0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Ja, als het heel heet is buiten, dan maken mensen andere keuzes in hun uitgavengedrag. Dus ze stellen uitgaven uit, ze kopen bepaalde producten meer, ze kopen andere producten minder.
3: Ja, ik hoef niet te denken dat mensen ijsjes gaan kopen, toch? Of is het zo substantieel?
2: Nou ja, we zien bijvoorbeeld de vraag naar airco's sterk stijgen. Dus daar kan je mee zoeken. Ik denk dat je de lijn...
3: Hier moet je onderzoek naar doen.
2: Zeker,
3: als het warm is, dan is er meer vraag naar airco's.
2: Zeker, dat zijn de baanbrekende onderzoeken die we doen. Nee, ik denk dat de conclusie is dat iets wat begint bij een hittegolf en effect heeft op graanoogsten, dat het eigenlijk allerlei effecten op de economie teweeg brengt. Hè. We hebben het straks gaan we het over de ECB hebben. Ja. Ook de ECB is hiermee bezig. Hè. Als we kijken naar in 2022 inflatie, puur en alleen door een hete zomer, die lag in de eurozone ongeveer 0,4% hoger. De totale inflatie. Nou, lijkt dat misschien weinig, maar dat kan het verschil betekenen tussen renteverhogingen of niet.
3: Nou, ik wil best de ECB er even bij betrekken, want we hebben in Nederland Frank Elderson in de directie zitten van de ECB. Die heeft het klimaat altijd belangrijk gevonden en zegt dat nog altijd belangrijk te vinden. Maar Hans, zie je dat dan terug in het beleid?
4: Nou, er is de afgelopen jaar natuurlijk best wel veel gebeurd met het ECB-beleid onder aanvoering van Frank Elderson. En alles staat nu eigenlijk klaar om, en dan hadden we het steeds over, toekomstige klimaatrisico's te analyseren. Dat heeft elke bank gedaan. En het mooie nou is, hè, dat we het binnenkort niet meer hoeven te hebben over de toekomstige kredietrisico's van klimaatschade, maar dat we het gewoon beter kunnen observeren. Ja, het is een beetje lullig om te zeggen, maar wat er nu gebeurt is dat we daadwerkelijk gaan zien wat die klimaatschade zijn voor het kredietrisico van banken. Ofwel oogsten die mislukken als je heel veel agrarische sector financiert of heel veel binnenscheepvaart. Nou, dan zie je dat
3: zit toch al in de stresstesten, hoop ik, of
4: dat
3: niet?
4: Dat zit in die stresstesten, maar waarschijnlijk niet, ik weet het niet zeker, maar waarschijnlijk niet van deze omvang. En dat was telkens hypothetisch, hè? Van stel nou dat dit gebeurt, nou, daar hoeven we het niet meer over te hebben. We kunnen gewoon, en dat maakt het ook een stuk makkelijker, is dit nou een apart soort risico? Nee, dit is gewoon een risico wat erbij hoort als je gaat...
3: Wat jij nu zegt is namelijk Frank, toch? We hoeven het niet meer over de hypothetische toekomst te hebben. Het is aan het gebeuren, precies. Dus we zien wel wie er op de blaren moet gaan zitten.
4: Ja, maar dat is wel een essentieel verschil. Hè? Dus we hoeven het dan ook niet meer te hebben over een aparte categorie van risico die iets van die klimaatgekkies is. Nee, dit is gewoon wat we in portfolio's zien gebeuren. En dat maakt het ook voor Frank Elderson, maar ook voor een heleboel mensen een stuk makkelijker om het te hebben over klimaatschade. Want we kunnen het gewoon berekenen in de portfolio.
3: Maar Frank Elderson heeft het erover, maar vindt hij dan ook nog mensen aan zijn zijde die het net zo belangrijk vinden? Want je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, en dat hebben we op deze plek ook wel vaak genoeg besproken, zou je bijvoorbeeld voor groene projecten, als je dan toch de energietransitie een warm hart toedraagt, andere rentes moeten rekenen?
4: Ja. Daar ben ik al jaren voor.
3: Oh.
4: Leuk bruggetje. Dat zou meer gaan. En ik weet niet of we het nog over olieprijzen en dergelijke gaan hebben en inflatieschokken. Maar wil je dit soort problemen niet met een botte bijl proberen te op te lossen? Hè? Dus als het gaat over hoge olieprijzen, dat je dan de rente gaat verhogen. Maar dat je structurele oplossingen wil hebben via monetair beleid, dan zou het heel verstandig zijn als er iets wat daadwerkelijk bijdraagt aan oplossingen goedkoper maakt. Nou,
3: laten we even beginnen bij waar Hans ook begon, namelijk wat er aan kredietrisico's in die portefeuilles van banken zit. Ik weet dat jij gaat over het onderzoek, dus niet per se over wat er in de portefeuille van ABN AMRO zit, maar zie jij het net zo dichtbij komen als Hans? Dat het dus niet meer iets is van wat er in een toekomstig scenario zich zou kunnen ontvouwen, maar wat er op dit moment al aan het gebeuren is?
2: Ja, zeker. Dus nou, het puur en alleen het feit dat wij dit soort inflatieschokken, dat we dit meer meenemen in onze inflatiescenario's, maakt dat het automatisch doorstroomt uiteindelijk in de keuzes die een bank maakt. Omdat het meenemen in onze projecties die uiteindelijk intern worden gebruikt. Dus natuurlijk, er komt dat veel dichterbij. Dat zien we de afgelopen...
3: Maar het gaat dus ook over wat ga je financieren? Wat wil je nog in je portefeuille hebben of niet? Dus dat leidt tot een ander kader dat je dan hanteert.
2: Ja, nou, dat is een kader wat zich nu aan het ontvouwen is. Dus dat wordt steeds meer meegenomen, denk ik, ook in de beleid van ABN AMRO. Hè. Daar ga ik niet over. Dus ik weet ook niet wat voor keuzes ze daar maken. Maar dat het in ieder geval aan de kredietrisicokant, in termen van de macro-economische impact, dat het daarin meegenomen wordt, dat is zeker het geval. En dat is, nou ja, als we ergens meer werk aan hebben gespendeerd de afgelopen jaren, is het klimaatschokken.
3: Ja, houden we over die andere twistappel, namelijk wat moet je doen met groene projecten en hoe financier je die? Als je die relatie wil leggen tussen hoe afhankelijk je van fossiel bent en klimaatverandering, zou je kunnen zeggen dat moet je proberen af.

0: te bouwen. Dus zou je groene projecten een duwtje in de rug moeten geven.
1: Ja, niet via monetair beleid. Dus daar scheiden Hans en mijn wegen. Ik denk dat je monetair beleid is het enige doelstelling daarvan in Europa is inflatiebestrijding. Dus ik zou het daar ook lekker bij houden. Ik neem niet weg dat ik het goed vind om duurzaamheidsinvesteringen te stimuleren. Alleen niet via het kanaal van monetair beleid.
2: Nou ja, je kan ook onder de inflatiedoelstelling van de ECB, als de inflatie vooral energieinflatie is door hogere fossiele brandstofprijzen, dan is het ook voor monetair beleid heel erg handig om dat juist te stimuleren. En de botte bijl van één rentetarief voor alles. Dat we doen alsof dat neutraal is. Nee, dat is alleen maar een representatie van de huidige economie. En als we die niet duurzaam genoeg vinden, dan helpt het natuurlijk wel dat je monetair beleid ervoor gaat gebruiken. Het is gewoon een instrument wat wij laten liggen onder het mom van onafhankelijkheid van centrale bankiers. Dat is zonde.
1: Ja, alleen je opent de deur naar een centrale bank die zich gaat uitspreken over hoe de toekomst eruit moet zien. Dat vind ik een kwetsbaarheid die ik liever daar niet zou hebben.
2: Nou, als we die klimaatrisico's nu zien, we hebben het vaak over prijsstabiliteit, maar we hebben het ook over financiële stabiliteit. Dan zouden we ook nu kunnen zeggen inmiddels van het is van belang voor de financiële stabiliteit, zowel als prijsstabiliteit, dat we dat monetaire beleid beter inrichten om ervoor te zorgen dat die risico's minder worden. Dus ik vind het een heel neutraal iets eigenlijk om te doen.
0: Krijg je nog veel discussies over wat groen genoeg is om zich hiervoor te kwalificeren?
2: Natuurlijk. Dat krijg je altijd. Maar dat is bij al dit soort discussies. En je kan ook kijken hoe. Dit gaat voor een deel over kredietsturing. Hè. Hoe kan je krediet gebruiken om transities in een economie vorm te geven? Dat is niet iets raars. Dat heeft ook in Europa, Denemarken, Frankrijk tot in de jaren 80. Denemarken ook nog later. Maar neem China bijvoorbeeld ook zo'n voorbeeld, waar we nu toch wel een beetje met afgunst kijken hoe snel die energietransitie is gebruikt. Daar hebben ze ook een monetair instrument. Daar hebben ze ook kredietsturing voor gebruikt. Dus het is een manier om je economie sneller, energie-onafhankelijker, weerbaarder en voor de toekomst klaar te krijgen. Ik vind het echt een heel goed idee.
0: Ik zie jou toch wel knikken, Jan-Paul.
1: Ja, ik knik omdat het goede argumenten zijn. Maar ik zie niet. Wij hebben monetair beleid zo ingestoken in Europa om inflatie te bestrijden. Ik vind dat als wij als maatschappij vinden dat wij bepaalde transities een steuntje in de rug moeten geven, dan moeten we dat via het beleidsinstrumentarium wat daarvoor is bij de overheid voor gebruiken en niet iets wat we onafhankelijk willen houden. Want je wil echt niet al die discussies over wat groen is, wat niet groen is, welke investeringen wel en welke investeringen niet gedaan moeten worden. Dat moet echt niet bij de ECB gaan plaatsvinden, want dan is het hek van de Dam wat mij betreft. Dus dat zou ik graag zien dat niet gaat gebeuren.
0: Ik sluit het hek voor deel 2 van dit panel.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Jan-Paul van der Kerken en Hans Tegenman zijn leden van het economenpanel. Het verbod om de Merwedebrug over te rijden kost de economie 1,5 miljoen euro per dag, liet de brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland weten. De brug werd onveilig verklaard en heeft een onderhoudsbeurt nodig. De Merwedebrug is onderdeel van een groot probleem. Jarenlang is er weinig onderhoud geweest aan bruggen, andere infrastructuur en de negatieve gevolgen daarvan op de economie die worden nu merkbaar. Ziet ook voorzitter Elisabeth Post van TLN.
4: Het is niet de eerste keer bij deze brug. Het is niet de eerste keer bij een brug in Nederland. Het gebeurt om de havenklap. En de schade is gewoon enorm. En dat is niet alleen voor de transportsector, maar dat is de schade voor heel Nederland. Hè? Dat is de schade voor onze economie.
0: En er moet een hoop gebeuren om dat onderhoud echt handen en voeten te geven. De Kamer had het voor het reces over een tekort van 80 miljard tot 2040. Waar moet het vandaan komen?
2: Nou, ik heb ter voorbereiding van het panel ben ik even over die Merwedebrug gereden. En er rijden nog steeds vrachtwagens
0: over. Dat je
2: over.
0: Er nog bent, Hans.
2: Ja,
0: ik vind het altijd al leuk om je te zien, maar nu extra.
2: Er rijden dus nog steeds. Dus dat verbod heeft tot nu nog niet zo heel veel effect, zag ik. En net die quote, ja, natuurlijk kost dit geld. En het is ook inderdaad zo dat de schade bij de transportsector zit, maar uiteindelijk economische schade is. Maar dit is, en daar begon je net ook mee, dit is een gevolg van jarenlang achterstallig onderhoud van al die ministers van Verkeer en Waterstaat die het leuker vonden om te praten over 100 of 130 kilometer of een nieuwe weg te openen.
0: Ik kwam een citaat tegen van Bert van Wee, hoogleraar aan de TU Delft, gespecialiseerd in transport en mobiliteit. Ze zegt, politieke keuzes, ministers gaan nu eenmaal liever de geschiedenisboekjes in met een nieuwe weg dan met onderhoud.
2: Ja. En dat onderhoud is dus gewoon de afgelopen jaren ook wegbezuinigd. Hè? Dus dat is gewoon aan de achterkant weggehaald. Dus vandaar kwam ook die 80 miljard. Het is een beetje onduidelijk wat dat precies allemaal is. Maar feit is wel dat Rijkswaterstaat nu gewoon te weinig geld heeft voor al dat onderhoud. Dat ze volgens mij. En ik weet dus niet of dat politiek bewust gebruik van ambtenaren is, van hun macht. Daar zat ik wel over na te denken van, ja, je roept dat je een weg gaat afsluiten en vervolgens ga je 2 weken lang niet handhaven. Waarom doe je dat? Misschien om het ook 2 weken lang in het nieuws te kunnen houden. Maar in ieder geval, die zakken zijn leeg en dat is politieke besluitvorming.
0: Nou, ik zag in de budgettaire tabel bij het regeerakkoord dat er voor beheer en onderhoud van infrastructuur en ontsluiting van woningbouw een structureel bedrag van 500 miljoen euro is opgenomen.
1: Dan komen we er net niet, denk ik, helaas. Nee. Nee, ik denk dat 2 punten zou ik graag willen maken. 1 is, het is ook een verdelingsvraagstuk. Hè. Ik moet zeggen dat ik het voor de jeugd best wel een treurige constatering vind, dat we dus alle naoorlogse infrastructuur die nu aan het einde van zijn levensfase is, de komende jaren moeten gaan vervangen. De komende jaren die al best wel duur zijn met een intensivering in defensie, vergrijzingsdruk. Nou, en het vorige onderwerp, hè, klimaatverandering.
0: Ja, wil ik dan 1 punt nog eventjes aan toevoegen? Want er wordt in het regeerakkoord ook wel gelonkt naar die verhoogde NAVO-norm. Want het verbeteren van infrastructuur voor dual use, dus voor defensiedoeleinden, zou dus ook uit die 1,5% niet specifiek defensie kunnen komen.
2: Ja, ik zat er wel over na te denken, hè, want als je het hebt over tanks en zo, dan heb je het over snelwegen. Maar nou gaan we allemaal drones doen. Dus welke infrastructuur heb je dan nodig?
0: Ja.
2: Maar goed, volgens mij denken ze wel over wegen en zo.
0: Tweede punt, Jan-Paul.
1: Ja, ik denk dat we een slechte timing hebben. Want ook onze oosterburen gaan ongeveer 500 miljard in infrastructuur pompen.
0: Dus dat zijn ook wegen.
1: Dat zijn ook viaducten, dat zijn ook spoorlijnen. En ja, de infrabouwsector is er een die kampt met tekorten, hè? Personeel. Die kampt ook met moeilijkheden om aan grondstoffen te komen. Dus we gaan op een moment dat er enorme vraag is in één sector, gaan we daar ook in investeren.
0: Jullie hebben daar volgens mij onderzoek naar gedaan. Sterker nog, we hebben daar volgens mij over gesproken. Wat de Nederlandse economie zou kunnen merken van de Duitse dadendrang. Is dat alleen maar negatief of kan het ook positief uitpakken?
1: Nee, de Duitse economie gaat niet zo goed. Hè. Dat heeft onder meer te maken met het strategisch goede beleid van China. Hè. Dus de concurrentiekracht in Duitsland staat onder druk. Ongeveer 5 jaar al is de Duitse economie aan het stagneren. Als die beter draait, en dat verwachten we dat ze dat gaan doen door die sterke investeringen, dan profiteren wij daarvan ongeveer 1 extra kwartaal over 2 jaar als Nederland. Dus dat is wat positief zijn. Vooral de binnenvaartsector, hè, de industrie. Binnenvaart misschien nu eventjes niet met de Lage Rijn waterstanden. Als ze niet al het water daar houden. Maar de keerzijde is wel dat er een extra vraag komt en dat die eigenlijk druk zet op onze eigen investeringsambities. Hè. Het zijn vaak internationale werknemers die werken in de infrabouw. Het zijn geen Nederlandse staalvlechters meer. En of die in Nederland aan een staal gaan vlechten of in Duitsland.
0: Dus we komen niet alleen geld tekort, maar ook mensen tekort.
1: Precies.
0: Maar mijn eerste vraag was, waar komt die 80 miljard vandaan? Die hebben jullie dus ook niet zomaar gevonden.
2: Nou, kijk, twee dingen hierover. Ik denk ten eerste dat het mooi zou zijn als we zeker met Duitsland samen, maar ook België, want ik kwam over die Merwedebrug uit het zuiden, dat we meer Europese coördinatie hebben, ook in de infrastructuurprojecten. Denk ik met name aan het railvervoer, maar ook in het wegvervoer is daar echt wel wat te winnen. Dus als je dan toch allemaal gaat investeren, doe het dan ook een beetje gecoördineerd. Tweede, over jouw vraag, wie moet dat betalen? Kijk, op zich is er niks op tegen om hiervoor de staatsschuld op te laten lopen. Dus voor een deel, dit zijn concrete betoninvesteringen. Waar toekomstige generaties, mits je dat op de goede manier en ook toekomstbestendig doen, wat aan hebben.
0: Hoofdeconoom van Triodos ziet best wel wat in goed asfalt. Niet als je meer asfalt, maar goed asfalt.
2: Ik zei eerst railvervoer. Dus, oh, okay. En toekomstbestendig, zei ik ook. Dus, maar goed, dat is het punt wat wij natuurlijk al langer maken. Niet elke snelweg hoeft breder. Dus toekomstbestendig betekent echt ook nadenken over welke verbindingen wil je hebben op lange termijn. Maar daarbij wel, die brug bij de A27 moet wel vervangen worden, want ik moet er overheen.
0: Nog even naar Frankfurt, naar de ECB. Daar hebben ze afgelopen woensdag kenbaar gemaakt de rente op 2,25% te houden. Na de eerste verhoging in 3 jaar tijd de vorige keer. Jan-Paul, toen hebben we elkaar gesproken en toen was de vraag, is dit nu een stapje voor de zekerheid, een insurance hike? Is het meer dan dat? Als je nu ziet dat die rente op hetzelfde niveau blijft, hoe moeten we dan de beweging inschatten?
1: Ja, dat was denk ik alom verwacht. Hè. Dus afgelopen donderdag was echt eigenlijk totaal niet spannend. Het ging vooral over wat er nu gaat komen. En wat dat betreft was het natuurlijk best wel interessant dat er afgelopen week ook weer significante escalatie in het Midden-Oosten was. Ja. Sterke stijging olieprijzen.
0: Maar die
1: zat er
0: nog niet in. Ik geloof dat Lagarde zei, ja, als die Houthis iets eerder waren geweest, dan hadden we misschien wel iets anders besloten.
1: Ik weet niet helemaal of ze dat heeft gezegd. Nou, die heb ik in ieder geval even gemist.
0: Dit zijn mijn woorden, maar ze zijn wel, het kan per uur verschillen.
1: Ja. Zeker, zeker. Nou, dus we zitten, als je kijkt vanuit de ECB bezien, hebben ze projecties afgegeven. We zitten qua olie goed in de richting van die projecties. Qua gas zitten we er al flink wat boven. Maar goed, langere escalatie. Ik denk wel dat we de komende maanden wat positief nieuws moeten gaan zien in het Midden-Oosten. Omdat je anders misschien, we verwachten nog één extra rentestijging in september. Als die escalatie doorgaat, kan er zomaar nog eentje aan
0: vastgeknopt worden. Maar we zien natuurlijk voortdurend dan weer positief nieuws uit het Midden-Oosten. En dan wordt het weer niet gedaan. Dus welk beleid moet je daarop loslaten?
1: Nou, in ieder geval uitspreken dat je klaar staat om de rente te verhogen. Hè? Lagarde is markten ook aan het sturen om ze klaar te maken voor die september stijging. Dus wat dat betreft zijn ze goed bezig om markten aan de hand te nemen bij de ECB. Maar goed, de ECB heeft ook geen glazen bol. Dus als die escalatie aanhoudt, dan denk ik dat we ons klaar moeten gaan maken voor nog een extra renteverhoging na die ene in september.
0: Hans?
2: Dat zou zomaar kunnen. Nee, kijk, we zitten hier al maanden.
0: Jij bent dol op discussies over centrale banken en of die nu de rente met een kwartje verhogen of niet, hè?
2: Ja, nee. Wat we hier zien volgens mij is aan de ene kant, niemand kan voorspellen wat Trump doet en wat er exact gebeurt. We zitten er al sinds eind februari naar te kijken en elke keer denken we, het valt toch mee. Oh, het valt toch weer tegen. Ook dan hebben we het nog niet gehad over de nieuwe ronde van heffingen vanwege forced labor in Europa. Ja. Dat vind ik ook echt waanzinnig leuk. Wat natuurlijk ook weer gevolgen heeft, kan hebben voor de inflatie. Al valt het waarschijnlijk.
0: Dat kwam door de boete die Google opgelegd gekregen heeft, geloof ik. Hè?
2: Ja. Ja, dus het is inherent onvoorspelbaar. En onze taak hier als economen is niet voorspellen wat er in de economie gebeurt. Nee, wat de reactie van centrale banken wordt op wat er in de economie gebeurt. Dat is wat we al, wat ik ook al jarenlang probeer te doen. Mijn conclusie, dit jarenlang gedaan te hebben, zeker de laatste tijd. Ja, ik weet het niet. En ik vind één renteverhoging, ECB, dat verwacht iedereen. Denk het ook. In ieder geval geen verlaging, ook niet stabiel. Ze moeten wel omhoog. En wat daarna gebeurt, ik zou het niet weten.
0: Doet het ertoe?
2: Nou, eigenlijk vrij weinig. En dat is wel een verschil met 10, 15 jaar geleden. Het rentebeleid heeft ook niet zo superveel gedaan afgelopen tijd. Is ook niet zo dat de markten daardoor superveel in beweging komen door de rentebesluiten zelf. Hè. De markten zijn wel in beweging en ook de obligatiemarkten. Maar niet zozeer door rentebesluiten de laatste tijd.
0: Jan-Paul, moeten we dit onderwerp de volgende keer skippen?
1: Nee, zeker niet. Wat centrale banken doet, heeft een hele grote impact op ons, op het bedrijfsleven, ook op onze, op de portemonnee van huishoudens uiteindelijk. Dus dat moeten we zeker bespreken. Kijk, die ene renteverhoging in september die we nog verwachten, die zit redelijk ingebakken. Maar als daar renteverhogingen aan vastgeknoopt worden, ja, dan gaan daar grote verschuivingen op markten vanuit. Dus daarom is het belangrijk om dat risico denk ik alvast te flaggen.
0: Jan-Paul van der Kerk was hier, hoofdeconomisch onderzoek van ABN AMRO, en Hans Stegeman, hoofdeconoom van Triodos Bank. Moet je nu meteen weer terug over die Merwedebrug?
2: Nee, naar Drieberg.
0: Oh, Drieberg.
1: Is er nog een brug onderweg?
2: Elektrische auto, hè? Ja. A12 gaan ze ook aan werken nog.
1: Geen brug ertussen?
0: Nee. Lekker veel werkzaamheden, lekker veel files. Lekker luisteren naar BNR Nieuwsradio. Zo ook het Economenpanel. Je kan jezelf abonneren op de podcast. Veel plezier ermee en jullie tot snel, hoop ik.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning hier?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
2: Het kwartje valt nu pas.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. In Den Haag is vannacht een schietpartij geweest. Er is een zwaar gewonde, melden lokale media. Uit voorzorg werd nog een traumahelikopter uit Rotterdam opgeroepen, maar die is niet gebruikt. De politie heeft de straat waar werd geschoten afgezet voor onderzoek. Hoeveel mensen bij de schietpartij betrokken waren, is niet bekend. Vanwege het droge weer nemen campings in Drenthe extra maatregelen tegen natuurbranden. Met die in Zuid-Europa in het achterhoofd zijn op sommige campings al waarschuwingsposters opgehangen, meldt de regio-omroep. Zo mag niet op kolen worden gebarbecued en zijn vuurschalen weggehaald. Er zijn al bijna 90 brandweermensen gewond geraakt bij het bestrijden van de bosbranden bij Bordeaux. Hoe het met ze is, is niet bekend. President Macron is gisteren op bezoek geweest in het rampgebied. Hij wilde met eigen ogen zien hoe erg de verwoestingen zijn. Hij noemde de branden ongekend. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook nog winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. Komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Surhuisterveen. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
5: De zakelijke reisbranche is volop in beweging. Na corona zorgen nu geopolitieke spanningen en technologische ontwikkelingen voor de nodige uitdagingen. Consolidatie in de markt neemt toe. Zo is zakelijk reisbureau Uniglobe Alliance Travel sinds begin deze maand overgenomen door het Italiaanse zakenreisplatform Bizaway. Een noodgreep van het bedrijf met 5 kantoren in Nederland, of is het een vlucht naar voren? Welkom Byron Bentley, de commercieel directeur van het bedrijf.
6: Dankjewel Thomas.
5: Wat is jouw laatste zakelijke reis geweest?
6: Mijn laatste zakelijke reis is naar Barcelona geweest.
5: Wat was daar te doen?
6: Toen ben ik op bezoek geweest bij Bizaway.
5: Spannend antwoord. Ik dacht dat het wel richting Italië zijn, maar ze zitten dus ook in Barcelona.
6: Ze zitten ook in Barcelona, ja.
5: En boek je dat dan zelf of gaat dat via jullie persoonlijke adviseurs?
6: Dat gaat via onze business travel consultants inderdaad. In dit geval was het ietsjes anders. Hebben we het uiteindelijk zelf geboekt, omdat het nog niet kenbaar was binnen de organisatie natuurlijk dat dit speelde.
5: Dus je hebt het niet eens via de zakelijke rekening of via de zakelijke transacties gedaan. Je hebt het gewoon op eigen houtje geregeld.
6: Klopt.
5: Blijkbaar kan dat ook gewoon.
6: Dat kan dus ook nog steeds, ja.
5: Wat is dan de meerwaarde van een zakelijk reisbureau?
6: Nou ja, de meerwaarde van een zakelijk reisbureau zit hem echt wel in vooral als het gaat om wat complexiteit. Dus wat ik merk eigenlijk in de markt is dat tegenwoordig dat je al een simpele ABA'tje, zoals een retourtje Barcelona, dat kun je vrij makkelijk boeken.
5: Dat is een ABA'tje. Dan kom je terug op de plek waar je vandaan
6: komt. Heen en terug eigenlijk. Dat is het verhaal. Dat is gewoon een ABA'tje, zeker binnen Europa. Ja, dat is gewoon makkelijk te boeken op zich.
5: Klant hoeft niet bij jullie aan te kloppen, die kan het zelf.
6: En dat ligt er natuurlijk aan wat daar nog achter zit. Hè? Want je hebt natuurlijk bedrijven die echt wel met een travel policy werken, met goedkeuringsprocessen enzovoorts. En dan is het natuurlijk wel fijn dat je dat inderdaad kunt uitbesteden aan een reisorganisatie.
5: Maar ook, ik ben op jullie site geweest. Bij jullie zijn er verschillende opties. Je kunt namelijk kiezen voor die persoonlijke begeleiding, adviseurs.
6: Klopt.
5: En je kunt op basis van de afspraken die jullie hebben gemaakt met partijen die nu eenmaal om de hoek komen kijken als je een reis boekt, het zelf proberen te doen.
6: Het is een combinatie. Het is eigenlijk een hybride model wat we aanbieden, waarbij je de mogelijkheid hebt om alles offline te boeken, full consultancy, via onze consultants uiteraard, waar je volledig ontzorgd wordt. En anderzijds heb je de mogelijkheid natuurlijk om hem zelf online te boeken via een platform wat wij volledig op maat inrichten voor de klant.
5: Ja, maar dat platform ingericht op maat van de klant, dat moet je me toch even uitleggen, want jullie hebben, dan neem ik aan, toch ook belang bij goede relaties met andere platforms, met luchtvaartmaatschappijen, die misschien toch denken, dat is een beetje modern geworden de afgelopen jaren, cut out the middleman, waarom zou ik nog samenwerken met een zakenreisbureau?
6: Ja, ook omdat zij gewoon de capaciteit niet hebben om dat allemaal te bewerkstelligen en om dat te verzorgen. Je moet je voorstellen dat op het moment dat KLM zegt van, nou ja, ik wil dat je alles via ons gaat boeken, ze hebben inderdaad ook de mogelijkheid om dat online te doen. Maar er komen altijd vragen. Er is altijd advies nodig. Ja, dat kunnen zij gewoon niet.
5: Maar is jullie positie ingewikkelder geworden? Want de beweging die ik schets, misschien zie ik het helemaal verkeerd, maar die is er toch, dat je zou kunnen denken, met een schakeltje minder kom je tot ongeveer hetzelfde resultaat. En dan zijn jullie dat schakeltje dat er tussenuit genomen zou kunnen worden.
6: Nou, ik denk dat het zo is dat, nogmaals, je moet echt onderscheid maken tussen de soort reizen die je hebt natuurlijk. Hè. En enerzijds, zoals ik zei, een ABA'tje kun je makkelijk inboeken. Stel je voor, er gebeurt wat tijdens de reis. Een calamiteit, nou, bosbranden op dit moment natuurlijk, wat een item is in de wereld natuurlijk, zeker in Spanje en in Frankrijk. Stel je voor, je wil op stellensprong terug naar huis. Ja, dan is het wel fijn en natuurlijk goed dat je inderdaad iemand kunt bereiken die je daar direct bij kan helpen. En ik denk daar echt wel
5: een klant over jullie kunnen kiezen, maar willen die andere partijen, ik noemde net de luchtvaartmaatschappijen, maar het kan ook een groep hotels zijn, willen die ook met jullie samenwerken of niet?
6: Ja, zeker, want die zien inderdaad wel de toegevoegde waarde ook van ons. Hè. Dus wij kopen eigenlijk bij hun in. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus wij zijn ook een verkoopkanaal voor deze betreffende suppliers. Dus zij hebben er ook alle baat bij natuurlijk, dat wij ook zoveel mogelijk gebruik maken van hun diensten.
5: Als je veel verkoopt, hè, want jullie verkoopt. Willen dat, neem ik aan, tegen een korting kunnen aanbieden aan jullie klanten. En je kunt die korting pas afdingen als je bij die partijen kunt zeggen, maar wij garanderen dat jullie hotels of jullie vlucht zo meteen vol zit.
6: Nou, korting is er, ja, eigenlijk is het zo, zeker bij de airlines, die werken met een level playing field. Dus dat houdt eigenlijk in dat de tarieven die zij eigenlijk beschikbaar stellen via hun eigen website of via andere TMC's, travel management companies, voor iedereen in Nederland gelijk zijn.
5: Oh, dus daar kun je het niet op winnen?
6: Daar kun je niet op winnen. Dus het ligt hem niet in de prijs. Het gaat erom hoe je uiteraard op zoek gaat naar de beste en goedkoopste mogelijkheden. Dus een stukje meedenken met de klant. En zoals ik zeg, een ABA'tje valt daar misschien net iets buiten. Maar als het gaat om een complexe reis, zoals een multidestination onder andere, dan is het natuurlijk wel fijn dat je kunt schakelen.
5: Maar als wij met de FD Media Groep, waar je nu te gast bent, zeggen van, wij willen graag een aangeklede heidag, we gaan een weekendje naar Londen om ons te laten inspireren, God mag weten wat. Wat ga jij dan voor mij betekenen?
6: Nou, dan kom je eigenlijk al meer in een andere sector terecht. Een andere tak van sport. Want dan kom je eigenlijk bij MICE terecht. Dat is Meetings, Incentives, Congressen en Events. En dat is een andere tak van sport. Wij richten ons met name echt op de zakelijke reizen. Dus dat gaat meer om individuele reizen. En dat betreft dan bijvoorbeeld de vlucht, inclusief accommodatie, eventueel transfers te plaatsen. Maar wij zijn dan niet bezig met een volledig programma, een diner, het huren van een meetingruimte met alles erop en eraan. Dat ligt niet bij
5: komen.
6: Ons. Nou, misschien wel handig om uit te leggen wat betreft de overname. Wij hadden inderdaad meerdere labels binnen Uniqlo Alliance Travel. We hadden natuurlijk de business travel tak, de zakelijke reistak. Maar we hadden ook een tak die gespecialiseerd was in en is in MICE. In deze overname is alleen de zakelijke reistak overgenomen. Dus het MICE gedeelte gaat eigenlijk zelfstandig verder. Dus wij hadden dat wel in-house.
5: Alleen, maar waarom waren ze daar bij Bizaway dan niet zo in geïnteresseerd als ze dat er bewust hebben uitgesneden?
6: Ja, zij zijn echt een zakelijk reisbureau. Dus zij hebben echt een zakelijk reisplatform.
5: Je praat nog wel over zij. Het is nog geen wij, merk ik.
6: Nou, ja, ik moet er zelf ook nog een beetje aan. Het is nog vrij vers, laat ik het zo zeggen. Nee, voor jou, Wildvang, zijn 1 juli officieel met terugwerkende kracht eigenlijk onderdeel geworden van Bizaway. We weten het eigenlijk, of tenminste hebben we het onbekendbaar gemaakt, sinds 2 weken aan de markt. En daarnaast is het zo dat we voorlopig tot einde van het jaar ook nog verder gaan onder de noemer van Uniqlo Alliance Travel.
5: Sta je hier nu ook nog een beetje uit te hijgen na deze hectische periode, of is het allemaal best geleidelijk verlopen?
6: Nou, ik moet zeggen dat afgelopen week gelukkig ietsjes rustiger was. Vorige week, laat ik het zo zeggen. De week daarvoor was redelijk hectisch en de weken daarvoor ook. Omdat we toen in de eindfase zaten ook van de overname. Maar goed, ik verwacht ook dat de komende periode er zeker nog wel het een en ander op onze weg gaat komen. Omdat we gewoon inderdaad het beste van beide werelden willen samenbrengen. Dus dat houdt ook in dat we zullen moeten gaan integreren.
5: Maar jij bent commercieel directeur. Gebeurt het dan een beetje over jouw hoofd heen, want je hebt Bizaway, daar zit dan weer een investeerder achter, als ik me goed heb ingelicht. Dan heb je nog eigenaren van Uniqloop. Jij gaat al heel lang mee binnen het bedrijf, maar dat is al een keer veranderd, geloof ik.
6: Al meerdere keren.
5: Ja,
6: ik zit al bijna 20 jaar binnen de organisatie.
5: Ja, ja, maar ben je op persoonlijk vlak dan nog betrokken bij die overname, of word je iets eerder dan gemiddeld geïnformeerd over de gang van zaken?
6: Ik ben eigenlijk al redelijk vanaf het begin betrokken geweest bij de overname. Vanuit mijn rol ook. Ook in verband met informatieverschaffing natuurlijk. Want zo'n overname is, ja, daar zit echt een heel traject achter. Een stukje due diligence, onderzoek naar, het auditen enzovoorts. En daar ben ik ook nauw betrokken bij
5: geweest. Waarom was het nodig, die overname?
6: Ja, waarom was het nodig? Ja, dat vind ik lastig om, ja, niet lastig om te beantwoorden. Maar nee, het was eigenlijk zo dat wij afgelopen 2 jaar eigenlijk al met de directie samen al meerdere keren overleg hebben gevoerd van we moeten eigenlijk iets gaan doen richting de toekomst om ook toekomstbestendig te blijven. We merkten gewoon in de markt dat technologiebedrijven, ja, steeds meer voet aan grond krijgen, ook in de zakelijke reiswereld.
5: Wat zijn dan die technologiebedrijven? Zijn dat de namen voor in je hoofd zitten? Of
6: dat zijn degenen die echt een platform aanbieden. Zoals een Navan bijvoorbeeld, een Travelperk. Dat zijn echt partijen die eigenlijk, zeg maar, techbedrijven, die zich eigenlijk nu ook gericht hebben op de zakelijke reismarkt.
5: Met een hele goede platform. Jullie zijn geen techbedrijf?
6: Wij zijn geen techbedrijf. Nee, dat klopt. Uniqloop Alliance Travel is geen techbedrijf.
5: Maar gebruikt wel technologie.
6: Juist, die kopen we eigenlijk in. Van beide partijen.
5: Koop je dat dan in bij de partijen die nu zelf proberen een steeds groter deel van de taart te hebben?
6: Dat zijn weer andere partijen.
5: Baron toch?
6: Om het makkelijk te halen. Ja.
5: Oké, maar die technologiebedrijven die zouden je kunnen overvleugelen.
6: Ja, dat is inderdaad de reden waarom dat we ook met elkaar al langere tijd hebben gekeken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we toekomstbestendig blijven. En uiteindelijk is Bizaway eigenlijk op ons pad gekomen. Eigenlijk een techbedrijf, gespecialiseerd in zakelijke reizen. Want dat doen zij eigenlijk vanaf het begin al, sinds dat zij gestart zijn in 2015. Maar zij hebben het eigenlijk echt gebaseerd op een stukje technology. Ze hebben een eigen platform gebouwd. Dat hebben ze geïntegreerd met verschillende systemen.
5: Maar wat kan er dan op dat platform? Want ik merk dat dat een centraal begrip is. Als je een platform hebt, dan heb je de macht.
6: Ja en nee. Het ligt eraan hoe geavanceerd je platform is natuurlijk.
5: Wat kan er op dat platform?
6: Nou, het platform biedt de mogelijkheid om alle content te boeken. Dus je vluchten, je hotels, autohuur. Je kunt daar policies inladen. Dus je kunt hem eigenlijk volledig op maat inrichten zoals de klant hem eigenlijk wil hebben. Je kunt ook een goede platform zoals Bizaway heeft, kun je ook koppelen aan verschillende interne systemen. Zoals een HR-systeem, een ERP-systeem. Ja, en er zijn er zoveel in de markt op dit moment. Ja, dat je dus eigenlijk zoveel koppelingen moet gaan maken, ja, dat eigenlijk zelfstandig bijna niet mogelijk is.
5: Dus jullie stonden nadrukkelijk in de etalage dan?
6: Ja, in de etalage is een groot woord. Maar goed,
5: we
6: hebben altijd gezegd dat als er een goede partij komt, dat we daar wel over na zouden denken.
5: Ja, want je zegt Bizaway kwam op ons pad. Hoe is het verlopen dan, dat contact?
6: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik in dat stukje niet betrokken ben geweest.
5: Maar wat zijn de verhalen uit de wandelgangen?
6: Ja, verhalen vanuit de wandelgangen zijn gewoon inderdaad dat, wat ik heb begrepen is dat BZW echt wel op zoek was naar een goede partner in de Nederlandse markt. Daar hebben zij onderzoek naar gedaan. En daar zijn ze uiteindelijk ook bij ons terechtgekomen. Nou, daar zijn de eerste gesprekken een keer gevoerd, wat kennismaking. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen.
5: Ja, en je werkt al heel lang bij het bedrijf.
6: Klopt.
5: Met meerdere eigenaren.
6: Ja.
5: Is dit toch nog weer anders dan die eerdere keren dat er iets veranderde in de structuur van het bedrijf?
6: Ja, het is wel iets anders omdat je nu natuurlijk de Uniqloop groep gaat verlaten. Iets waar ik eigenlijk, ik heb 20 jaar voor Uniqloop gewerkt. Uniqloop is een franchise onderneming trouwens. Een van de grootste zakelijke reisorganisaties ter wereld. Ik geloof dat ze 600 kantoren verspreid hebben over meer dan 60 landen op dit moment.
5: Uit Canada oorspronkelijk?
6: Ja, ja, Uniqloop Travel International zit in Vancouver. Daar zijn ze ooit gestart met de formule Uniqloop. En wat is ondertussen uitgegroeid is tot een van de grootste zaken.
5: Maar dan moest je daar toch ook al binnen de formule blijven passen. Dus je kon niet zomaar je goddelijke gang gaan, denk ik.
6: Nee, bepaalde richtlijnen. Maar we waren wel vrij het was vrij flexibel, laat ik het zo zeggen. Dus we hadden een branding eigenlijk van Uniqlobe. Bepaalde waardes waar we ons natuurlijk moesten oprichten en waar we ook rekening mee moesten houden. Maar eigenlijk qua werkwijze, uiteindelijk qua systemen waar je gebruik van maakt, daar waren we wel volledig vrij.
5: Bizaway is dan toch nog weer van een andere orde, want je wordt nu overgenomen. Ja. Het label blijft nog heel eventjes intact, maar uiteindelijk worden jullie ook Bizaway Netherlands, ja. Of verzin er een mooie titel voor. Benelux, gaan we dat zien? Of weet je dat eigenlijk al?
6: Nee, dat weet ik nog niet. Dus de officiële benaming straks per 1 januari 2020.
5: Maar is Bizaway op zoek naar een goede partner voor Nederland of een goede partner voor de Benelux?
6: Het is eigenlijk voor de Benelux.
5: Oké, dan maar gewoon eventjes om voor te sorteren.
6: Maar goed, de Nederlandse zakelijke reismarkt is groter dan die van België en zeker groter dan die van Luxemburg. Ja.
5: Nu is het wel zo, ik haal het al even aan, dat er een investeerder achter Bizaway zit.
6: Klopt.
5: Met wie doe je dan uiteindelijk zaken? Met Bizaway of met de investeerder die bepaalde doelstellingen oplegt, ook voor Nederland of de Benelux zo meteen?
6: Nou, in principe gewoon Bizaway. De founders zijn in principe ook nog steeds degene die de teugels in handen hebben. Voor wat betreft de dagelijkse gang van zaken.
5: Nou, de teugels in handen hebben, maar uiteindelijk niet meer de zeggenschap hebben.
6: Dat zal deels inderdaad in overleg gebeuren. Ze hebben natuurlijk gewoon een board. En het board bestaat onder andere uit de founders van Bizaway. Maar daarnaast ook enkele investeerders. Dus uiteraard zullen zij daar ook wel zeggenschap in hebben.
5: Gaan we nog even terug naar de ABA'tjes. Of eigenlijk wat moeilijker is dan die ABA'tjes. Ja. Ik hoop dat ik een snelle leerling ben. Als het wat ingewikkelder wordt. Je haalde net bosbranden aan. Maar de wereld is één grote conflicthaard. Wat zie je daarvan terug in boekingen die nog wel gedaan worden? Of misschien wel niet worden gedaan? Of moeten worden geannuleerd? Hoe heeft dat jullie werk beïnvloed?
6: Nou, wat we vooral hebben gezien, zeker na corona, is natuurlijk dat waar voorheen echt onze klanten keken naar prijs, wat heel belangrijk was, iedereen wil kosten besparen natuurlijk, hebben we ook wel gezien dat er echt wel een toename is gekomen in het welzijn van de reiziger. Dus een stukje duty of care, wat gewoon ontzettend belangrijk is geworden. Duty of care houdt eigenlijk in dat je als werkgever het te alle tijden voor moet zorgen dat je werknemers veilig zijn.
5: En dat was voorheen niet zo.
6: Deels wel natuurlijk, maar daar werd minder aandacht aan besteed. Laat ik het zo zeggen. Met corona wat er gebeurd is, er zijn natuurlijk redelijk wat repatriëringen moeten gebeuren. Daar hebben wij zelf ook destijds moeten uitvoeren voor tal van onze klanten.
5: Het Buitenlandse Zakenministerie heeft toch gewoon voor ieder land een reisadvies. Daar kun je naar kijken, dat kunnen jullie doen voor de klant. Maar dat kan de klant zonder al te veel moeite ook zelf wel uitvogelen. Toch of het verantwoord is om ergens heen te gaan?
6: Dat klopt, maar als je op de plaats van bestemming bent en er gebeurt wat, dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk terug. En daar is niet altijd een mogelijkheid toe. Dus daar moet je soms inderdaad wel gaan denken en meedenken met de klant van oké, hoe kan ik die persoon zo snel mogelijk terugkrijgen? Stel je voor dat een luchthaven gesloten is en dat is eigenlijk luchthaven vanaf waar jij wil terugvliegen. Ja, dan zul je moeten kijken naar andere mogelijkheden. Is dat wellicht met een transfer naar een andere land, naar een andere luchthaven waar nog wel gevlogen wordt? Nou, dat zijn nou net de punten en de dingen waarin ik denk dat wij als zakelijk reisbureau nog steeds echt wel van toegevoegde waarde zijn.
5: Ik begon mijn vraag met, wordt er überhaupt nog wel geboekt?
6: Ja, wel. Zeker.
5: Wel minder geboekt? Bepaalde bestemmingen zullen toch enigszins uit de gratie zijn?
6: Bepaalde bestemmingen, Midden-Oosten onder andere natuurlijk. Daarnaast Amerika zien we ook wel wat terugval afgelopen 2 jaar. Dat heeft ook allemaal te maken natuurlijk met de geopolitieke spanningen die daar ook zijn.
5: Jij bent de commercieel directeur. Misschien dat je dan zegt, god, misschien moet je mensen eens wijzen op andere bestemmingen die nu vergeten worden, maar die toch zeer de moeite waard zijn.
6: Nou ja, goed. Ik moet zeggen dat Nederlanders zijn van origine natuurlijk gewoon handelaren. En zij hebben altijd op zulke dingen ingespeeld. En dat merk je nu ook, want wij zien gewoon een flinke toename in reizen binnen Europa.
5: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
0: Het dilemma.
5: Ja, ik denk wel dat je er snel uitkomt hoor. Zakenreizen zijn onmisbaar. Of als je diep in mijn hart kijkt, weet ik ook wel, dat is vaak een verspilling van tijd, geld en CO2.
6: Zeker niet onmisbaar. Moet ik nog maar even toelichten? Of? Ja,
5: het zijn niet onmisbaar of wel onmisbaar?
6: Nee, ze zijn onmisbaar.
5: Ze zijn onmisbaar. Oké, dat zegt Byron Bentley van, ik ga gewoon mee. Bizaway. Of het Nederlands of Benelux wordt, dat zien we dan wel. We hebben natuurlijk wel een periode gehad, de coronaperiode, waarin alles ter discussie kwam te staan.
6: Klopt.
5: Noodgedwongen. Ja. Maar er werd ook gezegd, we gaan echt niet meer met elkaar urenlang in de file staan. En we gaan toch ook nog eens ons reisbeleid tegen het licht houden. Want we hebben ontdekt dat met de technologie er heel veel dingen kunnen, zonder dat het een uitgebreid beslag neemt op de agenda. Klimaatimpact voor veel bedrijven in ieder geval, zeggen ze, belangrijk. Dat zie je toch terug in jullie sector?
6: Deels wel. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat weet je wel, als je bepaalde belangrijke deals moet sluiten, dan is het gewoon het beste dat je dat face-to-face tegenover iemand kan zitten om uiteindelijk ook die deal te sluiten.
5: Dat heb ik vaker gehoord en dat zal ook wel zo zijn. Maar er werd voorheen natuurlijk ook gevlogen voor andere dingen dan de deal sluiten.
6: Nou, ik denk dat je er moet kijken dat tegenwoordig wordt er echt wel een bewustere keuze gemaakt van moet ik wel of niet op reis gaan. En ik denk dat heel veel veranderd is sinds corona. Je hebt de mogelijkheid natuurlijk om te videobellen. Ik denk dat je voor interne meetings, waar mensen soms één keer per maand met ja, misschien wel 20 verschillende managers moesten samenkomen op één locatie. Dat is echt wel veranderd. Dat gaat nu meestal via een videobellen. Aan de andere kant zie ik wel nog steeds dat mensen nog steeds op pad gaan. Juist om die relatie goed te houden.
5: Maar dus laten we het concretiseren. We hebben 2019, dat is een eikpunt. Ja. En er zijn verschillende rapporten met verschillende uitkomsten overigens ook, die iets zeggen over het niveau van zakenreizen, ook per vliegtuig in 2025. Nog niet terug op dat niveau. Of is dat niet jullie ervaring?
6: Nee, het is inderdaad nog niet helemaal terug op niveau. Ik moet wel zeggen dat ik denk dat we ja, misschien wel op 90% zitten. Dus wat ik heel niet frappant vond, maar wel heel speciaal om te melden, is eigenlijk dat toen het moment kwam dat eigenlijk zeg maar het luchtruim weer werd opengesteld, zag je in de eerste maand, twee maanden, dat is volgens mij in april 2022 geweest, zag je in de eerste twee maanden wel wat terughoudendheid nog op de markt. Dus wij zagen dat natuurlijk ook. Maar ik moet zeggen dat vanaf juni, juli, ja, zaten we binnen no time terug weer op 90% van wat we in 2019 deden. Dus dat is heel snel aangetrokken. Juist omdat mensen dat contact en die klantenbinding, relatiebinding juist heel belangrijk vonden en vinden om dat face-to-face te doen.
5: En toch hoort daar ook een belangrijke component in, namelijk wat doen we met het klimaat en de schade die vliegreizen nu eenmaal met zich meebrengen. Op jullie eigen site staat heel nadrukkelijk dat jullie vinden dat mensen bewust moeten reizen.
6: Klopt.
5: Dus dan zou je ook bewust, voordat je in het vliegtuig instapt, moeten bedenken, hoor ik dat vliegtuig eigenlijk wel in te gaan voor deze gelegenheid?
6: Klopt. Weet je, en dat is een verantwoordelijkheid wat natuurlijk bij de klant zelf ligt.
5: Je zegt niet neem eens de fiets.
6: Sorry?
5: Jullie gaan niet zeggen neem eens de fiets.
6: Nee, wij adviseren bijvoorbeeld wel van neem de trein. Dus op het moment dat wij een bestemming hebben, ja, heel simpel, als men naar Parijs wil of men naar Londen gaat, dan nemen wij eigenlijk altijd in onze voorstellen ook gewoon een treinverbinding mee. Juist om mensen te laten zien van weet je wel, er is ook een andere mogelijkheid, een duurzamere oplossing. Ja, uiteindelijk ligt de keus dan natuurlijk wel bij de klant. Wat we wel zien is dat ja, de prijsverschillen gewoon nog te groot zijn. Dus een retourtje Londen met de trein, ja, dat betaal je gauw €400-500 voor, terwijl je eigenlijk voor €100 abonneer kunt
5: vliegen. En er is natuurlijk nog het gouden ei van de compensatie, hè? Als je een kleine aflaat doet, €20, €30, dan wordt er gezegd, we planten een bos voor je en maak je verder geen zorgen.
6: Dat wordt gezegd inderdaad. Ik denk dat je dat ook moet nuanceren. Er zijn natuurlijk wel partijen inderdaad die dat gewoon heel goed geregeld hebben. Ik denk dat dat gewoon belangrijk is ook om aan te geven. Uiteindelijk, weet je
5: er zijn partijen die het goed geregeld hebben. Er zijn inmiddels ook wel genoeg schandalen bekend. Klopt. Van bossen die er überhaupt niet zijn gekomen. Of die na verloop van tijd van eigenaar wisselden. En overigens moet je ook nog zeggen dat het compenseren van CO2-uitstoot natuurlijk niks doet aan het feitelijk verminderen van die uitstoot.
6: Nee, klopt. Het moet reduceren zijn en niet compenseren. Alleen, het is op dit moment niet mogelijk om alles te reduceren. Dus je zult altijd nog een component overhouden van CO2-uitstoot. En dan is het wel fijn dat je de mogelijkheid hebt om dat stukje te compenseren.
5: Er zijn volgens mij nu wel luchtvaartmaatschappijen die aanbieden niet meer via zo'n bos te compenseren, maar door iets extra's te betalen, zodat zij makkelijker kunnen overstappen of die bijmengverplichting van die biofuels iets verder op te voeren. Dus leven het frituurvet.
6: Klopt, SAF eigenlijk. Hè. Dat is eigenlijk wat ze tegenwoordig doen. Ja. Er zijn heel veel airlines die daar tegenwoordig echt op inspelen. Waarbij je inderdaad door middel van een kleine donatie en eigenlijk extra op je ticketprijs eigenlijk zeg maar investeert in stukjes SAF.
5: Maar die compensatie waar we dit mee begonnen, dit blokje, dat is eigenlijk een wassen neus. Of is dat serieus? Want ik kom op jullie site tegen, ja, maar wij werken met een gerespecteerde partij en we weten echt wel wat we doen.
6: Ik denk dat dat het belangrijkste is, dat je wel zorgt dat je inderdaad met een partij samenwerkt waarvan je zeker weet dat het ook in orde is.
5: En dat weet jij zeker?
6: Dat weet ik zeker van Anthesis in dit geval.
5: Er komen overigens ook steeds minder CO2-rechten op de markt. Hè. Ook de luchtvaart valt daar tegenwoordig onder, dat ETS, dat Europese handelssysteem, emissiehandelssysteem. Dus, jij zegt net dat prijsverschil tussen de trein en het vliegtuig, dat is moeilijk te overbruggen als je een budgettaire keuze moet maken. Maar die ticketprijs, die gaat omhoog.
6: Ja, maar niet dusdanig hoog op dit moment. Het gaat niet ineens 4 keer zo hoog worden. Dus daar gaat echt nog wel tijd overheen voordat dat überhaupt iets meer in verhouding staat.
5: Nog één laatste bedreiging, weet ik niet. Het kan ook een kans zijn. Hè. We hadden het net over hoe moeilijk of hoe makkelijk het is om dingen zelf te boeken. En de platforms die je daarvoor nodig hebt en de systemen die erop moet aansluiten. Maar AI wordt de gamechanger, toch? Veel mensen die nu op vakantie gaan, die denken, nou, stippel maar een mooi programma voor me uit. Ik ben een weekje daar. Zorg dat ik me vermaak, dat ik me een beetje ontspan. En dat ik goed van A naar B kom. En weer terug naar A. Hè? ABA'tje.
6: Zeker, zeker.
5: Dat kan toch ook voor de zakelijke markt?
6: Nee, dat kan zeker. Weet je, dat wordt ook al toegepast. Hè. Dus AI zien we al terugkomen in heel veel systemen. Ook binnen onze organisatie. Ook bij BZW, zeker bij BZW. Ze hebben echt een focus ook op een stukje AI. Zelf denk ik dat AI nooit een TMC kan vervangen. Omdat je altijd een combinatie nodig hebt. Hè. Dus je hebt een stukje mens en technology nodig. Om uiteindelijk te komen tot een goede zakelijke reis.
5: Maar je had het net wel over de reïntegratie. De integratie van die twee bedrijven.
6: Ja.
5: Je noemt net dat er toch ook wel een flinke dosis AI om de hoek komt kijken, zeker bij BizAway. Is een van je opgaves ook om het dan meteen met minder mensen te gaan doen?
6: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, ik had dus, wij zijn in principe is de overname gebaseerd juist op onze lokale expertise. Dus onze marktkennis. We zitten al 20 jaar in de Nederlandse markt. We staan echt voor een stukje persoonlijke en hoge kwaliteit van service. En dat is hetgene wat BizAway ook gezegd heeft, is dat ze ook echt willen behouden. Alleen zij willen de klanten de mogelijkheid bieden om eigenlijk zeg maar het beste van beide werelden te hebben. Dus enerzijds die hoge kwaliteit en persoonlijke service. Anderzijds een technology platform waar ze ook alles.
5: Maar wat moet jij dan de komende weken, maanden nog gaan doen voordat je kunt zeggen, gelukt, we zijn nu 1 goed geoliede machine?
6: Ja, dat gaat echt over de systemen. Wij hebben op dit moment gewoon heel veel verschillende losse systemen waar wij onze content in boeken. Niet alleen boeken, maar we ook rapportages in moeten genereren voor onze klanten. CO2-uitstoot moeten bijhouden. Ja, noem maar op. Dus tal van systemen die allemaal aan
5: elkaar. Je bent een commercieel directeur. Is dit nou echt jouw pakje aan dan?
6: Ja, ik denk dat mijn rol als commercieel directeur, de naam commercieel directeur, dekt eigenlijk niet helemaal de lading.
5: Nou ja, ik moet je zo meteen gaan afkondigen. Wat stel je voor?
6: Ik ben eigenlijk eindverantwoordelijke voor onze hele business travel tak. Dus dat geldt zowel voor technology, dat geldt voor sales en dat geldt voor de operatie.
5: Maar waarom heet je dan de commercieel directeur?
6: Dat is eigenlijk.
5: Jij moet eens gaan onderhandelen. Moet je een nieuwe functietitel krijgen, een nieuw visitekaartje.
6: Ik zal het eens opwerven, intern.
5: Ja. Ben je nu, ik begon ermee te zeggen van god, misschien ben je wel een beetje aan het eind van je Latijn. Is het tijd voor zelf even ertussenuit? Voor vakantie na zo'n periode?
6: Nou, eind van Latijn is een groot woord. Ik denk ook wel dat je van zulke trajecten ook weer nieuwe energie krijgt. Dus ik ben nog niet aan het eind van mijn Latijn. Maar ik heb wel zin in vakantie.
5: Nou goed, ik weet niet of het meteen aanbreekt als je hier de studio verlaat. Maar ik dank je voor je komst.
6: Jij bedankt, Thomas.
5: Byron Bentley, wat zeg ik nou, commercieel directeur. Ik bedoel eindverantwoordelijke voor het binnenkort ontstaande BizAway Netherlands of Benelux. We gaan het allemaal meemaken. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat mijn collega Jochem Visser had met Matthijs Tettero van Temper over de juridische strijd met de vakbonden. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Hoef je geen aflevering te missen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. In Duitsland wonen iets meer dan 400 mensen met een islamitische achtergrond die in staat zijn een terroristische aanslag te plegen. Het getal maakte de federale recherche bekend. Aanleiding is de aanslag afgelopen weekend in Berlijn. Een man met een Libanese achtergrond reed in op een groep mensen tijdens de Pride. Een vrouw kwam om het leven. Een verdachte van de schietpartij afgelopen zondag in de Amerikaanse staat Seattle is nog maar 15 jaar oud. Naar een tweede is de politie nog op zoek en nummer 3 kwam bij de schietpartij om het leven. Waarschijnlijk schoten de 3 tijdens een festival op elkaar. En daarbij werden ook anderen geraakt. Er vielen 3 doden en 4 gewonden. In Den Haag is vannacht een schietpartij geweest. Er is een zwaar gewonde, melden lokale media. Uit voorzorg werd nog een traumahelikopter uit Rotterdam opgeroepen, maar die is niet gebruikt. De politie heeft de straat waar er werd geschoten afgezet voor onderzoek. Hoeveel mensen bij de schietpartij betrokken waren, is niet bekend. De huizenverkoop kan dit jaar wel eens een record gaan breken, denkt ING. En het komt doordat er veel huurwoningen in de verkoop gaan en mensen meer financiële mogelijkheden hebben door stijgende lonen. Al met al verwacht ING dat er dit jaar 245.000 huizen worden verkocht. Vorig jaar waren dat er 6.000 minder. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
6: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we elke dag kijken naar hoe Europa een beetje meer zelfvertrouwen kan krijgen. En waar we vorige week keken naar de Europese beloftes, gaan we nu naar de lidstaten zelf kijken. Want of je nou naar Frankrijk, Duitsland of het Verenigd Koninkrijk kijkt, het lijkt regeringsleiders maar niet te lukken om echte hervormingen door te voeren. Wat lukt er niet en hoe komt dat? Dat ga ik vandaag bespreken met Luc de Klerk. Hallo Luc.
7: Hola.
6: En Stefan de Vries.
8: Bonjour.
6: Welkom allebei. Aan het einde van deze uitzending bespreken we natuurlijk een cultureel Europees pareltje. Maar eerst.
4: The Gradometer.
6: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat er tergend langzaam? Luc, aan jou de eer vandaag. Ja. De Europese Commissie heeft Google deze week 2 boetes opgelegd van in totaal 890 miljoen euro. Waarom?
7: Ja, het gaat om 2 besluiten binnen de Digital Markets Act. De commissie concludeert dat Google zich niet aan de regels houdt. En als eerste gaat het om de zoekmachine van Google. Want Google is met die zoekmachine een zogenoemde poortwachter. Dus een hele grote speler en aangeduid. En dan moet je dus je aan strenge regels houden. En daarmee mag je dus je eigen diensten bijvoorbeeld niet voortrekken op diensten van derden. Mm. En de commissie heeft gezien dat Google dat wel doet in de zoekresultaten. Die eigen diensten die komen dan zeg maar mooier, prominenter in beeld dan die van andere partijen. Ik ging gisteren nog even met onze collega van de tech-redactie, Niels Koloos, kijken van ja, wat bedoelt de commissie dan precies? En dan stel je googelt bijvoorbeeld op de uitslag van de WK-finale of live toen je dacht, hoeveel staat het eigenlijk? Dan krijg je een hele mooie graphic van Google bovenaan met dus dan Spanje, Argentinië, de uitslag, de gele kaarten, weet ik het, de opstelling, alles. Ja. En dan hoef je dus niet meer door te klikken naar een andere website, een sportwebsite of zo, waar dat dan staat. Hetzelfde geldt ook, stel je zoekt een hotel, een vlucht, dan krijg je ook meteen van Google een soort vergelijker. En dan hoef je ook niet meer naar Booking.com, Trivago, dat soort websites te gaan om te kijken waar de beste prijs is. En daarnaast, de tweede boete, die gaat meer over de Play Store, dus de App Store van Google. Google geeft daar appmakers namelijk niet genoeg de ruimte om op andere appwinkels te wijzen of andere betaalwijzes. Dus je kunt bijvoorbeeld, als je iets wil kopen binnen een app, dan pakt Google daar commissie over. En, maar ja, je zou als appmaker wil je natuurlijk liever dat dat buiten Google omgebeurt op bijvoorbeeld je eigen website.
6: Oh ja.
7: En nou, dat je, Google maakt het niet mogelijk dat je daarop kunt wijzen als appmaker. En daar verdienen zij dus wat meer geld aan. En Google moet nu binnen 60 dagen zorgen dat ze zich aan die regels houden. Anders volgen er nog weer boetes van tot 5% van de totale wereldwijde omzet. En Google heeft al gezegd dat ze overwegen om in beroep te gaan tegen die boete.
8: Ja, wat ik niet begrijp eigenlijk, Google weet toch dat die regels er zijn? Of zouden ze nooit zelf googlen op Digital Services Act?
7: Ja, maar zij geloven, en zijn hun argumenten nu natuurlijk ook weer die ze bovenhalen. Zij zeggen bijvoorbeeld van die Play Store, dat maakt het onveiliger voor onze gebruikers. Als we dit soort dingen inderdaad zouden doen. Dus zij proberen met dat soort argumenten nog eronder uit te komen. Ja, dat zullen ze waarschijnlijk dan ook weer doen als ze een soort van in beroep gaan.
6: Als ze in beroep gaan, ja. Het is, het zijn natuurlijk, misschien in de rest van de wereld hoeven ze zich niet aan dit soort regels te houden. Ze hebben natuurlijk te maken met een Europese wet.
7: Ja.
6: Amerikaans bedrijf, de Amerikaanse regering, heeft al vaker gedreigd dat als de Europese Commissie dit soort boetes oplegt aan Amerikaanse bedrijven, er extra importheffingen zullen volgen.
7: Ja.
6: Vandaag zijn veel van de wereldwijde Amerikaanse importheffingen verlopen. Dus dat is een lekkere timing.
7: Ja, dus die juridische basis voor die heffingen die liep af. Dus de Amerikaanse regering moest iets anders zoeken. En dat is nu dwangarbeid geworden. Nou, die reden die doet er eigenlijk verder ook helemaal niet toe.
9: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Greer, dus de architect van Trumps handelsbeleid, die zegt wel dat deze actie van de EU nu een serieus risico vormt voor de transatlantische stabiliteit met betrekking tot handel. Nou, hebben de Amerikanen natuurlijk toch echt zelf die stabiliteit de Atlantische Oceaan ingekieperd. En nou zijn er dus geen heffingen vanwege die specifieke boete. Maar Greer hint er al wel op dat er waarschijnlijk nog meer komt. En wie weet dan ook wel specifiek gericht op de EU vanwege die Google-boete.
3: Ja, het is altijd een beetje gissen waarom nou precies die importheffing onze kant op kwam. Is het nou een beetje great dat deze boete voor Google samenviel met de importheffingen die aflopen?
2: Nou, uiteindelijk denk ik van wel. Je zou als commissie natuurlijk kunnen zeggen van Amerika is op zoek naar nieuwe heffingen. Dat was de hele week de vraag, waar gaan ze nou mee komen? Ze waren dus al op stoom met die heffingen voor Canada. En je zou dan misschien ook kunnen zeggen als commissie, moeten we dan niet even rustig aan doen en die boete voor Google maar laten zitten? Maar dat doen we dus niet. En oké, Google kan nog steeds in beroep gaan en misschien is die boete nog steeds wisselgeld voor ze. Maar toch, het signaal komt dan wel aan bij de Amerikanen, zie de reactie van Greer nu ook. Trump vindt het vast ook niet leuk. Dus op zich wel weer great voor Europa dat we ons niet laten afschrikken door mogelijke dreigingen of door dreigingen van de Amerikanen en gewoon van de eigen kracht uitgaan en gewoon Google wel die boete opgeven omdat ze zich niet aan onze regels houden.
4: Make Europe great again.
5: Es wird unter meiner Führung fundamentale Änderungen. Wir werden diesen Zustand beenden.
6: Plus largement, c'est par la réindustrialisation que nous retrouverons notre force et que nous créerons des emplois mieux payés.
7: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.

0: Emmanuel Macron is vleugellam in eigen land. Friedrich Merz heeft na ruim een jaar nog niets bereikt. En onze buren in het Verenigd Koninkrijk zijn sinds maandag bezig met hun 7e premier in 10 jaar tijd. Om nog maar te zwijgen van ons eigen land met alle kabinetscrisis van de laatste jaren. We bespreken vandaag de staat van verschillende Europese lidstaten in deze aflevering van Mega XL. Wat gaat er fout? Laten we verschillende landen er even bij pakken. Luc, jij hebt ten eerste gekeken naar Spanje.
1: Ja.
0: Pedro Sanchez wordt toch wel geloofd rondom zijn harde opstelling richting Trump.
1: Mm-hmm.
0: Maar in eigen land ligt hij onder vuur. Wat gaat er fout in Spanje?
1: Ja, nou op zich dat hij inderdaad geloofd wordt vanwege dat hij zich hard uitspreekt tegen Trump, leeft hem binnenlands ook wel wat populariteit op. De meeste Spanje steunen die positie, zeker rondom de oorlog met Iran, of de Amerikanen tegen Iran wel. En op zich, Spanje doet het economisch ook goed de laatste tijd. Groeit 3 keer zo hard als het gemiddelde in de eurozone. En Sanchez is natuurlijk ook nog maar één van de sociaal-democratische leiders in Europa. Dus soms wordt hij dan ook nog wel weer neergezet als een soort voorbeeld voor links-Europa. Dus dat klinkt dan misschien allemaal goed. Maar kiezers vertrouwen hem in Spanje ook wel steeds minder. En ja, dat ligt natuurlijk ook aan al die schandalen die om hem heen hangen. Zijn vrouw wordt nog onderzocht. Zijn broer en zijn oud-transportminister en ook wel trouwe bondgenoot. Die zijn volgens mij al veroordeeld, als ik het goed heb. En dan zijn nog een aantal nog meer mensen om hem heen die ook nog onderzocht worden. Dat maakt de premier allemaal zwakker. En daar komt nog bij dat hij geen meerderheid heeft in het parlement. Dus hij is vleugellam. Hij kan geen begroting er meer doorkrijgen. Al sinds 2023 is de bestaande begroting alleen nog maar verlengd. Vlak voor de NAVO-top gebruikte Sanchez nog wel een soort geitenpaadje om de defensiebegrotingen te verhogen. Buiten het parlement eigenlijk om. Dus dat lukt dan nog wel. Maar ja, echt beleid maken dan ook weer niet. En volgend jaar zijn er verkiezingen. En dan is de kans groot dat de rechtse Partido Popular de grootste zal worden.
0: Oké. Genoteerd, denk ik, voor de discussie die we straks hierover gaan voeren. Stefan, Frankrijk, jouw tweede land. Macron die heeft daar natuurlijk ook allerlei problemen. Wat is zijn grootste probleem?
2: Ik denk dat het grootste probleem van Frankrijk is Frankrijk.

0: Een onbestuurbaar land met een totale afwezigheid van de wil om samen er iets van te maken. Het woord compromis is weliswaar Frans, maar het lukt de Fransen niet om die compromissen ook te sluiten. Dus het is ongetwijfeld het minst gebruikte woord in de Franse taal. Maar ja, wat is het grootste probleem? Ik denk een heel hiërarchische maatschappij, een archaïsche structuur en politieke organisatie. Emmanuel Macron is het gekozen staatshoofd, democratisch gekozen staatshoofd met de meeste macht ter wereld. Er zit heel veel macht in die ene persoon. Hij is behoorlijk geïsoleerd. Hij opereert ook geïsoleerd in die ivoren toren dat het Paleis Élysée is in Parijs. Dus er zijn allerlei dingen die maken dat dat land onbestuurbaar is. Ook door Emmanuel Macron, die gekozen werd natuurlijk op zijn mooie blauwe ogen. En hij was 39.
1: Golden boy. Was golden boy.
0: En iedereen in Europa liep helemaal met hem weg in het begin. Want deze man zou Frankrijk wel eens gaan moderniseren. Dat zelf dacht ik ook. Maar ik zei toen al bij de verkiezing in 2017, als deze man het niet lukt om Frankrijk te renoveren of te hervormen, ja, dan zal niemand het lukken. En ja, kijk waar we nu staan aan het eind van zijn presidentiële loopbaan. Het parlement bijvoorbeeld, dat is volledig lam. Er zitten drie groepen die absoluut niet met elkaar overweg kunnen en ook niet overweg willen. Er gebeurt heel weinig. De economie ligt op zijn gat. De werkloosheid stijgt door het dak. De staatsschuld die neemt toe
1: is met
0: €300.000 euro per minuut. Al 10 jaar lang, minuut in, minuut uit. Het is hopeloos.
1: Gaan we iets verder naar het zuidoosten in Italië. Ja. Gaan we naar Italië. Daar heerst het beeld dat Meloni een toch best stabiele leider is nu, die nu enkele jaren succesvol aan het hoofd staat. Maar eerder dit jaar leed ze een gevoelige nederlaag in een referendum over het hervormen van de rechterlijke macht. Wat ging daar fout voor haar?
0: Ja, Meloni is wel een interessant geval, omdat dat voor heel veel Europese hoofdsteden een voorbeeld is van hoe populisten dus kennelijk wel
1: aan de macht kunnen komen.
0: Ja, en een land redelijk stabiel kunnen houden. Maar als je naar de details kijkt, je noemde het net dat referendum waar ze een nederlaag heeft geleden. Nou, dat was een teleurstelling voor haar. Dat kwam met name omdat vooral de jongeren eigenlijk tegen hadden gestemd. Het was een referendum waarvan zij zelf, het ging over grondwetsvorming, waarvan zij zelf een soort referendum over haar had gemaakt. Dus dat was ook een strategische fout. Die nederlaag was er toch weer snel te boven. Maar vorige week kreeg ze nog een nederlaag in het Italiaanse parlement. Daar stemden ineens haar eigen Kamerleden tegen een wetsvoorstel voor een soort voorkeursstemmen, zoals we dat ook in Nederland hebben. Dus daar blijkt dat de fractiediscipline binnen haar eigen partij afbrokkelt, dus zo stabiel is het niet. En ja, als je kijkt met een vergrootglas naar Italië, het enige dat stabiel is interessant is de obligatiemarkt. Dus investeerders hebben vertrouwen in Italië.
1: Ja.
0: De spread, dus het verschil met de Duitse rente, daalt en is behoorlijk laag vergeleken bij de afgelopen 10, 15 jaar. Tegelijkertijd,
1: waar niemand in Frankrijk wil investeren, willen mensen wel in Italië investeren.
0: Ja, kennelijk. Ja, interessant. Maar of dat terecht is nog maar de vraag. De staatsschuld stijgt ook in Italië. Nu 138,5% van het BBP. Interessant, de werkloosheid is wel behoorlijk gedaald. Nu 5,5% en de trend is nog naar beneden. Die was jarenlang echt heel hoog in Italië. 9-10%. Maar tegelijkertijd, ja, het lijkt stabiel regeren, maar het land beweegt eigenlijk niet. Er is nauwelijks groei. Wel toename van de staatsschuld. Dus de stabiliteit die we denken te zien in Italië, ja, dat is eigenlijk een maskerade. En dat land heeft ook minstens net zulke grote problemen als Frankrijk. Dus Meloni de Stabilo, dat is niet terecht. Volgend jaar zijn er verkiezingen. Ja, of ze blijft zitten, zie ik dan weer.
1: Oh, dat zien we dan weer. Ook genoteerd, Italië. Nog even naar Duitsland, groot land natuurlijk in Europa. Luc, Friedrich Merz lukt het ook niet om tot echt grote hervormingen komen. En heel veel mensen die zijn ook eenmaal niet heel blij met hem. Wat gaat er fout?
2: Nou ja, dus heel veel gaat er fout. Het vertrouwen in zijn partij is sowieso ook de afgelopen weken weer een nieuwe deuk opgelopen. Dus die had de fractievoorzitter Jens Spaan van het CDU. Die moest opstappen toen bekend werd dat hij met zijn man een kind uit Amerika had geadopteerd via een draagmoeder. Nou, dat was in Duitsland verboden. En Spaan had dat verbod zelf in 2020 als gezondheidsminister. Wilde hij dat niet afschaffen. En nu is er een kabinetsshuffle bezig ook. Dus er moet een nieuwe voorzitter van het CDU gekozen worden. Dat zal waarschijnlijk volgende week gebeuren. En vanochtend lezen we al wat berichten dat die kabinetsshuffle of die ombouw begonnen is. En Merz die krijgt een nieuwe stafchef, Nina Warken. Dat is de huidige minister van Volksgezondheid. En dan de secretaris-generaal van het CDU. Die wordt dan de nieuwe minister. En ja, Merz heeft ook allerlei hervormingen beloofd. Onder meer op het gebied van economie, gezondheidszorg, het pensioenstelsel. En dat komt ook maar niet van de grond. Het kwakkelende Volkswagen, dus de Duitse auto-industrie, dat ook het moeilijk heeft, dat staat misschien toch ook wel symbool voor Merz in zijn termijn tot nu toe.
1: Ja.
2: Ja, Michal, dan nog even van Duitsland verder naar het oosten. Naar Donald Tusk in Polen. Die wilde afrekenen met de PiS-regeringen die voor hem kwamen. Maar dat gaat juist een stuk moeilijker ook.
1: Ja, Tusk die heeft te maken met een nieuwe, of eigenlijk een nieuwe president van dezelfde partij. Die werd vorig jaar verkozen. Nawrocki, die is ook van PiS. En de president in Polen heeft een vetorecht. En dat heeft hij ook al meerdere keren gebruikt. Hij hield in februari een wet tegen die de onafhankelijkheid van rechters moest herstellen. Tusk is natuurlijk heel erg bezig na een soort PiS-regime in Polen om die rechtsstaat te herstellen. Maar het gaat dus niet zo makkelijk als hij had gehoopt. Blokkeerde de Poolse president een defensielening van 44 miljard euro uit het Europese Safe Defensieprogramma. En deze week nog blokkeerde hij een wet die samenlevingscontracten voor LHBTI'ers mogelijk moet maken. Kortom, Tusk heeft het best wel moeilijk. En hij heeft ook te maken met een heel gepolariseerd land. Ik was er vorig jaar ja, bij de verkiezingen, voor de presidentsverkiezingen. Nou, dat was enorm spannend. De uitslag lag enorm dicht bij elkaar. Dus ofwel het werd een kandidaat van de partij van Tusk, of het werd dus een kandidaat van de PiS-partij. Het was echt een fotofinish. Dus dat land is ook enorm verdeeld. Dus dat is ook nog een moeilijkheid die hij heeft. En het lukt hem dus niet om ook om die hervormingen zelf door te voeren. En dus is zijn eigen partij ook teleurgesteld. Dus eigenlijk kan hij het niet goed doen, hoewel hij het dus wel probeert. Volgens mij hebben wij heel wat verschillende landen besproken. Dezelfde problemen. Ik hoor vertrouwen wat er niet is in de politiek. Persoonlijke schandalen. Oneenigheid binnen de eigen partij. Ik hoor veel economische problemen ook.
2: Ja. Ja.
1: We hebben onze vragen over het functioneren van Europese politici en de democratie voorgelegd aan Eva Rovers. Zij is schrijver en oprichter van bureau Burgerberaad, waarmee zij het Burgerberaad op de kaart wil zetten als onderdeel om de democratie te versterken. Volgens haar zitten de westerse democratieën in een crisis. Dat komt dus niet alleen, zegt zij, door populistische partijen en die opkomst, maar juist de middenpartijen gaan hierin mee, en dat werkt volgens Eva Rovers averechts.
3: Het was iets wat heel erg door populistische partijen werd gedaan. Schijnbaar eenvoudige oplossingen voor hele complexe problemen, waarvan je eigenlijk kan zeggen, ja, maar zo simpel is het gewoon niet. Maar je ziet daar nu wel een kentering in. Je ziet steeds meer, met name middenpartijen, die toch ook een beetje die retoriek gaan gebruiken. En ja, ik denk dat dat wel gevaarlijk is, omdat zo de wereld gewoon niet werkt. En dat je op een of andere manier als politicus ervoor moet zorgen dat mensen inderdaad toch begrijpen waarom soms dingen langer duren. En ze dus inderdaad al niet al beginnen met beloftes doen waarvan je van tevoren al weet dat je die niet kan waarmaken. Want dat zaait alleen maar nog meer wantrouwen in politiek en in democratie.
1: Kortom, Stefan, het is allemaal de schuld van regeringsleiders?
0: Nou ja, regeringsleiders zijn ook burgers. Dus uiteindelijk is het de schuld van de burger allemaal, als we het kunnen hebben over schuld. Want het is natuurlijk een ontwikkeling die al jaren speelt. Ook breder, ook in andere maatschappelijke lagen, niet alleen in de politiek. Ik denk dat het komt onder meer omdat de democratie zoals we die hebben bedacht, laten we zeggen 2 eeuwen geleden, laten we bijvoorbeeld Nederland nemen, de laatste grondwet, echte grondwet 1848... waarop ons huidige systeem is gebaseerd. Nou, dan heb je ongeveer 2 eeuwen. Het is niet meer van deze tijd, de democratie zoals we die nu beleiden. Het is simpelweg niet meer opgewassen tegen hoe de maatschappij is veranderd, hoe de uitdagingen zijn veranderd. Het is op met de democratie. Alleen, ja, degene die, die het zouden kunnen veranderen, politici, en een nieuw model voorstellen en bedenken, dat zijn ook degenen die er het minste baat bij hebben dat het systeem verandert natuurlijk. Maar ja, ik denk dat de democratie ten einde loopt.
1: Even nog luisteren naar Eva Rovers. Wat haar betreft moeten we ook inderdaad gaan evolueren. En we moeten af van inderdaad het huidige beeld over wat een democratie eigenlijk is.
3: Dat we in ieder geval af moeten van het idee dat democratie hetzelfde is als verkiezingen. Verkiezingen zijn belangrijk. Verkiezingen zijn een instrument in een democratie. Maar een democratie is een heel uitgebreide gereedschapskist. En daar zit meer in dan alleen die één hamer van verkiezingen.
1: Eva Rovers heeft het dus over die burgerberaden. Die komen op in Europa om burgers meer inspraak te geven. Een paar voorbeelden.
3: Dus we zien op allerlei plekken in Europa dat die burgerberaden ongelooflijk veel goeds doen. Dat mensen zich betrokken voelen. Mensen die zichzelf als afgehaakt beschouwen, echt weer het gevoel hebben dat ze meedoen. Dat het belangrijk is dat ze hun stem gehoord wordt, wetende dat de politiek daar daarna ook iets mee gaat doen. Op die manier is er nieuwe abortuswetgeving in Ierland gekomen, is er nieuw klimaatbeleid gekomen in allerlei landen. Zijn er beslissingen gemaakt over de bouw van nieuwe kerncentrales. Het kan over allerlei onderwerpen gaan. Over mobiliteit, over vergrijzing, you name it. Over veiligheid. En dat maakt dat inwoners en politici veel dichter bij elkaar komen. Dat ze elkaar beter begrijpen, dat ze elkaar vooral ook meer vertrouwen. En dat allerlei vastgelopen problemen ook echt gewoon aangepakt worden.
1: Stefan, geloof jij in zo'n burgerberaad?
0: Ja, absoluut. Ik denk dat ieder initiatief waarbij je de mensen betrekt bij besluitvorming, op welk niveau dan ook, is positief. Al gaat het maar om een nieuwe schommel in de speeltuin om de hoek, bij wijze van spreken. Het punt is natuurlijk ook dat heel veel mensen niet geïnteresseerd zijn in die gezamenlijke besluitvorming en in de politiek.
1: We hebben aan het begin van deze podcast allemaal netelige situaties opgenoemd. Ja. Namelijk de problemen die er zijn in allerlei Europese landen. We hebben het gehad over, nou ja, hoe wij het een beetje zien, hoe de democratie, misschien wel niet, maar het politieke systeem misschien een beetje veranderd zou kunnen worden. Hebben we een soort conclusie, als we die twee een beetje naast elkaar leggen? Wat betekent het nou voor al die situaties in die verschillende landen?
0: Ja, ik denk dat er wel een gemene deler is dat veel mensen keren zich af van de politiek of zijn niet meer geïnteresseerd. En wat ook heel interessant is de demografie. Europa wordt ouder en ouder. En hoe ouder de mensen worden, hoe conservatiever ze stemmen. Dus dat heeft ook een grote invloed op de manier waarop Europa wordt ingericht. Terwijl eigenlijk alle problemen die we hebben, denk met name aan het klimaat, maar ook defensie, de digitale economie, die betreffen de jongeren. Dus ik pleit in het kader van democratische vernieuwingen voor een stemrecht dat afhangt van je leeftijd. Dus bijvoorbeeld van
2: maximum.
0: Van 0 tot 18 telt je stemrecht een halve keer. Tussen 18 en 60 of 70 telt je stemrecht één keer. Of twee keer. En vanaf 80 bijvoorbeeld niet meer stemmen. Want het gaat niet meer over jouw toekomst. Of een half stemrecht. Dus een gewogen stemrecht, afhankelijk van de uitdagingen die jij in de toekomst gaat krijgen. Waarom zouden mensen van 90 moeten stemmen over de pensioenhervormingen van kinderen van 16 nu? Dat is toch ook een raar iets?
2: Ja, ik ben het helemaal eens. Ik wil wel meer stemrecht als journalist. Ja.
1: Meer stemrecht. We moeten een soort lopend referendum hebben. Of we moeten naar kijken hoe dat werkt. We moeten misschien wel af van de huidige beetje parlementaire systeem. Daar zullen we goed naar kijken. De postkoets moeten we echt eventjes naar de APK gaan. En wat hadden we nog meer? We moeten meer burgers het is een beetje een cliché, maar betrekken bij de politiek.
4: BNR's megahit.
1: Aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Het kan van alles zijn: muziek, film, cultuur. Als het maar een hit is of kan worden. Stefan.
0: Ja.
1: Wat heb je meegenomen vandaag?
0: Nou, een beetje Eurotrash.
1: Niet meer, Gert-Jan is er niet in. Je slaat gelijk.
0: Tuurlijk,
1: je slag.
0: Ik, Ja, vroeger was Italië de hofleverancier van zomerhits. En dat is een beetje voorbij. Dus ik ben wat meer rond in het zuiden gaan kijken waar dan zomerhits vandaan komen. Volgende week ga ik naar Portugal. Dus ik dacht, laat ik even kijken wat daar de numero uno is. En dat is Slow J met Tata.

0: Dit is de Bad Bunny van Portugal.
1: Ja, zoiets. Maar ik vind het wel lekker klinken. Ik zie hem al zitten op een terras daar in Porto of Lissabon, waar dan ook. Het komt van zijn album Afro Fado. En dat is leuk, vind ik altijd. Waarbij je culturen in de blender gooit. Want hier wordt, is een rapper die traditionele Portugese fado, ook prachtige muziek trouwens, mengt met hip-hop Tuga. Dat is ook een genre. Je leert nog eens wat bij Make Europe Great Again.
0: Zeker.
1: Hip-hop Tuga is Portugese rap. Dus dit gemengd met Afrika. En dan krijg je dus de numero in Portugal deze week. Ah.
0: Lekker, dat ga jij luisteren als jij daar.
1: Ja, hij staat op repeat op mijn oortjes.
0: Luc?
2: Ik vond het wel lekker. Ik wacht nou op het filmpje dat Stefan zit te dansen in Porto op deze muziek. Dat lijkt me heerlijk.
0: Hopelijk krijgen we dan die beelden.
1: Volgende week.
0: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Luc de Klerk en Stefan de Vries. En jij natuurlijk bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Micha Roelen. Mijn naam is Micha van der Toorn. En volgende week zijn we natuurlijk weer maandag rond de klok van 4 met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.
4: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de ether en altijd online als podcast.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
6: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. In Duitsland wonen iets meer dan 400 mensen met een islamitische achtergrond die in staat zijn een terroristische aanslag te plegen. Het getal maakte de federale recherche bekend. Aanleiding is de aanslag afgelopen weekend in Berlijn. Een man met een Libanese achtergrond reed in op een groep mensen tijdens de Pride. Een vrouw kwam om het leven. Een verdachte van de schietpartij afgelopen zondag in de Amerikaanse staat Seattle is nog maar 15 jaar oud. Naar een tweede is de politie nog op zoek en nummer 3 kwam bij de schietpartij om het leven. Waarschijnlijk schoten de 3 tijdens een festival op elkaar. En daarbij werden ook anderen geraakt. Er vielen 3 doden en 4 gewonden. In Den Haag is vannacht een schietpartij geweest. Er is een zwaar gewonde, melden lokale media. Uit voorzorg werd nog een traumahelikopter uit Rotterdam opgeroepen, maar die is niet gebruikt. De politie heeft de straat waar er werd geschoten afgezet voor onderzoek. Hoeveel mensen bij de schietpartij betrokken waren, is niet bekend. De huizenverkoop kan dit jaar wel eens een record gaan breken, denkt ING. En het komt doordat er veel huurwoningen in de verkoop gaan en mensen meer financiële mogelijkheden hebben door stijgende lonen. Al met al verwacht ING dat er dit jaar 245.000 huizen worden verkocht. Vorig jaar waren dat er 6.000 minder. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
8: In deze speciale zomeraflevering van BNR Beter blikken we terug op onze meest spraakmakende gesprekken van de afgelopen maanden. Je vindt ze natuurlijk ook allemaal als podcast. Zoek naar BNR Beter in je favoriete podcast-app. Veel mannen vinden het knap ingewikkeld om erover te praten. Erectieproblemen, en dat terwijl het behoorlijk vaak voorkomt. Uit onderzoek onder 7.500 mannen blijkt dat 2/3 van de ondervraagden hem niet altijd omhoog krijgt. En wat velen niet weten is dat het een vroeg signaal kan zijn van andere gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Ik ga er vandaag over praten met Kobi Rijsman. Hij is arts-seksuoloog en expert op het gebied van mannengezondheid. Welkom. En Sybren Tolsma, tegenover jou, medeoprichter van Fellows, en dat is de eerste digitale mannenkliniek van Nederland. Welkom, Sybren.
9: Dankjewel.
8: Kobi, om met jou te beginnen. Ik vond het zelf een enorm hoog percentage. 2/3 van de mannen die aangeeft van ik heb wel eens last van erectieproblemen. Het kan wel us zijn, het kan langere tijd zijn, het kan misschien wel permanent zijn. Vind jij dat ook heel veel?
10: Nou, het is afhankelijk van hoe wordt het gevraagd.
9: In het algemeen, als je kijkt naar echt erectieproblemen, en dat moet langdurig en repetitief zijn, laat maar zo zeggen, eer gedurende 3 maanden, 4 maanden, dat er is een probleem, niet, hoeft niet altijd.
10: Ja, dan, maar wel dat het heel vaak terugkomt.
9: Precies. Dan schatten we de epidemiologische onderzoek rond de 50%. Ook afhankelijk van de leeftijd, maar in het algemeen 50%.
10: Ja.
9: De vraag was, komen erectieproblemen wel eens voor? En dan kom je zeker bij de 60% of 70%.
10: Ja, en dan heb je het over wel eens. Dus dat is wel de vraagstelling. Dat het gewoon niet altijd lukt wanneer je dat eigenlijk wel wil.
9: Ja. Ja. Maar 50% is nog steeds hoger getal.
10: Ja, want dat is dus echt mensen die er langduriger last van hebben, 50%. Ligt dat, is het een leeftijdsprobleem?
9: De prevalentie, dus hoe vaak het komt, neemt toe met de leeftijd.
10: Ja, oké, want ik kan me ook voorstellen dat veel mannen denken van ja, ik word nou eenmaal ouder, het zal er wel bij horen.
9: Nou, dat was de gedachte 50 jaar geleden en dat klopt niet. Omdat seksuele problemen in het algemeen hebben impact op kwaliteit van het leven. Heb ik niet gedefinieerd. De World Health Organization hebben het gedefinieerd.
10: Mm-hmm.
9: Het is een van de pijlers van de kwaliteit van het leven. Voor de ene is minder belangrijk dan voor de andere.
10: Mm-hmm.
9: En mensen geven aan in het algemeen in de hele wereld, tussen de 70% en 90% van de mensen geven aan dat het is belangrijk voor hun kwaliteit van het leven.
10: Dus heel simpel, als het niet lukt, je kan geen seks meer hebben, dan doet dat behoorlijk af aan je levensgeluk.
9: Zeker.
10: Het is natuurlijk echt een enorm taboe onderwerp. En dan kijk ik ook Sybren even aan. Jij hebt geen medische achtergrond, wel even goed om te weten. Maar je bent dus wel een kliniek gestart in mannengezondheid, voor mannengezondheid, waar dit wel echt een pijler is, hè, die erectieproblemen.
11: Zeker, dat klopt. Dus dat is een van de problemen waar we ons op richten. En ik denk dat je het goed zegt, er heerst een taboe op. Alleen dat is, van wat wij zien, niet de enige reden dat mensen geen hulp zoeken. Althans, niet de reguliere zorg daar hulp zoeken.
10: Dat je echt voor naar de huisarts gaat.
11: Dat je naar de huisarts gaat of een andere, komen hier eens uroloog of een uroloog op zoek of een andere arts die je erbij kan helpen. En een van de belangrijkste pijlers die wij zien is de overvloed van illegale alternatieven die er beschikbaar zijn in de markt. Het onderzoek blijkt dat 80% van de gebruikte erectiemedicatie illegaal verkregen is.
10: Gewoon Viagra, dat je dan online bestelt via een niet-officieel kanaal.
11: En dat zijn dan geen echte Viagra's, maar dat zijn namaakmedicijnen. En die zijn heel makkelijk toegankelijk. En daar kiezen mensen dan voor. Dus omdat dat zo makkelijk toegankelijk is, wordt de reguliere zorg eigenlijk een beetje ontweken door mensen die met deze problemen lopen.
10: Ja, en dat is dus vaak wel omdat het zo'n taboe onderwerp is. Heel weinig mensen, ook vrouwen, hebben zin om tegenover een huisarts te zitten en te zeggen, ik heb een probleempje daar beneden. Oké, als we het dan hebben over die taboesfeer. Ik ben een vrouw, jullie zijn mannen. Hoe is het bij een avondje in de kroeg. Kun je dan met vrienden of bekenden zeggen van, bij wijze van spreken, grappend, bij mij lukt het niet helemaal meer?
9: Er is een enorm cultuurverschil.
10: Ja?
9: Ja, zeker. Het klinkt ouderwets, heteronormatief, maar mannen zien de hele seksualiteit als prestatie. Ook onder elkaar zijn ook competitief.
10: Ja.
9: Dus mannen praten niet zo makkelijk over het probleem. Vrouwen iets beter, die vragen een advies. Maar ook als ze krijgen een advies, de volgende stap om hulp te vragen, is een grote drempel.
10: Ja.
9: En het probleem is met de alternatieve middelen, noem maar op, is niet alleen dat ze krijgen middelen die fake zijn of gevaarlijk zijn.
10: Mm-hmm.
9: Ze krijgen ook niet de juiste advies. En niet de juiste dosering. En ze missen een hele belangrijke kans om opsporen van het echte reden van het probleem.
10: Je moet dat onderzoeken bij een arts. Dat is jouw advies.
9: Je moet goed naar kijken.
10: Mm-hmm.
9: Mis niet de kans om de bron van te vinden. En ga maar mee aan de slag, ook met de bronnen. Niet alleen met de symptomatische behandeling. Erectieprobleem is een symptoom. Het is een verschijnsel die wordt veroorzaakt door iets anders.
10: Ja.
9: En het kan lichamelijk en het kan geestelijk. Maakt niks uit, het is allebei belangrijk.
10: Ja.
9: En misschien kom je erop terug, maar ik roep al jaren, de penis is de antenne van het hart.
10: De penis is de antenne van het hart?
9: Ja.
10: Wat een bijzondere uitdrukking.
9: Is niet bijzonder. En je kan het kijken lichamelijk of
10: Want ik wou zeggen, ja, want het hart is iets lichamelijks. Ja, maar werkt ook met de hoofd.
9: Maar we roepen altijd dat onze emoties zijn in het hart. Ligt dicht bij mijn hart. En noem maar op, ik voel mijn pijn in het hart.
10: En seks is ook emotie?
9: En seks is ook emotie. Seks is een beleving.
10: Mm.
9: Okay? Dus als het gaat niet goed met de relatie, ben je angstig, ben je depressief, heb je enorm stress, en dan ligt het
10: aan het hart. Dat werkt door ook in de seks.
9: Op het lichaam.
10: Ja.
9: Maar erectieprobleem kan een signaal zijn van aankomende hart- en vaatziekten.
10: Ja, want dat is inderdaad, dat hoorde je mij al zeggen in de introductie van deze aflevering. Dat is echt het kan een vroeg signaal zijn van iets serieus, van, ja, van een onderliggend probleem. Hoe kom je daar achter? Want als je dan naar een huisarts gaat, gaat daar dan meteen allerlei alarmbellen af. Wat gebeurt er dan?
9: Ook de huisarts en ook in de tweede lijn weten we inmiddels dat bij 70% van de mannen die hartinfarct of vasculair problemen hebben gehad, was erectieprobleem gemiddeld tussen de 2 en 5 jaar al aanwezig. Okay,
10: dus dit is echt 1-op-1 te relateren, is wetenschappelijk bewezen.
9: Hetzelfde risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn hetzelfde risicofactoren voor erectieprobleem. Mm-hmm. Overgewicht, niet bewegen, roken, overmatig alcohol. En er zijn de dingen dat we niet merken. Verborgen suikerziekte, die net aan het begin is.
10: Dat is ook een symptoom.
9: Ja, zeker.
10: Bij suikerziekte.
9: Ja, mensen met diabetes hebben 3 keer meer kans dan de algemene populatie om erectieprobleem te krijgen. Mm-hmm. En het gebeurt ook 10 jaar eerder dan de vergelijkbare leeftijdgenoten.
10: Ja, en ik denk dat veel mannen dit niet weten.
9: Precies.
10: Dat er heel veel mannen absoluut niet een link leggen van, goh, ik krijg hem niet meer omhoog en misschien al echt al een tijd niet. En dat dat dus een medische oorzaak kan hebben. Hoe verklaar je dat zoveel mannen dat niet weten?
9: Ga niet zoeken. Terwijl kijken op de social media of de internet ziet er goede dingen, maar ziet ook heel veel, sorry om te zeggen,
10: allemaal fake nieuws. Ja.
9: En dat levert een probleem mee.
10: Ja.
9: Mensen lezen niet soms. We kunnen niet al die informatie die we krijgen lezen tegenwoordig. Het is zoveel.
10: Ja.
9: Er komt een tijd tekort. Dus mensen krijgen niet de informatie. Wij leveren niet voldoende informatie. En dan zoeken ze naar quick fix.
10: Ja, precies. Gewoon een quick fix.
9: Quick fix.
10: Ja, en dan kom je, wat Sybren al zei, een beetje in dat misschien wel illegale circuit met niet echte medicijnen. Terwijl je misschien wel denkt dat het echt is. Kan wel werken, toch?
11: Het kan wel werken. Verschilt. Je weet niet wat erin zijn, zoals Kobe al goed zei. Dus het kan verschillen. Je hebt geen idee van de inhoud.
10: Mm.
11: In sommige gevallen kan het wel werken, inderdaad. En dat is ook de reden, denk ik, dat mensen daarnaar grijpen. Omdat ze zich niet bewust zijn, zoals je zelf goed zei, van de onderliggende risico's die eraan vastzitten. Het is makkelijk voorhanden en die gaan er voor de quick fix, zoals Kobe terecht zei.
10: Ja.
11: En daarom denk ik goed dat we dit gesprek hebben, dat we mensen daarop kunnen wijzen.
10: Ja, want we hadden het net over de taboesfeer. Het is ingewikkeld voor mannen en ook voor vrouwen om erover te praten. Het is zeker bij mannen ook iets van, ja, ik schaam me ervoor, ik vind het gênant. Ik ga dat echt niet met een huisarts bespreken. Misschien is het helemaal niet nodig om met een huisarts. Want ja, ik word wat ouder, het zal er wel bij horen. Jij bent daar ook dus op ingesprongen, Sybren, om eigenlijk mensen, mannen, een digitale, veilige alternatief te geven.
11: Exact. Dus wat wij zagen is inderdaad die grote van die illegale markt. Ook heel veel supplementen. Een paar weken geleden was het nog groot het nieuwe supplement, waar ook wel verontreinigde spullen in zaten die makkelijk voorhanden waren.
10: Mm.
11: Om daar een gedegen, kwalitatief alternatief tegenover te zetten, dat wel laagdrempelig is. Want je moet het wel soort van concurreren met die illegale markt, om het zo te zeggen.
10: Ja, maar dus even de eerste vraag. Is het medisch wat je aanbiedt? Is het medisch goedgekeurd?
11: Het is reguliere zorg eigenlijk. We werken met Nederlandse artsen, BIG geregistreerd. We leveren, als we een behandeling leveren, is dat een CBG, EMA goedgekeurde behandeling. Het is dezelfde behandelingen die Kobe hiervoor zou schrijven. Die is geleverd door Nederlandse apotheek met Nederlandse apothekers en Nederlandse apothekersassistenten.
10: Ja. Maar je doet alles online. Zorg. Dus je hebt een platform online, dat heet dus Fellows.
11: Ja.
10: En daar kan je als man terecht.
11: Een online consult kan je krijgen. Dus je kan in contact komen met een arts. En dat is natuurlijk een stuk laagdrempeliger dan wanneer je dat in iemand misschien in persoon moet.
10: Weet ik niet, is het een videocall of wat moet je doen?
11: Nee, het gaat via chat. Dus in die zin is
10: dat is slim.
11: En
10: kan het anoniem of moet ik mijn naam dan?
11: Nee, het kan niet anoniem, want we moeten zeker weten wie we tegenover ons hebben staan. Dus via IDIN, verifieer je identiteit. We weten zeker met wie we contact hebben. En dan heb je via chat is er een consult met een arts.
10: Mm-hmm.
11: En die schrijft wanneer mogelijk een behandeling voor. Wat ook belangrijk is om te melden, want wat zei Kobe, is de antenne van je gezondheid. Veel mensen zijn zich daar niet van bewust. Dus iedereen die ouder is dan 40 jaar of ouder, die wijzen we daar ook op. Van, hey, weet dat het een vroegtijdig teken kan zijn van aderverkalking.
10: Ja, ja.
11: En ga daarvoor naar je huisarts. Want dat benoemen bij je huisarts is natuurlijk een stuk simpeler en laagdrempeliger.
10: Ja, maar ben je dan niet al bij je huisarts? Hè? Dat is niet je eigen huis, maar je bent wel bij een arts.
11: Exact, je bent wel bij een arts, dus die wijst je daarop. Alleen omdat het natuurlijk online is, kunnen wij verder die
10: onderzoeken niet doen.
11: Er zijn natuurlijk limitaties aan wat je wel en niet online kan doen. Dus die verwijzen we dan door van, weet dat dit kan spelen.
10: Oké, okay, en dus eigenlijk iedereen die 40 plus is, zou ik dan zeggen, verwijs je al automatisch door?
11: Nee, niet, we wijzen ze erop dat het een mogelijkheid is dat het een teken kan zijn van aderverkalking.
10: Oké, en wat kun je wel doen voor de doelgroep die binnenkomt?
11: Nou, dat is eigenlijk ook wat Kobi zei, leefstijl. Dus ze wijzen van veel mensen, als je wat ouder wordt en het zijn fysieke problemen, psychisch is anders, maar als het een fysiek probleem is, dan is het vaak, heb je vaak te maken met overgewicht, dat soort zaken die een oorzaak kunnen zijn. En dan kan je dan mensen op wijzen, als je daarmee aan de slag gaat, heeft dat een positief effect op jouw vermogen om een erectie te verkrijgen. Tegelijkertijd zien we ook, en ik denk dat Kobi dat kan beamen, mensen zijn ook op zoek naar een quick fix. Dus mensen echt overtuigen om actief aan de slag te gaan met hun leefstijl. Om daar hun algemene gezondheid, maar ook het vermogen om een erectie te krijgen, te verbeteren. Is wel een lastig...
10: Nou, het lijkt mij lastig, want je ziet ze niet. Je hebt ze dan een contact met iemand via de chat. Je kan dus iemand niet onderzoeken. Dus je kan ook niet vaststellen of het een medisch probleem is of dat het psychologisch is bij iemand.
11: Ja, maar
10: dus hoe doe je dat dan?
11: De huisartspraktijk die onderzoekt je ook niet als je erectieproblemen hebt. Dus nou,
10: dan kijk ik Kobi even aan.
9: Ja. Nou, dat is niet helemaal zo. Laat maar zo zeggen. Ik ben helemaal voorstander van dit soort activiteiten. Omdat we vangen de mensen die zouden via de internet allerlei rare dingen bestellen.
10: Ja.
9: En er is onderzoek gedaan in Nederland, ook door de RIVM. En blijkt dat het bevat heel vaak de bestanddelen van een erectiepil of erectiemiddel. Alleen, het is soms vervuild met zware metalen, met amfetaminen, met alle stoffen die je niet wil dat er zijn in dit soort dingen. Ik heb een soort fabriek bezocht in India en dat wil je daar niet... zijn. Heel duidelijk. Dat is niet een gereguleerde...
10: Want niet hygiënisch.
9: Niet
10: aan onze richtlijnen. Oké.
9: Jij wil, als ik wil dat de patiënt van mij krijgt 20 milligram of 50 milligram van bepaalde bestanddeel, dan wil ik weten dat in de pil, tegenwoordig er is ook een stickertje op de tong die je kan gebruiken, allerlei methodes, dat de hoeveelheid daarin zit.
10: Ja.
9: En ik wil weten dat het is gewoon, het wordt niet vervuild met allerlei dingen.
10: Nee, dus daar ben je helemaal voor, want dat biedt Cibren ook aan.
9: Maar online kan je niet alles doen. En bij de huisartspraktijk, en daar kom ik terug op de eerste lijn zorg, niet alleen de huisarts, maar de praktijkondersteuners en de medisch specialisten. Op het moment dat je denkt dat iemand heeft een aandoening of gebruikt medicatie die invloed kan hebben op de seksualiteit, vraag het dan. Bied het aan om iets mee te doen.
10: Ja.
9: Je kan niemand aanbieden om te helpen, maar je kan niet verplichten.
10: Nee.
9: Heel vaak zeggen patiënten van, nou, alles is oké, maar dan komen ze terug. En dat maakt het verschil. Het tweede, als je denkt dat is lichamelijk oorzaak, dan kan je wel bepaalde dingen instellen om meteen te onderzoeken bij de huisarts of bij de specialist.
10: Ja.
9: Okay, dus dan doe je bloeddrukmeting en gewicht, bijkomvang. De bijkomvang is echt rampzalig. Het is onderdeel van het metabool syndroom. En het metabool syndroom is een voorbode voor de suikerziekte en voor de oogcholesterol en de hart- en vaatziekte.
10: Ja. En dat kun je dus allemaal doen in de spreekkamer.
9: Precies.
10: En Cibren, daar zit natuurlijk bij jou dan dat kan niet. Waar houdt het bij jou op? Dus jullie kunnen informatie verschaffen. Je kan mensen zeggen van, nou, ik zou toch even bij de huisarts gaan kijken. Maar je kan uiteindelijk ook gewoon Viagra of andere soorten medicijnen voorschrijven.
11: Ja, exact. Dus het houdt op waar jij zegt. Dus op het moment dat iemand fysiek onderzocht moet worden, dat kunnen we niet doen. Nee. We kunnen wel kennis delen, maar het is denk ik ook goed om te vermelden, met fellows zijn we echt een aanvulling op het zorg. Aanbod, geen vervanging van. Dus de mensen die naar de huisarts gaan of naar een uroloog gaan, die ontvangen goede zorg en die zijn daar goed onder de pannen, om het zo te zeggen. Het grootste gedeelte van Nederland, hè, want 80% van de medicatie wordt
10: niet gekregen. Niet naar de huisarts.
11: Die is daar niet, om welke reden ook. Schaamte is er één van, maar we zien ook andere redenen. Mensen zijn zich dus niet bewust van de risico's. We kunnen laagdrempelig aan die illegale alternatieven komen. Daar richten wij ons op, om die mensen wel te helpen. En de groep die misschien wel helemaal geen hulp zoekt. En zoals Kobi zei, waarbij dat een significant impact heeft op de kwaliteit van leven. Die willen wij een laagdrempelig, maar gedegen alternatief bieden. En waar nodig ook wijzen op de risico's en doorverwijzen naar de huisarts.
10: Ja, en ik zag dat voor een consult bij jullie, dus je vult eigenlijk een soort aanmeldformulier in. Consult is nog geen €15. Dat moet je dan betalen. En dan daarna is het, als je medicijnen wil, dan betaal je natuurlijk voor die medicijnen. Is dat ook jouw verdienmodel?
11: Ja, dus is daar een soort margesplit zit ertussen. Dus moet ook geld naar de arts natuurlijk en naar de apotheek voor de medicatie. Alleen ons uitgangspunt is, we moeten niet duurder zijn dan die illegale alternatief. Want we moeten de drempel juist verlagen om voor een veilige en gezondere optie te kiezen voor jezelf. Ja. Dat is ons uitgangspunt en daar kiezen we voor. Dus we moeten die prijzen laag houden.
10: En lukt dat? Werkt dat dat mensen jou inderdaad echt al vinden en denken, nou, ik ga het liever bij jullie bestellen dan illegaal?
11: Ja, dus we hebben inmiddels meer dan 20.000 mannen geholpen. Dus dat is een grote groep.
10: In hoe lange tijd?
11: 2 jaar zijn we nu bezig.
10: Dus je doet gewoon heel goed aan Google Ads of zo? Dat je, mensen gaan als eerste vaak googlen.
11: Er wordt heel veel gezocht op seksualiteit. Volgens mij is het een van de grootste zoekdingen. Dus inderdaad, dat is...
10: Daar moet je zichtbaar zijn dan.
11: Exact, dus dat is belangrijk. Gelijkertijd lijkt het veel. Nog steeds zien we dat de grootste groep kiest voor die illegale alternatieven en voor die supplementen met verontreinigde middelen.
10: Dat kan je zien, dat kan je tracken.
11: Maar dat blijkt dus uit onderzoek, hè? Dus
10: uit onderzoek.
11: Ja, dus rioolwater is wel eens onderzocht van welke
10: mensen. Wat er allemaal in zit. Ja, precies. Ik zie Kobe ook knikken.
9: En kijk, deel van de mensen die met de alternatieve circuit gebruiken, zijn niet de mensen die echt erectiedysfunctie hebben een probleem. Of het is de mensen in de party scene.
10: Ja, precies.
9: Om een voorbeeld te noemen, waarbij de MD, ecstasy, noem maar precies. Op, wordt gebruikt. En dit soort middelen werken averechts op seksualiteit in het algemeen. Mm. Ook als het zijn appers en noem maar op. En dan zoeken ze ook alternatieven om de kwaliteit van de erectie of de seksuele functie te verbeteren. Mensen met depressie of angststoornissen krijgen antidepressiva of angstreducerende medicatie. 80% bijwerking op seksuele gebied. Mm-hmm. Met invloed op zin en erectiekwaliteit en lubricatiekwaliteit mm-hmm. en orgasme. Niet iedereen weet ervan. Wordt niet verteld, de SSRI, de antidepressiva, is de derde voorgeschreven medicatie in de westerse wereld.
10: De derde, ja. Ja, dat is fors.
9: Is fors. Dus er zit een hele cirkel en is het lichamelijk of is het geestelijk of is het de relatie? Mm-hmm. Dan kunnen we aan de hand van het verhaal al een beetje differentiëren en ook op de juiste manier de patiënten verwijzen.
10: Ja, precies. Sibren, is dat ook iets waar jullie naar vragen? Dus als je dan iemand krijgt bij fellows die zegt, nou, het lukt allemaal niet meer zo. Gaat de arts dan inderdaad echt doorvragen, hoe zit het? Heb je een relatie? Hoe zit dat? Zit die relatie goed? Etcetera?
11: Ja, zeker bij jonge mensen verwijzen we mensen ook naar een seksuoloog. Alleen daar zie je ook, hè, hoewel we dat doen, zie je ook de bereidheid om naar een seksuoloog te gaan. Zeker bij jonge mensen is niet altijd daar. Dat heeft ermee te maken, ze zijn op zoek naar een quick fix. Dus eigenlijk zien we daar twee dingen waarom mensen daar soms liever niet voor kiezen. Ten eerste is het... Vinden mensen het nogal wat, hè? Je hele persoonlijke verhaal daar neerleggen, met iemand in gesprek gaan. Mensen ervaren er echt een drempel om dat te doen. Vaak ook niet voor één gesprek, maar voor je bent zo 4, 5 keer in gesprek.
10: Het is ook, aan de andere kant, je wil het oplossen,
11: exact. Het is ook vrij prijzig. Hè? 4, 5 keer in gesprek, je bent zo meer dan €500 kwijt.
10: Bij een seksuoloog, wat dan niet wordt vergoed.
11: Wordt niet wordt vergoed, volgens mij in alle gevallen. Dus dat is een hoop. En aan de andere kant, wat je ook ziet, een erectiepil is één en quick fix. Dus het helpt gelijk. Ook vaak bij psychische problemen kan het een goede oplossing zijn. En ook na een paar keer. Dus het helpt soms ook mensen net dat drempeltje over van, hey, ik kan het wel.
10: Nog één kritische vraag dan richting jou. Het feit dat jij natuurlijk verdient aan het medicijnenverkoop, is dat niet een heel perverse prikkel? Want uiteindelijk is het dan die quick fix. Het is wel veilig, hè, veilige medicatie. Maar het lost misschien het onderliggende probleem bij die man niet op.
11: Nee, in die zin is denk ik ons verdienmodel niet anders dan een reguliere huisartspraktijk of een
10: maar die wil uiteindelijk natuurlijk gewoon het probleem oplossen.
11: Ja, wij ook uiteraard. Dus bij onze huisartsen, dus de arts die ons werken, is er geen financiële prikkel om iets voor te schrijven. Die verdienen niks meer als ze wel voorschrijven of niet voorschrijven. Mm. Alleen maar advies geven. Die prikkel hebben we weggelaten natuurlijk, want dat wil je niet.
10: Ja, maar uiteindelijk kun je wel maar zoveel doen als die arts. Hè? Want je kunt dus niet dat onderzoek doen. Je kan niet zeggen, we gaan even een uitgebreide psychologische sessie houden.
11: Nee, maar
10: eigenlijk
11: moet
10: kun je het als enige dat medicijn voorschrijven.
11: Ja, en advies geven dus. Hè? Dus vertellen, je hebt last van misschien wel van aderverkalking, maar ook op psychische problemen.
10: Ja, precies.
11: Even een brochure mee over
10: die voorlichting.
11: Wat belangrijk is. Hè? Praat met je partner over dingen. Hoe ga je om met seksualiteit? En je moet het dus benchmarken, niet versus de huisarts in de praktijk. Wat ik zei, die krijgen goede zorg, maar zijn echt een aanvulling. Versus dat grijze circuit waar we tegen optreden.
10: Ja.
11: Dat we dan een goed alternatief zijn. Want veilige medicatie. Want een arts doet een controle op medicatiebewaking. Een apotheek checkt je medicatiehistorie. We geven advies over psychische oorzaken, hoe daarmee om te gaan. We verwijzen naar de huisarts, naar de seksuoloog. En als je het daar tegen afstreept en ziet dat we dan even duur zijn, dan is er een financiële prikkel. We doen het niet om niet, dat is zo. Maar ik denk wel dat we een goed doel dienen.
10: Helder. Kobe, eindigen met jou. Want mensen die nu luisteren en denken van, goh, misschien moet ik hier toch wat mee, maar ik twijfel, wanneer ga je nou naar een huisarts? Wanneer is dat moment?
9: Het moment is dat je ervaart een probleem. Oké? Het kan beginnen al bij bezorgdheid.
10: Dus op de, dat is al reden genoeg.
9: Is al reden genoeg. Neem de informatie. Als de informatie is niet voldoende, zoek naar betrouwbare informatie. Dat is het moment om even een stap. En dan kan het heel snel opgelost worden. Zoals ik zei, met informatie en communicatie lossen we heel veel dingen op.
10: Kennis is macht, hè?
9: Precies. En als ik mag, zeg ik over vrouwen. Vrouwen en mannen qua seksualiteit werken bijna hetzelfde.
10: Ja?
9: We moeten stoppen denken in dit is voor de man, dit is voor de vrouw. Een vrouw heeft een clitoris. De lengte van de clitoris is tussen de 8 en 11 centimeter en die werkt precies hetzelfde als de penis. Okay? Alleen, ze zien het niet. Een vrouw ziet haar genitalia niet en om dat te kunnen doen, moet een spiegel gebruiken of voelen. En als de boodschap is dat is vies, dat is dit, dat is dat, dan gaan ze niet erkennen.
10: Nou, ik leerde dit al op 11e uit de breakout, hoor, dat tijdschrift.
9: Nou, gelukkig. Maar niet iedereen weet het. En ook vrouwen hebben seksuele problemen. En misschien in de jonge vrouwen de pijn. Dat no way. Mm-hmm. Dus dat moet ook genoeg aandacht.
10: Precies.
9: En ik blijf hameren. Informatie, communicatie. En er zijn oplossingen. En de pillen en de plakketje op de tong. Dat tegenwoordig is een vrij nieuwe versie in Nederland. Maar die bestaat al in Europa lang. Zijn uitstekende middel. Met de juiste informaties.
10: Precies.
9: Met de juiste dosering en de juiste instructies.
10: Mooi gezegd. Dank jullie wel dat jullie hierover wilden praten. Kobi Rijsman, arts-seksuoloog, expert op het gebied van mannengezondheid. En Sybren Tolsma, medeoprichter van Fellows. Dit was een speciale zomeruitzending van BNR Beter. Op de radio hebben we altijd wat minder tijd, maar dit gesprek is langer te luisteren als podcast. Zoek ons op BNR Beter in je favoriete podcast-app.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Queen Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. The Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een verdachte van de schietpartij afgelopen zondag in de Amerikaanse staat Seattle is nog maar 15 jaar oud. Naar een tweede is de politie nog op zoek en nummer 3 kwam bij de schietpartij om het leven. Waarschijnlijk schoten de 3 tijdens een festival op elkaar. En daarbij werden ook anderen geraakt en vielen 3 doden en 4 gewonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is geland in Amerika, melden Israëlische media. Komende dag gaat hij met president Trump praten in het Witte Huis. En ook gaat Netanyahu naar de herdenkingsdienst voor de overleden senator Lindsey Graham. Het is de eerste keer dat Netanyahu en Trump elkaar zien sinds de oorlog in Iran begon. In Duitsland wonen iets meer dan 400 mensen met een islamitische achtergrond die in staat zijn een terroristische aanslag te plegen. Dat getal maakte de federale recherche bekend. Aanleiding is de aanslag afgelopen weekend in Berlijn. Een man met een Libanese achtergrond reed in op een groep mensen tijdens de Pride. Een vrouw kwam erbij om het leven. In honderden vliegtuigen van Boeing zijn stoelen verkeerd gemonteerd. En dat kan gevaarlijk zijn bij een noodlanding. Ze kunnen losschieten, waardoor passagiers gewond kunnen raken. En ook kunnen de stoelen de nooduitgang blokkeren. De fout is ontdekt bij inspectie van Amerikaanse toestellen, maar het kan zijn dat Boeings en andere landen ook die fout hebben. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend heeft het Noordoosten met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het overwegend helder. Met veel zon loopt de temperatuur snel op. In het oosten kan het 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
4: Hallo. Wat zeggen Boekenstein en de Wijk als ze denken dat niemand luistert?
5: Wat zeg je, Hugo?
6: Niks.
4: BMW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arjan in Frankrijk.
7: Is dat een microfoon, Hugo?
4: Nee, joh.
7: Dat is een meetok.
8: Arjan, ja. Wat eigenlijk gewoon het bijzondere is van de tijd. En daarom is het ook zo maatloos fascinerend. Ook niet per se geruststellend. Is dat die hele veiligheidsorde nu aan het veranderen is. Hè? Dus op mondiaal niveau, dat komt door de opkomst van China. Dus de machtsverhoudingen gaan anders worden. Ja, de uitkomst van de Oekraïneoorlog bepaalt de veiligheidsorde in Europa. Hè? Dus we leven echt in een tijd van enorme veranderingen. Zie jij dat nou ook zo?
7: Zeker, en we zien ook dat de Amerikaanse macht zal door die... Ja, die multipolariteit die sterker wordt alleen maar afzwakken.
8: Ja, multipolariteit, dus er komen meer machtscentra. Ja. Dus we zijn eigenlijk tijdens de Koude Oorlog was er 1-2 landen waren de baas. De Sovjet-Unie en Amerika. Dus daar bestond een afschrikkingsevenwicht tussen.
7: Bipolair noemden we dat.
8: Vervolgens kreeg je een... wat zei je?
7: Dat noemen we bipolair.
8: Ja, bipolair, exact. Ja. Ja, en dan aan het einde van de Koude Oorlog, jaren 90, ontstaat een wereld waarin de Amerikanen de baas zijn. Ja. En dat is eigenlijk het meest stabiele. Maar daarvan weet je dat het niet eeuwig duurt. Want al het begin van de jaren 90 werd voorspeld dat dat na een jaar of 20, 30 zou dat veranderen. En dat klopte ook. En toen zeiden ze van, toen waren er discussies onder mijn vakgenoten van, nou ja, welk land zal er naar boven komen? Wordt dat Rusland? Nee, want het is te klein. Wordt het de Europese Unie? Nee, want het is te verdeeld. Nou, hou je China over en dat bleek dus feilloos te kloppen. Want daar hoef je niet een genie voor te zijn om dat te kunnen voorspellen. Ja, en nu kijk je naar een situatie waarin het multipolair wordt met meerdere machtscentra. EU, de Verenigde Staten, de Chinezen. Maar ik denk ook wel eigenlijk een land als India begint steeds belangrijker te worden. Met bijvoorbeeld de niet gebonden landen, die dus niet een keuze willen maken. Ja, voor al die Voor al die andere blokken en landen die...
5: Daar had jij eigenlijk zelf toch wel eens een punt van gemaakt... dat het dus ook juist heel stabiel kan zijn, net zoals in de 19e eeuw. Dat het dan allemaal elkaar een beetje in een flexibele manier in evenwicht kan
7: houden. In de 19e eeuw waren er dus 5. Hè. Dat heeft geholpen om het aantal oorlogen zeer beperkt te houden. Hè. Maar nu hebben we het grote probleem. Kijk, Trump is begonnen met het transactionele denken. Het gaat alleen maar om macht. Hè. En daarmee gaan... Iedereen die een controle heeft over een knooppunt, een choke point of grondstoffen, weet je wel, denkt, nou, dan ga ik dat ook inzetten. Dus wat Trump gedaan heeft met dat transactionisme, maakt de hele wereld transactioneel. Maakt de internationale samenwerking dus minder gebaseerd op samenwerking, maar veel meer van hoe kan ik een machtsinstrument vinden. Het wordt dus sowieso rauwer.
8: Nee, dat is natuurlijk. Trump heeft dat niet veroorzaakt, maar dat is het gevolg van de veranderende wereldorde. Want zo'n wereldorde is natuurlijk ook een reflectie van de waarden, de opvattingen van het belangrijkste land.
5: Ja.
8: En als Amerika het belangrijkste land is, die hangt democratische waarden aan, althans tot voor kort. En dat is ook vastgelegd in het Atlantisch Handvest van 1941, waarin dat soort waarden ook zijn vastgelegd. En die wereldorde die bestaat dan uit het internationale recht. Die reflecteert die waarden ook. Internationale instituties zoals de Verenigde Naties en het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank, die reflecteren die waarden ook. En als dat gaat veranderen, omdat je een land krijgt dat daar veel minder mee op heeft, verzwakken die instituties. En dan zie je dus gewoon dat de hele wereld aan het veranderen is. En dan wordt hij ook veel transactioneler. Ja. Trump heeft dat proces versneld. Ik denk dat zonder dat hij daar ooit bij stil heeft gestaan. En dat een bewuste keuze is gemaakt. Maar hij heeft dat dus wel gedaan.
7: Volgens mij is de toekomst van Europa wordt echt bepaald door wat er in Oekraïne gebeurt.
6: Ja, dat denk ik ook.
7: Dat is de test die er plaatsvindt. Hè. En het ziet er...
9: Lekker zo'n zomer. Op het strand. Boekje erbij. Cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Die valt weg. Dus volgens de normale theorievorming zou dat grote consequenties moeten hebben voor de NAVO. Die zou dan eigenlijk uit elkaar moeten vallen. Want het land wat die NAVO bij elkaar houdt en wat kleinere landen tot de orde kan roepen,
3: valt weg.
2: Dat valt weg. Dus wat dat betreft moeten we echt nog zien of die NAVO dit gaat overleven. Of dat de NAVO bijvoorbeeld niet uiteenvalt in een noordelijk en zuidelijk deel. Als je het hebt over die veiligheidsorde, waarbij de noordelijke landen eigenlijk de landen zijn die het meeste te maken hebben met de Russische dreiging. Dus ook de meeste reden hebben om te gaan samenwerken. En de zuidelijke landen, ja, die zitten veel meer met bijvoorbeeld massale immigratie vanuit Afrika. De crisis in het Midden-Oosten. Die hebben dus een heel andere visie op hun veiligheidsproblemen en de dreigingen. Het is gewoon niet goed voorspelbaar wat hier gaat gebeuren. Maar het zou mij niet verbazen dat op termijn toch gewoon een tweedeling krijgt. Misschien of binnen de NAVO of dat sommige landen uit een Europese NAVO gaan stappen. Dat is echt moeilijk te voorspellen. Dat zou nooit gebeurd zijn als Amerika nog echt deed wat hij zou moeten doen. Namelijk het zijn van een hegemoniale macht om de boel bij elkaar te houden.
3: Men ziet nu al zowel in de Europese Unie als in de NAVO dat de macht een beetje naar het oosten verschuift. Hè?
2: Ja.
3: Polen is een belangrijk land geworden.
2: Zeker.
3: Heel succesvol geïntegreerd. Ook rijk geworden. Grote krijgsmacht. Geven veel geld uit aan defensie. Er zit dus een beetje een as ontstaan. Polen, Duitsland, Frankrijk, Engeland. Maar ja, het probleem is natuurlijk wel weer dat die Frans-Duitse as is wel heel erg verzwakt, hè?
2: Ja.
3: Merz en Macron die kunnen het niet zo goed met elkaar vinden. En Frankrijk is zelf economisch verzwakt. En dat geldt voor Duitsland eigenlijk ook.
2: Ja, al die landen die zijn behoorlijk verzwakt. Maar het geldt ook natuurlijk voor de zuidelijke landen die ook dik in de schulden zitten. En zich niet heel veel meer kunnen permitteren. Dus ik moet toch echt gewoon zien hoe dat gaat aflopen. Je kunt daar dus niet echt harde uitspraken over doen. Hoe de orde zich zou gaan ontwikkelen. Omdat je niet weet wat de Amerikanen op termijn gaan doen. Alleen ik denk dat de schade die Trump heeft aangericht, die zou wel eens een keer echt onherspelbaar kunnen zijn. Ik denk dat dat niet, die heeft iets, ja, dat is niet makkelijk te repareren. Die heeft iets in gang gezet waarvan ik denk dat dat niet goed meer om te buigen is. Ik weet niet, wat vind jij? Denk jij dat ook?
3: Nou ja, bijvoorbeeld, kijk naar een land als Spanje.
2: Mm-hmm.
3: En Sanchez is heel moedig natuurlijk geweest.
4: Zo, hè?
2: Oh, je bent er weer.
4: Hebben jullie het over?
3: Ja, we hebben hele spannende onderwerpen over hoe in Europa de nieuwe ordening gaat ontstaan. Hoe die er dan uit zal zien.
4: Jongens, gaat het nou nooit eens ergens anders
2: nee,
4: over?
2: Nee, dat is onze hobby, Hugo. Dat is gewoon wat wij doen.
3: Maar goed, als je dan naar Spanje kijkt, ik denk ook dat het de Spaanse publieke opinie, dat ze zich echt heel erg geërgerd hebben aan Trumps gedrag met die oorlog in Iran. Hè. Dat betekent, daar zijn echt dingen kapot gemaakt.
2: Dus ook met Meloni hoor.
3: Ook met Meloni. En gek genoeg, als er voor een scenario zou zijn dat Amerika er echt uitstapt, dat lijkt het nu nog even niet op, hè, dan zou dat Spanje weer helpen om bij de NAVO te blijven. Hè. Het heeft natuurlijk van oudsher heeft een beetje een pacifistische tendentie.
2: Ja, nou ja, ik vind het lastig. Dus ik vraag me werkelijk af wat er gaat gebeuren wat dat betreft met de NAVO. Want dat is natuurlijk de essentie van de veiligheidsordening voor Europa. Het hangt natuurlijk ook af van de Russische dreiging. Als die heel erg groot wordt en manifest wordt, dan blijft de boel bij elkaar. Maar stel je voor dat het afloopt met een of andere staakt te vuren, dan moet ik nog zien wat er gaat gebeuren. Of dan de boel bij elkaar blijft. Ik zou er geen goede fles wijn op durven te zetten.
3: De geschiedenis leert.
4: Wijn! Wat dachten jullie van de fles wijn?
2: Ja.
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
5: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en dit is BNW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arend-Jan in Frankrijk.
6: Wat zit je nou weer jezelf te praten, Hugo?
4: Niks!
2: Ja, ik weet als je hier gewoon in de

0: deze prachtomgeving rondloopt en, in Frankrijk. En je kijkt gewoon over de bergen, wat natuurlijk echt schitterend is. En over het hart van de Bourgogne.
1: Ja.
0: Ik bedoel, het ziet er allemaal vredig uit. En ik heb gewoon eigenlijk nooit het idee, echt een vastomlijnd idee van, ja, moet ik nou bezorgd zijn of moet ik nou niet bezorgd zijn? Ik weet het gewoon niet. Jij, eigenlijk?
2: Nou kijk, het is altijd zo dat als de oude orde sterft en de nieuwe is nog heel onduidelijk, of die is alleen maar gebaseerd op de jungle en de macht, ja, dat gaat natuurlijk niet goed. Daar komt oorlog van.
0: Ja, die machtsverschuiving leidt altijd tot gedoe. Dat is een ding dat zeker is. Er zijn dikke boeken over volgeschreven, er zijn studies over volgeschreven. In heel veel gevallen ontstaat er dan oorlog. Maar ja, tot nu toe hebben we wel een hele hoop gedoe in de wereld, maar nog geen heel groot conflict, nog geen wereldconflict. Wat natuurlijk gewoon wel zou kunnen.
2: Ja.
0: Maar ja,
2: kennelijk zit er beheersing nog in.
0: Ja, maar ik denk, hoe lang zou dit nou nog doorgaan, die onzekerheid en dat hele gedoe met die opeenvolgende crisis? Hoe moet dat tot een natuurlijk einde komen dan?
2: Het enige wat ik me kan voorstellen, kijk, als het even tot Rusland beperken en Oekraïne, kijk, Poetin zit aan alle kanten vast. Hè? En één ding kan je vergif op innemen, hij kan niet bewegen. Daar lijkt het heel erg op.
0: Mm-hmm.
2: Nou, dan moet je dus maar hopen dat de economische ellende zo groot wordt dat mensen om hem heen gaan zeggen, nou, misschien worden de kosten dan toch wel een beetje te hoog. En dat hij bereid is te gaan praten. Dat betekent overigens ook nog niks, hè, praten.
0: Mm-hmm.
2: Want ja, dat in het beste geval lijkt dat tot een bestand. Maar het kan ook zijn dat het een nep bestand is. En dan gaan ze gewoon weer door. Ja. Ik weet het niet. Ja. Ik weet het niet.
0: Ja, nou ja, het is een wetmatigheid dat in die tijd grote veranderingen er een situatie bestaat dat crisis elkaar gewoon blijven opvolgen. Het zou mij gewoon niet verbazen dat gewoon 20 jaar gaat duren.
3: Hey, maar zou je ook niet kunnen zeggen, je hebt dat boek van die Allison, hè, dat ik op jullie aanraden heb gelezen. En dat de wetmatigheid was dan dat de zittende hegemoon eigenlijk zo onzeker wordt van de opkomende hegemoon dat hij een oorlog start. Maar is het niet, als ik vaak naar jullie luister, is het zo dat de zittende hegemoon, nu geleid door Trump, eigenlijk gewoon opgeeft?
0: Ja,
3: want
0: dat gevoel heb ik ook.
3: Die trekt zich terug op zijn eigen continent. Dat is eigenlijk hartstikke mooi.
0: Ja, maar
3: hij trapt niet in de Thucydides van. Hij geeft het gewoon op.
0: Ja, maar er is een ander punt wat Graham Allison maakt. En dat is namelijk kernwapens. Hij heeft dus aangetoond dat al die transities, die hebben al die grote machtsverschuivingen in de wereld. Nou, die kan er even overlopen. Want ik moet even een bloemperkje gaan controleren. Ja. Hij heeft aangetoond dat eigenlijk in bijna alle gevallen ontstaat er een probleem bij grote machtsverschuivingen. En behalve daar waar kernwapens in het geding waren. Want dat merkt de maatregelen. En dan durfde eigenlijk niemand meer een actie te ondernemen. En de grote vraag die hij stelt ook in het boek is, werken die kernwapens die nu een rol spelen tussen China en Rusland en Amerika, werken die nu matigend, ja of nee? Of gaan we grens over?
2: Ja, de ellende, het is een paradox. Hè? Aan de ene kant is het zo dat kernwapens dus mensen allemaal heel voorzichtig hebben gemaakt. Maar Rusland gaf het dus de mogelijkheid om enorme agressie te ontplooien, ook omdat ze kernwapens hebben.
0: Ja.
2: Want dan zeiden wij tegen jou, Hugo, ja, we kunnen ze niet echt gaan helpen met soldaten, want ze hebben wel kernwapens. Hè? Dus dat is toch ook, het is geen panacee, kernwapens.
0: Nee, en wat ik nog veel belangrijker vind is dat een of ander dier mijn Russische salie heeft gesloopt.
2: Oh jeetje, wel enorme salie.
0: Wel Russische salie, hè?
2: Jeetje, dit is ook behoorlijk ontwikkeld.
0: Het is geen Oekraïense salie, maar Russische salie. Ja, zie je dat? De later hangen, of de takken hangen er gewoon helemaal bij en die zijn afgebeten.
2: Kennelijk had dat reetje allemaal culinaire hobby's.
0: Kennelijk, ja, we hebben een ree in de tuin inmiddels, ja. Ja. Daar gaat hij. In de hoop dat jullie het lekker vinden.
3: Mm. Jan die zit heel professioneel te ruiken.
2: Dat ruikt heerlijk.
3: Hugo ruikt ook, maar die houdt meer van pils.
2: Heerlijk.
3: Nou, ik vind het ook wel lekker. Oké, dan is het goed.
2: Even in algemene zin, wat je van de geschiedenis kan leren is dat er na een vreselijke oorlog mensen oorlogsmoe zijn en dan ook de voldoende motivatie hebben om een nieuwe orde te bedenken die gebaseerd is op internationale samenwerking.
0: Maar ja, dan moet er wel eerst een grote oorlog komen. Die is er nog steeds niet geweest.
1: Bijzondere manier van een hoopvol perspectief.
2: Ja, maar 1815. Ja. Hè,
1: als straks iedereen dood is, dan ziet het er zeer vredig uit voor ons allemaal.
2: Ja. Ik ben een beetje een sommermans, dat weet je. Ik denk dat het niet mogelijk is om een echt goede internationale samenwerking te krijgen zonder dat we die schrik van een oorlog hebben. Dus mijn voorspelling zou zijn, als die oorlog er niet komt, nou, God verhoede dat die oorlog er komt, dat de NAVO inderdaad in een noordelijk en een zuidelijk deel misschien gaat uiteenvallen.
0: Ja, of nou ja, de grote vraag is wat er dan gaat gebeuren met de veiligheidsorde in Europa.
2: Ja.
0: Kijk, eigenlijk is het voor Europa vrij simpel. Alles is al bedacht. Ja, we hebben het zogenaamde Helsinki-proces. Dat is in de jaren 70 is dat ontstaan om te komen tot détente tussen de Sovjet-Unie en het Westen. Dat heeft, nou ja, ik bedoel, daar kan je over praten, maar waar het feitelijk op neerkomt, is dat er allemaal procedures zijn afgesproken en allemaal regelingen zijn afgesproken om
2: vertrouwen te wekken.
0: Om, nou ja, vertrouwenwekkende maatregelen zitten erin, maar er zitten bijvoorbeeld ook zijn afspraken gemaakt over militaire activiteiten die geen vertrouwen wekken. En daar zijn procedures aan voor afgesproken om bij elkaar te komen. Er zit een humanitaire dimensie in. Dat als de mensenrechten ergens worden geschonden, dan kan je dus ook iets bij elkaar roepen. Dus daar is een heel bouwwerk ontstaan. Al in de Koude Oorlog. En dat is eigenlijk zo, aan het eind van de jaren 90 begon dat gewoon weg te zakken. In het begin van de jaren 2000 begint dat verder weg te zakken. En nu gebeurt er eigenlijk helemaal niet meer zoveel. Maar wat er dus gebeurt in Oekraïne, dat is eigenlijk gewoon de taak van de OVC, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.
2: Bob Deen moet er naartoe.
0: Ja, Bob Deen van de Klinge, de nieuwe directeur van Klingendaal, die heeft daarvoor gewerkt. Maar er zijn hele pakketten van regels. Het bestaat ook allemaal nog. Dus het enige wat je hoeft te doen, volgens mij voor Europa, als het gaat om een nieuwe stabiele ordening, ja, dan moet je dus zeggen van oké, wat we hebben afgesproken in die OVC, daar gaan we ons nu eens een keer aan houden. En dan ben je denk ik al een heel stuk verder. En dat betekent dus dat je daarmee ook kan proberen om veel meer stabiliteit te creëren in Europa. Want op alle mogelijke punten, van militair tot humanitair, alles zit erin. Er zijn allemaal regelingen en allemaal mechanismen voor ontwikkeld.
2: Maar ook afschrikking.
0: Ja, maar je hebt dan ook afschrikking nodig. Precies als tijdens de Koude Oorlog. En daar zouden de NAVO of een andere organisatie, de Europese Unie misschien, maar misschien een coalitie van een aantal landen, die zouden daar dan voor moeten zorgen. Dus die combinatie is ontzettend belangrijk. Nou, en op internationaal niveau, op wereldniveau, ja, moet je kijken naar de VN. Het enige wat ik op dit ogenblik wel vertrouwenwekkend vind, is dat niemand, ook Amerika niet, en zelfs Trump niet, de VN en de Veiligheidsraad ter discussie stelt. Die Veiligheidsraad die is niet geweldig. Die doet het niet goed. Er is ook geen afspiegeling van de nieuwe machtsverhouding in de wereld.
2: Dat maakt het ook zo instabiel. Hè? Dat moet dus echt veranderen.
0: Ja, daar moet helemaal mee eens. Maar dan moet er dus een afspiegeling worden van de nieuwe machtsverhouding. Dus betekent ook volgens China dat de zuidelijke landen daar veel meer in moeten zitten. Want India moet er echt in zitten.
2: Ja.
0: Dit zijn nog de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog die er nu in zitten in de Veiligheidsraad. Ja, dat kan niet meer op deze manier.
3: En zien jullie iets in wat er nu gebeurt, dat op een

0: niet echt. Dus landen die hun macht hebben binnen de VN en die de in de die in de Veiligheidsraad zitten, die willen die positie niet opgeven. Je ziet wel een verschuiving op dit ogenblik naar de algemene vergadering. Daar zitten alle landen van de wereld in. En daar worden steeds belangrijke besluiten over ingenomen. En die zouden eigenlijk veel meer bindend moeten zijn. Die zijn dat niet. Want bindende besluiten kunnen alleen maar worden genomen in de VN-Veiligheidsraad. Ja, dus je ziet wel een verschuiving, maar onvoldoende om van een nieuwe wereldorde te kunnen.
1: Kijk, Engeland en Frankrijk, dat zijn al landen waar het helemaal niet goed mee gaat. Mm-hmm. En die zijn niet bereid om een permanente zetel zomaar op te geven.
0: Nou, het zijn natuurlijk wel kleine landen eigenlijk.
1: Het zijn hartstikke kleine landen. Het zou dus in het algemeen, in het belang van mondiaal evenwicht en representatie, zou het heel goed zijn. Ja. Maar wij zitten gevangen in een collectie van nazistaten.
0: Nou ja, afgezien daarvan, we hebben natuurlijk te maken met landen als het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Dat zijn voorheen grootmachten, net zoals Nederland. Wij zijn er in Nederland al aan gewend dat we dat niet meer zijn. Dat we gewoon geen deuk in een pakje boter kunnen slaan, internationaal, bij wijze van spreken. Deze landen hebben dat gevoel niet. Weet jij nog wie dat was? Dat was volgens mij een Belgisch politicus die zei van: Europa bestaat uit kleine landen. En landen die klein zijn, maar dat nog niet van zichzelf weten.
1: Ja, Paul-Henri Spaak.
0: Was dat Spaak?
1: Ja, klopt het wel.
0: Ja, nou, oké, het zou kunnen. Ik weet het niet meer. Maar het is wel een goede uitspraak. Want dat klopt ook wel.
1: Ja.
0: Dus een land als Frankrijk, waar we nu zijn, dat is eigenlijk gewoon een klein land.
1: Ja.
0: En Duitsland is gewoon een klein land.
1: Hm. En Frankrijk is ook nog eens een keer een land waarvan de economie gewoon helemaal niet goed gaat. Hè? Ja. Duitsland vroeger wel, maar dat is nu ook heel spannend aan het worden.
0: Ja, natuurlijk gewoon slecht. En dat betekent dat je gewoon steeds minder goed een vuist kunt maken. En dus ook veel minder die ordening naar je eigen hand kan.
2: Maar zou het misschien kunnen dat door wat er nu allemaal juist op Europa afkomt aan ellende van Poetin en van Trump, dat Europa op zo'n manier transformeert, dat je dan tot een nieuwe situatie komt die wel een soort nieuwe orde kan opleveren zonder oorlog?
1: Kijk, wat geweldig zou zijn als dus Frankrijk en Duitsland in een groter Europees geheel zouden zeggen, dat wordt een Europese zetel. Hè?
2: Ja.
1: Maar ja, dan zitten we dus weer met die nazistaten. Dat is heel moeilijk voor.
0: Dat zou mooi zijn, dat er een EU-zetel zou komen in de Veiligheidsraad. En dan bijvoorbeeld aangevuld met landen als Brazilië en Japan. India. India. Misschien
1: Japan,
0: wel Indonesië.
1: Ja.
0: Dus het ligt vrij

0: landen natuurlijk niet afstand doen van hun macht. En hier in Europa, ja, ligt het voor de hand wat je moet gaan doen. Je moet gewoon die over je zee, die Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, die moet je nieuw leven inblazen. Ja. Alles wat we zouden willen regelen met Rusland, dat staat er gewoon in. Dat ligt allemaal op papier, het ligt allemaal vast. Ja. Iedereen heeft zijn handtekening eronder gezet. Het enige wat je moet doen is je eraan houden. He, we hebben wetboeken waarin dus niemand zich aan houdt. Dat is een beetje het probleem van Europa op dit ogenblik.
1: Palmerston zei in de 19e eeuw, staten hebben alleen maar belangen en geen vrienden. Dat was nog eens een nuchtere man, hè?
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: 10.
1: Er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
2: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
1: Dus we zijn nog niet verloren.
3: Want daarvoor luister je de grote techshow.
2: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
1: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
4: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een verdachte van de schietpartij afgelopen zondag in de Amerikaanse staat Seattle is nog maar 15 jaar oud. Naar een tweede is de politie nog op zoek en nummer 3 kwam bij de schietpartij om het leven. Waarschijnlijk schoten de 3 tijdens een festival op elkaar. En daarbij werden ook anderen geraakt en vielen 3 doden en 4 gewonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is geland in Amerika, melden Israëlische media. Komende dag gaat hij met president Trump praten in het Witte Huis. En ook gaat Netanyahu naar de herdenkingsdienst voor de overleden senator Lindsey Graham. Het is de eerste keer dat Netanyahu en Trump elkaar zien sinds de oorlog in Iran begon. In Duitsland wonen iets meer dan 400 mensen met een islamitische achtergrond die in staat zijn een terroristische aanslag te plegen. Dat getal maakte de federale recherche bekend. Aanleiding is de aanslag afgelopen weekend in Berlijn. Een man met een Libanese achtergrond reed in op een groep mensen tijdens de Pride. Een vrouw kwam erbij om het leven. In honderden vliegtuigen van Boeing zijn stoelen verkeerd gemonteerd. En dat kan gevaarlijk zijn bij een noodlanding. Ze kunnen losschieten, waardoor passagiers gewond kunnen raken. En ook kunnen de stoelen de nooduitgang blokkeren. De fout is ontdekt bij inspectie van Amerikaanse toestellen, maar het kan zijn dat Boeings en andere landen ook die fout hebben. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend heeft het Noordoosten met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het overwegend helder. Met veel zon loopt de temperatuur snel op. In het oosten kan het 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jochem Visser en Jorik Simonides.
7: Welkom, de nieuwe beursweek is van start. En op dag 1, maandag 27 juli, gaan de chipbedrijven meteen onderuit.
8: En het heeft ermee te maken van nieuws dat techsite The Information meldt. Namelijk dat Chinese fabrikanten begonnen zouden zijn met de productie van geavanceerde chipmachines.
7: Of ASML moet vrezen voor zijn toekomst, dat bespreken we zo.
9: Hoor je ook over de grootste Aziatische beursgang van het jaar.
10: CXMT, there you go.
11: Here we go. We are the headline just crossing. CXMT opens at $49.50 a share. Wow. The IPO price was $8.66. You do the math. We're looking at a 480% pop.
9: Chipbedrijf CXMT ging 5 keer over de kop na zijn beursintroductie. Maar kunnen ze die koers ook vasthouden? Ook dat hoor je zo.
7: En natuurlijk praten we ook nog even over de honderden miljarden dollars waarmee Nvidia dit weekend begon te smijten.
9: En al die chipbedrijven trokken ook de AIX mee in het rood. Die sloot 0,8% lager op 1081 punten. En een beetje, grootste daler was Besi. 9,6% ging daaraf. Beurs in de VS dan, daar een gemengd beeld. We gaan de beursdag en de doornemen. En dat doen we met Robert Manders van het Antaurus Europe Fund. Goed dat je er bent.
12: Dankjewel.
7: En laat ik dan ook even de slotstanden van ASML en ASM nog even noemen. ASML 8,5% eraf. ASM 7,1% eraf. Bovenop Besi, wat met 9,6 eraf de grootste daler was in de AIX. En dat komt allemaal omdat China is begonnen met, quote, de massaproductie van DUV-gereedschap. Oftewel de net iets minder geavanceerde chipmachines die bedrijven als ASML dus leveren. Dat schrijft The Information, naar eigen zeggen de Wall Street Journal voor tech-CEO's. We weten nog niet om welk bedrijf het zou gaan, wat dan DUV-machines vanuit China aan China levert. We weten wel dat het om systemen gaat waarvan de prestaties tegenvallen en de betrouwbaarheid ook. We weten ook dat het dit jaar dan om 5 DUV-machines zou gaan die worden geproduceerd door dit onbekende bedrijf. Volgend jaar ongeveer 20, staat er in die information. ASML leverde er vorig jaar overigens 269 af ter vergelijking en wist daar 12 miljard euro mee om te zetten aan DUV-machines. En DUV betekent natuurlijk Deep Ultraviolet. Daar verkoopt ASML een aantal types. principe van, als je ze bij elkaar optelt, zit je op 49% van de verkoop van vorig jaar. En in het tweede kwartaal van dit jaar ging er 14% van alles wat ASML levert, dus ook onderhoud en dergelijke en ook andere dingen, naar China. Nou, dat eventjes ter balans. Overigens heb ik ASML gebeld om een reactie. Eerst namen een heleboel woordvoerders niet op, want die waren druk. Email was ook op vakantie en dergelijke. Maar toen werd ik vlak voor de uitzending toch nog teruggebeld. En die zei eigenlijk, ja, dit is niet heel nieuw nieuws. Want dit stond eind vorig jaar ook al in de Financial Times, dat China met DUV bezig was. En bovendien, ja, kijk, als je de information nou leest, dan zie je dus dat het eigenlijk nog helemaal niet zulke betrouwbare machines zijn, dat de prestaties tegenvallen en dat ze de rest van het jaar nog flink aan het afstellen zijn. En dan is die kop, volgens deze woordvoerder, de massaproductie van DUV-gereedschap, zoals die information zegt, dus ook wel wat cru. Robert, laat ik maar met de deur in huis vallen. Wat vind jij van deze daling en hoe groot is die dreiging voor China nou?
0: Nou, een cocktailvraag.
7: Ja,
0: die dreiging die is, nou ja, ik denk zoals de woordvoerder van ASML heel goed aangeeft, moeten we die dreiging niet overdrijven. Want we hebben het over een Chinees staatsbedrijf dat tot op het bot gesubsidieerd is en technologie bij elkaar gejat heeft, zoals we wel vaker zien in China. En daarmee hebben ze iets proberen te fabriceren. Dat is nog niet helemaal gelukt. Duidelijk, dat zegt ook het artikel. Dat zeggen ook de delen van het artikel dat door Reuters en Bloomberg is overgenomen. Mm-hmm. Desalniettemin schrikken beleggers er natuurlijk wel van, omdat ze dit nog niet op hun netvlies hadden. Dat het mogelijk is dat er concurrentie komt.
7: Op een minder geavanceerde DUV, want het gaat niet om EUV of High-NA enzovoort.
0: Precies, ja. Maar desalniettemin hadden veel beleggers dit niet op hun netvlies. Waardoor ze toch eventjes schrikken dat ze denken, oh, misschien gaat het in de toekomst veel erger worden dan dat nu is. Misschien gaan ze wel die productievolumes bereiken, et cetera. Maar ik denk dat omdat dit gaat om een bij elkaar gejat bedrijf en tot op het bot gesubsidieerd.
7: Heb je dat geverifieerd trouwens, niet dat het bij elkaar gejat is?
0: Nou,
7: dat wil ik wel even weten.
0: Laten we dat
7: we nemen het aan.
0: Okay. Laten we dat aannemen. Ik denk dat het heel moeilijk is om deze machines te exporteren of om echt serieuze exportklanten te vinden voor deze producten.
9: Maar is het niet ook een beetje naïef van beleggers? Ik bedoel, vroeg of laat gaat China dit een keer voor elkaar krijgen, toch?
0: Nou, misschien vroeg of laat wel, maar dan lopen ze nog steeds tussen nu en vroeg of laat achter.
7: Ja. China heeft er, Jorik doelt daar ook, heeft er een handje van om doorbraken te behalen door heel inefficiënte technieken in te zetten. Dan maken ze soms iPhone-chips na. 2023 gebeurde dat bijvoorbeeld voor die Huawei Mate 60 smartphone. Met processen die veel duurder zijn en veel verspillender zijn. Dus is dit weer zo'n gevalletje van we melden het wat vroeg, dat doet even pijn in het Westen bij de aandelen, maar we zijn er nog lang niet?
0: Dat vermoed ik eerlijk gezegd wel. En ik denk ook niet dat dit per se, dit hoeft ook niet per se uit de Chinese koker te komen. Ik denk dat Information ook dacht van, hey, we hebben een mooie headline. En zo komen we weer in het nieuws.
7: Nou, dat is gelukt. Maar is de conclusie dan, zolang men bij ASML lekker doorwerkt en TSMC blijft helpen om de meest efficiënte productie te behalen, die yields van boven de 90% in de chips, dan blijft jouw competitieve voordeel wel intact? Wat China
0: kijk, dat denk ik ook dat het voordeel is van TSMC. Zij hebben iets gedaan wat bijna niemand kan. Met de beste machines. En ja, het gaat denk ik heel moeilijk worden om een competitief product te krijgen voor de Chinezen.
9: Door naar de gift that keeps on giving. De overname soap tussen Paramount en Warner Brothers. Die gaat er voorlopig dus echt niet komen. Door alle juridische weerstand in de VS gaat de deal voorlopig de ijskast in.
10: Paramount has agreed to delay its massive multi-billion dollar merger with Warner Brothers until next June. Potentially a big win for the states suing to stop that deal. And a new court filing. Paramount says it will not move forward with the merger until next summer.
9: Ja, we hebben het er vaak over gehad. 12 Amerikaanse staten proberen de overname met een rechtszaak te dwarsbomen. Paramount en Warner Brothers willen die rechtszaak nu eerst afwachten. Ze hebben samen afgesproken om die overname pas door te zetten na een uitspraak of vanaf juni dus. En die pauze is allesbehalve gratis. Vanaf oktober moet Paramount namelijk betalen voor iedere dag dat die fusie nog niet is afgerond. Kosten 7 miljoen per dag. Nou, reken je dat door naar juni, kom je uit op meer dan 1,6 miljard dollar. En als in juni die deal dan nog niet slaagt, moet Paramount nog eens 7 miljard betalen om het af te kopen.
7: En dan gaan we even naar de belangrijkste chipontwerper die iedereen rijk maakt en er zelf de kleinste koersstijging voor terugkreeg dit jaar tot nu toe van alle chipmakers, oftewel Nvidia. Want het bedrijf tekent een paar dikke deals dit weekend. Jensen Huang die wil geheugenchips inslaan. En dat gaat hij natuurlijk doen bij SK Hynix met een dealtje over en weer ter waarde van slechts $500 miljard. SK Telecom, onderdeel van moederbedrijf SK Group, van SK Hynix dus, dat gaat dan een hele eigen cloud business bouwen en daarvoor de nieuwe Vera Rubin chips inslaan. De opvolgers van de wat bekendere Blackwells inmiddels van Nvidia. En Nvidia is dan weer verzekerd van geheugenchips van SK Hynix met het huidige tekort. En verder praat Nvidia ook nog met OpenAI om $250 miljard te garanderen, waarmee OpenAI dan een of ander gigantisch datacenterproject van SoftBank kan gaan huren in de staat Ohio. En dan gaat het nog niet eens over die chips, hè, want dat is puur financiering voor OpenAI. Want die chips van Nvidia zouden daarbij nog eens $350 miljard extra kosten. En ook daar wordt nog over gepraat. Ja, Robert, het standaard riedeltje in de media is altijd: al die bedrijven zitten in elkaars broekzak. Circulaire financiering. En dan komen typjes als Ed Zitron nog even melden dat OpenAI bestaat uit grote verliezen en een matig businessmodel. Maar is het niet heel logisch dat Nvidia dit doet als je gewoon voor elke dollar die je ergens insteekt er een paar aan omzet terugkrijgt?
0: Ja, en die winstmarge is zeer hoog. Dus voor Nvidia zijnde is het natuurlijk heel fijn om dat vliegwiel in stand te houden. Want dat kun je allemaal boeken als winst, hè?
7: Helders.
9: Straks meer over de Chinese beursgang van het jaar. Eerst naar dat andere Chinese bedrijf dat al een tijd naar de beurs wil. Shein, de producent van die goedkope kleding dat de hele wereld over wordt verscheept, probeert al 3 jaar naar de beurs te gaan. Telkens mislukt dat. Op korte termijn wil het voor de 3e keer proberen. Dit keer met een notering in Hongkong. Maar niemand minder dan president Trump heeft dat mogelijk in de war geschopt.
12: Shein is heading into its Hong Kong IPO with a quarterly loss. That was according to its pre-IPO filing. Shein blamed slowing US sales after Washington scrapped a duty exemption on small packages.
9: Shein wordt hard geraakt door Amerikaanse importheffingen, bezorgde het bedrijf een kwartaalverlies van $99 miljoen tegenover een winst van bijna $400 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzet die steeg nog wel een beetje, maar wel veel minder hard dan eerst.
7: En zometeen praten we over het op 1 na grootste beursbedrijf van Europa. Niet ASML dus, wel een ander 4-letterbedrijf. En of dat misschien ASML ooit kan inhalen.
9: Maar eerst naar China, dat sinds vannacht een beursnotering rijker is. En wat voor een. Chipbedrijf CXMT ging meteen na opening 5 keer over de kop.
11: We're looking at a 480% pop in the opening moment on CXMT. Which, if as things stand, would be enough to make CXMT as things stand the biggest, most valuable company in terms of market cap listed in mainland China in the opening moments of the company being a publicly traded security.
9: CXMT maakt geheugenchips. Op wereldschaal zijn ze nog een relatief kleine speler naast concurrenten als bijvoorbeeld SK Hynix. Maar bij een partij als Apple zou al interesse zijn voor een samenwerking. Wat denk jij, Robert? Kan het een serieuze concurrent worden voor bijvoorbeeld een SK Hynix? Of is dat nog wat vroeg?
0: Nou, nee. De deal waarover gesproken wordt, hè, waar de Financial Times over report, is dat Apple chips gaat kopen voor iPhones die in China worden verkocht alleen. Dus dat is ook een vrij afgebakende markt. En dan nog is deze deal nog niet gedaan. Ik denk dat bijvoorbeeld de Amerikaanse president hier een mening over heeft. Die heeft hij ook. En het is de vraag of Apple dit reputatierisico wel wil lopen.
9: Ja, waar zitten de grootste risico's voor dit nieuwe bedrijf, denk je? Is dat regulering vanuit landen buiten China? Of
0: het staat op bepaalde zwarte lijsten in Amerika. Bijvoorbeeld ja. De federale overheid mag de chips niet gebruiken. En ik denk ook dat het grootste gevaar voor beleggers is dat je een Chinees bedrijf belegt. En dat is altijd risicovol, want de Chinese staat kan alles doen. En 2, ik denk ook dat het heel moeilijk wordt voor dit bedrijf uiteindelijk om te exporteren en te groeien in de wereldmarkt. In ieder geval buiten China.
9: Ja,
0: in Chinese producten zal het misschien wel lukken om deze chips af te zetten. Maar daarbuiten wordt het denk ik moeilijk. Ook tegen competitieve prijzen.
9: Ja, tegelijkertijd, er is een groot chiptekort. Dat raakt nu ook bijvoorbeeld Amerikaanse consumenten elektronica.
0: Ja.
9: Komt er dan niet toch een punt dat bijvoorbeeld president Trump denkt, misschien moeten we daar toch wat anders naar gaan kijken?
0: Nou, hij denk ik niet.
9: Of andere overheden.
0: Kijk, want voor het Amerikaanse Micron is dit positief. En ik denk dat dat Chinese bedrijf CXMT behoorlijk heeft geprofiteerd al, hè, van dat chiptekort. Dat de reden is dat ze nu naar de beurs kunnen, dat ze 5 gaan op de eerste beursdag. Wat ook een functie is van de rare Chinese kapitaalmarkt, die behoorlijk is afgeschermd voor het buitenland.
7: En vooral bestaat uit particulieren die hier flink op gaan gokken.
0: Precies, want als je kijkt naar de waardering van CXMT, dan is het duurder dan SK Hynix, als je het vergelijkt met het marktaandeel dat ze wereldwijd hebben.
7: Ja. En even het duurste beursbedrijf van China dus, bij die opening in de Chinese ochtend. Maar dit bedrijf, Changxin Memory Technologies dus, CXMT, dat maakt DRAM-geheugen. Dat is niet dat high bandwidth memory, wat SK Hynix en Samsung ook maken en dergelijke. Nu las ik wel in hun prospectus, Samsung en SK Hynix die hebben hun DRAM, hun simpeler geheugen, wat niet voor AI geschikt is, dat hebben ze wat afgeschaald, ten faveur van de AI-geheugen, zeg maar. Dus valt daar dan een gat? Is het enthousiasme niet wat voorbarig als je nog helemaal niet weet of zij ook in die high bandwidth markt kunnen concurreren? En kunnen ze dat wel?
0: Dat lijkt mij zeker voorbarig, dat enthousiasme. Maar het is logisch dat als de concurrenten uit Zuid-Korea hun productie afschalen in het lagere segment, dat daar dan ruimte is voor een andere speler die ruimte dan ook wat makkelijker inneemt. En die marges die zijn op dit moment zo groot dat je niet heel efficiënt hoeft te zijn om daarin mee te kunnen.
7: Ja, okay,
0: overigens is CXMT ook een bedrijf dat alles bij elkaar gestolen heeft. Er zitten mensen, Zuid-Koreanen, in de gevangenis hiervoor, voor het lekken van technologie naar CXMT.
9: Ja, die Chinese beurs is speculatief, maar toch 5 keer over de kop. Snap je die koersprong? Hoe serieus moeten we dat doen?
0: Fundamenteel snap ik die koersprong niet. Anderzijds, het is China. En in China is het Wilde Westen. Dus daar kan alles op de beurs.
7: Overigens, over 2 jaar of iets dergelijks, dan vechten Samsung en SK Hynix elkaar de tent uit op high bandwidth memory. Mm-hmm. Hebben zij überhaupt een kans in China om daaraan te kunnen tippen voordat de capaciteit in Zuid-Korea bij is gebouwd?
0: Ja, ik ben niet heel erg optimistisch over hun toekomstige capaciteiten.
9: Ja, en die koers van nu, kunnen ze dat vasthouden? Of is dat een eerste...
0: Nogmaals, China is het Wilde Westen. Maar ik denk dat China een nogal boom-bust aandelenmarkt is. Dus dit zal over een paar weken wel weer afgekoeld zijn, denk ik.
9: Wat kunnen ze met dat kapitaal nu?
0: Nou, hun plan is om nieuwe fabrieken te bouwen. Dus dat moeten we nog zien. Hoe succesvol ze daarmee zijn. Maar dat is hun plan. En ik denk ook dat ze dat gaan doen.
9: Kan het iets doen met dat chiptekort? Kan het helpen met dat chiptekort wat we nu hebben?
0: Ja, ik denk het wel. Het gaat wel het chiptekort wel helpen. Maar ze zijn niet de enige die als een razende aan het bouwen zijn. Dus dat chiptekort, dat gaat sowieso wel verdwijnen, denk ik.
7: Op een gegeven moment is de cyclus over en dan vecht men elkaar de tent uit.
0: Precies. Wanneer dat precieze moment is, dat weet ik niet. Dat weet niemand. Maar dat moment gaat sowieso komen.
5: BNR Beurs.
7: En dan gaan we naar Europa's op 1 na grootste beursbedrijf na ASML dus. Geen chipbedrijf, eindelijk. Wel een bank, en met 4 letters. HSBC, de Hong Kong en Shanghai Banking Corporation. Het aandeel is dit jaar al met bijna 30% gestegen en is LVMH dus al lang en breed voorbij, met een beurswaarde van, laten we zeggen, 312 miljard euro, as we speak. En goed, dan kan je dus zeggen dat we smokkelen met een bedrijf dat zijn belangrijkste poten in Londen en Hong Kong heeft staan. Maar ja, die Louis Vuittons, die verkopen natuurlijk ook heel graag wereldwijd, dus we doen er niet moeilijk over. En die status als tweede van Europa, die bereik je niet zomaar. En dat rendement op eigen tastbaar vermogen van 22% al helemaal niet als bank. Want ING verwacht volgend jaar pas op de 15 te zitten en ABN behaalde vorig jaar amper de 9. Dus dat doe je door je zakelijke tak flink te verkleinen en volgens Hongkong te veroveren met commerciële leningen en vermogensbeheer, zegt Libanees-Franse topman Georges Elledri van HSBC dan. Maar Robert, even om wat breder te beginnen. Banken die werden heel lang verguisd door analisten. Nou staat er eentje op plek 2 in Europa qua beurswaarde. Maar ja, van een mandje Wall Street banken tot het Griekse Eurobank, van ABN tot HSBC, je had er indexen mee kunnen verslaan in de vorige paar jaren.
0: Wat
7: zegt dat eigenlijk?
0: Nou, dat zegt ook dat ze 3 jaar geleden enorm goedkoop gewaardeerd waren, de banken. Want als je naar de langjarige koersgrafieken kijkt van banken, van price earnings, HSBC en Lloyds, ook een Engelse concurrent van ze, stonden voor de kredietcrisis in 2008 stonden ze op 12 tot 14 keer de winst.
9: Dat was nog rijk.
0: En dat was een jaar of 3 geleden ongeveer 6 keer. Ja. Dat was dan weer het dieptepunt, het langjarig dieptepunt. Maar beleggers in banken zijn gewoon helemaal muur geslagen in bijna 20 jaar. Dus iedereen had het zo'n beetje opgegeven. Nou, en dan blijkt dat je toch weer een stabiele winstgroei kan krijgen door te beleggen in banken. Nou, dan lopen die multiples op. En dat is het verhaal van de afgelopen 3 jaar geweest. Het is niet dat de winsten zich zo spectaculair hebben ontwikkeld, maar de waardering is opgelopen. Dus die is ongeveer verdubbeld in de afgelopen jaren.
7: Dus het is puur eigenlijk rente gestegen in Europa. Daar verdienen ze dan beter aan. Dan nog wat zakelijke dingen enzovoort enzovoort. En dan die super lage koerswinstverhouding.
0: Ja. En vooral die rente van 3 jaar geleden, die is hoog gebleven. Ja. Want de rentestijging was een jaartje of 4 geleden. Maar de echte bodem in de waardering van banken kwam daarna nog. oorlog. En ja, sindsdien zijn de winsten best goed op peil gebleven. De rente is op een vrij hoog niveau gebleven, wat niet iedereen had verwacht. Mm. En nou ja, banken die verdienen weer geld. En ja, er zit muziek in.
7: Nou, met dank aan de oorlog in Iran hebben we de ECB vorige week natuurlijk ook weer zich zorgen zien maken over hoge rentes. HSBC groeit sterker dan andere Europese banken, dat mag gezegd worden. En dat zelfs met het VK als blok aan het been. Hoe komt dat nou eigenlijk? Want ze hebben goede business in Hongkong en dergelijke. Waarom is deze bank zo sterk?
0: Ja, ze hebben een enorm sterke business in Hongkong. Ze hebben daar een marktaandeel van bijna 50%.
7: Zo.
0: Wat, ja, ongehoord. Dus ik heb nog geen enkele grote markt gezien met zo'n groot marktaandeel.
7: Als schakel tussen China en de rest.
0: Ja, en Hongkong is een groot financieel centrum. En dat moeten we ook niet vergeten. Vergelijkbaar met Tokio. En dan zijn ze inderdaad ook nog de schakel naar het Chinese vasteland. Dus het is ook een fantastische business die ze daar in Hongkong hebben. Want ze maken daar rendement op eigen vermogen van boven de 30%.
7: Zo.
0: Het is moeilijk om dat precies in te schatten, want hun divisiereporting is een beetje murky. Maar ik schat 30-40% op basis van wat ze laten zien. Het kan meer zijn.
7: Doe je dat? Want dat is voor banken echt ongekend. Daar zouden ABN en ING op hun knietjes voor naar de banken goden gaan, om het zo te zeggen.
0: Het is een functie van het grote marktaandeel. Want het fijne wat het is, als je in zo'n grote bank bent, je hebt schaalvoordelen, dat is één. Binnen die redelijk kleine markt, ook geografisch. Maar het is eigenlijk een grote markt qua hoeveel geld erin omgaat. En ze kennen natuurlijk het kredietrisico van elke klant. Elke klant van een klant en elke leverancier van een klant. Ja. Dat is natuurlijk ook een heel groot voordeel, hè, als je in Hongkong zaken doet. Je weet alles van iedereen.
7: En HSBC staat bekend als wereldwijd een toch lokale bank, zegt men dan. Want topman Ellery die bezuinigt echt heel erg flink op die zakelijke tak, die dus deals zou doen en geld op helpt halen en zo. Maar trekt veel meer uit de commerciële tak en de vermogensbeheer in bijvoorbeeld Hongkong. Blijft dat ook zo in de komende jaren? Is dat een beetje de weg die ze moeten blijven gaan volgens jou?
0: Ja, dat lijkt me wel een verstandige weg. Kijk, hun zakenbanktak is ook het minst winstgevend van de hele groep.
7: Ja.
0: Ook in het UK banking doen ze het best goed, hoor. Ze doen het beter dan Lloyds.
7: De UK zelf werkt tegen, toch? Want de macro-omgeving is niet zo mooi daar.
0: En dat is trouwens ook een van de geheimen van Hongkong. De economische groei is daar 1% of 3% per jaar. Terwijl die in het Verenigd Koninkrijk op ongeveer 1% ligt per jaar. Dus dat is ook een van hun groeimotoren.
7: En wat zijn nou, je hoort het allemaal als belegger, hè? Tweede grootste beursbedrijf van Europa. Wat zijn nou de risico's voor beleggers die in willen zetten op die, nou, misschien wel 400 miljard aan beurswaarde, 500 miljard aan beurswaarde? Is dat realistisch überhaupt?
0: Het is niet onrealistisch. Maar het grote risico is natuurlijk dat, nou, één, die waardering die opgelopen is, gaat die nog verder oplopen? Lijkt me niet waarschijnlijk, want ze zijn eigenlijk weer terug op het niveau van voor de kredietcrisis in 2008. En twee, ja, China is wel een heel groot risico. Want je hebt daar als buitenlandse bank een marktaandeel van 50% in die markt. Hongkong is nu nog een vrije markt. Maar ja, we kennen de Chinese overheid. Ja. Vroeg of laat kunnen ze zich misschien gaan mengen. Ook meer in de economie van Hongkong. Ja, en dan kan het feestje afgelopen zijn. Dat is natuurlijk negatief nieuws voor Hongkong. Maar potentieel ook negatief nieuws voor HSBC.
5: BNR Beurs.
9: We hebben even een blik op Wall Street. De Dow Jones staat daar een kwartje van een procent in de plus. De S&P 500 juist een kwartje van een procent in de min. En de Nasdaq een halve procent in de min. Beetje gemengd beeld dus. Ook de Nasdaq verliest een beetje door dat nieuws uit China over die chipmachines. Tegelijkertijd zorgt er goed nieuws uit het Midden-Oosten juist voor een opleving op de beurs. Want de VS pauzeert zijn aanvallen op Iran sinds afgelopen donderdag. De regering gaat vrede een kans geven, bevestigde de Amerikaanse VN-ambassadeur Mike Watts.
13: The president is keeping all options on the table. I've spoken with the negotiators. I've spoken with Secretary Hegseth. What the president is doing right now, as we've seen all along, is giving some talks some space.
9: Hoe houdbaar dat bestand of pauze gaat zijn, dat is afwachten. Maar het deed de beurzen dus in ieder geval goed. Net als de olieprijs, die staat bijna 10% lager.
7: Give peace a chance. Ik vond het mooie woorden, Jorik. En dan moeten we nog even naar de oldschool industriebedrijven in de S&P 500. Want stel nou dat je Alphabet heet en $205 miljard uit gaat geven dit jaar. En de hele wereld vol gaat zetten, vol met blokkendozen met chips erin. Chip vastgoed dus. Nou, dan profiteert daar wel eens een industrieel bedrijfje van. Daarom staat de koers-winstverhouding van de industrie in de S&P 500 nu gemiddeld op 30. Oftewel dubbele van waar we net over praten, die bank. Niet heel goedkoop per dollar winst, zullen we maar zeggen. En dat komt ook omdat die bedrijven bedragen van de alfabets niet omlaag gaan binnenkort. Die kapitaaluitgaven die gaan volgens elke consultant en bank die ik zie naar makkelijk $8 biljoen tot en met 2030 of iets dergelijks, belachelijks. Duizenden miljarden, dus we zijn pas net begonnen. En als je dan naar die Industrials ETF van State Street kijkt, dat is ongeveer net zoiets als de SOX voor chips is, maar dan de Industrials ETF, XLI, dan zit die voor 21% vol met industriële machines, voor 14% met elektrische equipment. Caterpillar is het grootste bedrijf erin, gasturbinebouwer GE Vernova nummertje 3. Nou, die zijn allebei gewoon 50% gestegen dit jaar, nog afgezien van de jaren ervoor. En tot nu toe verschuift die aandacht rond AI altijd naar de volgende bottleneck, dus dan is het nog even geheugenchips, maar daarna krijg je misschien ook wel een keertje energie en machines die schaarser worden.
9: Het was een drukke dag, hij zit er bijna op, maar riemen vast, want morgen wordt nog drukker. De dag begint aan het Damrak, met onder meer cijfers van Philips, Basic-Fit en Unilever. Die laatste is druk met het afstoten van allerlei onderdelen. Alles wat niet goed genoeg presteert, moet eruit. Afgelopen kwartalen hoorden we vooral wat al dat saneren gekost heeft. Kijken of we nu dan ook eens mee gaan krijgen of het ook al zijn vruchten afwerpt. In de VS kun je dan nog rekenen op de cijfers van Boeing, Coca-Cola en Exalta, de verfreus die ons eigen AkzoNobel wil overnemen, terwijl beleggers daar helemaal niet op zitten te wachten. Krijg je na beurs in Nederland, zo rond het avondeten dus, nog de cijfers van ASM. Bij grote broer ASML ging 2 weken terug opnieuw de vlag uit en de outlook omhoog. En analisten verwachten dat dat bij ASM niet anders gaat zijn. Na beurs in de VS dan nog een ander Nederlands chipbedrijf, NXP. Dat heeft de notering aan de Nasdaq en de cijfers daarvan komen dus pas 's avonds laat. En je zou het in al dat cijfergeweld bijna vergeten, maar het bestuur van de Fed komt ook nog bij elkaar. Ze beginnen aan de rentevergadering die woensdag dan weer tot een nieuw rentebesluit moet leiden.
7: En dat was hem alweer, de BNR-beurs van maandag 27 juli. Daarin hoorde je over Chinese chipmachines, een Chinese beursgang en een Chinese bank. En Robert Manders van het Antaurus Europe Fund was er om daar dan weer duiding bij te geven. Daar zat geen woord Chinees bij. Heel veel dank weer voor je komst.
9: En jij dank dat je weer luisterde. Gaan we morgen gewoon weer opnieuw een nieuwe BNR-beurs maken. Kun je overal luisteren waar je maar wil. Op de radio, op YouTube of in de BNR-app. En in die app kun je tegenwoordig ook vragen aan ons of aan onze analisten stellen. Dus doe dat vooral, stuur even een berichtje. Kunnen wij die vraag weer beantwoorden.
7: Tot morgen.
4: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
1: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
0: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
1: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Op allerlei plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zoals in het Gelderse Borculo, waar honderden demonstranten bij het gemeentehuis stonden. En ook in Apeldoorn, Zutphen en Ermelo waren protesten. Naast de A28 bij Wezep staken boeren hooibalen in brand. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is gisteravond een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren. Meerdere boten en een helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. Een van de natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk is onder controle, zegt president Macron. Het is de brand bij Biscarros, ten zuiden van Gironde, waar nog een veel grotere brand woedt. Die rukt op naar Bordeaux en is nog maar een paar kilometer van de stad. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. En de komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Surhuisterveen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend heeft het Noordoosten met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het overwegend helder. Met veel zon loopt de temperatuur snel op. In het oosten kan het 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
5: Sociale media, ze beloofden ons dichter bij elkaar te brengen. Maar ja, inmiddels krijgen ze vrijwel dagelijks een bak kritiek te verstouwen. Ultrakorte filmpjes die onze kinderen aan hun telefoon gekluisterd houden. Algoritmes die complottheorieën versterken. Malafide AI, vrijspel, nepadvertenties met grootschalige oplichting die makkelijk wordt gemaakt zo. Ja, sociale media, TikTok, Snapchat, X, Facebook, Instagram. Zijn het wolven in schaapskleren? Is dit misschien wel het begin van het einde van sociale media? Ik weet het niet, maar we gaan er in ieder geval over in gesprek deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van sociale media onder vuur. Vandaag de gast Kim van Sparretak, Europarlementariër namens Pro. Welkom.
6: Goedemorgen.
5: We gaan het hebben hoor over het verslavende design van sociale media. Maar ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, wat voor week had jij vorige week?
6: Een hele heftige week. Ik ben namelijk ook druk bezig met ervoor zorgen dat we kunstmatige intelligentie nog een beetje goed in goede banen blijven leiden in Europa. Daar hadden we eigenlijk vorige week een laatste onderhandeling over. En die is helemaal de soep ingelopen.
5: Uit de hand gelopen ook een beetje zelfs, hè?
6: Ja, klopt. Want Duitsland zag het niet zitten. Die heeft toen allemaal gekke spelletjes gespeeld om ervoor te zorgen dat we vorige week geen deal hadden. Maar uiteindelijk zaten wij wel tot 3 uur 's nachts te onderhandelen voor niks. Ja. Dus dat was heftig.
5: Wat wilde jij wel dat Duitsland uiteindelijk tegenhield?
6: Ik wil ervoor zorgen dat we eigenlijk eenzelfde systeem hebben voor alle bedrijven. Waardoor gewoon helderheid en duidelijkheid is. Terwijl Duitsland wil eigenlijk een soort trucje doen waardoor Siemens en Bosch en andere Duitse bedrijven wat meer uitgezonderd worden. Daar ben ik vrij tegen. En verder probeer ik ervoor te zorgen dat de AI-uitkleed-apps verboden worden. En daar gingen ze toen in één keer heel erg moeilijk over doen, terwijl we daar eigenlijk al een akkoord op hadden. Dus ja. Heel frustrerend.
5: Ja, die uitkleed-apps, maar dat gebeurde ook bijvoorbeeld bij Grok, de AI van Elon Musk. Waar je dus zelfs politici, jij ook, of kinderen, of iedereen kun je
6: maar uitkleden. Geen idee,
5: toch?
6: Maar ja. Ja. Ja. Nou ja, je kan zelfs kinderen uitkleden, inderdaad. En eerst was dat gratis, maar op een gegeven moment merkte Elon van, nou ja, daar hebben mensen toch wel een beetje een mening over. Dus nu kan je ervoor betalen om het nog te kunnen doen.
5: Het is in het klein, nou misschien is het helemaal niet klein, maar het is al een klein voorbeeld van hoe iets als AI, waarvan we 2 jaar geleden dachten, 1,5 jaar geleden dachten, wat handig, ik hoef die e-mails niet meer zelf te schrijven, ook uitwassen kent waar je nu dan politiek mee bezig bent.
6: Ja, totaal. En nou goed, ik heb een aantal jaar geleden ook aan de eerste versie van de AI-wet gewerkt. En toen hadden we dit eigenlijk ook al in de smiezen. Mm-hmm. Als je een beetje door hebt hoe de wereld in elkaar zit, kan je op zich wel op twee vingers natellen dat als deepfakes bestaan, dat het ook een andere kant op kan gaan. Ja. Toen is het niet gelukt. Nu, als het goed is, wel. Maar daarvoor moet ik nog even doorvechten.
5: Even door Duits studeren ook. Tweede vraag. Hoeveel uur per dag besteed je zelf aan TikTok, Instagram, dat soort media, social media?
6: Nou, momenteel niet veel, want ik ben aan het. Ik ben sinds begin dit jaar aan het detoxen. En ik ben aan het kijken wat dat met me doet. Maar daarvoor zat ik er makkelijk 4-5 uur per dag op.
5: Ja, en wat doet het met je? Behalve dat je 4-5 uur per dag over hebt?
6: Ja, nou ja, echt dat. Ik merk vooral dat mijn concentratie veel beter is. En dat mijn hoofd, dat ik veel meer creatieve ideeën heb. En ik merk echt een verschil in mijn brein. En dat vind ik echt doodeng.
5: Ja, ja. Is het ook moeilijk?
6: Zeker.
5: Vraag deze verslaafde.
6: Ja, zeker, zeker. Ik had zeker. Kijk, normaal gesproken haal ik altijd sociale media van mijn telefoon af in de zomer. Of met de kerstvakantie. En dan denk ik, nou, eventjes niet. Kijk, en dan heb je genoeg andere leuke dingen te doen. Maar nou ja, na een dag hard werken. Dan was ik ook de eerste die een paar uur op de bank lag te scrollen. En daar moest ik nu andere dingen voor gaan vinden.
5: Ging je godsnaam doen?
6: Nou, ik heb één keer, toen ik echt niet meer wist wat ik met mezelf aan moest, heb ik gewoon een kus op mijn hoofd gelegd en heel harde rockmuziek aangezet.
5: Ik dacht in dat kussen geschreeuwd. Ik wil Instagram!
6: Ook. Ik ben veel meer gaan sporten en zo. Ja? Maar echt, ik moest echt op een andere manier die energie kwijt. Mm-hmm. Die ik anders met een soort van rare dopamineverslaving daarmee aan de slag ging. Maar sinds een paar maanden echt. Ik heb met een moestuin begonnen op mijn balkon. Ik heb allemaal boeken gelezen. Het is heerlijk.
5: Maar het is een detox is eigenlijk gewoon afkicken. Het dus je gaat afkicken. Door een dal voordat je eindelijk, voordat je daarna de blauwe lucht wist.
6: Het is echt erg, ja. Ja, en het allerstomste hieraan is, ik heb een rapport geschreven over verslavend ontwerp. Mm-hmm. Welke trucjes ze gebruiken, wat de schadelijke effecten zijn voor je brein en wat we daaraan moeten doen.
5: En ondertussen.
6: En toch, ja.
5: Ja. Het nieuws van vorige week. Laten we daar hebben we net al over AI gehad. Maar ander nieuws. Techbedrijf Meta doet niet genoeg om de leeftijdsgrens van 13 jaar op Instagram, waar we het over hebben, op Facebook, te handhaven. Al dus de Europese Commissie. Mensen kunnen te makkelijk liegen over een leeftijd. Er komt eigenlijk op neer, hè. Er moet dan een boete komen, is nu bedacht. 6% misschien wel van de wereldwijde jaaromzet van Meta. Dat zijn miljarden.
6: Ja.
5: Lijkt me een grote stap.
6: Supergoed. We hebben gewoon de afspraak gemaakt in Europa dat je, als jij bepaalde regels zet voor je platform, dan moet je die ook daar ook zelf op handhaven. En Meta zegt overal, nee, kinderen onder de 13 die mogen er echt niet op. Trouwens, dat zegt TikTok ook.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, travel

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Gewoon weer mee wegkomen, zoals altijd.
2: Ja, en dat is meestal succesvol, toch? Want ze hebben best wel, nou, niet wel diepe zakken, slimme juristen.
1: Ja, maar ze winnen niet altijd. We hebben afgelopen maanden natuurlijk gezien. In Nederland hebben ze verloren van Bits of Freedom over de schadelijke tijdlijn. In Amerika
2: zijn
1: ze aan het verliezen.
2: Dat ging over die verslaving van de tijdlijn, toch?
1: Ja, precies. En in Amerika ook zijn ze nu aan het verliezen in grootschalige rechtszaken over of ze genoeg doen om jongeren te beschermen. Ervoor te zorgen dat platforms niet te schadelijk en niet te verslavend zijn. Dus ja, we beginnen toch wel eindelijk te zien dat ondanks dat ze echt ongelooflijk, maar het bijna engmachtig zijn, dat ze niet meer aan de winnende hand zijn, omdat ze gewoon echt te ver zijn gegaan. Ja,
2: dus die titel van onze Big Five, sociale media onder vuur, zeg je, dat zie ik inderdaad, ik zie dat vuur feller worden.
1: Zeker, absoluut. Ook, ik bedoel, ik werk nu een jaar of zes op dit onderwerp. En in het begin was het toch echt nog wel een beetje zo, ja, inderdaad, Mark Zuckerberg, dat is wel een beetje dubieus type. Wel de Cambridge Analytica gezien, ze proberen er de verkiezingen mee te beïnvloeden. Dat had je al een beetje, maar de afgelopen jaren heb ik zoveel mensen ontmoet die gewoon zoiets hebben van, we zijn er klaar mee. We zien natuurlijk ook steeds meer smartphonevrij opgroeien groepen. En dat hebben we in Nederland, fantastische mensen, maar ook elders in Europa. Steeds meer ouders die zoiets hebben van, sociale media, ik voel me er al niet fijn door, laat staan mijn kinderen. Dus nee, het begint wel echt breder te worden. En nou, wat ik heel fijn vind, eerst was het natuurlijk heel vaak een beetje de geopolitieke types die dan zeiden, nou, het kan toch niet, dat verkeer. Kiezingen en democratieën worden beïnvloed. Want dus heeft iedereen het erover. Mm. En dat is dan voor mij altijd een teken. Als het de hele maatschappij het erover heeft dat iets niet meer deugt, dan gaat er echt verandering komen.
2: En wat is de rol van de politiek daarin? En met name van de Europese politiek, waarin jij actief bent. Want we hebben de Digital Services Act, Europese wet, een soort verordening die verplicht platforms om bijvoorbeeld kinderen te beschermen tegen de schade van de verslaving, schokkende content, et cetera. Zo'n wet is typisch Europees. Product zie ik dat dan, als je het vergelijkt met de Amerikaanse techbedrijven die staan voor de vrijheid online. Is dat een te simpele tegenstelling?
1: Ja, dat is een te simpele tegenstelling. Maar het is wel typisch Europees dat wij dat hebben gedaan. Want wij zijn echt ongeveer de enige. Er zijn wel een aantal andere landen hoor, die ook internetwetgeving hebben. Maar wij hebben echt geprobeerd hier een blauwdruk op te zetten. Zoals we dat ook bij de privacywetgeving hebben gedaan. En eigenlijk wat die internetwetgeving doet, is gewoon zegt, oké. Wat illegaal is offline, is ook illegaal online. Mm-hmm. Het is behoorlijk simpel. En dat betekent dus ook dat je als platform ervoor moet zorgen dat als er echt illegale dingen op jouw platform komen en je komt daarachter via een zogenaamd notice and action systeem, dan moet je actie ondernemen. Dus als jij erachter komt dat er drugs wordt gedeeld op jouw platform bijvoorbeeld, dan moet je zo snel mogelijk actie ondernemen en dat bij de politie aangeven. En dan kan de politie hun werk doen. Dus op die manier zorgen ervoor dat er nog wel heel veel vrijheid is. En ook dat platforms niet dingen direct offline halen. Maar wel dat ze ervoor moeten zorgen dat het wat minder het Wilde Westen is.
2: Ja, en dat duurde alleen ontzettend lang voordat die act er een keer kwam. Hè? Jaren mee bezig geweest.
1: Nou, ik denk dat op zich viel het mee. Maar het was al 20 jaar geleden sinds de vorige internetwet. Dus moet je nagaan, dat was dus ergens begin in van de zero's. Dat de vorige internetwet
2: even is gemaakt.
1: Dat is voor hypes, ben ik bang.
2: Ja.
1: Dus ja, nee, dat heeft natuurlijk helemaal niks meer te maken met het internet van nu. En daarom lag vooral sociale media ook wel echt onder een vergrootglas bij het maken van die wetgeving. Maar uiteindelijk hebben we die wet wel een aantal jaar gewoon afgekregen. En nu begint die in werking te treden. En begint de Europese Commissie dus ook echt te handhaven. Dus de eerste uitspraak is inderdaad al geweest over dat platforms TikTok met name niet genoeg doet om ervoor te zorgen dat hun platform niet te verslavend is. En dat bepaalde verslavende trucjes uit moeten. Mm-hmm. Dat is mede naar aanleiding van het rapport wat ik heb geschreven, dat ze dat onderzoek zijn gestart. En nu ook inderdaad weer van, als jullie zelf zeggen, want dat is eigenlijk ook de regel, als jullie zelf gewoon voorwaarden hebben, dan moet je ook handhaven op je eigen voorwaarden. Dus niet genoeg doen om ervoor te zorgen dat kinderen er niet op zitten.
2: Ik ben toch benieuwd naar het draaien van het sentiment. Want we spraken elkaar, ik heb het even opgezocht, januari 2024 in dit programma. Toen heette de week Big Five over sociale media. We zijn nu ruim 2 jaar verder en nu maken we een week over sociale media onder vuur. Om maar te zeggen, het sentiment is veranderd. Wat heb jij zien veranderen de afgelopen jaren? Niet alleen

0: in het sentiment, maar op sociale media zelf?
1: Ik denk allereerst dat sociale media gewoon steeds heftiger en agressiever is geworden in hun verdienmodel. Steeds meer advertenties, steeds meer rotzooi. Je ziet eigenlijk bijna niet meer wat je volgt. Je ziet eigenlijk alleen nog maar wat iedereen ziet. Mm-hmm. En dan dus gewoon ofwel dingen waar je heel blij van wordt, of dingen waar je heel erg boos van wordt. Mm-hmm. Ik denk dat er...
0: gewoon je eigen vrienden zie je niet meer, bedoel je?
1: Nee, dat kom je bijna niet tegen. Ik bedoel, als je denkt aan 10 jaar geleden of zo, sociale media, 15 misschien wel. Dan kwam je nog heel vaak zo'n foto tegen van een lunch. Zo'n beetje blurry foto van je buurvrouw die was gaan lunchen. En dacht, nou leuk, ik heb geluncht ergens. Ja. Maar waarvan je niet dacht, nou, ik word hier heel blij van en krijg hier dopamine shots van. Die post zie je überhaupt niet meer. Je ziet ook dat eigenlijk mensen steeds meer inspelen op het algoritme. Dat je echt dingen moet doen om het algoritme te vriend te houden. Dat zie je ook soms in als influencers dingen posten van, nou, ik doe dit maar even om het algoritme te vriend te houden. Ik denk dat er best wel veel frustratie is geweest rondom alle censuur die we hebben gezien rondom de genocide in Gaza. Mm-hmm. Echt veel dingen die gewoon niet meer doorkwamen als je dat nog maar benoemde. Op welk platform dan ook. En ik denk toch echt ook de zorgen rondom jongeren. En dat er gewoon steeds meer onderzoek naar buiten komt hoe schadelijk het is voor kinderen, jongeren, iedereen uiteindelijk. Als je gewoon heel veel op sociale media zit. Ik heb zelf ook heel veel jongeren ontmoet die daar zelf last van hebben gehad. Of mensen die familieleden hebben verloren, mede door sociale media, omdat ze in een rabbit hole terecht zijn gekomen van suïcidale content of eetstoornis content. En daardoor echt hun familieleden zijn kwijtgeraakt. En jongeren die dus echt opstaan en zeggen, hallo, wij willen een fijn en veilig internet. En jullie moeten wat doen aan die sociale mediabedrijven. Die moeten niet gewoon zomaar kunnen doen wat ze willen. En dat allemaal bij elkaar opgeteld zorgt ervoor dat er echt een verandering gaande is.
2: De Big Five. Art Rojakkers.
0: Met vandaag de gast Kim van Sparretak, Europarlementariër namens Pro. Je zei het net, influencers die het algoritme te vriend willen houden. Dat is wel iets over de wereld waarin we leven. Dat wij als mensen ons inmiddels voegen naar een algoritme, dat we dan positief willen stemmen.
1: Het is een beetje alsof je alvast oefenen hoe we robots te vriend houden als die de wereld overnemen soms.
0: En hoe hou je dat algoritme te vriend dan? Wat moet je daarvoor doen als influencer?
1: Sowieso zorgen dat je even iets extreems aan de voorkant zet. Dus,
0: de eerste paar seconden. De
1: eerste paar seconden, dan moet je een goede hoek hebben. Niet te politiek. Dus dat helpt ook heel erg. Iets wat herkenbaar is. En dat het ook heel erg veel kleur en vrolijk is. Een van de tips die mensen altijd geven, namelijk, is dat als je eventjes wat minder op sociale media wil, dat je je sociale media of je hele telefoon eigenlijk even op grijs tinten moet zetten. Ja. En dan wordt sociale media inderdaad direct veel minder leuk. Dat soort dingen die moet je doen. Maar je ziet ook wel eens dat vrouwen af en toe een iets schaars gekledere foto erop zetten. En dan zeggen ze, nou, daddy algorithm, hope you're seeing this. Dat soort heftige dingen. Ja, ik vind dat zelf echt heel heftig dat we op dat punt zijn gekomen van, hallo, ik probeer door het algoritme heen te komen en dan ga ik tot dat soort dingen over. Ja.
0: En zijn sociale media, zijn ze wat dat betreft nog verslavender geworden doordat het algoritme ook sterker, slimmer, beter is geworden in ons vasthouden, die aandacht?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om je te realiseren dat een sociale media heeft niet één algoritme. Er zijn een echt heleboel verschillende algoritmes, verschillende tweaks, net iets anders. En die worden elke keer weer getest. Dus jij hebt waarschijnlijk een ander algoritme dan ik. Want dan hebben ze een bepaald cohort van zoveel duizend mensen. En elke keer wordt getest waar jij het langste op blijft zitten.
0: Ja.
1: Dus het wordt steeds verder geoptimaliseerd. Dus het wordt ook steeds verslavender. Er komen ook steeds meer verslavende trucjes bij. Verslavende andere dingen. Dus ze worden er steeds beter in. Wat ik heel interessant vind, LinkedIn wordt eigenlijk nooit genoemd. Maar er is laatst een studie geweest in Oostenrijk. Van samenwerking tussen de Oostenrijkse overheid en een soort van hun consumentenbondachtige organisatie. En daarom bleek dat LinkedIn eigenlijk de meeste verslavende trucjes gebruikt.
0: Oh ja, wat waren dat voor trucjes dan?
1: Nou ja, zij zijn heel erg goed in je berichtje sturen van, oh, je gaat dit missen als je niet eventjes online komt en dat soort dingen. Dus daar doen zij ongeveer het meeste van. En LinkedIn is natuurlijk ook perfect, want dat merk ik zelf ook. Sociale media is nuttig en ik moet toch weten wat er gebeurt.
0: Precies, wat mijn collega's doen en wat er in mijn werkveld bezig is.
1: Precies. LinkedIn is daar natuurlijk kampioen in. Daar kan je jezelf het makkelijkst van zeggen. Nee, maar dit is werk. Dit is belangrijk. Ik moet echt weten hoe het met iedereen op de wereld gaat. Yeah. Dus dat is wel belangrijk. Ik vind dat we LinkedIn er ook wel echt onder moeten scharen. Ja. En dat is van Microsoft. Zo lief is dat bedrijf nou ook weer niet.
0: Nee, maar dus je hebt al die sociale media waar heel veel slimme mensen voor goed betaald werk zitten te doen. En die voor een deel ook dus bezig zijn met hoe houden we onze gebruik zo lang mogelijk op ons platform. Er is dus een kentering gaande. Daar hebben we deze week over. Dat gebeurt ook in de VS, opvallend genoeg. Er is een maartenstap gezet als het gaat om die verslavende design. Een jury in LA heeft een jonge vrouw gelijk gegeven. Zij zegt, ik heb schade opgelopen door mijn verslaving aan sociale media. Consequentie, boete gaat er komen. En de bedrijf moet aan de bak om hun platform minder verslaafd te maken. Hoe zat je daar naar te kijken?
1: Ja, ik heb dit echt heel erg dichtbij gevolgd. Ik heb ook iemand ontmoet, niet van deze zaak, maar van een andere zaak die hier heel erg op lijkt. En met hen gesproken over de effecten die sociale media op hen hebben gehad. En ja, het is gewoon overduidelijk dat als diegene niet op sociale media had gezeten en niet de hele tijd, oh, ben je niet toevallig geïnteresseerd in, en dan weer in een of andere depressiespiraal terechtkwam, dat dat minder schade had opgeleverd in hun leven. En dat volgde ik echt wel op de voet, omdat wij dus zelf bezig zijn met het schrijven van wetgeving tegen verslavend ontwerp, om ervoor te zorgen dat het helemaal in Europa gewoon de meest schadelijke trucjes uitgebannen worden eigenlijk. En daar hoop ik dat we heel veel inspiratie nog kunnen halen uit die zaken in Amerika. En het is echt fantastisch dat ze gewoon gewonnen hebben.
0: Met welke argumenten? Want sociale media in Amerika zijn niet anders dan bij ons, of dan waar ook ter wereld. Dus met welke argumenten is zo'n zaak dan binnen te halen? Ook voor jou?
1: Nou, dus het gaat vooral om of, en dat is wel het grootste verschil met Europa. Ze moesten aantonen dat ze genoeg hadden gedaan om verslaving tegen te gaan. En dat heeft Meta gewoon niet goed genoeg kunnen aantonen. Ook omdat er best wel veel klokkenluiders al zijn geweest binnen Meta, die best wel veel dingen hebben gelekt, waardoor blijkt dat ze daar echt zich helemaal geen zorgen om maken en juist dus optimaliseren op verslaving. Daardoor hebben ze het vooral verloren. Maar wat wij in Europa hopen te doen, maar wel op basis van heel veel van die feiten die we uit die rechtszaak kunnen halen, is gewoon één systeem hebben waarbij we gewoon zeggen, als consument online moet je veilig zijn en mag je niet verslaafd gemaakt worden aan een product.
0: Ja, ik moet de hele tijd aan sigarettenfabrikanten denken als je het zo zegt. Met dat verslavend maken. Er was natuurlijk ook heel lang discussie over, is het de verantwoordelijkheid van de roker zelf of van de fabrikant? Is dit iets wat alleen in mijn hoofd nu rondzinkt, of is dit iets waar jij ook zelf over nadenkt?
1: Nee, dit is prachtig te vergelijken. En dat is ook het interessante wat ze nu dus de hele tijd doen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn sociale media nog niet verslavend. Dat duurt namelijk best wel lang voordat al die psychologen en psychiaters bij elkaar komen en zeggen, dit is daadwerkelijk een verslaving, officieel. Mm-hmm. Volgens de DSM-5, het psychologenhandboek. Ja. En je ziet nu eigenlijk dat we hebben wel een definitie van verslaving, gameverslaving, die daar heel erg op lijkt. Mm-hmm. Maar dan zeggen ze dus steeds van, je kan het niet verslaving noemen. En dan krijgen ze het dus voor elkaar, net als die tabaksfabrikanten, om het alleen maar te hebben over, is het verslavend of niet? In plaats van, is het schadelijk of niet? Want van sigaretten wisten we ook al, het is schadelijk. En van sociale media weten we ook al, het is schadelijk. Dus dat is een beetje hoe ze daar net mee spelen.
0: Maar daar is volgens mij nog discussie over. Want je hoort mensen dan zeggen, er wordt bijvoorbeeld vaak, die naam ken je ook, Jonathan Haidt. Dat is een onderzoeker die veel onderzoek heeft gedaan naar sociale media en jongeren. En die zegt, het is echt desastreus voor jongeren. Maar er is veel kritiek bijvoorbeeld op dat onderzoek. Wordt dan gezegd, er zijn ook andere mensen, ook niet zomaar lobbyisten, maar ook hoogleraren die zeggen, wacht eens even, er is misschien wel een verband, maar is het nou de oorzaak? Dat is maar de vraag. Hè? Je ziet meer depressiviteit bijvoorbeeld bij jongvolwassenen wereldwijd, maar komt dat door sociale media of is dat toevallig, loopt dat parallel aan elkaar?
1: Het is inderdaad dat boek van hem. Ik heb hem 2 keer mogen ontmoeten. Dat boek van hem, daar kan je wel wat op afdingen. Ook dat zijn oplossing is, verbied sociale media, maar terwijl dat is echt één hoofdstuk van het boek over dat sociale media schadelijk is, vooral voor meisjes. Mm-hmm. Hij heeft het nooit over, gameverslaving, die vooral voor jongens heel, nu chargeer ik een beetje, maar mm-hmm. met name voor jongens heel schadelijk is. En daar heeft hij het dan totaal niet over. En, nou goed, hij zegt daar zelf over, dit is hetgene waarvan ik dacht dat het makkelijkst politiek haalbaar was. Yeah. Maar nee, maar je ziet echt wel, er zijn echt heel veel studies ondertussen. En ze hebben zelfs al ontdekt dat als jij gewoon verslaafd bent aan je scherm, dat dat eenzelfde effect heeft op je brein als een gokverslaving. Dus echt dat je grijze massa kleiner wordt en dat je echt je minder goed kan concentreren. En dat je daar dus echt op een obsessieve manier mee bezig bent. En dat is gewoon überhaupt schadelijk voor je. Dus nee, het is wel echt wel duidelijk.
0: Het feit dat er twijfel over is, of misschien dus ook twijfel over wordt gezaaid, heeft dat te maken met die, ik las het, 100 miljoen per jaar die Amerikaanse techbedrijven uitgeven aan toplobbyisten in Europa?
1: Dat is het oude getal.
0: Is dat weer meer?
1: 150 is het niet?
0: 150 miljoen.
1: Minstens, ja.
0: En dat is allemaal omdat jij en collega's, maar jij, met name dan, je bent hier, dus hij zie je even op het schild, bezig zijn met allerlei wetten, van de Digital Fairness Act tot die Digital Services Act, allemaal wetten om dat internet een veilige plek te laten zijn. En de tegendruk is dus 150 miljoen aan lobbyisten die dag in dag uit daar in Brussel bij jou op de stoep staan.
1: Zeker. En zodra het weer gaat over, oh, is het misschien schadelijk voor jongeren, dan hangen de billboards weer vol over hoe goed sociale media zijn voor jongeren. Want ze leren de wereld kennen en ze leren over de geschiedenis online.
0: Billboard.
1: Ja. Als je door Brussel loopt en zeker rondom de gebouwen van de EU, dan hangen gewoon alle reclamebillboards vol met lobbyverhalen. Van TikTok, van Meta. Ook de borden in Brussel Zuidstation.
0: Ja, waar iedereen moet uitstappen.
1: Waar iedereen uitstapt en waar we ook allemaal de trein naar Straatsburg nemen. Ja. Één keer per maand. Hangt dan ook helemaal vol. Alle nieuwsbrieven worden gesponsord. Why TikTok is great for young people. Ja, zo gaat het maar door. En daardoor hebben we ook bijvoorbeeld hebben ze het voor elkaar gekregen. En daar ben ik nog steeds heel boos over. Dat Meta had zei in één keer... weet je, wij zijn ook voor een sociale media verbod. En iedereen dacht, voor kinderen onder de 16. En wij dachten allemaal, huh? Ja. Als je dan las wat dat voorstel was, was het, tot 13 mogen kinderen er niet op. Nou, dat is dus al zo. Mm-hmm. En tot 16 moeten ouders consent geven voor hun kinderen op mogen. Dat is de facto ook al zo. Yeah. Ze hebben het nu voor elkaar gekregen dat dat de positie van het Europese parlement is. Gewoon de positie van Meta, die klinkt alsof er iets gaat veranderen, maar in de praktijk verandert er helemaal geen fluit. Dat is nu weer hun positie en zo krijgen ze dat voor elkaar. Ze hadden zelfs pagina grote advertenties in alle Belgische kranten. Ja, zo gaat dat.
0: Het is een strijd in je leven. Straks praat ik verder met Kim van Sparretak. Ik noemde er de eenzame strijder, maar dat is niet zo, hè? Je bent met
1: gelukkig heb ik ook wel andere mensen, maar soms voelt het een beetje eenzaam.
0: Over de volgende stappen die in Europa gezet moeten worden als het gaat om sociale media. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big Five.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Op allerlei plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zoals in het Gelderse Borculo, waar honderden demonstranten bij het gemeentehuis stonden. En ook in Apeldoorn, Zutphen en Ermelo waren protesten. Naast de A28 bij Wezep staken boeren hooibalen in brand. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is gisteravond een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren. Meerdere boten en een helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. Een van de natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk is onder controle, zegt president Macron. Het is de brand bij Biscarrosse, ten zuiden van Gironde, waar nog een veel grotere brand woedt. Hier rukt op naar Bordeaux en is nog maar een paar kilometer van de stad. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. En de komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Surhuisterveen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend heeft het Noordoosten met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het overwegend helder. Met veel zon loopt de temperatuur snel op. In het oosten kan het 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week 5 kopstukken over sociale media onder vuur. Later deze week praat ik bijvoorbeeld met juriste Lokke Moerel, hoogleraar Global ICT aan de Tilburg University en senior counsel bij Morrison en Forster. Ik hoop dat ik allemaal goed uitspreek, deze indrukwekkende namen. Over de rechtszaken die nu gevoerd worden tegen de grote social media bedrijven. En ook over hoe wetgeving kan worden gehandhaafd. Vandaag de gast Kim van Sparretak, Europarlementariër namens, zou ik dan ook pro zeggen of niet?
7: Oh ja, leuk.
6: Pro. Pro. Komend half uur wil ik 2 onderwerpen met je bespreken sowieso. De ideale sociale media volgens jou en Europese oplossingen waar jij dus mee bezig bent. Ik wil eerst de kettingvraag met je behandelen als je het goed vindt. Want vorige week, hele andere week, Diana Matroos had het over mensenrechten. Het internationaal recht, beter gezegd. En vrijdag was Lisbeth Zegveld de gast, mensenrechtenadvocaat. Ze had een, vindt u toch ook wel indrukwekkende vraag voor je? Ik heb er zelf op zitten kouwen, maar ik ben ook benieuwd naar je antwoord. Het is best een pittige vraag. Luister even mee.
7: Nou, voor mij, ik zit zelf niet op social media en dat hou ik ook zo. Maar dat ik er niet op zit, geeft ook aan dat het voor mij of de jungle is of niet. Dus daar zit heel weinig grijs gebied waar je veilig kunt bewegen. Mijn vraag zou zijn, handhaving op social media is, voor zover ik het kan zien, strafrecht. En anders moet het een zelfhandhaving zijn. Is het voorstelbaar dat we een soort tuchtrecht, ofwel platformniveau, ofwel nationaal invoeren, waardoor dat die ruimte, die virtuele ruimte, wat meer ingeperkt wordt en ook aan wat meer normen onderhevig wordt?
6: Nou.
8: Ja, goede vraag. In principe is dit wel hoe de Digital Services Act zou moeten werken. Mm-hmm. Hier ben ik best wel trots op. Want dit hebben wij voorgesteld aan de commissie. En die heeft het toen overgenomen in de eerste versie van de wet. Hebben we dus dat notice and action systeem. En dat betekent dat als een platform dus een notificatie krijgt van iemand die online zit. Die zegt, hey, dit is niet oké. Dan moet het, moeten zij actie ondernemen. En dat betekent ofwel dat zij het moeten doorgeven aan de politie, ofwel als het bedoel, als het gaat over kindermisbruikmateriaal, dan moet het ook direct offline halen en vasthouden en dan doorgeven aan de politie. En als het gaat over dingen die wat meer in een grijs gebied zijn, dan moet de gebruiker in conclaaf kunnen gaan. Wij hebben daar wel eens voor voorgesteld dat dat dan via de rechter zou moeten. En dan een soort snelrecht, dat je heel snel daar duidelijkheid over kreeg. Toen gingen we eens in gesprek en toen realiseerden we ons, oké, dan heb je echt 100.000 rechters nodig. Dat is niet haalbaar. Maar eigenlijk is dit wel een beetje nu hoe we proberen het helemaal in te richten. Het grote probleem is dat veel mensen toch nog het idee hebben dat ze eigenlijk alleen maar afhankelijk zijn van die platforms. Proberen in contact te komen met platforms. Hetzelfde zag je weer een paar weken geleden toen alle queer accounts in Nederland, of een heleboel queer accounts in Nederland, offline werden gehaald. Dan ja, krijg ik ook veel berichten van, hey, ik krijg echt niks terug van Meta over hoe ik mijn account terug kan krijgen. En, nou, het belangrijke is dat je dan dus weet dat je dus ook zelf naar bijvoorbeeld autoriteit, consument en markt kunt gaan, zodat zij dat kunnen handhaven en zij in conclave kunnen gaan. En daar moeten die platforms dan ook echt op reageren. Dus we hebben dit, maar nog niet super streng via de rechter, want dat is bijna niet haalbaar.
6: Waarom werden die queer accounts offline gehaald?
8: Nou ja, je ziet eigenlijk dat.
6: Dat was bij Facebook, bij Meta, was dat bij Instagram ook?
8: Ja, bij Meta, dus vooral bij Instagram. En dan wordt er heel vaak gezegd van, ja, jullie gaan tegen onze gebruiksvoorwaarden in. Je ziet vaak dat er conservatieve groepen zijn die dan heel vaak notificeren. Mm-hmm. En dus via het notice and action systeem. En dan zeggen, dit kan niet en dit is gevaarlijk.
6: Content.
8: Precies, zoiets zeggen ze dan. En dan wordt het dan opeens offline gehaald. Je ziet ook dat mensen die bijvoorbeeld niet hun geboortenaam willen gebruiken, omdat ze non-binair zijn of misschien trans of in transitie, dat die hun accounts kwijtraken omdat ze dan zogenaamd niet hun echte naam gebruiken en een nep-account hebben. En dat wordt dan allemaal als excuus gebruikt op een platform waarvan je ziet dat ze steeds conservatiever worden. Echt sinds Trump zie je ook echt dat hun handhaving nog conservatiever is geworden.
6: Merk je
8: dat was
6: dat
8: behoorlijk
6: aan dan?
8: Conservatief. Nou ja, we aan krijgen er zaken? Steeds meer van dit soort verhalen.
6: Je ziet dat toenemen?
8: Ja, je ziet het echt steeds meer toenemen. De onderzoeken zien ook dat het gewoon echt vaker gebeurt.
6: En zie je andere content meer gepusht worden bijvoorbeeld?
8: Nou ja, je ziet wel dat dus ook meer gebeurt. Meer christelijke content. Ik zat op een gegeven moment ook helemaal in zo'n rabbit hole met allemaal christelijke content. Dat ik dacht, ik kom uit Zeeland. Er zijn inderdaad, ik begrijp het allemaal wel, maar het is niet helemaal waar ik nu nog druk mee bezig ben. Dat is wel.
6: Je ziet dat gebeuren.
8: Ik zei trouwens, ik kom uit Zeeland, maar ik heb ook op een heel christelijke basisschool gezeten. Okay. Daarom zei ik dat. Maar,
6: Ja. En dus misschien is dat dan nog terug te vinden in dat algoritme dat bij jou.
8: Nu weten mensen dat.
6: En je hebt er nu hardop gezegd op BNR. Dus, je bent niet te horen op sociale media. Of niet te zien op sociale media. Dus misschien scheelt dat nu. Maar dus je zegt van je kan, als je eraf gegooid wordt, je kan dus naar de consument. De autoriteit.
8: Consumentenmarkt.
6: Consumentenmarkt, toch? Ja. Ik wist dat ook niet. En dan zeg je ik heb geen toegang meer tot mijn account.
8: Ja, en dan zouden je dan moeten kunnen helpen.
6: Ja, die zouden je moeten kunnen helpen.
8: Ja, ik heb het zelf nog nooit geprobeerd.
6: Nee, oké. Okay. Ja, en dit raakt wel, weet je, zegt van ja, dit raakt aan censuur, hè, dus dat mensen een account kwijtraken. Tegelijkertijd hoorde je de Amerikaanse bedrijven klagen over Europa, dat wij hier censuur toepassen. Elon Musk had het erover, J.D. Vance heeft het erover gehad, dat de democratie in Europa zelfs onder druk staat. Waarom? Omdat wij censureren op sociale media.
8: Ja.
6: Ja.
8: Oké, okay. Ja. Nee, dit zeggen ze de hele tijd.
6: Doe jij dan, hè? Daarom spreek ik jou erop aan.
8: Oh, ja, nee, klopt. Ja, nou ja, er zijn al een heleboel lijsten gemaakt van mensen inderdaad die volledig tegen Amerika ingaan omdat zij bezig zijn met deze wetgeving. Bijvoorbeeld de mensen van Bits of Freedom. Mm-hmm. Omdat die proberen ervoor te zorgen dat we onze internetwetgeving handhaven. Het is best wel eng eigenlijk wat je ziet dat er gebeurt. Want ondertussen heeft Amerika dus eigenlijk als onderdeel van hun buitenlandbeleid besloten dat zij dus invloed moeten behouden via sociale media. Nou, Elon Musk is daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Die zegt gewoon, ja, ik ga alle extreemrechtse partijen in Europa helpen. Die heeft de AfD nog geïnterviewd om te laten zien dat het wel een prima partij was vlak voor de Duitse verkiezingen.
6: Ja, en die zwaaide al, hè? Ja,
8: ja, en eigenlijk, dat staat letterlijk in het beleid van de Amerikaanse overheid, buitenlandbeleid, staat dat er een regime change nodig is in Europa. En daar is sociale media natuurlijk perfect voor, want wij zitten allemaal 5-6 uur per dag gekluisterd aan sociale media. En als we dan alleen maar te zien krijgen dat Europa slecht is, dat extreem rechts goed is en dat Amerika de heilige graal is, nou ja, op een gegeven moment ga je er misschien in geloven.
6: Ja. En dan zit ik toch aan die keurige mensen bij de ACM te denken. waar dan iemand aanklopt die zegt, ik kan niet meer bij mijn account. En die moet het dan gaan opnemen tegen die grote social media bedrijven met de Amerikaanse regering erachter. Ja, dat is toch, daar kunnen ze toch nooit tegenop? Daar kunnen wij toch ook nooit tegenop?
8: Ja, het is doodeng dat zij nu samenwerken. Maar uiteindelijk zijn wij Europa, gaan wij over onze regels. En als het ze niet zint, hoeven ze hier niet te zijn.
6: Zin is af. Ja, maar
8: wij zijn de grootste markt voor die Amerikaanse techbedrijven. Wij hebben meer consumenten dan de Amerikanen. Mm. Dus ze willen ook helemaal niet weg. En het feit dat wij zeggen, er zijn bepaalde grenzen aan wat je kan doen, is slecht voor hun bottom line. Dat is het gewoon. Mm. Zij maken minder winst als ze minder verslavend zijn. Dus daar hebben we eigenlijk vooral een machtsmiddel. En wat we nu
6: dan
8: zien
6: moet
8: is
6: je als
8: dat
6: Europa op één lijn zitten, wat in Europa lastig is. Je hebt nou eenmaal verschillende stemmen. Verschillende landen, verschillende. Nee, de lobby heb je net beschreven, hoe hard die inbeukt op die Europese eensgezindheid om iets te doen aan de verslaving bijvoorbeeld van sociale media. Het is niet makkelijk.
8: Nee, en je ziet nu dus ook dat, omdat het eigenlijk een volledig geopolitiek onderwerp is geworden, dat er ook hele rare dingen gebeuren. Dus bijvoorbeeld, laatst was er weer een handelsakkoord over staal en aluminium. En op diezelfde dag wordt er dan in één keer gepubliceerd, een beetje zo weggemoffeld op de website van de Europese Commissie, dat we ook vanaf nu een structurele dialoog gaan hebben met Amerika over onze tech-wetgeving. Hm.
7: Hoezo?
8: Nee, ja, gewoon om uit te leggen hoe onze wetgeving werkt. Nou ja, dat klinkt als een Q&A. Dat klinkt niet als een dialoog, toch? Ja. Dan hoef je niet echt met elkaar in gesprek. Nee. Nou ja, en uiteindelijk, als de aap uit de mouw komt, betekent het gewoon daadwerkelijk dat we opnieuw met Amerika gaan overleggen hoe onze wetgeving eruit ziet. We zitten zo in een ontzettende houtgreep waar we ons maar. En er zijn ook genoeg, regeringen, bijvoorbeeld die van Duitsland, die zoiets hebben van, ja, onze auto-industrie is echt belangrijker dan, nou ja, onze vrijheid online en de veiligheid van mensen. Dus zorg er maar voor dat je niet te veel kritiek levert.
6: Ja, want anders dan komt die auto-industrie onder druk te staan door bijvoorbeeld importheffingen.
8: Precies. Ja. Dus ja, dat is wel een keuze die nu structureel wordt gemaakt, vooral door de christendemocraten in Europa. Dus nou ja, dat is
6: dus
8: wel.
6: We zitten militair locked in. Ik had 2 weken geleden hier Joris Luijendijk, de gast, die zegt, we zitten helemaal vast in het Amerikaanse systeem. We zitten helemaal, ook militair gezien, we kopen de wapens daar. We zitten helemaal vast in het systeem. Ook met sociale media dus.
8: En alle digitale diensten, alle overheden draaien gewoon op Microsoft. En we hebben bij het internationale hof al gezien wat dat betekent. Microsoft kan ook gewoon zeggen, oh, sorry rechter, je hebt geen toegang meer tot je account. Jammer als dat gebeurt bij Rob Jetten.
6: Ja, dus is de vraag dan, als wij dus zo locked in zitten, zoals dat dan heet, wat zijn de eerste stappen om je daaruit los te maken?
8: Nou ja, qua sociale media denk ik dat het heel belangrijk is dat allereerst we gewoon zorgen dat er altijd alle communicatie vanuit bijvoorbeeld overheden en publieke communicatie ook ergens anders te vinden is. Dus dat je niet verplicht wordt als burger om een account aan te maken op bijvoorbeeld X, omdat je wil weten wat de politie op X zegt. Dat moet gewoon publiekelijk toegankelijk zijn. Daarnaast, ja, ik roep er hier al een aantal jaar om, dus ik begin een beetje moe van te worden. Yeah. Doe een stresstest. Kijk wat er gebeurt als, nou ja, sociale media, maar ook alle andere Amerikaanse tech, of en Chinese tech ook trouwens, wegvalt in Europa. En kijk dan, wat zijn de eerste dingen waarmee we keihard aan de slag moeten om ervoor te zorgen dat de samenleving blijft draaien als dat eventueel wegvalt. Want ja, we hebben het dan over een kill switch. Dat is niet per se maar hypothetisch. Dus laten we daar nou eens mee aan de slag gaan.
6: Kill switch betekent dat Amerika ons eigenlijk zou kunnen afkoppelen.
8: Ja, gewoon zet het maar even uit. Hè? Ik ben eventjes niet zo blij met wat Friedrich Merz heeft gezegd. Zet maar even Microsoft uit in Duitsland. Kan gewoon gebeuren.
6: Wat jij zegt, doe een stresstest om te kijken, wat gebeurt er eigenlijk? Hoe autonoom zijn we nog?
8: Ja.
6: Het antwoord weten we al.
8: Dat we antwoord weet wel. En ik denk ook dat het daarom niet gebeurt. Maar het zou wel mooi in kaart brengen waar we de eerste stappen kunnen zetten om ervoor te zorgen dat we wel onafhankelijkheid kunnen werken.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: Je luistert naar BNR's Big Five van sociale media onder vuur. Later deze week praat ik met actrice Tekla Reuten van stichting Smartphonevrij Opgroeien over hoe ouders met sociale media moeten omgaan met het opvoeden van hun kinderen. Een worsteling waar ik ook mee zit, hè?
8: Ja, wie niet?
6: Ja, ja. Vandaag de gast Kim van Sparretak, Europarlementariër namens Pro. We hadden het net over die druktes van Amerikaanse techbedrijven. Hoe verweven dat inmiddels is met de Amerikaanse overheid. Dus hoe groot die kracht is, die tegendruk tegen politici zoals jou, die iets proberen te doen aan regulering online. Jij denkt in politieke oplossingen. Dat is ook je vak.
8: Ja.
6: Misschien zijn andere oplossingen wel, waar we het dus later deze week over gaan hebben, bij mensen zelf. Dus bij degene die de gebruikers, zeg maar. Bijvoorbeeld dat smartphone vrij opgroeien. Hoe kijk jij daarnaar?
8: Ik vind het fantastisch. Ik heb ondertussen zoveel studies gelezen ook over en zoveel experts gesproken over wat het nou eigenlijk doet als je als kind heel veel op een scherm zit. Echt elk jaar dat je het voor elkaar krijgt om je kind niet voor een scherm te zetten, hou het vol. Mm-hmm. Het is echt zoveel beter voor de hersenen van je kinderen. En het helpt gewoon om ervoor te zorgen dat er ook signalen richting de politiek komen. Dat mensen zelf het heft in eigen hand gaan nemen en gaan zeggen, nee, wij willen dit niet meer. Want dat is denk ik een groot iets wat je altijd moet realiseren. Verandering komt echt alleen als dat begint in de maatschappij. Politici bedenken echt niet iets in een ivoren toren. We hadden ook geen Green Deal gehad als mensen niet de straat op waren gegaan voor het klimaat. Want dan hadden politici echt niet gedacht, oh, laten we toch maar eens wat gaan doen. Nee, je hebt echt die druk nodig uit de maatschappij. En ja, zeker als al die ouders, heel veel politici zijn ook ouders en grootouders, die lopen er precies tegen hetzelfde aan. En juist dan zie je dat er verandering komt.
6: Ja. Waar ik dan soms over nadenk en ook erg bang voor ben, is dat het iets is voor onze bubbel, ons soort mensen die nadenken over hoe lang mag mijn kind op sociale media zitten, hoe verslaafd ben ik zelf aan sociale media. Maar dat het voor een hele grote groep mensen misschien een minder prominent thema is.
8: Absoluut, en daarom ben ik ook zo boos over dat metavoorstel van tot je 13e mag je er niet op en tot je 16e met toestemming van je ouders. Want ja, werk maar eens 3 banen en kom thuis en moet dan ook nog eens nadenken of het wel echt een goed idee is om je kind op sociale media te zetten, terwijl alle andere kindjes er ook op zitten. Mm-hmm. Ja, ik begrijp wel dat je dan daar misschien niet zoveel tijd voor hebt om daarover na te denken. En daarom denk ik dus ook dat het heel goed is dat ze het juist op schoolniveau proberen te doen. En ben ik vooral dus bezig om ervoor te zorgen dat het gewoon voor iedereen beter wordt. En niet alleen voor de mensen die daar ook de capaciteit voor hebben om over na te denken.
6: Ja, en dat doe je dus door dat verslavende effect aan te pakken.
8: Ja, dus de aankomende Digital Fairness Act gaat over consumentenbescherming online. Eigenlijk consumentenbescherming komt heel erg over uit winkels eigenlijk. En je mag ook niet iemand in de hoek van een winkel drukken en dan de hele tijd reclame laten zien.
6: Je mag niet naar buiten,
8: Ja, totdat hij uiteindelijk de gezichtscreme koopt. Maar dat is wel een beetje natuurlijk wat sociale media doet. Uiteindelijk op die manier kijken naar sociale media en de hele online wereld trouwens. Het gaat ook over tickets, eerlijk beprijzen en dat soort zaken.
6: Wat is de status van die Digital Fairness Act?
8: Eind dit jaar wordt hij gepubliceerd, dus hij wordt nu geschreven. Dus ook als iemand nog een goed idee heeft of denkt, ik wil nog wel wat druk uitoefenen richting de Europese Commissie, dat dit een stevige wet wordt, doe het vooral. Mm-hmm. Uiteindelijk wil ik er dus voor zorgen dat de meest verslavende trucjes, dat die op een lijst komen te staan. Dat heb je eigenlijk in het consumentenrecht überhaupt. Dingen die echt schadelijk zijn, die komen op een zwarte lijst. En dat zijn dingen die gewoon echt verboden zijn. Zoals bijvoorbeeld het aanpassen van prijzen. En dan zeggen van, het was vroeger 10 euro en het is nu nog maar 8 korting. Terwijl het eigenlijk altijd 6 euro was.
6: Ja.
8: Je hebt ook dingen die op een... En daarop zou ik dan willen zeggen bijvoorbeeld eindeloze scroll in combinatie met automatisch afspelen. Er is nu ondertussen echt genoeg onderzoek gedaan dat onze hersenen dat helemaal niet aankunnen.
6: Dus bijvoorbeeld heb je dat op TikTok, je swipet dan van boven naar beneden en telkens is er een nieuw filmpje dat meteen begint met spelen en er komt geen einde aan. Er is altijd weer iets nieuws. Je bent nooit klaar.
8: Precies. En onze hersenen zijn gebouwd op het afmaken van taakjes en dat signaal krijgen we nooit, dus we gaan door. Ja. En de Europese Commissie en hun onderzoek naar TikTok noemt dat onze hersenen eigenlijk op autopilot gaan en dat we dat echt niet kunnen. Dus dat is iets waarvan ik zou zeggen, dat zet je op de zwarte lijst. Er zijn een aantal dingen, zoals automatisch afspelen, zonder eindeloze scroll. Kunnen schadelijk zijn, die kunnen verslavend zijn. Daarvan zou ik zeggen, zet ze op een grijze lijst. De grijze lijst hebben wij in Europa en daarvan moeten bedrijven eerst aantonen dat het veilig is voordat ze het op de markt brengen. Ja. Nou, sociale media, succes. Ga eerst maar eens bewijzen dat het veilig is voordat je het op de markt brengt. Ik denk dat dat dan een heel andere samenleving gaat creëren dan hoe ze het nu doen.
6: Het cliché is, hoor je vaak, hè, op sociale media, de Amerikanen en Chinezen met TikTok ook verdienen eraan. De enige manier waarop Europa eraan kan verdienen is door boetes op te leggen.
8: Ja, of misschien ook door een techbelasting in te voeren. Dat doen we ook niet.
6: Maar zelf
8: zijn echt
6: hebben
8: gekke
6: we niks.
8: Henkie als het daar gevaar komt.
6: Ja, maar we hebben niks in Europa. We zetten er eigenlijk te weinig tegenover. Wat is nou fatsoenlijke Europese sociale media waar we dan echt iets mee kunnen?
8: Nee, je ziet steeds meer dat er echt decentrale sociale media opkomt. Dus we hebben natuurlijk Mastodon. Dit is deels in Amerika nog gebaseerd. Maar je hebt ook Eurosky nu. Dat is een alternatief voor Blue Sky. En nou ja, je ziet wel dat dat opkomt. Dat steeds beter is. Maar ja, ik moet ook eerlijk toegeven, ik heb dus geen verslavende sociale media meer op mijn telefoon, maar nog wel Mastodon. Want dat is dus niet verslavend. Ja. Dus dat is ook het probleem. Je moet uiteindelijk ook zorgen dat die andere apps niet meer uren van je dag opslokken om die alternatieven en ook gezondere en betere alternatieven een kans te geven.
6: Ja, of we hebben hier in Europa het speelveld niet waarin die sociale media in onze eigen Europese sociale media tot bloei kunnen komen.
8: Nou, dat weet ik
6: echt
8: niet.
6: Hoe dan types zoals jij zijn die meteen klaarstaan met te zeggen het mag niet te verslavend, pas eens op, ik ga je wel belasten en anders krijg je een boete, et cetera.
8: Nou ja, ik denk dat je moet ook niet zulke grote techbedrijven willen. En ik denk dat we ook veel te laat hebben ingegrepen. Ja, en daarom maak me ook wel een beetje zorgen over wat net werd benoemd, dat we Europese kampioenen nodig hebben en dus wat minder streng zouden moeten gaan zijn.
6: Ja, Thomas van Zijl gaat het straks over hebben in zaken doen. Hè?
8: Precies, ja. Dat is wel een van de manieren waarop we in ieder geval deels die techbedrijven nog een beetje kunnen stoppen van echt de hele wereld overnemen. Mm. Dus ik hoop dat het daar dan niet voor geldt.
6: Je zegt, we moeten die grote techbedrijven zoals bijvoorbeeld Meta, Die moeten helemaal niet willen in Europa, zo'n soort bedrijf.
8: Nee, en dat zij bijvoorbeeld WhatsApp hebben kunnen kopen is natuurlijk ook absurd. Dat zij
6: Want?
8: Gewoon, omdat zij daardoor gewoon nog zoveel meer marktmacht hebben gekregen. Mm. Dat is iets wat je eigenlijk gewoon niet zou moeten kunnen toelaten. Hetzelfde als dat Google Fitbit heeft kunnen overnemen, waardoor ze gewoon een enorme marktmacht ook nog hebben over. En nou ja, hun grootste ding van Google is uiteindelijk data verzamelen. Dan hebben ze al je gezondheidsdata. Dat is toch iets wat je helemaal niet zou moeten willen. Maar ja, het recht is gewoon best wel ouderwets in dat opzicht. Daarom hebben we ook de Digital Markets Act die dat wat eerlijker moet regelen. Maar uiteindelijk denk ik dat het voor niemand goed is als je zulke grote bedrijven hebt. Want dat zie je nu gewoon. Je kan er niet meer tegen opboksen. Ze zijn te groot. En dat is voor mij echt wel datgene waar we gewoon echt wat we moeten gaan herkennen. Dit moet je niet willen. We zijn een beetje terug naar begin vorige eeuw. Waar we
6: Rockefellers en zo.
8: Ja, dat soort grote bedrijven hadden die zoveel macht hadden.
6: Ja.
8: Dat ze ook gewoon politieke invloed konden kopen. Wat ze nu ook doen. En dat is iets waar we gewoon een grote fout hebben gemaakt. Maar dat betekent niet dat je moet stoppen en er niet tegenin moet gaan.
6: Nee. Ik zei al, we spraken elkaar ruim 2 jaar geleden. Toen ging het over sociale media. Nu gaat het over sociale media onder vuur.
8: Ik gok niet dat ik toen positiever was over sociale media.
6: Ik was benieuwd of we over ruim 2 jaar misschien het einde van sociale media kunnen inluiden.
8: Poeh, ik vind dat moeilijk in te schatten hoor. Want uiteindelijk zie je dus echt dat die marktmacht en die politieke macht zo groot is. Mm-hmm. Dat gaat ook gewoon heel erg afhangen van wat er in het Witte Huis gaat gebeuren. Mm-hmm. En je ziet dat er nu ook de Democraten weer toch weer een beetje toeschuiven richting die grote techbedrijven. Want ze zijn dus zo groot dat je dat uiteindelijk, dat je ze toch voor je moet hebben. Want als je ze tegen je hebt, dan heb je gewoon een probleem.
6: Ja.
8: Dus ik hoop heel erg dat ze het voor elkaar krijgen. En ook nou ja, dat als de Digital Fairness Act gewoon een succes wordt, dat het in ieder geval minder verslavend is en we er in ieder geval een stuk minder op zitten.
6: Ja. En ondertussen kun je als luisteraar dus, want dat beeld raak ik toch niet kwijt. Ik was dit weekend op een plek voor een lunch waar veel mensen alleen waren. De hoeveelheid mensen die alleen maar op hun telefoon zitten. Ook als je met een ander aan tafel zit, die gaat even naar de wc. Meteen die telefoon grijpen. Het was een soort, ja, ik wist dat ik jou ging spreken. Maar ik dacht, ik heb wel eens een foto gezien waarbij alle mobiele telefoons zijn weggeshopt uit handen. Dus je ziet een beeld van mensen die niet op een mobiele telefoon kijken, maar dus naar lege handen. Dat gaf eigenlijk bij het absurdistische aan van die situatie. Nou, misschien gaan we daar over 2 jaar wel naartoe, dat we die iets vaker wegleggen.
8: Ik hoop het. En ja, ik kan alleen maar zeggen dat als je op een gegeven moment niet dat brandende gevoel hebt in je broekzak, van ik moet toch even mijn telefoon checken, dat wel echt echt als een bevrijding voelt. Mm-hmm. En ik gun dat gewoon iedereen. En heel vaak wordt gezegd, ja, zelfdiscipline. Echt, al die trucjes, daar kan geen zelfdiscipline tegenop. Dus we gaan proberen vanuit Europa een handje te helpen. En ondertussen kan je zelf in ieder geval proberen je telefoon eens op zwart-wit zetten. Of doe mee met mij social vrij. En zie het als een challenge om eens een keer er niet op te gaan.
6: Ja. Morgen heb ik Steven Pontegast, hij is ontwikkelingspsycholoog. En je mag hem een kettingvraag stellen.
8: Ja, hoi. Ik ben dus heel erg benieuwd. Gezien alle studies over wat schermen doen met kinderen. Heel veel sociale media zeggen, we gaan nu een kindvriendelijke versie maken van sociale media. Maar ik ben wel benieuwd. Denk jij dat dat nou een goed idee is? Of moeten we daar gewoon helemaal niet voor gaan?
6: Mooie vraag. Steven Pont gaat hem morgen beantwoorden. Ontwikkelingspsycholoog. Dus in BNR's Big Five van sociale media onder vuur. Kim van Sparrentak. Het was fijn om deze week met jou te kunnen aftrappen.
8: Dankjewel.
6: Europarlementariër namens Pro. En nu dus bezig onder andere met die Digital Fairness Act in Europa. Onze afleveringen zijn terug te luisteren. Via podcast kun je dat doen. In onze niet zo verslavende app, maar wel hele interessante app. Daar kun je dus allerlei andere podcasts ook vinden. Als je niet zit te scrollen, kun je gewoon gaan luisteren. Hoef je geen aflevering te missen, bijvoorbeeld van de Big Five. Tot morgen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ochtendspits.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Op allerlei plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zoals in het Gelderse Borculo, waar honderden demonstranten bij het gemeentehuis stonden. En ook in Apeldoorn, Zutphen en Ermelo waren protesten. Naast de A28 bij Wezep staken boeren hooibalen in brand. De man die zaterdag in Berlijn inreed op een Pride-optocht werd door de Duitse veiligheidsdiensten in de gaten gehouden. Er was een camera op zijn voordeur gericht en daar was te zien hoe hij vlak voor de aanslag zijn huis verliet, schrijft een Duitse krant. Door zijn actie kwam een Poolse vrouw om het leven. Er zijn tientallen gewonden. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is gisteravond een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren. Meerdere boten en een helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. In een flat in Capelle aan de IJssel is een steekpartij geweest. Twee mensen raakten gewond. De politie heeft iemand opgepakt. En in Den Haag is op straat geschoten. Er is een gewonde, maar de schutter is spoorloos. De politie heeft de straat afgezet voor sporenonderzoek. En een van de natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk is onder controle, zegt president Macron. Het is de brand bij Biscarrosse, ten zuiden van Gironde, waar een nog veel grotere brand woedt. Die rukt op naar Bordeaux en is nog maar een paar kilometer van de stad. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend heeft het noordoosten met wolkenvelden te maken, maar deze trekken al snel weg. In de rest van het land is het overwegend helder. Met veel zon loopt de temperatuur snel op. In het oosten kan het tot 30 graden worden.
5: Het zuiden van Europa wordt nog steeds geteisterd door die grote natuurbranden. Bijvoorbeeld in Frankrijk en Spanje. Ligt al 10.000 hectare natuur in de as. Maar de economische schade, ja, die is ook gigantisch. Daarover gaan we zo meteen praten in de podcast Ochtendnieuws.
6: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
7: Alles wordt duurder, uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value-beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
6: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
8: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
9: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
10: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Ivan Verrips.
5: Goedemorgen, ochtendnieuws van dinsdag 28 juli. Goed dat je luistert. Ik ben hier met Maxime van Meel. Maxime, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
5: 20 minuutjes nieuws, wat gaan we doen?
11: Ja, er zouden weer gesprekken zijn tussen de VS en Iran. Dat zegt president Trump. Nou, mag je raden, Iran ontkent. Hoe dat zit, bespreken we zo met Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. En stel je eens voor, Iwan, je hebt de kans om per direct 50.000 euro te krijgen. Of een 50% kans door een muntje op te gooien om 1 miljoen euro te krijgen. Kies je dan voor veiligheid of waag je toch de gok? Nou, wat de meeste mensen kiezen en waarom ze dat doen, dat hoor je zo meteen.
5: Wat wij zouden doen, horen we ook zo meteen.
11: Inderdaad.
5: Inzicht in de dag die komt, hier op BNR. In Nederland, in de rest van de wereld. Vliegende start voor je werkdag. En die beginnen we toch weer bij die bosbranden in Europa. Want die branden houden Europa nog steeds in zijn greep. In Frankrijk zorgt dat ervoor dat de concentraties van gevaarlijke en ook luchtverontreinigende stoffen in Bordeaux stijgen tot inmiddels onveilige normen. Zegt een wetenschapper, onder andere tegen CNN. Afgelopen dagen zijn er concentraties van meer dan 100 microgram aan gevaarlijke stoffen per vierkante meter gemeten. Dat is bijna 7 keer hoger dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie als maximaal veilig bestempelt. En de inwoners van Bordeaux die kampen dus met rook, met slechte luchtkwaliteit. Meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. En toch zijn mensen inmiddels ook vanwege de slechte luchtkwaliteit maar vrijwillig gevlucht. Inwoners van Bordeaux zeggen te kampen met rook en dus die slechte lucht door die bosbranden. Geen evacuatiebevel voor iedereen, maar sommige mensen denken: bekijk het maar, ik ga hier weg.
11: Ja, in 3 weken tijd zijn er in heel Frankrijk al 162 mensen aangehouden op verdenking dan weer van brandstichting. Dat heeft de Franse premier Le Cornu op X gezegd. 9 op de 10 natuurbranden ontstaat door mensen, al gaat het grotendeels wel om menselijke fouten, dus niet per se om brandstichting. Ja, de inwoners van 9 Spaanse dorpen dan, die waren geëvacueerd vanwege de natuurbranden, mogen weer naar huis. Het gaat om gemeenten in de provincie Toledo, ten zuiden van waar de brand woedt. Ook veel wegen zijn gisteravond daar weer vrijgegeven. Nou, in totaal zijn er zo'n 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd vanwege al die branden. Die vinden vooral plaats in de omgeving van de provincie Avila en Madrid. De autoriteiten verwachten gisteravond dat er afgelopen nacht veel geblust zou worden. Echter, ja, voor de komende dagen worden er weer hogere temperaturen verwacht, wat de branden in Spanje dan weer verder kan doen opleiden.
5: Ja, een hittegolf geloof ik weer de komende dagen. Ja. Nou, we gaan maar eens kijken ook naar de economische gevolgen als van die bosbranden. Want dat is gigantisch. En ook op lange termijn trouwens. Moet je denken aan de afnemende toeristenaantallen, die misschien liever voor wat koelere temperaturen kiezen. Maar bijvoorbeeld ook de investeringen om het land beter te beschermen tegen dit soort bosbranden. Ja, we gaan erover praten met Bertram van de Rooy, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
5: Ja, veel bosbranden dus in Frankrijk en Spanje. Nou, we horen de afgelopen dagen er veel over. Uiteraard humanitair een issue, natuur een issue. Maar economisch, ja, kunnen we dat becijferen, wat die schade is?
12: Ja, daar worden de laatste jaren behoorlijk wat cijfers die passeren. In eerste instantie hoor je vaak het getal 2,5 miljard per jaar voorbij komen vanuit de EU. Dan kijk je vooral naar de directe kosten. Dus dat zijn bijvoorbeeld de kosten van de brandbestrijding. Toevallig is vorig jaar ook onderzoek uitgekomen van de Universiteit van Mannheim en van de Europese Centrale Bank. Maar die spreekt eerder over 43 miljard tot 129 miljard per jaar. En dat gaat dan echt over de directe kosten die je hebt. Hè. Dus alle schade aan opstallen, aan de bossen, rondom evacuaties en brand. Maar ook alle indirecte schade. Want als je kijkt inderdaad hoe groot die impact op de economie is, dan is die enorm. En er zijn ook andere onderzoeken die hebben becijferd dat het bruto regionaal product van het gebied zelf ook ongeveer tot zelfs 5% per jaar kan zakken op het moment van de branden zelf.
5: Ja. En is dat dan inderdaad ook een deel toerisme dat dus wegvalt?
12: Jazeker. In de zin van, je ziet nu, eigenlijk zitten we midden in het toeristenseizoen. Hè. Zomer is het hoogseizoen in Zuid-Europa nog steeds. Zoals we eigenlijk sinds de jaren 60 richting Zuid-Europa zijn getrokken. Mensen die zijn dus nu wel aan het heroverwegen inderdaad van, joh, ga ik nu nog? Hè, dus op het jaar zelf. Maar de verwachting is ook dat op lange termijn met het verschuivende weer steeds.
13: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist, Travel Essence.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Het ging dus meer aan de voorkant. Dat waren de verhoudingen. En Brussel heeft heel duidelijk ook begin van het jaar een communiqué uitgebracht waarvan ze zeggen, joh, we moeten echt veel meer naar die voorkant gaan kijken, want daar kunnen we de winst halen. Er zijn eerder ook al op andere klimaatmaatregelen is gezegd, als we 1 euro investeren, kunnen we 4 tot 7 euro voorkomen aan schade. Dus die verhoudingen liggen enorm scheef. En daar moet echt een inhaalslag op gemaakt worden. En dat is eigenlijk een inhaalslag die we al hadden moeten maken. En volgens mij laat nu de inzet zien en de kosten die erbij komen, dat het ook gewoon zo enorm substantieel is dat je echt naar die voorkant moet gaan investeren. Want alleen al aan die bossen in Frankrijk. Ik had gisteren even heel snel een sigarendoodsberekening gemaakt. Mm-hmm. 45.000 hectare. Nou, stel dat het allemaal bosopstanden is, dan zit je al snel tussen de 130 en 400 miljoen euro directe schade aan die bossen.
2: Ja. Is er nog iets te doen om die economische schade in te perken, in te dammen? Of moet je hier ook inderdaad hele, misschien wel Europese programma's voor gaan opzetten om dit ook te bekostigen?
1: Nou, Europa investeert al heel veel inmiddels in klimaatadaptatie. Er loopt onder andere de missie om Climate Adaptation, waar ze echt verschillende regio's aan het helpen zijn. Samen ook met onderzoekers die gewoon heel praktisch meedenken van wat zouden we moeten gaan doen. En om ook echt te gaan zorgen dat we dat gaan doen. Dus daar investeert Europa in. Je ziet ook een verschuiving in bepaalde landen. Bijvoorbeeld in Portugal, die heeft die 90-10 verhouding. 90% brandbestrijding, 10% natuurbrandbeheersing. Daar zit al een verschuiving in. Die zit inmiddels al op 60% dat ze investeren echt in de gebieden zelf. Maar ik denk dat vanuit het solidariteitsprincipe zullen we ook echt moeten gaan kijken, ja, wat voor nieuwe economie zouden we nu in Zuid-Europa met elkaar kunnen gaan bouwen. Want enerzijds is de landbouw, die is al talende in Zuid-Europa, onder invloed van het weer. Je ziet dus, en je hoort ook heel veel over bijvoorbeeld Spanje met verlaten land. Hè. Landbouwers die gewoon hun land verlaten en de toeristensector ingaan. Ja, vervolgens is de volgende die aan de beurt is de toeristensector. En dan is de vraag, ja, wat is dan de economie van de toekomst? En dat is iets niet wat een land zelf kan gaan doen. Dat zul je echt, zeg maar, als Europa moeten gaan oppakken.
2: Ja. En dan is het maar een van die gevolgen van klimaatveranderingen. Want extreem weer komt in allerlei vormen. Extreme regens en dergelijke. Nou, dit is er dan maar eentje van. Ja.
1: Ja, want als je nu kijkt dat we hebben nu de natuurbranden al een ruime tijd. We weten ook dat bijvoorbeeld de Middellandse Zee heel sterk aan het opwarmen is. Dat heeft hij vorig jaar ook gedaan. En vorig jaar hebben we ook gezien dat als gevolg van die warmere Middellandse Zee we dus ook meer extreme buien gaan krijgen in het najaar. Dus inderdaad, als die toeristen eerder of later in het jaar gaan in plaats van de zomer, en dan komen ze weer in contact met andere vormen van klimaatextremen.
2: Dank, Bertrand Rooij, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Maxime, wat doe jij om een beetje te ontspannen zo naast je werk?
3: Ik ga altijd koken, vind ik leuk.
2: Oh, wat goed. Wat dacht je van yoga?
3: Oh nee, niks van mij.
2: Nee. Maar zelfs in de ruimte hebben we een astronaut die aan yoga doet. Wij mogen meekijken en dat heeft een heerlijk rustgevend effect.
3: Ja, nu ben ik warm gemaakt.
2: Dat is eerst goed om op te warmen inderdaad. Ja. En over 13 minuten gaan we yoga.
4: Oh. Ochtendnieuws.
3: De Amerikaanse president Trump die zegt dat er momenteel goede gesprekken lopen tussen vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en Iran. Nou, dat zei hij gisteravond aan boord van de Air Force One.
5: And we're talking right now. You know, they wanted to talk. Their people said, please don't shoot last night, the night before, two nights. Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago.
3: Dus Trump, we hebben het erover met onze correspondent in het Midden-Oosten, Tara Kinkhuis. Tara, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
3: Wat denk je, zijn dit serieuze gesprekken of is dit een poging van Trump om de onderhandelingen dan toch weer te beïnvloeden?
6: Ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe je gesprekken defineert. Ik denk wel dat er echt gesproken wordt via de bemiddelaars. Dat er berichten uitgewisseld worden en dergelijke. Maar ik zie nog geen formele onderhandelingen. Waarbij ze op dezelfde locatie zijn en specifiek over concrete inhoud gaat. Iran en de VS die willen natuurlijk allebei graag een einde aan de oorlog. Maar ze willen ook eruit zonder gezichtsverlies. En Iran die denkt nog steeds dat zij het wel langer vol kan houden dan de VS. Dus die hebben eigenlijk minder haast.
3: Ja, en dan daarom ontkennen ze.

0: zij dan denk ik ook dat er gesprekken gaande zijn? Of zeggen zij dan inderdaad, het gaat via de onderhandelaars, dus dan is het geen gesprek?
1: Ja, dat laatste zo'n beetje. Ze zeggen inderdaad dat er geen gesprekken zijn, maar dat er wel af en toe berichten uitgewisseld worden. Dus ja, zoiets zal het zijn.
0: Ja. Er gingen verhalen rond dat de VS een tekort aan munitie zou hebben in deze oorlog. Of ze in ieder geval dat ze moesten sparen. En daar had Trump ook wat over te zeggen.
1: Ja, zeker. De New York Times die heeft hier al een aantal keer over bericht. Ook tijdens vorige escalaties aan het begin van de oorlog. Dat doen ze op basis van gesprekken met anonieme bronnen binnen het leger. En dat wordt door de regering Trump natuurlijk niet gewaardeerd.
0: Nee, maar wat zou dat betekenen? Ja, goed, dan gaat het dus toch niet zo goed als dat Trump in ieder geval voordoet.
1: Zeker, dat betekent dat hij of munitie van andere plekken moet halen en moet afschrijven van andere plekken, waardoor het op andere plekken gevaarlijker wordt voor Amerikaanse basis of voor de wereldveiligheid. Maar ook dat er dus dat ook meegenomen wordt in de overwegingen in hoeverre er en op welk tempo er eventueel een oorlog hervat kan worden. Hij dreigt natuurlijk constant dat als de Iraniërs niet genoeg concessies doen, dat hij dan weer gaat bombarderen. Maar deze berichtgeving laat zien dat hij dat eigenlijk beter niet kan doen. Zowel vanwege de kosten als vanwege het gewoon gebrek aan munitie.
0: Ja, want we kunnen dan toch met enige zekerheid zeggen dat inderdaad zo is. Dat ze in ieder geval munitie moeten sparen daar in het Midden-Oosten.
1: Ja, zeker wel. En vooral ook dat je moet je denken aan de meer lange termijn. Dat als nu meer gebruikt wordt, een groot deel van die munitie, met name de meer ingewikkelde raketten die voor luchtafweer gebruikt worden, die hebben best een lange wachttijd en ook een lange aanlooptijd voordat die gemaakt kunnen worden. Dus ook al is er nu wel munitie, dat betekent dat je vervolgens een aantal jaar geen luchtafweersysteem hebt of niet een goed genoeg luchtafweersysteem hebt. En daar moet je natuurlijk ook rekening mee houden.
0: Ja, dan nog iets anders. Trump krijgt vandaag bezoek van premier Netanyahu uit Israël. Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Ja, Netanyahu is natuurlijk behoorlijk wat populariteit aan het verliezen in de VS. En Trump die krijgt dat ook wel door. Voor de schermen zal het wel meevallen. Hij zei gisteren bijvoorbeeld al dat Amerika en Israël altijd op één lijn zitten. Maar de vraag is natuurlijk wat er achter de schermen gebeurt en hoeveel druk hij op Netanyahu gaat uitoefenen. Dan gaat het onder andere om Iran, maar ook bijvoorbeeld om de Israëlische terugtrekking vanuit Libanon. En ook om de Israëlische aanvallen in de Palestijnse gebieden in de westelijke Jordaan-oever. Want daar zijn ook de afgelopen weken erg veel geweldsuitbarstingen geweest, doordat Joodse kolonisten, illegale kolonisten, Palestijnse nederzettingen aanvallen. En ook daarover is het de vraag hoeveel Trump druk gaat uitoefenen op Netanyahu om dat te voorkomen.
0: Ja, wat zegt het überhaupt dat Netanyahu nu op bezoek moet komen in het Witte Huis?
1: Hij bezoekt natuurlijk daar officieel voor de begrafenis van de overleden senator Lindsey Graham. Dat was natuurlijk altijd een belangrijke supporter en bondgenoot van Israël in de VS. En daarom is het ook wel enigszins omstreden in Israël dat hij nu daarvoor naar de VS gaat. Omdat de premier Netanyahu eigenlijk nauwelijks begrafenissen van soldaten heeft bijgewoond de afgelopen jaren. Maar dan dus wel naar de begrafenis van een senator in de VS gaat. In de VS gaat hij natuurlijk vooral proberen om zijn populariteit en de steun voor Israël weer een beetje op te krikken.
0: Dankjewel, Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
2: En dan gaan we naar de beurs blijkbaar. Het cijferseizoen is in volle gang. Na een relatief rustige maandag barst de week vandaag echt los. Jorik Simonides van BNR Beurs vertelt.
3: De dag begint aan het Damrak. Met onder meer cijfers van Philips, Basic Fit en Unilever. Die laatste is druk met het afstoten van allerlei onderdelen. Alles wat niet goed genoeg presteert, moet eruit. Afgelopen kwartalen hoorden we vooral wat al dat saneren gekost heeft. Kijken of we nu dan ook eens mee gaan krijgen of het ook al zijn vruchten afwerpt. In de VS kun je dan nog rekenen op de cijfers van Boeing, Coca-Cola en Exalta, de verfreus die ons eigen Akzo Nobel wil overnemen, terwijl beleggers daar helemaal niet op zitten te wachten. Krijg je na beurs in Nederland, zo rond het avondeten dus, nog de cijfers van ASM. Bij grote broer ASML ging 2 weken terug opnieuw de vlag uit en de outlook omhoog. En analisten verwachten dat bij ASM niet anders gaat zijn. Na beurs in de VS dan nog een ander Nederlands chipbedrijf, NXP. Dat heeft een notering aan de Nasdaq en de cijfers daarvan komen dus pas 's avonds laat. En je zou het in al dat cijfergeweld bijna vergeten, maar het bestuur van de Fed komt ook nog bij elkaar. Ze beginnen aan de rentevergadering die woensdag dan weer tot een nieuw rentebesluit moet leiden.
2: Ja, het is een drukke aflevering dus voor BNR Beurs vanavond. Weer een nieuwe aflevering, 20 minuten, 6:30. Live luisteren, terugluisteren, allemaal in de BNR-app. En in de ochtendspits spreken we nog met de CEO van Philips, met Roy Jacobs. tijdstip is nog even onbekend. Dat zouden we eigenlijk rond 9:15 doen. Maar gisteravond hebben ze plotseling...
0: Opeens de cijfers al verstuurd.
2: En nu moet Roy Jacobs tussen 8 en 9 opeens de analistencall doen.
0: Nou,
2: we kijken wel even hoe laat het wordt. Het zal ergens na 9 zijn, waarschijnlijk. En we hebben het over de cijfers van Unilever. Allemaal later deze ochtend dus in de ochtendspits.
0: Dan nog even naar nog een boodschap van Donald Trump himself. De Verenigde Staten hebben namelijk al meer dan $13 miljard verdiend aan Venezolaanse olie sinds de gevangenneming van president Maduro. Dat zegt Trump tegen een Financial Times journalist, ook weer in zijn Air Force One.
4: We had a cost of Venezuela. We paid for it many, many times over. And now, as you know, we have a very good relationship with Venezuela.
5: Where is that money going?
4: Who's running the country? It can go to the military, but we're taking in a lot of money, billions and billions of dollars from Venezuela.
0: Ja, en zoals je hoort is het dus een beetje onduidelijk waar dat geld nou precies heen gaat. Running the country, aldus Trump. Maar er zit nog gewoon een eigen overheid in Venezuela met de oude vicepresident Delcy Rodriguez. Volgens Trump kan het geld dan wel gebruikt worden om het leger te betalen, maar daar moet het congres dan eerst toestemming voor geven. En dat willen ze dan weer niet altijd, zegt hij dan ook weer daarna. De democraten in dat congres die zitten zelf ook nog met een groot vraagteken, want die weten het ook niet. Zij eisen meer transparantie over de verkopen van die olie, waar dat geld heen gaat en wie op al die transacties toeziet.
2: En dan zeiden we net al, stel je hebt de kans. Of je krijgt nu €50.000, handje contantje. Of we gaan een muntje opgooien en dan heb je een kans, namelijk 1 op 2, dat je 1 miljoen krijgt. Nou, Maxime, wat zou je doen?
0: Ik denk dat ik dan toch voor de miljoen ga.
2: Ja?
0: Ja. Ja.
2: Waarom?
0: Nou, kijk, die 50.000, het gaat even duren, maar die kun je dan wel over redelijke tijd verdienen. En die miljoen, dat is dan toch wel gewoon... En de 50% kans.
2: Ja, met een kans dat je nu niks hebt.
0: Ja.
2: Oh, leuk. Ik denk dat ik toch voor de 50 zou gaan. 50.000. Ja, de meeste mensen blijken voor zekerheid te kiezen. Blijkt uit een Brits onderzoek van YouGov onder 5.000 volwassenen. 73% koos voor die 50.000. En die anderen kozen voor 1 miljoen.
0: Minderheid.
2: Of konden geen keuze maken. Ja, wat nou de verklaring daarvoor is, misschien ook wel dus de verschillen in onze hoofden, gaan we vragen aan Hanna de Boer. Zij is van het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag. Goedemorgen.
6: Hi, goedemorgen.
2: Ja, 73% zegt dus, doe mij dan maar die 50.000. Hoe komt dat? Is de meerderheid van de mensen dan blijkbaar risicoavers?
6: Ja, het is inderdaad leuk dat we dit hebben gedaan. En het is eigenlijk niet eens heel verrassend dat mensen in dit geval voor zekerheid kiezen. Uiteindelijk het kiezen voor zekerheid in dit geval, dat geeft ons gewoon meer in ieder geval subjectieve waarde. Je kan in die zin veel doen met €50.000. Dus eigenlijk is het best wel rationeel om het risico in ieder geval in dit keuzegeval te vermijden.
2: Ja, maar wat zegt dat dan over Maxime hier? Die zegt, nou, doe mij die 1 miljoen maar. Die is dus ook bereid om een groot verlies te leiden.
6: Ja, dat is inderdaad wel heel, heel interessant. Mm-hmm. En eigenlijk misschien wel een beetje atypisch. Mm-hmm. Psychologen hebben hier best wel leuk onderzoek naar gedaan, waarin je ziet als je er een minnetje voor zet bijvoorbeeld. Stel je verliest €50.000 of je hebt 5% kans om 1 miljoen te verliezen. Dat mensen eigenlijk best wel risico-avers zijn. Mm-hmm. En we houden eigenlijk helemaal niet van om geld ook te verliezen. Maar vanuit de mens zijn we meer geneigd om voor zekerheid te kiezen en niet per se een gokje te wagen. Dus dat is eigenlijk wel grappig dat je juist de andere optie kiest.
0: Ja, en ik bedenk me net, ik ben van BNR Beurs, ik zou moeten kiezen voor die 50.000 en dan beleggen.
2: Ja,
0: dat zou dan de beste optie zijn. Maar goed, net is te laat.
2: Ja. Ja. Zien we grote leeftijdsverschillen? Want bijvoorbeeld, ik geloof dat ouderen, die kiezen vaker voor zekerheid. En dan zou je denken, nou, je hebt je hele leven al achter je, dan kan je wel een gokje wagen. Maar over het algemeen zijn ouderen dus meer van de zekerheid?
6: Ja, dus het is sowieso, individuele verschillen zijn best wel lastig om echt goed aan te tonen in onderzoek. Maar er zijn wel wat onderzoeken die laten zien dat als je wat ouder bent, dat je juist iets minder risico neemt. En dat je misschien juist meer averse eigenlijk bent om verlies te nemen. En dus juist voor iets meer voor zekerheid kiezen. Het is wel lastig om aan te tonen, nogmaals, of dat precies door leeftijd komt of misschien door andere factoren die spelen bij mensen.
2: Ja, want hoe zat het ook alweer als het gaat om economisch pijn lijden of winnen? Hoe werkt het in ons brein ook alweer? Ik geloof dat wij vinden het veel erger om iets te verliezen dan om iets niet te krijgen, toch?
6: Ja. Zeker, ja. Nee, verlies, dat is heel interessant. In de jaren 70 zijn er zelfs bekende psychologen geweest die de Nobelprijs binnen de economie voor hebben gewonnen. En dat we eigenlijk toch iets minder rationeel zijn. En dat verliezen eigenlijk best wel zwaarder wegen dan winsten. Terwijl dat bijvoorbeeld precies hetzelfde bedrag zou kunnen zijn. Dus we vinden verlies heel vervelend. En onzekerheid ook. Dus we vermijden dat. Ja.
2: Maakt het dan nog uit of ik een baan heb waarbij ik misschien op het minimuminkomen zit en niet zoveel verdien? Of misschien überhaupt geen baan heb? Of dat ik al tonnen op de bank heb staan? Beïnvloedt dat de keuze die ik zou maken bij zo'n keuze die ik voorgelegd krijg?
6: Ja hoor, zeker. Dus kijk, het kan natuurlijk zijn dat die 50.000 euro, als je heel veel geld hebt, dat het gewoon minder. Dat de waarde eigenlijk daalt, de subjectieve waarde. En dat je misschien eerder geneigd bent om toch een gokje te wagen. En aan de andere kant, stel je hebt echt onvoldoende inkomen om rond te komen. Dan kan het ook zijn dat je bijvoorbeeld meer stress hebt ervan. We weten ook dat emoties en het hebben van stress ook weer invloed kan hebben op de keuzes die je maakt.
2: Mm-hmm, ja.
6: Dus dat kan zeker uitmaken, ja.
2: En dan nu de allerbelangrijkste vraag. Wat zou u doen?
6: Ja, ik ben wat dat betreft heel gemiddeld en zou zeker voor 50.000 euro voor zekerheid kiezen.
2: Dank, Hanna de Boer, onderzoeker aan het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag. Gaan we koppen stellen. Interessante verhalen uit de krant.
0: Ja, de nieuws bij Trouw schrijft vanochtend over een nieuwe analyse van onder meer het KNMI over de huidige droogte in Europa. Uit die analyse blijkt dat er door klimaatverandering niet per se meer of minder kans op regen is, maar dat vooral het water in de bodem veel sneller verdampt en dat dan weer de boosdoener is.
2: In de Volkskrant, nieuw informatiebeleid van het Pentagon bemoeilijkt het bijhouden van Amerikaanse slachtoffers. Het ministerie van Defensie heeft zijn rapportage over Amerikaanse slachtoffers in de oorlog in Iran veranderd. En dat maakt correcte berichtgeving over wat het nou aan menselijke levens en schade heeft opgeleverd moeilijker. Voortaan behoren slachtoffers die vielen op of na 7 juli tot een andere categorie dan militairen die sneuvelden voor die datum. Dus het is een beetje knutselen met data.
0: Ja, NRC dan, ook in andere media te vinden. De Amerikaanse delegatie bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is gisteren demonstratief de vergadering uitgelopen toen de Franse ambassadeur het woord kreeg. Zo'n vertrek uit de raad gebeurt zelden. De Amerikanen waren kwaad om een post van de Fransen op X. En die rel begon vrijdag dan weer bij een stemming in de algemene vergadering van de Verenigde Naties over een tweede termijn voor Volker Turk als hoge commissaris voor de mensenrechten.
2: En tot slot in het Algemeen Dagblad. 1 op de 20 Nederlandse huishoudens heeft een caravan, schrijft het Algemeen Dagblad. In de rest van Europa is de caravanverkoop volledig ingestort, maar bij ons dus niet. In Italië bijvoorbeeld 1 op de 400 huishoudens en bij ons dus 1 op de 20. Volgens Goof Luke, dat is een docent toerisme aan de Breda University, heeft dat vooral te maken met het feit dat wij in Nederland geen hotelcultuur hebben en dat we dus gaan voor de eigen sleurhut. Heb je lekker je hotel de hele dag bij je. Dat vinden we handig. En dat hij dan de rest van het jaar stilstaat, dat maakt ons blijkbaar niet uit.
0: Ja. Ik heb in België gestudeerd, daar maakten ze de Nederlanders belachelijk. En ze zeiden, als je iemand met een caravan ziet rijden, het is altijd een Nederlander.
2: Oh ja? Ja. Oh, grappig. Ja. Ik wist helemaal niet dat dat zo stereotyperend voor ons was, maar
0: ja,
2: blijkbaar wel.
0: Dus, wel.
2: Okay, nou, grappig. Sport en ontspanning, uiteraard heel erg belangrijk. En misschien juist wel als je een drukke baan hebt. En Bas van Werven zou nu zeggen, een drukke baan om de aarde. De Franse ESA-astronaut Sophie Adenauer die heeft op Instagram een video gedeeld van 20 seconden, waarin ze allerlei yin-yoga-oefeningen doet aan boord van het ISS. Ja, daar staat dan dit nummer bij. Dat heet toepasselijk, denk ik, Planetarium uit La La Land. Ja, het is radio, dus je kan het filmpje niet laten zien. Je moet er maar even opzoeken op het account van Sophie Adenauer. Als je dan zoekt op Instagram, vind je het wel. Ze doet er allerlei zwevende meditatieoefeningen, meditatiehoudingen, rekoefeningen met allemaal mooie, hele vloeiende bewegingen, vloeiende rotaties, vloeiende strekkingen, waarbij haar lichaam door de cabine beweegt en haar haar tegelijkertijd alle kanten opzweeft. Een soort ASMR voor je ogen, zou je kunnen zeggen. Het is heerlijk rustgevend.
0: Prachtig.
2: Ze heeft haar yoga-oefeningen aangepast aan de gewichtloosheid, want dat vraagt om een totaal andere manier van bewegen en balans houden. En mevrouw Adenauer zegt dat ze elke avond ongeveer een half uur yin-yoga doet om tot rust te komen na een drukke dag op werk, oftewel op het ISS. Zij doet al jaren dat, hè, yin-yoga. Zit in de daily routine. Ze is ook yoga-docent. En deze gewoonte heeft ze dus meegenomen naar de ruimte. Levert allerlei enthousiaste reacties op. Sommige kijkers die noemen de oefeningen magisch elegant. Zouden ze waarschijnlijk niet zeggen als ik een poging tot yin-yoga zou doen. Wat is jouw indruk? Je zit het filmpje
0: te kijken. Ja, het is toch wel mooi hoe je er zo gewichtloos zo weg ziet zweven in zo'n yoga-pose. Je denkt, dit is wat je hersenen zouden moeten doen als je yoga aan het doen bent.
2: Nou,
0: even wegdwarrelen.
2: We gaan het proberen, maar wel in de reclame. Ja. Groter woningaanbod stuwt huisverkopen naar een recordhoogte en zorgt voor minder snel stijgende huizenprijzen, blijkt uit onderzoek van ING. En we spreken de onderzoeker zometeen na de yoga.
5: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
7: Europe is going in some bad directions.
8: Maar voor hoe lang nog?
9: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
10: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
11: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
9: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 1:50 in de Economische Stand van Nederland.
15: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
16: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
17: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
18: BNR Verkeer.
19: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er staan op dit moment nog geen files op de Nederlandse wegen, maar er wordt wel geflitst. Op de A4 Rotterdam-Den Haag, daar staan ze te flitsen bij 53,9. Op de A28 Zwolle-Assen bij 153,5. En ook op de A35 Enschede-Almelo bij 69,2.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
21: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Op allerlei plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zoals in het Gelderse Borculo, waar honderden demonstranten bij het gemeentehuis stonden. En ook in Apeldoorn, Zutphen en Ermelo waren protesten. Naast de A28 bij Wezep staken boeren hooibalen in brand. De man die zaterdag in Berlijn inreed op een Pride-optocht werd door de Duitse veiligheidsdiensten in de gaten gehouden. Er was een camera op zijn voordeur gericht en daar was te zien hoe hij vlak voor de aanslag zijn huis verliet, schrijft een Duitse krant. Door zijn actie kwam een Poolse vrouw om het leven. Er zijn tientallen gewonden. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is gisteravond een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren. Meerdere boten en een helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. In een flat in Capelle aan de IJssel is een steekpartij geweest. Twee mensen raakten gewond. De politie heeft iemand opgepakt. En in Den Haag is op straat geschoten. Er is een gewonde, maar de schutter is spoorloos. De politie heeft de straat afgezet voor sporenonderzoek. En een van de natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk is onder controle, zegt president Macron. Het is de brand bij Biscarrosse, ten zuiden van Gironde, waar een nog veel grotere brand woedt. Die rukt op naar Bordeaux en is nog maar een paar kilometer van de stad. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend heeft het noordoosten met wolkenvelden te maken, maar deze trekken al snel weg. In de rest van het land is het overwegend helder. Met veel zon loopt de temperatuur snel op. In het oosten kan het tot 30 graden worden.
2: Nou, goed nieuws voor huizenzoekers, want er zijn steeds meer woningen beschikbaar om te kopen. En dat gaat zorgen voor een record aan verkopen van bestaande woningen. Zorgt ook voor minder snel stijgende prijzen en minder overbieden. Blijkt uit het onderzoek van ING. En we spreken de onderzoeker zometeen over een minuutje in de ochtendspits.
3: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
22: Thomas van Zijl.
23: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het beleggerspanel over het rentebesluit van de Fed. En een gesprek met Albert-Jan Thomassen, directeur van de branchevereniging voor familiebedrijven FBNet. Ik vraag hem waarom hij vindt dat familiebedrijven niet voldoende aandacht krijgen vanuit Den Haag. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
6: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
20: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
2: Goedemorgen, het is dinsdag 28 juli, iets na 6:30. Goed dat je luistert naar de ochtendspits van die datum wat ik al genoemd heb. Dinsdag 28 juli, maar ik kan het nog een keer zeggen. Maxime van Wil, goedemorgen.
0: Goedemorgen op 28 juli.
2: Ja, dinsdag is het, 28 juli, iets na 6:30, op dinsdag. Wat gaan we dit half uur allemaal doen?
0: Nou, straks hebben we het over dinsdag. Op deze dinsdag gaan we het straks hebben over een baanbrekende oogoperatie. Een blinde vrouw die kreeg haar zicht terug. En gezien de vakantieperiode hebben we deze week over vakantie in eigen land. Ja. Waar moet je heen voor het zonnige eilandgevoel?
2: Ja, is
0: dat
2: het,
0: zo meteen.
2: Ja, is het Vlibitsa? Of toch niet?
0: Ja, dat gaan we zo uitvinden.
2: Nou, het is 4:30. Ik zeg het toch maar een keer.
0: 28 juli.
2: Ander nieuws van de ING. Het aanbod van bestaande koopwoningen neemt toe. En dat zorgt naar verwachting voor een record aantal woningsverkopen dit jaar. Blijkt uit onderzoek van ING. Tegelijkertijd zwakken het grotere aanbod, hogere hypotheekrentes en een verslechterd sentiment de huizenprijsstijging af. We gaan over praten met Sander Burgers, woningmarkteconoom bij ING Research. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
2: Ja, cijfers in Q2. Daaruit bleek dat via NVM-makelaars 9% meer woningen te koop werden gezet dan een jaar eerder. Hoe komt dat? Waarom is dat aanbod zo uitgebreid de laatste tijd?
8: Nou, dat komt eigenlijk door twee ontwikkelingen. In eerste instantie zien we dat beleggers nog steeds veel van een huurwoning te koop doen. Dat speelt nog steeds echt een grote rol. Ongeveer 1 op 6 van alle woningen die op de markt komt, is een voormalige huurwoning. Dus daardoor komt er meer aanbod. En tegelijkertijd zien we ook dat huiseigenaren zelf hun woningen vaker in de verkoop doen. En dat komt waarschijnlijk omdat ze meer keuzemogelijkheden zien om een volgende woning te vinden. Een paar jaar geleden stond er echt nog weinig te koop en was verhuizen daardoor ook lastig. Maar nu het aanbod groeit, lukt het ook steeds vaker om een geschikte woning te vinden. En daardoor zetten ook huiseigenaren zelf een eigen woning te koop. Dus vandaar dat het aanbod oploopt.
2: Ja, dus voor woningzoekenden is dit een gouden moment?
8: Nou, een gouden moment wil ik nog niet zeggen. De betaalbaarheid is nog steeds voor starters slecht. Maar het is wel zo dat die rem op die doorstroming die we een paar jaar geleden echt zagen, doordat er zo weinig te koop stond, zat die markt een beetje vast. Ja goed, en nu het aanbod is in de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. Dus de hele markt komt nu meer in beweging. Dus voor woningzoekers, en dat zijn er nog een hoop, is het wel gunstig dat er meer aanbod is en dus meer keuzemogelijkheden zijn. En dat is natuurlijk, daardoor is de kans ook groter dat er een woning te koop staat die past bij je wensen. Ja. Dus dat is wat dat betreft goed nieuws.
2: En wat doet het dan met huizenprijzen en misschien ook uw eerdere verwachtingen als het gaat om huizenprijzen? Moeten die een beetje naar beneden worden bijgesteld?
8: Ja, nou niet naar beneden worden bijgesteld. We zagen al dat die huizenprijsstijging afliep. Hè. Vorig jaar lagen de huizenprijzen nog 9% hoger dan een jaar eerder. En nu is dat langzaamaan afgelopen naar ongeveer 4% hoger. Dus de prijzen die stijgen nog, maar we verwachten wel dat die prijsstijging verder afzwakt. En een belangrijke reden is dat oplopende aanbod. Hè. Dus doordat er meer keuzes is er ook minder concurrentie. Makelaars zien dat ook, dat ze echt wel minder bezichtigingen zien bij een woning. Nou, daardoor ook minder biedingen krijgen per woning. Nou goed, en daardoor neemt de kans op een sterke overbieding natuurlijk ook af. Dus de uiteindelijke prijs zal daardoor wat lager zijn. Hè. Dus de prijzen lopen nog op, maar die prijsstijging zwakt af. Ja, we verwachten dat het eigenlijk tot, laten we zeggen, eind volgend jaar eigenlijk nog verder afzwakt. Hè. Dus die flinke prijsstijgingen lijken echt wel achter de rug te zijn.
2: Ja, en dat zal ook te maken hebben met rentestanden, neem ik aan.
8: Ja, ook dat speelt een rol. Het oplopende aanbod is wel echt de belangrijkste reden. Maar we zien ook dat de hypotheekrentes ietsjes hoger liggen dan bijvoorbeeld aan begin dit jaar. Toen ongeveer 3,75%. Nu op 4%, dus dat is toch 25 basispunten erbij. En dat doet er zeker toe. Vooral voor starters, hè, die tegen de huidige geldende tarieven moeten lenen. En we hebben dat even uitgerekend. En voor een hypotheek van €375.000 dat starters nemen, scheelt dat toch €55 bruto per maand. En als je kijkt naar je maximale hypotheek, kan je dan ongeveer 3% minder lenen. Dus het zijn nog geen gigantisch hoge bedragen, maar 3% minder lenen. Ja, betekent toch dat je dat ook gaat zien in de prijzen.
0: U zegt ook, het is dus vooral het aanbod waar dit door komt. Ja, nou, er kwamen er heel veel huurhuizen op de markt door die, misschien ook door die wet van Hugo de Jonge. Daar werd hij voor gehekeld. Maar in hoeverre is het nou te danken aan toch die wet, dat het nu dan toch wel een beetje los lijkt te komen?
8: Nou ja, voor de koopwoningmarkt is dit een zegen. Dus de krapte die in de afgelopen decennium ook de koopmarkt domineerde. Ja, die krapte neemt nu op de koopmarkt wat af. Dus dat is wat dat betreft goed nieuws. Alleen ja, de keerzijde is dat het inderdaad voor een deel ook voormalige huurwoningen zijn die voor het extra aanbod zorgen en die daardoor die markt in beweging hebben gezet. Alleen voor de huurmarkt is het vervelend dat de markt alleen maar krapper lijkt te worden. Dus dat heeft heel erg twee kanten. En zoals DNB ook vorige week gepubliceerd had over het investeringsklimaat. Die is er niet beter op geworden als gevolg van een hele hoop maatregelen. Zoals de webbetaalbare huur, maar ook diverse belastingmaatregelen die genomen zijn het fiscale klimaat voor de verhuurder wat aan te scherpen. Dus dat heeft heel erg twee kanten. Voor de koopmarkt is het wat dat betreft goed nieuws dat hij meer loskomt. Maar voor de huurmarkt, maar ook voor het onderliggende investeringsklimaat is het niet zo positief.
0: Want voor starters, daar blijft het dus nog steeds een beetje lastig. En dus blijven die ook nog steeds vaker in die huurwoningen zitten dan?
8: Nou, we zien wel dat starters beter slagen in de afgelopen jaren. Dus ze kopen steeds meer woningen. En dan hebben we het dus inderdaad over de starters die ook een woning willen kopen. Hè. Er zijn natuurlijk ook de jongeren die niet willen kopen en gewoon op zoek willen naar een huurwoning. Ja, die hebben het steeds lastiger. Dus we zien ook dat het aantal jongeren die thuis blijft wonen toeneemt. Dus over de hele woningmarkt in zijn geheel blijft het nog ontzettend lastig. En wat we ook zien is dat de kopers die nu slagen, ja, dat ze steeds meer eigen geld meebrengen. Dus als gevolg van die krapte is de concurrentiestrijd tussen starters gewoon ongelooflijk groot. Dus ze nemen steeds meer de starters die nu slagen nemen steeds meer eigen geld is. Waarin ja, het ook steeds meer geld is van ouders. Hè, dus je moet echt van goede huizen komen en flink wat eigen geld meenemen om te kunnen slagen. Zeker op de dure plekken. Wat we ook zien is dat de starters die slagen naast eigen geld ook steeds vaker een lening krijgen van gemeenten. Ook dat zien we toenemen. Dus starters krijgen op diverse manieren ondersteuning. En dat hebben ze ook nodig om een competitief bod neer te leggen. Ja.
2: En dit alles wat we nu bespreken, dat leidt dus tot 245.000 transacties dit jaar. En dat is een record?
8: Ja, dat zou een record betekenen. Dus als je kijkt naar de huidige realisaties voor het eerste half jaar, zien we dat het ook een stuk hoger ligt dan een jaar eerder. En ja, we lijken op koers dat te gaan halen. Dus dat zou inderdaad een nieuw record betekenen. Dus een nieuw record aan bestaande woningen waar we het dan over hebben, die verkocht worden. Dus wat dat betreft komt die markt zeker steeds meer in beweging.
2: Dank, Sander Burgers, woningmarkteconoom bij ING Research.
5: Radio, de ochtendspit.
0: Wat anders, naar Berlijn. Abdou B., de man die afgelopen zaterdag tijdens de Pride in Berlijn een aanslag pleegde, stond onder toezicht van de veiligheidsdiensten. Dat onthullen de Süddeutsche Zeitung en omroepen NDR en WDR. Zo legde een camera van de Berlijnse recherche vast hoe B. zaterdagavond zijn woning verliet, ongeveer een uur voordat hij de aanslag pleegde. B. was eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf voor het voorbereiden van een terreurdaad. Als voorwaarde voor zijn vrijlating moest hij een deradicaliseringstraject volgen. Na zijn vrijlating hielden agenten hem alsnog in de gaten, maar dat toezicht werd na 10 dagen afgeschaald omdat er volgens de autoriteiten geen aanwijzingen waren dat de 21-jarige man een aanslag voorbereidde. Enkele dagen later concludeerde een antiterrorisme-team dat echter B. wel degelijk een gevaar vormde. Experts plaatsten hem in de categorie rood, wat dan weer betekent dat er een hoog risico werd gezien voor het plegen van een aanslag. Zijn telefoon- en internetactiviteiten bleven gemonitord en ook werden camerabeelden van zijn woning dus elke 24 uur bekeken. Nou, zoals we weten werd er op het Pride-evenement een Poolse vrouw gedood en raakte er 29 mensen gewond. Ondanks dat hij dus alsnog gemonitord werd.
2: Ja, maar dat laatste uur even net niet.
0: Nee.
2: Dan naar Amerika. Johnson & Johnson wil 5,5 miljard dollar betalen om tienduizenden rechtszaken over babypoeder met talk nou eindelijk eens af te sluiten. Het gaat om claims van vrouwen in Amerika die zeggen dat langdurig gebruik van dat talkpoeder heeft geleid tot eierstokkanker. Volgens Johnson & Johnson dekt de regeling alle ongeveer 76.000 bestaande claims. 76.000 dus, maar de schikking gaat alleen door als de advocaten die samen minstens 95% van die eisers vertegenwoordigen als die ermee instemmen. Het bedrijf houdt nog steeds vol dat zijn talkproducten veilig zijn, dat er geen asbest in zit en dat ze ook geen kanker veroorzaken. Maar toch stopte Johnson & Johnson 6 jaar geleden in Amerika al met de verkoop van talkpoeder voor baby's. En wereldwijd volgde dat besluit zo'n 3 jaar geleden. En inmiddels verkoopt het bedrijf een variant op basis van maiszetmeel. Die rechtszaken die lopen al vele jaren, meer dan 10 jaar. Johnson & Johnson probeerde er ook al eerder vanaf te komen, bijvoorbeeld via faillissementsprocedures van dochterbedrijven, maar dat mislukte. En met deze overeenkomst hoopt het bedrijf dus de kwestie nu echt af te kunnen sluiten. Dan kunnen ze ook weer verder, zo zeggen ze, met de ontwikkeling van medicijnen en medische hulpmiddelen. Nou, beleggers die reageerden voorzichtig positief, want die willen uiteraard ook van die onduidelijkheid af en die kostbare en slepende rechtszaken. Het aandeel J&J's tegen de nabeurshandel in New York met zo'n 1,5%, dus licht positief ontvangen op de beurs.
0: Dan nog naar Boeing. De stoelen in ruim 450 Boeings van het type 737 Max die in de Verenigde Staten zijn geregistreerd moeten misschien worden geïnspecteerd als ze verkeerd zijn geïnstalleerd. Dat zei de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA gisteren. De FAA die heeft rapportages binnengekregen over verkeerd geïnstalleerde stoelen. Volgens de inspectie kunnen die stoelen passagiers en bemanningsleden verwonden tijdens een noodlanding of het gangpad blokkeren en een evacuatie daardoor vertragen als ze inderdaad verkeerd geïnstalleerd zijn. Wereldwijd vliegen er bijna 2300 Boeing 737 MAX vliegtuigen. Buitenlandse toezichthouders nemen FAA-richtlijnen vaak over, waardoor die inspecties mogelijk ook buiten de VS dus gevolgen kan krijgen. Een woordvoerder van Boeing zei dat de vliegtuigbouwer in december vorig jaar de richtlijnen over dit probleem aan exploitanten heeft verstrekt. Maar het is onduidelijk hoe snel luchtvaartmaatschappijen het probleem moeten verhelpen. Voor Boeing is het opnieuw een tegenvaller voor die 737 MAX vliegtuigen. In 2018 en 2019 stortten 2 Boeing vliegtuigen van dat type neer in Indonesië en Ethiopië. En in 2024 werd een deurpaneel tijdens een vlucht weggeblazen. Nu een iets minder direct probleem, maar toch niet prettig als er al die vliegtuigen nagekeken moeten gaan worden.
2: Het is 7:15. We gaan naar Helene Geest bij de ANWB. Helene, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: We beginnen in de IJmondregio, want de Velsertunnel is dicht.
7: De Velsertunnel is dicht, en dat is een probleem. Er staat daar namelijk een te hoge vrachtwagen op die A22 richting Beverwijk. Maar de A9 is natuurlijk ook dicht door wegwerkzaamheden. Dus je hebt daar nu eigenlijk geen alternatief meer. Dus het zal de komende tijd heel erg druk worden op de omliggende wegen. En verder al wat vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht door de werkzaamheden daar. Er staan nu 10 minuten in de file. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A28 bij 153,5 en op de A35 bij 69,2.
9: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
10: Omdat je niet weet of het een aanval is en waar die vandaan komt.
11: Door het oplaaien van het conflict in het Midden-Oosten. Dus we verwachten dus vooral een hele sterke terugval van die economische groei.
24: No volverán a haber elecciones. Volverán a haber elecciones.
0: Een wereldprimeur in Italië dan. Een blinde vrouw kan namelijk weer zien. De 67-jarige Elena onderging een operatie die maar liefst 6 uur duurde om weer te kunnen zien. Een transplantatie van deze soort is nog nooit eerder gebeurd. In het Molinet ziekenhuis in Turijn vond die plaats en lukte het toch. We bespreken dit nieuws met professor Mort Dikman, hoogleraar en medisch afdelingshoog oogheelkunde aan het UMC Utrecht. Goedemorgen.
25: Goedemorgen.
0: Wat hebben de artsen in Italië nou precies gedaan? En waarom is dit een primeur en was dit nog niet eerder gelukt?
25: Ja, deze vrouw was aan beide ogen blind, maar eigenlijk door twee verschillende oorzaken. In haar linkeroog was de oogzenuw onherstelbaar beschadigd. Dat is de verbinding met de hersenen en die werkte niet meer. En in haar rechteroog was die verbinding juist nog intact, maar waren het hoornvlies aan de voorkant en het netvlies, de achterkant van het oog, ernstig beschadigd. Dus de artsen hebben het volledige gezonde voorste deel van het rechteroog overgeplaatst naar van het linkeroog overgeplaatst naar het rechteroog. Dat is het hoornvlies en de sclera. Maar daarnaast transplanteerden ze ook voor het eerst de macula. Dat is de gele vlek in het netvlies waarmee we scherp zien. En zo maakten ze eigenlijk van twee blinde ogen één oog dat weer zicht kan geven. Waarom is dat bijzonder? Ja, de transplantatie van de macula is heel bijzonder, omdat dit weefsel extreem kwetsbaar is en tot nu toe als niet transplanteerbaar werd beschouwd. En omdat het om eigen weefsel gaat, is er bovendien geen risico op afstoting.
0: En waarom is dit dan nu opeens gelukt? Want al die jaren was dit, werd dit voor onmogelijk gehouden dus.
25: Ja, dit is zonder meer een onindrukwekkende chirurgische prestatie. Maar of het gelukt is in de zin dat de patiënten weer goed kan zien met dat oog, dat moet blijken. Je moet je voorstellen, de macula is eigenlijk zenuwweefsel. En de cellen daarin moeten weer de functionele verbindingen aangaan met de rest van het netvlies. En het is juist deze integratie wat buitengewoon complex is. Dus ook als de transplantatie technisch perfect slaagt, is het daarom allerminst vanzelfsprekend dat iemand weer scherp en functioneel kan zien. En dat moet nog blijken.
0: Ja, het moet dus nog zich uitwijzen. U zegt het is ook doordat deze vrouw eigenlijk twee blinde ogen weer van twee blinde ogen weer één kon worden gemaakt, dat dit mogelijk was. Is dit een heel specifieke situatie of is dit ook breder toepasbaar?
25: Ja, dit is een zeer uitzonderlijke situatie, dat beide ogen op een aparte wijze zijn beschadigd. Meestal als mensen bijvoorbeeld leeftijdgebonden maculadegeneratie hebben of glaucoom, hebben ze dezelfde aandoening aan beide ogen. Dus dit maakt het een uitzonderlijke situatie.
0: Ja, nou hebben ze dus voor het eerste, voor de eerste keer dit succesvol gedaan. Is dit wel iets dat we de komende jaren meer gaan zien? Dat dit soort operaties dan toch lukken? Ondanks dat het in deze situatie net even goed terechtkwam?
25: Ja, ik ben zelf hoornvlieschirurg en geen netvlieschirurg, dus daar spreek ik met enige terughoudendheid over. Maar ik verwacht niet dat de maculatransplantatiewerk zal worden uitgevoerd. Simpelweg omdat de indicatie zo uitzonderlijk is. Waar de echte ontwikkelingen zitten, is de regeneratieve geneeskunde. We weten dat wereldwijd lopen er studies waarbij uit stamcellen gekweekte netvliescellen onder het netvlies worden ingebracht bij patiënten met bijvoorbeeld maculadegeneratie. De eerste resultaten zijn hoopgevend en laten zien dat deze behandelingen veilig kunnen zijn. En daarnaast worden er netvliesimplantaten getest die samen met een speciale bril bijvoorbeeld beelden kunnen doorgeven aan het netvlies. Voor de voorkant van het oog zijn we eigenlijk verder. Met stamceltherapie kunnen we al bepaalde vormen van hoornvliesblindheid goed behandelen. Utrecht behoort bijvoorbeeld tot een van de weinige centra wereldwijd waar deze behandelingen al beschikbaar zijn. En dat is belangrijk om te weten, omdat veel mensen nog steeds denken dat er niets meer aan deze vorm van blindheid te doen is. Terwijl dat voor een deel van de patiënten inmiddels niet meer klopt. Dat is geen toekomstmuziek, maar realiteit.
0: Dank. Professor Mort Dikman, hoogleraar en medisch afdelingshoofd oogheelkunde aan de UMC Utrecht.
20: Lekker weg in eigen land.
2: Ja, we zitten midden in de vakantieperiode, maar door de onrust in het Midden-Oosten en misschien ook wel de brandstofprijzen laten meer mensen het vliegtuig staan. En ook een verre vakantie met de auto is misschien niet meer zo aantrekkelijk als voorheen. Het fijne nieuws is, je hoeft ook helemaal niet ver weg om pareltjes te bezoeken. Gisteren bespraken we al het New York van Nederland, namelijk Rotterdam. Later deze week hebben we nog de Serengeti van Nederland, waar kom je dan terecht? De Alpen van Nederland, waar kom je dan terecht? Vandaag gaan we praten over het eilandgevoel. Want je kan wel naar Bali. Of je kan wel naar Ibiza. Maar je kan ook gewoon naar Texel. Heb je ook een eiland? Ja, ga erover praten met Rosalie Lap. Zij is directeur van de VVV Texel. Mevrouw Lap, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
2: Ja, want het is misschien een beetje flauw, maar is het een goed alternatief voor Ibiza, bijvoorbeeld de Texel?
12: Ik ben zelf verschillende keren op Ibiza geweest. Dus ik kan het vergelijken, maar ja, zeker.
2: Ja.
12: Ja, we zijn ook een eiland. Ook hier heb je natuur, rust, ruimte en reuring.
2: Ja, ja, is het
12: dus
2: ook, is,
12: wat mij betreft een prima alternatief.
2: Is het er ook echt allemaal inderdaad? Want ja, als ik aan Texel denk, denk ik toch vooral aan natuur. Maar ook al het andere wat je bijvoorbeeld op Ibiza of op, nou ja, Bali misschien wat groter. Maar wat je daar allemaal kan vinden. Eigenlijk, jullie hebben ook alles.
12: We hebben een heleboel. Mm-hmm. Kijk, de nummer één reden waarom mensen al jaren naar Texel komen en dat blijft zo, dat is de natuur. Ja. Dus ook al komen er veel gasten per jaar, je kunt altijd een rustige plek vinden en de natuur is altijd dichtbij. Mm-hmm. Maar daarnaast hebben we ook hele goede restaurants. In de zomer mooie festivals, we hebben musea. Dus er is eigenlijk voor ieder wat wils.
2: Ja. En merken jullie ook inderdaad dat mensen misschien wat liever wat dichter bij huis blijven dit jaar en de laatste tijd? Wordt er meer geboekt op Texel?
12: Ja, wat wij zien is dat er vooral anders geboekt wordt. Eerder was het zo dat mensen lang van tevoren, ver van tevoren hun plekje vastlegden. En tegenwoordig zien we dat dit jaar consumenten echt wel anders boeken, kritischer zijn, korter van tevoren hun vakantie boeken en ook de kwaliteit verwachten. Uh-huh. Dus mensen komen nog wel, maar besluiten vaker dan eerder kort van tevoren wanneer ze gaan en wat ze gaan doen.
2: Ja. Is dat ook aanpassen voor die horecaondernemer? Want ja, die heeft dus minder lang van tevoren zekerheid.
12: Ja, klopt. Ja, dus en een van de belangrijke dingen voor horecaondernemers is natuurlijk personeel. Mm-hmm. Hoe stem je bezetting daarop af? Maar ook voor accommodatie-eigenaren betekent dat ze flexibeler moeten zijn of meer moeten spelen met prijzen, mooie arrangementen, mooie aanbiedingen om gasten te blijven trekken.
2: Ja, precies. Dus je moet ook in de marketing en moet je daar toch rekening mee houden. Hoe is eigenlijk de verhouding binnenlandse en buitenlandse bezoekers op Texel ongeveer?
12: Ja, die is redelijk stabiel. Ongeveer 58% van onze gasten is Nederlands. We zien tussen de 1-2% van de gasten uit België komen. Ja. En dat is een groeiende doelgroep, maar nog steeds een kleine groep mensen. Mm-hmm. En ongeveer 40% van onze gasten komt uit Duitsland.
2: Okay.
12: En dat heeft ermee te maken dat voor Noord-Rijn-Westfalen, de Nederlandse kust, de meest dichtbijzijnde kust is. Mm-hmm. En Texel, in tegenstelling tot Duitse eilanden, minder. De kust is hier nog leeg. De stranden zijn niet bebouwd met hoogbouw en dergelijke. Dus voor veel Duitsers is dat een aantrekkelijke bestemming.
2: Ja, en die komen ook vaak terug. Zien jullie veel terugkerende bezoekers?
12: Ja, zeker. Ja, we meten elke gasten die komen, die krijgen achteraf een enquête. En het grootste gedeelte van de gasten die hier komen, die komen vaker dan 7 keer.
2: Zo, okay.
12: In totaal. Ja. Dus we hebben heel veel gasten die terugkerende gast zijn.
2: Ja. Zit er nog ruimte in? Zit er nog groeiruimte in? Of zit je redelijk op de max als het gaat om toeristen op Texel?
12: Nou, wat we op Texel hebben in de jaren 70 is een maximum aantal toeristische slaapplaatsen vastgelegd in het bestemmingsplan. En dat wordt nog steeds gehandhaafd. Dus dat zorgt ervoor dat ook al zit het eiland vol, je hier nog steeds rust kunt ervaren. Dus in het hoogseizoen, dan zitten we vaak vol.
2: Ja.
12: De groei zit vooral in de schouderseizoenen, in het voorjaar, in het najaar, in de winter. En wat we zien ten opzichte van jaren geleden, mensen gaan steeds korter op vakantie.
2: Okay.
12: Dus gaan vaak naar Texel voor een vakantie voor erbij. Ik weet niet hoe je zelf vroeger op vakantie ging, maar wij hadden vroeger 1 vakantie per jaar. Mm-hmm. En dat was het. En als ik naar mezelf kijk, dan ga ik nu ook meerdere keren per jaar en dan wat korter op vakantie.
2: Ja.
12: Dus daar zit nog groei. Ja. Meer kortere verblijven het hele jaar door.
2: Ja. Zit er nog veel concurrentie met de andere Waddeneilanden in? Of is dat heel vriendschappelijk en zit er helemaal geen concurrentiegevoel in?
12: Ja. Nou, ik moet zeggen, we delen heel veel kennis en ervaring met elkaar. Omdat we best veel gemeen hebben. En natuurlijk is Texel wat groter dan de andere eilanden. Maar ieder eiland heeft eigenlijk wel zijn eigen doelgroep. Ja. Wat je ziet is dat vooral in Nederland mensen uit Noord-Holland en Zuid-Holland naar Texel gaan. Mensen uit de noordelijke provincies gaan vaker naar de Friese Waddeneilanden. En ook op de eilanden zelf heeft iedereen echt wel zijn eigen doelgroep. Dus concurrentie zou ik het niet willen noemen.
2: Okay. Nou, tot slot dan, natuur. Ja, natuurlijk, een 10. En dan nog meer, als we in een paar zinnen even moeten zeggen... goh, waarom zouden we, nou, misschien dan niet nu in het hoogseizoen... maar even na het seizoen even een weekje Texel moeten doen? Kunt u een paar concrete dingen noemen waarom het echt een aanrader is?
12: Nou, concrete dingen. Ja, de natuur. In de zomer heb je, of in het voorjaar heb je grutto's. We hebben ijsvogels. We hebben prachtige flora en fauna die je kunt ervaren. Je kunt met je hoofd in de wind over het strand wandelen. Maar we hebben dus ook hele goede horeca. Dus je hoeft niet alleen maar buiten te bikkelen. De inwendige mens wordt ook goed verzorgd. We hebben kwalitatieve accommodaties. En ik zou vooral zeggen, je hoeft echt niet ver weg te gaan... om het gevoel te hebben er even helemaal uit te zijn en op te laden. Dus ervaar het vooral zelf, zou ik willen zeggen.
2: Ja, dat kan dus onder andere op Texel. Dank, Rosalie Lap, directeur van de VVV Texel. De Belastingdienst is nat gegaan in een miljoenenzaak tegen twee Rotterdamse softwareondernemers. Wat daar gebeurd is en waarom het toch wel bijzonder is dat we dit allemaal nu weten, hoor je zo meteen in de ochtendspits.
13: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau. Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy met AI.
14: Europa is van Picasso. India? Is van mij.
15: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
13: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
16: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
17: In de Friday Move gaat het over tv.
18: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
17: Politiek.
26: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
17: En ik ben er ook.
18: Het is toch heerlijk.
17: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
13: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
27: Nu in de BNR-app.
0: Groter woningaanbod stuwt aantal verkopen naar recordhoogte. Trump ontvangt Netanyahu in Witte Huis. FAA waarschuwt stoelen in honderden Boeing-toestellen mogelijk verkeerd gemonteerd. Dat en meer vind je in de BNR-app.
2: Het is op een paar seconden na 7 uur. We gaan naar Helene Geest bij de ANWB. Helene, staat het ergens vast deze ochtend?
7: Nou, het is eigenlijk opvallend rustig vanochtend op de weg. Er zijn eigenlijk maar 2 files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Eentje op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en Harmelen is het oponthoud bijna een kwartier. Er waren daar even 2 rijstroken dicht vanwege een dier op de weg, maar dat is inmiddels weg. En op de A16 Breda-Rotterdam door de werkzaamheden bij Dordrecht ook weer 10 minuten extra reistijd. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 Maastricht-Eindhoven bij 236,1, op de A28 bij 160,7 en op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij 190,2.
28: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Boeren hebben gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Het kabinet wil dat ze een kwart minder uitstoten en daarom mogen ze minder koeien houden. Ze reden met trekkers naar Borculo om een protestbrief te overhandigen en reden ook door Zwolle rond en op viaducten en langs de snelweg. Een zwemmer is gisteravond overleden bij het strand van Oostkapelle in Zeeland. Hij raakte in zee in de problemen en werd door een strandwacht uit het water gehaald. Ze probeerden hem op het strand nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Wie het is niet bekend. De politie van de Amerikaanse stad Seattle denkt dat er 3 mensen betrokken waren bij een schietpartij afgelopen weekend en geen 2. Eentje werd gedood bij de schietpartij en er is er eentje opgepakt. De derde zou nog op de vlucht zijn. Het is een jongen van 15. De schietpartij was tijdens een festival. Er vielen 3 doden. Israëlische premier Benjamin Netanyahu is geland in Amerika, melden Israëlische media. Hij praat vandaag met president Trump over een akkoord met Libanon en over Gaza. Ook bezoekt hij de herdenkingsdienst van senator Lindsey Graham. Het is de eerste keer dat Netanyahu en Trump elkaar zien sinds de oorlog in Iran begon. Een van de natuurbranden in de buurt van Bordeaux is onder controle, maar nog lang niet uit. Het blussen gaat onverminderd door. Een andere brand is nog groter en bedreigt de stad. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Volgens de NOS is de brand zo heet dat hij zijn eigen wolken heeft gecreëerd. Daar komt wind uit die het vuur nog verder aanwakkert. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het in het noordoosten bewolkt, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het helder en het wordt maximaal 30 graden vandaag.
2: We gaan een rondje beurs doen. Amerika, Dow Jones, 0,5% hoger gesloten. S&P 500, 0,02% hoger gesloten. En de Nasdaq sloot 0,2% lager. En in Azië is het toch vooral rood wat we zien op de borden. Nikkei, 3,7% lager. En de Kospi, daar gaat 10% vanaf. Dan nog even beurs- en heffingennieuws. Want volgens China heeft Amerika toegezegd de vervangende importheffingen voor Chinese goederen tot maximaal 20% te beperken, schrijft Bloomberg. Momenteel is er een vervangingsheffing van 12,5%. Dus dat zou dan nog met zo'n 7,5% kunnen stijgen. Daar is nog een soort bandbreedte, maar niet meer dan dat. Nou ja, dat wordt blijkbaar al als winst gezien. Beursnieuws volg je bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen, ochtendspits, avondspits, BNR Beurs, zaken doen en ook in de BNR-app. Belastingdienst is nat gegaan in een miljoenenzaak tegen twee Rotterdamse softwareondernemers, schrijft het FD. Wat daar speelt en waarom het toch best bijzonder is dat wij daar nu van horen, dat hoor jij dan weer zometeen over anderhalve minuut in de ochtendspits.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Creon Kozijnen, zo berekend

0: financieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
2: Goedemorgen, 7:05 precies. Goed dat je luistert. 2 uur van de Ochtendspits van dinsdag 28 juli. We zijn er ook vandaag tot 10 uur met Maxime van Meel. Maxime, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Wat hebben we dit half uur allemaal?
3: Ja, grote bosbranden in Spanje en Frankrijk zorgen ervoor dat honderdduizenden mensen moeten evacueren. Maar moeten we ook in Nederland rekening gaan houden met zulke scenario's? En ongeveer een jaar geleden sloten de VS en de EU een handelsdeal. En wie is nou de grote winnaar 1 jaar na dato? Nou, 2 vragen. De antwoorden die hoor je zometeen.
2: Maar eerst naar een fascinerende zaak bij de rechter. Want de fiscus is op de vingers getikt door de rechtbank Den Haag. De Belastingdienst heeft verloren in een miljoenenzaak tegen Rotterdamse ondernemers achter het softwarebedrijf Mendix, blijkt uit onderzoek van het FD. Die zaak ging over een aanslag van 35 miljoen euro. En fiscalisten die waarschuwen dat meer ondernemers in soortgelijke zaken dreigen te belanden. Nou, wat hier speelt, gaan we allemaal horen van Johan Leupen. Hij is journalist, onderzoeker bij het FD. Johan, goedemorgen.
4: Yes, goedemorgen.
2: Kan je in een paar zinnen schetsen waar deze zaak precies over ging?
4: Ja, dit is denk ik wel de ergste nachtmerrie van een ondernemer. Dat je een succesvol bedrijf opricht en verkoopt. En daarna ziet dat de Belastingdienst bijna de hele opbrengst denkt te kunnen wegbelasten. Mm-hmm. En dat is hen dus overkomen, deze heren. En ten onrechte. En dat heeft de Belastingdienst uiteindelijk wel erkend. Maar dat hing wel jarenlang die dreiging boven hun hoofd. En dat kan meer ondernemers overkomen.
2: Ja, want deze zaak draait om de heren achter Mendix. Dat is een aantal jaar geleden verkocht aan Siemens. Hoe kwam de fiscus dan bij het idee dat ze die 35 miljoen moesten gaan belasten?
4: Ja, zij bestempelden dat het als een lucratief belang wat die heren hadden in dat bedrijf. En dat is eigenlijk een regeling die bedoeld is om private equity managers wat eerlijker te belasten. Met een wat hoger tarief, omdat die vaak weinig risico lopen en ook weinig inleggen. Maar het kan dus ook mensen die gewoon zelf veel meer risico lopen, ondernemers die een bedrijf oprichten, kan het ook raken. En in dit geval was dat niet van toepassing. Maar de Belastingdienst heeft het wel geprobeerd en heeft zelfs kunnen weten dat dit helemaal niet van toepassing was, maar ging toch door. Dat zegt de rechtbank in ieder geval.
2: Ja, dus had dat niet mogen doen volgens de rechter?
4: Nee, dus dit is echt uitzonderlijk, denk ik ook wel. Maar het kan dus wel andere oprichters ook raken. Omdat zij bijvoorbeeld nieuwe investeerders toelaten. En dan moet je heel goed oppassen, dat is heel technisch, maar dan moet je heel goed oppassen hoe je dat precies structureert. Want dan kan het wel degelijk zo zijn dat je onder de regeling valt. Dus die dreiging was wel degelijk ook reëel. Alleen in dit geval niet van toepassing bleek.
2: Ja. Dit soort zaken komen, geloof ik, lees ik in een stuk, niet vaak in de publiciteit. Omdat meestal wordt dit achter gesloten deuren afgehandeld.
4: Ja, dat is zeker zo. Je ziet dus bijna geen vonnissen. Ja. En dat komt omdat er spelen dus veel meer van dit soort zaken. Dat hebben we ook opgehaald uit gesprekken met allerlei verschillende adviseurs. Die heel specialistisch.
5: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Een hele uitzonderlijke zaak is, omdat de rechtbank heeft ook gezien dat de fiscus hier helemaal fout zat. En vaak zegt de fiscus in dit soort gevallen ook tegen ons van we gaan niet in op individuele zaken. Maar hier maken ze een uitzondering en dan gaan ze echt wel diep door het stof met excuses. En dat dit echt niet had mogen gebeuren. Dat zeggen ze ook letterlijk tegen ons.
2: Ja. Wat gaat dit de fiscus en daarmee dus de belastingbetaler kosten? Want die heren van Mendix die zullen daar heel wat geld aan juridische kosten onder andere in hebben zitten. En ook wel een schadevergoeding willen.
1: Ja, dit is echt wel een hele dure fout geweest van de Belastingdienst. En vooral omdat die juridische kosten. Dit is het eerste vonnis, maar dit kan natuurlijk leiden tot een claim. En een nieuwe civiele rechtszaak. Waarin je dat ophaalt, die claim. En daar maken ze natuurlijk een hele goede kans nu om dat te verzilveren. Mm-hmm. En dan heb je miljoenen aan kosten gemaakt, aan advocaatkosten. Je hebt ook jarenlang je vermogen helemaal. Niet kunnen investeren omdat je het beschikbaar moest houden voor die aanslag. Mm-hmm. Dus dat heeft ook miljoenen aan derving gekost. Dus ja, de fiscus kan zeker een miljoenen bedrag rekenen wat ze moeten aftikken. En ze zijn daar nu nog over aan het onderhandelen of ze tot een schikking kunnen komen. Maar daar kun je wel op rekenen dat die heel duur wordt.
3: Ja, en dus mogelijk nog allemaal andere soortgelijke zaken die straks erop afkomen en die misschien wel eenzelfde uitkomst hebben.
1: Ja, dat is dus niet gezegd dat de fiscus overal aan het kortste eind gaat trekken. Ja. Want het is wel degelijk zo dat ze veel scherper meekijken met private equity deals. En kijken van hoe is het precies gestructureerd en wie loopt hier nou het risico en wie heeft hier een onevenredig en hoog rendement geboekt. En hoe kunnen we dat belasten? Dus het is wel degelijk zo dat de fiscus soms in zijn recht kan staan om dat lucratief belang wel op te leggen aan een ondernemer die dacht dat niet zo was. Hè? Dus dat zeggen die adviseurs ook. Van pas goed op hoe je dat regelt, hoe je dat opschrijft allemaal. Als er investeerders bijvoorbeeld bij komen, bij je bedrijf. Want het kan wel degelijk zo zijn dat de fiscus ook een keer dit soort zaken wint.
2: Ja, precies. De gang naar de rechter is dus niet zonder risico. Heb jij die heren achter Mendix nog gesproken of zeggen die niks?
1: Nou ja, die vinden het eigenlijk gewoon vreselijk natuurlijk dat hen dit overkomen is. Maar die willen ook helemaal niet in de publiciteit hiermee. Dat werd natuurlijk ook een beetje onvermijdelijk op een gegeven moment. Toen dat vonnis wel eraan kwam. En wij konden gewoon achterhalen wie dat waren. Ja. Maar ja, deze heren willen hier niet over praten. En willen dit denk ik zo snel mogelijk vergeten wat hier gebeurd is.
2: Ja. Nou, krijgt nog een vervolg. Dus dankjewel, Johan Leupen. Onderzoeksjournalist bij het Financiële Dagblad.
4: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: Rusland en Noord-Korea staan op het punt om een brug te voltooien die de eerste wegverbinding ooit tussen beide landen zal vormen. En dat baart zo zijn zorgen. Zo zou de autobrug het makkelijker maken om satellietbewaking, die dan weer gebruikt wordt door het Westen, te omzeilen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Oekraïense mensenrechtengroep Truthhounds, waar The Guardian over schrijft. De brug moet volgens de onderzoeksgroep gezien worden als strategische infrastructuur. Noord-Korea en Rusland begonnen ruim een jaar geleden met de bouw van deze brug. Eigenlijk wordt die 19 juni zou die al klaar moeten zijn, maar Rusland redde die deadline vervolgens niet. Volgens de twee landen wordt de brug enkel gebouwd om handel en toerisme tussen beide te bevorderen. De brug loopt parallel aan een bestaande spoorwegovergang, de Vriendschapsbrug heet die. Maar volgens de onderzoekers is het via satellietbeelden bij treinen heel duidelijk te zien wat voor soort lading er vervoerd wordt. Sommige ladingen worden ook in open wagons vervoerd. Daarnaast kunnen treinen op maar een paar plekken gevuld worden. Het wegennetwerk in Rusland en Noord-Korea is een stuk uitgebreider dan het spoornetwerk. Daarnaast kan een vrachtwagen veel sneller ingeladen worden en dus is het moeilijker allemaal te zien via die satellietbeelden. Bovendien, zo stellen de onderzoekers, was de brug veel te duur als het alleen gaat om een brug om handel te bevorderen. Die kost namelijk zo'n 100 miljoen. Terwijl de handel tussen de landen in 2024 slechts 34 miljoen was.
2: Dat kan dus niet kloppen, nee, zeggen die onderzoekers. Dan naar Amerika. Pentagon heeft een nieuwe rapportage voor het aantal Amerikaanse slachtoffers van de oorlog in Iran. Verschillende media die berichten daarover. Er is inmiddels een splitsing gemaakt in die rapportage, namelijk op 7 juli. Slachtoffers op of na 7 juli, die horen opeens tot een andere categorie dan slachtoffers die voor die datum zijn gevallen.

0: Een totaal aantal Amerikaanse slachtoffers, doden en gewonden, is daardoor moeilijker te bepalen. Op 7 juli startte een nieuwe reeks luchtaanvallen vanuit Amerika. Volgens Trump is het sindsdien een nieuw conflict en geen voortzetting. Dat helpt hem wellicht ook bij het congres en de benodigde toestemming voor zijn oorlog. Het conflict dat op 28 februari begon is volgens Trump beëindigd door dat staakt het vuur in april. En op 7 juli is er dus een nieuw conflict gestart. En de slachtoffers van voor 7 juli, die behoren op initiatief tot de Operation Epic Fury. En sinds 7 juli gaat het om de categorie overzeese operaties, maar daartoe behoren ook eventuele slachtoffers van andere conflicten. Dus dat is moeilijker uit elkaar pluizen, die data. Er is in Amerika veel te doen over aantallen, want we weten inderdaad, oorlog, zeker als er dodelijke slachtoffers vallen, dan raakt het die Amerikanen pas echt. Vorige week werd het aantal slachtoffers in dat gedeelte Epic Fury bijgesteld van 18 naar 14, dus naar beneden. Maar die 4 die werden dan weer in die nieuwe categorie verplaatst. En we hebben eerder ook gezien dat met name het aantal gewonden fors omhoog is bijgesteld. Verschillende parlementariërs die hebben boos gereageerd op deze nieuwe rapportagerichtlijn van het Pentagon. En die zijn er dus niet blij mee. Het is 7:15. We gaan naar Helene de Geest bij de ANWB met opnieuw vertraging bij Dordrecht.
1: Ja, dat is tegenwoordig een dagelijks knelpunt. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar wordt namelijk gewerkt aan de weg bij Dordrecht. De rechte rijstrook is daar tot 3 augustus dicht en dat kost je 10 minuten. En op de A17 daardoor ook file van Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder, ook 10 minuten extra reistijd. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 bij 236,2, op de A28 bij 153,5 en op de A50 bij 194,4.
2: De Ochtendspits.
3: Grote natuurbranden houden Spanje en Frankrijk in hun greep. En ook in ons land lopen de temperaturen deze week op. En is de natuur kurkdroog? Nou, is de kans groot dat ook ons land de komende tijd te maken krijgt met een grote natuurbrand? Bij ons Edwin Kok, landelijke coördinator natuurbrandbeheersing. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Nou, beantwoord maar. Hoe waarschijnlijk is het dat er deze zomer nog een flinke bosbrand in Nederland gaat plaatsvinden?
4: Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, want dat is volledig afhankelijk van de weersomstandigheden. Alleen wat we wel zien is dat die droogte die nu al een tijdje doorgaat, ook de komende periode nog aan lijkt te houden. Ja, en hoe droger het is, hoe groter de kans op natuurbranden is. Dus ook in Nederland is de situatie niet heel rooskleurig op dit moment.
3: Maar gezien de droogte en de warme periode de komende week eigenlijk, valt daar een percentage op te plakken?
4: Nee, daar valt geen percentage op te plakken. Alleen, we zien wel dat de omstandigheden ook in Nederland echt aan het verslechteren zijn. En we hebben natuurlijk nog vers in het geheugen de branden die we eind april in Nederland gehad hebben. Nou, op dit moment denk ik nog niet dat we in een vergelijkbare situatie zitten dat zulke grootschalige gelijktijdige branden plaats kunnen vinden. Maar ja, met de verwachtingen die er nu toch zijn voor de komende week, weer een nieuwe lokale hittegolf, is het echt afwachten hoe de natuur daarop gaat reageren.
3: Ja, dus welke gebieden in Nederland lopen het grootste risico?
4: Nou ja, vrijwel heel Nederland. Wij zijn in dat opzicht een relatief klein land. Dus wij zeggen vaak, als het in het zuiden droog is, is dat in het noorden vergelijkbaar. Als je echt gaat kijken naar de neerslag, dan is er in het noorden, noordoosten iets meer regen gevallen dan in het zuiden. Maar dat is een marginaal verschil. Dus ik zou in het hele land zeggen, wees absoluut voorzichtig als je de natuur in gaat.
3: Ja, we zien deze zomer dus enorme natuurbranden in Zuid-Europa. Zijn we hier voldoende voorbereid als zo'n brand een vergelijkbare omvang misschien terug te schalen naar Nederlandse formaten? Hiervoor komt? Of zijn er nog soort kwetsbare punten hier? Hallo? Edwin Kok is
0: verbinding weg.
3: Even vertrokken, geloof ik.
0: Nou, even kijken of we nog te pakken krijgen.
3: Ja. Goed, ja, die natuurbranden, ja. Stevig, maar we zien deze zomer. Ik wilde hem vragen of we nog kwetsbare, of in Nederland wel goed voorbereid zijn. Maar
0: ja.
3: Even kijken of Edwin.
0: Ik zie weinig hoopgevende berichten uit de regie. Nee. Ja. Nou, dan gaan we het hierbij laten, denk ik.
3: Ja, dat denk ik ook.
0: Maar wel door naar het volgende onderwerp. Want een jaar na de handelsdeal tussen de EU en Amerika lijkt de grootste onrust voorbij. Toch zijn veel afspraken nog altijd niet uitgewerkt en blijft er veel spanning rondom president Trump. Want ja, wat doet hij morgen weer? De vraag is een beetje, wat heeft die deal nou precies opgeleverd voor Amerika, voor ons? Heeft hij veel schade gedaan? Gaan we allemaal bespreken met Wouter Remmen, econoom bij Rabo Research en nu bij ons in de studio. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, want als we nou even kijken. Een jaar nu actief. We hebben natuurlijk de Turnberry deal gehad. Wie is daar dan de winnaar van te noemen? Ik geloof dat de Europese Commissie er eigenlijk relatief positief over is.
5: Nou ja, het heeft vooral rust gebracht natuurlijk. Het was een hele onrustige periode natuurlijk na de Liberation Day in april vorig jaar. Met tarieven die begonnen met 10% naar 25% en weer naar nul gingen, weer naar 10%. Dreiging van 50%. En die deal die bracht wel rust met dat er een maximum was van 15%. Dat de Verenigde Staten onder die deal zou mogen heffen op Europese producten. Mm-hmm. En dat heeft wel geholpen denk ik vooral zowel producenten in Europa als in de Verenigde Staten. Dat ze wisten waar ze aan toe waren.
0: Ja, rust en voorspelbaarheid dus. Aan de andere kant, we zien ook dat het vanuit Amerika helemaal niet rustig is. Want er worden ook allerlei Trumps maatregelen worden weggestemd door de Supreme Court. Dan komt hij weer met nieuwe maatregelen. Bijvoorbeeld vorige week nog nieuwe importheffingen. Dus ja, wat ik zei, het kan elke dag wat anders zijn. Hoe beïnvloedt dat het bedrijfsleven?
5: Nou ja, dus die tarieven die vorige week dan eigenlijk opnieuw ingingen, die vielen dus binnen die 15%. Die kwamen uiteindelijk op 10-12% uit. Er blijft wel enigszins onrust op de achtergrond, inderdaad. Er lopen ook nog onderzoeken voor eigenlijk andere onderbouwing van die tarieven vanuit de Amerikaanse overheid. Zo wordt er nu gekeken of er speciale bepaalde producten overproductie is binnen Europa. En die producenten kunnen eventueel dus nog hogere tarieven verwachten. Ook zijn er geruchten dat de boetes die de Europese Commissie nu heeft opgelegd aan onder andere Alphabet, het moederbedrijf van Google, dat de Amerikanen dat gaan aangrijpen om daarop te wijzen dat dat daarmee het handelsakkoord wordt gebroken. Mm-hmm. En dan misschien weer hogere tarieven willen opleggen. Dus het blijft nooit, het wordt nooit helemaal rustig onder de regering Trump, maar wel beter dan vorig jaar.
0: Ja. Wat heeft dit al gedaan met de transatlantische handel? Want die is denk ik gewoon doorgegroeid.
5: Ja, het valt mee. De impact is redelijk beperkt gebleven. Er is wel minder geëxporteerd naar de Verenigde Staten. We hebben eerder in het begin van 2025 nog een behoorlijke piek gezien. Er werd zogeheten frontloading gedaan. Dus veel bedrijven kochten nog snel in voordat de tarieven omhoog gingen. Dus toen steeg de export enorm. En toen in het derde en vierde kwartaal is die wel gedaald. Maar ja, of het een enorme impact heeft gehad, dat wordt nog afwachten. Omdat nu dus die frontloading effecten er nog doorheen liepen.
0: Ja. In welke sectoren zien we die impact van die heffingen het meest in onze economie hier in Europa?
5: Ja, ik denk dat binnen Europa uiteindelijk de staal- en aluminiumsector het hardst is geraakt. Daar gaat een groot deel van de export naar de Verenigde Staten. En die hebben ook te maken gehad met hogere tarieven van 25 en soms zelfs 50%. En ook nu vallen die nog buiten die regelingen en kennen die een hoger tarief. Dus dat is waarschijnlijk de sector die het hardst wordt geraakt. Tegelijkertijd heeft de Europese Commissie en de Europese Unie ook geprobeerd die sector weer te beschermen met importtarieven binnen de Europese Unie.
3: Ja, we zagen ook vandaag bijvoorbeeld Philips die zegt we hebben 186 miljoen euro teruggekregen aan betaalde importheffingen. Is dit iets dat veel succesvol gebeurt? Dat er toch nog veel schade goed wordt gemaakt en dat die relatie of die handelsverhouding nog een beetje recht trekt?
5: Nou ja, het lijkt er inderdaad wel op dat niet die volledige handel altijd die 10, 12 of 15 procent betaalt. De effectieve percentages liggen vaak iets lager, rond de 9%, blijkt uit eerste rapporten. Dus niet alles wordt betaald. Er zijn ook wel uitzonderingen geweest van bepaalde bedrijven die hebben onderhandeld met de regering en uiteindelijk zelfs minder importtarieven hebben hoeven betalen. En ook zien we uit eerste rapporten van onder andere de ECB dat de rekening toch eigenlijk vooral voor de Amerikaanse consument is gekomen. Dus van de elke euro aan importheffing is zo'n 95 cent door de Amerikaanse consument betaald en slechts 5% door Europese producenten.
0: En dat is toch eigenlijk anders dan Trump wilde, hè? Want die had als argumentatie van die balans is volledig verstoord. Die bedrijven moeten meer gaan kopen. Wij straffen ze omdat ze dat niet doen. Europa gaat daarvoor betalen. Ja, dat is dus eigenlijk niet gebeurd.
5: Nee, dat is waar veel economen natuurlijk al lang voor waarschuwden. Dat importheffingen uiteindelijk zorgen voor gewoon hogere inflatie binnen het land. En consumenten zullen dat moeten gaan betalen. Mm-hmm. Er zullen ongetwijfeld wel Amerikaanse producenten bij gebaat zijn geweest. Er is wel minder geïmporteerd in de Amerikaanse economie. En daar hebben dus binnenlandse producenten wel van kunnen profiteren. Omdat hun concurrentiepositie wel verbeterde.
0: Ja. Nu zien we ook dat bedrijven, laatst waren er cijfers over investeringen in ons land. Dat bedrijf bleek ook trouwens uit het onderzoek onder het BNR ondernemerspanel, dat bedrijven daar toch terughoudend mee zijn. Ja, ik kan me voorstellen dat dit daar ook wel meespeelt op de achtergrond van wat gaat er nog meer gebeuren? Misschien voor de korte termijn duidelijkheid en voorspelbaarheid, maar voor de lange termijn, wie het weet mag het zeggen.
5: Ja, zeker. En we hebben natuurlijk ook de oorlog in Iran, die voor heel veel onzekerheid zorgt. Dat maakt het misschien ook lastig nu om precies te zien wat de economische effecten van die handelstarieven zijn geweest. Omdat die hele oorlog er eigenlijk nu ook doorheen loopt, de hogere olieprijzen. En dat zorgt ook voor enorm veel onzekerheid bij producenten en over investeringsbeslissingen.
3: Ja. Ja, en over die investeringen gesproken, heel veel bedrijven hebben ook op het moment dat die heffing kwamen, hebben ze, om Amerika een beetje naar de zin te krijgen, hebben ze besloten om dan in Amerika te gaan investeren. Om daar verder te groeien. En dus niet in Europa. Is dat nog iets dat ook nog meerekent in wie nou uiteindelijk de winnaar is in deze deal?
5: Ja, dat kan uiteindelijk wel meespelen. Het zijn denk ik wel een paar anekdotische voorbeelden, precieze cijfers over hoeveel er daadwerkelijk is verplaatst, is er nog niet. Het wordt afwachten. Ik denk niet dat er. Ja, toch niet misschien het effect dat Trump heeft beoogd behaald is met dat er zoveel productie naar de Amerikaanse binnen de Amerikaanse landsgrenzen is verplaatst.
3: Ja, veel beloftes en niet per se waargemaakte beloftes.
5: Nee, dat zou goed kunnen, ja.
0: Als we even vooruit kijken, want hoe lang gaat dit dan nog door? Blijven die heffingen voor altijd? Trump gaat natuurlijk een keer weg, denken we. Gaat dit nog jaren duren op deze manier? Of?
5: Het is sowieso even afwachten of deze nieuwe onderbouwing stand blijft houden, ook bij de Amerikaanse rechter. Mm-hmm. Daarnaast komen de midterms eraan en is het ook wel afwachten wat daaruit komt en hoeveel macht Trump daarna nog heeft. Wel lijkt het erop dat zelfs ook onder een eventuele volgende democratische regering de Amerikaanse samenleving toch wel meer zelfstandig wil zijn en minder afhankelijk van het buitenland. En dat is een beweging die we al langer zien. Ook onder de regering Biden bleven veel van de importtarieven van de eerste regering Trump in stand. Dus het is wel iets wat blijft.
0: Ja, dus eigenlijk de impact van die Liberation Day, het valt eigenlijk wel mee.
5: De economische impact is zeker beperkt gebleven. Ook omdat de tarieven die aangekondigd werden op Liberation Day uiteindelijk bij lange na niet daadwerkelijk zijn ingevoerd.
0: Ja, politieke impact is misschien anders. En onrust die dat ervoor gezorgd heeft.
5: Ja.
0: Dank, Wouter Rebbe. Econoom bij Rabo Research. China is begonnen met de productie van geavanceerde chipmachines, DUV-machines. En daardoor gingen de chipfondsen gisteren hard onderuit. En we spreken zo meteen met Roy Jacobs, de topman van Philips, over de kwartaalcijfers. Die kwamen dus gisteravond al, eerder dan eigenlijk gepland, door een administratieve fout. Eigenlijk zouden we hem 8:45 spreken, dat komt niet meer uit. Dus we spreken hem nu zo meteen over een minuutje of 10 al. Hoor je straks in de ochtendspits.
6: Ik open de vergadering.
7: Ja, voorzitter.
8: Ja, dank voorzitter.
9: Ik
10: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2:00 of in je podcast-app.
11: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd en ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
12: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
13: 52 min 40.
14: 12 natuurlijk.
13: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
13: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
15: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
13: In 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
16: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
17: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
18: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
20: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
21: En we hebben elke week een ander werkmerk.
20: Deze week het werkmerk van BAM.
21: BNR at Work. Morgen om 3:30 op BNR. En natuurlijk ook als podcast voor aan het zwembad.
22: Paf, mag een ijsje.
23: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers.
7: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
8: BNR Verkeer.
1: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Het is duidelijk zomervakantie op de weg. Er staat op dit moment maar één file die meer dan 5 minuten vertraging oplevert. En dat is op de A16 van Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug. De vertraging is daar 10 minuten door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Flitsmeister meldt de flitser op de A2 bij 236,2. Op de A4 bij 45,1. En op de A35 bij 69,2.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
22: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Boeren hebben gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Het kabinet wil dat ze een kwart minder uitstoten en daarom mogen ze minder koeien houden. Ze reden met trekkers naar Borculo om een protestbrief te overhandigen en reden ook door Zwolle rond en op viaducten en langs de snelweg. Een zwemmer is gisteravond overleden bij het strand van Oostkapelle in Zeeland. Hij raakte in zee in de problemen en werd door een strandwacht uit het water gehaald. Ze probeerden hem op het strand nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Wie het is niet bekend. De politie van de Amerikaanse stad Seattle denkt dat er 3 mensen betrokken waren bij een schietpartij afgelopen weekend en geen 2. Eentje werd gedood bij de schietpartij en er is er eentje opgepakt. De derde zou nog op de vlucht zijn. Het is een jongen van 15. De schietpartij was tijdens een festival. Er vielen 3 doden. Israëlische premier Benjamin Netanyahu is geland in Amerika, melden Israëlische media. Hij praat vandaag met president Trump over een akkoord met Libanon en over Gaza. Ook bezoekt hij de herdenkingsdienst van senator Lindsey Graham. Het is de eerste keer dat Netanyahu en Trump elkaar zien sinds de oorlog in Iran begon. Een van de natuurbranden in de buurt van Bordeaux is onder controle, maar nog lang niet uit. Het blussen gaat onverminderd door. Een andere brand is nog groter en bedreigt de stad. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Volgens de NOS is de brand zo heet dat hij zijn eigen wolken heeft gecreëerd. Daar komt wind uit die het vuur nog verder aanwakkert. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het in het noordoosten bewolkt, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het helder en het wordt maximaal 30 graden vandaag.
0: Nou, gisteren is grote schrik, onder andere op de beurs. China zou begonnen zijn met de productie van eigen geavanceerde chipmachines, DUV-machines. En daardoor gingen die chippers hard onderuit op de beurs. Daar praten we zo meteen over. En we praten met Roy Jacobs, de topman van Philips, over hun kwartaalcijfers. Zometeen in de ochtendspits.
23: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
24: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. Stel je voor, een bewezen framework voor scale-ups. Versterkt door de intelligentie van jouw team. Een topcoach en de kracht van AI. Samengebracht in één systeem. Scale-up Company heeft het gebouwd. Een second en third brain voor jouw onderneming. Nodig, want de komende jaren bepaalt je leiderschapsteam of je groeit of krimpt, wint of verliest. Kijk op scaleupcompany.com.
23: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
25: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
26: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer die komt er snel weer aan. Straks om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
27: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
0: Goedemorgen. 7:58. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits. We zijn lekker op tijd. Nou, mooi is dat. Dinsdag 28 juli is het. Maxime, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat gaan we het komend half uur allemaal doen?
3: Nou, straks hebben we vroegtijdig topman Roy Jacobs van Philips, omdat zijn cijfers ook vroegtijdig op straat lagen. Dus we gaan hem zo vragen hoe dat precies kon gebeuren. En het laatste nieuws uit de techwereld, dat krijg je van tech-collega Donner Bakker.
0: Maar eerst gaan we naar China. Dat land zou begonnen zijn, althans een bedrijf in dat land, staatsgesteund bedrijf, met de productie van geavanceerde chipmachines, DUV-machines, meldde technieuwsite The Information gisteren. En dat zorgde uiteraard voor onrust op de markten. Chipaandelen op het Damrak gingen behoorlijk onderuit. Onder andere dus ASML. Het gaat om de DUV-machines en daarin domineert ASML de markt. Maar misschien dat China dus zelfs die dingen ook kan gaan produceren op succesvolle wijze. En als ze dat kunnen schalen, wat zou dat betekenen voor ASML? Gaan we allemaal vragen aan portfolio-manager Mark Langeveld van Antaurus AI Tech Fund. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, een staatsgesteund Chinees bedrijf, waarvan de naam geloof ik niet weten. Dat zou dus nu zijn begonnen met het maken op kleine schaal, maar toch, van die apparaten. Wat weten we daar precies over? Want komt dit als een duveltje uit een doosje, dit nieuws?
2: Nee, ik denk dat China al langer bezig is natuurlijk door alle exportrestricties die we vanuit het Westen hebben opgelegd om natuurlijk een eigen industrie te creëren. En dit is denk ik daar het gevolg van. Alleen inderdaad, het is vrij marginaal nog, want het gaat om 5 systemen dit jaar en misschien 20 systemen in 2027. En ook technologisch lopen, zeg maar, qua kenmerken lopen deze systemen zodanig ver achter bij de westerse systemen van bijvoorbeeld ASML. Dat het is niet zeg maar direct heel erg bedreigend voor hun wereldmarktpositie, zou ik zeggen. En dat leek gisteren met de koersreactie wel alsof het een deal breaker zou zijn. En dat lijkt mij niet het geval.
0: Nee, precies. ASML, BESI, ASM, allemaal fors omlaag. Internationaal ook trouwens. Een beetje overtrokken dus, denkt u?
2: Ja, daar lijkt het wel op. Ik denk dat het, als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, dan heeft met name de chipsector het heel goed gedaan. Als je het vergelijkt met de software sector. En het verschil tussen die twee wordt regelmatig door Anglo-Saxische brokers in bepaalde mandjes gecreëerd of uitgezet naar grote hedge fund klanten. En het lijkt er gisteren op dat er toch wel een grote draai is geweest vanuit de chipsector naar de achtergebleven data- en software sector via deze mandjes. Omdat het ging er allemaal zo hard aan toe in de chipaandelen, terwijl eigenlijk software aandelen of software gerelateerde, waaronder ook Wolters Kluwer en Relics, maar ook een Adyen, het heel erg goed deden gisteren. Dus het lijkt alsof er een draai heeft plaatsgevonden gisteren.
3: Ja, want aandelen of bedrijven als BESI en ASM hebben natuurlijk niks te maken met die DUV-machines. Dat is echt een ASML-lithografie-ding. Is dat dan een soort startschot geweest? En zijn daarom die koersen van die andere chipmachinemakers ook zo hard omlaag gegaan?
2: Nou ja, kijk, ik denk dat het ook een stukje winstnemen is geweest. Als je kijkt vanaf 1 januari of de laatste 12 maanden, dan hebben de Nederlandse chippers het heel erg goed gedaan. En dan is dit misschien een eerste reactie, omdat men toch een beetje schrok van het feit van oké, het is niet morgen een probleem voor onze chippers, maar wellicht dat het over 5 of over 10 jaar wel de positie aan kan tasten die we nu momenteel hebben richting China. En dat vertaalde zich dan in een rondje winst nemen, wat werd verergerd door die flow of die liquiditeitsflow vanuit dit soort, noem het maar eventjes, gecreëerde trackers. Die inspelen op de angst dat misschien de chipsector wat te hard gegaan is en de software sector iets te ver is achtergebleven.
3: Ja, wat voor deel van de omzet voor ASML betekent het die onder druk komt te staan als die DUV-machines niet meer naar China gaan? Nou goed, het zijn nu 5 systemen, volgend jaar 20 waarschijnlijk. Maar hoeveel hebben zij er op dit moment, sturen zij daar jaarlijks heen?
2: Nou ja, kijk, het zijn denk ik de 3 grootste klanten waar het om gaat. Het gaat om SMIC, SMIC. Het gaat om Hua Hong. Dat zijn allebei foundries, de zogenaamde alternatieven voor TSMC. En het is CXMT, meer een geheugenchipproducent. Er wordt geschat dat de 3 grootste klanten van ASML zouden zijn, maar ASML geeft daar zelf geen informatie over. En je praat over de komende jaren maximaal 15-20% van de omzet van ASML die door deze partijen zou kunnen worden afgenomen op alleen DUV, dus die oudere technologie.
3: Ja, vanaf wanneer kunnen we verwachten dat China echt geen ASML-machines dan meer koopt? Want dit is zo ongeveer het enige moderne wat zij nog mogen kopen. Als ze het straks zelf kunnen, dan gaan ze dat niet meer.
2: Ja, goeie vraag. Ik denk dat het pas in 2035 of later zal zijn dat ze een klein beetje in volumeproductie in de buurt gaan komen van ASML. Maar ASML zit natuurlijk ook niet stil. Dus ik denk dat het nooit nul zal zijn, omdat ook de Chinese producenten hebben gewoon hele performante systemen nodig. Ja, en dat bereik je natuurlijk niet met een systeem die toch op achter zullen blijven lopen qua karakteristieken of prestaties, zeg maar, ten opzichte van die van ASML. Dus ik denk dat uiteindelijk de Chinese klanten, als ze het mogen, wel ASML blijven kopen. Alleen dat ze nu als drukmiddel ook kunnen zeggen dat ze zelf wat kunnen produceren.
3: Ja, op dat vlak in Amerika speelt nu die Match Act. Die zou er moeten komen, waardoor er toch directer invloed kan worden uitgeoefend op het wat er wel en niet geëxporteerd mag worden naar China vanuit ASML. Nou, het gaat dan vooral om die DUV-machines, want dat is dus het enige dat nog naar China mag. Kan dit dan nog goed uitpakken voor ASML als China die dingen toch kan maken dat Amerika misschien geen voet meer heeft om op te staan?
2: Ja, ik weet niet hoe de politici in Amerika denken, maar kijk, als China het zelf ook zegt te kunnen produceren, zou dat misschien een mindere reden zijn om ASML te beperken met de levering van de systemen. Maar goed, dat is een beetje in de gedachten kruipen van Amerikaanse politici. Ik heb het idee dat ze toch wel met die hele Match Act nog steeds een statement willen maken, of in ieder geval een onderhandelingsmuntje willen hebben om tegen China een goede deal voor zichzelf te maken. Dus uiteindelijk moeten we met ASML oppassen dat we inderdaad niet te veel ons oor te luisteren leggen naar Amerikaanse politici, want uiteindelijk is de ASML natuurlijk gewoon een bedrijf wat gewoon winst moet maken voor de aandeelhouders en voor zijn werknemers. Ja. Ze hebben hun eigen ecosysteem.
3: Ja. Daarnaast hadden we ook nog een tijd terug dat Project Manhattan, geheim project van China rond EUV, dat zijn dan die meest geavanceerde chipmachines van ASML die ze naproberen te maken. Zegt deze ontwikkeling rond die DUV-machines iets over wat dat project en hoe het daarmee staat?
2: Nou, ik denk omdat het nog minimaal 10 jaar zal duren voordat ze met Deep UV in de buurt gaan komen, denk ik dat het met EUV helemaal moeilijk voor ze gaat zijn. Kijk, op Deep UV, dat zijn die oudere systemen, de throughput, het aantal wafers per uur wat ze kunnen doen, dat ligt op maximaal de helft van ASML. ASML doet er bijvoorbeeld 330 tot 350. Van die Chinese systeem wordt verwacht maximaal 150. De overlay nauwkeurigheid, dus de nauwkeurigheid waarmee het productieproces gaat, daarmee ook de yield en de uptime. Dat zijn eigenlijk de 4 maatstaven die het meest bepalend zijn voor de economische prestaties. Ja, daar lopen ze alle 4 nog steeds op die oudere systemen achter. Ik verwacht niet dat EUV iets is wat ze op de komende 20 tot 30 jaar kunnen gaan bereiken.
3: Dankjewel. Portfolio manager Mark Langeveld van het Antaurus AI Tech Fund.
9: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
0: Gaan we naar de cijfers van Philips. Die kwamen gisteravond naar buiten door een administratieve fout. Vervroegd gepubliceerd, maar er viel op zich wel goed nieuws te melden, want Philips verwacht dit jaar een grotere marge te maken dan eerder verwacht. Van 13,5 tot 14% door een financiële meevaller. Namelijk, een eenmalig meevaller, 186 miljoen euro die ze eerder betaald aan Amerikaanse importheffingen, krijgt het bedrijf terug. Verder blijft de omzetverwachting gelijk. Zijn die cijfers nou los van die meevaller dan heel enthousiast om daarvan te worden? Gaan we vragen aan Philips topman Roy Jacobs. Meneer Jacobs, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Eerst maar even kort over die cijfers. Wat gebeurde daar nou gisteravond? Want die werden gepubliceerd nadat er beursbewegingen waren. Waar is dit nou fout gegaan?
4: Nou, dat wordt uitgezocht, maar in ieder geval wat er is gebeurd, onze cijfers waren tijdelijk te zien. Op het moment bij het voorbereiden van de volgende dag, eigenlijk van vandaag, toen dat bekend werd bij ons, wilden we natuurlijk iedereen informeren. En toen zijn we gewoon met alle informatie meteen naar buiten gegaan.
0: Ja.
4: Dus dat is de korte situatie.
0: Maar is de fout bij Philips of een externe fout ergens, dat dit al eerder blijkbaar zichtbaar was?
4: Nee, dat zijn we nog aan het uitzoeken. Op dit moment nog geen verdere informatie over. Dus dat wordt uitgezocht. Ik denk ook dat het voor de cijfers zelf, zoals je zei, gelukkig hebben we cijfers te presenteren waar we trots op zijn. We hebben een goed tweede kwartaal geleverd. We hebben geleverd wat we hebben gezegd op sales en winst. We konden voor het hele jaar aangeven dat we bij onze doelstellingen zoals we die in februari hebben gelanceerd blijven. Dat wil zeggen 3 tot 4,5% groei. En op marge en op winst hebben we in principe onderliggend dezelfde doelstellingen aangehouden. Maar we hebben dus wel inderdaad die tarieven teruggekregen. En die hebben dus in principe bovenop onze targets gezet die we al hadden staan voor het jaar. En daardoor gaat de marge en de cashverwachting omhoog voor het jaar.
0: Ja. Staat die tarieven, staat dat geld al bij u op de rekening? Want ik geloof dat Washington nog steeds bezig is om dat geld dan eigenlijk ook weer terug te halen.
4: Klopt, maar wij waren heel proactief hierin. Letterlijk op dag 1 stonden we op de stoep met hele gedetailleerde claim. Om onze rechten zeg maar veilig te stellen. En we hebben dus ook bijna alles teruggekregen en staat ook op de rekening. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Want de wereld is veranderlijk, dus alles wat we hebben, hebben we. En dit hebben we binnengekregen en daardoor konden we dit ook netjes reflecteren in de cijfers en ook meenemen in het jaarresultaat.
0: Ja, maar maak zich er geen zorgen omdat het misschien via de rechter alsnog weer terug moet naar Amerika op termijn?
4: Verwacht dat deze gewoon bij ons blijven. Kijk, de realiteit is wel dat we ook weer nieuwe tarieven betalen. Dus de werkelijkheid waarin we leven is er helaas eentje waarin er ook tarieven op producten voor patiënten zitten. Mm-hmm. Maar daar hebben we ook op gerekend. Daarom hebben we ook ons productiviteitsprogramma. Om in de kosten die we daarvan krijgen, om daar productiviteitsbesparingen tegenover te zetten. En daarnaast zijn we natuurlijk druk aan het innoveren om gewoon meer waarde te leveren naar de markt. En we zien ook dat daar momentum is. We hebben wel aangegeven dat in het tweede kwartaal een daling was. Ten gevolge van een paar grotere orders die zijn doorgeschoven naar Q3. In Noord-Amerika, maar we waren heel blij met bijvoorbeeld dubbelcijferige ordergroei in Europa. Europa doet het goed. Ook in Nederland, maar ook in de rest van de landen. Noord-Amerika doet het ook goed. Over 12 maanden hebben we daar ook dubbelcijferige ordergroei. Alleen hebben we dus een aantal van die grotere deals. En dat is ook een nieuw fenomeen. Dat we die lange termijn partnerships afspreken. Daar zijn we ook heel blij mee. Maar die zijn wel heel complex. Want dan heb je over vele miljoenen. En dus ook contracten die daarbij horen die nogal complex zijn. En ja, daar kan het dus zijn dat sommige doorschuiven. Dat hebben we al eerder gezegd. Je hebt een soort onevenheid in je orderrealisatie. Maar we zien dat terugkomen in de tweede helft.
0: Ja, maar ook toch als ik kijk naar uw verwachtingen voor de rest van het jaar. Nou, omzetverwachting gehandhaafd. Als we hadden gekeken, als we even die meevaller eruit halen, dan is EBITDA zelfs iets gedaald. De operationele winst ligt gedaald. Ja, is dit dan iets om enthousiast van te worden? Voor Q3 zegt u ook, nou, we verwachten onderkant range. Ja, waar zit dan de groei precies?
4: Nou, de groei zit in, we hebben 4% groei geleverd in sales. Dus dat is een step-up in onze salesgroei. We hebben, en laten we niet vergeten, de wereld waarin we opereren is niet een hele eenvoudige. En in die wereld, die ook niet eenvoudiger is geworden sinds we in februari met onze doelstellingen naar buiten zijn gekomen, zeggen we er gewoon keihard toe dat we onze doelstellingen handhaven. Dat we blij de groei blijven. Ja, dat die een fasering heeft die meer back-end loaded is, dat is een feit. Maar dat is ook een lijn met wat we zien in de markt. De kostinflatie neemt toe. Dat betekent dat de mitigerende maatregelen die we aan het nemen zijn, die komen erin, maar die hebben natuurlijk het grootste effect in Q4. Q4 is traditioneel altijd al het grootste kwartaal. Ook gewoon vanuit klantgedrag. Dus ja, dat is een heel belangrijk kwartaal voor ons om dit jaar doelstellingen te realiseren. Maar we hebben volle vertrouwen erin dat op basis van onze pijplijn van orders, de sales die we sterk zien, maar ook bijvoorbeeld de consumentensales die al gedurende het hele jaar heel sterk is. Maar daarnaast zien we ook het versterken van de sales op Health Systems. Dus wij hebben een goede outlook en die confirmeren we ook.
0: Ja, tot slot, ik weet dat u haast hebt, die outlook. Respironics, de slaapapneu-affaire. Allerlei onderzoek nog, DOJ onder andere, SEC. U houdt die Respironics buiten die outlook voor de rest van het jaar. Kan dat u nog op een of andere manier vies gaan tegenvallen?
4: We hebben Respironics kan in de sales en EBITDA alleen maar positief gaan bijdragen. We waren blij in Q2 dat Sleep & Respiratory Care een keer low single digit groei heeft laten zien. Dus daar groeien we weer. Natuurlijk buiten Noord-Amerika. Japan doet het heel goed. Bijvoorbeeld, daar hebben we een hele sterke marktpositie en dan groeien we weer ook goed. En als we dus, we werken door het programma heen om terug te keren op de Amerikaanse markt. We hebben gezegd, daar speculeren we niet op. Maar als dat zou gebeuren, zou dat een upside zijn. We hebben ook aangegeven inderdaad dat er nog een aantal onderzoeken lopen. Dat zijn inderdaad DOJ, de SEC, CDOG's, de Staten. Dus daar kan een, maar dat zou een incidentele financiële kost zijn die we dan kunnen dragen uit een sterke balance sheet. Want als je misschien ook hebt gezien, de balans is enorm versterkt. We zitten nu op een leverage van 1,8 van, versus 2,2 in Q2 2025. Dus we krijgen natuurlijk ook meer cash binnen. Dus we kunnen echt wel wat aan op dit moment. Dus dat is gewoon een proces wat loopt, wat we moeten managen. Maar en we proberen dat natuurlijk te mitigeren. Maar in de operationele resultaten zien we daar geen risico op.
0: Dank. Over 12 minuten de analyst call. Dus Roy Jacobs moet door, de CEO van Philips. Het is 13 minuten voor 8. We gaan naar Helene de Geest bij de ANWB. Helene, een ongeluk bij Eindhoven. Zorgt voor wat vertraging?
1: Ja, dat zorgt nu voor de meeste vertraging. Er is sowieso de meeste vertraging in het zuiden vanochtend. Maar op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt De Hocht gebeurde ook nog een ongeluk. De rechte rijstrook is daar nu dicht. Vanaf knooppunt Batadorp kost je dat ongeveer 20 minuten. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 97,7. Op de A13 bij 6,8 en op de A35 bij 69,2.
5: BNR. Luister vandaag. Begrijp morgen.
6: Omdat je niet weet of het een aanval is en waar die vandaan komt.
10: Door het oplaaien van het conflict in het Midden-Oosten. Dus we verwachten dus vooral een hele sterke terugval van die economische groei.
11: No volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones.
3: Atoube, de man die afgelopen zaterdag tijdens Pride in Berlijn een aanslag pleegde, stond onder toezicht van de veiligheidsdiensten. Dat onthulden de Süddeutsche Zeitung en de omroepen NDR en WDR. Ze legden een camera van de Berlijnse recherche vast hoe B zaterdagavond zijn woning verliet, ongeveer een uur voordat hij de aanslag pleegde. B was eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf voor het voorbereiden van een terreurdaad al. Als voorwaarde voor zijn vrijlating moest hij een deradicaliseringstraject volgen. En na zijn vrijlating hielden agenten hem alsnog in de gaten. Maar dat toezicht werd na 10 dagen afgeschaald, omdat er volgens de autoriteiten geen aanwijzingen waren dat de 21-jarige man een aanslag voorbereidde. Enkele dagen later concludeerde een antiterrorisme-team echter dat B wel degelijk een gevaar vormde. Experts plaatsten hem in de categorie rood, wat betekent dat er een hoog risico werd gezien op het plegen van een aanslag. Zijn telefoon en internetactiviteiten bleven gemonitord en ook werden camerabeelden van zijn woning elke 24 uur bekeken. Dat kwam dus toch net te laat. Zoals we weten werd op het Pride-evenement een Poolse vrouw gedood en raakten er 29 mensen gewond.
0: Amerika heeft meer dan $13 miljard verdiend aan Venezolaanse olie sinds de gevangenneming van president Maduro, zegt president Donald Trump tegen een journalist van de Financial Times in de Air Force One. Oftewel, je weet, dan komt er altijd kwalitatief waardeloze audio. Daar komt-ie.
12: We had a cost of Venezuela. We paid for it many, many times over. And now, as you know, we have a very good relationship with Venezuela.
13: Where is that money going?
12: Who's running the country? It can go to the military, but we're taking in a lot of money, billions and billions of dollars from Venezuela.
0: Ja, billions and billions om the country te runnen, aldus Donald Trump. Waar dat geld dan precies heen gaat, is nog een beetje de vraag. Want er zit ook gewoon een eigen regering in Venezuela met de voormalige vicepresident Delcy Rodriguez. Nou, Trump zegt ja, misschien dat we het leger ermee gaan betalen, maar daar moet het congres toestemming voor geven. En dat willen ze dan weer niet altijd, zegt Trump ook. En inderdaad, de democraten in dat congres die zitten met een groot vraagteken op hun voorhoofd, want zij weten het eigenlijk ook niet. Ze eisen meer transparantie over de verkopen van die olie, waar dat geld dan heen gaat, wie op al die transacties toeziet, enzovoorts, enzovoorts. Maar volgens Donald Trump is het een groot, in ieder geval financieel succes.
5: Tech-update.
0: We gaan naar Donner Bakker. Donner, goedemorgen.
14: Goedemorgen allebei.
0: En we beginnen bij X van Elon Musk. Want er is een nieuwe update uitgerold over dat platform. En zo is de Everything-app weer een stapje dichterbij. Want wat kunnen we nu op X?
14: Nou, laat ik een wedervraag stellen. Iwan, ben jij nog een beetje tevreden met je bank?
0: God, nee, ik ga niet bankieren bij Musk. Ik ben prima tevreden met mijn bank.
14: Heb je
0: ik zie Maxime twijfelen.
14: Nee, was er gespaard van een procentje ongeveer?
0: Oh, dat weet ik geen
14: eens. Nou, wat als ik jullie nu vertel dat Elon Musk dus inderdaad digitale financiële producten aanbiedt. En dan moet je dus denken aan een soort bankrekening. Mm-hmm. Wat krijg je dan allemaal? Nou, rente tot oplopend 6%.
0: Waar kan ik tekenen?
14: Nou, kom ik zo op terug. Okay. Een visakaart, een metalen visakaart met je X-username er dan nog eens op. 3% cashback. Iedere betaling zou je gratis geld uit een automaat kunnen halen. 10 miljoen
0: dollar. Wat zeg jij? Stop. Bij iedere betaling kan ik gratis geld uit een automaat halen?
14: Ja, dat je betaalt geen commissiekosten erop.
0: Oh, zo maar. Ik dacht dat het geld gratis was. Nee, geen kosten.
14: Okay, ja, okay. Heel goed dat je het zegt. Ja, en dat geld kun je dan ook weer gebruiken om direct betalingen uit te voeren op X. Nou, superhandig zou ik zeggen. Dat heet dan allemaal bij elkaar X Money, want dat is het nieuwe platform wat je op X kunt gaan gebruiken. Financiële diensten door X. Nou goed, dat abonnement is gratis, maar alleen voor premium gebruikers van X. Die kunnen er momenteel gebruik van maken. Dus uiteindelijk is het dan toch weer niet gratis.
0: Gratis, ja.
14: Ja, het hoop vragen nog wel.
0: Ja,
3: En waar halen ze dat geld vandaan? Want ik geloof dat het financieel gezien ook niet zo heel erg goed met X gaat. Dus waar komen al die cadeautjes voor mogelijke gebruikers dan?
14: Ik denk dat ze al dat geld van hunzelf op een X-rekening hebben gezet. En dan 6% rente vangen. En dat dan daarvan doen. Ik zou het ook niet weten waar het vandaan moet komen allemaal. Maar ja.
3: Die logica volg ik nog even niet. Maar...
0: Misschien dat Musk het zelf financiert. Ik weet het niet. Misschien...
3: Uit SpaceX.
0: Hoe zijn vermogen rendeert. Ja, dat zou best kunnen. Ik zou het niet weten.
3: Hij haalt het uit de ruimte.
0: Ja, wie weet. Nou, laatst zei hij toch, geld is binnenkort niet meer belangrijk. Heeft hij gezegd tegen een journalist van Economist, geloof ik.
14: 2040 was het volgens mij.
3: Dan is de rijkste man ter wereld.
14: Nee.
0: Maar waarom is dit nu? Want Musk is dus blijkbaar bezig met het doorontwikkelen van X. Waarom komt hij hier nu mee?
14: Ja, het is een beetje een lang gekoesterde droom, zou ik het wel willen noemen. In 2023, toen hij net X had gekocht, toen riep hij het vaker. Hè, financiële diensten zouden onderdeel van het platform worden. Als een quote, als het geld betreft, zal het op ons platform verschijnen. Ja. Nou, die dag die is dus nu hier. Na wat testen en ontwikkelen heb je dus het platform X Money. En die droom waar ik het over had, daarmee bedoel ik eigenlijk die alles-in-één-app, zoals het Chinese WeChat of het Russische Max dat dan ook is. Ik weet overigens niet of je die twee apps dan ook moet idoliseren, maar dat terzijde. Die droom stamt dan weer uit 2000, want toen richtte Musk X.com op, wat dan weer uitgroeide tot PayPal. Nou, dat had een soort everything-app moeten worden voordat dat überhaupt nog bestond, maar die droom van toen lijkt hij dus nu weer mee verder te gaan. Het uiteindelijke doel is dus natuurlijk om alles wat je kunt doen via je telefoon te integreren in zo'n app, waardoor je dus nooit meer naar iets anders hoeft te gaan. Nou, dat levert aan het einde van de streep, of onderaan de streep, natuurlijk heel veel geld op. Is iets wel waar je veel haast mee moet hebben, want OpenAI, Uber, Meta, noem het allemaal maar op, die zijn hier ook mee bezig. Allemaal om de gebruiker maar op één plek te houden. En met deze financiële mogelijkheden is Musk dus wel een stukje dichterbij die alles in één hebt, want je kunt nu berichten plaatsen, chatten met AI, je bankzaak regelen. Dus de volgende stap moet denk ik bellen of eten bestellen gaan worden. Dat moeten we maar gaan zien.
0: Ja, volgens nog alleen in Amerika?
14: Ja, momenteel wel, ja.
0: Ja, precies, want als je dat in Europa wil gaan doen, zou je een bankvergunning moeten hebben en dergelijke.
14: Ja, dus... ze hebben wel inderdaad bij de FDIC, dus de soort depositogarantie, hoe wij dat hier in Europa aangevraagd. Dus je bent tot €250.000 daar beschermd. Dus daar is het gelukt. Wellicht komt dan een uitrol hier in Europa er ook nog aan. Dat moeten we op gaan wachten.
0: Dan nog even naar Nvidia, want de chipontwerper trekt de portemonnee voor een aantal flinke investeringen. Wat gaan ze doen?
14: Ja, door al dat technieuws van gisteren zou je bijna vergeten dat Nvidia ook nog eens bezig is met een investeringstour. Vlak voor het weekend maakten ze bekend dat de chipontwerper een langdurig partnerschap met de SK Group, waar SK Hynix onderdeel van is, ter waarde van $500 miljard hebben afgesloten. Ze gaan elkaars chip kopen en geheugenchips samen ontwikkelen. Nou, dat is al een enorm bedrag. Vervolgens meldde de Wall Street Journal dat Nvidia ook nog eens garant staat voor een OpenAI-lening ter waarde van $250 miljard. OpenAI wil rekenkracht gaan huren in een nieuw datacenter dat wordt opgetuigd in Ohio door het Japanse SoftBank. Dat is een enorm project, een datacenter van 10 gigawatt. Om dat even in perspectief te plaatsen, dat is net zoveel stroom als 35 miljoen Nederlandse huishoudens per jaar gebruiken.
0: Ja, en zoveel huishoudens hebben we niet.
14: Nou, precies. Ja. En dat is dan, deze hele garantstelling is nog naast een financiering waar OpenAI en Nvidia over in gesprek zouden zijn voor ook nog eens $350 miljard. Heb ik nog een toetje. Mm-hmm. Nvidia investeert namelijk ook nog eens $5 miljard in de AI-startup van Ilya Sutskever, genaamd Super Safe Intelligence, of Safe Super Intelligence moet ik zeggen. Die startup die zou de volgende generatie chips, dus de Vera Rubins, mogen gebruiken. Sutskever is trouwens de oprichter, of de medeoprichter van een voormalig hoofdwetenschapper van OpenAI. En hij wil een startup kunstmatige superintelligentie ontwikkelen. Maar er ligt de nadruk op veiligheid en niet op commercie, zoals dat nu bij OpenAI wel een beetje het geval is. Nou ja, goed. Enorme bedragen dus. Ja. Het geeft maar weer aan dat die AI-trein dus nog niet zal stoppen. Iets waar beleggers wel bezorgd over zijn. Want het aandeel Nvidia daalde gisteren bijna 5%. Ja, en Nvidia doet het ook ruim ver uit het minst van alle chips op de beurs dit jaar. Grote zorg is dat die investeringen nogal een circulaire aard hebben. Want Nvidia staat garant voor leningen van OpenAI. Voor een datacenter die ze weer volstampen met Nvidia-chips. Mm. En dat datacenter wordt weer beheerd door SoftBank. Dat weer een flink belang in OpenAI heeft.
0: Ja, nee.
14: Ik zou dat toch een beetje de AI Circle of Life willen noemen. Maar ja, goed, die zorgen leven al langer en het lijkt Nvidia momenteel dus weinig te doen.
0: Ja, zolang de cirkel lekker doordraait, gaat het goed.
14: Zeker weten.
0: Tot een keer een gat in de cirkel komt en dan dondert het hele kaarthuis misschien wel ineen. Maar inderdaad, SK Hynix gisteren ook al 13% lager, geloof ik.
14: Dus ja, dat heeft dan weer met concurrentie uit China en zorgen en alles te maken. Maar goed, morgen cijfers, wellicht een pleister op zere plek.
0: Dankjewel, Donner Bakker.
27: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: zuiden van Europa wordt al tijden geteisterd door grote natuurbranden. Nog steeds, dat is natuurlijk een drama voor de natuur, voor mensen die weg moeten, maar ook voor de economie, economische schade, op korte en op lange termijn. Hoe groot is die en waar zit die dan precies? Dat bespreken we zo meteen in de ochtendspits.
13: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
15: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
16: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
13: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
17: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
18: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
19: Thomas van Zijl.
20: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het beleggerspanel over het rentebesluit van de Fed en een gesprek met Albert-Jan Thomassen, directeur van de branchevereniging voor familiebedrijven FBNet. Ik vraag hem waarom hij vindt dat familiebedrijven niet voldoende aandacht krijgen vanuit Den Haag. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. In de BNR-app.
3: Trump zegt dat gesprekken met Iran lopen, maar ik zie nog geen formele onderhandelingen. Belastingdienst krijgt zware tik van rechter na miljoenenclaim tegen Beter Weten in. En Oekraïne vuurt honderden drones op Moskou af. Dat en meer vind je in de BNR-app.
0: Bijna 8 uur bij de ANWB, Helene de Geest. Een kwartiertje geleden vertelde je over een ongeluk bij Eindhoven. Zorgt dat nog steeds voor vertraging?
1: Het ongeluk bij Eindhoven is van de weg. En de file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is bijna opgelost. Je hebt daar nog maar 5 minuten vertraging. Wat wel veel vertraging oplevert, is een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Elslo. Daar is de rechte rijstrook dicht. Vanaf knooppunt Kruisdonk is de vertraging een half uur. Verder veroorzaakt een kapotte vrachtwagen file op de A58. Eindhoven-Tilburg bij Moergestel, ook 10 minuten oponthoud daar. En op de N210 is een ongeluk gebeurd bij de Algera-brug. Daar sta je in beide richtingen ruim 20 minuten vast. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A2 bij 236,2... en op de A28 bij 153,5.
28: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 8 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Nederland negeert het vonnis in de klimaatzaak over Bonaire. De rechter vindt dat Bonaire beter beschermd moet worden tegen de stijging van de zeespiegel. En Nederland moest voor vandaag een begin van een plan laten zien. Dat is niet gebeurd. Het kabinet zegt tegen de NOS dat het wel komt op Prinsjesdag. Juristen vinden het een schande. De aanslagpleger van de Pride in Berlijn was eerder veroordeeld voor terreurplannen. Hij was vrijgelaten en werd nog in de gaten gehouden, schrijven Duitse media. Er hing een camera bij zijn huis die registreerde dat hij zaterdagavond wegging. Een uur later reed hij in op de menigte. Oekraïne heeft afgelopen nacht bijna 400 drones richting Moskou gestuurd. Volgens de Russische autoriteiten zijn de meeste uit de lucht geschoten voordat ze de hoofdstad bereikten. Vlakbij Moskou raakten wel enkele woningen beschadigd. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. Boeren hebben gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Het kabinet wil dat ze een kwart minder uitstoten en daarom mogen ze minder koeien houden. Ze reden met trekkers naar Borculo om een protestbrief te overhandigen en reden ook door Zwolle rond en op viaducten en langs de snelweg. En honderden Boeing 737 MAX-vliegtuigen moeten misschien worden gecontroleerd. Een Amerikaans luchtvaartwaakhond heeft meldingen gekregen dat stoelen in sommige toestellen verkeerd kunnen zijn gemonteerd. Als het inderdaad zo is, kan dat bij een noodlanding gevaarlijk zijn voor passagiers. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het in het noordoosten bewolkt, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het helder. Het wordt maximaal 30 graden.
0: En dan gaan we kijken naar de beurzen. In Amerika zijn de beurzen licht in het groen gesloten. Dow Jones, 0,5% erbij. S&P 500, 0,02% erbij. En de Nasdaq, 0,2% lager. En in Azië is het een rood beeld met name. De beurs in Shanghai, 1% lager. Nikkei, bijna 4% lager. En met name de Kospi valt op, 9,6% lager. Dan is er nog heffingen nieuws. Brazilië stapt naar de WTO, de Wereldhandelsorganisatie. Vanwege Trumps importheffingen, meldt het Braziliaans ministerie van Buitenlandse Zaken. Wat is er gebeurd? Amerika heeft een heffing van 25% opgelegd op verschillende Braziliaanse producten vanwege oneerlijke handelspraktijken. En ook ligt er een heffing op een andere groep producten van 12,5%, omdat er te weinig zou gebeuren tegen dwangarbeid. Nou, Brazilië zegt de heffingen zijn onrechtvaardig en bovendien niet in overeenstemming met de regels van die Wereldhandelsorganisatie. En dus proberen ze het aan te vechten. Beursnieuws volg je bij BNR. Dat doe je in onze nieuwsuitzendingen en ook in de BNR-app. Bosbranden in het zuiden van Europa nog steeds actief. In Frankrijk en in Spanje bijvoorbeeld. Met een hittegolf die eraan zit te komen. Persoonlijk drama. Brandweer, mensen in touw. Mensen die hun huizen moeten verlaten. Grond verwoest. Maar ook economische schade. Veel ook. Op korte en op lange termijn. Eerste inschatting van die schade hoor je zo meteen over een minuutje in de ochtendspits.
2: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
4: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
2: Obli, meer rust, meer rendement.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Meer rust, meer rendement. Obli.nl met AU en EY.
9: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
23: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
9: Dus we zijn nog niet verloren.
24: Want daarvoor luister je de grote techshow.
23: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
9: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
25: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
26: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, halverwege de ochtendspits. Het is 8:05. Goed dat je luistert op dinsdag 28 juli 2026. Ik weet niet hoe lang je nog onderweg bent in de auto, maar als dat minder dan 2 uur is, dan kunnen wij die hele tijd nog bij je zijn. Want we zijn er dus tot 10 uur. En we, dat zijn ondergetekende en Maxime van Mail. Maxime, goedemorgen.
3: Goedemorgen en wat een gift voor de luisteraar.
0: Ja, weer een gratis cadeau.
3: Prachtig.
0: Elke dag. Je kan het uitpakken en dan is het altijd weer een verrassing wat erin zit. En jij gaat vertellen wat er het komend half uur in dat cadeau zit.
3: Ja, er zijn echt weer gesprekken tussen de VS en Iran, aldus Trump. Nou, Iran denkt daar anders over. Zometeen krijgen we te horen wie er gelijk heeft. En we gaan het zo hebben over vitamines, calcium en ijzer. Dat zit allemaal in insecten. Goed voor je, dus niet doodslaan die vliegen, maar opeten. Of die logica klopt, dat hoor je straks. Misschien een beetje kort door de bocht, maar goed, we gaan het zien.
0: Ik laat hier even een stilte vallen. Oké, we beginnen bij de bosbranden. Hè? Wat zeg je nou? Dus muggen die ik s'nachts in mijn slaapkamer tegenkom. Die...
3: Yummy.
0: Nee.
3: Ja.
0: Nou, ik zie ernaar uit.
3: Bewaren voor de dag erna.
0: We beginnen in Frankrijk. Daar zorgen de bosbranden voor hoge concentraties van gevaarlijke en ook verontreinigende stoffen. Met name in Bordeaux. Dat stijgt tot onveilige normen, zegt een wetenschapper, onder andere tegen CNN. De afgelopen dagen zijn er concentraties van meer dan 100 microgram aan zeer gevaarlijke stoffen gemeten per vierkante meter. En dat is bijna 7 keer hoger dan de drempel van de Wereldgezondheidsorganisatie, wat zij als veilig bestempelen. Die inwoners die kampen dus met die slechte luchtkwaliteit en met rook. Er zijn al 200.000 mensen mensen geëvacueerd. Maar nu zijn sommigen ook maar vrijwillig vertrokken vanwege dus die slechte luchtkwaliteit. Er was dan geen evacuatiebevel van kracht, maar toch ja, vrijwillig maar weggegaan vanwege de vieze lucht.
3: Ja, in 3 weken tijd zijn er in heel Frankrijk al 162 mensen ondertussen aangehouden op verdenking van brandstichting. Dat heeft de Franse premier Le Cornu op X gezegd. 9 op de 10 natuurbranden ontstaat door mensen. Al gaat het dan grotendeels niet om menselijke fouten, dus ook niet om brandstichting. Maar in dit geval verdenken ze van wel. Tot alle branden zijn geblust, kan het volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken weken tot maanden duren. Aan het natuurgeweld komt voorlopig ook in Frankrijk dus nog geen einde. Meteorologen waarschuwen dat Frankrijk vanaf vandaag alweer te maken krijgt met hoge temperaturen. In sommige gebieden loopt het op tot 40 graden.
0: En dan naar Spanje, want de inwoners van 9 Spaanse dorpen die waren geëvacueerd vanwege de natuurbranden, die mogen weer naar huis. Het gaat om gemeenten in de provincie Toledo, net ten zuiden van waar die brand woedt. En ook veel wegen zijn gisteravond weer vrijgegeven. In totaal zijn er 60.000 mensen geëvacueerd in Spanje vanwege de branden, die met name plaatsvinden in de omgeving van de provincie Abila en Madrid. Autoriteiten verwachten gisteravond nog dat er afgelopen nacht veel geblust zou kunnen worden. Maar ja, ook voor de komende dagen worden er weer hoge temperaturen verwacht. Wat die branden nog verder kan doen oplaaien. Dus het is een beetje een race tegen de tijd. Nu blussen wat er te blussen valt, want er staat weer een hittegolf om de hoek.
3: Ja, de directe economische schade als gevolg van de huidige bosbranden in Frankrijk en Spanje, die is enorm. Maar ook de schade op de lange termijn, die is groot. Denk hierbij aan afnemende toeristenaantallen die liever voor wat koelere temperaturen kiezen. Maar ook bijvoorbeeld de toekomstige investeringen om het land beter te beschermen tegen dit soort branden. Volgens Bertram de Rooij, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit, is het lastig om de exacte economische schade te bepalen.
5: In eerste instantie hoor je vaak het getal 2,5 miljard per jaar voorbij komen vanuit de EU. Dan kijk je vooral naar de directe kosten. Dus dat zijn bijvoorbeeld de kosten van de brandbestrijding. Toevallig is vorig jaar ook onderzoek uitgekomen van de Universiteit van Mannheim.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Ook verzoenen in Zuid-Europa nog steeds, zoals we eigenlijk sinds de jaren 60 richting Zuid-Europa zijn getrokken. Mensen die zijn dus nu wel aan het heroverwegen inderdaad van, joh, ga ik nu nog? He, dus op het jaar zelf. Maar de verwachting is ook dat op lange termijn met het verschuivende weer steeds meer mensen zullen gaan twijfelen, ja, ga ik die omstandigheden in? En afgelopen maanden bleek ook wel dat bijvoorbeeld de coolcations echt in gaan komen. En dat is ook iets wat we in scenariovorming steeds meer mee gaan nemen. Dat zowel de landbouw die zal gaan opschuiven richting het noorden en daarvan steeds meer profiteren. Maar datzelfde zal ook gelden voor de toeristische sector.
2: Ja, maar ik kan me voorstellen ook een natuurherstel kost geld. Je infrastructuur aanpassen om dit in de toekomst te voorkomen kost geld. In Brussel maken ze zich geloof ik ook wel zorgen. Europese Commissie die zegt, ja, wij zien eigenlijk steeds vaker dit soort branden en dat is dan meer dan hulpdiensten aankunnen. Dus daar zal je ook op lange termijn zal je daar fors in moeten investeren.
1: Ja, voorheen waren de investeringen 90% brandbestrijding, 10% natuurbrandbeheersing, dus meer aan de voorkant. Dat waren de verhoudingen. En Brussel heeft heel duidelijk ook begin van het jaar een communiqué uitgebracht waarvan ze zeggen, joh, we moeten echt veel meer naar die voorkant gaan kijken, want daar kunnen we de winst halen. Er zijn eerder ook al op andere klimaatmaatregelen is gezegd, als we 1 euro investeren, kunnen we 4 tot 7 euro voorkomen aan schade. Dus die verhoudingen liggen enorm scheef. En daar moet echt een inhaalslag op gemaakt worden. En dat is eigenlijk een inhaalslag die we al hadden moeten maken. En volgens mij laat nu de inzet zien en de kosten die erbij komen, dat het ook gewoon zo enorm substantieel is dat je echt naar die voorkant moet gaan investeren. Want alleen al aan die bossen in Frankrijk, ik had gisteren even heel snel een sigarendoosberekening gemaakt. 45.000 hectare, stel dat het allemaal bosopstanden is, dan zit je al snel tussen de 130 en 400 miljoen euro directe schade aan die bossen.
2: Ja. Is er nog iets te doen om die economische schade in te perken, in te dammen? Of moet je hier ook inderdaad hele, misschien wel Europese programma's voor gaan opzetten om dit ook te bekostigen?
1: Europa investeert al heel veel inmiddels in klimaatadaptatie. Er loopt onder andere de missie on climate adaptation, waar ze echt verschillende regio's aan het helpen zijn. Samen ook met onderzoekers die gewoon heel praktisch meedenken van wat zouden we moeten gaan doen. En om ook echt te gaan zorgen dat we dat gaan doen. Dus daar investeert Europa in. Je ziet ook een verschuiving in bepaalde landen. Bijvoorbeeld in Portugal, die heeft die 90-10 verhouding. 90% brandbestrijding, 10% natuurbrandbeheersing. Daar zit al een verschuiving in. Die zit inmiddels al op 60% dat ze investeren echt in de gebieden zelf. Maar ik denk dat vanuit het solidariteitsprincipe zullen we ook echt moeten gaan kijken, ja, wat voor nieuwe economie zouden we nu in Zuid-Europa met elkaar kunnen gaan bouwen. Want enerzijds is de landbouw, die is al talende in Zuid-Europa, onder invloed van het weer. Je ziet dus, en je hoort ook heel veel over bijvoorbeeld Spanje met verlaten land. Hè, landbouwers die gewoon hun land verlaten en de toeristensector ingaan. Ja, vervolgens is de volgende die aan de beurt is de toeristensector. En dan is de vraag, ja, wat is dan de economie van de toekomst? En dat is iets niet wat een land zelf kan gaan doen. Dat zul je echt zeg maar als Europa moeten gaan oppakken.
2: Ja. En dan is dit maar een van die gevolgen van de klimaatveranderingen. Want extreem weer komt in allerlei vormen. Ook extreme regens en dergelijke. Nou, dit is er dan maar eentje van. Ja.
1: Ja, want als je nu kijkt dat we hebben nu die natuurbranden al een geruime tijd. We weten ook dat bijvoorbeeld de Middellandse Zee heel sterk aan het opwarmen is. Dat heeft hij vorig jaar ook gedaan. En vorig jaar hebben we ook gezien dat als gevolg van die warmere Middellandse Zee we dus ook meer extreme buien gaan krijgen in het najaar. Dus inderdaad, als die toeristen eerder of later in het jaar gaan in plaats van de zomer, en dan komen ze weer in contact met andere vormen van klimaatextremen.
2: Dat zei Bertram de Rooij, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. En zowel Frankrijk als Spanje komen ook met financiële steun voor die getroffen gebieden. In Spanje heeft de regering het gebied vanaf vandaag uitgeroepen tot noodgebieden, waardoor er dus makkelijk geld kan worden overgemaakt als dat nodig is. Gisteren werd er al een eerste pakket aangekondigd ter waarde van 30 miljoen euro. Dat is geld voor onder andere tijdelijke huisvesting en herstelwerkzaamheden. En ook de Franse president Macron heeft compensatie beloofd. Bij een bezoek aan een getroffen regio rond Bordeaux belooft hij alles op alles te zetten om bewoners en bedrijven die afhankelijk zijn van

0: toerisme financieel tegemoet te komen. Bijna 7:45. We gaan naar Helene de Geest bij de ANWB met een ongeluk op de Algera-brug op de N210.
1: Ja, klopt ja. En dat is een belangrijke weg voor de regio. Rotterdam-Schoonhoven, dat is waar die tussen loopt, daar loopt dat traject. Bij de Algera-brug staat in beide richtingen een behoorlijke file. Je hebt in beide richtingen ongeveer een kwartier extra reistijd. Ik zie wel dat het ongeluk nu net van de weg is, dus als het goed is, gaat die file daar wel oplossen. Flitsmeister meldt een flink aantal flitsers, onder andere op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 97,7, op de A12 Den Haag-Utrecht bij 38,2. En ze staan ook op de A28 bij 160,3.
2: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
3: Omdat je niet weet of het een aanval is en waar die vandaan komt.
4: Door het oplaaien van het conflict in het Midden-Oosten. Dus we verwachten dus vooral een hele sterke terugval van die economische groei.
5: No volverán a haber elecciones. Volverán a haber elecciones.
6: De Amerikaanse president Trump zegt dat er momenteel goede gesprekken lopen tussen vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en Iran. Dat zei hij gisteravond aan boord van de Air Force One.
7: And we're talking right now. You know, they wanted to talk. Their people said, please don't shoot last night, the night before, two nights. Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing two days ago.
0: Bombarderen dus.
6: Ja, inderdaad, waarschijnlijk. Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis legt uit hoe het nou echt gaat met die gesprekken.
8: Ik denk wel dat er echt gesproken wordt via de bemiddelaars. Dat er berichten uitgewisseld worden en dergelijke. Maar ik zie nog geen formele onderhandelingen. Waarbij ze op dezelfde locatie zijn en specifiek over concrete inhoud gaat. Iran en de VS die willen natuurlijk allebei graag een einde aan de oorlog. Maar ze willen ook eruit zonder gezichtsverlies. En Iran die denkt nog steeds dat zij het wel langer vol kan houden dan de VS. Dus die hebben eigenlijk minder haast.
6: Ja, en dan daarom ontkennen zij denk ik ook dat er gesprekken gaande zijn. Of zeggen zij dan inderdaad, het gaat via de onderhandelaars, dus dan is het geen gesprek.
8: Ja, dat laatste zo'n beetje. Ze zeggen inderdaad dat er geen gesprekken zijn, maar dat er wel af en toe berichten uitgewisseld worden. Dus ja, zoiets zal het zijn.
6: Ja. Er gingen verhalen rond dat de VS een tekort aan munitie zou hebben in deze oorlog. Of ze in ieder geval dat ze moesten sparen. En daar had Trump ook wat over te zeggen.
8: Ja, zeker. De New York Times die heeft hier al een aantal keer over bericht. Ook tijdens vorige escalaties en het begin van de oorlog. Dat doen ze op basis van gesprekken met anonieme bronnen binnen het leger. En dat wordt door de regering Trump natuurlijk niet gewaardeerd.
6: Nee, maar wat zou dat betekenen? Ja, goed, dan gaat het dus toch niet zo goed als dat Trump in ieder geval voordoet.
8: Zeker, dat betekent dat hij of munitie van andere plekken moet halen. En moet afschrijven van andere plekken, waardoor het op andere plekken gevaarlijker wordt voor Amerikaanse bases of voor de wereldveiligheid. Maar ook dat er dus dat ook meegenomen wordt in de overwegingen in hoeverre er en op welk tempo er eventueel een oorlog hervat kan worden. Hij dreigt natuurlijk constant dat als de Iraniërs niet genoeg concessies doen, dat hij dan weer gaat bombarderen. Maar deze berichtgeving laat zien dat hij dat eigenlijk beter niet kan doen. Zowel vanwege de kosten als vanwege het gewoon gebrek aan munitie.
6: Ja, want we kunnen dan toch met enige zekerheid zeggen dat dat inderdaad zo is. Dat ze in ieder geval munitie moeten sparen daar in het Midden-Oosten.
8: Ja, zeker wel. En vooral ook dat je moet je denken aan de meer lange termijn. Dat als nu meer gebruikt wordt, een groot deel van die munitie, met name de meer ingewikkelde raketten die voor luchtafweer gebruikt worden, die hebben best een lange wachttijd en ook een lange aanlooptijd voordat die gemaakt kunnen worden. Dus ook al is er nu wel munitie, dat betekent dat je vervolgens een aantal jaar geen luchtafweersysteem hebt of niet een goed genoeg luchtafweersysteem hebt. En daar moet je natuurlijk ook rekening mee houden.
6: Ja, dan nog iets anders. Trump krijgt vandaag bezoek van premier Netanyahu uit Israël. Wat kunnen we daarvan verwachten?
8: Ja, Netanyahu is natuurlijk behoorlijk wat populariteit aan het verliezen in de VS. En Trump die krijgt dat ook wel door. Voor de schermen zal het wel meevallen. Hij zei gisteren bijvoorbeeld al dat Amerika en Israël altijd op één lijn zitten. Maar de vraag is natuurlijk wat er achter de schermen gebeurt en hoeveel druk hij op Netanyahu gaat uitoefenen. Dan gaat het onder andere om Iran, maar ook bijvoorbeeld om de Israëlische terugtrekking vanuit Libanon. En ook om de Israëlische aanvallen in de Palestijnse gebieden in de westelijke Jordaan-oever. Want daar zijn ook de afgelopen weken erg veel geweldsuitbarstingen geweest, doordat Joodse kolonisten, illegale kolonisten, Palestijnse nederzettingen aanvallen. En ook daarover is het de vraag hoeveel Trump druk gaat uitoefenen op Netanyahu om dat te voorkomen.
6: Ja, wat zegt het überhaupt dat Netanyahu nu op bezoek moet komen in het Witte Huis?
8: Hij bezoekt natuurlijk daar officieel voor de begrafenis van de overleden senator Lindsey Graham. Dat was natuurlijk altijd een belangrijke supporter en bondgenoot van Israël in de VS. En daarom is het ook wel enigszins omstreden in Israël dat hij nu daarvoor naar de VS gaat. Omdat de premier Netanyahu eigenlijk nauwelijks begrafenissen van soldaten heeft bijgewoond de afgelopen jaren. Maar dan dus wel naar de begrafenis van een senator in de VS gaat. In de VS gaat hij natuurlijk vooral proberen om zijn populariteit en de steun voor Israël weer een beetje op te krikken.
6: Dat zei onze Midden-Oosten-correspondent Tahar Kenkhuis.
0: Oekraïne heeft vannacht bijna 400 drones op Moskou afgestuurd, zegt de burgemeester van Moskou, Sergei Sobyanin, op Telegram. De meeste zijn onderschept door de luchtverdediging. Zo'n 80 die werden vernietigd toen ze Moskou naderden, zegt de burgemeester. En ook de gouverneur van de regio Moskou meldde Oekraïnse aanvallen met drones. Onder andere in Tsjechov en Valovo werden woningen beschadigd door die drones.
6: Het kabinet gaat de komende weken het eerste deel van de eigen strategische voorraad aan olie en brandstoffen op de markt brengen. Dat schrijft RTL Z. In de komende 2 tot 3 weken wordt een eerste deel van in totaal zo'n 3 delen van de voorraad van de overheid verkocht. Met de verkoop hoopt het kabinet de gestegen brandstofprijzen omlaag te brengen. De verkoop volgt uit afspraken met het Internationaal Energieagentschap. Die gaf in maart het startsein aan de 32 lidstaten om in totaal 400 miljoen vaten olie vrij te geven. Nederland levert in totaal zo'n 5,4 miljoen vaten olie, waarvan de helft komt van Nederlandse bedrijven zoals Shell of Schiphol. Zij zijn namelijk op aanwijzing van het kabinet vorige week al begonnen met de verkoop van zo'n 2,7 miljoen vaten. Nederland heeft ook een strategische voorraad aan kerosine, maar daar wordt geen afspraak op gemaakt. Een woordvoerder zegt tegen RTL Z dat die markt het meest onder druk staat, maar gaat dus niet in de verkoop.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
6: De sprinkhaneneconomie in onder andere Nigeria in Afrika is booming. En niet alleen voor de economie, maar ook voor voedselzekerheid en een gevarieerd dieet voor de bevolking. De mening van het Westen is echter over het eten van de kleine beestjes nog verdeeld. Voor sommigen een culinaire ervaring, voor de ander een nachtmerrie. Iwan?
0: Ik heb nog geen sprinkhaan. Jij wel, geloof ik.
6: Ja, ik heb één keer een sprinkhaan gegeten. En? Ja, ik vond het prima. Smaakt hem wel als een pinda.
0: Een pinda. Hoe vaak heb jij pinda's? Jij hebt best vaak, geloof ik.
6: Ja, chocopinda's.
0: Chocoladepinda's,
6: ja.
0: Oh ja.
6: Ja, we beginnen er niet over. Het gaat altijd hard. In de toekomst staat er volgens culinaire insectenspecialist en kok Saman Waterval naast het potje zout, peper, ook een potje insecten op tafel. Zijn we daar klaar voor? Is de grote vraag, meneer Waterval. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
6: Waarom komt het eten van insecten vaker voor in de verschillende landen in Afrika en Azië en slaat het hier nog niet zo aan?
9: Ja, het begint altijd bij de basis van, hè, we eten altijd wat het land ons geeft. Hè? Daar begint het al.
6: Ja.
9: Dus je ziet gewoon, hè, wij eten hier vooral dieren zoals koeien, varkens. Hè, dat is alles wat het land ons geeft. Diverse soorten groentes. En daar zie je gewoon, ja, een van de hoofdmiddelen zijn gewoon insecten.
6: Ja, maar hier geeft het land ons ook af en toe een sprinkhaan en die eten we niet.
9: Nee, want wij hebben andere alternatieven gevonden voor te eten, waardoor we dus grote hoeveelheden binnenkrijgen. We hebben een hele andere voedselgeschiedenis dan landen als bijvoorbeeld in Nigeria.
6: Ja, en hier moeten ze dus meer gekweekt worden. Gebeurt dat ook een beetje? Of is het vooral uit het buitenland en importeren we het dan?
9: Verschillende. In het begin was het vooral vanuit het buitenland. Ik weet bijvoorbeeld Frankrijk, toen ik hiermee begon met deze business, was Frankrijk daar best wel een koploper al in. En je ziet nu steeds vaker dat er ook voor de kweek wordt gemaakt in Nederland. Want dat is misschien ook wel even een belangrijk punt. Kijk, als je in Nederland iets wilt consumeren, dan gaat de wet en regelgeving eroverheen en moeten dan allerlei wetgevingen en eisen voldoen. Dus we kunnen niet, ik ga niet zomaar naar de viswinkel en ik zeg tegen die beste persoon wat daar staat, doe maar even 3 ons. Nee, ik moet echt kunnen aantonen dat ze zeggen, gemaakt voor de kweek. Net als hier met onze koeien en varkens moeten we kunnen aantonen wat ze eten. Krijgen ze medicatie binnen? Onder welke omstandigheden zijn ze gekweekt? Dat moet je dus heel allemaal in Nederland doen. Ja. Dus daardoor mogen wij in Nederland virus soorten eten.
6: Ja, wat zit er in de, zeg maar, vitamines, calcium, ijzer zit er in die beestjes? Zijn dat dingen die wij eigenlijk te veel missen? Missen we iets door die insecten niet in het dagelijkse dieet te verwerken?
9: Nou, ik denk echt wel dat wij in ons dagelijks dieet bijvoorbeeld vitamine B1, B2, bepaalde eiwitten, die krijgen we echt wel binnen. Maar ik denk niet dat je alleen in die tak moet gaan zoeken. Je moet ook zoeken naar, we moeten naar alternatieven gaan kijken. Hè, de bio-industrie staat natuurlijk enorm onder druk. We zijn steeds bewuster met wat we binnenkrijgen. Duurzaamheid staat hoog op de agenda. Dus we moeten echt gaan kijken van, ja, wat is er nog meer waardoor wij het en duurzamer kunnen gaan eten, verantwoorder kunnen gaan eten. Maar we hebben natuurlijk wel nog steeds onze vitamines en dergelijke die we binnen moeten krijgen. Die moeten we wel binnen zien te krijgen natuurlijk.
6: Ja, maar lossen we dat probleem ook op, dat van duurzaamheid en van verandering in onze voedselvoorziening, als we allemaal insecten gaan eten? Dat zijn natuurlijk ook hele kleine beestjes, die moet je in enorme getalen moet je die kweken. Ja, het lijkt me nou ook niet dat per se heel erg duurzaam gekweekt wordt.
9: Nou, je moet het ook zo zien. Ik ben er niet van overtuigd dat insecten bij ons iets gaan vervangen. Kijk, hoeveel als ik een stukje kipfilet wil vervangen voor meelworm of sprinkhanen, ja, dan moet ik echt wel in een flinke mate dat naar binnen krijgen. En daar geloof ik niet in. Waar ik wel in geloof, is het komt bij ons huidige dieet wat we nu hebben. Kijk naar de vegetarische keuken of de vegan keuken. 20 jaar geleden mocht je blij zijn als je op de kaart één vegetarisch gerecht had staan. En nu is het de norm dat het bijna 50-50 is dat je een vegetarisch of een vegan gerecht kan kiezen. En gedragsverandering is super moeilijk. Dus ik zeg gewoon, laat het gewoon introduceren. Zet het ergens op de schijf van 5 bij onze eiwitten, bij onze proteïne. En verwerk het steeds meer in ons dagelijks eten. Maar gaat het helemaal iets vervangen? Nee, dat denk ik niet.
6: En heeft u nog tips om dit in het eten te verwerken?
9: Ja, verwerk het vooral in eten. Dus denk bijvoorbeeld aan, ik maak bijvoorbeeld brownies mee.
6: Je moet het niet meer kunnen zien. Dus.
9: Nou ja, ik ben iemand, ik zie graag wat ik eet. Als je zegt van ik zie dat liever niet, nou gooi ze in een blender en maak er meel of poeder van. En verwerk ze door je eten. Maar ik hou ervan wel om juist te zien wat ik eet. En een mooie sprinkhaan bijvoorbeeld, in plaats van een lekkere crouton. Of ik doe ze wel eens in de sushi, heb ik ze gedaan. Ik heb er ook energierepen van gemaakt, zodat ik ze bijvoorbeeld rustig bak met een beetje honing en noten en allerlei gedroogde vruchten. Dus laat ik dat mooi netjes drogen en heb een hele mooie energy bar. Dus ja, net als met koken, ga er gewoon zelf mee aan de slag. En laat je ook gewoon goed informeren met hoe je ze moet bereiden.
6: Nou, u weet me bijna enthousiast te maken hiervoor. Al die omschrijvingen. En hoe zit dat? Zijn dat dan uitgedroogde dieren? Of in wat voor vorm koop je dat in?
9: Goeie vraag. Ik werk vooral met de vriesgedroogde diertjes. Ja. Dat betekent dus dat alles wat vochtig is, of qua ingewanden, als je dan zo kunt formuleren, dat vergaat. En dan blijf je eigenlijk over het exoskeleton. En daar zitten juist de meeste vitamines en mineralen zitten erin. Mensen denken vaak, associëren vaak insecten eten met frituren, zoals we het vaker zien in die Aziatische landen. Nou, dat adviseer ik dus zeker niet om dat te doen met de gedroogde insecten, want die verbranden gelijk bij hoge temperaturen. Dus kijk vooral naar wat je koopt. En ga je met gedroogde insecten werken? Ik heb een goede tip bijvoorbeeld. Pak een beetje kipkruiden, doe dat er doorheen. Doe ze in de oven op 100 graden, 5 minuten. En dan heb je een heerlijke, lekkere borrelsnack voor bij de tv bijvoorbeeld. Of doe ze lekker door het deeg van je cake. Ja, je kan er zoveel kanten mee op. Dus het is vooral lekker culinair bezig zijn. En net als met ons dagelijks eten, durf ermee te experimenteren.
6: Yes, dank Samen Waterval, culinaire insectenspecialist en kok. Iwan, ben je nu enthousiast geworden?
0: Ik doe een kroketje in de frituur, denk ik.
6: Oh, toch wel. Ja. Misschien een sprinkhaankroket.
0: Maar als dat er vanzelf een keer in komt, dan ben ik het ook niet per se tegen. Okay. Maar het idee is nog even wennen voor mij.
6: Ja. Jij moet dan, ik ben er wel redelijk klaar voor.
0: Wordt ook langzaam een oude conservatieve man. maar misschien morgenochtend bij het ontbijt hier, wie weet.
6: Ja.
0: Zometeen praten we over huizenverkopen. Want het aantal woningverkopen komt dit jaar op het hoogste niveau ooit te liggen, verwacht ING. Ja, er is dus veel aanbod. De huizenprijs die blijft naar verwachting de stijging daarvan beperkt. Nou, allerlei cijfers en data zometeen van ING Research hier in de ochtendspits.
10: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
11: Europe is going in some bad directions.
12: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
13: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
14: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
12: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
15: En, hoe ging je leestoets?
16: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
15: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
16: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
15: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
17: Heeft u een momentje? Wij zijn Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Met onze transparante aanpak, een strak selectieproces en de unieke pekmeting zorgen wij voor een frisse wind door de boord. Want Executive Search mag wel wat eigentijdser, toch? Ik ben Nienke Fokma van Executive People.
15: In 14 weken begrijpend leren lezen?
16: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
18: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
19: Het stroomnet raakt vol. GoAze bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd en ga voor 31 juli naar goaze.nl/investeer.
20: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
22: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
23: Het aftellen is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
24: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
25: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
26: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
27: BNR.
1: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Het is duidelijk zomervakantie op de weg met de meeste vertraging in het zuiden van het land door een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo is de vertraging een half uur, want daar is een ongeluk gebeurd en de rechte rijstrook dicht. Flitsmeister meldt een flink aantal flitsers, onder andere op de A2 Maastricht-Eindhoven bij 236,2, op de A16 Rotterdam-Breda bij 56,5. En ook op de A37 Duitse grens Hogeveen bij 32,0.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
28: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Nederland negeert het vonnis in de klimaatzaak over Bonaire. De rechter vindt dat Bonaire beter beschermd moet worden tegen de stijging van de zeespiegel en Nederland moest voor vandaag een begin van een plan laten zien. Dat is niet gebeurd. Het kabinet zegt tegen de NOS dat het wel komt op Prinsjesdag. Juristen vinden het een schande. De aanslagpleger van de Pride in Berlijn was eerder veroordeeld voor terreurplannen. Hij was vrijgelaten en werd nog in de gaten gehouden, schrijven Duitse media. Er hing een camera bij zijn huis die registreerde dat hij zaterdagavond wegging. Een uur later reed hij in op de menigte. Oekraïne heeft afgelopen nacht bijna 400 drones richting Moskou gestuurd. Volgens de Russische autoriteiten zijn de meeste uit de lucht geschoten voordat ze de hoofdstad bereikten. Vlakbij Moskou raakten wel enkele woningen beschadigd. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. Boeren hebben gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Het kabinet wil dat ze een kwart minder uitstoten en daarom mogen ze minder koeien houden. Ze reden met trekkers naar Borculo om een protestbrief te overhandigen en reden ook door Zwolle rond en op viaducten en langs de snelweg. En honderden Boeing 737 MAX vliegtuigen moeten misschien worden gecontroleerd. Een Amerikaans luchtvaartwaakhond heeft meldingen gekregen dat stoelen in sommige toestellen verkeerd kunnen zijn gemonteerd. Als het inderdaad zo is, kan dat bij een noodlanding gevaarlijk zijn voor passagiers. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het in het noordoosten bewolkt, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het helder. Het wordt maximaal 30 graden.
0: Er komen steeds meer huizen op de markt, bestaande huizen. En daardoor hebben woningzoekers meer keuze. De doorstroming komt er op gang. De huizenprijzen, ja, die blijven wel stijgen, maar iets beperkter. Zometeen allerlei cijfers over de woningmarkt. En nieuws dus van ING Research over een minuutje in de ochtendspits.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
6: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
5: Ontdek hoe op rma.nl.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, 9:05. Ochtendspits van dinsdag 28 juli in volle gang. Maxime, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Nou, we gaan langzaam naar de beursopening toe om 9 uur. Wat doen we nog meer in dit half uur?
7: Ja, Europa is in de ban van de bosbranden in Frankrijk en Spanje. En in Nederland droogt de grond ook uit. En dat komt doordat grondwater sneller verdampt, zegt het KNMI. We spreken ze zo. En auto's uit de jaren 90 zouden de baken van betrouwbaarheid zijn. Maar is dat wel zo? De Factguru heeft het voor ons uitgezocht.
0: Maar we beginnen op de woningmarkt. Het aanbod van bestaande koopwoningen neemt toe. En dat zorgt naar verwachting voor een record aantal woningverkopen dit jaar. Blijkt uit een rapport van ING Research. Maar tegelijkertijd zwakken het grotere aanbod, hoge hypotheekrentes en een verslechterd sentiment de huizenprijsstijging af. Sander Burgers is woningmarkteconoom bij ING. En die vertelt allereerst waarom het aanbod de afgelopen tijd zo gegroeid is.
8: Nou, dat komt eigenlijk door twee ontwikkelingen. In eerste instantie zien we dat beleggers nog steeds veel van een huurwoning te koop doen. Dat speelt nog steeds echt een grote rol. Ongeveer 1 op 6 van alle woningen die op de markt komt is een voormalige huurwoning. Dus daardoor komt er meer aanbod. En tegelijkertijd zien we ook dat huiseigenaren zelf hun woningen vaker in de verkoop doen. En dat komt waarschijnlijk omdat ze meer keuzemogelijkheden zien om een volgende woning te vinden. Mm-hmm. Een paar jaar geleden stond er echt nog weinig te koop en was verhuizen daardoor ook lastig. Maar nu het aanbod groeit, lukt het ook steeds vaker om een geschikte woning te vinden. En daardoor zetten ook huiseigenaren zelf een eigen woning te koop. Dus vandaar dat het aanbod oploopt.
0: Ja, dus voor woningzoekenden is dit een gouden moment.
8: Nou, een gouden moment wil ik nog niet zeggen. De betaalbaarheid is nog steeds voor starters slecht. Maar het is wel zo dat die rem op die doorstroming die we een paar jaar geleden echt zagen, doordat er zo weinig te koop stond, zat die markt een beetje vast. Ja goed, en nu het aanbod is in de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. Dus de hele markt komt nu meer in beweging. Dus voor woningzoekers, en dat zijn er nog een hoop, is het wel gunstig dat er meer aanbod is en dus meer keuzemogelijkheden zijn. En dat is natuurlijk, daardoor is de kans ook groter dat er een woning te koop staat die past bij je wensen. Ja. Dus dat is wat dat betreft goed nieuws.
0: En wat doet het dan met huizenprijzen en misschien ook uw eerdere verwachtingen als het gaat om huizenprijzen? Moeten die een beetje naar beneden worden bijgesteld?
8: Ja, nou niet naar beneden worden bijgesteld. We zagen al dat die huizenprijsstijging afliep. Hè. Vorig jaar lagen de huizenprijzen nog 9% hoger dan een jaar eerder. En nu is dat langzaamaan afgelopen naar ongeveer 4% hoger. Dus de prijzen die stijgen nog, maar we verwachten wel dat die prijsstijging verder afzwakt. En een belangrijke reden is dat oplopende aanbod. Hè. Dus doordat er meer keuzes is er ook minder concurrentie. Makelaars zien dat ook, dat ze echt wel minder bezichtigingen zien bij een woning. Nou, daardoor ook minder biedingen krijgen per woning. Nou goed, en daardoor neemt de kans op een sterke overbieding natuurlijk ook af. Dus de uiteindelijke prijs zal daardoor wat lager zijn. Hè. Dus de prijzen lopen nog op, maar die prijsstijging zwakt af. Ja, we verwachten dat het eigenlijk tot, laten we zeggen, eind volgend jaar eigenlijk nog verder afzwakt. Hè. Dus die flinke prijsstijgingen lijken echt wel achter de rug te zijn.
0: Ja, en dat zal ook te maken hebben met rentestanden, neem ik aan.
8: Ja, ook dat speelt een rol. Het oplopende aanbod is wel echt de belangrijkste reden. Maar we zien ook dat de hypotheekrentes ietsjes hoger liggen dan bijvoorbeeld aan begin dit jaar. Toen ongeveer 3,75% Nu op 4%, dus dat is toch 25 basispunten erbij. En dat doet er zeker toe. Vooral voor starters, hè, die tegen de huidige geldende tarieven moeten lenen. En we hebben dat even uitgerekend. En van een hypotheek van €375.000 aan starters nemen, scheelt dat toch €55 bruto per maand. En als je kijkt naar je maximale hypotheek, kan je dan ongeveer 3% minder lenen. Dus het zijn nog geen gigantisch hoge bedragen, maar 3% minder lenen. Ja, betekent toch dat je dat ook gaat zien in de prijzen.
7: U zegt ook, het is dus vooral het aanbod waar dit door komt. Ja, nou, er kwamen er heel veel huurhuizen op de markt door die, misschien ook door die wet van Hugo de Jonge. Daar werd hij voor gehekeld. Maar in hoeverre is het nou te danken aan toch die wet, dat het nu dan toch wel een beetje los lijkt te komen?
8: Nou ja, voor de koopwoningmarkt is dit een zegen. Dus de krapte die in de afgelopen decennium ook de koopmarkt domineerde. Ja, die krapte neemt nu op de koopmarkt wat af. Dus dat is wat dat betreft goed nieuws. Alleen ja, de keerzijde is dus dat het inderdaad voor een deel ook voormalige huurwoningen zijn die voor het extra aanbod zorgen en die daardoor die markt in beweging hebben gezet. Alleen voor de huurmarkt is het vervelend dat de markt alleen maar krapper lijkt te worden. Dus dat heeft heel erg twee kanten. En zoals DNB ook vorige week gepubliceerd had over het investeringsklimaat. Die is er niet beter op geworden als gevolg van een hele hoop maatregelen. Zoals de webbetaalbare huur, maar ook diverse belastingmaatregelen die genomen zijn het fiscale klimaat voor de verhuurder aan te scherpen. Dus het heeft heel erg twee kanten. Voor de koopmarkt is het wat dat betreft goed nieuws dat hij meer loskomt. Maar voor de huurmarkt, maar ook voor het onderliggende investeringsklimaat is het niet zo positief.
7: Want voor starters, daar blijft het dus nog steeds een beetje lastig. En dus blijven die ook nog steeds vaker in die huurwoningen zitten dan?
8: Nou, we zien wel dat starters beter slagen in de afgelopen jaren. Dus ze kopen steeds meer woningen. En dan hebben we het dus inderdaad over de starters die ook een woning willen kopen. Hè. Er zijn natuurlijk ook de jongeren die niet willen kopen en gewoon op zoek willen naar een huurwoning. Ja, die hebben het steeds lastiger. Dus we zien ook dat het aantal jongeren die thuis blijven wonen toeneemt. Dus over de hele woningmarkt in zijn geheel blijft het nog ontzettend lastig. En wat we ook zien is dat de kopers die nu slagen, ja, dat ze steeds meer eigen geld meebrengen. Dus als gevolg van die krapte is de concurrentiestrijd tussen starters gewoon ongelooflijk groot. Dus ze nemen steeds meer, de starters die nu slagen nemen steeds meer eigen geld is. Waarin het ook steeds meer geld is van ouders. Hè, dus je moet echt van goede huizen komen en flink wat eigen geld meenemen om te kunnen slagen, zeker op de dure plekken. Wat we ook zien is dat de starters die slagen naast eigen geld ook steeds vaker een lening krijgen van gemeenten. Ook dat zien we toenemen. Dus starters krijgen op diverse manieren ondersteuning. En dat hebben ze ook nodig om een competitief bod neer te leggen. Ja.
0: En dit alles wat we nu bespreken, dat leidt dus tot 245.000 transacties dit jaar. En dat is een record?
8: Ja, dat zou een record betekenen. Dus als je kijkt naar de huidige realisaties voor het eerste half jaar, zien we dat het ook een stuk hoger ligt dan een jaar eerder. En ja, we lijken op koers dat te gaan halen. Dus dat zou inderdaad een nieuw record betekenen. Dus een nieuw record aan bestaande woningen waar we het dan over hebben, die verkocht worden. Dus wat dat betreft komt die markt zeker steeds meer in beweging.
0: En dat zijn Sander Burgers, woningmarkteconoom bij ING Research.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
7: Door klimaatverandering verdampt het bodemwater steeds sneller en daardoor worden bij gebrek aan neerslag ook droogtes een stuk heviger. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van World Weather Attribution, waarbij wetenschappers uit 13 landen onder leiding van het KNMI samenwerkten. Bij ons is Job Dullaert, droogteonderzoeker bij het KNMI. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
7: Even dat wij leken het ook begrijpen. Hoe zijn de verdamping van bodemwater en droogtes precies met elkaar verbonden?
9: Ja, dus wat je eigenlijk ziet is een droog jaar als we nu meemaken. Is dat een droogte begint toch met het uitblijven, of in ieder geval het uitblijven van neerslag. Hè, dus kleinere hoeveelheden neerslag dan we normaal zouden zien. Vervolgens op warme en op zonnige momenten begint de bodem gewoon te. Is er sprake van verdamping. Maar doordat het klimaat al veranderd is het nu al warmer dan vroeger op zo'n warme dag. En dan zie je eigenlijk dat water uit die bodem dus sneller verdampt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest. Waardoor zo'n droogte zich dus ook sneller ontwikkelt en sneller intensiveert eigenlijk dan anders het geval geweest was.
7: Ja, en het is dus niet per se dat er minder regen valt dan, die voor meer droogte zorgt. Of helpt dat ook al mee?
9: Nou, tot een droogte te komen, dat begint toch altijd met het uitblijven van neerslag. En dit jaar zien we zo langzamerhand wel daarin wel echt een extreem grote afwijking over grote delen van Europa. Dus je ziet echt op grote schaal minder neerslag dan normaal. Maar als we dan vervolgens kijken naar trends daarin, ook over de afgelopen jaren, dan is het toch lastiger om dat echt te linken aan klimaatverandering. Omdat we daar geen heel duidelijke afname nog in terugzien. En dat heeft er ook mee te maken dat neerslag nu eenmaal van nature eigenlijk al heel variabel is. Van jaar op jaar en van maand op maand. Want bijvoorbeeld in 2024, dat is helemaal niet zo heel lang geleden, hadden we juist een heel natte zomer.
7: Ja. Goed, de kans dat de bodem zo droog wordt als dat hij nu is, is voor Europa 5 tot 11 keer zo groot. Voor de Benelux geldt die 11 keer. Waarom is de kans bij ons dan groter dan in Engeland of Frankrijk?
9: Ja, de getallen die je nu noemt, dat is eigenlijk in die studie die gedaan is door het KNMI, is eigenlijk Europa in twee delen opgesplitst. Je hebt eigenlijk een soort zuidwestelijke helft waarin de droogte ongeveer vanaf april begonnen. Dan hebben we het over met name Spanje en Frankrijk. Hebben we gekeken naar de maanden april, mei, juni. Daarin zien we dat de bodem zo droog is dat ongeveer in het huidige klimaat eens in de 5 jaar voorkomt. Maar dat is nu al wel 5 keer zo waarschijnlijk dat hij zo droog is als voor klimaatverandering. En dan hebben we ook nog een oostelijke regio genomen. Daarin zie je eigenlijk dat die droogte al wat langer, wat eerder begon, eigenlijk al vanaf januari, kleinere neerslaghoeveelheden dan gebruikelijk. En daar zie je dat de bodem nu zo droog is dat ongeveer eens in de 11 jaar voorkomt in het huidige klimaat. Maar dat is al, als ik het me goed herinner, 15 keer zo waarschijnlijk geworden. Ook door klimaatverandering. Die splitsing is puur op basis van wat we dit jaar gezien hebben. Okay. Van wanneer de droogte in bepaalde landen ongeveer starten.
7: Ja, dit is dus al flink erger geworden, die kans op droogtes. Hoeveel erger wordt dat nog? Blijft dat op hetzelfde tempo doorgaan?
9: Dat is wel er is op zich geen reden waarom dat minder snel zou gaan. Maar ja, daarvoor kun je best de KNMI klimaatscenario's gebruiken. En dan zag ik een soort doorkijken naar 2100. Onder verschillende maten van broeikasgasuitstoot kun je dan kijken hoe zou een Nederlandse zomer er dan uitzien. Nou, dan zie je eigenlijk wel dat er een enorm, er valt enorm veel te winnen voor Nederland. Hè? Dus als we echt het voor elkaar krijgen om de uitstoot snel omlaag te krijgen, dan zal het niet heel veel erger worden bijvoorbeeld dan nu. Terwijl als we echt door blijven gaan op deze voet, dan zie je rond 2100 dat wat nu een zomer is die misschien maar eens in de 20 jaar voorkomt, dat tegen die tijd dan een gemiddelde zomer is. Dus dan zie je eigenlijk hoe groot het verschil nog kan zijn. Het verschil wat wij nog als mensen kunnen maken om te voorkomen dat die Nederlandse zomers nog veel droger worden.
7: Ja, want wat kunnen we hier nou tegen doen? Want het lijkt me, als ik het zo hoor, nou niet heel erg wenselijk dat het op hetzelfde tempo door blijft gaan. Hoe kunnen we voorkomen dat dat grondwater minder snel verdampt? Is daar een oplossing voor?
9: Ja, ik zou zeggen dat de echte oplossing toch wel is om broeikasgasuitstoot te verminderen. Maar ook in het Nederlandse waterbeheer, wat van oudsher nu eenmaal erg gericht is op het afvoeren van water, kunnen we wel iets doen. Maar er worden ook echt wel stappen in gezet. En zoals je het eigenlijk al zegt, water vasthouden is toch wel de kern daarin. Maar daar is in Nederland wel maar beperkte capaciteit voor, omdat we nu eenmaal een laag land zijn. Het Rijkswaterstaat heeft bijvoorbeeld het IJsselmeerpeil, zetten ze tegenwoordig in de zomer vaak een paar centimeter op. IJsselmeer werkt als een zoetwaterbuffer. Er komt ook een hoop drinkwater uit. De makkelijke stapjes zijn denk ik inmiddels wel gezet. Dat is geen makkelijke opgave om dat water beter vast te houden.
7: Vergt dat ook een ander politiek beleid van bijvoorbeeld waterschappen die beslissen over hoe hoog zo'n grondwaterpeil en dergelijke moet staan?
9: Dat denk ik inderdaad wel, dat het uiteindelijk een belangenafweging is. Maar ik moet je ook zeggen dat ik bij het KNMI werk als klimaatonderzoeker en hier niet te veel van weet. Dus dat vind ik wel lastig om daar echt iets inhoudelijks over te zeggen.
7: Goed, dank Job Dullaert, droogteonderzoeker bij het KNMI.
0: Ik had het uit Maastricht, toch, Maxime?
7: Ja.
0: Er is een ongeluk gebeurd, toch, Helene?
1: Ja, bij Maastricht is het nu misgegaan op de A2... vanaf de Belgische grens naar Eindhoven bij Maastricht Airport. De rechte rijstrook is daar dicht. Vanaf Maastricht Centrum Noord is de vertraging nu 25 minuten. Flitsmeister meldt ook een flink aantal flitsers... onder andere op de A7 bij 182,0... op de A28 bij 153,5... en ook op de A67 bij 62,9.
2: Blik op de beurs.
0: Nog een minuutje of 11, dan gaat de handel aan het Dambrak van start. We blikken vooruit met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en beleggingspotjes.nl. Koen, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Hoe gaan we zo meteen openen?
10: Nou ja, we zien wat wegzakkende futures. Op de 1076 wordt nu de opening verwacht.
0: Oké. Waar gaan we op letten qua fondsen deze ochtend?
10: Ja, we hebben natuurlijk gisteren al nabeurs in Amsterdam... maar tijdens beurs in Amerika cijfers van Philips gehad. Nou, daar gaan we op letten. Wel meevallen in de zin dat ze tarieven terugkrijgen. Maar ja, zonder die meevallen was het toch wel een wat moeizame kwartaal geweest... Iets stijgende omzet, iets terug in de kosten... maar tegelijkertijd ook last van inflatie. Dus ik denk niet dat dat een hele geweldige dag gaat worden voor Philips. Wel goede cijfers van Unilever. Die zien omzetgroei eigenlijk op heel veel gebieden. Dus daar mogen we een hogere opening verwachten. Basic Fit, ook mooie cijfers... bijna 10% meer abonnees erbij. Mensen die naar sportschool gaan, dat is natuurlijk toch de basis. Dus daar zien we een verbetering van de cijfers. En dan natuurlijk nog het een en ander op het internationale vlak.
0: Ja, ja, want het is überhaupt deze week cijferweek. Dus roept u maar, wat gaan we allemaal vandaag later nog krijgen?
10: Nou, we gaan cijfers van Boeing zien. Die zijn natuurlijk heel interessant om te zien wat daar gebeurt. We zien verder cijfers van Safran, een defensiebedrijf uit Frankrijk. Interessant om te zien hoe die de draai in defensieorders zien. Zoals we die eigenlijk ook al gezien hebben vanuit de Duitse regering. Die een fregat afbesteld en andere types gaat bestellen. Je ziet dat de oorlogsvoering veranderd is. Wat voor effect heeft dat op defensiebedrijven? Coca-Cola komt met cijfers. Altijd een bellwether die ons vertelt hoe het met de consument wereldwijd gaat. UPS, ook zo belangrijk. Goederenstromen. Dus nog redelijk wat... cijfers op vanuit de bedrijven. En wat macrocijfers, huizenverkopen, consumentenvertrouwen... allebei in de VS, ook belangrijk. Dus voldoende wat de beurs in beweging kan brengen en houden.
0: Genoeg te bespreken komende uren en zo meteen om 9 uur... kijken we met extra veel interesse naar in ieder geval Philips en Unilever... en misschien ook wel Basic Fit en Unilever... praten we rond 9:10 nog wat uitgebreider over door. Dankjewel Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en beleggingspotjes.nl.
2: Perfect,
0: Frank Leeman is bij ons. Frank, goedemorgen.
11: Ja, goedemorgen.
0: We gaan uitspraken met jou checken. Een stelling, namelijk dat auto's uit de late jaren 90 en de vroege jaren 2000... dat die het hoogtepunt zijn van betrouwbaarheid. Waarom deze stelling en waarom nu?
11: Nou ja, eigenlijk voornamelijk omdat je die claim... Ja, die kom je eigenlijk overal tegen inmiddels. Op garageforums, in YouTube-comments... en ook op verjaardagen met autoliefhebbers. En ook nu het weer onduidelijk is... of ja, de youngtimer-regeling verder nog versoberd gaat worden in 2027... hoor je ook in die context vaak dat auto's uit de late jaren 90... ja, een beetje de sweet spot generation zijn, zoals ze dat noemen. En het idee van die sweet spot is dan dat de jaren 80 een ramp waren qua kwaliteit. En dan moderne auto's, dus nu, ja, die zitten vol plastic en computers... en kleinere turbomotoren. En die zouden dan ja, volgens de stelling minder lang meegaan. Er zijn talloze artikelen die dit gevoel versterken. Maar ik dacht, ja, laat ik hem nou eens naast de data leggen. Wat zeggen onderzoeken, als die er al zijn... in plaats van dat onderbuikgevoel van autoliefhebbers maar te vertrouwen.
0: Nou, laten we het dan maar gewoon chronologisch aflopen. Jaren 80 beginnen. Ik was er toen nog niet. In ieder geval, ik was er fysiek nog niet... maar ook niet echt qua autobewustzijn. Was dat inderdaad een drama als het gaat om auto's en betrouwbaarheid?
11: Ja, nee, ik denk dat iedereen het daarover eens is. Dat was een drama. Amerikaanse jaren 80 modellen, die zijn echt wel een beetje het schoolvoorbeeld van hoe vreselijk het kon zijn. Voorspatborden die binnen 2 jaar al doorroesten. Lekkende motoren. En in Europa was niet veel beter. Je had het merk Zastava. Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt, maar dat was een roestend ding. Je had roestende Renaults. Skoda, nog voordat het van Volkswagen was, was ook vreselijk slecht. En eigenlijk bijna alles wat British Leyland toen maakte, dus Morris en Rover en zo. Ja, veel problemen. Er zaten wel goede motorblokgeneraties ook tussen. Maar ja, de rest van de auto, ja, die trok het eigenlijk wel naar beneden. Mm. En dan dus na de jaren 80 kwamen eigenlijk de echte verbeteringen. Dus de brandstofinjectie, dat verving dan de carburateur. Ja. En in midden jaren 90 kwam iets wat dan OBD2 hoort. Dat heet het een soort eentaal voor storingscodes bij alle merken. Dus. En betere roestbescherming. Dus daar werd het allemaal wel heel erg veel beter van ineens.
0: Ja, maar dan komen we in het tweede deel van de jaren 90. En is dat dan inderdaad wat misschien dus liefhebbers soms zeggen van ja, god, dat was de gouden tijd. Toen was alles zo betrouwbaar en goed.
11: Ja, nou goed, ja, en de data die komen dan zo meteen op. Maar ja, er is iets anders, en daar schrijven een aantal onderzoeken ook over. Dat heet dan survivorship bias. Want die 90-jarige auto's die mensen dan onverwoestbaar noemen, ja, die dingen die je ziet rondrijden, dat zijn per definitie dus de auto's die het gehaald hebben. En vaak ook met liefdevolle eigenaren. Dus de Chryslers, de auto's van GM en de Fiat's en de Lancia's en de Alfa's en de Peugeot's, die wel uit elkaar vielen of gewoon totaal los waren door ellende. De prutserige elektronica en roest, ja, die zijn natuurlijk al lang gesloopt. Dus wat je nu op straat ziet rijden is eigenlijk een soort van gunstige steekproef. Mm-hmm. Niet representatief voor het decennium. Het is een beetje alsof je zegt, ja, mijn oom Wim die rookt al zijn hele leven en werd 85, ja. dus roken is top. Dat is een beetje die categorie.
0: Ja, oké. Okay. Je zei de data, daar gaan we ook nog naar kijken. Want is er een soort studie, vergelijkend waarstudie, overzichtstudie, waardoor we dus misschien wat wegkomen van die losse anekdotes?
11: Nee, nou, en dat is eigenlijk ook meteen het probleem. Een echte goede meta-analyse die een aantal decennia tegen elkaar afzet, die is er niet echt. Wel wat losse databronnen die elke stukje geven. En om daar even doorheen te lopen, het Britse IC Cars, die analyseerde tientallen miljoenen voertuigen, kijken er naar welke dan 250.000 mijl, dus zo'n beetje 400.000 kilometer zouden halen. Nou ja, en dat onderzoek wijst dan heel erg naar huidige modellen, niet naar de jaren 90-2000... Een andere enquête, ook een beetje komisch naam, de What Car met een vraagteken, betrouwbaarheidsenquête, laat ook juist niet een gouden tijdperk zien in de jaren 90, maar juist de huidige Toyota's, Lexus, Honda's en Kia's staan daar bovenaan. En er is een peer-reviewed Nature Energy onderzoek, en dat heeft naar de levensverwachting van auto's gekeken. En in 2010 was de levensverwachting zo'n beetje 18 jaar voor een benzineauto. En in 2017, dus eigenlijk best wel snel daarna al, is het 21,5 jaar. En dat is dan een projectie, dus een model. Dus dan projecteren ze vooruit hoe lang zij verwachten dat die auto het vol zou houden op basis van 30 miljoen APK de APK-checks bij auto's. Dus ja, het is eigenlijk niet echt waterdicht te checken op basis van die data. Maar ja, de losse data-observaties die er dan wel zijn, ja, die wijzen samen eerder naar levensverwachting stijgt over de hele linie, met de huidige generatie vaak bovenaan, dan naar juist een gouden decennium 20 jaar geleden.
0: Ja. Maar is er dan wel iets waar van dat verhaal van, ja, al die auto's hebben tegenwoordig maar computertjes en wat je net zei, turbo's en plastics en dergelijke, maakt het allemaal veel minder duurzaam?
11: Ja, nou ja, ja, moeilijk ook te kwantificeren. J.D. Power, zo'n Amerikaanse autotent die ook veel onderzoeken uitbrengt, ja, die ziet het aantal gemelde problemen per 100 auto's oplopen van 190 in 2024 naar iets over de 200 in 2025. Maar ja, dat gaat dan tegelijkertijd vooral over wat klunziger problemen. Dus software, infotainment en over-the-air updates. Ik zou bijna zeggen, ja, luxe problemen. Vroeger viel je motor uit, maar ja, nu weigert je stoelmassage na een software-update, zal ik maar even zeggen. En turbomotoren, ja, die hebben wel echt zwakke plekken. Dat zeggen ook veel van die onderzoeken. Maar ja, het cijfer, er is zo'n cijfer dat op internet veel voorbij komt, 30% meer klachten. Ja, dat komt ook uit een verouderd J.D. Power onderzoek, data uit 2016, ook weer 10 jaar geleden. En van voor hele recente verbeteringen. En tegelijkertijd zijn er ook juist turbomotoren van bijvoorbeeld BMW, de B58 of een Honda-motor, de Turbo VTEC, die staan inmiddels juist bekend als eigenlijk de beste motoren ooit, zo'n beetje. Dus ja, specifieke zwakke families ja, maar turbo's als hele categorie zwak, nee.
0: Dus, de conclusie. Auto's uit de late jaren 90, die zijn het hoogtepunt van betrouwbaarheid, zegt u het maar.
11: Nou goed, het eerste deel klopt. De jaren 80 was het drama, daarna werd het beter. Maar ja, de jaren 90, 2000 als piek. Ja, het is eigenlijk niet hard te checken, maar de losse data die er is van IC Cars, What Car, Nature Energy, ja, het wijst eigenlijk steeds dezelfde kant op. De betrouwbaarheid en de levensverwachting blijft stijgen, met dus de nieuwere modellen bovenaan. En om even een klein beetje uit te wijden, door dit onderwerp viel ik nog een klein beetje in een internetgat en zat ik ineens crashtestfilmpjes te kijken van late jaren 90, vroeg 2000 auto's. Ja. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, je schrikt je dood hoe die dingen zich dus om een paal heen vouwen werkelijk. En hoe daken naar binnen vouwen ook, precies daar waar de bestuurder zou gezeten kunnen hebben. Ook bij de premium merken, terwijl ja, bij de moderne auto's zie je dat die botsingsenergie heel netjes afgevoerd wordt en dat die cabines veel meer intact blijven. Dus ging dit niet over, maar luisterde naar iemand die overweegt een jongtimer te kopen van echt dat midden jaren 90 segment. Ik zou toch even die Euro NCAP filmpjes kijken, die bestaan vanaf 1997. En leg ze naast iets moderns, want ja, ik schrok er wel een beetje van, eerlijk gezegd.
0: Dankjewel, factguru Frank Leeman. De Belastingdienst is nat gegaan in een miljoenenzaak tegen twee Rotterdamse softwareondernemers die hun bedrijf voor honderden miljoenen verkochten aan Siemens. De fiscus dacht, nou, daar gaan we eens even langs om geld op te halen. Maar de rechter dacht er anders over. Hoor je zo meteen in de ochtendspits.
12: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zo meteen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
13: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
14: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
15: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
13: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
16: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
13: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
17: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
19: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
17: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
20: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS 2-verplichtingen.
27: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
29: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
27: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
29: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
12: Nu in de BNR-app.
7: Economische impact Liberation Day, jaar later beperkt gebleven. Taiwan arresteert Nvidia-medewerker om vermoedelijke chipsmokkel naar China. En Unilever ziet verkoopspurt, sterkste volumegroei in meer dan 10 jaar. Dat en meer vind je in de BNR-app.
0: 9:02 bij de ANWB. Helene de Geest, Helene, waar staat het nog vast?
1: Nou, de meeste files die zijn nu wel zo'n beetje opgelost. Nog wel een file op de A58 die veel vertraging geeft, van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Oorschot en Moergestel is de vertraging 20 minuten. Er staat daar een vrachtwagen met pech. Er is ook een rijstrook dicht. En door een ongeluk op de N210 van Schoonhoven naar Rotterdam nog veel vertraging tussen Krimpen aan de IJssel en de aansluiting met de N219. Daar ook ongeveer 20 minuten extra reistijd. Flitsmeister meldt ook nog een flitser op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 97,7. Op de A6 Joure-Emmeloord bij 302,2. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij 59,8.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. 3 jaar geleden spoelden menselijke resten aan op Texel en nu zijn die geïdentificeerd. Het zijn 2 jonge mannen uit Afghanistan die waren gevlucht, meldt NH. Hun families zijn vorige maand op de hoogte gebracht. Volgens de politie is de identificatie mogelijk geworden na een internationaal DNA-onderzoek. Een tiener in België wordt verdacht van het beramen van een aanslag op de Pride in Leuven vorig jaar. Volgens Belgische media probeerde hij via Telegram aan wapens te komen. Uiteindelijk bleek hij met een undercover-agent te chatten. In november moet hij voor de rechter verschijnen samen met een medeverdachte. Een jaar geleden sloeg de inspectie alarm over de toestand in de jeugdgevangenis en er is nog niks verbeterd, zegt de kinderombudsman bij Nieuwsuur. Er wordt te weinig onderwijs gegeven door personeelstekort. Ook krijgen de jongeren niet de behandeling die ze nodig hebben om terug te komen in de maatschappij. Oekraïne heeft afgelopen nacht bijna 400 drones richting Moskou gestuurd. Volgens de Russische autoriteiten zijn de meeste uit de lucht geschoten voordat ze de hoofdstad bereikten. Vlakbij Moskou raakten wel enkele woningen beschadigd. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. In Zuid-Frankrijk is een brandweerman omgekomen die bezig was met werk om natuurbranden te voorkomen. Hij raakte van de weg in de buurt van Arles. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux is nog steeds onder controle, maar het blijft spannend, want vandaag wordt het heel heet, tot wel 35 graden. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend is het hier en daar bewolkt, maar in de middag komt de zon tevoorschijn. Het wordt 24 tot 30 graden.
0: Ik ga maar kijken naar de beurzen. 9:04 is het, dus we zijn ongeveer 1 minuutje of 4 onderweg. AEX geopend op 1082,9 punten, een plus van 0,1%. Maar dan gaan we kijken waar het echt interessant wordt, namelijk bij de stijgers en dalers. Grootste stijger momenteel, Unilever, kwam deze ochtend met cijfers, 5,2% hoger. Die cijfers gaan we over 1 minuutje of 10 nog even wat uitgebreider doornemen, maar die overtuigde dus. Dan bij de dalers zien we op de plekken 2, 3 en 4 de chipfondsen, ASM, Besi en ASML. En op plek 1, Philips. Daar gaat 9% vanaf momenteel. Het bedrijf kwam gisteravond met cijfers en die overtuigde zeker niet. Ondanks een meevaller terugbetaalde heffingen. Maar inmiddels 10% lager, 10,2% lager. Koninklijke Philips, de grootste daler aan het Damrak. Beursnieuws volg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. De Belastingdienst is nat gegaan in een miljoenenzaak tegen 2 Rotterdamse softwareondernemers die hun bedrijf verkochten aan Siemens voor 700 miljoen euro. Alleen toen kwam de fiscus langs. Die wilde daar geld van zien. En de rechter heeft nu geoordeeld dat was niet rechtmatig. Fiscus door het stof. Maar de vraag is nu, komt dit vaker voor? Speelt dit in meer zaken? En wat gaat dit eigenlijk kosten als het gaat om de schadevergoeding? Hoor je zo meteen over 1 minuutje in de ochtendspits.
4: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit 1 platform. CM.com, behind every moment.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
21: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
22: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Ja, Bas die is even met vakantie, maar die is maandag weer terug.
7: Wat een eer.
0: Nou, toch fijn dat we... Ja, je lijkt er niet echt op, Maxime.
7: Ja. jonge versie van. Hele jonge versie van.
0: Maxime van Meel. Bas dus maandag weer terug van vakantie voor de fans. Die kunnen daar weer van genieten. Tot die tijd zou je het met ons moeten doen. Het laatste uurtje van de ochtendspits. Wat gaan we daar doen, Maxime?
7: We gaan zo door de cijfers van Unilever heen. Die waren goed, maar waren ze ook goed genoeg? Ja, op de beurs lijkt het wel. We gaan zo eens kijken wat daar verder achter zit. En we hebben het over de combinatie Nederlanders en caravans. Het is een veel hechtere combinatie dan je misschien zou denken.
0: Maar we beginnen bij de Belastingdienst, want die is op de vingers getikt door de rechtbank Den Haag. De fiscus heeft verloren in een miljoenenzaak tegen twee Rotterdamse ondernemers achter het softwarebedrijf Mendix, blijkt uit onderzoek van het Financiële Dagblad. Die zaak die ging over een belastingaanslag van 35 miljoen euro. En intussen waarschuwen fiscalisten dat meer ondernemers in soortgelijke zaken dreigen te belanden. Nou, hoe dat precies werkt, Johan Leupen is onderzoeksjournalist van het Financiële Dagblad en volgens hem is het een soort worst case scenario.
5: Dit is denk ik wel de ergste nachtmerrie van een ondernemer. Dat je een succesvol bedrijf opricht en verkoopt. En daarna ziet dat de Belastingdienst bijna de hele opbrengst denkt te kunnen wegbelasten. Mm-hmm. En dat is hen dus overkomen, deze heren. En ten onrechte. En dat heeft de Belastingdienst uiteindelijk wel erkend. Maar dat hing wel jarenlang die dreiging boven hun hoofd. En dat kan meer ondernemers overkomen.
0: Ja, want deze zaak draait om de heren achter Mendix. Dat is een aantal jaar geleden verkocht aan Siemens. Hoe kwam de fiscus dan bij het idee dat ze die 35 miljoen moesten gaan belasten?
5: Ja, zij bestempelden dat het als een lucratief belang wat die heren hadden in dat bedrijf. En dat is eigenlijk een regeling die bedoeld is om private equity managers wat eerlijker te belasten. Met een wat hoger tarief, omdat die vaak weinig risico lopen en ook weinig inleggen. Maar het kan dus ook mensen die gewoon zelf veel meer risico, die vaak weinig risico lopen en ook weinig inleggen.

0: Omdat zij bijvoorbeeld nieuwe investeerders toelaten. En dan moet je heel goed oppassen. Dat is heel technisch, maar dan moet je heel goed oppassen hoe je dat precies structureert. Want dan kan het wel degelijk zo zijn dat je onder die regeling valt. Dus die dreiging was wel degelijk ook reëel. Alleen in dit geval niet van toepassing bleek.
1: Ja. Dit soort zaken komen, geloof ik, lees ik in een stuk, niet vaak in de publiciteit. Omdat meestal wordt dit achter gesloten deuren afgehandeld.
0: Ja, dat is zeker zo. Je ziet dus bijna geen vonnissen. Ja. En dat komt omdat er spelen dus veel meer van dit soort zaken. Dat hebben we ook opgehaald uit gesprekken met allerlei verschillende adviseurs die heel specialistisch in dit soort materie zitten. En die zeggen dus ook van, beter schrik je gewoon in veel eerder traject al. En dan betaal je dus toch wel ook wel vaak miljoenen in dit soort gevallen. Maar je wil het niet riskeren dat je toch aan het kortste eind trekt. En dan kies je toch maar voor die zekerheid. En dan koop je het eigenlijk een beetje af. En omdat mensen dus niet durven te procederen ook ertegen. Mm-hmm. Wat hier dus wel gebeurde. Kan je eigenlijk helemaal niet zo goed zien wat er allemaal onder de oppervlakte precies gebeurt in dit soort zaken. Maar dat zien we dus nu voor een van de eerste keren dat we dat wel goed kunnen zien uit dit vonnis.
1: Ja, je vraagt je ook af of al die andere ondernemers nog iets kunnen met deze kennis nu.
0: Ja, ik denk dat heel veel ondernemers met heel veel belangstelling dit vonnis ook gaan lezen. Maar u moet ook wel zeggen dat dit echt een hele uitzonderlijke zaak is. Omdat de rechtbank heeft ook gezien dat de fiscus hier helemaal fout zat. En vaak zegt de fiscus in dit soort gevallen ook tegen ons van we gaan niet in op individuele zaken. Maar hier maken ze een uitzondering en dan gaan ze echt wel diep door het stof met excuses. En dat dit echt niet had mogen gebeuren. Dat zegt ze ook letterlijk tegen ons.
1: Ja. Wat gaat dit de fiscus en daarmee dus de belastingbetaler kosten? Want die heren van Mendix die zullen daar heel wat geld aan juridische kosten onder andere in hebben zitten. En ook wel een schadevergoeding willen.
0: Ja, dit is echt wel een hele dure fout geweest van de Belastingdienst. En vooral omdat die juridische kosten. Dit is het eerste vonnis, maar dit kan natuurlijk leiden tot een claim. En een nieuwe civiele rechtszaak. Waarin je dat ophaalt, die claim. En daar maken ze natuurlijk een hele goede kans nu om dat te verzilveren. Mm-hmm. En dan heb je miljoenen aan kosten gemaakt, aan advocaatkosten. Je hebt ook jarenlang je vermogen helemaal niet kunnen investeren omdat je het beschikbaar moest houden voor die aanslag. Mm-hmm. Dus dat heeft ook miljoenen aan derving gekost. Dus de fiscus kan zeker een miljoenen bedrag rekenen wat ze moeten aftikken. En ze zijn daar nu nog over aan het omhandelen of ze tot een schikking kunnen komen. Maar daar kun je wel op rekenen dat die heel duur wordt.
2: Ja, en dus mogelijk nog allemaal andere soortgelijke zaken die straks erop afkomen en die misschien wel eenzelfde uitkomst hebben.
0: Ja, dat is dus niet gezegd dat de fiscus overal aan het kortste eind gaat trekken. Ja. Want het is wel degelijk zo dat ze veel scherper meekijken met private equity deals. En kijken van hoe is het precies gestructureerd en wie loopt hier nou het risico en wie heeft hier een onevenredig en hoog rendement geboekt. En hoe kunnen we dat belasten? Dus het is wel degelijk zo dat de fiscus soms in zijn recht kan staan om dat lucratief belang wel op te leggen aan een ondernemer die dacht dat dat niet zo was. Hè? Dus dat zeggen die adviseurs ook. Van pas goed op hoe je dat regelt, hoe je dat opschrijft allemaal. Als er investeerders bijvoorbeeld bij komen bij je bedrijf. Want het kan wel degelijk zo zijn dat de fiscus ook een keer dit soort zaken wint.
1: Ja, precies. De gang naar de rechter is dus niet zonder risico. Heb jij die heren achter Mendix nog gesproken of zeggen die niks?
0: Nou ja, die vinden het eigenlijk gewoon vreselijk natuurlijk dat hen dit overkomen is. Maar die willen ook helemaal niet in de publiciteit hiermee. Dat werd natuurlijk ook een beetje onvermijdelijk op een gegeven moment. Toen dat vonnis wel eraan kwam. En wij konden gewoon achterhalen wie dat waren. Ja. Maar ja, deze heren willen hier niet over praten. En willen dit denk ik zo snel mogelijk vergeten wat hier gebeurd is.
1: Zei Johan Leupen, onderzoeksjournalist bij het Financiële Dagblad. 14 minuten over 9. We zijn bij Helene de Geest van de ANWB aangekomen. De A58 bij Moergestel, daar is een probleem.
3: Ja, daar stond een vrachtwagen met pech. Die is zojuist weggehaald. Maar op de A58 van Eindhoven naar Tilburg staat nog wel een lange file daardoor. Tussen Best en Moergestel is de vertraging een kwartier. De rest van de files levert allemaal zo rond de 5 minuten oponthoud op. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij 92,1. Op de A6 Joure-Emmeloord bij 309,0. En op de A16 Rotterdam-Breda bij 39,0.
4: Blik op de beurs.

0: AMRAP. Precies 15 minuten onderweg. Ajax op 1086,9 punten. Een plus van 0,5%. We gaan kijken naar wat de markt doet bewegen. Bij de stijgers zien we Unilever. Gaan we zo meteen over doorpraten. 5,5% hoger. Grootste stijger momenteel. En bijvoorbeeld ook Heineken als tweede in het lijstje. 1,9%. Maar dan komen we aan bij de dalers. Op de tweede plek en ook hoog in de lijstje met dalers alle chipfondsen. ASM gaat 2,4% vanaf. ASML 0,5%. Bezi 0,4%. Maar met stip de grootste stijger, daler is Koninklijke Philips. 7,9% lager. Dat is opvallend, want Roy Jacobs, de bestuursvoorzitter van Philips, die spraken wij vanochtend. En die noemde de kwartaalcijfers resultaten om trots op te zijn.
1: We hebben een goed tweede kwartaal geleverd. We hebben geleverd wat we hebben gezegd op sales en winst. We konden voor het hele jaar aangeven dat we bij onze doelstellingen zoals we die in februari hebben gelanceerd blijven. Dat wil zeggen een 3 tot 4,5% groei. En op marge en op winst hebben we in principe onderliggend dezelfde doelstellingen aangehouden. Maar we hebben dus wel inderdaad die tarieven teruggekregen. En die hebben dus in principe bovenop onze targets gezet die we al hadden staan voor het jaar. En daardoor gaat de marge en de cashverwachting omhoog voor het jaar.
0: Nou, hoera, hoera, hoera, mooi. Omzetverwachting gehandhaafd. Operationele winst was licht gedaald als je die meevaller niet meetelt. En toch, de belegger is niet overtuigd. Philips momenteel een kleine 8% lager. Ja, is wel dat nieuwtje, dat ze die 186 miljoen terugkregen aan Amerikaanse importheffingen. Nou, dat dachten misschien de boel daarbij een beetje op te fluffen. Maar dat is niet gelukt. Belegger niet overtuigd.
2: Dan naar Unilever. Dat heeft de verwachtingen van analisten overtroffen bij de presentatie van de tweede kwartaalcijfers. Je hoort het al, het aandeel staat 5,7% in de plus. Het bedrijf rapporteerde een onderliggende omzetgroei van een kleine 6%. Waar de analisten uitgingen van 4,3%. CEO Fernando Fernandez die sprak in een toelichting over het beste volumekwartaal voor Unilever in meer dan 10 jaar. Dan gaan we over praten met Stan Westerter van Bond Capital Partners. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maxime.
2: Eerst Stan, die cijfers. We moeten dus vooral naar de volumes kijken. En die zijn goed?
3: Ja, zeker. En wat de CEO zegt, dat klopt ook. Hè. Als belegger in Unilever zit je natuurlijk al eigenlijk jaren tegen middelmatige groei en cijfers aan te kijken. En wat je nu voor het eerst in een hele lange tijd ziet, hij zegt zelf in 10 jaar, is dat inderdaad de omzetgroei sterk is. Bijna 6%, 5,8 wat je al zei. Maar met name als je naar de mix kijkt, het is natuurlijk altijd een mix van volume en prijs. Maar het wordt nu met name gedreven door volumegroei. Dus dat betekent dat Unilever gewoon echt meer spulletjes koopt in plaats van zijn spulletjes duurder verkoopt. En dat is eigenlijk wat je als belegger natuurlijk wel zien, omdat dat betekent dat er de vraag naar de producten van Unilever echt sterk toeneemt.
2: Ja, want we hebben jaren van krimpflatie gehad en enorme prijsstijgingen, maar dat is dan nu voorbij en Unilever vaart gestaag door dan.
3: Ja, en dat viel dus duidelijk op. En wat je ziet is dat die volumegroei komt met name uit de power brands. Dat zijn dan de merken waar Unilever steeds meer focus op wil gaan leggen. Dat is inmiddels bijna 80% van de omzet. En dan hebben we het over merken als Dove en Vaseline, Rexona, Persil, dat soort namen, Axe. Voor de Nederlandse consument wat bekender. En dat zijn natuurlijk de producten die ook in de personal en de home care vallen. En de beauty en wellbeing. En dat zijn nou net de divisies waar Unilever zich veel meer op wil gaan focussen. Want als je naar de foods kijkt, ja, daar kwam zelfs een heel mager, fractionele daling uit in de omzet. Dus dan is ook meteen helder waarom ze van die voedingsdivisie af willen.
2: Ja, want die zijn ze bezig af te stoten. Nou, verwachtte Unilever ondanks de geopolitieke spanningen nog steeds dat de onderliggende omzetgroei dit jaar binnen de eerder gegeven bandbreedte ligt, 4 tot 6%. Ja. Wat denk jij daarvan? Is dat haalbaar nog steeds?
3: Nou, het was een duidelijke beat and raise. Hè. Anders dan Philips, waarom die nu vandaag zo omlaag gaan, is dat Unilever wel over zijn eigen lat heen springt met deze kwartaalcijfers. En tegelijkertijd ook inderdaad de verwachtingen verhoogt voor heel 2026. Want eerder gaven ze aan dat ze waarschijnlijk aan de onderkant van die bandbreedte zouden aankomen voor de rest van dit jaar. En nu geven ze echt duidelijk dat ze hem gewoon gaan halen. Misschien wel naar de bovenkant toe. Dus dat betekent dat je gewoon je omzet-outlook verhoogt. En die 4 tot 6% moet duidelijk haalbaar zijn. Wat voor ons echt relevant is na jaren van middelmatig presteren om te kijken of dit kwartaal nou daadwerkelijk een trendbreuk is. En dat we dus ervan uit kunnen gaan als beleggers. Maar goed, dan moeten we dus de rest van het jaar even afwachten. Dat we ieder kwartaal zo'n 5-6% onderliggende omzetgroei gaan zien. Ja, en als dat het geval is, dan kan de waardering van Unilever ook wel omhoog. En daar nemen dus beleggers nu duidelijk een voorschot op, omdat je ziet dat die koers gewoon nu 5% omhoog gaat.
2: Ja, en in hoeverre is dat te danken aan die strategie van Unilever? Dat afstoten van al die onderdelen die niet belangrijk zijn, het focussen op die powerbrands. Ja. Of is dat ook iets wat gewoon over de bredere markt, wat je bij een concurrent bijvoorbeeld ook wel ziet, dat die volumes wel doorgroeien?
3: Ja, nou je ziet duidelijk dat dit soort bedrijven, de concurrenten ook, en dat is waar Unilever misschien nog een beetje achterbleef, en wat ook de taak is geweest voor de managers de afgelopen jaren, is dus breng die focus aan. Zorg ervoor dat je op die sterke merk focust, in de juiste markten en in de juiste sectoren. Dus met name wat ik net zei in home en personal care. En dan met name in emerging markets. Inmiddels komt bijna 60% van de omzet van Unilever ook uit de opkomende markten. En daar zit de echte groei in. Derhalve dus ook dat ze in dat soort merken en markten en sectoren met name willen investeren. En alles wat daar buiten valt, dus wat lagere groei kent en lagere margegroei kent, ja, dat gaat eigenlijk simpelweg overboord. Dat hebben we natuurlijk al gezien met de ijsdivisie. Dat zien we nu eigenlijk ook met de voedingsdivisie. Dat betekent ook dat er een paar bekende merken zoals Knorr en Hellmann's en Calvee en zo zeg maar gaan sneuvelen. In ieder geval onder het Unilever conglomeraat wegvallen. Maar dat is duidelijk de richting van de beweging, is meer focus op groei en hoge margeproducten.
2: Ja, en kunnen we dan ook verwachten dat er toch nog meer van dit soort afscheidsfeestjes komen voor die onderdelen als dit al werkt? Of is het nu wel een beetje gedaan?
3: Nou, het gros is wel gedaan. Kijk, die fooddivisie, de echte executie daarvan, dat gaat natuurlijk nog meer dan een jaar duren voordat het echt naar McCormick over is, zoals ze natuurlijk hebben afgesproken. En die afsplitsing ook echt, net zoals bij de Magnum-divisie, is gebeurd. Maar dan zou je meer kunnen gaan zien dat ze misschien wat strategische overnames gaan doen en misschien nog wat kleinere merken misschien een keer van de hand doen. Maar de echte grote klappen die zijn dan wel gemaakt. Dus ik verwacht niet dat ze ook nog in één keer een hele andere divisie zullen gaan afstoten. Want dit is duidelijk waar de focus op ligt voor de komende jaren bij Unilever.
2: Dank. Stan Westerterp van Bond Capital Partners.
4: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Ja, dat heeft misschien een beetje een suffer imago, maar toch, de verkoop van caravans is het afgelopen jaar flink gestegen in Nederland. Er werden ten opzichte van vorig jaar wel 10% meer caravans verkocht, en dat terwijl de caravanmarkt in de meeste landen aan het krimpen is. Maar dus niet bij ons. Sterker nog, 1 op de 20 huishoudens in ons land heeft een caravan. Dat is 5%. In Italië is dat 1 op de 400. Ja, we blijven dus vasthouden aan de sleurhut. Ik praat erover met Maarten Mastop, manager van de kampeer- en caravanindustrie, de KCI. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, overal lijkt die markt in te storten. Bij ons dus juist niet. Groeit die zelfs. Ja, hoe verklaart u dat nou? Is dat gewoon simpelweg een historisch effect? Blijft die caravan altijd maar populair bij ons?
5: Ja, zeker. En met dat suffig imago valt het dus wel mee in Nederland. Nederland is gewoon een heel reislustig volkje. En wij trekken er met z'n allen heel graag op uit. En dat doen we eigenlijk al sinds jaar en dag. En dat doen we ook in allerlei soorten kampeermiddelen. Waarbij er in de laatste jaren echt ontzettend veel veranderd is. Maar wat er niet veranderd is, is de populariteit van de caravan. Want die is ontzettend populair nog steeds in Nederland. En dat blijkt ook wel uit de cijfers. Hè. We hebben in Nederland, inderdaad, je refereerde er net al aan, ruim 400.000 caravans in Nederland. En dat is ontzettend veel.
0: Ja, dat is heel erg. Ook als je bijvoorbeeld vergelijkt met onze oosterburen, dat is 3 keer zo weinig. Daar is 1 op de 60, geloof ik. Hoe komt dat nou? Want ja, die Duitsers die houden ook van reizen. Wij doen het dus heel graag met die caravan. Waar komt dat vandaan?
5: Nou, wat denk ik uniek is aan de Nederlandse situatie, is dat het hand in hand gaat met de groei van campers. Dus waar je in andere landen ziet dat de caravans teruglopen ten opzichte van de campers, hè, dus dat de campers steeds populairder worden, zie je dat in Nederland eigenlijk hand in hand gaat. Mm-hmm. Dus de caravans blijven heel populair. Terwijl er ook in Nederland steeds meer campers worden verkocht. En dat is eigenlijk het unieke aan de Nederlandse situatie. Ja. Dat we naast die campers dus ook gewoon een heel stabiele verkoop van caravans hebben.
0: Ja, dus inderdaad, in andere landen daar gaat de caravanverkoop een beetje ten koste van de camperverkoop. Maar in Nederland gaat het dus allebei de goede kant op. Waarom wisselen in veel Europese landen mensen hun caravan in voor een camper?
5: Nou, ik denk dat je moet kijken ook naar de aard van het Nederlandse publiek. Hè. Wij zijn, wat ik al zei, een heel reislustig volkje. Dus wij houden ervan om erop uit te trekken. Ook als ik hier kijk, je belt mij op mijn vakantieadres. Dus ik sta nu op dit moment op een camping in Slovenië. Ja. En als ik hier om me heen kijk, ja, zie ik heel veel Nederlandse gezinnen met hun eigen kampeermiddel hier genieten van de Sloveense zon. En wat je ziet bij caravans en wat je ook vaak hoort, is dat toch de flexibiliteit gewoon heel erg prettig wordt ervaren door mensen. Je hebt natuurlijk, in tegenstelling tot een camper, heb je ook nog je eigen auto bij je. Ja. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld even een boodschapje moet doen, kun je je caravan gewoon laten staan en dan ga je met je auto erop uit. Ja. Dus dat is in ieder geval wat wij veel terug horen ook van consumenten.
0: Ja.
5: Waarom ze toch voor die caravan kiezen.
0: Ja. En die caravan, ja, ik zei natuurlijk inderdaad een beetje flauw, dat suffer imago, dat is iets van vele jaren geleden. Want ze zijn er ook in alle soorten en maten en ook luxe niveaus te krijgen. Je kan bij wijze van spreken een luxere caravan hebben dan je thuis misschien erbij zit.
5: Nou, zeker. Leuk dat je dat zegt. Nee, kijk, wat je ziet is dat, we zien eigenlijk twee trends. Je ziet dat er een trend is die beweegt naar steeds lichter, kleiner, compacter. Mm-hmm. Zonder daarbij in te boeten op comfort. Bijvoorbeeld de caravan van het jaar van afgelopen jaar is juist een hele compacte caravan die gestroomlijnd is. Die bijvoorbeeld perfect achter een elektrische auto past. Maar ook gewoon nog steeds vloerverwarming aan boord heeft. En wat je ook ziet is een beweging die juist weer beweegt naar wat grotere caravans. Mm-hmm. Waarbij je wat meer ruimte hebt. En je kunt je bijvoorbeeld voorstellen als je een groot gezin hebt, dat ideaal is als je een caravan hebt met een stapelbed achterin. Waar, ja. Waar de kinderen kunnen slapen.
0: Ja, zeker. Want ja, anders zou je in hotels moeten slapen. Dat wordt natuurlijk ook snel duur. Wat is er te zeggen over die prijs van die caravans? Hoe heeft die zich ontwikkeld in de afgelopen jaren gemiddeld?
5: Nou, kamperen is geen budgetvakantie, laat ik dat vooropstellen. Maar wat ik wel kan zeggen is dat er in elke prijskategorie is wat te koop. Je kan het zo gek maken als dat je wil. Maar er zijn ook qua, als je wat minder te besteden hebt, zijn er gewoon heel veel mogelijkheden om met een eigen kampeermiddel op pad te gaan. Dus wat dat betreft is de prijsontwikkeling afgelopen jaren, die is redelijk stabiel gebleven.
0: Ja. Met wat voor caravan bent u zelf op pad? Met zo'n klein of zo'n grote?
5: Nou, ik ben zelf niet met een caravan op pad deze keer. Ik heb wel heel lang ook een caravan gehad. Mm-hmm. Maar je kunt je voorstellen, ja, ik werk in de branche. Dus ik probeer van alles wat uit. Dus ik ben deze vakantie ben ik op pad met een kampeerbusje. Ja. En daarachter een tentrailer.
0: Nou, ik wens u een hele mooie vakantie. Dank dat u toch even tijd voor ons heeft gemaakt. Want het is toch een beetje werk, hè? Maarten Mastop, manager van de KCI, de kampeer- en caravanindustrie. Nou, een jaar geleden sloten Amerika en de EU een handelsdeal. Je weet toch wel. Na Liberation Day was er de Turnberry-golfakkoord tussen von der Leyen en Trump. Nou, grootste onrust sindsdien lijkt voorbij. Maar veel afspraken zijn nog altijd niet uitgewerkt. En ja, Trump blijft onvoorspelbaar, want er hangen toch weer nieuwe heffingen boven de markt vanwege Europese boetes voor techbedrijven. Ja, een jaar lang een deal. Wie is nou eigenlijk de grote winnaar? Hoor je zo meteen in het laatste half uurtje van de ochtendspits.
6: Ik open de vergadering.
7: Ja, voorzitter.
8: Ja, dank voorzitter.
9: Voorzitter,
8: dank
9: u wel.
10: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 14:00 of in je podcast-app.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
13: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
14: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
13: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
14: Stabiel rendement. Elke maand. JupiterCapital.nl.
13: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
15: In de Friday Move gaat het over tv.
16: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
15: Politiek.
17: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
15: En ik ben er ook.
16: Dat is toch heerlijk.
15: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
18: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
19: BNR Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB.
7: Er staan een paar korte files en twee wat langere files. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam, daar heb je namelijk wel ruim 10 minuten op onthoud tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam. En op de A12 Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens, is de vertraging ook 10 minuten. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 bij 236,2, op de A13 bij 6,9 en op de A28 bij 160,5.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
8: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. 3 jaar geleden spoelden menselijke resten aan op Texel en nu zijn die geïdentificeerd. Het zijn 2 jonge mannen uit Afghanistan die waren gevlucht, meldt NH. Hun families zijn vorige maand op de hoogte gebracht. Volgens de politie is de identificatie mogelijk geworden na een internationaal DNA-onderzoek. Een tiener in België wordt verdacht van het beramen van een aanslag op de Pride in Leuven vorig jaar. Volgens Belgische media probeerde hij via Telegram aan wapens te komen. Uiteindelijk bleek hij met een undercover-agent te chatten. In november moet hij voor de rechter verschijnen, samen met een medeverdachte. Een jaar geleden sloeg de inspectie alarm over de toestand in de jeugdgevangenis en er is nog niks verbeterd, zegt de kinderombudsman bij Nieuwsuur. Er wordt te weinig onderwijs gegeven door personeelstekort. Ook krijgen de jongeren niet de behandeling die ze nodig hebben om terug te komen in de maatschappij. Oekraïne heeft afgelopen nacht bijna 400 drones richting Moskou gestuurd. Volgens de Russische autoriteiten zijn de meeste uit de lucht geschoten voordat ze de hoofdstad bereikten. Vlakbij Moskou raakten wel enkele woningen beschadigd. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. In Zuid-Frankrijk is een brandweerman omgekomen die bezig was met werk om natuurbranden te voorkomen. Hij raakte van de weg in de buurt van Arles. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux is nog steeds onder controle, maar het blijft spannend, want vandaag wordt het heel heet, tot wel 35 graden. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend is het hier en daar bewolkt, maar in de middag komt de zon tevoorschijn. Het wordt 24 tot 30 graden.
0: Ja, we hebben al een jaartje te maken met Amerikaanse importheffingen. Een deal tussen Amerika en de EU. Nou, grootste onrust lijkt voorbij. Er is voorspelbaarheid, weten waar we aan toe zijn. Maar ook nog steeds wel onrust, want ja, wat gaat Trump morgen doen? Of overmorgen? Of de dag erna? Wie is na 1 jaar een deal de grote winnaar? Is er iets over te zeggen? Hoor je over een minuutje in de ochtendspits.
19: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
20: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
19: kozijnen. Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
21: Een tas van tienduizenden euro's, een wachtlijst waar je niet eens zomaar op mag, plus een aandeel dat al jaren alleen maar lijkt te stijgen. Hermès, bekend van de Birkin bag, is misschien wel het meest exclusieve merk ter wereld. Hoe dat bedrijf schaarste creëert en of zo'n tas een goede belegging is, dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2 uur op BNR of gewoon lekker nu als podcast.
22: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
4: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
0: Laatste half uurtje van de Ochtendspits van dinsdag 28 juli. Met Maxime van Meel. Maxime, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat gaan we daarin doen?
2: Straks hoor je wat populairder is. Direct 50.000 euro krijgen of 50% kans hebben op 1 miljoen. Het is een vraag, waarom zou je hem stellen? Maar het zegt veel over onze gedachtegang. En je hoort ook waarom dus die keuze wordt gemaakt. En je krijgt het laatste nieuws uit de tegenwereld van collega Donner Bakker.
0: Maar eerst gaan we naar de wereld van de heffingen. Want een jaar na de handelsdeal tussen de EU en Amerika lijkt de grootste onrust voorbij. Toch zijn veel afspraken nog steeds niet uitgewerkt en blijft er spanning rondom president Trump. Want ja, wat gaat hij morgen doen? En de dag erna? En de dag daarna? En daarna. En de grote vraag is ook, wat heeft die deal uiteindelijk nou opgeleverd? Nou, de Europese Commissie is redelijk positief over de deal. En volgens Wouter Remme, econoom bij Rabo Research, heeft het in ieder geval rust gebracht.
23: Het was een hele onrustige periode natuurlijk, na de Liberation Day in april vorig jaar, met tarieven die begonnen met 10% naar 25%, en weer naar nul gingen, weer naar 10%, dreiging van 50%. En die deal die bracht wel rust, met dat er een maximum was van 15%, dat de Verenigde Staten onder die deal zou mogen heffen op Europese producten. Mm-hmm. En dat heeft wel geholpen, denk ik, vooral zowel producenten in Europa als in de Verenigde Staten, dat ze wisten waar ze aan toe waren.
0: Ja. Ja, rust en voorspelbaarheid dus. Aan de andere kant, we zien ook dat het vanuit Amerika helemaal niet rustig is. Want er worden ook allerlei Trumps maatregelen worden weggestemd door de Supreme Court. Dan komt hij weer met nieuwe maatregelen. Bijvoorbeeld vorige week nog nieuwe importheffingen. Dus ja, wat ik zei, het kan elke dag wat anders zijn. Hoe beïnvloedt dat het bedrijfsleven?
23: Nou ja, dus die tarieven die vorige week dan eigenlijk opnieuw ingingen, die vielen dus binnen die 15%. Die kwamen uiteindelijk op 10-12% uit. Er blijft wel enigszins onrust op de achtergrond, inderdaad. Er lopen ook nog onderzoeken voor eigenlijk andere onderbouwing van die tarieven vanuit de Amerikaanse overheid. Zo wordt er nu gekeken of er speciale bepaalde producten overproductie is binnen Europa. En die producenten kunnen eventueel dus nog hogere tarieven verwachten. Ook zijn er geruchten dat de boetes die de Europese Commissie nu heeft opgelegd aan onder andere Alphabet, het moederbedrijf van Google, dat de Amerikanen dat gaan aangrijpen om daarop te wijzen dat dat daarmee het handelsakkoord wordt gebroken. Mm-hmm. En dan misschien weer hogere tarieven willen opleggen. Dus het blijft nooit, het wordt nooit helemaal rustig onder de regering Trump, maar wel beter dan vorig jaar.
0: Ja. Wat heeft dit al gedaan met de transatlantische handel? Want die is denk ik gewoon doorgegroeid.
23: Ja, het valt mee. De impact is redelijk beperkt gebleven. Er is wel minder geëxporteerd naar de Verenigde Staten. We hebben eerder in het begin van 2025 nog een behoorlijke piek gezien. Er werd zogeheten frontloading gedaan. Dus veel bedrijven kochten nog snel in voordat de tarieven omhoog gingen. Dus toen steeg de export enorm. En toen in het derde en vierde kwartaal is die wel gedaald. Maar ja, of het een enorme impact heeft gehad, dat wordt nog afwachten. Omdat nu dus die frontloading effecten er nog doorheen liepen.
0: Ja. In welke sectoren zien we die impact van die heffingen het meest in onze economie hier in Europa?
23: Ja, ik denk dat binnen Europa uiteindelijk de staal- en aluminiumsector het hardst is geraakt. Daar gaat een groot deel van de export naar de Verenigde Staten. En die hebben ook te maken gehad met hogere tarieven van 25 en soms zelfs 50%. En ook nu vallen die nog buiten die regelingen en kennen die een hoger tarief. Dus dat is waarschijnlijk de sector die het hardst wordt geraakt. Tegelijkertijd heeft de Europese Commissie en de Europese Unie ook geprobeerd die sector weer te beschermen met importtarieven binnen de Europese Unie.
2: Ja, we zagen ook vandaag bijvoorbeeld Philips die zegt we hebben 186 miljoen euro teruggekregen aan betaalde importheffingen. Is dit iets dat veel succesvol gebeurt? Dat er toch nog veel schade goed wordt gemaakt en dat die relatie of die handelsverhouding nog een beetje recht trekt?
23: Nou ja, het lijkt er inderdaad wel op dat niet die volledige handel altijd die 10, 12 of 15 procent betaalt. De effectieve percentages liggen vaak iets lager, rond de 9%, blijkt uit eerste rapporten. Dus niet alles wordt betaald. Er zijn ook wel uitzonderingen geweest van bepaalde bedrijven die hebben onderhandeld met de regering en uiteindelijk zelfs minder importtarieven hebben hoeven betalen. En ook zien we uit eerste rapporten van onder andere de ECB dat de rekening toch eigenlijk vooral voor de Amerikaanse consument is gekomen. Dus van de elke euro aan importheffing is zo'n 95 cent door de Amerikaanse consument betaald en slechts 5% door Europese producenten.
0: En dat is toch eigenlijk anders dan Trump wilde, hè? Want die had als argumentatie van ja, die balans is volledig verstoord. Die bedrijven moeten meer gaan kopen. Wij straffen ze omdat ze dat niet doen. Europa gaat daarvoor betalen. Ja, dat is dus eigenlijk niet gebeurd.
23: Nee, dat is waar veel economen natuurlijk al lang voor waarschuwden. Dat importheffingen uiteindelijk zorgen voor gewoon hogere inflatie binnen het land. En consumenten zullen dat moeten gaan betalen. Mm-hmm. Er zullen ongetwijfeld wel Amerikaanse producenten bij gebaat zijn geweest. Er is wel minder geïmporteerd in de Amerikaanse economie. En daar hebben dus binnenlandse producenten wel van kunnen profiteren. Omdat hun concurrentiepositie wel verbeterde.
0: Ja. Nu zien we ook dat bedrijven, laatst waren er cijfers over investeringen in ons land. Dat bedrijf bleek ook trouwens uit het onderzoek onder het BNR ondernemerspanel, dat bedrijven daar toch terughoudend mee zijn. Ja, ik kan me voorstellen dat dit daar ook wel meespeelt op de achtergrond van ja, wat gaat er nog meer gebeuren? Misschien voor de korte termijn duidelijkheid en voorspelbaarheid, maar voor de lange termijn, wie het weet mag het zeggen.
23: Ja, zeker. En we hebben natuurlijk ook de oorlog in Iran die voor heel veel onzekerheid zorgt. Dat maakt het misschien ook lastig nu om precies te zien wat de economische effecten van die handelstarieven zijn geweest. Omdat die hele oorlog er eigenlijk nu ook doorheen loopt, de hogere olieprijzen. En dat zorgt ook voor enorm veel onzekerheid bij producenten en over investeringsbeslissingen.
2: Ja. Ja, en over die investeringen gesproken, heel veel bedrijven hebben ook op het moment dat die heffing kwamen, hebben ze om Amerika een beetje naar de zin te krijgen, hebben ze besloten om dan in Amerika te gaan investeren. Om daar verder te groeien. En dus niet in Europa. Is dat nog iets dat ook nog meerekent in wie nou uiteindelijk de winnaar is in deze deal?
23: Ja, dat kan uiteindelijk wel meespelen. Het zijn denk ik wel een paar anekdotische voorbeelden. Precieze cijfers over hoeveel er daadwerkelijk is verplaatst, is er nog niet. Dus ja, het wordt afwachten. Ik denk niet dat er... Ja, toch niet misschien het effect dat Trump heeft beoogd, behaald is met dat er zoveel productie naar de Amerikaanse binnen de Amerikaanse landsgrenzen is verplaatst.
2: Ja, veel beloftes en niet per se waargemaakte beloftes.
23: Nee, dat zou goed kunnen, ja.
0: Als we even vooruitkijken, want ja, hoe lang gaat dit dan nog door? Blijven die heffingen voor altijd? Trump gaat natuurlijk een keer weg, denken we. Ja, gaat dit nog jaren duren op deze manier? Of...
23: Nou ja, het is sowieso even afwachten of deze nieuwe onderbouwing stand blijft houden, ook bij de Amerikaanse rechter. Mm-hmm. Daarnaast komen de midterms eraan en is het ook wel afwachten wat daaruit komt en hoeveel macht Trump daarna nog heeft. Wel lijkt het erop dat zelfs ook onder een eventuele volgende democratische regering de Amerikaanse samenleving toch wel meer zelfstandig wil zijn en minder afhankelijk van het buitenland. En dat is een beweging die we al langer zien. Ook onder de regering Biden bleven veel van de importtarieven van de eerste regering Trump in stand. Dus is wel iets wat blijft.
0: Ja, dus eigenlijk de impact van die Liberation Day, het valt eigenlijk wel mee.
23: De economische impact is zeker beperkt gebleven. Ook omdat de tarieven die aangekondigd werden op Liberation Day uiteindelijk bij lange na niet daadwerkelijk zijn ingevoerd.
0: En dat zei Wouter Remmen, econoom bij Rabo Research.
4: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: Iwan, stel dat ik je €50.000 cash wil geven, of je mag kop of munt doen om dat bedrag te laten verhogen naar €1 miljoen.
0: Maar als je dan de verkeerde hebt, dan is het nul.
2: Ja, dus het is of €1 miljoen of niks, of gewoon €50.000. En daar krijg je gewoon.
0: Ik zou gaan voor €50.000, denk ik.
2: Ja, ik zou dus toch wel voor €1 miljoen... Ik zou het gokje wel wagen, denk ik.
0: En dan heb je niks.
2: Dan heb ik niks.
0: Een kans van 50% op niks.
2: Ja. Maar goed, die 50.000, dat voelt dan toch zeg maar als haalbaar in mijn eentje. En die miljoen voelt een beetje als onhaalbaar. Maar goed, de meeste mensen die kiezen wat jij doet voor zekerheid. Oh. Dat blijkt uit een Brits onderzoek onder ongeveer 5000 volwassenen. 73% van de ondervraagden zou voor die zekerheid van €50.000 gaan. De rest, ik ben dus een minderheid, koos dus voor de kans op 1 miljoen of konden geen keuze maken. Onderzoeker Hanna de Boer bij het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag legt uit waarom mensen dan toch voor die zekerheid kiezen.
1: Het is inderdaad leuk dat we dit hebben gedaan. En het is eigenlijk niet eens heel verrassend dat mensen in dit geval voor zekerheid kiezen. Uiteindelijk het kiezen voor zekerheid in dit geval, dat geeft ons gewoon meer in ieder geval subjectieve waarde. Je kan in die zin veel doen met €50.000. Dus eigenlijk is het best wel rationeel om het risico in ieder geval in dit keuzegeval te vermijden.
0: Ja. Maar wat zegt dat dan over Maxime hier? Die zegt, nou, doe mij die 1 miljoen maar. Die is dus ook bereid om een groot verlies te leiden.
1: Ja, dat is inderdaad wel heel, heel interessant. Mm-hmm. En eigenlijk misschien wel een beetje atypisch. Mm-hmm. Psychologen hebben hier best wel leuk onderzoek naar gedaan, waarin je ziet als je er een minnetje voor zet bijvoorbeeld. Stel je verliest €50.000 of je hebt 5% kans om 1 miljoen te verliezen. Dat mensen eigenlijk best wel risico-avers zijn. Mm-hmm. En we houden eigenlijk helemaal niet van om geld ook te verliezen. Maar vanuit de mens zijn we meer geneigd om voor zekerheid te kiezen en niet per se een gokje te wagen. Dus dat is eigenlijk wel grappig dat je juist de andere optie kiest.
2: Ja, en ik bedenk me net, ik ben van BNR Beurs, ik zou moeten kiezen voor die 50.000 en dan beleggen.
0: Ja,
2: dat zou dan de beste optie zijn. Maar goed, net is te laat.
0: Ja. Ja. Zien we grote leeftijdsverschillen? Want bijvoorbeeld, ik geloof dat ouderen, die kiezen vaker voor zekerheid. En dan zou je denken, nou, je hebt je hele leven al achter je, dan kan je wel een gokje wagen. Maar over het algemeen zijn ouderen dus meer van de zekerheid?
1: Ja, dus het is sowieso, individuele verschillen zijn best wel lastig om echt goed aan te tonen in onderzoek. Maar er zijn wel wat onderzoeken die laten zien dat als je wat ouder bent, dat je juist iets minder risico neemt. En dat je misschien juist meer averse eigenlijk bent om verlies te nemen. En dus juist voor iets meer voor zekerheid kiezen. Het is wel lastig om aan te tonen, nogmaals, of dat precies door leeftijd komt of misschien door andere factoren die spelen bij mensen.
0: Ja, want hoe zat het ook alweer als het gaat om economisch pijn lijden of winnen? Hoe werkt het in ons brein ook alweer? Ik geloof dat wij vinden het veel erger om iets te verliezen dan om iets niet te krijgen, toch?
1: Ja, zeker. Ja, nee, verlies, dat is heel interessant. In de jaren 70 zijn er zelfs bekende psychologen geweest die de Nobelprijs binnen de economie voor hebben gewonnen. En dat we eigenlijk toch iets minder rationeel zijn. En dat verliezen eigenlijk best wel zwaarder wegen dan winsten. Terwijl dat bijvoorbeeld precies hetzelfde bedrag zou kunnen zijn. Dus we zijn, ja, we, we vinden verlies heel vervelend. En onzekerheid ook, dus we vermijden dat. Ja.
0: Maakt het dan nog uit of ik een baan heb waarbij ik misschien op het minimuminkomen zit en niet zoveel verdien, of misschien überhaupt geen baan heb, of dat ik al tonnen op de bank heb staan? Beïnvloedt dat de keuze die ik zou maken bij zo'n keuze die ik voorgelegd krijg?
1: Ja hoor, zeker. Dus kijk, het kan natuurlijk zijn dat die 50.000 euro, als je heel veel geld hebt, dat het gewoon minder, dat de waarde eigenlijk daalt, de subjectieve waarde. En dat je misschien eerder geneigd bent om toch een gokje te wagen. En aan de andere kant, stel je hebt echt onvoldoende inkomen om rond te komen, dan kan het ook zijn dat je bijvoorbeeld meer stress hebt ervan. We weten ook dat emoties en het hebben van stress ook weer invloed kan hebben op de keuzes die je maakt. Mm-hmm.
0: Ja.
1: Dus dat kan zeker uitmaken, ja.
0: En dan nu de allerbelangrijkste vraag. Wat zou u doen?
1: Ja, ik ben wat dat betreft heel gemiddeld en zou zeker voor 50.000 euro voor zekerheid kiezen.
0: Zie je, jij bent toch de uitzondering?
2: Ja, helaas. Ja. Hanna de Boer bij het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag.
0: Maar ik vind het ook wel leuk. Dat je,
2: ja, ik ben
0: dat
2: even anders. Ik doe het even net
0: lekker
2: even
0: helemaal anders. Gek. Ja, heel goed. Ja. Nou, we zouden aan Helene de Geest kunnen vragen wat zij gaat doen, maar dat gaan we maar niet doen. We gaan gewoon naar de files, Helene. Het is zomer, nog maar één file, hè?
3: Ja, er is er nog maar eentje over. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens is de vertraging 10 minuten door grenscontrole. Als we even vooruitkijken naar vanmiddag. Nou, door de zomervakantie is er eigenlijk ook nauwelijks sprake van een avondspits. Die is wel wat drukker dan de ochtendspits. En de werkzaamheden op de A16 bij Moerdijk, die zullen weer vertraging geven. Verder gaat er vanavond ook een aantal wegen dicht. Waaronder de A32 Heerenveen-Meppel. Ook de A50 gaat dicht van Apeldoorn naar Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek. En de A76 Geleen-Aken die gaat dicht tussen Spouwbeek en knooppunt Ten Esche. Dan wordt er ook nog geflitst op de A2 Maastricht-Eindhoven. Daar wordt op dit moment geflitst bij 236,2. Op de A7 Afsluitdijk-Heerenveen bij 136,1. En op de A27 daar staan ze bij 12,9.
5: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: Omdat je niet weet of het een aanval is en waar die vandaan komt.
9: Door het oplaaien van het conflict in het Midden-Oosten. Dus we verwachten dus vooral een hele sterke terugval van die economische groei.
24: No volverán a haber elecciones. Volverán a haber elecciones.
0: En zometeen is het 10 uur, dan is het tijd voor BNR's Big Five. Deze week de Big Five van social media onder vuur. Art Rooijakkers in gesprek met Steven Pont. Hij is ontwikkelingspsycholoog. Over het beperken van schermtijd, over telefoons die weg moeten uit de klas. Maar ja, intussen groeit een hele generatie op met sociale media. Wat doet dat met hun ontwikkeling? Hoe staat het met social media verboden? Al dat soort zaken bespreken Art en Steven Pont zometeen om 10 uur in BNR's Big Five.
2: Dan Oman. Heeft Iran een voorstel gedaan over het oprichten van een regionaal orgaan om de straat van Hormuz gezamenlijk te beheren. Het voorstel zou al steun in de regio van de Persische Golf hebben, zegt Oman zelf. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, die heeft gisteravond met zijn collega's in Oman en Saoedi-Arabië gesproken over de zeestraat. Hij heeft zich daarbij uitgesproken over voor meer samenwerking en meer diplomatieke inspanningen om de regio te stabiliseren. Hij sprak met zijn Saoedische collega kort nadat het Koninkrijk had geklaagd dat gewapende groepen in Irak die banden hebben met Iran drones op Saoedi-Arabië hebben afgevuurd. De spanning tussen Iran en Saoedi-Arabië is toegenomen door de strijd in Jemen. Saoedi-Arabië had daar lange tijd een staakt het vuren met de door Iran gestuurde Houthis. Maar dat is nu voorbij. De straat van Hormuz is cruciaal voor de wereldwijde handel in vooral olie, gas en kunstmest.
0: En dan, Rusland en Noord-Korea staan op het punt om een brug te voltooien die de eerste wegverbinding ooit tussen beide landen gaat vormen. En dat baart op allerlei plekken zorgen. Zo zou die autobrug het makkelijker maken om satellietbewaking die gebruikt wordt door het Westen te omzeilen. Blijkt allemaal uit een nieuw onderzoek en dat is gedaan door een Oekraïense mensenrechtenorganisatie, Truth Hounds, waar The Guardian over schrijft. Die brug moet volgens die onderzoeksgroep gezien worden als een soort strategische infrastructuur. Noord-Korea en Rusland begonnen een jaar geleden met de bouw van de brug. Die zou eigenlijk in juni al klaar zijn, maar nou, er was wat vertraging. Uiteindelijk dus nu klaar. Volgens de twee landen wordt de brug gebouwd om handel en toerisme te bevorderen. Hij loopt ook parallel aan een reeds bestaande brug, een spoorwegovergang, de Vriendschapsbrug. Maar volgens de onderzoekers is via satellietbeelden bij treinen heel duidelijk te zien wat voor lading er wordt vervoerd. Namelijk soms ook allerlei spul in open wagons. Kun je even naar binnen gluren. En daarnaast kunnen treinen op maar een paar plekken ook worden gevuld. gevuld. Het wegennetwerk in Rusland en Noord-Korea is een stuk uitgebreider dan het spoornetwerk. Daarnaast kan een vrachtwagen veel sneller worden ingeladen en is die moeilijker te zien via satellietbeelden. En er wordt ook gevreesd dat er bijvoorbeeld allerlei militair materieel over kan worden vervoerd. Bovendien, zo zeggen die onderzoekers, die brug was veel te duur als het gaat om een brug om alleen de handel te bevorderen. Het zou een brug zijn van 100 miljoen, terwijl de handel tussen de landen slechts 34 miljoen was. Dus ja, dat lijkt ook een beetje te duiden op misschien toch ook dual use gebruik, ook voor defensiemiddelen. Nou, zorgen dus bij deze mensenrechtenorganisatie.
2: Dan nog het Iraanse persbureau Tasnim. Die heeft een video gepubliceerd met tips en informatie voor terroristen over hoe zij Melania Trump kunnen vermoorden. Dat meldde Iraanse media op X. En dat klonk als volgt.
10: اسناد به کار رفته در این ویدیو حاصل استخراج اطلاعات از چند شبکه امنیتی ناشناس و تصاویر ماهواره‌ای است.
2: Ja, de documenten in deze video zijn verzameld vanuit meerdere anonieme security netwerken en satellietbeelden, zo wordt daar gezegd. En Melania Trumps veiligheidsteam werkt onafhankelijk van het team van de president. Dat soort tips worden daar gegeven. Ja. Nou, de video die duurt zo'n 2 minuten, waarin meerdere details over Melania's leven worden gedeeld. Zo wordt er vermeld waar ze woont, waar ze het liefste winkelt en zelfs hoe haar stylisten heten. Daarbij wordt dan gezegd dat haar stylisten misschien wel om te kopen zijn ook nog. En ook wordt genoemd dat shoppen Melania's grootste zwakte is. Het is niet duidelijk of de informatie in de video ook echt klopt. Er wordt namelijk ook informatie gegeven over de methodes die de Secret Service zou gebruiken om haar te beschermen. Er wordt veel gebruik gemaakt van AI in de video. Ook haar zoon Barron Trump die wordt in de video nog eens bedreigd. Dus het is van alles en nog wat. Het persbureau Tasnim wordt in verband gebracht met de Islamitische Revolutionaire Garde, die in de VS als terroristische organisatie wordt gezien. Het Witte Huis heeft dan nog niet gereageerd op deze dreiging.
4: Tech Update.
0: Donner Bakker is hier weer. Donner, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Ivan en Maxime.
0: Medewerker van Nvidia is aangehouden in Taiwan omdat hij chips naar China smokkelde. Is dat bewezen of een verdenking?
11: Nou, hij is aangehouden. Uh-huh. Hij wordt ook aangeklaagd. Dus ja, bewezen is het wel. Het is wel op basis van ingewijden en een verhaal van Bloomberg. Ja. Dus nou ja, maak daar wat van. Een aantal rechercheurs hebben afgelopen vrijdag de woning van een medewerker van Nvidia onderzocht. Meneer Chang zou het omgaan. Chang zou dus Nvidia-chips vanuit Taiwan naar China gesmokkeld hebben. Absoluut niet de bedoeling. Rechercheurs hebben zijn huis dus ondersteboven gekeerd en ook zijn bureau in het kantoorpand van Nvidia in Taipei grondig doorzocht. Mm-hmm. Chang zit nu vast op basis van verdenking en valsheid in geschriften en misbruik van vertrouwen. Dus ik kan me voorstellen dat ze misschien ergens in die woning of dat bureau een aantal Blackwells of H100's hebben gevonden, de chips van Nvidia. Het is de eerste keer dat een overheidsinstantie juridische stappen ondernemen vanwege chipdiefstal bij Nvidia. Of nou ja, de eerste keer waar wij dan weer vanaf weten natuurlijk. Wel weten we al langer dat er allerlei spullen en informatie doorgesluist wordt naar China. In mei werden er nog 3 Nvidia-medewerkers gearresteerd en beschuldigd van het vervalsen van documenten om Nvidia-chips naar China te kunnen exporteren. En vorige week maakte het Taiwanese Openbaar Ministerie bekend dat een oud-medewerker van TSMC is aangeklaagd voor het stelen van bedrijfsgeheimen. De meeste landen willen of mogen geen handel drijven met China als het op chips aankomt. Dus ja, dan krijg je van dit soort illegale handel. Iets waarvan topman Jensen Wang lange tijd nog zei: een zwarte markt voor onze chips? Nee joh, dat is een fabeltje, dat bestaat helemaal niet. Nou, niet helemaal dus. De Verenigde Staten en Taiwan zijn nu bezig met het aanpakken van die zwarte markt. En daar lezen we vandaag dus de eerste effecten van terug.
0: Dan moeten we het nog even hebben over onze online zoekgedrag. Want steeds meer mensen die maken gebruik van de AI-zoekoptie in Google. En die klikken dus niet meer door, maar nemen gewoon genoegen met wat AI je daarvoor schotelt.
11: Ja, daar komt het wel op neer. Onderzoek van SimilarWeb, die doen vaker van dit soort onderzoekjes. En het is toch best interessant om te zien hoe ons zoekgedrag dan verandert. Want waar een jaar geleden slechts 15% van de zoekopdrachten via Google nog via Google Search, via de AI-opties werd gedaan, is dat vandaag de dag 43%.
2: Ja, maar ja, goed, ze duwen het zo door je strot dat je bijna niet meer anders weet.
11: Nou, zeker. Die samenvattingen die zijn nu een stuk prominenter aanwezig. Dus je ontkomt er ook niet aan. Ja. Dus dat is inderdaad helemaal waar. Maar ik ben dan toch benieuwd naar jullie. Hè. Als je wat wil weten, wat zoek je dan op Google? We beginnen met Ivan.
0: Wat zoek ik op? Hoe
11: ja, zoek je nog trefwoorden op? Stel je een vraag,
0: ik even kijken. Mijn laatste zoekopdrachten zijn meestal wel trefwoorden, geloof ik.
2: Ja, ik ook wel.
0: Oh ja. Ja, ik heb net gezocht op NHK Japan Live, want er is een aardbeving geweest in Japan. Dus ik ben even de Japanse tv aan het kijken. Ik heb gegoogeld op Caravan, Timmermans, 1 Limburg, Philips, Wiki.
11: En dan vervolgens
0: Google Finance, Viola Holt. Ja, ik kan ook niet vertellen waarom.
11: Maar neem je dan genoegen met de samenvatting of ga je echt nog, klik je nog op een linkje?
0: Nou, ik geloof wel dat ik meestal doorklik.
2: Ja, ik ook wel. Ik wil weten waar het vandaan komt.
0: Tenzij het soms niet zo belangrijk is, dan denk ik van, oh ja, het zal wel goed.
2: En het is nog best wel vaak dat het ook nog niet helemaal klopt. Of dat ja, dit een beetje raar opgeschreven is vervolgens.
11: Ja, nou ja, je ziet dus inderdaad wel. Maar goed, ik hoor toch een beetje hè, kleine, nietszeggende vraagjes. Dan doe je toch iets met die samenvatting. Ja, het spijt me, Iwan. Je ziet toch steeds dat die AI-modellen en de zoeken daarmee steeds bekender wordt. Zoals die AI-modus van Google. Dus dat je echt chat met het AI-model als de samenvattingjes. Cijfers erbij, in juni 2020 gebruikten zo'n 100 miljoen mensen de AI-samenvatting. Dat was in mei dit jaar 340 miljoen. En AI-mode, dus chatten met AI-bot, was in juni 2020 120 miljoen en is nu 270 miljoen keer gebruikt. Best wel veel. Die tijd van die blauwe linkjes op Google, dat lijkt dus een beetje op zijn einde te lopen. We weten ook dat ze die browser gaan omgooien. En dan kun je denken, dat is toch nadelig, want je zoekt minder en je ziet dus ook minder advertenties. Is nadelig voor Google. Maar wat blijkt nou? Mensen blijven ook langer hangen op zo'n zoekpagina, stellen meer vragen en gebruiken ook meer woorden om dingen op te zoeken. Dus het lijkt zeker wel zijn vruchten af te werpen. Fijn voor Google dus. Minder fijn voor de websites. Die worden samengevat. En in het bijzonder dus nieuwsites, want die leveren van dit soort traffic. Ja. Dat zie je dus wel dalen. Daarom worden er ook een hoop tools gelanceerd om die AI-samenvattingen te weren. Dus daar kun je ze mee uitzetten. Nou ja, daarom laat AI-antwoorden ook tegenwoordig steeds meer citaten of blauwe linkjes naar de bron zien. Ik heb nu even Wie is Iwan Verrips opgezocht. En ik zie keurig bovenaan BNR Nieuwsradio met een doorverwijzing staan. Maar ja, dat verzacht de pijn dus iets, maar het lost de problemen niet op. Maar ja, je ziet dus wel duidelijk terug dat gezoekgedrag van ons, dat verandert wel degelijk.
0: Dan moeten we tot slot nog even naar taxibedrijf Bolt. Want sinds vandaag kan je een taxirit boeken via ChatGPT.
11: Ja.
0: En dan denk ik, ik ga nu aan een chatbot vragen om een taxirit
2: te boeken.
0: En
2: moet je dan de hele vraag stellen of kun je ook gewoon een steekwoorden?
11: Ja, weet je dat ik heel eerlijk moet zeggen dat ik dit dus even uittrachtte te zoeken door het aan ChatGPT te vragen. En toen kreeg ik als antwoord op de vraag, kun jij een boltrit voor mij boeken? Ja. Ik kan niet rechtstreeks een bolttaxi voor je boeken. Oh. Maar je kunt wel eenvoudig zelf een rit aanvragen via de Bolt-app. Ja. Dus het lijkt nog niet helemaal te werken. Wat het zou moeten doen is dat vanaf vandaag Bolt dus te boeken is in heel Europa via ChatGPT en later ook heel wereldwijd. Het is dus de eerste taxi-app die dat mogelijk maakt. En dan zou je aan ChatGPT dus kunnen vragen, hey, ik wil daarheen, kun jij die rit voor mij boeken? Vervolgens moet er een prijs afgesproken worden, allemaal in het AI-model. Ja, en als alles is afgerond, dan krijgt de chauffeur dus een melding van, nou, je moet hier en hier naartoe. Je voert het verzoek in, handelt het af en komt daarna bij de Bolt-chauffeur uit. Die betaling loopt dan wel weer via de Bolt-app, dus dan vraag ik mezelf ook af, ja, waarom zou ik dan nog dat dan doen? Als ik het allemaal in de Bolt-app kan doen, want ik moet daar toch zijn voor de betaling. Uh-huh. Bij Bolt zijn ze dan weer wel enthousiast, want Nout Ottens, general manager van Bolt Nederland, zegt, jarenlang betekende ritboeken dat je ervoor een aparte taxi-app moest openen. Nu AI steeds belangrijker wordt, vinden wij dat een rit aanvragen net zo eenvoudig moet zijn.
2: Die dan vervolgens een aparte taxi-app voor je opent.
11: Ja, en waar je dan ook nog moet betalen. Dus ja. Ik denk dat we te maken hebben met een soort dieseltje die nog een beetje op gang moet komen. Ja. Maar het begin is er dan weer wel.
0: Ja, oké. Okay. Ik heb even kijken. Oh, je moet even de Bolt plugin installeren in ChatGPT. En dan kan je laatst. Ik heb gezegd, boek een Bolt taxi voor me naar Amsterdam Centraal. En dan zegt hij, kan ik voor je doen? Waar wil je opgehaald worden?
11: Oh, kijk eens aan.
0: BNR Nieuwsradio.
2: Nou, Iwan die rond hem al even af. Even
11: we zijn het einde van de show. Dus je kan
2: over een paar minuten kan hij naar huis.
0: Ik kan de rit voorbereiden, maar ik kan hem nog niet voor je boeken.
2: Oh.
0: BNR Nieuwsradio aan de Joan Muiskenweg in Amsterdam. Nee, daar zitten wij niet. Nou, daar klopt weer niks van.
2: Jammer.
0: Fijn, het is AI zoals het altijd is. Dankjewel, Donner Bakker.
12: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Dan nieuws dat net binnenkomt. Iemand noemde het al even. Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen in de prefectuur Kumamoto. Het gaat om een beving met een kracht van 7 op de schaal van Shindo. De hoogste trede van de Japanse schaal voor aardbevingen. Op basis van eerste metingen heeft de beving een kracht van 7.1. Als gevolg van de beving werden direct waarschuwingen uitgedaan voor meerdere regio's. En ook werd er een tsunami-waarschuwing afgekondigd. Ja, we houden het in de gaten. Meer is te lezen op bnr.nl en in de BNR-app.
0: En dan nog even oppassen voor iedereen die een hond heeft. Want nou, de poep van je hond opruimen, dat is vrij bon ton overal in Nederland. Maar op sommige plekken, bijvoorbeeld ook in Zwitserland, in Chiasso, daar moet je niet alleen de poep opruimen, maar ook de plas van je hond. En dat is ook echt moeten. Want niet te doen, dat gaat een boete opleveren als je wordt betrapt van 100 euro. En dan denk je plas opruimen. Ja, moet dan doen, moet ik een soort tena lady op de grond leggen. En nee, je moet het naspoelen.
2: Oh.
0: En dat geldt dus ook als je hond tegen een gevel of tegen een vuilnisbak heeft staan pissen. De regel is met een reden, want het gemeentebestuur hoopt zo om de urinegeur in de stad en het beschadigen van bankjes, prullenbakken enzovoorts tegen te gaan. Het speelt ook in andere Europese steden. In Italië hebben Parma en Livorno. Die hebben sinds het begin van dit jaar een soortgelijke wet. In Barcelona krijg je een boete tot €300. In andere Spaanse steden is er een bewustwordingscampagne gestart. Dus nou, mocht je nu toevallig in Zwitserland zijn en daar je hond de hele boel op staan om laten onderzeiken, geen paniek, want de wet gaat in augustus in. En daarna krijg je eerst een boete als je de plas van je viervoeter niet wegspoelt. Dus, maar ja, naast een poepzakje dus ook een soort waterflesje, ja, om het plasje van je hond weg te laten spoelen. Of het gewoon in een bosje doen. Dan kan het misschien wel, denk ik. Weet ik niet.
2: Ja, ook nou, spoelen.
0: Het is maar weer wat te beleven allemaal. Hè? Ja. En tot zover de ochtendspits voor vandaag. Maxime, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Jij bent er vrijdag weer.
2: Ja, vrijdag. Ja.
0: Leuk, gaan we samen de schaal van hebben doen.
2: Wat gezellig.
0: We hebben niet precies wat, maar ik ben wel
2: benieuwd. We gaan het helemaal kapot maken.
0: Tenzij het heel leuk is, dan
2: nee,
0: niet.
2: Nee, dan prijzen we het helemaal in.
0: Hier op BNR gaan we verder met de BNR's Big Five van social media onder vuur. Art Royakkers in gesprek met Steven Pont. Hij is ontwikkelingspsycholoog. Ochtendspits is er morgen weer om 6:00. Tot morgen.
13: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
14: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
15: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
14: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
16: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
17: Thomas van Zijl.
25: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het beleggerspanel over het rentebesluit van de Fed en een gesprek met Albert-Jan Thomassen, directeur van de branchevereniging voor familiebedrijven FBNet. Ik vraag hem waarom hij vindt dat familiebedrijven niet voldoende aandacht krijgen vanuit Den Haag. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
26: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
16: Voor precies die company info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
13: Nu in de BNR-app.
2: Zware aardbeving in Japan. Autoriteiten geven het tsunami-alarm af. Economische impact Liberation Day een jaar later beperkt gebleven. En bosbranden veranderen Zuid-Europa en kosten miljarden. De toeristische sector kan de volgende zijn. Dat en meer vind je in de BNR-app.
0: 10:00 geweest bij de ANWB, Rijn Baartmans. Rustig op de weg nog.
27: Er staan door de zomervakantie inderdaad weinig files. 15 kilometer in totaal. Wat wel opvalt, de A12 richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles heb je vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten oponthoud. De A16 richting Rotterdam, want er wordt gewerkt aan de Moerdijkbrug. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A16 richting Breda, want daar is de Drechttunnel dicht. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. De vertraging loopt op en staat nu op 25 minuten. Dan nog enkele flitsers. Gemeld door Flitsmeister. De A4 Amsterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 21,7. De A6 richting Muiden bij 68,0. En de A13 Den Haag richting Rotterdam bij hectometerpaal 6,9.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In Zuidwest-Frankrijk mogen duizenden mensen weer terug naar huis. Ze waren geëvacueerd voor een grote natuurbrand, maar die is onder controle. Een andere grote brand woedt nog wel en bedreigt de stad Bordeaux. Ook neemt door een nieuwe hittegolf het risico op nieuwe branden toe. In de buurt van Arles kwam een brandweerman om het leven toen hij een blusvoertuig wilde bijtanken. De prijzen aan de pomp dalen. Tank is vandaag iets goedkoper geworden doordat olie goedkoper is geworden nu Iran en Israël een gevechtspauze hebben. Zowel benzine als diesel zijn een cent per liter goedkoper. De kinderombudsman slaat bij Nieuwsuur opnieuw alarm over de jeugdgevangenissen. In een jaar tijd is er nog niks verbeterd, zegt ze. De jongeren zitten bijna alleen maar in de cel, want door personeelstekort wordt er nauwelijks iets georganiseerd en onderwijs is er ook bijna niet. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is geland in Amerika, melden Israëlische media. Hij praat vandaag met president Trump over een akkoord met Libanon en over Gaza. Ook bezoekt hij de herdenkingsdienst van senator Lindsey Graham. Het is de eerste keer dat Netanyahu en Trump elkaar zien sinds de oorlog in Iran begon. En een nieuwe brug bij Groesbeek is te smal voor veel caravans. Mensen klagen dat ze vast zijn komen te zitten, meldt Omroep Gelderland. De brug is pas een week open en elke dag moet er wel een caravan worden weggesleept. Gisteren weer twee. Er zijn al zelfgeknutselde borden verschenen. Op eentje staat Camping de Brug volgeboekt. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten.
1: We proberen schermtijd te beperken, telefoons verdwijnen uit de klas. Maar ondertussen groeit een hele generatie op met sociale media. Wat doet dat met hun ontwikkeling? Ik sprak er eerder dit jaar over met ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Een BNR's Big Five van sociale media onder vuur.
7: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
18: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan. Via CaptureTech.com.
19: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Sociale media beloofden ons dichter bij elkaar te brengen. Inmiddels krijgen ze vrijwel dagelijks een bak kritiek te verstouwen. Ultrakorte filmpjes. Die houden kinderen aan hun telefoon gekluisterd. Algoritmes versterken complottheorieën. En malafide AI heeft vrij spel. En we hebben ook nog nep-advertenties die grootschalige oplichting makkelijk maken. En sociale media zoals TikTok, Snapchat, X, Facebook, Instagram. Misschien zijn het wel wolven in schaapskleren. En is dit dan het begin van het einde van sociale media? Ze liggen in ieder geval onder vuur. Dus daarover ga ik in gesprek deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five. Vandaag de gast ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Welkom.
20: Dankjewel.
1: We gaan het hebben over wat sociale media doen met de ontwikkeling van kinderen. Graag wil ik eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, een hoe groot deel, misschien heb jij daar zicht op, van de ouders is bewust bezig met het reguleren van schermtijd van hun kinderen?
20: Een heel groot deel maakt zich zorgen.
1: Ja?
20: Wat niet wil zeggen dat ze het ook reguleren.
1: Dat zijn 2 dingen.
20: Ja. He, dus ze grijpen wat mij betreft ook niet altijd voldoende in. Mm-hmm. Terwijl als je het er met ze over hebt, is er geen ouder die ik tegenkom en zegt, nee, het is helemaal oké, ze mogen. Dus dat zijn inderdaad 2 verschillende dingen.
1: Ja, en dat reguleren is wel nodig, zegt de ontwikkelingspsycholoog.
20: Zo is het.
1: Kinderen kunnen dat zelf niet.
20: Nee, kijk, reguleren is toch een deel van de opvoeding. Je zet ook niet een pot snoep voor kinderen op tafel en zegt, nou, ik ben even naar de markt.
1: Mm-hmm. Succes ermee.
20: Kijk, reguleer het zelf maar even. Pak maar gewoon wat je lekker vindt, schatje. En ik zie je over 2 uur terug.
1: Yeah.
20: Dan, als je dit aan ouders vertelt, zeg je, nee, maar dat is, hè? Dat doe je het als ouder toch niet? Nee, maar social media is toch een soort brain candy, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Waarbij wat we fysiek wel reguleren, dan psychisch eigenlijk onvoldoende reguleren. Mm-hmm. Omdat voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid jeugd eigenlijk op een belangrijk onderdeel van het menselijk bestaan meer weet, meer kennis heeft, dan de ouderen.
1: Puur van de techniek bedoel je? Ja, van sociale media zelf, hoe het daarop werkt?
20: Ja, dus we zeggen wel, wij zijn, dus de wat oudere generaties zijn digital immigrants. Mm-hmm. Dus wij zijn in een gebied terechtgekomen waar wij alles hebben moeten leren. Mm-hmm. Maar die kinderen zijn digital natives. Dus die zijn in dat gebied geboren. Dus het is helemaal natuurlijk opgenomen in hun bestaan. Ze weten vaak ook meer. Daarom heeft begrenzen zonder medewerking weinig zin. Omdat ze altijd wel weer een manier vinden om eromheen te draaien. Terwijl wij denken, nou, dat hebben we goed gedaan. Maar omdat zij digital natives zijn, kijken ze me wat meewarig naar ons en zeggen, ach god, ja, denk je nou echt,
1: ze hebben er een slotje op gedaan.
20: Ja, ach, de lieverd. Dus, en daarom is het dus van belang dat je net ook wel twee dingen. Dus dat je het inderdaad reguleert. Yeah. Maar dat je dat ook het reguleren een beetje reguleert, zou je kunnen zeggen.
1: Het reguleren reguleert?
20: Ja, dus dat je het samen met je kind doet. Niet zeggen van, nou jongen, omdat er zo makkelijk fraude plaatsvindt vanuit je kind, die denkt van, ja, dat zal allemaal wel, maar ik vind mijn weg er heus wel mee. Totdat er natuurlijk, en daar gaat het deze week ook over, begrijp ik, totdat er natuurlijk wat striktere wet- en regelgeving komt. Mm-hmm. Want dan wordt het dus extern gereguleerd. Dan wordt het gewoon bij de wet gereguleerd. Iemand moet het reguleren.
1: Ja. En tot nu toe ligt dat bij de ouders, die verantwoordelijkheid?
20: En tot nu toe ligt dat volledig bij de ouders, want er is nog geen wet- en regelgeving, of nauwelijks op dat gebied. Net goed als snoepgebruik niet wordt gereguleerd. Nee. Omdat we denken, nou ja, daar heb je
1: eigen
20: ouders
1: verantwoordelijkheid. Moeten ze kunnen. Ja. Ja. Tweede vraag zelf, twee zoons, begin 20 volgens mij. Toen jij dus ze door die puberteit aan het loodsen was, ben je dan als ontwikkelingspsycholoog eigenlijk een strengere ouder als het gaat om bijvoorbeeld schermtijd, sociale media?
20: Ja, ik denk dat ik op sommige gebieden misschien wat strikter ben geweest. Maar bijvoorbeeld aan de andere kant ook wat losser op het gebied van opdoen van ervaringen. Dus ga de wereld in en ervaar wat je daar te ervaren hebt, en niet te angstig te zijn over wat daar allemaal in de grote boze buitenwereld in. En ervaar wat je daar te ervaren hebt en niet te angstig te zijn

0: er staan heel veel toe. We hebben. Maar we zijn ook heel beschermend.
1: Ja. Yeah. Ja.
0: He, dus er zijn weinig hobbels die je zelf hoeft te nemen. Want als het op school niet gaat, dan gaat je vader of moeder wel boos naar school toe om het daar even te regelen.
1: Het wordt allemaal wel weggeswifferd.
0: Het wordt allemaal een beetje afgevlakt.
1: Ja. Maakt dat onze jeugd ook gelukkig eigenlijk dan?
0: Nou ja, omdat je dus weinig heuvels hebt. Omdat ze met dat een beetje. Dat helikopterparenting, ja, wordt dan genoemd. Hè. Dus ik zorg ervoor dat jij geen nare ervaringen opdoet.
1: Mm-hmm.
0: Maar we hebben ook. Dus we hebben de gelukkigste jeugd tussen 0 en 18. Maar we hebben ook tussen 18 en 30. Ongeveer ter wereld de meeste mensen in therapie.
1: Ja, die dus moeten
0: zou
1: al...
0: het kunnen dat die hele gewatteerde opvoeding.
1: Ja.
0: Waarin je dus eigenlijk dingen weinig zelf te overwinnen hebt, omdat alles voor je wordt weggenomen, dat tussen je 18e en 35e, of je 30e, en je gaat de grote boze buitenwereld in.
1: Blijkt die helemaal niet zo aardig te zijn.
0: Dan blijkt de grote boze buitenwereld van jou te verwachten dat je veerkracht hebt, dat je een tegen een stootje kunt, dat je nadenkt voordat je iets doet en dat je dat niet aan je ouders hebt uitbesteed, omdat die echt wel ingrijpen op het moment dat het fout gaat. Dus je hoeft zelf helemaal geen kompas te hebben.
1: Ja.
0: Want als het niet goed is, dan krijg je het wel te horen. Dus we laten over het algemeen wat weinig de dingen fout gaan. Tussen 0 en 18. We zijn angstige ouders. Veelal, vind ik.
1: Mm-hmm.
0: Waardoor er een groot aanpassingsprobleem is als je werkelijk de grote boze buitenwereld ingaat.
1: Ja. Maakte dat ook, want je zei net eigenlijk, als ik het samenvat, offline was ik wat minder streng.
0: Ja. He,
1: ik liet ze ervaringen opdoen, ga die wereld maar in, ga die ervaringen maar opdoen. Online was ik strenger.
0: Ja. Nou, dat zeg je heel goed. Er is net een paar maanden geleden een boek verschenen van Jonathan Haidt.
1: Mm-hmm.
0: Generatie angststoornis heet het. En daarin, je hoeft het boek, echt een goed boek, je hoeft het niet meer te lezen. Waarom niet? Ik ga je de conclusie nu geven. Dat is precies wat jij zegt.
1: Ja.
0: Meer ervaringen offline, mm-hmm, en minder ervaringen online.
1: Mm. Want online is geen echte ervaring?
0: Ja, dus je hebt natuurlijk wel allerlei vaardigheden online.
1: Mm-hmm.
0: Maar die blijken niet overbrugbaar, transferable naar de offline wereld.
1: Het is niet zo dat je daar bijvoorbeeld leert hoe sociale relaties in elkaar zitten.
0: Precies.
1: Want dat zou je denken.
0: Ja.
1: Je verhoudt je daar tot elkaar. Ja. En die maatschappelijke omgang met elkaar is iets wat je ook online kan leren.
0: Ja, maar er zijn dus online vaardigheden. Daar heb je ook online sociale vaardigheden. Maar die kun je niet één op één overbrengen naar de offline wereld.
1: Mm-hmm.
0: En dus moet je ervaringen opdoen in allebei die gebieden. Je kunt je afvragen of dat voldoende werkt. Met name ook omdat, en nu word ik even streng, omdat ouders zelf zo onwaarschijnlijk vaak en lang op hun telefoon lijken te zitten.
1: Ja, ik ben er ook
0: gevoelig aan. De grote klacht van kinderen is niet alleen, je moet het mij niet verbieden, want je doet het zelf ook. Wat een belangrijk onderdeel is, want kinderen leren veel al via modeling. Dat wil zeggen, je hebt. Hè, dus daarom hebben mensen ook idolen. Of pubers hebben idolen. Hè, van hoe moet je nou het leven leven? En je hebt een paar modellen in je leven. Nou, je vader en je moeder zijn dat per definitie. En als je ziet dat zij heel veel op hun telefoon zitten. Zelfs als jij met ze wil spelen, zitten ze nog op hun telefoon. Of ze zitten maar half in het spel, omdat ze toch elke 3 minuten ook even hun telefoon checken. Dan gaat daar natuurlijk een enorme boodschap van uit. Van nou, daar gebeurt het echt. Wat daar gebeurt is eigenlijk leuker dan het spelletje dat wij nu spelen. Of de maaltijd die wij met elkaar hebben. Ja, wat verwacht je dan van kinderen?
1: Mm-hmm.
0: Die nemen dat natuurlijk over. Dus wij kunnen wel klagen over kinderen.
1: Maar zij doen het ook over ons.
0: Nou ja, zij doen het zeker over ons.
1: Ja.
0: En ook terecht. Hè. Dus je kunt beter. Stel, we nemen even een uur. Dat je een half uur echt aanwezig bent in de relatie met je kind. En dan een half uur niet. Dan dat je een uur lang. En toch je kind is iets eens vertellen. Maar je kijkt ook even met een half oog.
1: Ja.
0: Hoe je aandelen het doen. Of, Taylor Swift weer iets heeft gedaan. Dus die werkelijke.
1: Dus dat beeld van die ouders die aan de rand van een speeltuin zitten.
0: Juist die.
1: In die parken.
0: Ja.
1: Waar dan zo'n kind aan schommelen is. En dan zitten zij allemaal op hun telefoon.
0: Ja. En weet je wat? Waarom zeggen kinderen. Ik weet niet of je dat bij je. Papa, kijk dan.
1: Ja. Dat zeggen ze. Ze zijn nu 9 bij mij, maar dat wordt nog steeds geroepen.
0: Juist. Want dat is wat de verbinding maakt.
1: Ja.
0: En dan kijken ze dus naar, zie je mij nu schommelen of iets. En dan zien ze dus die ouder. Weet je wat er met jonge moeders gebeurt? Ja, ik durf het bijna niet vertellen. Die geven hun kind de borst.

0: En die leggen hun telefoon op tafel, ja, want er gebeurt te weinig. Dus er is te weinig reuring. Mm-hmm. Ja, dat kind krijgt de borst.
1: Ja.
0: En ja, ik kijk een beetje voor me uit.
1: Verder dus verstild moment.
0: Telefoon op tafel.
1: Ja.
0: Terwijl die kinderen kijken naar hun moeder. Als ze gevoed worden.
1: Mm-hmm.
0: En moeders horen dan veelvuldig terug te kijken. Want dat is een enorme verbinding. Want kinderen zijn natuurlijk preverbaal. Dus die hebben nog geen taal. Dus die moeten de communicatie op een andere manier doen. Nou, dat is non-verbaal. Wat is een mooie non-verbaal? Wij kijken elkaar nu ook aan.
1: Ja, oogcontact.
0: Oogcontact. Maar dus die kinderen kijken naar hun moeder, maar die moeder kijkt weg naar een telefoon. En dat doet dus ook iets met de hechtingsontwikkeling. Want de hechting,
1: het begint daar al.
0: Ja. Ja, die begint al heel snel. Ja. En die eindigt ook al heel snel. He, dus er worden al heel grote consequenties getrokken door kinderen al voor hun vierde jaar. Van wat is de kwaliteit van relaties eigenlijk?
1: Hm.
0: Nou, als je in je hele jonge jaren steeds merkt dat mensen wegkijken. Kijk, wij ook, hè? Je zult het niet. Kijk, als ik praat, mag ik wegkijken. Hmm. Dus ik kan nu, ik kijk even weg en dan denk ik, ja.
1: Omdat je aan het nadenken bent. Ik keek nu even weg omdat ik even dacht, hoe zit ik in mijn tijd?
0: Ja. Maar.
1: Dus ik verbreek het oogcontact.
0: Jij mag niet wegkijken.
1: Want?
0: Een luisteraar mag niet wegkijken.
1: Nee, wat ik nu wel deed en wat voor invloed heeft dat
0: nou,
1: dan?
0: Nou ja, dat kan even omdat ik dan weet dat je even iets moet bezien. Maar als ik zo eventjes naar het plafond kijk,
1: ja?
0: Maar ik praat tegen jou en jij kijkt naar het plafond, dan trek ik daar allerlei conclusies uit van, oh, het is kennelijk interessant genoeg, ja, ik ben niet belangrijk genoeg, ja, je ziet me niet echt, er is kennelijk een plafond, is interessanter dan ik. Dus een kijker mag wegkijken, maar een luisteraar niet. Dat is een sociale vaardigheid die je al heel jong leert.
1: Ja.
0: Maar niet als je moeder wegkijkt op het moment
1: dat de borstvoeding,
0: dat de borstvoeding gegeven wordt.
1: Nee.
0: Dus dat is een intens hechtingsmoment.
1: Ja, maar al die ouders vervelen zich de blubber, Steven, daar aan die rand van die speeltuin. Want het schommelen heb je op een gegeven moment ook wel gezien. Denk je, nou, dan wil ik nu even die aandelen,
0: ja,
1: checken.
0: Nou, dat is dus wat social media en de telefoon doet. Hè. Dus die geven ons een enorme impuls elke 10, 15, 20 seconden.
1: Ja.
0: Dat we weer eventjes iets leuks, iets nieuws, iets
1: dopamine, iets
0: grappigs, dopamine-shotje. En toch kun je je afvragen of er niet hogere doelen zijn. Namelijk dat we ons kind moeten introduceren in het bestaan.
1: Hm.
0: Nou, en daar hoort die sociale vaardigheid, die kwaliteit aan relatieorde. Het gaat niet zo goed met onze jeugd en jongeren. Dus jongeren wel, maar het gaat. Dus weet je wat de grootste klacht is? Eenzaamheid.
1: Ja. Vooral meisjes, toch?
0: Wie doen dat?
1: Nou?
0: Niet zij, hoor.
1: Nee?
0: Nee.
1: Leeftijdsgenoten. Wij? Of zijn het de ouders? Het zijn de ouders.
0: Wij? Ja. Wij hebben een wereld gemaakt.
1: Waarin we het heel druk hebben.
0: Waarin we het heel druk hebben. Aan de rand van een zandbak. Geen papa kijk dan.
1: Nee.
0: Meer. Dus dat hebben we nu even gehad. Er zijn ook positieve kanten.
1: Ja.
0: Van de social media. Want we hebben natuurlijk onze pluskanten. Los van die minkanten. Af en toe een snoepje.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Een hele pot snoep en reguleer het zelf, maar geen goed idee.
1: Nee.
2: Art Rooijakkers.
1: Vandaag de gast ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. We hebben het over sociale media en de ontwikkeling van jongeren. En nou, meteen is de verantwoordelijkheid van ouders ook op tafel gelegd. Even wat cijfers, Steven. 2026. Kinderen van 0 tot 6 jaar besteden gemiddeld 102 minuten aan beeldschermen per dag.
0: Ja.
1: Vond ik veel, om eerlijk te zijn. 102 minuten. Dat is bijna dus, hè? Dat is bijna 2 uur. Dat is iets meer dan anderhalf uur.
0: Ja.
1: Het blijkt uit een onderzoek, Inemine, een mediaonderzoek van dit jaar, fors meer dan de landelijke richtlijn gezond scherm gebruikt. Er staan adviezen in, fors meer. Dus het begint al, ik wilde eigenlijk wat leeftijdsgroepen met je nalopen. Ja. Dit zijn dus de peuters en kleuters. Die hebben niet alleen ouders die op een scherm kijken. Nee, brengen zelf dus ook veel tijd voor. Ja, zeg je eigenlijk voor een scherm of achter een scherm? Dat weet ik dus nooit.
0: Nou, maar
1: met een scherm. Ja.
0: Ze liggen aan het infuus, aan het scherm.
1: Ja, maar die peuters en kleuters dus ook al.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, terwijl de World Health Organization, en dat is natuurlijk niet zomaar een clubje die wat beweert, die zegt tussen 0 en 2 gewoon 0.
1: Hm.
0: Gewoon niet doen. Waarom niet? Omdat die hechting op gang moet komen.
1: Ja.
0: Je moet juist heel veel interactie hebben via dat modeling. Heel veel interactie hebben met je soortgenoten, om het zo maar even te zeggen.
1: Mm-hmm.
0: En we hebben het eerder over gehad dat je wordt opgebouwd uit je ervaringen. Nou, de ervaringen die je op je tablet opdoet zijn ongeveer net zo plat als die tablet zelf. Die zijn bijna gelaagd.
1: Mm-hmm.
0: Terwijl sociale vaardigheid is een heel gelaagd verhaal. We hebben het er al even over gehad. Alleen al wanneer kijk je weg, wanneer kijk je niet weg. Mm-hmm. Blijkt al gemodelleerd te worden door je interactie met andere mensen. Hoe veilig mensen zijn. Al dat soort dingen gebeurt via het contact. Het is niet voor niks dat wij daar 18 jaar voor uitgetrokken hebben met elkaar. Mm-hmm. Omdat dat een heel fijnmazig netwerk is eigenlijk. Waarvan we nauwelijks merken hoe ingewikkeld dat is. Totdat we merken dat het fout gaat. En heel veel jongeren dus nu eenzaam door het leven gaan. Ja.
1: Betekent dit dan dat we deze generatie peuters en kleuters die nu dus dan 102 minuten voor een scherm doorbrengen, dat het sociaal gehandicapte personen gaan worden, volwassen?
0: Nou, ze lopen meer risico, hè. Dus sociaal gehandicapt is meteen wel heel erg.
1: Ja, ik zet maar even stevig aan.
0: Nee, heel goed, heel goed. Dus beïnvloed, zeker. Ja.
1: Dit heeft invloed.
0: Ja, hè, dus bijvoorbeeld als je elke 10, 15 seconden. Ik moet dit even. Kijk, we moeten niet vergeten dat we een formidabele tegenstander hebben. Wat is die tegenstander? Dat zijn mannen en vrouwen die hun werk ervan hebben gemaakt om te kijken hoe je peuters en kleuters zo lang mogelijk online kan houden. Mm-hmm. Daar is een wetenschap omheen ontstaan in Silicon Valley. Dus ze zetten 20 peuters bij een filmpje en dan kijken ze, hey, wanneer gaan ze iets anders doen? En dus na 8 seconden, dan moet daar een nieuwe impuls komen. Want je moet dan
1: het vastgehouden worden.
0: Ja. Dus dat zijn mensen, hè, die hele Silicon Valley. Cocolemon is een paar jaar geleden verkocht. Dat is een dat er helemaal schattige filmpjes maakt. Is verkocht voor 3 miljard euro. 3 miljard dollar.
1: 3 miljard dollar. Dat zijn die filmpjes, die hele kleurrijke filmpjes met de poppetjes die liedjes zingen.
0: Met grote ogen en ach, wat schattig, schattig. Ja. Het is een keiharde business. Ik had het laatst met een investeerder over. Die zei, als je 3 miljard investeert, dan doe je dat alleen als je verwachting is dat je het minstens drievoudig terugverdient. 9 miljard. Wie gaat dat betalen? Dat is allemaal schattigheidsgeld. Weet je wel? Dat is allemaal al wat leuk. 3 miljard is dat verkocht. Het is een keiharde business. Weet je, er is een gebied in Amerika waar ouders hun kinderen het minst op social media laten.
1: Silicon Valley.
0: Why?
1: Ja.
0: Why?
1: Ja.
0: Omdat die dus overdag al die programmaatjes en weten wat ze aan het doen zijn. Mm-hmm. En ik heb het opgezocht, zowel Bill Gates als die andere twee, ben hun naam even kwijt, Steve Jobs.
1: En Mark Zuckerberg bedoel je?
0: En Zuckerberg. Ik heb opgezocht, je kan het opzoeken op internet, wat hun uitspraken zijn over hoe zij met hun kinderen met social media omgaan. Mm-hmm. Zij zeggen allemaal,
1: niet doen.
0: Niet of matig. Ja. Nee, zij zeggen niet, jij moet het doen. Die niet doen, ik doe het niet. Maar jij moet het natuurlijk doen.
1: Ja, uiteraard. Ja, ja. Dit is dus voor die peuters en kleuters net Cocomelon. Ja, daar hebben die van mij ook naar gekeken, bedenk ik me nu inderdaad. Nu hebben we kinderen van 4 tot 10. Komende leeftijdscategorie van mijn dochters. Dus ja. Ik ga nu extra goed opletten. Maximale schermtijd 1 tot 1,5 uur per dag wordt aanbevolen. Ja. Wat zie jij gebeuren bij kinderen van deze leeftijd en deze leeftijdsgroep?
0: Dat het over het algemeen meer is. Mm-hmm. En waarom ook? Omdat het ook een soort elektronische oppas is. Dus je hebt
1: precies, koken.
0: Sorry?
1: Ik ben even aan het koken. Dan kunnen ze
0: koken. Ja. Nee, maar dat niet alleen. Het kan ook zijn van, ja, mijn zoon en mijn dochter hebben heel veel ruzie. Tot ik ze allebei aan een schermpje zet.
1: Ja.
0: Weet je wel? Dan zitten ze bijna
1: zombies zitten ze te kijken
0: naar
1: scherm.
0: Elkaar op een bank. Ja. Maar het is een verdovend middel.
1: Ja.
0: En dan heb ik een heel rustig middagje. En kijk, ik had thuis vroeger de 5:30 regel. Wat betekent dat? Tot 5:30 geen scherm. Nee. Waarom niet? 3:15 ging school uit. Het eerste wat je doet als je van school afkomt is waarschijnlijk iets wat je een uur later nog steeds aan het doen bent. Mm-hmm. Dus als je dan een schermpje aanzet, dan is de kans vrij groot dat je dat een uur later nog aan het doen bent. Als er op dat moment wordt besloten, nee, dit is nog geen schermtijd, dan stop je een voetbal onder je arm en ga je naar buiten en dan ga je ergens een potje voetbal. De kans is vrij groot dat je dat dan een uur later nog aan het doen bent. De payoff, want de relatie moet wel redelijk zijn, is om 5:30 heb je recht op schermtijd. Dus je hoeft het me ook niet meer te
1: vragen. Dat is dat snoepje, dat is die beloning.
0: Dat is precies. Ja. Hè, dus tot 5:30 niet. En vanaf 5:30 hoef je niet. Want nu komen kinderen. Mag ik
1: eens kijken?
0: En dan hebben ze geen idee
1: wat het antwoord gaat zijn.
0: Van soms wel, soms niet. Dan ben je dus eigenlijk een onbetrouwbare ouder. Want het is maar net hoe jouw pet staat. Of het jou uitkomt.
1: Ja, want ik wil nu even op pad met jullie.
0: Ja.
1: Ik heb nu tijd voor een spelletje.
0: Precies. Ja. Nou, tot 5:30 niet. Na 5:30 hoef je het me niet meer te vragen. Ik vroeg het een tijdje geleden aan mijn zoon, welke huisregel, want we hebben natuurlijk allemaal zo onze huisregeltjes, welke regel zou je overnemen als je zelf kinderen krijgt? Tot mijn verbazing was het eerste antwoord, zei hij, de 5:30 regel.
1: Oh ja.
0: Dus die voelde zelf ook wel Van oké, dus ja, dat je dan inderdaad een bal pakt en op pad gaat.
1: Ja.
0: Want we worden groter onze ervaringen.
1: Ja, ja. Nou, dan gaan we nu naar de pubers toe. We schieten even door naar de volgende leeftijdscategorie. Dat is waar we ons volgens mij allemaal maatschappelijk gezien het meeste zorgen om maken. Als het gaat om schermgebruik en pubers en sociale media. Ja. Die druk die dat oplevert. Ja. We zien berichten over de helft van de Nederlandse meisjes die depressieve gevoelens heeft of klachten heeft. Ja. Dat zou hiermee te maken hebben. Als jij als ontwikkelingspsycholoog naar die groep kijkt, wat zie jij?
0: Ja, dan zie ik datzelfde. We weten dat veelvuldig gebruik de kans op bijvoorbeeld depressie verhoogt.
1: Mm-hmm.
0: Vergeet ook cyberpesten niet. Het is vroeger, als je werd op school gepest, ging je naar huis. En dan was het toch een veilige haven.
1: Je zat in je kamer alleen.
0: Je zat in je kamer, maar daar werd je niet meer geconfronteerd met pestgedrag.
1: Mm-hmm.
0: Maar via cyberbullying, ook thuis, word je nog gepest. Via social media. Dus er is geen veilig eiland meer in je leven waarin je niet geconfronteerd wordt met dingen die, omdat we leren van door onze ervaringen. En dat zijn hele negatieve ervaringen.
1: Mm-hmm.
0: Waar je zelfbeeld behoorlijk van aangetast raakt.
1: Omdat je nooit meer alleen bent in je veilige ruimte.
0: In je veilige ruimte. Hè? Dus dan was je wel alleen, maar je werd thuis was wel een soort plek waarin die invloed niet meer gold.
1: Mm.
0: En die is nu grenzeloos.
1: Mm.
0: Dus aan de andere kant, als je bijvoorbeeld in een wat aparte groep zit, waarvan er weinig zijn, bijvoorbeeld in seksuele oriëntatie, is social media kan ook je redding zijn.
1: Want dus, je denkt misschien dat je gay bent, maar je woont in een dorp op de Bijbelberg.
0: Precies.
1: Ik noem maar iets.
0: En dan vind je daar je groep.
1: Ja.
0: Je kunt ook, want een pubers waar je het net over hebt, hè, je bent op zoek naar je identiteit.
1: Ja.
0: En dan moet je veel verschillende invloeden onderzoeken. En als jij dan op muzieksoorten komt waar je ouders je nooit mee hebben in kennis laten.
1: Ja, ja.
0: Of met sporten. Dan kan het ook enorm voedend zijn, natuurlijk. Daarom, hè, dus een. En dat bedoel ik met de snoepjes,
1: ja,
0: maar niet met de hele snoeppot.
1: Nee, twee dingen kunnen tegelijk waar zijn. Wat kun je doen als ouders om het scherm- en sociale mediagebruik van je kind te reguleren? Misschien is het wel geen goede term, maar ook reguleren, afspraken over te maken. Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont heeft daar hopelijk het antwoord zo. Dus blijf luisteren.
2: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
3: Europe is going in some bad directions.
4: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
5: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
6: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
4: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
7: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
11: Hey, al van ons gehoord? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds meer heterogeen met logische en out-of-the-box kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Erwin Bouwman van Executive People.
12: BNR Verkeer.
13: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat 25 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat merk je onder andere op de A12 richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten in de file. De A22 richting Velzen. Het is erg druk bij Beverwijk vanwege de wegwerkzaamheden aan de A9. 10 minuten vertraging. De A59 richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder is een ongeluk gebeurd. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot slot de N280 richting Weert. Tussen Baaksum en de aansluiting met de A2 doe je er 20 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A7 Groningen richting Heerenveen bij hectometerpaal 182,2. De A16 richting Breda bij 33,8. En de A28 richting Assen bij 153,5.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
15: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In Zuidwest-Frankrijk mogen duizenden mensen weer terug naar huis. Ze waren geëvacueerd voor een grote natuurbrand, maar die is onder controle. Een andere grote brand woedt nog wel en bedreigt de stad Bordeaux. Ook neemt door een nieuwe hittegolf het risico op nieuwe branden toe. In de buurt van Arles kwam een brandweerman om het leven toen hij een blusvoertuig wilde bijtanken. De prijzen aan de pomp dalen. Tanken is vandaag iets goedkoper geworden doordat olie goedkoper is geworden nu Iran en Israël een gevechtspauze hebben. Zowel benzine als diesel zijn een cent per liter goedkoper. De kinderombudsman slaat bij Nieuwsuur opnieuw alarm over de jeugdgevangenissen. In een jaar tijd is er nog niks verbeterd, zegt ze. De jongeren zitten bijna alleen maar in de cel, want door personeelstekort wordt er nauwelijks iets georganiseerd en onderwijs is er ook bijna niet. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is geland in Amerika, melden Israëlische media. Hij praat vandaag met president Trump over een akkoord met Libanon en over Gaza. Ook bezoekt hij de herdenkingsdienst van senator Lindsey Graham. Het is de eerste keer dat Netanyahu en Trump elkaar zien sinds de oorlog in Iran begon. En een nieuwe brug bij Groesbeek is te smal voor veel caravans. Mensen klagen dat ze vast zijn komen te zitten, meldt Omroep Gelderland. De brug is pas een week open en elke dag moet er wel een caravan worden weggesleept. Gisteren weer twee. Er zijn al zelfgeknutselde borden verschenen. Op eentje staat Camping De Brug volgeboekt. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: We weten dat kinderen en jongeren steeds meer tijd op hun scherm doorbrengen. En daar maken we ons allemaal zorgen over. Maar wie moet kinderen beschermen tegen de impact daarvan? Ouders, scholen of de platform zelf? Ik vroeg het in mei aan ontwikkelingspsycholoog Steven Pont, een BNR's Big Five van sociale media onder vuur.
16: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
17: of over de grootste beursgang aller tijden.
16: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
17: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
16: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
17: of in de BNR-app.
18: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
14: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van sociale media onder vuur. Later deze week, donderdag is dat, spreek ik met Tekla Reuten. Ze is actrice, maar ook oprichter van ouderinitiatief Smartphonevrij Opgroeien. Ik spreek met haar over de groeiende beweging die smartphone bezit en sociale media uitstellen voor hun kinderen. Vandaag de gast ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Komend half uur wil ik graag nog 2 onderwerpen met je bespreken. De rol van die sociale mediabedrijven zelf. Ja, en hoe wij, ouders, scholen, overheden, het schermgebruik van kinderen proberen te reguleren. Ik wil eigenlijk beginnen met de kettingvraag. Want gisteren was Kim van Sparretak mijn gast, Europarlementariër. Ze had een kettingvraag voor je. Luister even mee.
19: Ja, hoi. Ik ben dus heel erg benieuwd. Gezien alle studies over wat schermen doen met kinderen. Heel veel sociale media zeggen, we gaan nu een kindvriendelijke versie maken van sociale media. Maar ik ben wel benieuwd. Denk jij dat dat nou een goed idee is? Of moeten we daar gewoon helemaal niet voor gaan?
1: Ja, dus het verhaal van Kim van Sparretak is ook in Silicon Valley geweest. Is die grote bedrijven zien dat er een tegenbeweging komt en willen nu eigenlijk een soort een wat kindvriendelijke versie gaan maken waar kinderen dan wel gewoon op kunnen.
0: Ja, eerst zien dan geloven. Ja. Want uiteindelijk, het is toch een beetje follow the money, hè, als je dit soort dingen. Er zijn natuurlijk ook mensen die vapes maken zonder dat ze willen dat hun eigen kind gaat vapen. Mm-hmm. He, dus die vinden die dingen uit voor andere kinderen, behalve voor die van hen zelf. En hier ook. Ik denk wel dat het een goede beweging is. Ik denk ook dat het niet doorgaat als er geen geld mee te verdienen zal blijken te zijn. Mm. Dus misschien moet je dan als ouder een abonnement nemen. Hè? Of moet het gesubsidieerd worden? Zodat er inderdaad een veilige omgeving is waarin je je kinderen naartoe kan sturen. Net zo goed als dat vroeger eigenlijk de televisie was. Mm. He, er waren verschillende programma's, maar één ding wist je zeker. Dat is allemaal leeftijdsadequaat. Mm. En dat heb je bij social media heb je dat natuurlijk niet. Als je pushje opzoekt als kind, ja, dan kan je zomaar op een pornosite terechtkomen. Ja. Dus dat een aparte divisie wordt. Maar ik ben ook cynicus genoeg om te denken, oké, maar hoe gaan de geldstromen dan lopen? Mm-hmm. Want geld en geweten zijn niet altijd even vriendelijk voor elkaar.
1: Nee, het ene verdwijnt als het andere verschijnt, toch? Ik zat nog na te denken, want we hadden het voor het nieuws hadden wij het over die pubers. En er is natuurlijk op veel middelbare scholen is volgens mij allemaal trouwens, hebben ze nu het beleid geen smartphones meer in de klas.
0: Ja, thuis of in de kluis.
1: Thuis of in de kluis, inderdaad. Alleen wat ik dan hoor van vrienden van mij die pubers hebben,
0: ja,
1: is dat ze bijvoorbeeld wel les hebben op laptops.
0: Ja.
1: En op die laptops kun je gewoon Insta zetten en TikTok. Dus terwijl je in de wiskunde en WhatsApp, dus terwijl je in de wiskundeles zit, kan het daarin gewoon doorgaan.
0: Ja.
1: Dus, maakt toch nul verschil dan?
0: Nou ja, inderdaad. Ik zag laatst een plaatje van een school waarin ze achter in de klas een soort schuine spiegel hadden opgehangen. Oh. Zodat de leerkracht
1: kan zien
0: waar de leerlingen mee bezig zijn.
1: Ja.
0: En dan kun je ook al vragen, dat straalt wel heel veel wantrouwen uit. Maar goed, het is weer een teken van dat we zo aan het zoeken zijn naar, zonder het helemaal weg te willen halen, dat we daar toch een manier van omgang met elkaar moeten vinden. Nou, deze spiegel is er één. Of misschien daar ook dus een domein waar pubers dan op kunnen. En dat zal denk ik de komende 5 of 10 jaar... zal dat moeten blijken. Eén ding weten we wel, we zijn te goed gelovig geweest in het begin. We hebben het gewoon
1: laten gebeuren.
0: De snoepfabriek hebben we vertrouwd. En je zegt, nou, die gaan natuurlijk geen snoepjes maken die echt slecht zijn voor kinderen. En dat blijkt niet het geval. Dus die maken die snoepjes wel degelijk.
1: En daar gaan ze ook niet in veranderen. Dus
0: en daar gaan ze ook niet in veranderen, tenzij ze er financieel niet al te veel verlies wordt geleden.
1: Mm-hmm. Ja. Is het ook niet zo, zit ik nu hardop met je te denken, dat elke generatie denkt dat de jeugd reddeloos verloren is. Hè? Want we hebben toen de rock'n'roll kwam, nou, daar gingen we. Hel en verdoemenis. Ja, toen de televisie zijn intrede deed, ook dat.
0: Ja.
1: Toen er commerciële televisie kwam, was ook dat het einde. Ja. Dus er is altijd wel iets waar wij ons als oudjes om druk kunnen maken als het gaat om de jongeren.
0: Ja.
1: Waarom ze deze keer verpest zullen zijn.
0: Sorry?
1: Waarom ze deze keer dan echt verpest zullen zijn.
0: Nou ja, omdat de oudjes, om maar even te, die waren toen wel steeds in de lead.
1: Mm-hmm.
0: He, dus, en nu is er een gebied ontstaan waar toezicht niet aanwezig is.
1: Nee, dat digital natives versus digital immigrants, juist, wat je zei.
0: Ja. Dus het is, ik ben het helemaal met je eens. De oude Grieken dachten al,
1: Daar gaan we.
0: Ja. Jongens, met deze generatie, dat wordt nooit meer wat en we kunnen best beter inpakken. En ik heb ook zo'n lijstje met al die quotes van door de alle eeuwen heen. Maar dit is echt wel, door die technologische kant die eraan is gekomen, is er echt wel wat ik eerst zei van, dat er voor het eerst in het bestaan dus een domein is waar de jongeren ons de baas zijn.
1: Mm-hmm. Ja, en dat zorgt ervoor dat we dus deze keer echt die controle kwijt dreigen te
0: dat
1: raken.
0: Dat we hun ervaringen reguleren.
1: Ja.
0: Dat niet meer goed lukt.
1: Nee. Dan zijn er initiatieven, ik noemde net Tekla Reuter al, van smartphonevrij opgroeien die er overmorgen komt. Dat soort initiatieven waarin ze dus eigenlijk hun best doen om een klas, wordt veel vanuit een klas gedaan, om te zorgen van, nou, als we nou met z'n allen proberen af te spreken dat er geen smartphone in de klas komt, die groepsdruk zorgt ervoor dat anderen dat dan ook niet doen. Hoe, mm-hmm, hoe kijk jij daarnaar, dat soort initiatieven?
0: Nou, we weten dat wanneer voel je je opgenomen in een groep? Dat wil helemaal niet zeggen dat je het hoeft te vinden met iedereen in die groep. Dus stel, wij zitten in een groep met 30 mensen, jij en ik. En die hele groep houdt van klassieke muziek.
1: Mm-hmm.
0: En wij met z'n tweeën van rock en roll.
1: Mm-hmm.
0: Voel ik me dan opgenomen in die groep? Nee. Want ik ben met Art en wij zijn de rock'n'roll liefhebbers tegenover die 28 andere maloten.
1: Ja.
0: Oké, wat nou als er iemand bij komt? 3. Dan voelen we ons al wat meer. Ja. Vier, wat blijkt? Dat als je zo rond de 25-30% zit, ja, dat je je dan genang voelt. Dus als het je lukt in een klas om 30% van de kinderen geen telefoon te geven, ja, is die groep groot genoeg dat je je niet uitgestoten voelt door de rest van de klas. Mm-hmm. Als jij als enige geen smartphone hebt en alle andere 29 kinderen wel, dan begrijp je, ja, dat kan je bijna iemand niet aandoen. Maar wat nou als er 13 geen smartphone hebben? Mm-hmm. Dan denk je, ja, nou ja, goed, ja, dan is die groep groot genoeg om voldoende body te hebben in de volledige groep, mm-hmm, om niet zich verstoten te voelen. Mm. Nou, dus ik ga ook wel langs op scholen en dan hebben we het met die klassen over en dan probeer ik dus om 30% van de ouders mee te krijgen, bijvoorbeeld om af te spreken dat tot kerst van groep 8 geen smartphone. En dat is gewoon dan de deal. En dat kan je dus al afspreken als die kinderen 7 zijn. Dus wij maken met deze klas, want we gaan al die jaren trekken we met elkaar op. We hebben die discussie ook niet meer. Want deze groep van minstens 30% van de ouders, maar liever natuurlijk meer, hebben met elkaar afgesproken tot kerst niet. En met kerst kun je dan eventueel, voor die willen, want dan heb je nog vrij veel regulatiemogelijkheden. Mm-hmm. Je hebt nog één meester. Je gaat vaak nog naar huis. Op de middelbare school heb je 13 leerkrachten en ben je natuurlijk een beetje uit zicht.
1: Als leerling bedoel je?
0: Als leerling, of als kind. Ouders.
1: Ja.
0: Ja. He, dus
1: ja, is dat, het zo? Dus tot en met groep 8 heb je nog zicht op je kind en vanaf die brugglas wordt dat beduidend minder?
0: Dat wordt dat niet meer nul natuurlijk, maar je weet niet meer wie elke leerkracht is. Je weet ook niet meer wie elke leerling is in de. Dus als je dan een soort dakpanconstructie maakt, nou, dan hebben we nog tot van kerst tot de zomervakantie
1: te wennen.
0: Kunnen we het reguleren, samen met school, samen met ouders, zodat je als je naar de brugklas gaat, dat je daar al een beetje in geïntroduceerd bent. Mm-hmm. Maar laten we dat met elkaar afspreken, minstens 30% van deze klas, dat we tot kerst groep 8. We komen niet meer op terug elk jaar. Dat is gewoon wat we nu afspreken.
1: En daarvoor probeer je in scholen af te spreken. Ja. Merk je daarin, want deze week heet dan sociale media onder vuur. Dat doe jij nu. Je bent al wel langer met dit thema bezig. Merk je dat het aan het kantelen is, dat sentiment, ja, ook bij ouders?
0: Ja. Ja, alleen de vraag is, sommige dingen moet je met elkaar regelen.
1: Ja.
0: He, dus net zo goed als snelheid op een snelweg. Mm-hmm. Kan je niet zeggen, nou, voor de ene geldt 120 en voor de ander geldt 110.
1: Nee,
0: dat spreken we met elkaar af. En hier moeten we dus ook zoveel mogelijk met elkaar bedenken hoe verhouden wij ons tot die krachten. En die worden nogal eens onderschat. Waar we het eerder over hadden, die enorme krachten die spelen om die kinderen zo lang mogelijk op dat schermpje te houden.
1: Ja. En dus op die manier kun je het verschil maken door het eigenlijk als groep af te spreken. Dus wat dat betreft, zeg je, zo'n initiatief als Smartphone Vrij Opgroeien, daar zit een logica in.
0: Zeker, dat vind ik geweldig.
1: Om 11 uur begint BNR Zaken doen. Wat zijn de onderwerpen van vandaag?
20: Familiebedrijven staan volop in de spotlights. Ze vinden zelf dat het wel een onsje meer mag ook, die familiebedrijven. Er gaat veel aandacht naar de scale-ups, naar de start-ups. Maar familiebedrijven, dat is de echte ruggengraat van de Nederlandse economie. Albert-Jan Thomas is de directeur van FBNet. Dat is een groot netwerk van familiebedrijven. Het gaat onder andere ook over het goed besturen van zo'n familiebedrijf, het regelen van het eigenaarschap en, ja, noodzakelijk natuurlijk, als je het langer wil volhouden, de opvolgingskwestie en de fiscale maatregelen om dat te stimuleren. Wat daarvan over is gebleven, oftewel de BOR, komt natuurlijk uitgebreid aan de orde. En het beleggerspanel is er ook. En dat is een mooie timing, want veel drukker worden weken niet. Het barst van de kwartaalcijfers van de grote bedrijven die de boeken open doen. Het gaat dus over de miljarden investeringen in onder andere AI. En het gaat ook over een misschien toch ontluikende Chinese concurrent van ASML. Dat liet gisteren in ieder geval een flinke koersdaling zien, omdat er misschien toch de bibbers zijn over die monopoliepositie. Wordt die langzaamaan toch aangetast of niet? Je gaat het allemaal horen. Zometeen een kwartiertje nog in BNR Zaken doen.
21: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van sociale media onder vuur. Later deze week, vrijdag, spreek ik met Lokke Morel, tech-advocaat en hoogleraar internationaal ICT-recht aan de Tilburg University. Het gaat over de vraag of de huidige wetgeving volstaat om de macht van techbedrijven in te perken. Vandaag de gast ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. We hebben het over die introductie van de telefoon. Ik hoor jou zeggen, nou, halverwege groep 8 is misschien wel een logisch moment. Dan heb je daarna nog een half jaar met je kind om het te reguleren, samen met de leraar, een langzame introductie. En vanaf de middelbare school is het dan, hopen dat het meevalt?
0: Nou ja, dan heb je, het is wel belangrijk om dan daarover in zoveel mogelijk in contact te blijven.
1: En ja, dan wordt dan gezegd, dan moet je aan je kind vragen, hoe was je dag online? Ik heb het wel eens geprobeerd bij pubers van vrienden. Nou, die denken echt dat ik op mijn achterhoofd gevallen ben.
0: Ja. Nee, maar je kunt wel je zorgen uitspreken. Kijk, er is de afgelopen 10 jaar echt wel iets gebeurd. Hè? Bijvoorbeeld online gokken is erbij gekomen. Er is echt...
1: waar je zorgen maakt, bedoel je? Je
0: veel meer reden om je zorgen te maken... Ja. Dan 10 en zeker dan 15 jaar geleden. Ja. Het wordt zo steeds meer opgenomen in het bestaan dat we ons daar ook wat meer tegen moeten verweren. En dan het liefst inderdaad een beetje georganiseerd. Ja. Tekla Reute bijvoorbeeld is daar een mooi voorbeeld van.
1: En het lastige is dat er online allerlei codes zijn bij pubers. He, die beroemde serie Adolescent zagen we het in. Ja. Je kan een hartje op iemands sociale media plaatsen. Maar de kleur van het hartje bepaalt al dan bijvoorbeeld wat je eigenlijk echt zegt.
0: Ja. Nou ja, en kijk, ook, en daar komt het weer met de offline wereld in contact. Dat als pubers... zien dat iemand om 1:30 twee leerlingen uit dezelfde klas nog met elkaar aan het communiceren waren.
1: 1:30 s'nachts?
0: Ja, dan stijgt je sociale status in de klas.
1: Oh?
0: Zo van, wauw, weet je wel. Jij hoeft
1: er niet naar bed.
0: Jij hoeft er niet naar bed. En jij hebt je ouders zover gekregen dat jij je telefoon mee naar bed mag nemen.
1: Cool.
0: En die gaat om 6:30 of 7:00 gaat de wekker. Die zijn niet uit bed te krijgen. Nee. Maar kinderen van die leeftijd, 13, 14, 15, 16, zijn ook al impulsief. Hè? Dus nu verzamel ik sociale punten. Zeer belangrijk op die leeftijd.
1: Dat is het allerbelangrijkste, toch? Je moet erbij horen.
0: Ja. En als ze dan zien dat jij vanaf 9:00 niet meer online bent geweest... Jij hebt je ouders niet onder controle. Want die nemen jouw telefoon dus kennelijk nog geen... Je lijkt wel een kind.
1: Ja, je bent niet serieus te nemen.
0: Dus ook hier moet dan dat contact met die ouders... Hoewel het dan dus moeilijker is op een middelbare school dan op een basisschool. Van hoe gaan we bijvoorbeeld hier ook mee om? Want dit zul je dus zoveel mogelijk in gemeenschappelijkheid moeten zien te regelen. Ja,
1: dus waar jij voorheen vroeger met jouw zoons de 5:30 regel had. Ja. Moeten ouders van nu misschien de 9:00 regel wel hebben. Na 9:00 geen schermen meer.
0: Geen scherm meer. En we weten ook dat als je... moeilijk in slaap komt, hè, als je net, sommigen althans. Dus dat is een hele goede regel. Mm-hmm. Om gewoon, als we gaan slapen, dan ga je ook echt slapen.
1: Ja. Hebben we eigenlijk een pechgeneratie gecreëerd? Want we zijn er nu bewust mee bezig met het smartphonevrij opgroeien. Ja. Geen telefoons in de klas. Maar er is een generatie doorheen geglipt... Ik denk de studenten van nu, zo'n beetje, die de puberteit al verlaten hebben. Die totaal ongereguleerd op sociale media hebben mogen bivakeren... zonder dat er ook maar iemand dacht, niet zo'n goed idee.
0: Ja, dat vind ik een goede observatie. Het zou me inderdaad niet verbazen als zij over 30 jaar tegen hun kleinkinderen vertellen... onze ouders hielden zich er helemaal niet mee bezig. En scholen, ook niet. Nee. Nu zien we bijvoorbeeld, dus de teugels worden wat aangehaald op die scholen. Dus we zien nu inderdaad dat de rem iets meer wordt ingetrapt.
1: Ja.
0: Maar goed, er wordt nogmaals zoveel geld in verdiend... Mm-hmm. dat we dat niet aan de industrie zelf over kunnen laten.
1: Nee. Want er wordt, dat punt maak je al een paar keer... er wordt bewust ingespeeld op kwetsbaarheden van jonge gebruikers. Ja. Dopamine shot om de 7 seconden voor peuters en kleuters, om maar iets te noemen.
0: Ja.
1: Ja, want er kan nou eenmaal geld mee verdiend worden.
0: Ja. Ja, precies.
1: En je kan niet van die bedrijven misschien gaan verwachten... dat daar de verandering gaat plaatsvinden. Dat moet dus of van ons komen als ouders, als maatschappij... of van de overheid?
0: Nou ja, of je kunt niet van één van die bedrijven. Want dan zullen zij zeggen, ja kijk, of het moet helemaal gereguleerd worden... maar ik ga niet als enige bedrijf dat voetbal mijn gaspedaal afhalen.
1: Nee, want daar gaat mijn marge,
0: gaat
1: mijn winst. Ja.
0: Dus daar gaat me... en daarom... moet het via wet en regelgeving gebeuren. Eén kant. Mm-hmm. En aan bewustwording van ouders, andere kant. Dus er moeten minder snoepjes in de pot.
1: Ja.
0: En tegelijkertijd moeten we ook de kwaliteit van de snoepjes reguleren.
1: Ja. Ja, nou, er zijn ook, hè, want je had het al over die groepen die elkaar makkelijker vinden. Er zijn ook natuurlijk, morgen heb ik Joe van Buurik te gast, onze tech-redacteur, houdt enorm van gamen.
0: Ja.
1: Dat deed hij al sinds zijn puberteit. Ja. Heeft daar eigenlijk zijn hele sociale netwerk ook gevonden. Heeft daar, heeft daar uiteindelijk zijn werkzame leven van weten te maken. Dus ik wil maar zeggen, er zijn mensen die er anders over denken dan waar wij elkaar hierin vinden de zorg. Hè?
0: Ja. Maar daar moet ik wel even een kritisch puntje maar plaatsen. Hè? Want je hebt natuurlijk inderdaad mensen die van gamen hun beroep zelfs maken. Mm. Maar dat legitimeert niet alle slachtoffers die het ook maakt, die hun beroep er niet van kunnen maken. Maar hun sociale vaardigheden zijn eigenlijk niet helemaal op orde. Ze worden in die trechter van het gamen getrokken. Mm. Waarin ze plotseling wel status hebben. Nachten door gamen. Die game zit ook zo in elkaar dat je, als je vroeger leerde schaken, voordat je je eerste potje won, was je echt wel 3 maanden verder.
1: Mm-hmm.
0: Terwijl nu ga je een nieuw spelletje doen. Is allemaal over nagedacht, hè?
1: De eerste ervaring.
0: Binnen 30 seconden heb je 800 punten.
1: Ja. Ja, succeservaring.
0: Heb je een succeservaring? Dat je denkt, hey, ik ben hier goed in.
1: Ja.
0: En dan
1: is er verder.
0: En gaan we verder. Daarom al die levels. Die zijn daar met name daarom geïmplementeerd.
1: Ja.
0: Dat je, ik krijg nu dit erbij. Ik heb nu meer dan 1000 punten.
1: Er is een tegengeluid.
0: Ja.
1: Je mag hem trouwens een kettingvraag stellen, Joe van Buurik. Onze techjournalist, morgen dus de gast in dit programma. Wat zou je van hem willen weten?
0: Nou, ik zou van hem willen weten, want hij verdiept zich dus heel erg in die techwereld. Wat voor hem als persoon een schokkende nieuwe ontwikkeling was. Zowel positief als negatief.
1: Als het gaat om sociale media?
0: Als het gaat over zijn vak.
1: Okay.
0: Dat hij iets hoorde, iets meemaakte, waar hij echt even van moest bijkomen.
1: Mm-hmm.
0: Maar als dit nu waar is, als dit nu ontwikkeld is, als dit, wauw, dat gaat dit of dit voor mij betekenen.
1: Morgen ga ik het vragen aan Joe van Buurik. Dan wil ik graag, want we gaan een beetje naar het einde van dit gesprek toe, maar ja, ik sta hier ook als mens, dus ik wil er heel even een particuliere therapiesessie van maken, als je me toestaat. Die 2 dochters van 9 van mij.
0: Ja.
1: Hoe moet ik het nou voor de komende jaren aanpakken? Ze hebben geen smartphone.
0: Nee.
1: Maar er komt een moment, komt er een vraag dat ze die willen. Jij zegt al halverwege groep 8. Maar wat is eigenlijk de belangrijkste boodschap op dit terrein die jij aan ouders meegeeft, die ik in mijn oren moet knopen?
0: Ik denk dat het goed is om het stapje voor stapje te doen. Dus je geeft ze een smartphone.
1: Mm-hmm.
0: Dan vertel je waar wij het nu over hebben. Van vergis je niet dat mensen proberen jou zo lang mogelijk daar op te houden.
1: Mm-hmm.
0: Een van de dingen die ik daarom ga doen, is dat ik, althans de eerste periode, gaan wij af en toe zitten. Want dan wil ik zien wat jij op die smartphone doet.
1: Meekijken,
0: maar ook je geschiedenis bekijken. En dan komt er een moment waarop ik het steeds minder ga doen. En er komt ook een moment dat ik daarmee stop. En wanneer dat is, dat weet ik nog niet precies. Want dat zien we wel. Maar dat is de manier, net zo goed als ik je heb leren lopen, heb ik ook niet gewoon heel hard tegen je geroepen loop. Nee. Ik heb eerst je handjes vastgepakt.
1: Ja.
0: En alles waarvan wij willen dat kinderen dat reguleren, moeten we eerst co-reguleren.
1: Mm-hmm.
0: Moeten we eerst samen doen. Alles. En dat geldt hier ook. En dan gaan we kijken hoe het loopt. En hoe jullie dat ervaren. En hoe dus ergens moet natuurlijk die leap of faith worden genomen. Hè? Dus de sprong van vertrouwen.
1: Ik denk dat je het
0: van
1: kan.
0: En nu laat ik het los.
1: Ja.
0: En dat moment gaat komen. En dat is een pad dat we samen af gaan lopen.
1: Ik vind het een mooi advies. Dankjewel. Steven Pont. Ik vond het een mooi gesprek met ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Dank voor de inzichten die je ons gaf vandaag.
0: Mooi, dank je.
1: Onze afleveringen van de Big Five zijn terug te luisteren. Kun je doen als podcast in onze eigen app. Er staan nog veel meer podcasts in. Bijvoorbeeld Napleiten. Kun je daarin ook horen. Kan ook je favoriete podcastkanaal doen als dat niet die BNR-app is. Je hoeft in ieder geval geen aflevering te missen. Zijn wij er morgen weer met Joe van Buurik dus. Techjournalist bij BNR en BNR's Big Five van sociale media onder vuur. Tot morgen.
2: Europa staat onder hoogspanning. Hoe houdt ons continent stand en worden we geen speelbal van Trump, Poetin en Xi? In Make Europe Great Again, de XL-versie, duiken Geert-Jan Haan, Michal van der Toorn en Stefan de Vries elke vrijdag in de belangrijkste onderwerpen voor alle Europeanen.
3: The Gradometer.
5: Ja, Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en welke gaat tergend langzaam? En dat vraag ik deze week aan Michal. Waar heb jij op gelet?
22: Ik heb op Solvinity gelet deze week. Onder andere de beheerder van DigiD. En we weten al een tijdje hadden techjournalisten en experts veel kritiek op de overname van Solvinity door de Amerikaanse investeerder of het Amerikaanse bedrijf Kendrel. Wat horen we deze week? Dat het kabinet Kendrel heeft verboden om Solvinity te kopen.
5: Ja, verbazend.
22: Nou, in ieder geval wel uniek. Ja. Want de staatssecretaris Willemijn Aerts heeft haar besluit genomen op advies van het bureau Toetsing Investeringen. En voor zover bekend is het uniek dat zij zich zo stellig tegen een overname keren. En dat komt misschien deels door de vele kritiek die erop is geweest. En onafhankelijk tech-expert Bert Hubert die heeft in de grote techshow van BNR ook nog wel een andere uitleg over hoe we deze zaak nou moeten duiden.
23: En waarom denk ik nou dat het uitmaakt? Niet omdat iedereen ineens heel principieel is geworden. Maar omdat ieder stuk overheid wat nu een leverancier uitzoekt, die denkt, ja, dit soort gedonde, dat wil ik niet hebben.
5: Ja.
23: Daar heb ik echt geen zin aan. Dus dan hoef je nog niet eens heel, heel principieel een fan van digitale autonomie geworden te zijn. Je hoeft alleen maar een fan te zijn van geen gedoe.
5: Ja, want dit is natuurlijk één specifiek geval waarin een Amerikaanse overname is afgeketst.
24: Welk gedonder doelt hij dan precies op?
22: Nou, dit gedonder dat er zoveel kritiek op is, dat er zoveel opeens discussie is over die digitale soevereiniteit. Okay. Is het nou omdat wij inderdaad allemaal dat opeens zo belangrijk vinden? Of is het gewoon zo dat die overheidspartij helemaal geen zin hebben in dit gedoe, dus volgens Bert Herbert. Ik vond het nog wel een interessante invalshoek die hij daar.
5: Gek genoeg heb ik eigenlijk geen negatieve reacties gehoord op dit besluit of gezien. Maar
22: er komen zo op, denk ik. De Amerikanen die kijken er misschien wat anders naar.
5: Precies, maar ja, die Amerikanen.
22: Maar het is ook nog wel een vraag: hoe, weet je wel, dit is inderdaad één casus. Hoe gaat dit nou verder?
2: Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app. En luister elke vrijdag naar een XL-versie van Make Europe Great Again.
21: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
3: BNR Business Beats.
21: Met de beste pop, funk en soul.
3: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh goddamn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
25: Beats. Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
26: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
27: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
28: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
21: Nu in de BNR-app.
20: We gaan natuurlijk naar de headlines en die vind je op de site van BNR. Philips verwacht terugbetaalde importheffingen te mogen houden. Het geld staat volgens de topman al op de rekening. Oman doet Iran een voorstel over gedeeld beheer van de straat van Hormuz. En een zware aardbeving in Japan. De autoriteiten hebben een tsunami-alarm afgegeven. Zoals gezegd, deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. En dan naar de AMB, naar Rijn Baardmans. Spelen er nog zaken op de weg?
4: Het begint iets drukker te worden op de weg. 40 kilometer file in totaal. Onder andere op de A4 richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp en knooppunt Bad Hoeverdorp. 3 kilometer met 15 minuten oponthoud. De A12 richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Houten is een ongeluk gebeurd. Op de linkerrijstrook, daarom is die dicht. En doe je er 10 minuten langer over. De A16 richting Rotterdam. Ze zijn aan de weg bezig bij de Moerdijkbrug. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot slot de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en Rotterdam-Prins Alexander. 15 minuten extra door een ongeluk en 2 rijstroken zijn er dicht. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Maastricht richting Eindhoven bij hectometerpaal 236,2. En de A5 Hoofddorp richting Amsterdam bij 9,4.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Zwaar gewapende agenten zijn vanochtend een woning in Den Haag binnengevallen na een schietpartij afgelopen nacht, meldt Omroep West. Daarbij raakte een man gewond, hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie was op zoek naar de schutter, maar heeft bij de inval niemand aangehouden. De grote brand vanmorgen in Zeeuws-Vlaanderen, vlakbij de grens. Een paardenstal is afgebrand. Er kwam zoveel rook vanaf dat mensen in de buurt hun huis uit moesten. De paarden zijn allemaal op tijd weggehaald en naar een weiland gebracht. Het nablussen duurde nog uren. De man die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn kwam net uit de gevangenis, waar hij zich volgens Duitse media voordeed als imam. Hij probeerde medegevangenen te bekeren en werd toen geïsoleerd. Hij werd vrijgelaten op voorwaarde dat hij een traject zou volgen om te deradicaliseren. Een dag na de aanslag werd hij doodgeschoten. Tanken is vandaag goedkoper geworden. De prijzen aan de pomp dalen doordat olie goedkoper is geworden nu Iran en Israël een gevechtspauze hebben. Zowel benzine als diesel zijn een cent per liter goedkoper. Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen. Volgens de eerste metingen had de beving een kracht van 7,1. Na de beving is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor meerdere kustgebieden en zitten zo'n 45.000 huizen zonder stroom. Bij kerncentrales is nog geen schade gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Kunnen de cijfers van Big Tech beleggers overtuigen? Zometeen het beleggerspanel in BNR Zaken doen.
6: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
7: De hete zomer, crayon rolluiken. Geluidsoverlast, crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
8: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
9: of over de grootste beursgang aller tijden.
8: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
9: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
8: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
12: In de BNR-app
11: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
12: Download de BNR-app
11: en blijf scherp.
21: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
20: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Nederland begint op korte termijn met de verkoop van een deel van de strategische olie- en brandstofvoorraden. Gaan we het zo meteen over hebben. Je hoort ook meer over het rentebesluit van de Fed in het beleggerspanel. En om 12:30 een gesprek met Albert-Jan Thomassen, directeur van de branchevereniging voor familiebedrijven, FBNet. Maar nu eerst naar ander economisch nieuws van vandaag. De directe economische schade van de bosbranden in Frankrijk en in Spanje is enorm. Maar ook de schade op de lange termijn mag er zijn. Denk daarbij aan afnemende toeristenaantallen die liever voor wat koelere temperaturen kiezen, maar bijvoorbeeld ook de toekomstige investeringen om het land beter te beschermen tegen dit soort bosbranden. Onderzoeker aan de Wageningen Universiteit, Bertram de Hooy, zegt in de ochtendspits dat de exacte schade lastig te bepalen is, maar die loopt in de miljarden.
13: En dat gaat dan echt over de directe kosten die je hebt, dus alle schade aan opstallen, aan de bossen, rondom evacuaties en brand, maar ook alle indirecte schade. Want als je kijkt inderdaad hoe groot die impact op de economie is, dan is die enorm. En er zijn ook andere onderzoeken die hebben becijferd dat het bruto regionaal product van het gebied zelf ook ongeveer tot zelfs 5% per jaar kan zakken op het moment van de branden zelf.
20: En die branden, overigens, zijn nog niet bedwongen, ook in de buurt van Madrid. Philips heeft vrijwel alle eerdere betaalde Amerikaanse importheffingen terug, zegt topman Roy Jacobs tegen BNR. Volgens hem staat de 186 miljoen euro inmiddels op de rekening. Hij verwacht niet dat het later nog moet worden terugbetaald. Philips heeft de winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd. Topman Roy Jacobs spreekt van een goed kwartaal.
0: We hebben geleverd wat we hebben gezegd op sales en winst. We konden voor het hele jaar aangeven dat we bij onze doelstellingen, zoals we die in februari hebben gelanceerd, blijven. Dat wil zeggen 3-4,5% groei. En op marge en op winst hebben we in principe onderliggend dezelfde doelstellingen aangehouden. Maar we hebben dus wel inderdaad die tarieven teruggekregen. En die hebben dus in principe bovenop onze targets gezet die we al hadden staan voor het jaar. En daardoor gaat de marge en de cashverwachting omhoog voor het jaar.
20: Door een administratieve fout lagen de kwartaalcijfers gisteravond al op straat in plaats van pas vanmorgen. Het aandeel Philips staat overigens wel een dikke 10% in de min. Geldt niet voor de rest van de AEX. Daar noteren we een plusje van 0,6% om 1 uur meer van onze beursnerd. Wat is de impact van de olieprijs op het rentebesluit van de Fed? En na de cijfers van Tesla en onder andere Alphabet is het later deze week de beurt aan Meta, Microsoft, Amazon, Apple. Gaan de AI-investeringen eindelijk renderen? Ik bespreek het met de leden van het beleggerspanel. Corné van Zijl is hier van Cardano en Reinder Wietsma van Centif. Fijn dat jullie er zijn.
1: Goedemorgen, dankjewel. Goedemorgen.
20: Jullie moeten je schrap zetten, denk ik, hè? Want deze week gaat er een hoop naar buiten komen. Er is al een hoop gepubliceerd. Waar kijk je vooral naar uit, Corné?
14: Capex. Het is allemaal over de investeringen. En Capex wordt niet meer gewaardeerd. Dus hoe meer je investeert, hoe minder het gewaardeerd wordt door beleggers. En ik denk dat dat wel de rode draad is die we tot op heden hebben gezien. En iedereen vraagt zich ook wel een beetje af, gaan die investeringen wel genoeg geld opleveren? En dat zag je bij Tesla en dat zag je bij Google.
20: Maar verwacht je dan dat Capex, dus die investeringen voor de lange termijn, dat bedrijven daar terughoudender in zullen zijn? Of zullen ze toch nog kunnen betogen dat je de infrastructuur nodig hebt om later te kunnen profiteren?
14: En je ziet vooral dat die budgetten nog verder omhoog gaan. En hoe verder ze omhoog gaan, hoe minder het gewaardeerd wordt door beleggers. Dus je ziet steeds meer vragen. Ook bijvoorbeeld zo'n Nvidia die deze dagen de geld uitloopt te delen alsof het niks is. En daar zie je toch wel beleggers wat vragen bij stellen. Van ja, het is wel leuk dat je 250 miljard aan OpenAI geeft om weer eigen chips te bestellen. Maar het is alsof je het casino geld geeft aan de gokkers om weer bij hun te gokken. En op een gegeven moment moet het er wel betaald worden. En daar zie je dus steeds meer vragen. Wat opvallend is dat je bijvoorbeeld de CDS, dus kredietverzekeringen, dus als Nvidia failliet gaat, dat je daar de premies ook ziet oplopen. Zelfs voor Nvidia, voor een bedrijf waar het geld zo'n beetje uit de oren komt. En dat vind ik wel een heel tekenend signaal.
20: Maar waarom zouden we daar überhaupt rekening mee houden met zo'n scenario dat Nvidia failliet gaat en wat je dan aan premies moet betalen?
14: Nou ja, omdat als je dat allemaal hebt uitstaan bij klanten die uiteindelijk niet kan betalen, heeft Nvidia wel een probleem. Nvidia gaat niet failliet, dus ik denk dat het een overbodige verzekering is. Maar je ziet wel dat de premies oplopen. Ergo, de markt zegt dat je er wat voorzichtiger moet zijn en prijst meer risico in.
20: Capex. En dan misschien ben ik nog een capex vergeten. Is dat ook waar jij vooral op gaat letten, Reinder?
1: Nou ja, het is natuurlijk de hele dagen wel het variabele nummer waar we hard op bewegen. Je zag het ook bij Alphabet vorige week. De cijfers kwamen, niet echt een nabeursreactie. Je ziet dat ze die capex-budgetten weer met een 10 plus miljard opschroeven en er staat min 5 op het bord. Wat Corné zegt, zie je nu ook heel sterk de drum slaan in markten. Vannacht ook in Azië, echt forse koersuitslagen aan de negatieve kant in Azië, in geheugenchips en andere aandelen. Alles omdat men bezig is met uitvogelen wat dit voor lange termijn impact gaat hebben. En inderdaad, de Nvidia Circular met grote verzekeringen is nu wel echt een ding. In Alphabet-cijfers zag je de bewijs dat die capex ook wat oplevert met Google Cloud, dat dan 80% plus groeit.
20: 82, hè?
1: 82. Ah, ja. Nee, die twee maakt zeker veel verschil. Als je 80% groeit, is die twee erg belangrijk. Maar dingen is natuurlijk dat ongeveer de helft van die groei komt van OpenAI en Anthropic. En dan is het natuurlijk de feedback, of in ieder geval, waar stopt dit? Die komen aan dat geld omdat ze equity ophalen. Onder andere van Alphabet zelf, maar ook van Nvidia en andere partijen.
20: Maar dit constateren we al inmiddels denk ik een jaar, dat het geld is dat rondgepompt wordt richting je klanten om het maar draaiende te houden.
1: Exact. En in het begin is het natuurlijk ook niet zo heel gek dat gebeurt. Alleen op een gegeven moment worden die getallen steeds groter, steeds groter, steeds groter. En wordt het wel fijn ook als je een echt rendement ziet, of ziet dat andere klanten dat ook echt gaan overnemen, slash dat de consument ook steeds meer bereid is om grotere bedragen te betalen voor AI.
20: Dus je wil die 82% toch nuanceren?
1: Nou, die is te nuanceren. In die zin 82% is fantastisch. En dat betekent nog steeds over 40% van andere getallen. Of 41% als je heel precies wil zijn. maar er zitten wat haken ogen aan. Je ziet dat de markt maakt het al niet uit. En ineens de afgelopen 4 weken maakt het heel veel uit. En gisteren zag je dat ook weer terug. En dan zijn er gewoon echt extreem grote koersuitslagen. In een hele korte tijd. Omdat de markt er, ja, eerst maakt het niet uit. Kan allemaal niet op. En dan ineens is het wel een ding. En dat zie je nu breed terug. En kredietverzekeringen van Nvidia zijn wat op het topje van de ijsberg. Ik denk niet dat we daar ons gelijk zorgen moeten maken. Maar in de hele keten zie je dat er meer risico
20: in geprijsd wordt. Wat is dan het kantelpunt? Wanneer is die nervositeit toch een belangrijke rol gaan spelen?
1: Nou ja, in ieder geval in beurskoersen zie je dit de laatste maand.
20: Wat is het kantelpunt? Wanneer is die nervositeit toch een belangrijke rol gaan spelen?

0: te werken. Dat is irritant, want je kan je vinger er ook nooit helemaal op leggen.
1: Nou, ik reken op Corné.
0: Dan ga ik gelukkig nu naar Corné kijken.
2: Nee, maar dat is het narratief wat gewoon een rol speelt. En het verhaal achter heeft die koers omhoog gestuurd. En iedereen weet bijvoorbeeld bij al die semiconductors dat het dus belangrijk is dat ze veel meer gaan investeren. Het is hartstikke mooi dat Nvidia zoveel investeert. Het is hartstikke mooi dat TSMC en SK Hynix en Samsung zoveel investeren. Maar het is wel een supercyclische business. En normaal gesproken zie je dat bedrijven die heel veel investeren eigenlijk achterblijven qua rendement voor de beleggers. En dat is nou afgelopen jaar compleet omgeslagen. Maakt niet uit wat je deed als je maar investeerde. Zonder dat ze zich vragen stelden bij de winstgevendheid van al die investeringen. En dat begint nu weer een beetje te normaliseren.
1: Dus je moet ook kijken, beleggers in ieder geval, naar de cashflow. Daar maken ze zich ook zorgen om.
2: Ja, nou ja, dat is compleet
0: cashflow is die er.
2: Dat is er niet meer. Dat is compleet opgedroogd.
1: Nou ja, ik breng het toch maar even op. Omdat dat, neem ik aan, toch de Achilleshiel is.
2: Nou, ja. Op zich... Ja.
0: Sorry, nee, Corné gaat zijn gang.
2: Okay.
1: Op
2: zich geeft het niet dat je cashflow investeert. Als die, er zijn heel veel bedrijven. Amazon is één groot voorbeeld van je decennia lang bijna geen cashflow hebben, maar alles herinvesteren. En dat heeft voor hun uitstekend gewerkt als die investeringen maar winstgevend zijn. Google is een mooi voorbeeld. Alphabet die had dus vorig kwartaal nog 25 miljard gewoon netto cashflow. Ja. En nu 5 miljard. Ja. Cash outflow, dus een draai van 30 miljard op kwartaalbasis.
1: En dat wordt niet meer gepruimd.
2: En dat wordt niet meer gepruimd, inderdaad. Dat betekent geen share buybacks meer. Dus dat is echt wel de nieuwe realiteit. En nogmaals, het maakt niet uit als je heel veel investeert en als je een hele lange tijd negatieve cashflow hebt. Als je maar A kan financieren en B, als er maar vooruitzichten zijn op winstgevendheid ervan.
1: Goed, Reinder. Nu jij.
0: Ik wilde precies hetzelfde zeggen. Nee, dit klopt natuurlijk. Kijk, en dat is natuurlijk die enorme omslag ook in winstgevendheid. Free cashflow zie je ook in de split tussen semiconductors en de big tech ondernemingen. Vroeger was big tech al dat enorme. Nou, daar klotst het geld letterlijk tegen de plint. Je had dat tijd dat de balansen gewoon in Ierland maar voller en voller en voller liepen. En inmiddels draait dat zo hard om dat het ook gewoon onderliggend totaal andere bedrijven worden. En even nogmaals in herinnering, dat is ongeveer 40% van de S&P zijn die top 10 grote techbedrijven. Maar dat zijn meer utilities geworden. In de zin dat ze ontzettend veel spullen nodig hebben om hun omzet te genereren, die datacenters. Daar ook heel veel SPV financing, maar de special purpose vehicles, dus andere typen van schuld gaan gebruiken. Om het niet per se op hun eigen boek te hebben. Maar dat is de genie is out of the bottle, maar we weten niet helemaal wat het resultaat gaat zijn. Dus we weten gewoon niet, over 5 jaar gaan die datacenters en al die investeringen nou ook een mooi rendement opleveren. Sommige mensen, en zeker in die techwereld, en Jens Nguyen en anderen, zijn ontzettend optimistisch over hoeveel AI gaat doen, hoeveel we het gaan gebruiken en vooral ook hoeveel we ervoor gaan betalen. Financiële markten swingen wat heen en weer, maar zijn de laatste tijd in ieder geval een stuk sceptischer.
2: Nog één puntje wat je ziet is dat heel veel van die bedrijven die AI gebruiken, die hebben hun AI-budgetten compleet opgebrand in het eerste kwartaal en denken, oh, maar dat is toch wel heel erg duur. Ga maar eventjes voor die simpele taken, maar wat goedkopere modellen gebruiken. Dus je ziet aan de bedrijvenkant dat daar de opbrengst onder druk staat. Je ziet ook de zogenaamde LLM Token Price Index, die je dus gebruikt om voor al die AI-modellen te betalen. Die is van $2 naar $1.5 gedaald per miljoen kliks, of hoe tokens, ze het ook meten. Ja. Sorry?
0: Tokens.
2: Ja, tokens. Maar per...
0: Per eenheid, ja, ja. Oké. Okay, ja.
2: In ieder geval is een flinke prijsdaling geweest, wat aangeeft dat er toch wat veranderd is in de vraag- en aanbodverhouding.
1: We gaan naar deel 2 van dit panel.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: De leden van het panel, beleggerspanel, zijn Corné van Zijl en Reinder Wietsma, met natuurlijk aandacht voor jullie laatste transactie. Corné, wat heb jij op te biechten?
2: Ik heb mijn aandelen SBM verkocht. Ik was een lange tijd dat ik geen aandelen mocht handelen. Dus voordat ik die periode inging, heb ik toen heel veel aandelen SBM gekocht. Nu mag ik weer handelen en de koers is verdrievoudigd. Dus, en dacht ik van ja, god. Het is steeds meer olie gedreven. Het is nog prima bedrijf. Free cashflow is eigenlijk aan het draaien ten gunste ervan. Het is typisch een bedrijf wat altijd zijn cashflow heel veel heeft geïnvesteerd. En ik dacht, ja, het is toch wel olieprijsgevoelig. En ik dacht van ja, als die olie, die oorlog een keertje over is, dan heb je wel een oversupply markt en zal de olieprijs wat onder druk zijn. Dan moet je er vanaf.
1: En wanneer heb je dat dan gedacht? Want er zijn natuurlijk bijna dagelijks ontwikkelingen die erop wijzen dat die oorlog of binnenkort voorbij is of toch nog heel lang doorsuddert.
2: Voor de afkondiging van de vredesdeal. Okay. En

0: Nou ja, dat waren mooie prijzen. Op zich is dat een heel slecht iets. Hè. Je moet altijd met het momentum meebeleggen. Maar ik ben tegen deze beurswijsheid gewoon ingegaan.
1: Reinder.
2: Ja, wij hebben positie ingekocht in CME Group. Nou, een bekende naam in beleggersland. CME is de huishoudnaam als het gaat om futures, rente, derivaten, opties die je allemaal zou willen gebruiken om posities af te dekken, om in de oliemarkt te handelen. CME Group doet het al hartstikke lang. Ontzettend winstgevend, hoge marges, maar heeft toch best wel wat koersdruk gezien de laatste half jaar. Onder andere ook vanuit de alternatieve hoek. Hyperliquid is zo'n platform waar je met tokens en andere dingen dit ook allemaal kan afdekken. Wij hebben gezien dat dat werkt en dat je daar ook prima wat mee kan doen. Maar we denken niet dat dat voor professionele partijen een goed alternatief gaat zijn. Dus dat de futurehandel in eigenlijk alles wat je kan bedenken, van bitcoins tot porkbellies tot rentederivaten, nog heel lang bij CME zal zitten als een soort natuurlijk monopolie. Dus dat is een buy the dip geweest. En we hopen dat het nu stopt met dippen. Maar dat het een mooie toevoeging is aan ons portefeuille.
1: Over het natuurlijke monopolie gesproken. Hoe lang heeft ASML nog een monopoliepositie in handen? Er gaan berichten dat er een Chinees bedrijf is, gelieerd aan de staat, dat toch serieuze DUV-machines op de markt kan brengen. En de koers van ASML heeft erop gereageerd. Leverde gisteren toch wel behoorlijk wat in. Of rimpeling in de vijver, Corné?
0: De afgelopen 30 keer dat je met een dergelijk bericht had gekocht, verkocht, dan had je er achteraf spijt van gekregen. Deze 31ste keer zou wel eens een keer dat het wel gebeurt. Het is een ding waar altijd mensen naar kijken. De reden waarom ASML zulke supermarges maakt, is omdat ze gewoon een monopoliepositie hebben. En er wordt natuurlijk met man en macht gewerkt om die monopoliepositie onderuit te halen. Ja, lukt het wel of lukt het niet? Ik moet zeggen, mijn kennis is niet zodanig dat ik dat kan bepalen of het dit keer wel gaat gebeuren.
1: Want die DUV-machines, dat is niet de laatste generatie. We zijn alweer een slagje verder. We zijn al bij EUV en daar dan weer een uitbreiding op, meen ik. Dus we zijn nog niet helemaal state-of-the-art in China in ieder geval.
2: Nee. Dit heeft niks met het monopolist zijn in de leading edges te maken. Dus in die EUV-markt, daar zijn ze heer en meester. En daar hebben we het ook helemaal niet over. Dit gaat in een markt waar ze ook nooit monopolist zijn geworden. Omdat Canon en Nikon altijd ook wel op de achtergrond weliswaar. Ik wil het geen significante percentages geven. Maar ook nog steeds een stukje van de markt hadden. Technologisch ook echt wel minder moeilijk dan EUV. En China wil, maar dat geldt voor alles, dus ook voor semiconductors, heel graag niet afhankelijk zijn van wat wij in het Westen aan het doen zijn. Absoluut 0,0 verrassing dat ze daar dus ook mee bezig zijn. Ze zeggen, we gaan dit jaar in 10 machines, geloof ik dat het is, produceren of op de markt brengen. Dat is leuk, maar dan vervolgens nog steeds de vraag, wat is die yield? Dus als je die machines dan ook aanzet en gaat produceren van elke wafer die je doorheen brengt,
1: komt het ook een beetje?
2: Hoeveel hou je ook nog over aan chips? Hoeveel chips werken er? Nou, dat is allemaal natuurlijk best wel complex. Dat zal heel lang duren. Ik denk meer als je naar de komende 10, 20 jaar kijkt, dat uiteindelijk China natuurlijk goed in staat zal zijn om voor minder geavanceerde chips uiteindelijk best een goede keten op gang te brengen om zelf die machines te maken.
1: Ook natuurlijk omdat er allemaal restricties gelden. Dan mag je niet gek op kijken als er op een gegeven moment vanuit China zelf het een en ander tot stand gebracht wordt.
2: Absoluut. Nee, Amerika en daarmee dus ook wij hebben allemaal restricties gezet. Onder andere op EUV en DUV. Dus de meest geavanceerde liefst ook niet. En eigenlijk brengen we dat grensje steeds verder terug. Maar dan is het natuurlijk verschrikkelijk logisch dat China alternatieven gaat zoeken. En ja, de makkelijkste is om uiteindelijk hetzelfde te doen.
1: Maar jij zegt 10, 20 jaar, dan heb je toch nog wel eventjes tijd om dat monopolie en alles wat daaronder ook nog aan handel plaatsvindt volledig te benutten.
2: Kijk, tot 2028 heeft ASML gezegd dat de semi volgeboekt zijn. Dus ook al zou er iets Chinees op de markt komen, dan nog steeds doet dat niet veel in de cijfers. Als het gaat om gewoon echt een significant hoeveelheid kwalitatief hoogwaardige machines met goede yields, dan ben je gewoon nog een hele hoop jaren verder. Maar het zal niet mogen verbazen dat China dat uiteindelijk ook kan. Want uiteindelijk, als je de tijd hebt en je hebt slimme mensen, geld en willpower, dan kom je er natuurlijk ook. De natuurkunde is in China exact gelijk als hier in Nederland. Alleen,
1: hoe zit het met Reinder Wietsma en natuurkunde? Je hebt mij net voor deze uitzending opgebiecht.
2: Scheikunde.
1: Scheikunde.
2: Ik denk dat ik het bij economie gehouden. Dat was voor mij een stuk makkelijker.
1: Maar dit is dus gewoon eigenlijk de 31ste keer dat we ons toch niet al te veel zorgen moeten maken op de korte termijn.
2: In de korte termijn ga je het niet de cijfers zien. Lange termijn lijkt het me evident dat China dit heel graag wil. Maar dat geldt voor eigenlijk elke industrie waar ze afhankelijk zijn van ons. Dat ze daar graag vanaf willen.
1: Overigens, als we nu toch in China zijn, die chipmaker CXMT. Ik heb snel moeten bijleren deze week. Maar
0: iedereen.
1: Die hebben een vrij enerverend dagje gehad gisteren. Is dat iets wat de wereld op zijn kop zet?
0: Nou ja, niet voor gewone beleggers, want die kunnen er überhaupt niet in beleggen. Maar het valt onder de listings waar westerse beleggers niet in kunnen beleggen. Maar ook dat geldt weer. Ze willen zoveel mogelijk zelfstandig zijn. Ze willen zoveel mogelijk zelf die chips maken. En niet van Koreaanse of Taiwanese chipmakers afhankelijk zijn. En dus is het logisch dat je alle effort zet op het zelf maken van chips. En daar is dit een heel mooi voorbeeld van. Dus ik kan me wel voorstellen dat de gemiddelde Chinese belegger denkt, dus moeten we in deze chipmaker
1: beleggen. En dan ga je met de snelheid van een komeet op weg naar meteen het waardevolste bedrijf van China.
0: Ja.
2: Mainland, ja. Ja.
0: Ja, dit is wel een beetje mooie discussie of het mainland of gewoon Chinees. Ik snap het verhaal erachter wel en ik snap waarom beleggers daar wel zo enthousiast over zijn. Maar wat we de laatste tijd gezien hebben, dat overenthousiasme is nou niet altijd de juiste basis om te beleggen. Dat hebben we geleerd en misschien moeten de gemiddelde Chinese belegger dat nog leren.
1: Is de olieprijs een reden om wel of niet in zaken te beleggen of dingen aan te houden of niet? Je gaf net aan, SWM Offshore heeft toch van alles te maken met hoe lang die oorlog nog duurt. De Federal Reserve moet ook een rentebesluit nemen. Kenbaar maken ook deze week. Vorige week zorgde een Brent olieprijs van boven de $100 nog voor een nieuwe inflatievrees. Inmiddels is de olieprijs weer wat teruggevallen. Het schommelt in ieder geval, dat kunnen we wel stellen. Dus wat mag er dan verwacht worden van Kevin Warsh en zijn kornuiten? Reiner?
2: Het is ongemeen spannend. Als een normaliter voor Federal Reserve meetings is het eigenlijk altijd wel een 99 over om 1 wat de uitslag gaat zijn. Als je nu kijkt naar de verwachting van de markt, dan hebben we het over 66-33%. Met dan de consensus is nu nog dat we deze vergadering woensdag eindigt die dan niks doen. De vergadering daarop dat we wel wat gaan doen. Dan zijn de odds omgekeerd. Dus als de Fed nu wel iets doet, dan is dat een verrassing. Meestal verrassingen op financiële markten zorgen voor beweging. Maar het is eigenlijk ongemeen spannend, omdat en de nieuwe Fed-president en een beetje nieuw beleid en een olieprijs die tegenwoordig een procent, het lijkt op een memory aandeel, maar 1% of 10% per dag heen en weer gaat. Omdat het een hele binaire uitkomst is die geprijsd moet worden.
1: Ja.
2: Dus het is bij relatief gezien best een bewegelijke vettijd ook.
1: En tast jullie ook al in het duister? Is het al stuur in de mist? Want dat hoort ook bij Kevin Warsh. Hij ging iets minder duidelijk van tevoren communiceren wat hij zou gaan doen. Erbij aan de spanning.
0: Daar zijn die verwachtingen, denk ik, en uitermate een mooi voorbeeld van. Dat je 1/3 kans hebt dat ze gaan verhogen en 2/3 dat ze niet gaan verhogen. Dat is ongekend hoog. Wat Reinders zei, is normaal gesproken weet je het eigenlijk al van tevoren. Nou ja, juist dat oproepen van die mist is dit het gevolg van. Dus ik vind dat wel aardig. Dat maakt het tenminste wat spannender. Dan moeten beleggers zelf gaan nadenken.
1: Forward guidance van de afgelopen 20, 30
0: jaar. Dat doen we niet meer aan.
1: Maar dat mis je dus ook niet echt.
0: Nou nee, ik vind het goed dat beleggers een beetje zelf erover nadenken van wat er nou wel of niet gaat gebeuren.
1: Maar waarom zou je het als centrale bank achterwege laten? Wat is de grote winst? Dat beleggers zelf gaan nadenken, maar dat zal toch niet zijn wat Kevin Warsh beoogt?
0: Nou ja, dat je er minder op afgerekend kan worden, maar ook dat je de vrijheid hebt om veel meer dingen te doen dat je zelf wil. Dat zijn een paar dingen. Een negatieve kant is natuurlijk dat als er meer onzekerheid is, dat je dus ook een hogere onzekerheidspremie gaat inprijzen. Het zou in principe in theorie betekenen dat er een hogere rente zou komen.
1: Zuinige blik van Reinder Wietma.
2: Nee, ik ben het hier en dan mee eens. Kijk, het ding met een centrale bank is dat ze de controle willen hebben. Dus je moet ze geloven. En als je van tevoren altijd al heel erg gaat insmeren wat het precies gaat worden over een x-periode, maar de dingen veranderen heel snel. Dus even die olieprijs nu is in een hele korte tijd ook weer 40% gestegen. Ja, als je al hebt ingemasseerd dat je niks gaat doen, dan zit je eigenlijk ook een beetje klem in je eigen fuik. En dat maakt, omdat die volatiliteit in andere delen van de markt ook zo groot is, in dit geval dan vooral ook olie, gas, zit je gewoon wat meer klem als je jezelf ook heel erg gaat inboxen in nee, we gaan deze keer niks doen. Dus die binaire uitkomst van we doen iets of we doen het niet en je doet het er maar mee, geeft je in die zin meer flexibiliteit en dus meer slagkracht en maakt dat je wat geloofwaardiger kan opereren. Als je dat dan toch vindt, moet je ervoor gaan.
1: Als je SEC kijkt naar het mandaat van de Fed, dan heeft dat te maken met de arbeidsmarkt en het benutten van die arbeidsmarkt en natuurlijk prijsstabiliteit. Dan kom je uit op een inflatie van nu zo'n 4%. Dan zou je zeggen, daar past bij een renteverhoging.
0: Ja, inderdaad. Die 2% doelstelling hebben ze de afgelopen 5 jaar al niet gehaald. En ook niet eens 1 maandje, ze zijn er altijd boven gebleven. Het is leuk dat je zo'n doelstelling hebt, maar op het moment dat je het altijd boven zit, dan gaat je geloofwaardigheid een beetje onderuit. En daar zie je, Kevin Warsh maakte wel wat opmerkingen daarover tijdens de vorige rentevergadering, dat inflatie bestrijding toch wel een hele belangrijke factor is. En dat hadden een hoop beleggers niet verwacht. Ze dachten altijd, het is een puppet van Trump.
1: Ja, die wil renteverlaging.
0: En dat heeft hij afgelopen nacht ook weer gezegd, ja.
2: Kapotte klok heeft altijd gelijk, 2 keer per dag gelijk. En Trump is wat dat betreft heel voorspelbaar.
0: Ja. Maar dus, ik denk dat beleggers ook meegevallen is, dat Kevin Warsh toch een wat meer eigen stem heeft dan iedereen van tevoren had gevreesd.
1: Ja, en dan gaat het huis flink verbouwen, hè? Want er komen allemaal werkgroepen. Er worden ook namen genoemd van mensen die werkgroepen moeten gaan leiden. Er moet worden gekeken naar hoe we inflatie eigenlijk meten. Arbeidsproductiviteit, de communicatie van de Fed moet tegen het licht gehouden worden. De balans van de Fed moet tegen het licht gehouden worden.
2: Ja.
1: Gaat er echt een grootscheepse verbouwing plaatsvinden?
2: Nou ja, er is in ieder geval een nieuw sheriff in town die wat nieuwe piketpaaltjes aan het slaan is. En er komen inderdaad mensen uit de academische wereld, maar ook wat bekendere namen uit de venture capital en andere takken van sport in Amerika komen zich nu in comité's verenigen. Uiteindelijk moet je ook maar zien wat er dan precies van al die comité's gaat komen. Want meestal worden die ook opgericht om dan gezellig te kletsen en dan hebben we een idee. En moet uiteindelijk dan ook allemaal maar vorm krijgen. Maar hij heeft inderdaad best een hawkish toon aangeslagen voor de president die hem benoemd heeft. Laat ik het zo formuleren.
1: En gezellig kletsen, heren. Wat is daar eigenlijk op tegen?
2: Helemaal niks. Dat blijkt
0: hier wel uit.
1: Precies. Dank voor het kletsen. Corné van Zijl van Cardano en Reinder Wietsma van Centif. En tot de volgende keer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR. Straks in BNR Zaken doen. Het kabinet gaat de komende weken het eerste deel van de eigen strategische voorraad aan olie en brandstof op de markt brengen. Straks meer.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
5: Europe is going in some bad directions.
6: Maar voor hoe lang nog?
7: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
8: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
9: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
7: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
10: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
11: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
10: Obli. Meer rust, meer rendement.
12: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit 1 platform. CM.com. Behind every moment.
10: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
16: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
17: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Straks om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
18: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
19: BNR Verkeer.
20: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 25 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A12 richting Den Haag heb je wat vertraging. Tussen Bunnik en Houten is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar reken op 5 tot 10 minuten extra. De A16 richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. En dat komt allemaal door wegwerkzaamheden op de brug. 10 minuten vertraging. Tot slot nog de A16 richting Breda. Want tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht rijdt het langzaam. Over 3 kilometer met 15 minuten vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Joure richting Emmeloord bij 302,2. De A7 Groningen richting Heerenveen bij hectometerpaal 182,0. En de A22 Beverwijk richting Velsen bij 14,9.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
19: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Zwaar gewapende agenten zijn vanochtend een woning in Den Haag binnengevallen na een schietpartij afgelopen nacht, meldt Omroep West. Daarbij raakte een man gewond, hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie was op zoek naar de schutter, maar heeft bij de inval niemand aangehouden. Een grote brand vanmorgen in Zeeuws-Vlaanderen, vlakbij de grens. Een paardenstal is afgebrand. Er kwam zoveel rook vanaf dat mensen in de buurt hun huis uit moesten. De paarden zijn allemaal op tijd weggehaald en naar een weiland gebracht. Het nablussen duurde nog uren. De man die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn kwam net uit de gevangenis, waar hij zich volgens Duitse media voordeed als imam. Hij probeerde medegevangenen te bekeren en werd toen geïsoleerd. Hij werd vrijgelaten op voorwaarde dat hij een traject zou volgen om te deradicaliseren. Een dag na de aanslag werd hij doodgeschoten. Tanken is vandaag goedkoper geworden. De prijzen aan de pomp dalen doordat olie goedkoper is geworden, nu Iran en Israël een gevechtspauze hebben. Zowel benzine als diesel zijn een cent per liter goedkoper. Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen. Volgens de eerste metingen had de beving een kracht van 7,1. Na de beving is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor meerdere kustgebieden en zitten zo'n 45.000 huizen zonder stroom. Bij kerncentrales is nog geen schade gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Nederland gaat het eerste deel van de eigen strategische voorraad olie en brandstoffen op de markt brengen. Of we dat ook aan de pomp gaan merken, je hoorde er zojuist al iets over. Dat hoor je straks op BNR. En ik ga op reis, ik neem mee de Murdoku. Waarom is het moordpuzzelboekje plotseling zo populair? Je hoort het zo in BNR Zaken doen.
21: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
22: Europa is van Picasso. India is van mij.
23: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
21: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
24: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het kabinet gaat de komende weken het eerste deel van de eigen strategische voorraad aan olie en brandstoffen verkopen, meldt RTLZ. Er zal alleen geen kerosine op de markt worden gebracht, omdat die markt te veel onder druk zou staan. Contact met Hans van Kleef, hoofd energieonderzoeker bij Equilibrium. Goedemorgen.
26: Goedemorgen.
1: Die verkoop moet de hard gestegen brandstofprijzen omlaag brengen. Nederland zet ongeveer 2,7 miljoen vaten op de markt. En in totaal gaat het in 32 lidstaten van het Internationaal Energieagentschap om 400 miljoen vaten. Hoe substantieel is dat?
26: Nou ja, 400 miljoen vaten vrijgeven in een aantal maanden tijd. Het is de grootste vrijgave van olie en olieproducten ooit. Dus in die zin telt het echt wel aan. Aan de andere kant hebben we natuurlijk een dagelijks consumptiepatroon van zo'n 105 miljoen vaten olie per dag. Nogmaals, dat is per dag. Daar is een flink aandeel natuurlijk vanuit het Midden-Oosten nu afgestoten. Dus in die zin, het helpt mee. Het drukt echt wel die prijzen doordat we nu ook weer meer olie gaan vrijgeven. Maar uiteindelijk, de grootste impact zit natuurlijk in het Midden-Oosten. En op het moment dat we daar vrede zien, zoals we nu ook bijvoorbeeld net in het nieuwsbericht hoorden, dat heeft een grotere impact aan de pomp.
1: Ja, want nog even terug in de tijd. Dit is eerder afgesproken in Europees verband. Het zijn afspraken gemaakt door het Internationaal Energieagentschap. Waar precies zitten, als je het gewoon heel praktisch wil maken, waar zitten die strategische reserves? Want ik begrijp het dit voor een deel bij de overheid en voor een ander deel ook bij bedrijven die verplicht het een en ander moeten aanhouden.
26: Klopt. Nee, ik kan grofweg zeggen dat de helft, zeker in Nederland, de helft dat is in handen van de overheid. De andere helft wordt door bedrijven verplicht aangehouden. Dat wordt dan beheerd door een organisatie, COVA heet dat, in Rotterdam. Op het moment dat er dus een dusdanige crisis is, dat het mogelijk zou kunnen leiden dat we tekorten hebben, echt fysieke tekorten aan bepaalde producten, denk aan diesel, benzine, kerosine enzovoort. Ja, dan wordt het dus door het IEA, het Internationaal Energieagentschap, gecoördineerd, die strategische voorraden vrijgegeven om de marktprijzen wat te beïnvloeden, maar vooral ook om te verzorgen dat we geen fysieke tekorten krijgen.
1: Ja, maar je kunt het natuurlijk niet te vaak doen. Ik begrijp ook wel dat er een crisissituatie aan de orde is, maar dat betekent dat je op een ander moment weer die voorraad moet proberen op peil te brengen.
26: Nee, precies. En dat is ook meteen het lastige. Want we gaven net al aan, hè, die prijs beïnvloeden is bijzonder moeilijk. En dan heb je echt gigantisch hoeveelheden nodig. Dus dat kan je proberen, maar het resultaat valt eigenlijk altijd daarbij tegen. Maar belangrijker is dat je echt dus een voorraad achter de hand houdt om te gebruiken op het moment dat je echt ook fysieke tekorten krijgt. En dat is natuurlijk nu ook wel deels aan de hand, omdat we en zien dat de onrust in het Midden-Oosten zorgt voor minder aanbod van met name diesel en kerosine op de markt. Maar dat daarbovenop natuurlijk door de aanvallen van Oekraïne in Rusland ook door Russische partijen steeds minder geëxporteerd wordt. Dus die fysieke markt in die olieproducten, die is ook echt wel onder druk. En dat betekent dat prijzen oplopen dan helpt het om hier en daar wat van hier strategische reserves vrij te geven.
1: Hier en daar wel en hier en daar ook niet, want kerosine is dan weer een categorie op zich. Dat houdt het kabinet binnenboord. Waarom?
26: Omdat de voorraden kerosine die zijn nog wat krapper. Dan wil je toch eigenlijk wel een minimale voorraad in bezit houden op het moment dat de boel echt dusdanig escaleert dat je bijvoorbeeld voor defensiedoeleinden kerosine nodig hebt. Dus voor de straaljagers enzovoort. Dan wil je echt een minimale hoeveelheid beschikbaar houden. Door dat dan nu te verkopen aan commerciële partijen, dan wordt die voorraad te kritiek, te klein om die inzet daarvan te kunnen garanderen.
1: En als ik het dus goed begrijp, dan is er een verdeelsleutel en dragen al die 32 lidstaten naar rato bij. Is dat dan ook zo dat al die lidstaten die strategische voorraad zo ongeveer op hetzelfde niveau hebben? Of zijn er nog landen waar dit echt nog veel gevoeliger is?
26: Nee, je ziet daar wel verschillen in. In principe is de richtlijn 90 dagen import of 60 dagen consumptie. Dat hangt dus een beetje van het product af. Dus bij benzine bijvoorbeeld hebben we in Europa best wel hoge voorraden. Dus daar is de crisis minder groot. Voor diesel en kerosine is dat wat belangrijker en wat kritischer. Het hangt een beetje van de landen af. En ook wanneer ze natuurlijk die reserves vrijgeven. Dus we zien dat bijvoorbeeld Amerika redelijk snel was in het vrijgeven van die voorraden diesel bijvoorbeeld. Maar die zijn dus ook behoorlijk hard gedaald de afgelopen weken.
1: Hans van Kleef, hoofd energieonderzoek bij Ecolibrium. Dank voor dit gesprek.
0: Ongevraagd advies.
1: Als het gaat over AI-toepassingen in de industriële maakindustrie, dan heeft Europa helemaal geen slechte uitgangspositie, schreef Bloomberg eerder. We lopen binnen de consumenten-AI achterop Amerika en China, maar de strijd om AI en het inzetten in de industriële processen, die is nog lang niet verloren. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Europese start-ups in die industriële AI. Komt van Boanicilla, partner bij Forward One, ook lid van het expertpanel dat zich richt op de totstandkoming van het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie, het NADI. Welkom.
2: Hele mond vol.
1: Maar het klopt toch allemaal?
2: Het klopt allemaal.
1: Mooi zo. Ik wil naar die industriële toepassingen van AI toe. En vond ik wel interessant. Bloomberg situeerde dat in de Pringles-fabriek.
2: Komt dat natuurlijk in allerlei soorten fabrieken tot stand. Hè? Dus dan moet je denken aan bijvoorbeeld het programmeren van robots om bepaalde taken in een fabriek te doen. Dat was altijd heel kapitaalintensief. Want je hebt heel veel programmeurs nodig. Het moet allemaal heel veilig. AI maakt dat, of AI, maakt natuurlijk dat opeens veel sneller en kostefficiënter kan. En tegelijkertijd is de prijs van robots enorm aan het dalen. Dus dat is bijvoorbeeld één toepassing. Een andere toepassing zou kunnen zijn. Een van de startups waarin wij ook geïnvesteerd hebben. Die is geïntegreerd tot de machines die daadwerkelijk produceren. Dus waar vroeger, als je machine vastliep, moest je het handboek erbij gaan zoeken. Of had je iemand nodig met heel veel ervaring van. Als het rode lichtje gaat knipperen, dan moet je 2 keer trappen tegen de linkerdeur en dan doet hij het weer. Nou, tegenwoordig kan AI natuurlijk veel sneller en makkelijker zeggen hoe je zo'n machine weer aan de paad krijgt.
1: Maar dat betekent dan wel dat je goed moet weten hoe die machine werkt. En dat je weet dat de ene machine ongeveer net zo werkt als de volgende. Want je moet het kunnen standaardiseren natuurlijk.
2: Precies, maar dat is dus de kern van waarom Europa zo voorloopt. Wij hebben ongelooflijk veel data. Dus we hebben niet alleen de data van de manual van zo'n machine, maar ook de logboeken van het onderhoud. Omdat we hier natuurlijk zo'n productiegeschiedenis hebben.
1: Ja, dus zo waar een keer een hoopvol verhaal. Nou, overigens, we proberen daar wel vaker een beetje aan bij te dragen. Want met investeringen in AI, althans in sommige, en kwantumtechnologie onder andere, hebben we ook vaker over gesproken, gaat het best behoorlijk. Maar hier hebben we dus ook nog best wel een serieuze positie.
2: Nou, het leuke is inderdaad, het gaat allemaal best behoorlijk. Tot je kijkt hoeveel kapitaal hier wordt geïnvesteerd versus andere continenten.
1: Ja, stond vandaag ook in de krant, helaas.
2: Helaas. Maar dit is echt een, volgens het artikel, een vakgebied waar wij op vooruitlopen. Dus dat we technisch gewoon beter zijn dan anderen. Nou moet ik wel zeggen, het artikel meet dat aan het aantal start-ups. En dat is natuurlijk een manier om het te meten.
1: Je gaat het nuanceren.
2: Nou, kijk, bijvoorbeeld als je kijkt naar quantum, dan hebben we ook in Europa een groter aantal start-ups dat zich bezighoudt met quantum computing in vergelijking met de US of China. Maar dat zegt nog niet dat we technisch. Het kan allemaal wel, maar we zijn nog niet technisch vooruitstrevend.
1: Nou, dat zijn jouw eigen kanttekeningen. Overigens was dat artikel ook niet alleen maar een lofzang op hoe goed we dit in Europa hebben geregeld. Want je moet er ook inderdaad nog het geld voor hebben. Je moet als bedrijf ook weten dat jouw investeringen in AI gaan renderen. Voordat je die stap überhaupt durft te wagen. En dan is het ook nog zo dat er in Azië en Amerika, waar er ook nog wel naar werd gekeken, sneller systemen kunnen worden geïmplementeerd. En dat we het hier in Europa, in Portugal weer anders doen dan in Duitsland of in Italië. Typische Europese ziektes natuurlijk.
2: Ja, nou kijk, dat is natuurlijk waar. Hè? Dus we hebben hier denk ik grootschalig die data om die modellen op te trainen. En dat is een enorm voordeel dat we in Europa hebben. Tegelijkertijd, inderdaad, in Europa hebben we niet de laagste energiekosten. Wat ook heel belangrijk is voor productie. We hebben niet de snelste reglementen als het aankomt op het vervangen van mensen voor robots. Allemaal om goede redenen. Maar dat maakt natuurlijk in zo'n concurrentiestrijd dat we misschien niet zo start-up termen agile zijn.
1: Ja, en er wordt ook nog gezegd, goed opgeleid personeel. Dat heb je ook nodig om dit aan het werk te kunnen zetten. Daar ontbreekt het ook nog eens aan.
2: Ja, en dat is tweeledig, denk ik. Dus enerzijds is het AI-talent dat natuurlijk heel schaars is. En aan de andere kant zie je natuurlijk ook in de productie dat steeds meer ervaren werkkrachten die ook nodig zijn om de implementatie goed te doen. Ook vaak met pensioen gaan bijvoorbeeld.
1: Dus als je nu kijkt naar het speelveld, dan zeg je, we hebben een uitgebreide geschiedenis, dus hebben we veel data. En dus kunnen we dat omzetten in ook de moderne technologie die nodig is om die voorsprong te behouden. Maar Amerika, Azië, ze zitten ons op de hielen.
2: Nou kijk, ik ben heel erg optimistisch. En het feit dat we hier een voorsprong hebben, laten we hem alsjeblieft vasthouden. Tegelijkertijd inderdaad vaak de producten die wij hier ontwikkelen op dit physical AI, zoals dat dan in het Engels heet, op dat gebied ontwikkelen, die zijn nog vaak afhankelijk van bijvoorbeeld Amerikaanse software of Chinese hardware. Want daar gaat wat ze daar kunnen met robots, dat is ook geen nieuws meer.
1: Ja, nee. Maar die afhankelijkheid is toch niet zo'n ramp per se als je het in Europa goed kunt inzetten?
2: Nou, wat wij heel vaak merken, dus als wij zo'n start-up onderzoeken van, nou, willen we hierin investeren? Van de grote bottlenecks is natuurlijk wel dat je komt in de kern van productieprocessen. Dus denk bijvoorbeeld over de automotive sector of het gaat echt over hoe stel je machines af. Dat is precies de data waarvan je niet wil dat die bij de concurrent komt. Dus je wilt het misschien helemaal niet uploaden op een Amerikaanse cloud of je wil daar niet Chinese hardware voor gebruiken. Dus het moet ook wel echt Europees. Maar goed.
1: Wanneer wil je er dan wel in investeren? Want er komt van alles op jouw bureau. En wanneer denk je ja?
2: Ja, als een start-up daar goede antwoorden op heeft. Dus van wij trainen de modellen lokaal, maar de learnings binnen de Europese bedrijven, die kunnen we wel met elkaar matchen, zodat je betere modellen krijgt bijvoorbeeld. Dus het gaat erom hoe. Kijk, die problemen die zijn er gewoon. Dat betekent niet dat het niet investeerbaar is, want de noodzaak voor oplossingen zijn er ook.
1: Jouw ongevraagde advies aan die start-ups.
2: Ja, nou, doorknallen, vooral.
1: Daar hebben ze ook jou voor nodig.
2: Precies, it takes a village, een heel ecosysteem natuurlijk. Maar dit is gewoon niet het moment om Nederlands te denken, doe maar niet al te gek, dan doen we al gek genoeg. Dit is het moment om groots te denken, veel kapitaal op te halen en echt snelheid te maken om de voorsprong die we hebben, wat supergoed is, om die vast te houden.
1: Panicilla, ik doe een iets minder volle mond. Partner bij Forward One. Tot de volgende keer en dank voor je ongevraagde advies.
0: Zaken doen over de grens.
1: We gaan het over Italië hebben. Dat is toevallig het land waar de vorige spreker is opgegroeid. Ook een populair vakantieland voor Nederlanders in deze tijd van het jaar. Maar kun je er ook zaken doen? Ook hartje zomer. Ik ga het maar eens vragen aan Esther Jans van Culture Inc. Schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Goedemorgen.
3: Ciao Thomas.
1: Zo.
3: Goedemorgen.
1: Nou, ik kan dit al niet goed Italiaans beantwoorden. Ciao. Pronto. Iets dergelijks.
3: Va
1: bene, multe bene. Nou, het gaat inderdaad goed. En ik hoop met jou ook.
3: Ja, zeker.
1: Moet je er een zakelijke kans wagen in juli, augustus?
3: Nou, niet in augustus. Dit is even niet het goede moment inderdaad. Want Italië zit vanaf eind deze week op slot zakelijk. En dan zit iedere Italiaan op een strand ergens of waar dan ook. Dus dat is het even niet. Maar als je er toch naartoe gaat, kijk eens ook heel goed naar de zakelijke kansen die er wel degelijk zijn voor Nederland. Italië staat in de top 10 van onze handelspartners. Dus de vierde economie van Europa, van de EU. We vullen elkaar goed aan. Ze heeft een hele goede maakindustrie in Italië. Maar wij zijn natuurlijk ook heel goed in handel, diensten, logistiek, et cetera. Italië heeft veel geld toegewezen gekregen uit het Europese herstelfonds.
1: Ja, wat hebben ze er weer mee gedaan?
3: Nou ja, daar zijn. En laten we zeggen dat een aanzienlijk deel van het geld moet worden ingezet op verduurzamingsprojecten. En dat betekent dus dat er veel kansen liggen op het gebied van verduurzaming van havens, van duurzame landbouw, digitalisering, de sport, watersector, niet te vergeten de mode. Want het is natuurlijk het modeland, duurzame mode. Dus eigenlijk gaat het om zorgen dat je een concrete toevoeging hebt op het bestaande aanbod. Dus je moet niet proberen te concurreren met Italiaanse bedrijven. Dat is niet echt handig. Maar er is volgens mij best veel toe te voegen. En interessant voor Nederlanders.
1: Ik vond het best wel aardig dat je dat corona-herstelfonds noemde. En inderdaad, dat gaan we niet helemaal uitdiepen. Maar ik sta hier ook al heel lang op maandag het economenpanel te presenteren. En daar is Italië best wel lang als probleemkind binnen de Europese Unie bestempeld. En misschien niet ten onrechte, maar dat beeld moeten we dus bijstellen.
3: Nou ja, dat fonds, het is er. En dat fonds wacht op hele goede projecten. Dus hoe meer jij met Italiaanse partners kunt inspelen op dat fonds, des te beter. En dat het deel van het fonds misschien ook op plekken terechtkomt waarvan wij zeggen.
1: Maar het ging ook nog voor dat fonds ging het over staatsschulden en hervormingen van pensioenen, sociale zekerheid, noem het allemaal maar.
3: Dat is allemaal natuurlijk een bekend verhaal. Dat is een bekend verhaal. Dat is zo. En dat maakt het soms ook het zaken doen in Italië ook wel lastig. Er zit heel veel bureaucratie aan. Daar moet je ook wel een hoop geduld voor hebben. Maar ik wijs toch op, en Italië overigens is natuurlijk ook heel erg divers. Laten we dat niet vergeten.
1: Het noorden en het zuiden.
3: Ja, het noorden van Italië is echt wel een ander verhaal dan het zuiden van Italië. Italië is ook een geschiedenis van heel veel verschillende stadstaatjes die uiteindelijk in die laars tot elkaar zijn gekomen. Dus er is veel diversiteit. Ja. Maar als je nou gewoon gaat kijken naar waar liggen voor mij de kansen in Italië en daar partners voor op gaat zoeken, dan zijn er wel degelijk mogelijk.
1: Ja, maar dan moet je rekening houden met culturele verschillen die je moet proberen het hoofd te bieden.
3: Ja.
1: Daar iets.
3: Nadrukkelijk wel, ja.
1: Ja. Oh ja, nadrukkelijk zelfs. Nou,
3: ja,
1: vertel.
3: Ja, het komt niet vanzelf bij elkaar. We hebben het een tijdje geleden hier gehad over Spanje bijvoorbeeld. Ik vind dat Nederland-Spanje op een bepaalde manier een meer natuurlijke match is. Maar Nederland-Italië, ja, we gaan allemaal massaal op vakantie. Vinden een fantastisch land. Maar om zaken te doen zijn er toch ook echt wel verschillen. Zit voor een deel ook in de taal, want het Engels is helemaal niet zoveel gebezigd, bijvoorbeeld als in andere Europese landen. Maar het zit hem zeker ook in de cultuur en in de werkwijzes. En die cultuur heeft vooral te maken, Thomas, met ja, de Italianen zijn natuurlijk mensen. Dus de relatie staat voorop. De warmte in de relatie staat voorop. De verbinding, ook het opbouwen van vertrouwen. Denk aan de geschiedenis. En wij zijn soms dan vaak te transactioneel.
1: Dus we moeten onze korte klap een beetje achterwege laten. We moeten iets meer geduld opbrengen.
3: Ja, we komen veel te snel te zaken. Dat is jammer, want het is natuurlijk ook wel gewoon prettig om het te vertoeven. Dus maak er dan ook gebruik van. Neem je tijd voor een kop koffie. Ga lekker lunchen. Maar speel ook in op de trots die Italianen hebben. Ze zijn heel trots op hun vakmanschap, op hun bedrijf, op hun product, op de regio.
1: Ik heb een aangetrouwde familie in Italië. Er wordt een hoop gezeken en gezeurd op hoe ze het politiek voor elkaar hebben.
3: Ja.
1: Moet je meehuilen met de wolf in het bos of niet?
3: Jij niet, Thomas. Het lijkt me niet verstandig bij je schoonfamilie.
1: Ik ben buitengewoon goed in trouwens.
3: Nee, dat begrijp ik. Er is stel een geïnteresseerde vraag. Maar wees niet al te kritisch op de politiek en de economie. Is helemaal niet nodig. Ga er gewoon complimenten uitdelen over de kwaliteit van de andere aspecten.
1: Mijn specialiteiten.
3: Familiebedrijven, überhaupt de familie. Dus dat zijn de sport. Er zijn genoeg eten, onderwerpen waar je prima met elkaar over kunt verkeren. En daarop in kunt spelen.
1: Bo, wat zou jij nog ter sprake brengen als je in een goed daglicht wil komen te staan, zakelijk gezien, in Italië?
2: Misschien ook even nadenken over je kleren. Het zijn natuurlijk hele stijlvolle mensen. En wij Nederlanders zijn soms wat praktisch. Als ik daar ben, zakelijk, doe ik altijd wel even mijn hak aan.
3: Ja, ik vind het heel leuk dat je dat zegt. Want dat was inderdaad nog een punt wat ik had willen maken. La bella figura. En het heeft niet alleen te maken met hoe je voorkomen, je kleding, je uiterlijk. Dat is allemaal heel belangrijk. Maar ook met titulatuur bijvoorbeeld. Dat je mensen aanspreekt met hun titel als ze die hebben, met advocaat of ingenieur. Of ook andersom zorgen dat je zelf met een passende titel binnenkomt. Maar het gaat ook over de manier waarop je je presentatie verzorgt. Niet alleen over de facts en figures hebben, moet je ook hebben, maar ook met een verhaal en met passie brengen. En ook dat is vorm. Ook dat is la bella figura.
1: Okay. Dus investeren in de relatie met je zakenpartner, er een beetje goed uitzien, goed voor de dag komen. En rekening houden met heel veel regels, procedures.
3: Ja, dat is wel een deel van het verhaal. Daar kunnen wij er tegenwoordig in Nederland ook wel wat van. Maar goed, er zijn de procedures duren langer. Administratieve processen kunnen complex zijn. Je moet inderdaad geduld hebben. Niet alleen op je e-mailtjes vertrouwen, e-mails heen en weer, maar gewoon vooral veel bellen. Regelmatig er naartoe gaan. Zorgen dat je een goede lokale contactpersoon hebt die de taal spreekt, maar ook natuurlijk de relaties heeft, die deuren kan openen. Juist om die procedures te versnellen. Dus je moet bureaucratie niet per se zien als onwil, maar wel een deel van hun realiteit. Zo werkt het systeem. Maar ja, Thomas, kun je in de tussentijd ook lekker genieten van la dolce vita en al het goede wat Italië te bieden heeft.
1: Nou, Bo, jij gaat weer, geloof ik, hè, binnenkort.
2: Ja, over 2 weken.
1: Nou, gezellig. Zeg, helemaal goed voorbereid. Ja. Esther Jansen van Culture Inc., dankjewel. En ja, binnenkort, over 2 weken,
3: maar dan word je ook hier verwacht. Twee weken.
1: Oh, dat niet.
3: Okay. Hebben we nog over.
1: Gelukkig. Esther, tot snel weer.
4: Het MKB praat mee.
1: Waar vorig jaar nog vrijwel niemand had gehoord van de Murdle of de Murdoku, zijn deze moordpuzzelboekjes deze zomer haast niet aan te slepen. Ook boekwinkels, die normaal gesproken het puzzelsegment links laten liggen, ontkomen er niet aan. Irene van Brugge is manager bij groothandel Intertaal Import en Distributie. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Ik ben helemaal nieuw in deze categorie, de Murdle en de Murdoku. Hoe werkt het?
5: Nou, het werkt eigenlijk als volgt. Het is een soort cozy crime zonder echte zware ellende. Waarbij je de Sudoku combineert met Cluedo. En op een best wel interessante manier bezig bent offline, zeg maar.
1: Cozy crime.
5: Dus een kleine succes.
1: Die ga ik onthouden.
5: Ja, cozy crime. Ja, want de Murdle is eigenlijk al van 2021. Dat is natuurlijk een Engels boek. En die Murdoku is eigenlijk eind vorig jaar in Nederland helemaal losgegaan. Dus je ziet dat die vertaling naar het Nederlands dan werkt. Ja. Om dat op deze manier te doen.
1: Maar je bent er dus niet door overvallen. Het zat eraan te komen.
5: Nou ja, dat weet je natuurlijk nooit. Want niet alle trends waaien over naar het vasteland, zal ik maar zeggen. Want dit komt natuurlijk uit Engeland. Maar het zat er wel aan te komen. Want je ziet dat mensen steeds meer lezen, sowieso voor de fun. Er wordt steeds meer offline gedaan. Ja, en dit is gewoon een andere invulling van je tijd in plaats van op je device zitten.
1: Ja.
5: En niet lezen, wel lezen, maar op een leuke manier. Dus gewoon kort. En je kan het op elk moment van de dag doen. Dat vinden mensen gewoon helemaal geweldig.
1: We hebben een rondje gemaakt gisteren. De redactie met verschillende boekhandelaren gesproken. En die zeggen eigenlijk allemaal, wij verkopen dit niet altijd. Wij verkopen gewoon boeken. Nee. Maar dit gaat nu plotseling zo hard. We moeten eigenlijk wel. Hoe zitten jullie daarin? Want het gaat over moordpuzzels. Dat is toch niet jullie kernactiviteit?
5: Nee, zeker niet. Onze kernactiviteit zijn educatieve leermiddelen over de hele wereld. Maar wij hebben wel een deep dive genomen in het lezen. Dus de boektok-achtige omgeving, zal ik maar zeggen, daar zijn we mee gestart. En daar hebben wij natuurlijk gezien dat er iedereen helemaal gek is van deze boekjes. Dus Ja, waarom zou je dat dan niet doen?
1: Ben jij er zelf ook gek op? Of is het meer iets dat je graag aan de mannen
5: brengt? Er zijn varianten die ik echt wel leuk vind. Dus de Mudoku, die heeft ook wat plaatjes. En die doet dat, ja, die geleidt je als het ware doorheen. Maar je hebt ook een soort woordzoeken variant. En dan moet je duizenden woorden doorstrepen. Ja, dat vind ik dan weer wat minder leuk. Maar ja, voor ieder wat wils in deze. Dus eigenlijk de oude puzzelvariant.
1: Als het zo snel gaat. En je moet ook zorgen dat het op de goede plekken terechtkomt. En dat je voldoende voorraad hebt, is dat dan ook nog spannend om te kijken of je vraag en aanbod goed met elkaar in balans kunt brengen? Of is dat niet zo'n issue?
5: Dat is zeker een issue, want op dit moment zijn de Mudoku's eigenlijk gewoon uitverkocht en die worden bijgedrukt. Dus er is wel een gat op dit moment, maar de Nederlandse uitgevers drukken dat vrij snel bij. Dus met een week of twee, drie, dan zijn die boekjes weer op voorraad. Ja, en dan heb je altijd nog de Engelse varianten of varianten die erop lijken waar je klanten mee kan verblijden. Maar het is wel afstemmen, want je weet ook niet wanneer een hype als deze stopt.
1: Oh, dat was wel mijn vraag begonnen. Namelijk, hoe lang houdt dit aan?
5: Nou, het is eigenlijk pas net begonnen. Eind 2025 is het opgekomen. We zien nu dat hij echt in volle glorie tot wasdom komt. En ik denk met de kerst en Sinterklaas dat dit soort dingen gewoon heel leuk zijn om weg te geven. Want ja, wie houdt hier niet van of is hier niet mee opgegroeid uiteindelijk? Met puzzelen, Cluedo en escape room-achtige dingen. Dus ja, jong en oud.
1: Ja, jong en oud. En jong weet je dan toch, denk ik, zoals je zelf al zei, te binden via TikTok. Loopt dat een beetje? Is dat een goede plek om het onder de aandacht te brengen? Want het is voor jullie, denk ik, als groothandelaar niet van oorsprong de plek waarvan je dacht, ja, daar gaan wij het eens proberen.
5: Nee, dat klopt. En we zijn erg verrast door de TikTok-community. Of eigenlijk de boeken-community die zich op TikTok begeeft. Het is een hele fijne, welwillende community die ook echt meedenkt en ook een eerlijke mening geeft over de producten die je aanbiedt. Dus we doen het met elkaar. Het is echt verbinding. En ja, ook de puzzelboeken zoals we die nu bespreken, die hebben we daar gepromoot of aangeraden, uitgelegd. Ja, en de reacties zijn gewoon heel goed. Je ziet ook dat de verkopen dan natuurlijk gelijk stijgen. Maar je ziet ook dat jong en oud, dus jonge meiden begin 20, maar ook de wat ouderen, daar gewoon vol opduiken. En het ook voor elkaar kopen als cadeau en dat soort zaken. Dus ja, dat werkt zeker. Je zult het toch op een andere manier aan de man moeten brengen dan alleen in fysieke winkels.
1: Irene van Brugge van groothandelaar Intertaal Import en Distributie. Dankjewel. Ben je MKB'er? Wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten. Dat kan via zaken@bnr.nl.
7: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app. Dat is waarschijnlijk al de app van BNR. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Arno Boot.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
9: BNR Business Beats.
8: Met de beste pop, funk en soul.
9: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
10: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
11: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
10: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
11: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
10: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
12: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
13: 10, er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
27: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
13: Dus we zijn nog niet verloren.
28: Want daarvoor luister je de grote techshow.
27: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
13: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
29: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense.
14: Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
15: Nu in de BNR-app.
1: Philips verwacht de terugbetaalde importheffingen te mogen houden. Het geld staat volgens de topman al op de rekening. Een zware aardbeving in Japan. De autoriteiten hebben zelfs een tsunami-alarm afgegeven. En privégesprekken met AI-bot Cloud zijn terug te vinden in de zoekresultaten van webbrowsers. Deze verhalen en nog veel meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, naar Rijnbaardland in het bijzonder. Rijdt het door? Zijn er nog problemen?
16: Er gebeurt weinig op de weg, maar er is wel wat aan de hand op de A1 richting Amersfoort. Want er wordt aan de weg gewerkt tussen Naarden en Blaricum. En dat zorgt voor 5 tot 10 minuten oponthoud. De A12 richting de Duitse grens. Vanaf 7 naar 15 minuten file vanwege de Duitse grenscontroles. En ook wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Op de Moerdijkbrug doe je er 10 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Jouren richting Emmeloord bij hectometerpaal 302,2. De A7 Heerenveen richting Groningen bij 168,1. En de A27 Utrecht-Almere bij 86,4.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Den Haag is vanochtend een overleden persoon gevonden op straat, vlakbij Den Haag Centraal. 3 mensen zijn aangehouden, maar volgens de politie is nog niet duidelijk of het komt door een misdrijf. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden. In Utrecht is de rechtszaak begonnen over de aanval op een man in een rolstoel in april. Hij werd in brand gestoken en liep zware brandwonden op. 2 verdachten staan terecht. Tijdens de zitting werden beelden vertoond waarop te zien is dat ze spiritus op hem gooiden en een brandend stuk papier. Omstanders doofden het vuur. In een woning in Zuid-Frankrijk zijn 5 overleden baby's gevonden. Volgens Franse media lagen ze in kartonnen dozen. De politie kwam erachter nadat een vrouw in het ziekenhuis was bevallen en zou lijden aan zwangerschapsontkenning. Dan heb je niet door dat je zwanger bent. De zaak wordt nog onderzocht. Door de zware aardbeving in Japan zijn een paar gewonden gevallen. Ook zijn er gebouwen ingestort en wegen en bruggen beschadigd. Er is ook brand, onder andere bij Kumamoto Castle, een toeristische bestemming. De aardbeving was in het zuiden, op het eiland Kyushu. En Halina Rijn mag dit jaar een eregouden kalf in ontvangst nemen. Ze krijgt de prijs voor haar bijdrage aan de Nederlandse filmcultuur als regisseur en acteur. Het Nederlands Filmfestival prijst onder meer haar succesvolle carrière in Amerika en zegt dat ze nieuwe generatie filmmakers inspireert. De uitreiking is op 2 oktober. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. Komende nacht is het helder. De temperatuur daalt dan naar 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Hebben familiebedrijven de afgelopen jaren werk gemaakt van governance, of worden de belangrijkste besluiten nog altijd aan de keukentafel genomen? Je hoort het zo meteen van Albert-Jan Thomas, de directeur van FBNet, groot netwerk van familiebedrijven. En om Europese banken de strijd aan te laten gaan met Amerikaanse concurrenten, zegt de EU dat het met de regels wel een onsje minder kan. Waar zou Arnoud Boot als scheidsrechter de grens leggen? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
18: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
19: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
20: Een tas van tienduizenden euro's, een wachtlijst waar je niet eens zomaar op mag, plus een aandeel dat al jaren alleen maar lijkt te stijgen. Hermès, bekend van de Birkin Bag, is misschien wel het meest exclusieve merk ter wereld. Hoe dat bedrijf schaarste creëert en of zo'n tas een goede belegging is, dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2 uur op BNR of gewoon lekker nu als podcast.
22: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
23: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp.
15: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
0: Thomas van Zijl.
1: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Albert-Jan Thomas, directeur van FBNet, over het belang van familiebedrijven. Maar eerst...
0: Macro, met Boot.
1: Het laatste macro-economische nieuws. Vandaag toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
2: Thomas, goedemiddag.
1: Een tijdje terug presenteerde de Europese Commissie plannen om regels te veranderen, lees te versoepelen voor Europese banken. Arnoud, dat roept bij mij de vraag op: is het faillissement van Lehman Brothers dan nu echt te lang geleden?
2: Ja, nou Thomas, het, inderdaad, het speelt 10 dagen geleden dat de Europese Unie daadwerkelijk die kant op gegaan is. En het is natuurlijk verrassend stil. Hè? Dat is natuurlijk het kenmerk van regelgeving, dat we dingen vergeten. En dus politiek Den Haag, we zijn eigenlijk weer terug aan... We zijn niet zozeer terug bij het faillissement van Lehman, maar we zijn terug bij de periode voor de financiële crisis, toen niemand zich in het parlement bezighield met de financiële sector. Het idee was, die kan wel voor zichzelf zorgen. En het lijkt dat we toch weer die kant op gaan. En ik zou dan, in ieder geval, iedereen die niet verder wil luisteren, 1 oproep is natuurlijk, wij moeten juist in periodes dat er geen financiële crisissen zijn, alert zijn. Een financiële crisis wordt gecreëerd in goede periodes. En dan moet je alert zijn om te voorkomen dat die ook daadwerkelijk komt.
1: Er is toch een jaarlijks moment dat experts met Kamerleden praten over hoe de sector ervoor staat of niet? Of heb ik de vorige keer niet goed opgelet?
2: Nee, dat klopt. En dat is een heel klein iets wat in ieder geval wat dat had te maken ook met een BR-studie die ik 10 jaar geleden gedaan heb, naar aanleiding van de financiële crisis. Zorg nou dat er een moment is in het parlementaire jaar dat je hoe dan ook het moet hebben over de financiële sector, terwijl er op dat moment geen crisis is. Ja. En dat hebben we gelukkig. Maar Thomas, alles wat je bedenkt is uiteindelijk afhankelijk van de aandacht van mensen, de intensiteit van mensen. En je hebt heel veel verschillende knopjes nodig. Er is niet 1 knop die het wel in de hand houdt. Dus daar staan we op dit moment. En de Europese Unie wil regels versoepelen. Nou, als het gaat over regels die te maken hebben met echte pure fragmentatie van Europa, ja, dan hebben we het weer over een heel groot probleem, wat je ook op andere punten ziet, dat die interne markt niet fatsoenlijk werkt, dat landen allerlei belemmeringen opwerpen en die niet gebaseerd zijn op het goede doen of op financiële stabiliteit, maar puur en alleen op protectionisme of die kant op. Dus daar heeft de Europese Unie natuurlijk altijd gelijk. Overbodige regels of zinloze fricties, laten we die weghalen. Daar is geen misverstand over. Dus waar er wel een misverstand over is, is of je banken zelf, En op basis van publieke argumenten, de 2 grote publieke argumenten op dit moment zijn het betalingsverkeer. Daar zijn we afhankelijk van Amerika betalingsverkeer. Daar loopt de Visa, Mastercard op allerlei manieren dwars doorheen. En als je de Amerikaanse minister van Financiën hoort, dan moeten we daar ook strategische autonomie krijgen. Hij roept letterlijk dat global access to the dollar en de US economy is no longer unconditional. Dus wat wij bedoeld is, daar gaan we mee scherp bedreigen, andere landen mee bedreigen en allerlei concessies afdwingen die alleen maar te maken hebben met het macho-denken in de Verenigde Staten. Dus strategische autonomie, betalingsverkeer. Europa moet zich daarop inzetten.
1: Nou, dat we krijgen natuurlijk digitale euro's, we hebben Wero, het Europese vervolg op Ideal. Er wordt volgens mij op een ander niveau wel nagedacht over alternatieven voor Amerika.
2: Zeker. Absoluut en letterlijk met de hoogste intensiteit doorgaan. Want de gekte in Amerika, die houdt niet op, die gaat versterken. En naarmate ze meer klem komen te zitten, gaat het nog meer versterken. Het heeft ook te maken met het SWIFT-systeem. Het zijn heel andere dingen. Het SWIFT-systeem waar het internationale bankaire verkeer mee aan elkaar geknoopt is. Europa moet acteren. Het tweede politieke domein, en dan zal ik daar hond ik het af, Thomas, anders word je ongerust over de tijd die we nodig hebben. Hoewel dit heel veel tijd verdient. Juist ook in politiek Den Haag. Het tweede is dat er de permanente discussie is van banken moeten meer kunnen uitlenen.
1: Zeggen de banken zelf.
2: Als er iets... Zeggen de banken zelf. En als er ergens in Europa geen problemen het probleem is, dan is het in geld. Hè? Er is geld genoeg. Dus nou, om meteen te roepen dat banken meer moeten kunnen uitlenen, daar kun je überhaupt een vraagteken bij zetten. Maar het middel wat men denkt dat daar goed voor is, is een middel waar eigenlijk inmiddels elke Nederlander, die zou eigenlijk een basiscursus corporate finance, en ik bied het elk jaar aan, een basiscursus corporate finance moeten volgen. Als je minder eigen vermogen op de balans hebt, want dat is wat banken willen. Minder eigen vermogen. Want eigen vermogen, dat zou duur zijn. Nou, minder eigen vermogen zou betekenen dat banken meer kunnen uitlenen. En Thomas, de luisteraar moet gewoon de rest van de dag maar even over nadenken. Het betekent letterlijk dat als Philips, die vandaag ook in nieuws is, voor verkeerde reden trouwens, als Philips vandaag de dag minder eigen vermogen zou hebben op de balans, minder eigen vermogen, gaat Philips dan meer investeren? Nee, zegt iedereen. Philips moet natuurlijk veel eigen vermogen hebben, want investeren is cruciaal, want investeren is ook riskant. Grote maatschappelijke transformaties en met Philips grote, riskante investeringen, daar heb je eigen vermogen voor nodig. Dat moet niet gebaseerd zijn op leningen waarmee je gaat investeren. En toch willen banken de hele tijd minder eigen vermogen hebben. En ze hebben ook nu weer de Europese Commissie en de politiek wijsgemaakt dat minder eigen vermogen, minder kapitaalvereisten, heet dat in het jargon, dat banken aan zal zetten tot het meer uitlenen van geld wat goed is voor de economie.
1: Maar die banken die houden vol dat zij niet kunnen voldoen.
2: Aan zal zetten tot het meer uitlenen van geld wat goed is.

0: je bankrekening. We staan er bij een normale sportvereniging aan de linkerkant.
1: We zijn bij de basiscursus. Ja. Ook op de radio.
0: Hier zijn wij de basiscursus. Het is de linkerkant van de balans waar het geld staat. Rechts is hoe je je gefinancierd hebt en of je risico's aan kunt. Dus wat zal echt elke sportvereniging doet, die zal zeggen, leden zullen zeggen, jongens, ik mag niks van financiering begrepen hebben, maar wij zullen aan de rechterkant eigen vermogen hebben, want als we rechts eigen geld hebben, eigen vermogen hebben, dan kunnen we af en toe tenminste het veld gaan moderniseren. Of een nieuw clubhuis gaan bouwen. Maar als we geen eigen vermogen hebben, ja, dan is het onmogelijk om zelf een investering te gaan doen. En banken, Europa, et cetera, politiek wordt wakker. Banken hebben volstrekt ongelijk door te suggereren dat ze meer kunnen gaan uitzetten, meer kunnen gaan investeren als ze minder eigen vermogen hebben. En mijn laatste comment, Thomas. Weet je wat banken gedaan hebben de laatste tijd? Winsten uitkeren, ja. Aandelen inkopen, dividenden betalen. Ze hebben het geld naar buiten gekieperd. Als je het geld naar buiten kiepert, dat is het eigen vermogen wat je naar buiten gekieperd hebt, waardoor het eigen vermogen minder is. Als je zo bevreesd bent dat je geen leningen kunt verstrekken, niet meer kunt voorzien in de behoeften van de economie, dan moet je natuurlijk minder winst aan jezelf uitkeren. Dan moet je in het bedrijf houden. En ook dat hebben banken niet gedaan.
1: Arno Boot, dank u wel. En tot later deze week.
2: Blik op de wereld.
1: Bondskanselier Merz brengt vandaag een bezoek aan Ierland. En dat doet hij omdat de Ieren sinds 1 juli, begin deze maand, EU-voorzitter zijn. En hij zal een flinke verlanglijst meenemen. Contact met Marja Verburg, historicus verbonden aan het Duitsland Instituut. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Wat staat er allemaal op die verlanglijst van Merz?
3: Nou, Merz wil vooral dat er minder geld uitgegeven gaat worden dan wordt gesproken over een meerjarenbegroting. Dat is het belangrijkste punt van het EU-voorzitterschap van Ierland. Dus de meerjarenbegroting voor 2028 tot en met 2034. Die is nu volgens de planning 2 biljoen euro. En daarvan wil Merz dat er minstens 400 miljard afgaat. Want die zegt dat is allemaal veel te veel geld en dat kunnen we zo niet betalen. En dat is een van de punten waarom die naar Ierland reist. Om duidelijk te maken dat dat anders moet. Hij zegt dat is onevenwichtig en onbetaalbaar als het zo doorgaat. Dus er moet heel veel geld af.
1: Het is net alsof je veel Nederlandse politici hoort spreken, want die zullen ongeveer hetzelfde vinden.
3: Ja, die vinden ongeveer hetzelfde. Dus Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zweden, dat zijn de landen die graag willen dat het wat minder wordt. Merz die hoopt dat dus voor elkaar te krijgen. Kijk, ze hopen eigenlijk dit jaar die meerjarenbegroting rond te krijgen. Volgend jaar zijn er verkiezingen in Frankrijk. Als dan Marine Le Pen daar president zou worden, wordt het allemaal nog veel ingewikkelder om het eens te worden over een meerjarenbegroting. Dus ze willen dat nog dit jaar rondkrijgen. Dus dat moet tijdens het Ierse voorzitterschap. En dus is Merz nu in Ierland om daar, nou ja, zijn punten te benadrukken.
1: Merz heeft ook het een en ander gezegd tijdens een vorige EU-top over het lidmaatschap van verschillende landen en of dat nog in gradaties moet worden onderverdeeld. Het ging over Oekraïne, maar er zijn meer landen die tot de EU willen toetreden. En op welke manier dat dan zou moeten? Is dat nog iets wat hij wil bespreken daar?
3: Ja, dat staat ook op de agenda. Dat gaat om de westelijke Balkanlanden en inderdaad Oekraïne en Moldavië. Die westelijke Balkanlanden, een aantal daarvan, staan al heel erg lang op de lijst om toe te treden tot de Europese Unie. Het probleem is, ze moeten aan allerlei eisen en wetgeving van de Europese Unie voldoen. Dat voldoen ze niet. En de vraag is hoe lang dat duurt voordat ze dat wel doen. En wat Merz en Macron nu hebben bedacht in juni tijdens een top met die westelijke Balkanlanden, is dat ze dan een soort, ja, geassocieerd lid worden. Dus dan hebben ze geen stemrecht, maar ze horen dan al wel een beetje bij de EU. Critici zeggen, ja, dan heb je een soort tweederangs of tweede klas lidmaatschap. Ja. Dat moet je eigenlijk helemaal niet willen. Maar Merz en Macron zeggen, ja, maar op een andere manier. Je moet het toch stap voor stap doen, anders komen ze er helemaal nooit bij. En we vinden het ook belangrijk om aan landen als China en Rusland te laten zien dat deze landen echt bij ons horen. Dat wij willen dat ze tot ons toe kunnen treden.
1: Hoe belangrijk is buitenlandse politiek op dit moment voor Merz? Want ik geloof dat die binnenshuis ook voldoende nog voor elkaar te krijgen heeft op economisch vlak. Er is natuurlijk ook heel veel te doen op dit moment rondom de aanslag op de Pride in Berlijn. Ja, ja. Doet de rest van de wereld er nog een beetje toe?
3: Ja, zeker. Kijk, toen Merz begon vorig jaar, toen was het buitenlands beleid een van de belangrijkste punten. Zijn voorganger liet zich daar wat minder op zien. En Merz die zei, ja, ik vind dat wij moeten laten zien dat Duitsland een belangrijke rol op het Europese en ook op het wereldtoneel wil spelen. Dus die was vooral aan het begin in het buitenland te zien. Dat leidde ertoe dat er in het binnenland een heleboel niet zo goed ging. Hij heeft een aantal economische beloftes gedaan die hij nog steeds niet heeft na kunnen komen. Dus er is heel veel kritiek op hem. Hij is in Duitsland

0: Eigenlijk de minst populaire regering.
1: Die populariteitspolls. God, die slaan bijna negatief uit.
0: Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja, en nou heeft hij dus vlak voor de zomervakantie heeft hij samen met zijn coalitiepartner SPD, dus de Sociaaldemocraten, die gaan niet zo lekker samen, maar nee. Ze zijn het eens geworden over allemaal belangrijke hervormingen. Maar daarna heeft hij dus een kabinet omgebouwd, zeg maar, en daar is nu ook weer allemaal kritiek op. Dus het is eigenlijk zomerreces en iedereen is boos op hem, ook in zijn eigen partij. Nou ja, en die aanslag in Berlijn maakt het natuurlijk ook niet makkelijk, want dan is er weer een discussie losgebarsten over hoe moeten we omgaan met islamisten en überhaupt doen de Duitse veiligheidsdiensten hun werk wel goed en doet de Duitse regering zijn werk wel goed. Maar desalniettemin, ik bedoel, ja, als je bondskanselier bent, moet je het beide doen. Dus je moet en zorgen dat het binnenlands beleid goed is en wat Merz doet is je op het wereldtoneel laten zien.
1: Marja Verburg, historicus verbonden aan het Duitsland Instituut. Dankjewel. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Albert-Jan Thomas, de directeur van FBNet, netwerk van familiebedrijven. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Beleggingspotjes.nl. Koen, goedemiddag.
2: Thomas.
1: Zit het erin dat Mercurius Vermogensbeheer ook een familiebedrijf wordt, denk je?
2: Oeh. Nou, dat ik sluit niks uit. Maar,
1: nou, dat klinkt wel als een garantie voor de toekomst.
2: Als Bender, er is een firma Bender en dat is een familiebedrijf. En daar zit inmiddels de zevende generatie. Ik zie jou schudden in het Forumpark in Den Haag tegenover het ADO-stadion. Dus daar rijd ik met veel trots langs. Want daar hangt onder andere mijn grootvader aan.
1: Maar je bent niet zelf
2: in de galerij?
1: In het familiebedrijf opgenomen?
2: Nee. Dat klopt. Dus ik heb het ondernemerschap maar op andere gebieden aanvaard. Soms moet er ook een nieuw zaadje geplant worden in een boom.
1: En misschien had je hier anders op dit moment niet gestaan. En nu je er toch staat. De kwartaalcijfers van Philips die zijn iets eerder naar buiten gebracht dan strikt genomen de bedoeling was. Gisteravond namelijk al.
2: Geen familiebedrijf meer. Maar,
1: nee. En ze worden ook niet bepaald laaiend enthousiast ontvangen. Nog eventjes naar de stand van dit moment. Kijk, ik zie nog altijd 10% in de min.
2: Ja, rode lantaarn vandaag op het Damrak. Ja, er schorten denk ik best wel een paar dingen aan. Wat er aan schort is dat de stijging van de winst niet uit de kwaliteit van het management komt, maar uit een beslissing van het Hoge Gerechtshof in de Verenigde Staten. Namelijk dat de tarieven onwettig waren en Philips daar geld uit terugkrijgt.
1: Ja, het staat op de rekening zelfs al.
2: Het staat op de rekening, heel fijn. Dat staat dan aan de linkerkant, zoals we van Arnoud hebben mogen begrijpen net. Maar de onderliggende cijfers vallen gewoon tegen. De groei is aan de lage kant. Kosten stijgen gedeeltelijk die ze uit inflatie. Ze proberen het wel te reduceren en hebben daar wel wat profijt van. Maar cruciaal is dat op de belangrijkste onderdelen ze gewoon geen volume zien groeien. In tegenstelling tot die andere bedrijven die vandaag met cijfers komen en die allebei 7% stijgen. En Basic Fit ziet meer dan 10% van de leden erbij komen. Nou, dat is heel erg fijn. Dat is meer afzet. En Unilever verkoopt gewoon meer potjes pindakaas. En dat is ook wat.
1: Dus
2: wat
1: als Philips dan de verwachtingen iets opschroeft, want ik hoorde een tamelijk zondig gehumeurde topman eerder vanochtend op deze zender, dan wil je daar toch wel wat vraagtekens bij zetten.
2: Je begint natuurlijk altijd je persbericht en je interview met de pers met positieve punten. Maar als ik gewoon puur naar die cijfers kijkt, dan is het al de tweede keer op rij dat ze de boel de verwachting wat naar beneden toe bijschroeven. Dat is niet heel erg fijn voor het verwachtingspatroon. De omzet die niet echt groeit, verbetering van het resultaat moet komen uit een exceptionele bate die niet eens in je eigen invloedssfeer ligt. En dan ook nog eens een keer, ik denk dat toch ook nog wel meespeelt, dat je gedurende de handel in de Verenigde Staten je cijfers per ongeluk bekend maakt. Nou, Philips heeft helaas veel ervaring met juridische zaken in de Verenigde Staten. Maar dit kon nog wel eens ook een juridische
1: Het kan
2: stage.
1: Gebeuren, ik geloof dat ASML dit vorig jaar ook een keertje trof.
2: Ja, ASML, maar ja, daar lopen ook nog steeds rechtszaken over. En dat ging erover dat die cijfers ook niet heel florissant waren. Dus dat aandeel kelderde daarop. Maar hier, ja, bij Philips, het verdient allemaal niet de schoonheidsprijs. En dat komt ook tot uiting in de koers.
1: Albert-Jan, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: We gaan het hebben over natriumbatterijen en het laadpalenbedrijf Alphen. Dat voor miljoenen euro's aan batterijen naar Nederland haalt vanuit China. Die kunnen net zoveel stroom opslaan als 100.000 elektrische auto's en zouden duurzamer zijn om te produceren. Is dat allemaal in het AD? Waarom springt het er voor jou uit?
3: Ja, dat sprong er voor mij uit, omdat het eindelijk een voorbeeld is van eigenlijk minder afhankelijk worden van onder andere China, maar ook andere landen als het gaat om de levering van grondstoffen. En natrium is een heel makkelijk beschikbare grondstof. Dus als we ze niet alleen in Nederland halen, maar hier ook weten te produceren, dan denk ik dat wij onszelf een heel groot plezier doen.
1: Begint vorm te krijgen, die strategische autonomie.
3: Ja, precies.
1: Notabene door Alphen, ook wel een geplaagd bedrijf, Koen.
2: Zeker. Veel turbulentie daar geweest. Cijfers die natuurlijk lastig waren. Wisselingen in de top, recent ook nog. Dus dat gaat niet helemaal lekker. Terwijl ze wel in een, zeker met wat er nu allemaal in het Midden-Oosten gebeurt, in een sweet spot zouden moeten zitten.
1: We gaan nog even naar ASML. Ik sprak er zojuist al over met het beleggerspanel. Want gisteren kwam er nieuws dat er een Chinees bedrijf, verbonden aan de staat, bezig zou zijn met de productie van DUV-machines. Dat is niet de nieuwste generatie machines die ASML op de markt brengt. En Corné van Zel die wilde de boel ook wel nuanceren. Die zei, dit is misschien de 30ste keer dat er iets wordt gezegd over
2: 31ste,
1: het afbrokkelende monopolie van ASML. En dit zou dan de 31ste keer zijn. Ja. Zou het misschien wel echt substantieel van betekenis zijn?
2: Nou ja,
1: Koen.
2: Albert-Jan had het net over strategisch zelf die energieopslag kunnen produceren en met natrium. Dit gaat, wat ASML doet, is super strategisch. En voor de economie. Zou het op oorlogsvoering zijn, dan zou je het misschien vergelijken met het ontwikkelen van een eerste atoombom. Of je wil gewoon niet dat de rest dat ook kan. Je wil alleen heerschappij hebben. Dat geldt nog steeds. Hè. Daar een medereden van de oorlog rondom Iran. En dit gaat over economische dominantie. Ja. En
1: maar die DUV-machines zijn niet.
2: Nee, dat klopt.
1: Exclusieve terrein van ASML.
2: Het is een stappenplan. Het gaat erom dat je voor het eerst voordat je een herbruikbare raket kan lanceren, moet je eerst een raket kunnen lanceren. Ja? En in dat stappenplan moet je dit ook zien. Dit is de dag waarvan je weet dat die ooit gaat komen.
1: Maar is dit de dag?
2: Nou ja,
1: dat was eigenlijk
2: mijn
1: vraag.
2: Dit lijkt wel een eerste stap op dat DUV-gebied. Als zij aangeven dat ze dit jaar er 5 en volgend jaar er 20 kunnen gaan produceren, dat is nog steeds. ASML maakt 130 van die machines wereldwijd. Er is niet heel duidelijk hoeveel er daarvan naar China gaan. Maar je mag verwachten dat dat deel wat naar China gaat dan vervangen wordt en dat China dat zelf gaat doen. Maar het feit dat je die eerste moeilijke noot gekraakt hebt, pas dan ga je naar het volgende level. En dat dit eraan zit te komen, ik weet niet en niemand weet of dat over 5 maanden, over 5 jaar of over 50 jaar is. Maar we weten allemaal.
1: Wiesma zei 20 jaar.
2: Nou, de kans is heel groot dat er een moment komt waarop ze ook die EUV kunnen gaan doen. En de vraag wordt dan, is ASML dan alweer ver genoeg vooruit? Of een ander bedrijf, dat zou ook Nearfield kunnen zijn, of wie dan ook.
1: Een nieuwe ASML wordt vaak gezegd.
2: Ja, ook aan de dominant. Eén ding weten we bijna zeker, aan de dominantie van ASML komt een keer een einde.
1: Bij ieder bedrijf toch zo?
2: Dat is bij ieder bedrijf. De VOC heeft uiteindelijk, was dominant, heeft ook maar 200 jaar bestaan. En van al die mooie familiebedrijven waar jullie het zo meteen over gaan hebben, die moeten ook de hele tijd transformeren. Die moeten zichzelf.
1: Banders, die houden toch wel nog een paar generaties vol?
2: Die begonnen met aardewerk, wekpotten en pannen. En ik weet niet hoeveel wekpotten jij nog hebt. Of dat je, als je trouwt, nog een trouwlijst bij de Bijenkorf of bij Nienaber van Eibe neerlegt.
1: Je hebt me goed ingeschat, natuurlijk.
2: Het moet de hele tijd. Ook dat bedrijf heeft zichzelf opnieuw uitgevonden, meerdere keren.
1: We gaan nog even naar Dentreek. Wat is dat eigenlijk, Albert-Jan?
3: Dentreek, dat is een heel mooi bosgebied ten zuiden van Amersfoort. Het is een landgoed. En daar woon ik vlak in de buurt, dus ik heb daar al heel veel voetstappen liggen en plezier aan beleven.
1: En soms komt het nieuws dichtbij.
3: Precies.
1: Want vandaag berichten over de pijnlijke keuzes die daar soms gemaakt moeten worden om natuur te behouden. En dat heeft dan weer te maken met aangeplante bomen die, weten we nu al, op den duur weer gekapt moeten worden.
3: Ja, dat is een van de voorbeelden die werd genoemd door de rentmeester die werd geïnterviewd, Wilbert Nijland. En die zei, ja, willen wij ook over 50 jaar nog steeds een heel mooi natuurgebied hier hebben, dan moeten we ons ook aanpassen. En nou, een van de dingen die ze hebben gedaan is dat alle boerderijen op het landgoed zijn inmiddels biologisch dynamische boerderijen. Maar hij gaf ook het voorbeeld van, ja, soms moet je ook bomen kappen. En er staan prachtige bomenlanen, dat weet ik uit ervaring. En dus het is inderdaad een heel vervelend gezicht als die worden gekapt. Maar ja, dan zijn er al gelijk weer mensen die daar tegen zijn. Van, want dat kun je niet maken, dat tast de natuur aan. Nee, het tast de natuur helemaal niet aan. Het onderhoudt juist die natuur.
1: Jij sluit je niet aan bij het verzet. Wat er wel is, lees ik in dat artikel.
3: Ja, wat er wel is, maar ik sluit me daar zeker niet bij aan. En dat is ook wel mooi. Ik fietste zelf vroeger 14 kilometer naar de middelbare school. En daar kwam ik ook door een bos. En er was op een gegeven moment een man bezig.
1: Niet elektrisch?
3: Toen nog niet. Nee.
1: Oh, nu wel. Okay,
3: toen bestonden er nog geen elektrische fietsen. Ik raakte op een gegeven moment mee in gesprek was ik toen denk ik 15 jaar of zo, 16 jaar. En ik zei, waarom ga je die bomen kappen? Ja, zegt hij, dat moet gewoon. Maar deze zijn geplant door mijn grootvader. En die heeft toen tegen zijn zoon gezegd, en mijn vader zei het ook weer tegen mij, die bomen gaan 3 generaties mee en dan mag je ze pas kappen. En dan moet je gelijk weer nieuwe planten voor 3 generaties later.
1: Dat nemen we mee.
3: Zeker.
1: 3 generaties, dat is nog niks vergeleken met de 7 generaties Benders. Was het nou 7?
4: 7e inmiddels, ja.
1: Kom Bender, van Mercurius Vermogensbeheer. Misschien komt er een 2e generatie Bender.
4: Who knows?
1: Bij Mercurius Vermogensbeheer en beleggingspotjes.nl. Dank voor je komst. De stand van de AEX, vergeet ik bijna, staat wel degelijk in de plus. 1088 punten. En straks gaat het over de opvolging van familiebedrijven. Dat is en blijft een lastig onderwerp. Of zijn er serieuze stappen gezet om dat hele proces te verbeteren? Je hoort het zo.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Ik open de vergadering.
7: Ja, voorzitter.
8: Ja, dank voorzitter.
9: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
10: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
11: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
10: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
12: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar Easy.nl. Easy, met AI.
13: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Odido. Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy, met AI.
14: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
15: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
16: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
17: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
18: BNR Verkeer.
4: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. 30 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat zie je onder andere aan de Duitse grens. Zowel op de A1 als op de A12. Op de A1 is dat vanaf Oldenzaal-Zuid. En op de A12 vanaf Zevenaar. In beide gevallen 10 minuten vertraging. De A16 richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug staat file. Dat komt door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug 5 minuten extra. En daarom staat er ook file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder kun je er 10 minuten bij rekenen. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Rotterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 53,6. De A6 Lelystad richting Muiden bij 68,0. En de A58 richting Bergen op Zoom bij 146,7.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
8: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Den Haag is vanochtend een overleden persoon gevonden op straat, vlakbij Den Haag Centraal. 3 mensen zijn aangehouden, maar volgens de politie is nog niet duidelijk of het komt door een misdrijf. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden. In Utrecht is de rechtszaak begonnen over de aanval op een man in een rolstoel in april. Hij werd in brand gestoken en liep zware brandwonden op. 2 verdachten staan terecht. Tijdens de zitting werden beelden vertoond waarop te zien is dat ze spiritus op hem gooiden en een brandend stuk papier. Omstanders doofden het vuur. In een woning in Zuid-Frankrijk zijn 5 overleden baby's gevonden. Volgens Franse media lagen ze in kartonnen dozen. De politie kwam erachter nadat een vrouw in het ziekenhuis was bevallen en zou lijden aan zwangerschapsontkenning. Dan heb je niet door dat je zwanger bent. De zaak wordt nog onderzocht. Door de zware aardbeving in Japan zijn een paar gewonden gevallen. Ook zijn er gebouwen ingestort en wegen en bruggen beschadigd. Er is ook brand, onder andere bij Kumamoto Castle, een toeristische bestemming. De aardbeving was in het zuiden, op het eiland Kyushu. En Halina Rijn mag dit jaar een eregouden kalf in ontvangst nemen. Ze krijgt de prijs voor haar bijdrage aan de Nederlandse filmcultuur als regisseur en acteur. Het Nederlands Filmfestival prijst onder meer haar succesvolle carrière in Amerika en zegt dat ze nieuwe generatie filmmakers inspireert. De uitreiking is op 2 oktober. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. Komende nacht is het helder. De temperatuur daalt dan naar 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Zijn familiebedrijven vanwege een wel erg voorzichtige financiering terughoudend met het investeren in verduurzaming? Straks hoor je het van Albert-Jan Thomas, de directeur van FBNet.
19: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
22: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
21: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
18: 1 op de 7 Nederlandse bedrijven is een familiebedrijf. Samen goed voor 595 miljard euro aan omzet. Maar achter dat succes schuilen vaak ook complexe vragen die uniek zijn voor familiebedrijven. Wie neemt het bedrijf straks over? En wat als de volgende generatie daar toevallig geen zin in heeft? Moet de deur open voor private equity of blijft die pot dicht? Ik vraag het allemaal aan Albert-Jan Thomas, de directeur van FBNet, grote netwerkorganisatie voor familiebedrijven. Welkom.
3: Dankjewel.
18: Van die bijna 300.000 familiebedrijven in Nederland. Wat is het eerste dat in je oppopt?
3: Nou, ik wil eerst even een correctie maken, want het is niet 1 op de 7. Het is 6 op de 10. Want als je het hebt over familiebedrijven, dan heb je het over bedrijven met werknemers. Die zorgen dus voor werkgelegenheid. En dan is 6 op de 10 bedrijven een familiebedrijf.
18: Nou, het is goed dat je dan begint met die correctie. Ja. Want jij hanteert dan ook deze definitie. Ja. Jullie zijn eerder dit jaar gekomen met een petitie richting Den Haag. Ja. De politiek met als eerste aanbeveling: kom met een duidelijke definitie van wat een familiebedrijf is. Ik dacht, zo moeilijk hoeft het toch niet te zijn?
3: Nee, het is denk ik ook niet zo moeilijk. Want de Europese Commissie heeft al in, ik geloof 2009... een definitie geformuleerd. En die wordt ook al veelvuldig gebruikt in diverse landen, zelfs in ons land door het CBS. Ja, als het gaat om de statistieken voor familiebedrijven, die 60%. Dus ja, die is er eigenlijk al.
18: Maar dat moet dan worden vastgelegd in wet en regelgeving.
3: Precies.
18: Nou, moet ik zeggen, nu klap ik uit de school, maar we hadden eerder voorafgaand aan dit gesprek nog even een kort onderhoud met Koen Bender. En die vroeg aan jou bijvoorbeeld Heineken, beursgenoteerd bedrijf.
3: Ja.
18: Met een aannemelijk belang, aanzienlijk belang van de familie in dat bedrijf.
3: Ja.
18: Is dat een familiebedrijf?
3: Ja. Nou ja, in mijn optiek wel. Omdat zij als eigenaar toch uiteindelijk de zeggenschap hebben. En omdat ze ook actief zijn in het bestuur van de onderneming.
18: En maar je dat zou er ook over kunnen twisten. Want jij zegt in mijn optiek wel. Dat geeft aan dat er ook mensen zijn die er een andere mening op nahouden.
3: Zeker, ja. En maar dat zijn voor ons twee cruciale criteria. De familie, zoals ik het maar even noem. De familie zit aan tafel als het gaat om de belangrijke beslissingen. En in de meeste familiebedrijven betekent dat ze niet alleen eigenaar zijn, maar dat ze ook de DGA zijn of de algemeen directeur.
18: Wat zou het veranderen als er inderdaad die definitie wordt gehanteerd, waar jullie dus toe oproepen, als Den Haag zegt: oké, vanaf nu noemen wij dit een familiebedrijf en al het andere niet?
3: Ja. Nou ja, kijk wat het verandert, want je hebt natuurlijk al meer een definiëring, bijvoorbeeld MKB en grootbedrijf. Nou, hetzelfde geldt voor familiebedrijf. Op het moment dat er een goede definitie is, kun je ook veel gerichter beleid maken. En kun je ook veel beter dat beleid en eventueel met allerlei wet- en regelgeving, of al dan niet met subsidies of fiscale facilitering, kun je dus heel goed afbakenen voor wie is het dan wel en voor wie is
18: maar
3: het dan niet.
18: Maar dat specifiek beleid voor familiebedrijven, want ik neem toch aan dat veel van jullie leden, MKB of grootbedrijf, ook lid zijn van een beroepsvereniging of een MKB Nederland of een VNO-NCW. Er wordt dus op alle mogelijke manieren aan belangenbehartiging gedaan.
3: Dat klopt. En de meeste brancheorganisaties, daar gaat het veel meer over het bedrijf. En dan is dat, die zijn actief in een bepaalde sector, ik noem het voedingsmiddelen of in de agrarische sector. Maar bij familiebedrijven is natuurlijk het cruciale onderscheid is dat de familie eigenaar is. En dat brengt andere vraagstukken met zich mee, onder andere rondom die continuïteit. En dat pleit ervoor dat er ook een apart beleid voor is.
18: Ja, er wordt ook zo af en toe onderzoek verricht over hoe het dan staat met die heikele kwesties rondom bijvoorbeeld opvolging.
3: Mm-hmm.
18: BDO heeft dat gedaan in samenwerking met de Universiteit van Maastricht. Dat is een uitgebreider onderzoek in het FD wat korter en bondiger opgeschreven met als belangrijke kop: opvolgers worden in het diepe gegooid. En de onderzoeker van BDO die zegt: het is toch gek dat een bedrijf dat bij uitstek zich zou moeten richten op de lange termijn zo onzorgvuldig omgaat met opvolging. Zou jij dezelfde kop hanteren?
3: Ik zou zeker niet dezelfde kop hanteren, maar dat daar nog verbeteringen mogelijk zijn bij heel veel familiebedrijven als het gaat om het voorbereiden van die volgende generatie. Om het organiseren van die bedrijfsvolging. Ja, dat is zeker het geval.
18: Ja, maar ik heb even gekeken naar jouw eigen site. Ik heb even gekeken naar de site van FBNet. Nou, allerhande publicaties die er zijn. Boeken over familiestatuten, good governance, opvolgingskwesties. Bibliotheken vol. En die onderzoeken van BDO en de Universiteit van Maastricht, die hebben ook een zeer sterk repeterend karakter. Dus waarom nemen die familiebedrijven dit dan toch nog onvoldoende serieus?
3: Nou, kijk, dat is een stelling waar ik het helemaal niet mee eens ben. Want ik zit inmiddels 40 jaar in dit vakgebied. Dus ik heb het ook zien veranderen. En ja, als je 40 of 30 jaar geleden kijkt, werd er veel minder gedaan aan voorbereiding. En dat is wel heel erg veranderd. Maar ja, je zei het zelf al, er zijn 300.000 familiebedrijven in Nederland. En er zijn er die voorop lopen. En er zijn er die wat dat betreft achterlopen. Maar over het algemeen wordt er veel zorgvuldiger omgegaan met opvolging. Opvolgers
18: maar
3: zelf.
18: Gaat in dat onderzoek van BDO en de Universiteit van Maastricht gaat het om serieuze percentages van mensen die zeggen: natuurlijk heb ik al lang meegelopen in dat familiebedrijf, ik weet van de hoed en de rand. Operationeel sta ik mijn mannetje of mijn vrouwtje, maar voor de strategische beslissingen, waar het om gaat als ik het zo meteen voor het zeggen heb, ja, voel ik me niet zeker genoeg.
3: Nee, en dat onderzoek gaat met name in op de rol van een familielid als eigenaar. En daar zijn nog zeker veel stappen te zetten. Het bedrijf overnemen, in het diepe gegooid worden, is ook vaak een harde leerschool en een snelle leerschool. En als dat lukt, ja, dan heb je heel veel ervaring opgedaan. Maar het voorbereiden als eigenaar of als aandeelhouder van een bedrijf, ja, dat vereist ook andere competenties en andere kennis.
18: Maar dat zou je toch bij uitstek zorgvuldig moeten doen als je weet, het betreft hier mijn eigen familie, het betreft hier een volgende generatie, mensen die dus al langer meelopen in dat bedrijf. Het zou misschien makkelijker moeten zijn in een familiebedrijf.
3: Ja, en dat zie ik dus ook steeds meer familiebedrijven doen. En onder andere ook door onze eigen activiteiten. Bijvoorbeeld, we hebben een masterclass voor toekomstige aandeelhouders, waar we juist dat doen. En we zien dan ook dat steeds meer families en steeds meer ondernemers ook hun kinderen toch vroeger betrekken. Ook bij dit soort vraagstukken.
18: Wat zou jij nog graag verbeterd willen zien dan? Want ik begrijp dat ik hier spreek met iemand voor wie het glas half vol is. Terwijl ik met nadruk probeer dat glas omver te stoten en te zeggen van, nou ja, er zit geen druppel meer in.
3: Nou ja, kijk, wat ik graag nog beter wil. Dan heb je het over de familiebedrijven zelf, hè? Ja? Niet over beleid en wet en regelgeving.
18: Nee, daar komen we zo op.
3: Nee, oké. Maar nog steeds de bewustwording van het overnemen van, het voortzetten van een familiebedrijf, gaat het om opvolging in de leiding. Maar het gaat ook over opvolging in eigendom. En opvolging en eigendom, wat ik net zei, als eigenaar moet je ook nog andere dingen in huis hebben. Nou, bijvoorbeeld inderdaad dat strategisch inzicht, voldoende financiële kennis, maar ook voldoende kennis van hoe is nou zeg maar de besluitvorming, de governance en de zeggenschap ingericht. En daar is nog een wereld te winnen.
18: Ik kan me ook wel voorstellen dat als je lid bent van FB.net, dat dat aangeeft dat je het serieus neemt en dat je familiebedrijven, en niet alleen je eigen bedrijf, maar een warm hart toedraagt. Ja. Maar dat zijn er dus heel veel in jouw definitie. 6 op de 10 bedrijven is een familiebedrijf. Ja. Terwijl lang niet, en ik snap dat het een groeiend netwerk is, maar lang niet al die bedrijven natuurlijk aangesloten zijn bij FB.net. Dus bereik je dan wel de bedrijven waar het wat minder goed op orde is?
3: Nou ja, kijk, wij zijn niet de enige die zich hiermee bezighoudt. Maar FB.net is natuurlijk wel een belangrijk netwerk.
18: Met hoeveel leden?
3: We hebben nu 325 leden.
18: Nee, om het in perspectief te
3: Ja, maar wij hebben vanaf het begin, vanaf de oprichting van FB.net, is er altijd gekozen voor rustige groei. En dat kenmerkt ook vaak familiebedrijven. Gewoon stap voor stap uitbreiden. En de kennis de ervaringskennis die bij onze leden wordt opgedaan, ja, die verspreiden we ook weer via, nou, je hebt het zelf hier op de website, via publicaties, het stimuleren van onderzoek. Maar we zien ook gelukkig in Nederland dat er steeds meer andere onderwijsinstellingen, dienstverleners zich bezighouden met familiebedrijven. Ja,
18: snap jij ook dat veel volgende generaties, want die gesprekken zullen ongetwijfeld gevoerd worden, ondanks dat jij een warm pleitbezorger bent van familiebedrijven en hun economische betekenis niet wil onderschatten, toch denken, weet je wat, geef mijn Porsche maar een fikkie, ik ben weg hier.
3: Ja, en dat gebeurt.
18: En waarom is dat?
3: Nou, ik denk dat het juist ook heel goed is dat als iemand, een zoon of een dochter besluit om een bedrijf over te nemen, moet je dat echt willen. Het is niet voldoende om te zeggen van, ja, ik doe dat uit loyaliteit of respect naar naar de vorige generatie. Of ja, ik kan het denk ik wel, maar heb ik er ook lol in. En gelukkig zie ik dus steeds meer dat zowel de overdragers als de opvolgers zeggen, het moet een eigen keuze zijn. En dan kun je er vol voor gaan. Ja. En als dat niet zo is, dan kies dan wat anders. Hè. Dus
18: of je zegt, we stellen een externe directeur aan, externe CEO aan, maar het eigendom blijft bij de familie.
3: Precies, en dat zie ik dus in toenemende mate gebeuren, met name in de middelgrote en grotere familiebedrijven. Die in die zin ook scheiden van elkaar. Een familielid hoeft niet per se de leiding te hebben, maar we blijven wel eigenaar.
18: Ja. En dat is een welkome ontwikkeling?
3: Wat mij betreft wel.
18: En hoe zou je daar dan als externe CEO over moeten nadenken? Want ik heb ze afgelopen maanden toevallig een paar keer gesproken. De mensen die instapten in een familiebedrijf en ook nog wel eens een keertje hier op de radio gevraagd van, had je niet graag zelf toch ook wat aandelen willen hebben?
3: Ja.
18: Vaak toch wel.
3: Ja, en dat is een keuze. Hè. Dat hou ik families ook voor. Denk er goed over na. Hè. Als je iemand van buiten aantrekt, die moet je goed belonen. Nou, die wil je ook laten meedelen in het resultaat. En sommige families kiezen ervoor om dan ook, dan kunnen zij mede-aandeelhouder worden. En andere families zeggen, nee, wij blijven 100% die eigenaar. Maar we belonen ze op een andere manier, afhankelijk van het resultaat. Met winstdeling of dan chairmans of wat voor constructie.
18: Wat gebeurt er eigenlijk? Misschien zijn er toch ook legio voorbeelden van, met familieleden die zoals je zelf al noemde, toch uit loyaliteit zeggen, nou, ik kan het ook niet maken. We spreken hier over misschien wel de vijfde, zesde generatie. Ja. Ik begin er toch maar aan.
3: Ja.
18: Ontbrandt er dan nog een vuurtje of?
3: Nou, bij sommigen wel, want en zeker als ze op een gegeven moment ook weer nieuwe kansen zien. Hè, en waarvan ze wel denken, dat vind ik hartstikke leuk om daar me ook in vast te bijten. Maar ik heb ook toch best wel ondernemers meegemaakt die, ja, die als je snel terugkijkt, hadden ze misschien liever iets anders gedaan. Zo ontmoette ik ooit een 56-jarige ondernemer en die zei, ik noemde mezelf de opvolger in een korte broek. Ik zeg, hoezo dan? Ja, ik kwam een keer in de zomer, fietste ik, het was mooi weer, ik fietste naar de zaak in mijn korte broek. En ik kom daar en hing er aan het prikbord met ingang van, morgen is mijn zoon de opvolger. En hij was zelf niks verteld, maar hij had altijd de droom gehad om voor zichzelf te beginnen. En op zijn 56e zei hij, het bedrijf staat er goed voor, er is goed management, ik stop ermee en ik ga een eigen bedrijf beginnen. Nou, mooi toch?
18: Jij bestuurt je eigenlijk al een jaar of 40, in ieder geval 30, slag in de rond. Binnen die familiebedrijven, is er wel eens aan jou getrokken om niet alleen af en toe langs te komen bij een familiebedrijf, maar om echt te gaan werken binnen een familiebedrijf?
3: Zeker. En toch heb ik het niet gedaan.
18: Waarom niet?
3: Nee, omdat ik het juist die... Ik spreek nu zoveel verschillende bedrijven. En wat ik zelf gewoon heel erg leuk vind, is als je die bedrijven kunt helpen en dat ze slagen maken.
18: Heb je er wel eens serieus over nagedacht?
3: Ik heb er één keer serieus over nagedacht, ja. En toen heb ik het opgesloten om het niet te doen.
18: Vanwege dit?
3: Vanwege dit.
18: Of omdat je dacht, ik ben toch niet familie, dus...
3: Nee, dat was niet het issue, want ik had ook, ik heb ook in de loop der jaren wel gezien bij externe directeuren, van wanneer werkt het wel en wanneer werkt het niet. En ik zie ook best wel vaak bij families van waarom zullen die waarschijnlijk wel goed met een externe directeur kunnen werken en andere families...
18: Jij werd benaderd voor een directiefunctie precies, bij een bedrijf waarvan je dacht, die zijn helemaal niet toe aan een externe directeur.
3: Nee, bij mij was toch uiteindelijk meer mijn eigen keuze. Word ik daar uiteindelijk gelukkig van om in één bedrijf daar vol in te zetten? Of heb ik juist die diversiteit? Nou, en dat laatste was voor mij de doorslag.
18: We gaan naar wet en regelgeving, fiscaliteit, wetenschap in de vorm van een dilemma allereerst. Dus dat betekent kiezen, daarna nuanceren.
3: Okay.
0: Het dilemma.
18: De bedrijfsopvolgingsregeling is perfect zoals die is, of de borg moet nodig aangepast worden. Hij is nooit helemaal klaar.
3: De tweede, hij is nog niet helemaal af.
18: Albert-Jan Thomassen is hier, directeur van FBNet. Het gaat over familiebedrijven. De BOR is al jarenlang een onderwerp van veel politieke debatten. Ligt ook al een tijdje op de snijtafel. Er is voor gelobbyd, tegen gelobbyd. Wat is eigenlijk op dit moment de situatie?
3: Nou, de situatie is op dit moment als volgt. Hè. In het coalitieakkoord staat dat de BOR belangrijk is voor de continuïteit van familiebedrijven en dat die niet verzoberd mag worden. Dus dat is natuurlijk heel goed dat de coalitie dat zegt. De afgelopen jaren zijn er verschillende aanpassingen, zoet en zuur moet ik zeggen. Een aantal waren echt wel verbeteringen, maakten de BOR doelmatiger en beter gericht op waar die voor bedoeld is. Maar er zat ook al wat zuur in. En dat waren dus erg versoberingen. Jammer. Hè?
18: En die versoberingen, die hebben op welke manier vorm gekregen?
3: Nou, onder andere, wat ontzettend vervelend is dat verhuurd vastgoed niet meer onder de BOR valt. En er zijn familiebedrijven die hebben als kernactiviteit het ontwikkelen en vervolgens ook verhuren en beheren en onderhouden van dat vastgoed. En met die rendementen gaan ze weer opnieuw investeren in vastgoedontwikkeling.
18: Maar daar raak je dus dan wel een relatief kleine groep mee?
3: Daar raak je een relatief kleine groep mee, maar in onze optiek, vastgoed was blijkbaar besmet en dus werd dit even over één kamp geschoren. En daarmee hebben ze wel een aantal familiebedrijven heel hard in hun ziel geraakt.
18: En zijn die er nog?
3: En ze zijn er nog wel, maar ja.
18: Wat is het zoet? Want je zei het is plus en...
3: Nou, een zoet was onder andere dat uiteindelijk was er een grotere verzobering als het gaat om om het percentage wat vrijgesteld is om die door te voeren. Dat is niet gebeurd, dat is één. Twee, wat een hele meer administratieve issue werd, was de dienstbetrekkingseis, zoals dat heet. Je moest tenminste 3 jaar op de loonlijst staan, wilde je in aanmerking kunnen komen voor de BOR. Nou, juist in deze tijd, wat doen familiebedrijven anders, zie je dat opvolgers die gaan eerst een aantal jaren buiten het eigen bedrijf werken. Dus die 3 jaar op de loonlijst staan is vaak gewoon niet realistisch of niet haalbaar. En dat die regel is afgeschaft, is wat ons betreft een hele goede verbetering geweest.
18: Je noemde net in een van je eerste zinnen dat die bor wel doelmatiger is geworden.
3: Ja.
18: En zo ongeveer op het hoogtepunt van die politieke discussie kwam het CPB ook met een evaluatie van de bor.
3: Ja.
18: Dat heb ik ook vaker aangehaald, maar ik ga het nu toch doen, want je bent een representant van deze groep. En het CPB zei doeltreffend, maar niet doelmatig. En ik citeer, in de meeste gevallen is er namelijk voldoende privévermogen aanwezig om de erf- of schenkbelasting te voldoen. In die situaties krijgen de ontvangers een financieel voordeel dat niet nodig is. En in veel andere gevallen zou een betalingsregeling die het mogelijk maakt om de belastingen gespreid te betalen ook volstaan. Je noemt net dat die bor doelmatiger is geworden. Ja. Was je het in de kern dan wel eens met wat het CPB in 2023 presenteerde?
3: Nee, omdat ze eigenlijk het vermogen wat vastzit in de onderneming meetelde. Dat was één. En twee, de ontvanger moet die belasting betalen. En die is, die is jong. Neemt aandelen over en heeft nog niet zoveel vermogen opgebouwd. En waar moet het dan vandaan komen? Uit het bedrijf. Nou, we hadden het begin van deze uitzending.
18: En dat tel je niet als privévermogen? Dat is bedrijfsvermogen?
3: Dat is bedrijfsvermogen, zeker. Op het moment dat het wordt uitgekeerd, dan wordt er netjes belasting over betaald en dan gaat het over naar het privévermogen. Maar ondernemingsvermogen zit vast.
18: Maar begrijp ik goed dat je zei, er moest al wat getweekt worden aan die borg. Hij moest ook wel doelmatiger.
3: Zeker. En dat is denk ik ook best wel gebeurd. Hij was best op sommige aspecten was hij best wel ruim. Dus onder andere wat ook gebeurd is in de afgelopen jaren is dat welk deel van het vermogen komt in aanmerking voor de bor. Dat is wel verder ingeperkt. Ja, en dat waren goede verbeteringen, denk ik.
18: Er is ook veel te doen geweest over de lobby en welke bedrijven zich daar ook sterk hebben gemaakt voor de positie van het familiebedrijf Van Oort. En nog veel nadrukkelijker genoemd, Bavaria. Wat vind je van hoe dat is verlopen?
3: Nou ja, ik denk dat zij gewoon een heel terecht punt hadden. Hè? En dat zijn niet de enige twee, maar er zijn veel meer familiebedrijven.
18: Nou, maar het amendement dat ging over 0,5% aandelenbezit. Ja of nee als ondergrens. Dat heet zelfs in politiek jargon het Bavaria-amendement. Dus dat komt ergens vandaan.
3: Zeker, maar of je 0,5% aandeelhouder bent, maar samen als familie ben je 100% aandeelhouder. En dat vermogen zit bij elkaar. En dan kom ik ook weer terug op wat ik eerder zei. Dat vermogen is niet, dat kun je niet zomaar te gelden maken. Dus ook een heleboel kleine aandeelhouders samen staan wel voor de continuïteit van dat bedrijf.
18: Jawel, maar dat zijn, tenminste zo is dat ook gepresenteerd door mensen die toch wel op te merken hadden over die lobby. Dat zijn neven, nichten, nog verdere familie. Ja. Die feitelijk niet zo heel veel te maken hebben met de bedrijfsvoering. Daar misschien wel niet of nauwelijks interesse voor hebben. En toch nog hun geld opstrijken.
3: Ja, maar die nemen wel de verantwoordelijkheid.
18: Welke verantwoordelijkheid precies?
3: Verantwoordelijkheid als aandeelhouder. Dat die continuïteit van het bedrijf geborgd wordt. Dat is één. Dus dat is. En ze nemen tegelijkertijd ook het risico. Want als het misgaat, gaat het voor hun ook mis natuurlijk.
18: Dan 0,5% aandelenbezit is dan plotseling toch een fikse tegenvaller.
3: Nee, maar de familie samen heeft... Je kunt dat niet alleen op individueel niveau bekijken. Het is de familie die de eigenaar is van het bedrijf. En soms is dat één familielid en soms zijn dat 100 familieleden.
18: Toch heeft dat amendement, dat Bavaria-amendement... Ja. laatste keer dat ik het zo noem, heeft het niet gehaald. Omdat dat in de buurt zou komen van staatssteun.
3: Ja. Ja, ook daar kun je over twisten, zijn we het niet mee eens.
18: Er is over getwist, maar Nautu de Tiel heeft het onderzocht. Het ministerie heeft uiteindelijk toch bepaald dat dat niet verstandig is om dat zo in te brengen. En sterker nog, in die stukken staat, ik heb het gisteravond nog even nagekeken, het ministerie verwacht dat in een formeel goedkeuringstraject de Europese Commissie niet alleen naar deze wijziging gaat kijken, maar ook naar de bestaande delen van de regeling. En dat zou de hele bor in gevaar brengen. Ja, dat klinkt nogal drastisch.
3: Maar zo drastisch is dat niet. Sterker nog, de Europese Commissie die heeft eind juni hebben ze nog nieuwe aanbevelingen uitgebracht over bedrijfsoverdracht. En daarin zeggen ze juist, het gaat erom dat je die bedrijfsopvolging goed faciliteert, ook fiscaal. Ja. Maar doe dat inderdaad binnen de kaders van de staatssteunregels.
18: Ja, dus zonder die ondergrens van 0,5% aandelenbezit los te laten.
3: In de huidige bor is dat nou eenmaal de ondergrens. Maar misschien moet er dus gekeken worden naar andere oplossingen. om uiteindelijk, want het gaat wel om de continuïteit van die familiebedrijven. En nu is het zo dat een deel van de familiebedrijven geen gebruik kan maken van de BOR. En dat is natuurlijk ook niet goed.
18: We gaan nog eventjes naar andere financieringskwesties die ook te maken hebben met het familiebedrijf. Want ABN AMRO heeft recent een analyse uitgebracht over de familiebedrijven. En ze zeggen daar dat er misschien wel onvoldoende wordt geïnvesteerd in dingen die op de lange termijn wel degelijk van groot belang zijn. Zoals duurzaamheid en, zegt de bank, zeg ik er met nadruk bij, dat komt ook vanwege de terughoudende financieringsstrategie. Meer focus op zeggenschap binnen de familie dan het aantrekken van extern kapitaal. Terwijl dat ook nodig is om je license to operate in de toekomst op orde te houden.
3: Ja.
18: Zie je daar een spanningsveld?
3: Daar zie ik geen spanningsveld. Maar het lijkt ook een beetje op de discussie die je aan het begin van de uitzending met Arnoud Boot had. Je moet je buffers ook hebben. En dat betekent dus soms dat je zegt van, joh, ik investeer wel in duurzaamheid. Alleen ik doe dat misschien wat langzamer. Of ik doe het langer over. Of ik leg andere prioriteiten. Waarmee ik wel die stappen kan zetten. Dan met andere. Dan met andere keuzes die.
18: Maar zou een familiebedrijf toch, ook al snap ik dat het gaat om continuïteit, iets sneller moeten zeggen met geld van buiten, van een bank, of misschien zelfs wel private equity, gaat het soms sneller?
3: Soms wel, maar het is ook meer risico. Want als het dan misgaat, dan heb je ook minder buffer om dat op te vangen. En dat is natuurlijk juist waarom die familiebedrijven het zo goed blijven doen. Is juist omdat ze, wat ook al wordt genoemd, dat neerwaarts risico goed weten te beperken. Doordat ze ook hun reserves aanhouden en zo hun weerstandsvermogen hebben. Ja, en dan duurt het soms wat langer voordat je bepaalde stappen zet.
18: Het eigenlijk goed met familiebedrijven? Ja, zul je zeggen. Maar het gaat om een hele diverse groep. En je zegt juist omdat ze zo voorzichtig zijn en die risico's goed in kaart hebben, gaat het goed. Maar ja, waar blijkt uit dat het zo goed gaat dan?
3: Nou ja, wat ik net aangaf, niet voor niets bestaan familiebedrijven gemiddeld veel langer dan niet-familiebedrijven. Dus blijkbaar doen ze toch wel iets goeds. Dat ze het kunnen volhouden. En ook succesvol kunnen volhouden. Nou ja, en ook omdat ze, dat is een andere kenmerk natuurlijk. Ze weten ook, als wij ons niet aanpassen, dan zijn we er niet meer over nu en of binnen een generatie.
18: Hoe lang hou jij het nog vol?
3: Voorlopig vind ik het nog hartstikke leuk werk. Dus ik ga in ieder geval door tot mijn pensioen.
18: Ja. Zijn er zaken geweest in de afgelopen 30, 40 jaar waarvan je dacht, ja, maar ik had toch wel gehoopt dat we in 2026 daar wat verder zouden staan dan nu uit de praktijk blijkt?
3: Ja, dan is met name toch de aandacht voor familiebedrijven in het overheidsbeleid en ondernemersbeleid. Innovatie, vernieuwing, het zit niet alleen bij start-ups en scale-ups, maar juist ook bij familiebedrijven. En wij noemen dat de grown-ups. Daar zit heel veel ervaring. En die mag meer gezien worden. Ook in het overheidsbeleid.
18: Albert-Jan Thomassen staat niet voor niks ook natuurlijk achter die petitie van eerder dit jaar richting de Haagse politiek. Directeur van FBNet, dank voor je komst.
3: Graag gedaan.
18: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Byron Bentley van BizAway, overgenomen namelijk Unique Global Alliance Travel, over zakelijk reizen na corona. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen. Dan breekt zo meteen het laatste half uur van BNR Zaken doen aan. Dan gaat het onder andere over de financiële markten. Een analyse van onze beursnerd. Een strikt Europese blik zelfs. Want chipbedrijven worden nog steeds afgestraft. Philips zit in de put. En feest bij Unilever.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
1: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
2: BNR Business Beats.
1: Met de beste pop, funk en soul.
2: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
23: Beats. Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
24: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
25: Hoe gezond ben je echt?
5: Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
6: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
9: In de Friday Move gaat het over tv.
10: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
9: Politiek. Ja.
11: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
9: En ik ben er ook.
10: Dat is toch heerlijk.
9: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
25: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
26: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
27: In de BNR-app.
28: Netbeheerder Enexis ontvangt de nieuwe Europese miljoenenlening. Philips verwacht de terugbetaalde importheffingen te mogen houden. Het geld staat volgens de topman zelfs al op de rekening. En privégesprekken met AI-bot Cloud zijn terug te vinden in de zoekresultaten van webbrowsers. Deze verhalen en nog veel meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn problemen op de A1 en dat heeft te maken met een kapotte vrachtwagen.
29: Dat klopt inderdaad. Die staat op de rechte rijstrook in de richting van Apeldoorn, tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld op de A1. Dat veroorzaakt nu 5 tot 10 minuten oponthoud. De A16 richting Rotterdam, daar wordt gewerkt aan de Moerdijkbrug en daarom sta je 10 minuten in de file. En om diezelfde reden sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht, tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Betekent dat 15 minuten vertraging. Dan nog de A58 richting Tilburg, tussen Oorschot en Moergestel doe je er 10 minuten te langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Lelystad richting Muiden bij hectometerpaal 68,0. De A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,3. En de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 60,2.
27: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Frankrijk wordt een man van 23 verdacht van brandstichting in de natuur. Hij zit vast. Hij zou ten noordoosten van Marseille brand hebben gesticht. Het vuur woedt daar al een week en is nog niet onder controle. In de buurt van Bordeaux woedt ook een grote natuurbrand. Door de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn tientallen gewonden gevallen. Ook zijn er gebouwen ingestort, onder andere een winkelcentrum, en daar zitten de bezoekers vast. Er is ook op meerdere plekken brand, onder andere bij Kumamoto Castle, een toeristische bestemming. Vele duizenden mensen zitten zonder stroom. In de zaak over een man in een rolstoel die in april in brand werd gestoken, blijven de twee verdachten vastzitten. Ze moeten ook psychisch worden onderzocht. Daarvoor staan ze op een wachtlijst. De rolstoeler heeft zware brandwonden en revalideert nog altijd. Alina Rijn mag dit jaar een eregouden kalf in ontvangst nemen. Ze krijgt de prijs voor haar bijdrage aan de Nederlandse filmcultuur als regisseur en acteur. Een Nederlands filmfestival prijst onder meer haar succesvolle carrière in Amerika en zegt dat ze de nieuwe generatie filmmakers inspireert. De uitreiking is op 2 oktober. En Zinedine Zidane is de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Hij is oud-international en was ook al 2 keer trainer van Real Madrid. Hij volgt Didier Deschamps op, die is 14 jaar bondscoach geweest en leidde Frankrijk in 2018 naar de wereldtitel. Zidane heeft voor 4 jaar getekend. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig met een paar stapelwolken. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
28: Europa trekt de kar in het cijferseizoen vandaag. Philips zit in de put, Unilever viert feest en de chipbedrijven worden nog altijd afgestraft na het nieuws uit China van gisteren. En bondskanselier Friedrich Merz is op bezoek in Ierland met een flinke verlanglijst. Straks meer in BNR Zaken doen.
30: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
30: Stop met boekhouden. Start met Yacht. Ga yachten op yacht.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
30: Ga yachten. Kijk voor onze overstapdeals op yacht.nl. Yacht met dubbel T.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
28: Laatste half uur van BNR Zaken doen. De hoogste tijd voor een analyse van de financiële markten.
13: Beursnerd.
28: Aangeschoven iemand die net zo goed op mijn plaats had kunnen staan. Maar vandaag beursnerd is Jochem Visser.
14: Hoi, goedemiddag.
28: Goedemiddag. Ja, je hebt me vorige week vervangen.
14: Ja, dat vond ik erg leuk om te doen, moet ik zeggen.
28: Nou, ik zal nog een keer een vakantie boeken. Dan nu naar de stand van de AEX.
14: De AEX staat op dit moment bijna op 1089 punten. 17e in de plus. En de kar wordt vooral getrokken door Unilever op dit moment. 7,7% in de plus. Maar wij moeten natuurlijk gewoon beginnen met die grootste daler. Philips met 10,2%
28: eraf. Nog altijd 10%?
14: Ja, het is echt ongekend. Want laten we maar daar beginnen. Want Philips begon tenslotte zelf ook wat eerder dan we hadden verwacht. Toen de cijfers vroeg zichtbaar werden na een administratief foutje gisteren. Men doet er nog onderzoek naar, zei Roy Jacobs tegen ons in de ochtend. Maar toen besloot men ook maar alles online te gooien. En toen kregen beleggers wereldwijd het natuurlijk de tijd om even te kouwen op die cijfers. Nou, dan zien ze daar eigenlijk twee positieve dingetjes, waarvan er eentje niet echt uitmaakt. En de rest is allemaal negatief. En daarom zie je dus 10% eraf. Want de eerste positieve opmerking is 4% verkoopgroei. Gewoon matig stijgen. De omzet.
28: Ja, maar dat heb ik hem wel een paar keer horen zeggen vanochtend.
14: Ja, precies. Dat is ook alles wat hij te melden heeft. Uiteindelijk komt de berg negatieve nieuws. Want de verwachting voor omzet en winst die gaat omhoog. Maar eigenlijk vooral omdat er wat geld van importheffingen terugkomt. Hè? Want het Supreme Court had daartoe besloten in de VS. En Philips vertelde, of ja, Roy Jacobs vertelde Iwan vanochtend trots dat Philips daar vanaf dag 1 bij was. Maar ja, dan open je die cijfers. Wat zie je dan? Onze EBITDA-marge ging met 4% omhoog. Nou, dan denk je zo, marge met 4% omhoog. Maar als je die terugbetaalde importheffingen eruit haalt, dan zit je op een daling van 0,2% door hogere kosten en importheffingen. Ja. En die 10% die eraf gaat nu, die is misschien wat heftig. Zonder heffingen kwam het hele gedoetje wel mooi uit op verwachting qua omzet en winst hoor. Dat is allemaal geen probleem. Maar het is gewoon een feit dat Philips nu aan de bak moet om jaardoelen te halen. Je kan dan wel zeggen dat er wat orders in Connected Care werden uitgesteld. Dat zijn die sensoren voor ziekenhuizen die ze verkopen. En dat die dan later in het jaar terechtkomen. En je kan ook zeggen dat je allerlei kostenbesparingen en innovaties doet om de marge te verbeteren. Die gewoon daalde overigens in het vorige kwartaal. Maar dan denkt de markt, nou, dit viel tegen. Je orderboek viel tegen, zeker in Noord-Amerika, waar je vecht tegen GE Health, Care en Siemens natuurlijk. En ik laat het even voor gezien. En nou ja, dan, bij Exor bezitten ze dan 18,7% van dit bedrijf, de hoeksteenaandeelhouder.
28: Dankjewel.
14: Die zullen daar wel een lange termijn blik overheen gooien. Maar ja, kijk, bij Philips word ik altijd een beetje weemoedig als ik ze lees. Want dan zie ik die 4%, 3% verkoop groeien, waar dan moeilijk over wordt gedaan door analisten en zo. En dan zie ik, denk ik van ja, dit is dus dat medische bedrijf dat in 2008 besloot om zijn TSMC-aandelen te verkopen, om zich te focussen op medische technologie, om vervolgens blij te worden van omzetgroei van 4%, omdat de marge daalde. Ja, dan denk ik, sterkte met de vechtmarkt met concurrenten.
28: Komt er nou nog een hoop gedoe rondom die eerder uitgelekte cijfers? Krijgt dat nog juridische staartjes?
14: Nou, het wordt onderzocht op dit moment. En ik denk dat het vooral interne staartjes zou krijgen. Want ja, ik denk eerlijk gezegd dat het verder geen juridische gevolgen zou hebben.
28: Dan gaan we naar de grootste stijger van het ene naar de andere kant van het spectrum. Ja. Unilever.
14: Ja,
28: dan
14: mooi
28: zie je het beter.
14: Ja, dat is ook wel geinig. Want het is ook wel welkom als jouw aandeel dit jaar op jaarbasis en op 5-jaar basis maar enkele procent is gestegen, zoals bij Unilever. Maar die knaller van nou nu 7,8% erbij, die helpt de AEX wel omhoog. Hè? Unilever beslaat 12% van de AEX, ietsje meer zelfs, 12,2. En de oorzaak is simpel, grootste volumegroei bij Unilever in 16 jaar, kopt het FD dan, met bijbehorende omzetgroei van 5,8%. Dat gaat dan allemaal naar opkomende markten, waar de ETF misschien grotendeels uit chipbedrijven van bestaat, maar de consumentenbasis beslist niet. En dat is voor Unilever echt ongekend, zeker in de vorige 16 jaar dus. En dan is het wel leuk om te melden dat zeker in India en Brazilië de Sif en de Glorix schoonmaakmiddelen de deur uitvliegen. Die trekken de kar echt in deze omzetgroei. En dat bevestigt ook wel een beetje de beweging van het bedrijf. Want je hebt dus een gigantische olietanker, die is al helemaal volwassen. Die markten zijn uitgekat helemaal al met schoonmaakmiddelen en douchegel. Steeds minder voeding, want dat doet men nu de deur uit. Zit
0: voedingstak in Londen.
14: Doei. En daar trekt men nu dus ook 60% van de omzet uit opkomende markten mee. Wat natuurlijk niet gek is als landen als India de mooiste demografie op aarde hebben met de jongste bevolking. En die wil je binden. En nou, dan ga je daar eens lekker Glorix verkopen. Dat lukt dan ook.
0: Dan spoelen we een paar weken terug naar een memorabele aflevering van de Beursnerd XL. Zeer gepassioneerd verteld over een bedrijf dat nu wordt afgestraft.
14: Ja, zeker. Ja, Games Workshop heet het. Die veranderen plastic in goud. Staat nu 3% in de min op fantastische cijfers. Een aandeel dat 45% gemiddeld per jaar steeg, inclusief dividenden sinds 2017. Games Workshop dus. Nou, die maken plastic poppetjes, boeken en verf voor nerds. Die spelen daarmee enzovoort. Luister die beurs natuurlijk zelf, kan je nog wat van opstegen. Steken, ja. En toen bespraken wij dus hun uiterst summieren verwachtingen. En die CEO die ja eigenlijk nooit in de media verschijnt, altijd een goed teken bij een aandeel dat 45% gaat. En toen zijn we in mei, ja, we verwachten een jaaromzet straks af te geven van niet meer minder dan 655 miljoen pond. Winst voor belasting van niet minder dan 265 miljoen.
0: Jeetje.
14: Nou, je hoort de lekkere marges al. Plastic in goud veranderen. En het werd nog beter. 660 miljoen pond aan omzet met 275 miljoen pond aan winst. Nou, komt ook weer lekker interim dividendje uit. Want men pot dat op daar tot 120 miljoen pond. En daarna gaat men investeren. Wat men overhoudt, wist van jou. Dus dan zie je dat winst. Nou, komt ook weer lekker interim dividendje uit. Want men pot dat op daar tot 120 miljoen pond. En daarna gaat men

0: En die, en nou ja, zo kan Games Workshop dus al 40 jaar plastic en nerdboeken verkopen. En ja, 45% per jaar aandeelstijging, inclusief dividenden, duurt niet eeuwig. Maar het gaat nu nog wel even door.
1: Jochem Visser had ook vandaag een XL verdiend. Maar ja, krijgt hij niet. Gewoon beursnerd vandaag. Dankjewel.
2: Macro, het boot.
1: Het laatste macro-economische nieuws. Vandaag toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
3: Thomas, goedemiddag.
1: Een tijdje terug presenteerde de Europese Commissie plannen om regels te veranderen, lees te versoepelen voor Europese banken. Arnoud, dat roept bij mij de vraag op, is het faillissement van Lehman Brothers dan nu echt te lang geleden?
3: Ja, nou Thomas, het inderdaad het speelt 10 dagen geleden dat de Europese Unie daadwerkelijk die kant op gegaan is. En het is natuurlijk verrassend stil, hè. Dat is natuurlijk het kenmerk van regelgeving, dat we dingen vergeten. En dus politiek Den Haag. Ja, we zijn eigenlijk weer terug aan. We zijn niet zozeer terug bij het faillissement van Lehman. Maar we zijn terug bij de periode voor de financiële crisis. Toen niemand zich in het parlement bezighield met de financiële sector. Het idee was, die kan wel voor zichzelf zorgen. En het lijkt dat we toch weer die kant op gaan. En ik zou dan, ja, in ieder geval, iedereen die niet verder wil luisteren. 1 oproep is natuurlijk, wij moeten juist in periodes dat er geen financiële crisissen zijn, alert zijn. Een financiële crisis wordt gecreëerd in goede periodes. En dan moet je alert zijn om te voorkomen dat die ook daadwerkelijk komt.
1: Er is toch een jaarlijks moment dat experts met Kamerleden praten over hoe de sector ervoor staat of niet? Of heb ik de vorige keer niet goed opgelet?
3: Nee, dat klopt. En dat is een heel klein iets wat in ieder geval we in een. Want dat had te maken ook met een BR-studie die ik 10 jaar geleden gedaan heb. Naar aanleiding van de financiële crisis. Zorg nou dat er een moment is in het parlementaire jaar dat je hoe dan ook het moet hebben over de financiële sector. Terwijl er op dat moment geen crisis is. Ja. En dat hebben we gelukkig. Maar Thomas, alles wat je bedenkt is uiteindelijk afhankelijk van de aandacht van mensen, de intensiteit van mensen. En je hebt heel veel verschillende knopjes nodig. Er is niet 1 knop die het wel in de hand houdt. Dus daar staan we op dit moment. En de Europese Unie wil regels versoepelen. Nou, als het gaat over regels die te maken hebben met, ja, met echte pure fragmentatie van Europa, ja, dan hebben we het weer over een heel groot probleem, wat je ook op andere punten ziet. Dat die interne markt niet fatsoenlijk werkt. Dat landen allerlei belemmeringen opwerpen. En die niet gebaseerd zijn op het goede doen of op financiële stabiliteit, maar puur en alleen op protectionisme of die kant op. Dus daar heeft de Europese Unie natuurlijk altijd gelijk. Overbodige regels of zinloze fricties, laten we die weghalen. Daar is geen misverstand over. Dus waar er wel een misverstand over is, is of je banken zelf, en dan en op basis van publieke argumenten, de 2 grote publieke argumenten op dit moment zijn het betalingsverkeer. Daar zijn we afhankelijk van Amerika, betalingsverkeer. Daar loopt de Visa, Mastercard op allerlei manieren dwars doorheen. En als je de Amerikaanse minister van Financiën hoort, dan moeten we daar ook strategische autonomie krijgen. Hij roept letterlijk dat global access to the dollar and the US economy is no longer unconditional. Dus wat hij bedoelt is, daar gaan we mee scherp bedreigen, andere landen mee bedreigen en allerlei concessies afdwingen die alleen maar te maken hebben met het macho-denken in de Verenigde Staten. Dus strategische autonomie, betalingsverkeer. Europa moet zich daarop inzetten.
1: Nou, we krijgen natuurlijk digitale euro's, we hebben Wero, het Europese vervolg op Ideal. Er wordt volgens mij op een ander niveau wel nagedacht over alternatieven voor Amerika.
3: Zeker, zeker. Absoluut en letterlijk met de hoogste intensiteit doorgaan. Want de gekte in Amerika, die houdt niet op, die gaat versterken. En naarmate ze meer klem komen te zitten, gaat het nog meer versterken. Het heeft ook te maken met het SWIFT-systeem. Het zijn heel andere dingen. Het SWIFT-systeem waar het internationale bankaire verkeer mee aan elkaar knoopt. Dus Europa moet acteren. Het tweede politieke domein, en dan zal ik daar hond ik het af, Thomas, anders word je ongerust over de tijd die we nodig hebben. Hoewel dit heel veel tijd verdient. Juist ook in politiek Den Haag. Het tweede is dat er de permanente discussie is van banken moeten meer kunnen uitlenen.
1: Zeggen de banken zelf.
3: Als er iets, zeggen de banken zelf. En als er ergens in Europa geen probleem is, dan is het in geld. Hè? Er is geld genoeg. Dus nou om meteen te roepen,

0: dat banken meer moeten kunnen uitlenen. Daar kun je überhaupt een vraagteken bij zetten. Maar het middel wat men denkt dat daar goed voor is, is een middel waar eigenlijk inmiddels elke Nederlander, die zou eigenlijk een basiscursus corporate finance, en ik bied het elk jaar aan, een basiscursus corporate finance moeten volgen. Als je minder eigen vermogen op de balans hebt, want dat is wat banken willen. Minder eigen vermogen. Wat eigen vermogen, dat zou duur zijn. Nou, minder eigen vermogen zou betekenen dat banken meer kunnen uitlenen. En Thomas, de luisteraar moet gewoon de rest van de dag maar even over nadenken. Het betekent letterlijk dat als Philips, die vandaag ook in het nieuws is, voor de verkeerde reden trouwens, als Philips vandaag de dag minder eigen vermogen zou hebben op de balans, minder eigen vermogen, gaat Philips dan meer investeren? Nee, zegt iedereen. Philips moet natuurlijk veel eigen vermogen hebben, want investeren is cruciaal, want investeren is ook riskant. Grote maatschappelijke transformaties en met Philips grote riskante investeringen, daar heb je eigen vermogen voor nodig. Dat moet niet gebaseerd zijn op leningen waarmee je gaat investeren. En toch willen banken de hele tijd minder eigen vermogen hebben. En ze hebben ook nu weer de Europese Commissie en de politiek wijsgemaakt dat minder eigen vermogen, minder kapitaalvereisten, heet dat in het jargon, dat banken aan zal zetten tot het meer uitlenen van geld, wat goed is voor de economie.
1: Maar die banken die houden vol dat zij niet kunnen voldoen aan de kredietvraag die er op dit moment is. En die zeggen, wij moeten zoveel in kas houden dat we daar niet aan toekomen. Dat klopt dus niet.
0: Nee, want eigen vermogen is niet wat je in de kas houdt. Eigen vermogen is, iedereen die even naar zijn sportvereniging kijkt, eigen vermogen staat aan de rechterkant van de balans bij de sportvereniging. Kijk even op de balans van de sportvereniging. Rechterkant van de balans staat je eigen vermogen. Links staat wat je in kas hebt. Links, namelijk je bankrekening. We staan bij een normale sportvereniging aan de linkerkant.
1: We zijn bij de basiscursus, ja. Ook op de radio.
0: Hier zijn we bij de basiscursus. Het is de linkerkant van de balans waar het geld staat. Rechts is hoe je je gefinancierd hebt en of je risico's aan kunt. Dus wat zal echt elke sportvereniging doen? Die zal zeggen, leden zullen zeggen, jongens, ik mag niks van financiering begrepen hebben, maar wij zullen aan de rechterkant eigen vermogen hebben, want als we rechts eigen geld hebben, eigen vermogen hebben, dan kunnen we af en toe tenminste het veld gaan moderniseren. Of een nieuw clubhuis gaan bouwen. Maar als we geen eigen vermogen hebben, ja, dan is het onmogelijk om zelf een investering te gaan doen. En banken, Europa, et cetera, politiek wordt wakker. Banken hebben volstrekt ongelijk door te suggereren dat ze meer kunnen gaan uitzetten, meer kunnen gaan investeren als ze minder eigen vermogen hebben. En mijn laatste comment, Thomas. Weet je wat banken gedaan hebben de laatste tijd? Winsten uitkeren, ja. Aandelen inkopen, dividenden betalen. Ze hebben het geld naar buiten gekieperd. Als je het geld naar buiten kiepert, dat is eigen vermogen wat je naar buiten gekieperd hebt, waardoor het eigen vermogen minder is. Als je zo bevreesd bent dat je geen leningen kunt verstrekken, niet meer kunt voorzien in de behoeften van de economie, dan moet je natuurlijk minder winst aan jezelf uitkeren. Dan moet je in het bedrijf houden. En ook dat hebben banken niet gedaan.
1: Arno Boot, dank u wel. En tot later deze week.
2: Blik op de wereld.
1: Bondskanselier Merz brengt vandaag een bezoek aan Ierland. En dat doet hij omdat de Ieren sinds 1 juli, begin deze maand, EU-voorzitter zijn. En hij zal een flinke verlanglijst meenemen. Contact met Marja Verburg, historicus verbonden aan het Duitsland Instituut. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Wat staat er allemaal op die verlanglijst van Merz?
3: Nou, Merz wil vooral dat er minder geld uitgegeven gaat worden dan. Er wordt gesproken over een meerjarenbegroting. Dat is het belangrijkste punt van het EU-voorzitterschap van Ierland. Dus de meerjarenbegroting voor 2028 tot en met 2034. Die is nu volgens de planning 2 biljoen euro. En daarvan wil Merz dat er minstens 400 miljard afgaat. Want die zegt dat is allemaal veel te veel geld en dat kunnen we zo niet betalen. En dat is een van de punten waarom die naar Ierland reist. Om duidelijk te maken dat dat anders moet. Hij zegt dat is onevenwichtig en onbetaalbaar als het zo doorgaat. Dus er moet heel veel geld af.
1: Het is net alsof je veel Nederlandse politici hoort spreken, want die zullen ongeveer hetzelfde vinden.
3: Ja, die vinden ongeveer hetzelfde. Dus Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zweden, dat zijn de landen die graag willen dat het wat minder wordt. Merz die hoopt dat dus voor elkaar te krijgen. Kijk, ze hopen eigenlijk dit jaar die meerjarenbegroting rond te krijgen. Volgend jaar zijn er verkiezingen in Frankrijk. Als dan Marine Le Pen daar president zou worden, wordt het allemaal nog veel ingewikkelder om het eens te worden over een meerjarenbegroting. Dus ze willen dat nog dit jaar rondkrijgen. Dus dat moet tijdens het Ierse voorzitterschap. En dus is Merz nu in Ierland om daar, nou ja, zijn punten te benadrukken.
1: Merz heeft ook het een en ander gezegd tijdens een vorige EU-top over het lidmaatschap van verschillende landen en of dat nog in gradaties moet worden onderverdeeld. Het ging over Oekraïne, maar er zijn meer landen die tot de EU willen toetreden. En op welke manier dat dan zou moeten? Is dat nog iets wat hij wil bespreken daar?
3: Ja, dat staat ook op de agenda. Dat gaat om de Westelijke Balkanlanden en inderdaad Oekraïne en Moldavië. Die Westelijke Balkanlanden, een aantal daarvan, staan al heel erg lang op de lijst om toe te treden tot de Europese Unie. Het probleem is, ze moeten aan allerlei eisen en wetgeving van de Europese Unie voldoen. Dat voldoen ze niet. En de vraag is hoe lang dat duurt voordat ze dat wel doen. En wat Merz en Macron nu hebben bedacht in juni tijdens een top met die Westelijke Balkanlanden, is dat ze dan een soort, ja, geassocieerd lid worden. Dus dan hebben ze geen stemrecht, maar ze horen dan al wel een beetje bij de EU. Critici zeggen, ja, dan heb je een soort tweederangs of tweede klas lidmaatschap. Ja. Dat moet je eigenlijk helemaal niet willen. Maar Merz en Macron zeggen, ja, maar op een andere manier. Je moet het toch stap voor stap doen, anders komen ze er helemaal nooit bij. En we vinden het ook belangrijk om aan landen als China en Rusland te laten zien dat deze landen echt bij ons horen. Dat wij willen dat ze tot ons toe kunnen treden.
1: Hoe belangrijk is buitenlands politiek op dit moment voor Merz? Want ik geloof dat die binnenshuis ook voldoende nog voor elkaar te krijgen heeft op economisch vlak. Er is natuurlijk ook heel veel te doen op dit moment rondom de aanslag op de Pride in Berlijn. Ja. Doet de rest van de wereld er nog een beetje toe?
3: Ja, zeker. Kijk, toen Merz begon vorig jaar, toen was het buitenlands beleid een van de belangrijkste punten. Zijn voorganger liet zich daar wat minder op zien. En Merz die zei, ja, ik vind dat wij moeten laten zien dat Duitsland een belangrijke rol op het Europese en ook op het wereldtoneel wil spelen. Dus die was vooral aan het begin in het buitenland te zien. Dat leidde ertoe dat het er in het binnenland niet zo goed ging. Hij heeft een aantal economische beloftes gedaan die hij nog steeds niet heeft na kunnen komen. Dus er is heel veel kritiek op hem. Hij is in Duitsland eigenlijk de minst populaire,
1: ja,
3: regering is de minst populaire.
1: God, die slaan bijna negatief uit.
3: Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja, en nou heeft hij dus vlak voor de zomervakantie, heeft hij samen met zijn coalitiepartner SPD, dus de Sociaaldemocraten, die gaan niet zo lekker samen, maar nee, ze zijn het eens geworden over allemaal belangrijke hervormingen. Maar daarna heeft hij zijn kabinet omgebouwd, zeg maar. En daar is nu ook weer allemaal kritiek op. Dus het is eigenlijk zomerreces. En iedereen is boos op hem, ook in zijn eigen partij. Nou ja, en die aanslag in Berlijn maakt het natuurlijk ook niet makkelijk, want dan is er weer een discussie losgebarsten over hoe moeten we omgaan met islamisten en überhaupt doen de Duitse veiligheidsdiensten hun werk wel goed en doet de Duitse regering zijn werk wel goed. Maar desalniettemin, ik bedoel, ja, als je bondskanselier bent, moet je het beide doen. Dus je moet en zorgen dat het binnenlands beleid goed is en wat Merz doet is je op het wereldtoneel laten zien.
1: Marja Verburg, historicus verbonden aan het Duitsland Instituut. Dankjewel. Mark Beekhuis, Niels Heidhuis, het duo dat de avondspits presenteert. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hallo. Wat weten jullie nu al over de uitzending die pas over 2,5 uur begint?
2: Oh, waar ik mij het meest op verheug is het gesprek met Joris Melkert.
1: Van de TU Delft, luchtvaartdeskundige.
2: Zeker, over de stoeltjes bij Boeings. Honderden vliegtuigen waar de stoeltjes niet goed gemonteerd zijn. Ik bedoel, je wist niet dat er nog meer mis kon zijn met die vliegtuigen. Maar we hebben weer iets gevonden en we gaan met Joris praten over hoe erg het is als je stoeltje niet helemaal goed vastgeschroefd zit.
4: Komt wel heel dichtbij dat idee van O'Leary van EasyJet om staanplaatsen te hebben aan boord, hè?
2: O'Leary van, EasyJet.
4: Toch, hoe heet die toch?
2: Nee, die andere, maar maakt niet uit. Dat is een andere prijsvechter. Die maakt niet uit.
4: Oh, tuurlijk. Nee.
2: Ja, we gaan het hebben over chips die steeds meer in China gemaakt worden. Dat is natuurlijk sinds gisteren, is dat Ryanair bedoel je.
1: Ik denk het. Niels verwerkt de
2: in China worden gemaakt. En we vragen ons af hoe lang het nog duurt voor al onze chips, ook de beste van de wereld, eigenlijk toch vooral uit China komen.
1: Ja, denk je dat? Ja,
2: dat gaan we ons afvragen.
1: Dat gaan we ons in ieder geval afvragen. Durf je er iets te zeggen, Niels?
4: Ja, god, wat wil je weten? Wat wel interessant is dat Philips geld heeft teruggekregen van die tarieven die eerst waren ingevoerd, maar niet goed waren.
1: Het staat al op de rekening.
4: Het staat al op de rekening. Ja. En de waar is natuurlijk, geldt dat niet voor meer bedrijven. En daar zitten we achteraan. Het lijkt erop dat dat zo is. Ja, dat hoor je meteen om 4 uur. Je kunt dat ook als podcast trouwens beluisteren. Hè?
2: Avondnieuws.
4: Eerste deel van de avondspits, zeker. Steeds meer mensen doen dat.
1: Maar er kunnen altijd mensen bij.
4: Er kunnen altijd mensen bij. Want ja, het kost ook eigenlijk bijna geen extra energie als die mensen dat gaan doen. Nee, ons niet in elk geval.
1: Doe dat gerust.
2: Wil je nog iets hebben?
1: Ja, graag.
2: Vanmiddag ontmoeten Trump en Zelensky elkaar. Dat is ook aanleiding voor meer dan één gesprek in onze avondspits.
1: We have the cards in handen nu, hè? You don't have the cards. Maar nu misschien
2: maar
1: wel.
2: Nu dus wel.
1: Ja, ja, ja, precies.
4: En we spreken Henny van der Most.
1: Oh ja?
4: Ja, in de serie Hello Goodbye. Hij is natuurlijk, hij gaat wat anders doen. Ja. Die onderneming is failliet, waarmee die in Rotterdam een pretpark wilde opzetten.
1: Ja, het schuldeisers achter zich aan.
4: Schuldeisers achter zich aan, ja, ja, ja, ja. Ja. We gaan
1: hij mag zich verheugen op jullie belangstelling.
4: Zeker.
1: Mooi zo. In de avondspits. Dus er is heel veel nieuws in de avondspits. En je kunt dus ook als podcast luisteren. Was dat al gezegd? Denk het wel. Market Deals, zometeen om 16:00. Om 23:00 morgen is het weer tijd voor BNR Zaken doen. Met als gast Mayra van Helvoort. Directeur van de Koninklijke Binnenvaart Nederland, de branchevereniging. Over de economische gevolgen van de sluiting van het Twentekanaal. Want door de droogte mogen daar geen binnenvaartschepen meer varen. Zometeen na de nieuwsupdate het MKB-café met Lauren Verster. En om 16:00 de avondspits. Blijf luisteren.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Ik open de vergadering.
7: Ja, voorzitter. Ja, dank voorzitter.
8: Voorzitter. Ik
2: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 14:00 of in je podcast-app.
9: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
10: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
11: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
10: Obli, meer rust, meer rendement.
12: Creon Kozijnen, zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
10: Kozijnen. Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obli.nl.
13: Ik pak je vast.
14: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
15: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
14: Vandaag is er en morgen weten we niet.
15: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
5: BNR Verkeer.
16: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 45 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat merkt het verkeer op de A1 richting Apeldoorn. Je komt een kapotte vrachtauto tegen tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld. En daarom is de rechte rijstrook dicht. Je doet er 15 minuten langer over. De A16 richting Rotterdam. Daar staat file vanwege de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. 15 minuten extra. En daarom sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder doe je er ook 15 minuten langer over. Dan nog een wegafsluiting, de N366 Veendam richting Ter Apel. Tussen Musselkanaal en Emmen is een ongeluk gebeurd en daarom is de weg dicht. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 202,3. De A7 Heerenveen richting Groningen bij 168,1. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213,1.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
17: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Frankrijk wordt een man van 23 verdacht van brandstichting in de natuur. Hij zit vast. Hij zou ten noordoosten van Marseille brand hebben gesticht. Het vuur woedt daar al een week en is nog niet onder controle. In de buurt van Bordeaux woedt ook een grote natuurbrand. Door de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn tientallen gewonden gevallen. Ook zijn er gebouwen ingestort, onder andere een winkelcentrum, en daar zitten de bezoekers vast. Er is ook op meerdere plekken brand, onder andere bij Kumamoto Castle, een toeristische bestemming. Vele duizenden mensen zitten zonder stroom. In de zaak over een man in een rolstoel die in april in brand werd gestoken, blijven de twee verdachten vastzitten. Ze moeten ook psychisch worden onderzocht. Daarvoor staan ze op een wachtlijst. De rolstoeler heeft zware brandwonden en revalideert nog altijd. Alina Rijn mag dit jaar een eregouden kalf in ontvangst nemen. Ze krijgt de prijs voor haar bijdrage aan de Nederlandse filmcultuur als regisseur en acteur. Een Nederlands filmfestival prijst onder meer haar succesvolle carrière in Amerika en zegt dat ze de nieuwe generatie filmmakers inspireert. De uitreiking is op 2 oktober. En Zinedine Zidane is de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Hij is oud-international en was ook al 2 keer trainer van Real Madrid. Hij volgt Didier Deschamps op, die is 14 jaar bondscoach geweest en leidde Frankrijk in 2018 naar de wereldtitel. Zidane heeft voor 4 jaar getekend. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig met een paar stapelwolken. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Een ski-ongeluk veranderde het leven van Menno Streefland totaal. En nu verkoopt hij rugbeschermers om anderen te behoeden. Daar hoor je zo meteen meer over.
18: Europa is van Picasso. India is van mij.
19: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
20: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
21: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het MKB-café. Lauren Verster.
23: Hallo en welkom in het MKB-café. Ik ben Lauren Verster en hier schuiven ondernemers aan die niet bang zijn om alles op het spel te zetten en tegen de stroom in te roeien. We praten vandaag over hun drijfveren, briljante zetten en natuurlijk flaters. Over ondernemer, vallen, opstaan en weer doorgaan. Vandaag aan tafel een ondernemer wiens leven compleet op zijn kop werd gezet door een ski-ongeluk. Menno Streefland liep in 2023 door een ongelukkig geval tijdens het skiën in Oostenrijk een dwarslesie op. En daarna gooide hij noodgedwongen het roer om en nu verkoopt hij met zijn bedrijf Spines rugbeschermers om te voorkomen dat meer mensen moeten doormaken wat hem is overkomen. Toch, Menno?
24: Dat
23: welkom.
24: Dank je wel.
23: Hey, in 2023 skiën in Oostenrijk. Daar maak je de val die je leven compleet verandert. Wat herinner jij je nog van dat specifieke moment?
24: Ik herinner mij dat er in de verte iemand op de piste iets van een beweging maakte, waardoor ik dacht, daar moet ik omheen, met een veilige afstand. En terwijl ik probeerde om deze persoon heen te sturen, verloor ik eigenlijk mijn eigen balans. En daarmee ben ik aan de zijkant van de piste gevallen in een kuil. Gewoon eigenlijk van de berg af. Toen lag ik op mijn rug. Ben ik mijn vrienden gaan bellen. Die dachten eerst dat ik een grapje maakte. Maar helaas, jongens, dit keer niet. Stuur maar een helikopter. Die kwam vrij vlot. Binnen 2,5 uur na mijn val lag ik al in het ziekenhuis van Innsbruck onder het mes. Daar ben ik ook zeer erkentelijk voor. Want ja, het is natuurlijk een groot cadeau dat er zo'n team voor je klaarstaat. Dat iedereen, iemand die daar jaren voor gestudeerd heeft, ready is om mij te opereren. Toen begon het hele circus.
23: Even terug naar die specifieke val, want ik heb ook veel geskiet, ben ook vaak gevallen. Je valt, normaal doe je je ogen open, sta je weer op. Wat was er dit keer anders bij jou dan? Wat voelde jij op dat moment?
24: Ja, ik deed mijn ogen open en stond niet meer op, want dat was precies de situatie. Je wil een sit-up doen en je voelt op dat moment eigenlijk dat vanaf je navel, in mijn geval, dat de rest van het lichaam niet meer werkt. Dus je raakt een klein beetje in paniek. Van,
23: maar heb je heel veel pijn op zo'n moment?
24: Nee, niets, want je voelt het ook niet meer. Je voelt je onderlichaam niet.
23: Dus het is gewoon alsof je... Ik heb bijvoorbeeld een keizersnede gehad. Dan kan je hele onderkant vanaf je borst ongeveer niet meer bewegen. Het is zoiets. Je bent gewoon verlamd en je voelt daar niks.
24: Klopt. Bedoel je een ruggenprik?
23: Ja.
24: Ja, dus dat is inderdaad vergelijkbaar. Alleen dan komt het na een dag terug. En bij mij kwam het eerste begin van het gevoel kwam terug na een aantal weken.
23: Hey, de artsen in het ziekenhuis waren in eerste instantie heel somber over jouw vooruitzicht. Ze zeiden, ja, je zult waarschijnlijk niet meer kunnen lopen. Hoe leef je verder met zo'n boodschap?
24: Nou ja, ik zat op dat moment gelukkig vol met morfine van de helikoptervlucht en van de arts die dat toen had gedaan. Ze hebben tegen mijn moeder gezegd, in een rolstoel kun je ook heel gelukkig worden.
23: Ja.
24: En mijn moeder reageerde erop van, nou, dat zullen we nog wel eens even zien. En ik ook. En dat was eigenlijk pas de volgende dag. Dus dat had verder niet echt een ja, een boodschap voor ons. Wij waren daar helemaal nog niet. Dus een arts kan dat wel zeggen, alleen op dat moment, ja, je wordt geopereerd en daarna mag je gaan revalideren. En ze dachten dat het compleet zou zijn. Dat houdt dus in een complete dwarslesie, dat je niets meer voelt, niets meer terugkrijgt, niets meer gaat voelen. Alleen, ja, al vrij snel kreeg ik een spuit in mijn been, de tweede dag na het ongeluk. En toen zei ik tegen die arts of tegen die verpleegkundige, ik zei van ja, die spuit die is hartstikke koud. En toen waren zij enigszins verrast, want ik hoorde dat niet te kunnen voelen.
0: Oh ja.
24: En toen was al duidelijk dat het dus wel gevoel terugkwam.
1: Het MKB-café.
0: Hey, je startte je onderneming, want we gaan het natuurlijk vandaag over jouw onderneming hebben. Je startte je onderneming terwijl je nog net en volop aan het herstellen was. Wat ik las, want ik heb natuurlijk me ingelezen over jouw verhaal. Echt naar maanden al. Waarom zo snel?
24: In het ziekenhuis na mijn ongeluk vroeg de arts, had je een rugbeschermer om? Nou, nee. Dus dat zaadje was al geplant. En het personeel in het ziekenhuis die zeiden van ja, we krijgen heel veel skiënde toeristen binnen. En die skiën allemaal zonder rugbescherming. En wij als Oostenrijkers doen dat al veel meer, maar de toeristen doen dat nog niet. En toen was er dus een soort van zaadje geplant. Daarnaast, de dwarslesie, in mijn hoofd was de dwarslesie oplosbaar. Dat bleek nog niet zo te zijn. Dus er is nog geen medicijn dat een dwarslesie volledig kan herstellen of kan terugdraaien. Die combinatie van factoren, dat heeft ergens al een zaadje geplant. En daarbij had ik in mijn studie bedrijfskunde hadden wij een vak. En dat ging over sociaal ondernemen. Onder andere de Postcode Loterij die doneert. Tony Chocoloni met de eerlijke prijs voor de boeren. Dat soort ondernemingen. Ik vond dat een van de leukste vakken tijdens mijn studie. En toen is er ergens al iets gaan broeien. En daarnaast heb ik sowieso een soort van liefde voor de Chinese websites met alle spulletjes die je kan vinden. En ik vind het heel leuk om daar te gaan zoeken. Mm-hmm. En toen ben ik fabrieken gaan zoeken in Guangzhou. En toen kwam ik al vrij snel bij een aantal fabrieken die skibrillen, skihelmen. Maar
0: dan zit je alweer helemaal in dat proces. Want jij zei in het begin van als er iets gebeurt, dan ga ik heel snel in de gevechtsmodus. En ga ik heel snel tot actie over. Ik herken het een beetje van mezelf. Maar ik kan me ook voorstellen dat hele snel gaan ondernemen, terwijl je nog aan het herstellen bent, je ook kan redden in die eerste maanden. Omdat je iets hebt om je tanden in te zetten.
24: Ja, ik zie het zeker ook als een coping. Maar zo snel is het. Zo snel als het nu lijkt, is het niet gegaan. Ik ben in januari 23 gevallen. Ik had in augustus 23 mijn eerste samples. Dus ik heb in de periode, zeg even, ik ben de eerste 3-4 maanden heb ik gewoon lekker op mijn gat gelegen en heb ik gerevalideerd. Maar dan, ja, je hebt tijd zat in zo'n ziekenhuisbed om na te denken.
0: Okay.
24: Dus samples gaan aanvragen. En de eerste echt goede samples kwamen binnen met het logo. Kwam een beetje juni, juli, augustus had ik ze thuis. Augustus 23. Toen had ik met mijn toenmalige werkgever revalidatie of het UWV. Het terugkomen naar werk had ik niet de wens om direct te starten. Want ik wilde ook gewoon terug naar mijn werkgever. Ik wilde weer gaan werken. En daar ben ik toen ook weer mee begonnen in juli. Dus juli, augustus ging ik weer een dagje naar mijn werk. Of 2 dagen per week. En dat begon weer te komen. Dus toen heb ik het eigenlijk ook losgelaten. Toen ben ik eigenlijk wel gaan vertellen dat mensen rugbescherming moesten dragen. Maar niet mijn merk. En toen over de winter bleef dat toch broeien. Dus de winter van 23
0: Er zit wel veel meer tijd tussen dan hoe ik het nu schets. Is eigenlijk van inderdaad, je ligt nog net niet een maand te revalideren en je bent je bedrijf al begonnen. Maar zo is het niet gegaan.
24: Nee, het heeft de echte. Laten we zeggen dat ik 1,5 jaar na mijn ongeluk was alles live en stond alles klaar. En 1,5 jaar na mijn ongeluk ben ik begonnen met samples vragen. Maar het jaar daartussen ben ik eigenlijk bezig geweest met hoe wil ik dit inrichten. Hoe wil ik het bedrijfsmodel inrichten. Maar er zat een revalidatietraject tussen. En ik was gewoon nog in dienst van mijn toenmalig werkgever. Ja. Waardoor ik eigenlijk dat jaar ook heb gebruikt voor het idee, voor het sampleproces. Er zijn meerdere samples gekomen. En ik ben uiteindelijk in mei, juni 2024 naar China gevlogen. En toen wist ik het zeker. Dus zeg maar 1 jaar, 3 maanden na mijn ongeluk. Echt naar de fabriek
0: echt begonnen. Want ik denk dat veel mensen in jouw situatie zouden kiezen voor zekerheid van bijvoorbeeld een vaste baan. Maar jij bent het risico aangegaan. Je bent gewoon toch helemaal in die onderneming gesprongen.
24: Klopt. Het was ook echt het plan om iets te gaan toevoegen. Juist omdat de dwarslesie dus niet oplosbaar is. Het doel van de onderneming is echt die dwarslesie oplossen. Dus die €15 per product, die doneren wij. En we doneren niet een deel van de winst. We doneren gewoon echt per verkoop €15. Want ik dacht,
0: is dat het doel van jouw onderneming?
24: Jazeker. je kunt iets gaan verkopen. Eerst dacht ik ga hippe rollators verkopen. En een hippe rollator, dat kun je gaan verkopen. Maar mijn doelgroep, die skiet. Mijn doelgroep loopt niet met rollators. Mm-hmm. Mensen die zich met mij kunnen spiegelen, die skiën. En die zijn 30. Ik ben 30. Iedereen tussen de 15 en de 55, die gaat wintersporten. Die denkt, oké, ik moet opletten. Nou, dan heb je een veel grotere doelgroep dan de mensen die in Nederland met een rollator lopen. En ik vind het veel leuker om iets preventiefs te doen dan een hippe rollator met een pantenprint tasje, omdat dat niet bestaat.
23: Maar jouw doel is niet rijk worden met deze onderneming of een groot merk bouwen. Jouw doel is echt dat geld doneren aan onderzoek.
24: Echt geld doneren aan onderzoek. Het is wel zo dat om te kunnen bestaan. Als ik afgelopen winter niet een BV had opgericht en niet iets had overgehouden, dan had ik afgelopen winter wat meer kunnen doneren, maar dan was ik nu klaar geweest.
23: Ja.
24: En het voordeel van nu kunnen doorbouwen met het donatiegeld is eigenlijk gewoon, dat zijn verkoopkosten. Want je sponsort geld aan onderzoek. Alleen daardoor zijn die mensen van die onderzoeksstichting, die willen mij ook helpen met bijvoorbeeld spines grootmaken in Oostenrijk. Dus de Oostenrijkse onderzoeksstichting van waar ik aan doneer, die helpen mij nu in Oostenrijk. Nou, dat is een heel groot cadeau gebleken, want daardoor krijg ik ook wat meer voet aan de grond als merk.
23: Ja.
24: En je kunt 1 jaar doneren en alles doneren. En dan ben je er daarna gewoon zelf waarschijnlijk ook wat sneller klaar mee, omdat je er niets aan overhoudt. En door nu zelf ook mezelf in dienst te hebben als directeur van mijn BV, en gewoon letterlijk te zeggen, wij verkopen ruggenbeschermers voor een eerlijke prijs. €15 per sale gaat naar dwarslesieonderzoek. Ja. Dat is veel fijner, want daardoor kan ik mezelf dat ook nog 5 jaar doen. Want ik heb die dwarslesie dus blijkbaar niet binnen 1 jaar opgelost.
2: Het NKB-café.
23: Menno, ik had wel verwacht dat jij een rugbeschermer mee zou nemen, want ik wil hem nu eigenlijk wel zien.
24: Dat klopt, maar omdat komende week alle rugbeschermers live gaan, dus de nieuwe modellen voor deze winter, heb ik bewust in verband met het aantal camera's hier in de studio dat niet gedurfd. Sorry daarvoor.
23: Wat paranoia. Ja. Denk je dat wij dat gaan uitzenden?
24: Nee, dat eigenlijk niet. En eigenlijk had ik hem, ik heb hem in de auto liggen voor jullie, maar ik dacht ik neem hem niet mee de studio in, want je weet niet wat er hier in Amsterdam gebeurt, dat er dan misschien al een rugbeschermer ergens online staat.
23: Er komt een soort grote reveal en wij mogen dat nog niet weten, maar vertel dan even, hoe ziet zo'n rugbeschermer eruit? Is dat echt een hele oppervlakte van je rug wat het beschermt? Is het een soort belt? Hoe ziet het eruit?
24: In principe zijn rugbeschermers producten voor de paardensport, de motorsport, de wielersport, mountainbiken en dus de wintersport. En een rugbeschermer is een soort van schild op je rug.
23: Het is gewoon een helm op je rug?
24: Ja, een soort van. En als jij met de fiets op je hoofd valt, dan heb jij waarschijnlijk heb je last van je hoofd. Alleen als je een helm op had, heb je waarschijnlijk ook last van je hoofd, maar hopelijk wat minder.
23: Is je hoofd waarschijnlijk niet kapot?
24: Nee, dan heb je waarschijnlijk wel misschien een hersenschudding van de klap, maar niet ook de vleeswond van bij wijze van spreken de steen.
23: Ja.
24: En met een rugbeschermer op je rug tijdens de wintersport maak jij dezelfde klap, maar reduceer je hopelijk, dankzij de rugbeschermer, een aantal procenten van impact, omdat die de klap en de vouw in het lichaam vertraagt.
23: Maar is het een hard ding? Ik bedoel, kan ik er nog mee bukken? Kan ik er mijn rug nog mee bewegen? Of is het gewoon een soort hard stuk plastic? Wat is het?
24: Het is een soort van foam. En die verstijft bij impact. Dus er zit inderdaad, het is helemaal flexibel. Dus je kunt er, gewoon mee bewegen. Het is, je kunt er eigenlijk alles mee doen. Alleen,
23: het is een dun stukje. Het is best dik. Het is zeg maar 2 centimeter.
24: 1,5-2 centimeter dik.
23: Okay.
24: En als je daar heel zachtjes mee beweegt, dan is het volledig flexibel. Maar als je op snelheid iets doet, dus als je met je vuist erop slaat of als er iets gebeurt, dan wordt die hard. Dus bij impact vertraagt de foam eigenlijk de impact.
23: Ja, ik heb natuurlijk ook gezocht naar reviews over jouw product. Daar gaan we het straks over hebben. Maar je hebt het nu over die impact. Ik heb ook iets gevonden van een meisje wat een botsing heeft gehad met een edelhert van 250 kilo. En die heeft een filmpje gemaakt van dankzij de rugbeschermer heb ik geen dwarslesie. Daar gaan we het straks over hebben. Maar dit soort gevallen zijn het. Waar je het nu over hebt.
24: Zeker, we hebben afgelopen winter 12.000 rugbeschermers mogen verkopen. Dus 12.000 keer 15 is €180.000 aan een dwarslesieonderzoek mogen overmaken. En ik heb denk ik 20, 25 brieven gehad. Berichten, DM's, brieven, appjes van mensen die eigenlijk de rugbeschermer bedankten. Of mij bedankten voor de rugbeschermer. Omdat het erger voorkomen heeft. Tijdens een val of een ongeluk of een ding. En dat vond ik heel bijzonder, want misschien was het zonder ongeluk of zonder rugbeschermer ook wel niet zo geweest. Alleen ze hingen het op aan de rugbeschermer. En dat vind ik wel heel lief. Dat is wel een heel bijzonder om mee te maken. Die rugbeschermer heeft ongetwijfeld iets gedaan. maar je weet niet hoeveel.
23: Hey, je hebt flink verkocht, dat heb je ons al verteld. In het eerste seizoen haalde je 1 miljoen euro omzet. Hoe is dat gelukt?
24: Ik ben live gegaan op LinkedIn op 28 augustus 2024. En dat was met een pre-order model. Ik had toen mijn bestelling al gedaan. En ik vroeg eigenlijk mensen, maak de rugbeschermer een ding. Ja. Maak de rugbeschermer bespreekbaar. Deel alsjeblieft mijn video met alle wintersporters die je kent. En we gaan samen maximaal doneren. En ik wil heel graag 10.000 wintersporters veilig de berg op komende winter. Tegen een eerlijke prijs met een transparant model.
23: Ja.
24: Nou, dat is echt mega, mega goed opgepakt. Super veel lieve mensen hebben het voor mij gedeeld, hebben het geliked, hebben gereageerd, waardoor dit in de algoritmes kwam. En toen hadden we op TikTok, Insta en op LinkedIn, hadden we in totaal in, laten we zeggen, 72 uur, hadden we 2,5, 3 miljoen organische views. Dat was super bijzonder, want dat had ik natuurlijk zelf ook nog nooit meegemaakt. Maar allerlei lieve mensen, die pakten het op en gingen het reposten. Waaronder dus inmiddels een goede vriend geworden Bas Smit. Mm. Die het ook weer in zijn
23: met
24: story.
23: Met heel veel volgers.
24: Absoluut.
23: Ja.
24: En echt mega veel lieve mensen, mega veel influencers hebben dat eigenlijk geheel kosteloos gerepost.
23: Ja.
24: Waardoor die eerste badge eigenlijk direct was uitverkocht.
23: En is dat pure mazzel? Of denk je dat mensen, waarom hebben ze jou gesupport? Want ze kenden jou niet.
24: Klopt. Ik durf te zeggen, mijn verhaal is helaas echt. Ik heb echt een dwarslesie. Ik heb er echt elke dag last van.
23: Ja, en ze vinden je verhaal ook verdrietig.
24: Ja,
23: ze willen je een hart onder de riem steken waarschijnlijk.
24: Nou, Dat. Het is, ik baal er gruwelijk van. Ik zou het morgen weer omdraaien. Als ik daar dan weer, als ik weer met mijn vrienden een potje mee kon hockeyen, dan ging ik dat morgen weer doen. Dan had heel Spines niet hoeven bestaan van mij. Maar nu ik dus die val heb gemaakt en andere mensen daar een klein beetje mee kan helpen en daardoor een vliegwiel kan genereren voor donatie, is dit wel een ideale coping voor mezelf om andere mensen bewust te maken van. Want als ze mij zien lopen, ja, doe alsjeblieft zo'n ding aan. Maar tegelijkertijd voor mij en iedereen met een dwarslesie zoveel mogelijk geld te doneren.
23: Ja, maar goed, die rugbeschermer die bestond al. Want ik heb een beetje gekeken. Er zijn verschillende varianten rugbeschermers op de markt. Jij zit een beetje in de middenprijsklasse volgens mij.
24: Ja, ik probeer.
23: Hoe legt dat eens uit? Hoe onderscheid je je?
24: Alle rugbeschermers in de markt zijn in principe motorgekeurd. Dus het is eigenlijk iets wat komt uit de motorsport al jaren. Maar of jij met, laten we zeggen met 80 op je motor van je motor valt, of dat jij met 70 of 60 met je skis op de berg van je skis valt, ja, dat is niet zo'n groot verschil. Dus het is snowboarders droegen al langer rugbescherming. Paardrijders dragen ook al veel meer rugbescherming.
23: Dat wist ik helemaal niet, joh.
24: Maar wintersporters in het algemeen, en als we het dan hebben over skiën en snowboarden, denk ik dat ongeveer 5% van de markt zo'n ding draagt. Dus er is gewoon nog geen gesprek. Wij zijn vrij arrogant met z'n allen als Nederlanders. Ons overkomt het niet. Er zijn nog steeds Nederlanders die zonder helm skiën. Maar wij gaan allemaal maar een weekje of twee keer een weekje per jaar skiën. En ons overkomt het niet, ja. Nou ja, het wordt steeds drukker op die pistes, dus ons overkomt het ook. En
23: jij richt je eigenlijk specifiek op die skier, wil je dat zeggen?
24: Nee, alle wintersporters. Heel veel snowboarders gaan ook zonder.
23: Ja, dat bedoel ik, maar niet op de motorrijder bijvoorbeeld.
24: Nee, nog niet, want mijn verhaal is echt skiën.
23: Ja. En, terwijl een motorrijder deze rugbeschermer van jou ook zou kunnen dragen.
24: Zeker, er zijn heel veel motorrijders en paardrijders die ook over de zomer nu de rugbeschermer hebben gekocht. Dus dat gebeurt. Alleen, mijn verhaal gaat over wintersport. En, ja.
23: En daar onderscheid je eigenlijk mee?
24: Nou ja, je initiële vraag was de prijs. Waarom, mm-hmm. Waarom ik een verkoopprijs in het middensegment heb gekozen. Ik haal direct vanaf de fabriek haal ik zelf het product. En ik ga zelf naar de fabriek toe om ook te laten zien dat iedereen in een rolstoel met een dwarslesie, je kunt best naar China. Dat is allemaal goed geregeld. In ieder land heb je gehandicapten. Je hebt niet
23: en dat
24: alleen
23: film je ook en dat zet je op je socials.
24: Precies.
23: Ik.
24: En dan kan ik dus laten zien dat ik daar ben en dat er leven is na je ongeluk. Dus dat vind ik voor mezelf heel leuk. Maar ook om gewoon te laten zien aan andere mensen in een rolstoel. Alleen de rugbescherming, die zijn overal, alle rugbeschermers, die kosten qua inkoopprijs hetzelfde. Die zitten allemaal ergens tussen, laten we zeggen, de 20 en de 40 euro. Neem even 30 euro. En al die andere merken, die gaan gewoon, kledingmerken, die gaan gewoon vaak 5 keer over de kop. Dus die gaan naar 150 euro. Maar ja, waarom heb je dat nodig? Ik, ik denk dat als ik direct van de fabriek de massa kan pakken door mijn product in de markt te zetten voor een eerlijke prijs, waarbij gewoon transparant is wat de inkoopprijs is, transparant is dat er €15 wordt gesponsord aan dwarslesieonderzoek en transparant is waar de BTW naartoe gaat, wat de winkelier...
0: Wat kost die van jou? 80, 90?
24: Nu 98,50, inclusief verzending.
0: Dat is ook €100 eigenlijk.
24: Ja, ja. Kleine, probeer echt onder die €100 te blijven. Ook in de winkels. Dus het is niet dat het op mijn website een andere... Afgelopen winter hadden we het alleen online. En dit jaar gaan we ook bij ongeveer 50 verkooplocaties.
0: Maar je kiest toch een gemiddelde prijs dan? Dus ik zag ook rugbeschermers van €70, €75 ertussen staan.
24: Dat zijn...
0: En ook van 150.
24: Ja, voor de vestjes. Dus je hebt rugbeschermers, dat zijn echt alleen schildjes op je rug. Die zijn vaak wat goedkoper. Dat zijn meer eigenlijk alleen een beschermer met bandjes om je middel en bandjes over je schouders. Dat zijn rugbeschermers. En ik kies echt voor de vestjes. Dus kijk je naar de vestjes, die gaan vaak 150, 200 tot €300.
0: Zit je aan de goedkope kant?
24: Ik zit aan de goedkope kant van de vestjes, omdat ik wil laten zien aan iedereen dat die vestjes gewoon het beste op je lichaam zitten. Dat je het vergeet dat je het draagt. Maar ik heb niet dat hele dunne beschermertje. Die zijn qua bescherming en qua impact zijn die net zo goed. Alleen die zien er veel minder uit als beschermer.
3: Het MKB-café.
0: Hey, we gaan even wat anders doen. We gaan naar de reviews kijken van jouw product. Ik heb wat opgezocht, zowel positief als negatief. Een heel bizar verhaal met een filmpje erbij van een vrouw die vertelt dat ze dankzij jouw rugbescherming een botsing met een edel hert van 250 kilo overleefde. Wat deed dat verhaal met jou? Ik dacht eerst dat dit is niet waar. Maar er staat een filmpje en alles bij.
24: Ik dacht ook, het is niet waar. Ik kreeg een DM, volgens mij op TikTok, van een dame die...
0: aan het skiën was?
24: Ja, aan het skiën was en ergens op de piste volgens mij even pauzeerde. En ja, het is sowieso heel bijzonder, want ik heb jaren geskiet, eigenlijk vanaf mijn vierde, vijfde, en ik ben nog nooit een edelhert.
0: Ik wou net zeggen, ik heb nog nooit een edelhert gezien.
24: Nee. Dus zij is besprongen door een hert, een edelhert, ergens op de berg. Maar zij is van de achterkant door het hert geramd, zullen we maar zeggen. En deze dame stuurde mij een berichtje om me te bedanken. En we hebben geen idee hoe de schade zou zijn geweest zonder rugbeschermer. Maar ze moest met een helikopter naar het ziekenhuis, geen dwarslesie. En ik ben daar super blij mee dat zij dat heeft gedeeld met mij.
0: Ongelooflijk verhaal.
24: Ja.
0: Er is ook kritiek. Een andere klant schreef: mijn beschermer werd te laat geleverd, waardoor ik hem niet mee kon nemen op wintersport. Voor dit bedrag verwacht ik toch echt een betere service.
24: Ja, klopt. We hebben gewerkt met een pre-order model. Ik wist niet dat het zo storm zou lopen. Dus eigenlijk is het een mega luxe probleem. Maar ik baalde natuurlijk gruwelijk van dat iemand dat op de ochtend van zijn wintersport nog niet bezorgd heeft. We hadden deze winter een stuk of 10 leveringen. En die bleven dan bij de douane plakken. Of het duurde wel eens een dag langer. Dus we hadden dan een verwachte leverdatum die dan 1, 2, 3 dagen werd uitgesteld. We hebben dat pre-order model eruit. Dus we hebben nu voorraad voor de komende winter. Dus alles ligt nu in de warehouse. Dus nu kunnen we echt die betere levertijden garanderen. Achteraf had
0: Maar je zegt nu beginnersfout.
24: Ja.
0: Ja, en dat is nu niet meer.
24: Nee, dat hebben we daar.
0: Dus dat is eigenlijk
24: geleerd.
0: Wat je terug zou willen zeggen.
24: Ja, we hebben de meeste, iedereen die waar we niet op tijd konden leveren, hebben we uiteraard geld terug overgemaakt. En gezegd, koop hem lekker in skigebied. Dan betaal je misschien iets meer, maar dan heb je ook van rugbeschermer. Koop hem van een ander merk, met alle liefde. Wij gingen gewoon te hard deze winter. Ik heb dat niet durven dromen en ik heb daar niet op kunnen inkopen.
0: Ja, ik snap het.
24: Ja.
0: Ja. Hey Menno, laatste vraag. Waar hoop je over 5 jaar te staan? Fysiek en natuurlijk met je bedrijf.
24: Fysiek hoop ik dat ik nog verder hersteld ben dan nu. Ik zit nu 2,5 jaar na mijn ongeluk. En je ziet mensen tot 8-9 jaar op de socials zie je mensen verbeteren. Dus over 5 jaar zit ik op 7,5 jaar. Ik hoop dan dus weer een stuk verder te zijn dan nu. Eventueel met een medicijn wat mij daarbij helpt. Nog betere braces, nog betere hulp. De rollator hoop ik.
0: Kan je weer lopen?
24: Zeker.
0: Ja?
24: Okay. Ik kan nu ook lopen. Alleen ik kan nu 4-5 meter lopen, dan val ik om. En ik hoop dat dat dan weer allemaal verbeterd en dat het ook functioneel wordt. Dat ik bijvoorbeeld een dag in Amsterdam door de stad kan wandelen zonder daar constant last van de dwarslesie te hebben. Mijn bedrijf Spines, ik hoop dat wij ieder jaar meer doneren. Dus we hebben sponsoren aan dwarslesieonderzoek. Afgelopen jaar hebben wij €180.000 gesponsord. Ik hoop komende winter misschien wel 500.000 te sponsoren. Ik hoop dat de rugbeschermers in 5 jaar tijd net zo mainstream worden als de helm met skiën.
0: Dankjewel, Menno Streefland van Spines.
4: Technologie is overal. In je broekzak, op je hoofd. Het zit misschien wel in je lichaam. Wat voor impact heeft dat op de samenleving en wat betekent het voor jou? Dat bespreken Ben van den Burg en Mark Beekhuis samen met experts in De Technoloog.
6: Goed, wij hebben gast Hans Hensler. Welkom, goed dat je er bent.
7: Dankjewel.
6: Heel erg leuk. Je bent senior wetenschappelijk onderzoeker bij het Nederlands Forensisch Instituut en ook nog deeltijdlector Digital Forensics en e-discovery aan de Hogeschool in Leiden.
9: En waar gaan we het over hebben, Hans?
7: Large language models en zoeken in digitaal bereik.
9: Zoeken in digitaal, ja, precies. Digitaal zoeken, want dat doe je natuurlijk al heel lang, digitaal zoeken. Maar het is belangrijk, want nu kan je veel makkelijker digitaal zoeken. Jij vindt nu alles.
7: Dat klopt, hè. Of we alles vinden, dat weten we niet. Maar je kunt wel makkelijker zoeken.
9: Ja, dan ben je gelijk benieuwd van hoe dan makkelijker.
4: Meer weten over de impact van technologie op onze samenleving? Luister De Technoloog dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere donderdag een nieuwe aflevering.
11: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
25: BNR Business Beats.
11: Met de beste pop, funk en soul.
25: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
26: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
27: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
26: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
9: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
28: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
9: Dus we zijn nog niet verloren.
29: Want daarvoor luister je de grote techshow.
28: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
29: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
26: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
30: BNR Verkeer.
16: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 30 kilometer file op de Nederlandse wegen en dat merkt het verkeer op de A1 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld kom je een kapotte vrachtauto tegen. Die staat op de rechte rijstrook en daarom doe je er 15 minuten langer over. Op de A16 richting Rotterdam wordt aan de weg gewerkt en wel op de Moerdijkbrug. Dat veroorzaakt een file van 5 kilometer met 15 minuten oponthoud. En daarom staat het ook stil op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder is je vertraging 10 minuten. Dan nog een wegafsluiting, de N366 Veendam richting Ter Apel. Tussen Musselkanaal en Ter Apel is de weg dicht door een ongeluk. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Amsterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 8,2. De A8 Zaanstad richting Amsterdam bij 4,9. En de A28 Zwolle richting Assen bij 153,5.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Door de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen, melden Japanse media. Het zijn mensen in een winkelcentrum waar een verdieping instortte. Bezoekers en medewerkers kwamen vast te zitten in het gebouw. Daarna was er een explosie. De man achter de aanslag op de Pride in Berlijn zou trouw hebben gezworen aan terreurgroep IS. Volgens de Duitse krant Bild is op zijn telefoon een video gevonden waarin hij dat zegt. De verdachte reed zaterdag in op een menigte. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte 29 mensen gewond. De politie schoot hem daarna dood. Zondag werd een Nederlander doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees. En daar is nu iemand voor opgepakt, een man uit Almelo. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd gewurgd. Volgens justitie waren de twee samen naar het hotel gekomen. De waterstand in de Rijn is bijna gedaald tot een historisch dieptepunt. Dat is de laagste stand sinds 1990, toen de metingen begonnen. Door het lage water is het nu al moeilijker om goederen per boot naar het binnenland te brengen. De Rijn is een belangrijke transportroute voor steenkool, olie, ijzererts en containers. En verzekeraars hebben de eerste schadeclaims binnen van mensen die op vakantie te maken kregen met de natuurbranden in Spanje en Frankrijk. Maar het zijn er niet zoveel. De verzekeraars verwachten dat het aantal claims nog wel oploopt. Bijvoorbeeld van mensen die zijn geëvacueerd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig met een paar stapelwolken. Met 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Verliest Baden-Württemberg zijn allure net zoals dat ooit gebeurde met Detroit? Of wordt het het hart van de nieuwe wapenindustrie? De toekomst van de Duitse economie bespreken we zo meteen in het grote plaatje.
8: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
10: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
8: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
12: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
13: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
14: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
18: In de BNR-app.
15: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
18: En blijf scherp.
15: BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
19: Duitsland als de zieke man van Europa, dat beeld kennen we al uit de eind jaren 90.
20: Is er besef in Duitsland dat er iets moet gebeuren?
19: Zeker.
20: Ja, waar zie je dat dan?
19: Nou, alle partijen kibbelen met elkaar. Dat is het probleem juist. Iedereen heeft een ander recept.
21: Onze overheidsfinanciën staan er niet structureel slechter voor dan in Duitsland.
19: Nee.
21: Dus ik vind dat altijd een... daar hebben ze politieke keuzes gemaakt die gewoon valikant verkeerd zijn gevallen.
20: Friedrich Merz die heeft de verkiezingen gewonnen met een aantal duidelijke beloften. Zijn meer vrijheid voor bedrijven, minder belasting. Hanke, hoe gaat dat nu?
19: Nou, niet goed.
20: Oké.
19: Daar is het glas helemaal leeg.
20: Een roman van een paar jaar geleden. Hoch Deutschland, geschreven door Alexander Schimmelbusch, gaat over Victor. Een verveelde zakenbankier gespecialiseerd in fusies en overnames. En Victor schrijft op een dag met een peperdure fles wijn in de hand op een hotelkamer een radicaal plan voor Duitsland. Hij stelt een zakenkabinet voor. En belangrijker, een absoluut vermogensplafond van 25 miljoen euro voor iedere Duitser. De rest wordt 100% afgedragen aan een nieuw op te richten Duits staatsfonds dat uitsluitend investeert in onderwijs en innovatie. En tot zijn eigen schrik zorgt zijn toch wel cynische pamflet voor een politieke revolutie. De roman eindigt, spoiler alert voor iedereen, met de invoering van de Weltmark. Gezien het gezelschap in deze studio betwijfel ik dat we vandaag op een soortgelijke oplossing uitkomen. Maar over het probleem zijn we het wel eens met Victor. De Duitse economie wil maar geen gas geven. Duitsland is de economische motor van Europa, maar het blijft een beetje een sputterende schoemeldiesel. Of wordt het ooit toch nog een glanzende, geruisloze elektromotor? Kortom, kan Duitsland zich als baron van Münchhausen aan de eigen haren uit de modder trekken? Of zakken onze oosterburen verder weg als bijvoorbeeld rechtsradicale verkiezingswinsten het land onbestuurbaar maken? Nou, een duister groot plaatje. Welkom bij het grote plaatje. Bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong en macro-econoom en belegger Edin Mujagic. Heren, van harte welkom.
31: Dag Rens.
32: Dag Rens.
20: Han, jij hebt in Duitsland gewoond, hè?
31: Ja.
20: Heb jij een beetje een studie gemaakt van de Duitse economie?
31: Nou, dat sowieso. Maar wat mij ontzettend opviel was dat... ik vond het heerlijk om in Duitsland te wonen. Alles goed georganiseerd. Maar als dingen misgingen, dan bleek het improvisatievermogen daar onder te lijden. Mm-hmm. Want dan werd de boel toch wel behoorlijk narrig allemaal.
20: No.
31: En ik kan me ook herinneren in dat plaatsje waar ik woonde. Dat was net over de grens bij Enschede. Er was zo'n ringweg en er was een soort groene zone. Maar als het stoplicht al lang op groen stond, dan dacht ik, oh jongens, gas geven. Maar dan gingen ze juist remmen in anticipatie op dat het rood zou worden.
5: En dus, dat vind jij een soort met van tekenend voor de Duitse psyche, begrijp ik.
31: Ja, voorzichtigheid eerst.
5: Ja, ja. Edin, heb jij in Duitsland gewoond ooit?
0: Ik heb daar nooit gewoond. Ik kom er al sinds jaar en dag, heel vaak. Gisteren was ik er ook. Ik heb geskiet. Niet op sneeuw, maar op de autobaan, namelijk gaten ontwijken. Dat is tegenwoordig ook een sport daar. Een van de zaken waar ik me echt afgelopen jaren heel vaak de vraag heb gesteld is, hoe kon het met dat land zo ver komen? Dat je dus echt, als je daar doorheen rijdt en je wilt dus en je ogen op de weg houden en, wat ik gisteren ook geprobeerd heb, een eredivisiewedstrijd te kijken op je telefoon. Nou, dat gaat dus niet.
5: Jij rijdt en kijkt tegelijkertijd voetbal.
0: Dat staat in mijn ogen, zeg maar.
31: Jongen.
0: Zie je alleen maar dat irritante rondje draaien.
5: Ja.
0: De bal. Geen verbinding.
5: Ja.
0: Geen verbinding.
31: Oh, okay.
0: Zodra je de Nederlandse grens over bent, kun je gewoon meekijken.
5: Ja. Ik schets een beetje een duister beeld van Duitsland. Han, is het terecht dat wij het zeggen, de economie in Duitsland gaat gewoon helemaal niet goed?
31: Nou, dat is zeer terecht, want de Duitse economie is al een jaar of 7 per saldo niet gegroeid. De bevolking wel, dus het inkomen per hoofd van de bevolking daalt eigenlijk al. Dat gaat heel geleidelijk, maar dat is al 7 jaar zo, zoiets. En als je dan gaat kijken naar de problemen die ze gedeeltelijk over zichzelf hebben afgeroepen, nou, dan is het nogal een lijst. Eigenlijk is het wat mij betreft al begonnen met de energiewende in 2011. Die heeft toen geleid tot hogere energiekosten. In 2015 hadden we Dieselgate, waar Duitse automobielbedrijven natuurlijk helemaal de fout in gingen. Vervolgens hebben ze zich met grote moeite aangepast. Op het gebied van elektrische auto's hebben ze enorm achtergelopen. Een ander probleem in Duitsland, denk ik, is dat ze zich heel sterk hebben gericht, lange tijd succesvol, op de Chinese markt, waar ze allerlei machines verkochten. Maar de Chinezen die hebben het nagemaakt en die zijn van klant concurrent geworden, mm-hmm, tegen veel lagere kosten. En nu de laatste jaren als klap op de vuurpijl, ja, in 2022, sinds 2022 zijn onze energieprijzen, onze gasprijzen in Europa veel hoger dan in heel veel andere gebieden in de wereld. En dat heeft de chemische industrie in Europa onder enorme druk gezet. En die is in Duitsland belangrijk. De productie in de chemische industrie in Duitsland, hoewel die gasprijs weer gedeeltelijk naar beneden is gekomen, maar is die productie niet hersteld en ligt nu nog altijd zo'n 30% lager dan voor die idioot hoge prijzen. Dus een aanschakeling van problemen.
5: Ja, Edin, wat willen wij weten? Van onze gast die hier staat te trappelen in ons, bij ons studio.
0: Wat ik in ieder geval wil weten is, hoe is het zo ver gekomen? Het is niet alsof dat land het niet van tevoren wist. Ik moet dan altijd denken bijvoorbeeld aan het jaar 2003 of 2004. Er is een prachtig boek destijds verschenen van Hans Werner Sinn, Is Deutschland noch zu retten? Waarin die heel mooi aangaf wat de structurele problemen zijn. Dus niemand kan nu zeggen, wir haben es nicht gewusst.
31: Wel een omstreden persoon, hoor, die Hans Werner Sinn.
5: Oh ja?
31: Ja, een vrij extreem.
0: Maar mij gaat het
31: extreme
0: over,
31: econoom, okay, gezien.
0: Maar mij gaat het over de inhoud van dat boek.
31: Ja.
0: En dat staat als een huis. En ik denk dat het altijd goed is om voor ogen te houden, als macro-economen het over een economie hebben, er komen altijd heel snel de woorden conjunctureel en structureel. Duitsland heeft gewoon diepe structurele problemen.
31: Ja.
0: Het Duitse economische model was altijd, we kopen goedkoop gas uit Rusland, we laten door de leidingen naar onze fabrieken vloeien, dan maken we spullen op. Zodra er een stempel made in Germany opkomt, zijn ze in China daar gek op. Dus het was niet aan te slepen. Arbeidskrachten waren er volop, zeker na de uitbreiding van de Europese Unie naar Centrale Oost-Europa. En de invoering van de euro was een groot voordeel van Duitsland, want landen als Italië en Frankrijk konden niet meer devalueren en daarmee even zichzelf
5: hun markt interessant maken. Goed.
0: En dat is nu allemaal op.
5: Oké, hij staat te trappelen, zei ik al. Precies. Hanko Jurgens, hij is historicus. Hij is onderzoeker van het Duitsland Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Hanko, van harte welkom. Leuk je te zien.
1: Ja, dankjewel.
5: Als je dit zo hoort.
1: Ja, helemaal mee eens.
5: Oh ja.
1: Maar laten we niet vergeten dat we spreken over de derde economie in de wereld. 4,3 biljoen, hè, als ik het goed heb, bruto binnenlands product. Siemens gaat nog nooit zo goed. Vooral omdat ze, zeg maar, de techniek
19: en AI en digital met elkaar weten te combineren. Mm-hmm. BMW heeft de omzet is gegroeid. Dat horen we nooit zo goed. Nee. SAP doet het ook heel erg goed. Dus ik ben het helemaal eens hoor. Dat er heel veel dingen niet zo goed gaan. Maar laten we niet vergeten dat we echt inderdaad spreken over de derde economie van de wereld.
5: Ja.
19: En dat is nou net voor mij in ieder geval de grote vraag. Hoe kan het dat wij inderdaad het gevoel hebben dat we, als we in Duitsland komen, moeten uitkijken waar we rijden. Dat we inderdaad, als we in de trein zitten, het internet het vaak begeeft. Dat we inderdaad horen van al die structurele problemen. Maar dat we het ondertussen toch wel even een van de rijkste landen van de wereld hebben. Waar ook heel veel dingen wel goed gaan. Dat is het enige wat ik even wou zeggen. Ja, als
5: jij bent een type. Het glas is half vol, begrijp ik.
19: Zeker, ja. Zeker. Ja. Hier, ja. Ja, ja. Want waar het volgens mij om draait, is dat Duitsland heeft natuurlijk al zeg maar in de jaren 90 gekozen voor de maakindustrie. En die maakindustrie die is in een enorme transitiefase. En dat geldt met name voor de auto-industrie. En die transitiefase, die doet pijn. Mm-hmm. Dat weten we. En voor de auto-industrie doet het sowieso heel veel pijn. Want het maken van een dieselmotor heeft heel wat meer handen nodig dan het maken van een elektrische auto waar je even de accu erin plaatst, om het maar zo te zeggen. Dus in die transitiefase gaat er sowieso heel veel mis.
5: Is jouw argument van wat je hier ziet, verzwakte van de Duitse economie, is vooral een transitieprobleem en niet een structureel probleem?
19: Nou, nee. Zover wou ik niet gaan.
5: Okay.
19: Nee. Want ik heb inderdaad toch een iets andere analyse, als ik eerlijk ben. Die zwakte van die Duitse economie komt voor een deel om. Nee, want ik heb inderdaad toch een iets andere.

0: ook de bureaucratie. Dus de manier waarop...
1: En waarom is dat niet gebeurd?
0: Dat is, eigenlijk heel simpel. Een politiek probleem was natuurlijk dat de CDU had beloofd... geen extra geld, geen cent te veel uit te geven.
2: Was dat geen hoogmoed?
0: Schuldenbremse. Dat is een soort vorm van hoogmoed, denk ik. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat... het probleem van de CDU zie ik hier in Nederland ook wel... bij het probleem van de VVD, om het maar zo te zeggen... die eigenlijk ook niets willen uitgeven. Terwijl we weten, onze economieën in Nederland en Duitsland... zijn in transitie en hebben heel veel investeringen nodig.
3: Maar je kunt best wel je infrastructuur goed onderhouden... en niet al te veel uitgeven. Dan moet je gewoon aan andere dingen minder uitgeven. Als je dus zegt, want we hebben in Nederland wat dat betreft... wat wegen betreft en wat digitale infrastructuur betreft... hebben we het allemaal behoorlijk
0: veel beter op orde. Ja.
3: Veel beter op orde.
0: Klopt.
3: Onze overheidsfinanciën staan er niet structureel slechter voor dan in Duitsland.
0: Nee.
3: Dus ik vind dat altijd een... politieke keuzes gemaakt die gewoon falikant verkeerd zijn gevallen.
0: Maar als ik zo vrij mag zijn... Kijk, wij hebben natuurlijk het grote geluk dat Eindhoven booming is... en dat ASML ons van het idee weghoudt... dat onze chemische industrie natuurlijk ook in een crisis is. Onze staalindustrie ook in een crisis is. En dus het is een beetje van... Ja, maar het is maar net hoe je er naar kijkt.
1: Nederland zijn eigenlijk ook een crisis, alleen we zien het niet... een heel goed stukje draaiende regio van Nederland.
0: Ja, plus dat er in Duitsland... Karl Rudolf Kort is een politicoloog die noemt dat een vorm van immerschlimmerismus is. Mensen die altijd zelf, de zwartkijkers in Duitsland zelf... zijn ook heel uitvoerig aanwezig. Waardoor dus dat beeld van het gaat niet goed, dat zie je steeds weer terugkomen. Ja, dat was natuurlijk Duitsland als de zieke man van Europa. Dat beeld kennen we al uit de eind jaren 90.
1: Ja. Toch zit ik nog heel even een beetje op jouw glas halfvol. En ik heb het gevoel dat de heren hier Mujagic en de Jong wat meer half leeg zitten te kijken.
3: Nou ja, ik zou zeggen, bij een economie als Duitsland mag het glas wel iets meer dan half vol zijn. Ja, maar het mag wel driekwart vol zijn, zou ik zeggen.
4: Als het nou wat bijgeschonken worden, ja. Nee. Als het nou zo was, als we het over investeringen in infrastructuur hebben, dan kijken we vrijwel altijd naar de overheid. De omvang van de Duitse overheid is gewoon 50% van die economie. Dus je kunt niet zeggen dat ze daar geld niet hebben uitgegeven. Ze hebben het wel uitgegeven. Ik weet niet waar ze het hebben aan uitgegeven. Maar ik weet zeker dat het niet uitgegeven is aan digitale infrastructuur. Infrastructuur in het algemeen. Deze podcast, als we die voorbereiden... dan delen we een aantal dagen van tevoren een soort draaiboek. Dat gaat digitaal. Als dit in Duitsland was opgenomen, was het per fax gegaan, Rens.
0: Dat niet meer.
3: Nou, overdrijf je een beetje.
0: Daar heeft de COVID-crisis voor gezorgd.
3: Terug mag komen op iets wat Hanko net zei. Ja, BMW, de omzet vergroot en zo. Hè.
0: Dat licht,
3: kan,
0: heel licht.
3: Heel licht, maar dat kan best zo zijn. Ik heb de afgelopen dagen eventjes ook bijvoorbeeld naar de cijfers van Volkswagen gekeken.
0: Ja, dat is de andere kant natuurlijk.
3: Dat is de andere kant. Maar het punt is ook dat... Kijk, BMW is een internationaal concern. En Volkswagen ook. Dus die produceren overal in de wereld. Of op heel veel plekken in de wereld. Waar het natuurlijk voor de Duitse economie als zodanig om gaat... is de productie die in Duitsland plaatsvindt. En een aantal jaar geleden produceerden ze in Duitsland... 6 miljoen auto's per jaar. Dat is nu nog maar 4 miljoen. Dat is even teruggezakt naar 3 miljoen. Nu is dat gestegen naar 4 miljoen. En dat is dan stabiel. Maar voor zover een concern als Volkswagen meer auto's bouwt... bouwen ze die buiten Duitsland. Dus... Ja, weet je, dat blijft toch voor de Duitse economie als geheel wel een probleem.
0: Daar is eigenlijk ook, vind ik, iets heel interessants aan de hand. De verkoop van auto's in Europa was in de jaren 80, 90 veel hoger. En die is dus in Europa zelf heel erg gedaald. En dat heeft ermee te maken dat heel veel mensen in de stad zijn gaan wonen. En daar geen auto nodig hebben. En dat de vergrijzing is voortgeschreden, met name in Duitsland zelf. En oudere mensen kopen nu helemaal minder auto's. Dat probleem heeft zich gestabiliseerd op dit moment... waardoor dus de verwachting is dat de productie ook in Europa zelf ook stabiliseert. Of dat zo is, weet ik niet. Het grote probleem van Volkswagen nu is natuurlijk de markt in China. Er zijn de Volkswagen Group China, die had zo'n 100.000 mensen. Die zijn er, dat is nu al gedaald volgens mij naar 80.000, 85.000 mensen. Maar de markt in China die is natuurlijk ingestort, zeg maar... omdat de Chinese auto's veel goedkoper zijn... Dus Dus daar zit het grote probleem. Nog een ander punt is, stel voor dat het inderdaad existentiële problemen

0: zijn. Dat zou het, ik bedoel, die mogelijkheid is er natuurlijk heel nadrukkelijk.
1: Ja.
0: Dan hebben we een andere potentiële cliëntele. Namelijk, door de NAVO-norm moeten overheden 5% aan defensie besteden. Nou, ja. Het is volgens mij helemaal niet zo moeilijk om een autofabriek om te kitten tot een panzerfabriek.
2: Ja. Oké, laten we die start nog even pakken. Want dat
3: zegt de historicus.
2: Ja. Die moeten verstand van hebben.
3: Ja, zeker.
2: Ja. Het toch heel even over dat China-probleem. Ja, ja, hè? Want ik, aan de ene kant, dat schetste jij al, Han. Na de financiële crisis van 2007-2008 heeft China Duitsland recht uitgetrokken. Die auto's die gingen daar als warme broodjes over de toonbank. Punt is alleen wel dat de Chinezen dachten, nou, die auto's dat kunnen we misschien zelf ook wel. Alleen dan niet met een verbrandingsmotor, maar met een elektromotor. En ze zijn van klant, zijn ze concurrent geworden.
4: Maar dat is natuurlijk niet zomaar geweest. Het is niet alleen dat ze zeiden, kom maar op met jullie spul. Mm-hmm. Ze hebben gezegd, kom maar op, ga het ook hier maken. En we willen precies weten wat de technologie daarachter is.
0: Ja. En we hebben ook bedrijfsspionnen die dat...
4: Inderdaad, dus, en dat was het moment waarop Duitsland misschien had moeten zeggen, ja, we hebben zo lang geïnvesteerd in het ontwikkelen van die technologie. Hoogmoed weer. Is het wel handig dat we dat zomaar weggeven aan de Chinezen?
2: Ja. En nu zie je volgens mij, de bondskanselier die is laatst naar China geweest. En wat moet je dan met China? Moet je proberen om inderdaad die handel open te houden, met de hoop dat je nog eens een beetje een afzetmarkt in China hebt die alleen maar opdracht? Of moet je gewoon veel meer grenzen gaan zetten? Van, joh, donder op met die Chinese producten.
4: Of je moet keuzes maken.
2: Want ik wil je niet meer.
0: Dat is het grote probleem in Europa. Voor Frankrijk is natuurlijk duidelijk dat er hogere tariefmuren moeten komen. En voor Duitsland duidelijk niet. Alleen al omdat er heel veel onderdelen uit China komen. Dus de hele economie, dat geldt trouwens voor Amerika natuurlijk ook. Die iPhone wordt grotendeels in China gemaakt. Dus die economie is enorm.
2: Maar dan worden zij dus eigenlijk gegijzeld door hun eigen supply chain?
0: Nee, want het is juist heel voordelig. Iedereen heeft er voordeel van.
2: Ja, en behalve
0: dat is de wet van de,
2: maar je wordt, dat is wel raar, maar behalve dat je dus, dus jij zegt, die Duitse autofabrikanten die moeten die onderdelen uit China hebben. Ja, daardoor zeker. Heb je dus een handelsverdrag nodig. Maar dat betekent dus ook dat die gehele auto's ook deze markt op kunnen komen. Waardoor dus de Duitse automakers gewoon sowieso geen business meer hebben. Of minder business.
1: Ja. Weet je, de complicatie is ook nog dat die Chinese markt is voor de Duitse automobielbedrijven heel belangrijk geweest. Toen ik voor het eerst in China kwam, jaren geleden, was de auto die het meest zag, was Volkswagen. En dan volgde Audi en BMW en Mercedes. En dan kwamen pas andere merken. Dat is nu natuurlijk allemaal heel anders. Wat mij toen al opviel was dat de Franse autobouwers, die hebben de hele Chinese markt gemist.
2: Ja.
1: Ook wel spectaculair slecht. maar goed, die zijn daar helemaal verdwenen. Ik zou zeggen, waar de hoop ligt voor die automobielbedrijven is eigenlijk de groei van de Indiase markt. Want we weten van auto's dat als het inkomen per hoofd van de bevolking een bepaald niveau bereikt, dan gaat opeens versneld iedereen auto's kopen. En India gaat de komende 30 jaar door die, dat noemen we een S-curve. En die automarkt in India, die nu nog maar 4 miljoen auto's per jaar is of zo, die gaat gewoon groeien naar 30 of zoiets. Ja. In 20 jaar tijd. En als de Duitse automobielbedrijven daar een fair share van kunnen krijgen, dan kunnen ze het wel overleven. Anders ben ik toch wel...
0: Ja, nou ja, als ik het goed begrijp is een van de grote problemen ook de echte hele dure elektrische auto's. De dure elektrische Porsche is eigenlijk volgens mij, daar kun je dus heel veel geld aan uitgeven. Maar de motor wordt er niet veel beter van. Dus waar het dan in zit, is dat je betere ventilatie hebt en misschien ook op het schermpje kan kijken en dat alles
4: naar de voetbalwedstrijd.
0: Naar voetbalwedstrijd. Dat alle luxe aanwezig is. Maar de motor wordt er niet. Dus er is niet echt een absolute reden meer om een hele dure Porsche te kopen. Dat is volgens mij echt in de toekomst een heel groot probleem.
2: Zien als we het hebben over oplossingen, moeten we eerst kijken naar het besef. Is er besef in Duitsland dat er iets moet gebeuren?
0: Zeker.
2: Ja, waar zie je dat dan?
0: Nou, alle partijen kibbelen met elkaar. Dat is het probleem juist. Iedereen heeft een ander recept. Dus er wordt nu heel hard gesproken over alles moet veranderen en alles moet snel. Maar Merz heeft allerlei CDU-recepten die eigenlijk wel doen denken aan dat boek van Hans-Werner Sinn. Ja. Die in mijn ogen een beetje ouderwets zijn. In die zin dat volgens mij de overheid nu veel proactiever moet zijn om die transitie, zeg maar, te kunnen stimuleren. En dus Merz is voor een kleinere overheid. Minder regelgeving, vooral in Europa. Wat apart is, want de regelgeving in Duitsland is volgens mij veruit het grootst. Daar mag wel wat minder. Mm-hmm. Terwijl natuurlijk de SPD, de kleinere coalitiepartner, die wil vooral dat de lagere inkomens beschermd worden. En dus op een hele andere manier hopen zij dus uit die crisis te komen. En dat is volgens mij ook het grote probleem. De politiek zit helemaal vast.
2: Edin?
4: Nou ja, we hebben het nu hier over Volkswagen en BMW en bedrijven die inderdaad een soort visitekaartjes zijn van dat land. We hebben het over het besef nu dat er eindelijk is van er moet. We moeten heel veel zaken heel anders gaan doen. Ze zijn er nog niet over uit hoe precies anders, maar wel dat het anders moet. Nou, dat is in ieder geval goed nieuws. Maar ondertussen bouwt zich een ander nieuw probleem op. We hadden daar net heel even over het feit dat als gevolg van internationale afspraken de NAVO-norm omhoog gaat. Dus dan moet je echt heel veel extra geld gaan investeren in de defensieindustrie. Maar waar Duitsland straks heel veel geld voor nodig zal hebben, dat is het uitbetalen van pensioenen daar. Er zijn enorme beloftes gemaakt. Het probleem daar is eigenlijk nauwelijks groter voor te stellen. Ze hebben namelijk geen geld daarvoor.
0: Ja, dus het tweede probleem is dat er natuurlijk ook heel veel mensen zijn met heel weinig pensioen.
4: Inderdaad.
0: Die dus door moeten werken of
4: dus wat je dan
0: twee baantjes naast elkaar.
4: Je hebt te maken met vergrijzing. Je hebt te maken met een economie die al jarenlang eigenlijk niet groeit. Die als die straks gaat groeien, dat het 1% zal zijn. Nou, dat is niet echt dat je feest gaat vieren. Terwijl die pensioenrekening, na de beloftes die je afgelopen 40, 50 jaar hebt gedaan, die moet je nu gaan betalen. Je hebt geen geld. Je hebt ook geen motor die zorgt voor het geld. Ik vind het glas niet eens vol.
2: Ik wilde net zeggen, die Hargo die komt niet op binnen. Het is heel nee, nou ja, het glas is, hij komt net terug uit Berlijn.
4: Hij is niet
2: vol. Heb je al antidepressiva nodig?
0: Nee, ik blijf erbij dat we spreken over de derde economie in de wereld.
2: Ja, en nu nog.
1: Ja.
2: Nou, laten we het interessant. De tijd op de radio zit er alweer op. De rest van dit grote plaatje, onder andere de oplossingen. Hoe trekken we ons als een baron van Munchausen uit de modder, hoor je zo meteen in de podcast. Dank hier aan Anko Jurgens, onderzoeker en historicus aan het Duitsland Instituut van de UvA. Ook namens Edin Mujagić en Han de Jong. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot volgende week. Dag.
3: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
5: Europe is going in some bad directions.
6: Maar voor hoe lang nog?
7: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
8: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
9: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
7: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
14: Heeft u even? Graag introduceer ik Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Want het is tijd voor een frisse wind door de boord. Met onze aanpak krijgt u gegarandeerd een aantal verfrissende kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Onno Verkuijl van Executive People.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu
16: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld.
6: Werken bij de Belastingdienst? Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Een tas van tienduizenden euro's, een wachtlijst waar je niet eens zomaar op mag, plus een aandeel dat al jaren alleen maar lijkt te stijgen. Hermès, bekend van de Birkin bag, is misschien wel het meest exclusieve merk ter wereld. Hoe dat bedrijf schaarste creëert en of zo'n tas een goede belegging is, dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2 uur op BNR of gewoon lekker nu als podcast.
18: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
19: BNR Verkeer.
20: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 40 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere aan de Duitse grens op de A12. Richting Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 10 minuten oponthoud vanwege de Duitse grenscontroles. De A16 richting Rotterdam. Daar wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt. En daarom sta je 10 minuten in de file. Ook file om die reden op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder is je vertraging 10 minuten. Dan een ongeluk op de A58 richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel is daarom de linkerrijstrook dicht. Je vertraging 20 minuten. Tot slot nog een wegafsluiting. De N366 Ter Apel Veendam die is in beide richtingen dicht, omdat er tussen Ter Apel en Musselkanaal een ongeluk is gebeurd. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 202,3. De A7 Heerenveen richting Groningen bij 168,1. De A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213,3. En de A58 Breda richting Tilburg bij 55,1.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
22: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Door de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen, melden Japanse media. Het zijn mensen in een winkelcentrum waar een verdieping instortte. Bezoekers en medewerkers kwamen vast te zitten in het gebouw. Daarna was er een explosie. De man achter de aanslag op de Pride in Berlijn zou trouw hebben gezworen aan terreurgroep IS. Volgens de Duitse krant Bild is op zijn telefoon een video gevonden waarin hij dat zegt. De verdachte reed zaterdag in op een menigte. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte 29 mensen gewond. De politie schoot hem daarna dood. Zondag werd een Nederlander doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees. En daar is nu iemand voor opgepakt, een man uit Almelo. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd gewurgd. Volgens justitie waren de twee samen naar het hotel gekomen. De waterstand in de Rijn is bijna gedaald tot een historisch dieptepunt. Dat is de laagste stand sinds 1990, toen de metingen begonnen. Door het lage water is het nu al moeilijker om goederen per boot naar het binnenland te brengen. De Rijn is een belangrijke transportroute voor steenkool, olie, ijzererts en containers. En verzekeraars hebben de eerste schadeclaims binnen van mensen die op vakantie te maken kregen met de natuurbranden in Spanje en Frankrijk. Maar het zijn er niet zoveel. De verzekeraars verwachten dat het aantal claims nog wel oploopt. Bijvoorbeeld van mensen die zijn geëvacueerd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig met een paar stapelwolken, met 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Donald Trump zou historische concessies hebben gedaan om de belangrijke cryptowet Clarity door het congres te krijgen. Is dat echt zo? En gaat het de Republikeinen nu wel lukken vlak voor het reces en de tussentijdse verkiezingen? Dat bespreken we zo in de CryptoCast hier op BNR.
24: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
25: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
24: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
26: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
21: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast.
0: Daniel Mol.
23: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de Amerikaanse Clarity Act. Want daar zou Donald Trump historische concessies voor hebben gedaan die zijn eigen cryptoactiviteiten raken. En de belangrijkste cryptobedrijven spannen zich samen om de dreiging van quantum computing bij Bitcoin te lijf te gaan. Dit is CryptoCast 440 en ik heb een co-host, Raoul Hesseboom.
1: Yes.
23: Goed dat je er bent. Content specialist bij Blocks en oprichter van Crypto Takkies. En wij gaan eens even het nieuws doornemen, Raoul, samen, want we moeten het weer over die Clarity Act hebben. De Amerikaanse Clarity Act, een van de belangrijkste cryptowetten van dat land. Want het Witte Huis presenteerde afgelopen week een aangescherpte versie van de wet. Een onderdeel van die aanscherping is het ethiekpakket dat politici, hoge politici, verbiedt om cryptomunten te lanceren. En Donald Trump zou dan persoonlijk concessies hebben gedaan om dit ethiekpakket eens aan te scherpen. Raoul, even de Clarity Act zegt misschien niet iedereen wat. Wat is die wet ook alweer?
1: Ja, ik zou toch wel willen zeggen dat als je dit radioprogramma beluistert, dan moet je de Clarity Act wel kennen.
23: Ja, als je maar vaker luistert, zeker. Ja.
1: Nog eventjes, voluit de Digital Asset Market Clarity Act. Dat is dus een Amerikaanse poging om eens en voor altijd vast te leggen wie in de VS de baas is over het toezicht als het gaat om crypto. En er is echt een hele lange periode geweest, nou, en dat weten wij beiden natuurlijk, waarin die twee toezichthouders, de SEC, Securities and Exchange Commission, en de CFTC, de Commodities Futures Trading Commission, eigenlijk dat met elkaar moesten uitvechten. De SEC die gaat in essentie over effecten, en de CFTC over grondstoffen en derivaten. En de Clarity Act die moet dus nu eindelijk duidelijkheid gaan scheppen over wie gaat er over de digital assets, oftewel de cryptocurrencies.
23: Ja.
1: Er moet dus eindelijk een soort van duidelijk gaan worden wat een grondstof is, wat een effect is, welke toezichthouder waar toezicht houdt, aan welke regels beurzen zich moeten houden, brokers, maar ook handelaren.
23: Ja.
1: En dan is het vooral, dat is iets wat we in 2023 een beetje voorbij zagen komen, dat ze zeiden, er is marktstructuur nodig. Dus in essentie is dit eigenlijk een wet die gaat over market structure.
23: Ja. En in Europa is dat best wel duidelijk, maar in de VS zijn er eigenlijk tientallen rechtszaken geweest omdat deze structuur niet duidelijk was. Het was niet duidelijk wat nou effecten waren. En de effectentoezichthouder ging wel gewoon handhaven, want er werden illegale effecten verhandeld, maar niemand wist wat er nou de effecten, de crypto-effecten waren. Eén grote rotzooi. Dus er komt nu een wet. Nou goed, daar zijn we dus over aan het praten. Er is dus een nieuwe versie van deze wet, van deze wettekst, want hij is nog steeds niet door het congres, terwijl de Republikeinen dat heel graag willen. Wat is er precies veranderd?
1: Ja, ik moest dit doornemen en toen zag ik potverdorie 616 pagina's. En die heb ik natuurlijk allemaal gelezen, Daniel. Maar dit kwam dus door op woensdag. En wat je aangeeft, ja, dat ethiekhoofdstuk, dat is toegevoegd, dat is het bijzondere stuk. En dat telt 6 artikelen. En dit heeft eigenlijk gezorgd voor die maandenlange vertraging van de wet. En dus grappig, Elizabeth Warren, die was natuurlijk een voorvechter van dat ethiekstuk. Die plaatste op 13 juli ook nog eventjes een tweet. Without strong ethics guardrails, the Clarity Act will make it even easier for Donald Trump to continue to profit off his crypto ventures. Nou, ze heeft het uiteindelijk voor elkaar gekregen, samen met dat clubje Democraten.
23: Ja.
1: Want in dat hoofdstuk daar komt echt een hoop voorbij. Denk bijvoorbeeld aan het verbod over het uitgeven en het sponsoren van crypto-gerelateerde projecten door de president, maar ook de vicepresident, de congresleden, federale rechters en natuurlijk ook andere hoge functionarissen. En dat is denk ik wel een belangrijk stuk,
23: ja.
1: Dat we dat ook meenemen. Maar ze hebben hier ook echtgenoten aan toegevoegd.
23: Dat is natuurlijk een regelrechte verwijzing naar Melania Trump, hè, die haar eigen memecoin heeft gelanceerd een tijdje terug.
1: Ja, precies. Dus dat vond ik wel een grappig stuk. Maar er staat ook in, wie al crypto bezit voor het aantreden, die krijgt dan een uitweg. Verkopen, onderbrengen in een gekwalificeerde blind trust, of allebei. En volgens de bestaande ethiekregels is dat, geldt dat dus ook voor ambtenaren. En beurzen die mogen tokens die onder dat verbod vallen niet listen. Maar het verbod gaat dus echt specifiek over het uitgeven en het sponsoren.
23: Ja.
1: En dus niet over het bezitten van digital assets. Nou, en dat was voor ons zoiets van, maar dat is toch op dit moment het gevoeligste stuk ook.
23: Ja.
1: De tekst die zegt letterlijk de tekst zegt letterlijk echt niets wat je kunt vinden in die ethiekparagraaf die iets zegt over het verbieden van digital assets om die aan te houden als investering.
23: Ja.
1: Nou, en dan kijk je ook nog naar de handhaving en die ligt volledig bij het ministerie van Justitie. Ja, er zijn gewoon een aantal dingetjes waarvan we denken, zit er toch ook wel wat gaten in?
23: Het is duidelijk een compromis geworden, deze tekst. De Democraten wilden heel graag dat deze er doorheen kwam. Want eigenlijk, ja, Trump heeft natuurlijk allerlei crypto-activiteiten waar we het uitgebreid over gehad hebben. Eigen memecoin, verschillende bedrijven in deze wereld. Dat riekt natuurlijk naar belangenverstrengeling. Dat is raar. Nou, Democraten wilden het aanpakken. En die zeiden, joh, wij gaan niet voor die Clarity Act stemmen als dit ethiekpakket er niet in komt. Nou, nu hebben we een ethiekpakket erin geschreven. Gaan die Democraten dan nu overstag? Of?
1: Ja, nou, dat is een beetje een punt. Want ja, er zit nog wat belangrijks in. Want ja, we weten dus ook dat de zonen van Donald Trump, die hebben dus ook bedrijven in die crypto-industrie. Dat is eventjes belangrijk ook om mee te nemen. Maar gaan die Democraten dit nu steunen? Ja, ik heb het idee, nee. En nou, dat zie je ook aan de data. Eigenlijk in tegendeel, want 7 democratische senatoren, ja, die lieten best wel een beetje doorschemeren dat het concept gewoon tekortschiet als het gaat om ethiek. En dan moet je ook kijken naar de illegale geldstromen, maar bijvoorbeeld ook dat stuk van belangenverstrengeling wat je net aanhaalt. En ja, dat weegt best wel zwaar, want juist 2 democraten, waaronder dus Alsop Brooks en Gallego, ja, die stemden in mei, was het volgens mij, in de commissie stemden ze voor. Nou, en die 2 stemmen die waren op dat moment echt het bewijs dat er een brug gebouwd werd. Maar ja, die staan dus nu weer aan de andere kant. Ja. Dus het is echt een beetje, ja, ze noemen het wel eens een shitshow.
23: Ja, precies. Nou, prachtig Amerikaans woord ook voor uitgekozen. 7 augustus moet die wet uiteindelijk uiterlijk door het Senaat worden behandeld. Anders gaat het dit jaar niet meer lukken met het reces. En dan straks krijgen we ook nog die tussentijdse verkiezingen. Leider van het Senaat, dat is John Thune, die is er zeker van dat het niet gaat lukken. Nou, minister van Financiën Scott Bessent zei dat een akkoord binnen handbereik was. Wie moeten we nou geloven? Waar staan we nu? Kan je dat?
1: Ja, ik ben een beetje dat gaan onderzoeken. En je ziet dat onderhandelaars in de sector en het congres, die hadden dus inderdaad die 7 augustus aangemerkt als de dag waarop het klaar moet zijn om nog een redelijke kans te maken op die invoering in 2026. Maar het is een beetje, het is echt een beetje versplinterd. Want toen die gaf aan, I don't think we'll be able to get them done. Voegde hij er ook nog aan toe dat het proces, dat hij dat wel graag zou willen starten. Maar goed, dat zomerreces, dat start dus op 7 augustus. En dan heb je een crypto-adviseur, en dat is Patrick Witt. Dat is de adviseur van het Witte Huis trouwens. En die gaf aan bij Coinbase dat hij ook zoiets had van, nou, ik vind het best kansrijk dat we dat redden. Maar er zijn ook gewoon andere geluiden die zeggen van, ja, nee, ik denk niet dat we dat gaan redden. En dan moeten we het richting september gaan trekken.
23: Ja, hoe schat jij de kansen in? Want die Republikeinen hebben haast. Nou, dat heeft alles te maken met de tussentijdse verkiezingen, de midterms die eraan aankomen. Dan gaan er heel veel stemmers naar de stembus voor het congres, dus het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Ja, misschien verliezen ze dan wel meerderheden. Dat zou heel erg lastig worden dan om die wet nog aangenomen te krijgen. Hoe schat jij de kansen in dit jaar, Raoul? Want het is dus essentieel, die Republikeinen hebben haast. Denk je dat het gaat lukken?
1: Ja, persoonlijk vind ik het heel erg krap. En ik vind het dan ook altijd leuk om te kijken naar de data op voorspellingsmarkten.
23: Dus nu, waar mensen geld inzetten op dit soort onzin, zou ik maar willen zeggen.
1: Ja, nou ja, het is geen onzin. Nee, maar het geeft je dus wel echt een goede richting van hoe het publiek daar ook naar kijkt. En in dit geval ben ik naar Polymarket gaan kijken. Nou, en daar zie je dat het publiek de kans inschat dat de wet doorgaat. Ja, dat die is gedaald met 4%. Die stond eerst op 47%, staat nu op 43%. Ja. Volgens mij, als we de actuele data van nu gaan kijken, is die zelfs nog wat gedaald. Ja, is wel een momentopname van hoe mensen daarnaar kijken. Maar ze zetten daar wel geld op in. Dus ik blijf dat vooral kijken. Maar ik kijk ook naar 3 overige signalen. En dat is of Thune een soort van de vloertijd gaat inplannen voor 10 augustus. Want ook al haalt hij de eindbestemming niet, dan blijft september alsnog openstaan. Punt 2 is ook, buigt het Witte Huis op die handhaving? Mogen staten meedoen, ja of nee? Nou, dat is denk ik inhoudelijk, ja, echt wel een van de laatste geschilpunten. En ja, puntje 3. Alsop Brooks en Gallego, die zijn gewoon echt belangrijk.
23: Ja, dat zijn 2 van die essentiële democratische senatoren.
1: Ja, ja, als die weer terugkomen en zeggen van, nou, we willen toch die brug gaan smeden. En het kan ook zo zijn dat ze dat nu heel strategisch doen en eventjes dwars gaan liggen. Dan zeg ik nog van, nou, misschien is er dan een kans. Maar ja, in mijn optiek is 7 augustus echt, Ja, dat is heel dichtbij.
0: Ja, precies.
1: Dus
0: ja,
1: wat dat betreft onwaarschijnlijk.
0: Dit is politiek van de bovenste plank, zullen we dat maar zeggen. Want het is inmiddels een soort kindje van Trump geworden, die Clarity Act. Die wil hij heel graag er doorheen. En de Democraten liggen misschien bewust ook wel een beetje dwars om Trump een beetje te stangen. Dus ja, hoe dit gaat aflopen, dat gaan we allemaal zien. Het is in ieder geval heel belangrijk voor de cryptosector, dat is duidelijk. Dan hebben wij ook nog een prijsanalyse deze week. En dat gaan we deze week doen met Tim Stolter, portfolio manager bij Amdax en host van een nieuwe koers. Goedemiddag, Tim.
2: Hallo, Daniel.
0: Ja, we zitten midden in de zomervakantie. Veel mensen zijn op vakantie, er wordt weinig gehandeld. We horen dat credo ook wel eens op de beurs. Dat je maar lekker terug moet komen in september als je weer een beetje zin hebt om te handelen. Zie jij dat achteroverleunen ook op de cryptomarkt?
2: Ja, de zomer is wel traditioneel een rustige periode. En dat zien we nu ook absoluut wel terug. Volatiliteit is erg laag, dus weinig prijsschommelingen. Maar je moet wel oppassen om daar iets te veel conclusies aan te verbinden. Ja, je zei het net al, het bekende adagium, sell in May and stay away, but remember to come back in September. Kijk. Klopt lang niet altijd. Afgelopen jaren waren de zomers inderdaad veelal zijwaarts of negatief. Maar ja, vorig jaar kreeg je juist in die maanden ineens een rendement van plus 20% voor Bitcoin. En ja, wat wel typisch is voor deze periode, lagere liquiditeit. Dan krijg je wel af en toe flinke prijsschommelingen. Dus het is niet per se dat die volatiliteit echt super laag wordt. Maar dat soort uitschieters herstellen zich over het algemeen ook wel weer vrij snel. Dus als de prijs dan snel omlaag schiet, dan schiet die ook weer ineens snel omhoog. En dan is er eigenlijk over de spanwijdte van een paar weken is er niet zo heel erg veel gebeurd. Dus ja, rustige periode, maar dat betekent niet per se dat de prijs alleen maar omlaag gaat.
0: Precies. En tegenwoordig kan je vanaf je strandstoel en vanaf de campingstoel gewoon ook een beetje bitcoin kopen op je telefoon. Dus dat is niet zo moeilijk. Als we even naar de prijs van het moment kijken. $63.500 per bitcoin. Ja, als je het zo een beetje uitzoomt en een beetje bekijkt, zou ik zeggen, het is mooi stabiel. Steeds een klein beetje hoger. Kunnen we nou spreken van bodemvorming? Hebben we het ergste echt achter de rug?
2: Ja, ik ben hier echt heel bewust wat voorzichtig mee. Ik heb al eerder deze cyclus al iets te vroeg geroepen dat de bodem in was. Dat was in april en mei. Toen zag het er ook nogal goed uit. Toen zijn we richting de 80k geklommen. Iedereen weet wat er daarna gebeurde. Dus ik ben wel een beetje voorzichtig. Dat gezegd hebbende, het is wel opvallend dat we nu de vierde groene week op rij te pakken hebben. En dat is absoluut een mooi teken. Het plaatje ziet er sowieso een stuk gezonder uit dan in juni. We kwamen toen net uit een periode dat aandelen erg hard gingen en dat crypto achterbleef. En nu lijkt crypto zelfs voorzichtig beter te doen dan de kwakkelende aandelenmarkt. En dat is eigenlijk precies hoe je een gezonde bodemvorming wil zien. Geen euforische rebound, maar echt langzaam herstel waarin het vertrouwen terugkeert en wanneer je het ook beter doet dan andere markten. Dus al met al oogt het constructief, maar ik hou een slag om de arm tot we die $65.000 weer overtuigend achter ons laten.
0: Ja, precies. Ja, het narratief lijkt een beetje gedraaid. Hè? Dat het feestje op de AI-markt is wel een beetje afgelopen. Zo lijkt het voorlopig, zeg ik met veel slagen om de arm. En bij Bitcoin begint het allemaal juist een beetje terug te keren. Dat is positief nieuws. Dan nog even, er staat ook deze week een rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank op programma. Analisten houden rekening met 2 renteverhogingen dit jaar. En morgen zou dat dan al kunnen gebeuren. Wat betekent dat voor crypto?
2: Ja, ik vind het besluit best wel bijzonder wat er aan zit te komen. Want ja, wat het zo bijzonder maakt is de onzekerheid. Normaal gesproken als we zo dicht op het besluit zitten, het is morgen al namelijk, dan zien we wel dat het vaak voor 95% al zeker is welke kant het opvalt. En nu hebben we een kans van 35% op een renteverhoging. En dus 65% op gewoon helemaal niks. Dus de markt weet het simpelweg niet. En de vraag zit hem dan vooral in of risicomarkten dit al hebben ingeprijsd. Bitcoin is wel echt een risicomarkt. We kunnen wel zeggen dat het inflatiehedge is, maar in de praktijk handelt het wel echt als risicomarkt. Dus net als met aandelen. Ja. Renteverhoging zou daarmee waarschijnlijk vrij negatief uitpakken. Maar wat me opvalt is dat de bitcoinprijs relatief stabiel is voor hoe groot die kans op een verhoging eigenlijk aan het worden is. En dat zou kunnen betekenen dat als de rente ongewijzigd blijft, wat met 65% nog steeds de grootste waarschijnlijkheid geniet, is dat bitcoin ineens flink omhoog kan schieten, omdat het best wel positief zou zijn. Momenteel is het lastig in te schatten, omdat Warsh zijn kaart nogal strak tegen de borst houdt. Maar gegeven de verrassende lage inflatiecijfers van de afgelopen 2 weken, denk ik dat we nog best wel een hele positieve beweging kunnen zien deze week.
0: Kijk, nou, dat is toch weer een beetje goed nieuws voor de mensen die in de strandstoel achterover aan het leunen zijn en af en toe een beetje naar de bitcoin of cryptomarkt kijken. Positief nieuws in ieder geval. Dankjewel, Tim.
23: Tim Stolte, portfolio manager bij Amdax en host van Een Nieuwe Koers. Ja, Raoul, dan gaan wij nog eens even doorkletsen over het crypto nieuws van deze week. Want het andere grote nieuwtje gaat over quantum computing. Ook geen onbelangrijk onderwerp, zullen we maar zeggen. Want belangrijke cryptobanken en bedrijven trekken miljoenen dollars uit om Bitcoin te beschermen tegen de potentiële dreiging van quantum computers. Ja, de introductie van die quantum computer of die technologie, moeten we maar zeggen, dat laat nog jaren op zich wachten. Maar wanneer dat gaat gebeuren, weten we niet helemaal. We weten alleen dat het een groot probleem gaat vormen voor Bitcoin. Namelijk dat de encryptie niet meer heel erg waardevol is. Kan jij eens uitleggen waarom is het noodzakelijk dat deze cryptobedrijven zich zo inzetten voor dit probleem in wording?
1: Ja, dit speelt al echt een hele tijd. En ik kan me nog herinneren dat ik in 2024 was ik naar Bitcoin Antwerp toe. En toen sprak Jameson Lopp al over dat dit probleem van quantum steeds urgenter wordt. En dat we daar echt aandacht aan moeten besteden. En waarom? Dat heeft te maken met de cryptografie die Bitcoin gebruikt. En dat heet elliptic curve cryptography. En daarmee kun je dus bewijzen dat jij mag uitgeven wat van jou bezit. Dat werkt middels inputs en outputs en sleuteltjes bij Bitcoin. Ja, want uit je privésleutel, daarvoor krijg je een publieke sleutel. En nou, die stap is met een gewone computer praktisch onomkeerbaar. Maar een voldoende krachtige quantumcomputer, die kan die richting dus wel omdraaien. Ja. Dan kan je dus terug van een publieke sleutel richting een geheime sleutel. En ja, dat is echt een heel groot risico.
23: Dus dan eigenlijk, als het helemaal plat slaat, als ik jouw publieke sleutels heb, dus ik weet ongeveer waar jouw bitcoin staan. Jij hebt bijvoorbeeld een keer bitcoin naar mij overgemaakt van jouw adres. Heb ik jouw publieke sleutel. Dan kan ik met die publieke sleutel kan ik eigenlijk al jouw andere bitcoin ook
1: plunderen. Ja, en het probleem in, of het is niet per se een probleem, maar als je dan kijkt naar de gehele crypto-industrie, met name naar bitcoin, ja, die publieke adressen, die zijn gewoon beschikbaar. Ja, die zijn openlijk.
23: Inzichtelijk op de blockchain. Dat is onderdeel van hoe bitcoin in elkaar zit.
1: Exact. Nou, en dat maakte dus een groot risico. Maar daarnaast is quantum eigenlijk een risico voor elke vorm van versleuteling op aarde. Inclusief dus de grote banken. Dus vandaar ook dat ook die partijen hebben gezegd van, we moeten met z'n allen hier naar kijken.
23: Ja, iedereen moet hier wat mee. Wat doen deze partijen nu om zich voor te bereiden? Want hoe bescherm je Bitcoin, een open protocol als Bitcoin, nou tegen quantum computing?
1: Ja, natuurlijk door samen te werken met z'n allen, want dat is ook waar dit netwerk voor staat. Ja. Maar dat begint natuurlijk door te kijken naar cryptografie. Dus je zou kunnen kijken naar spoor 1, en dat is gewoon nieuwe cryptografie ontwikkelen. En dan vervang je een soort van, of je vult de handtekeningen aan met varianten die ook quantum resistant zijn, zoals ze dat noemen. Dus die zijn er bestand tegen quantum aanvallen. Maar ja, dat werk dat is grotendeels ook al gedaan. En er zijn echt wel veel gestandardiseerde post-quantum algoritmes, zoals ze dat noemen. Ja, en dan heb je ook nog spoor 2. En dat is Bitcoin zelf aanpassen. Nou, en op 11 februari dit jaar, 2026, werd BIP 360 gepubliceerd en ook opgenomen in de officiële BIP repository.
23: Wat is een BIP?
1: Dat staat voor een Bitcoin Improvement Proposal. Dat is eigenlijk een verbetervoorstel voor het netwerk. En dit is dus een soort van nieuw adrestype dat vrijwel hetzelfde werkt als Taproot. Maar ja, het haalt één specifiek onderdeel weg dat een quantum computer ooit zou kunnen uitbuiten, als je een goede hebt. En dan volgde in april ook nog BIP 361. En die was wel een stuk ingrijpender. En dat was echt een plan om de kwetsbare munten te laten migreren of zelfs te bevriezen. Ja. En dit idee ontstond dus ook in, ik wil zeggen in 2024, nadat Jameson Lopp aan had gegeven van, moeten we niet iets met die munten die al zo lang vaststaan?
23: Ja. Nou ja, voor de geïnteresseerden kan ik zeer, voor de technisch geïnteresseerden moet ik zeggen, CryptoCast 420 hebben we hier een hele aflevering over gemaakt met wat er dan allemaal gebeurt en hoeveel Bitcoin er precies kwetsbaar is. Maar goed, we hebben het dus over Q-Day, Quantum Day, een soort D-Day, maar dan voor quantum computers. We weten niet wanneer dat gaat zijn, want er wordt volop aan ontwikkeld, maar ja, niemand kan zeggen of dat over 5 of 10 of 15 of 50 jaar is. Hoeveel haast is hiermee gemoeid? Is dat duidelijk, Raoul?
1: Ja, ik zou toch wel zeggen dat er wel haast mee gemoeid is. Want ja, je kan het maar beter nu aanpakken en ervoor zorgen dat je een plan hebt. Tot het moment dat je gaat wachten dat het nu moet en dat er een bepaalde mate van urgentie echt nodig is. Ja, dan ben je eigenlijk te laat. Want dan zou je wel eens overhaast beslissingen kunnen nemen. En Eddie Zervegan, dat is de CEO van Quantum Exchange, ja, die heeft daar ook iets over gezegd in een interview met Coindesk. Hij gaf ook aan dat we niet per se moeten kijken naar echt die ene datum, naar Q-Day. Ja. Nee, je hoeft een algoritme niet in één keer te kraken om effectief te zijn. Als het je 3, 6, 8, 9 maanden duurt om gegevens te ontsleutelen, dan is dat voor een dief ook gewoon prima.
0: Ja, en je kan er donder op zeggen dat als er voor het eerst ergens een keer Bitcoin verdwijnen zonder dat iemand daar toestemming voor heeft gegeven, dan breekt de paniek los en is eigenlijk heel het vertrouwen in Bitcoin al weg. Dus het lijkt me heel zinnig dat hier al over nagedacht wordt. Even kijken. We hebben dus een hele grote groep partijen die de handen ineens slaat om de Bitcoin te beveiligen. Hij heeft daar ook geld voor over. Wat is dat voor club en wat gaan zij doen?
1: Ja, klopt. Er is een soort van Bitcoin Security Consortium opgezet. Ja. En dat gaat om 9 partijen in totaal die onder coördinatie van Mike Smith, en dat is de directeur van Brink, echt het voortouw willen nemen om dit op te lossen. Nou, het gaat om de partijen Galaxy, Strategy, BlackRock, Fidelity Digital Assets, Coinbase, Block, Blockstream, Anchorage en ARK Invest.
0: Dit zijn allemaal partijen met heel veel geld en heel veel belang dat Bitcoin niet verdwijnt.
1: Ja, inderdaad, heel veel geld. Maar dan is er wel een belangrijk puntje. Want wat ze hebben gedaan is dat ze 15 miljoen, een soort van verdeeld hebben over 9 partijen, beschikbaar hebben gesteld om dit probleem op te lossen. Ja, dan denk ik, ja, ze hebben heel veel geld en dit gaat maar om 15 miljoen. Terwijl als ik kijk naar andere partijen, Microsoft, IBM, maar ook Google, die hebben echt in de afgelopen periode, ik moet het niet te groot maken en zeggen miljarden, maar meer dan een miljard hier tegenaan gesmeten om dit quantumstuk nu al op te tussenhaakjes lossen. Ja. Die willen natuurlijk ook wat verkopen, laat het ook duidelijk zijn. Maar goed, ik heb wel het idee dat dit consortium, dat het echt zorgt voor een nieuwe visie op quantum. Want ja, je moet hiervoor wel een bepaalde horizon hebben. En ze hebben aangegeven dat ze ervoor willen zorgen dat ze in 2035 ervoor willen zorgen dat Bitcoin quantum-proof is.
0: Oeh. 9 jaar. Ja. Goed, 15 miljoen, ja, daar kan je een hoop developers van betalen. Maar aan de andere kant is het inderdaad ook weer niet zoveel geld. Dus het is allemaal vrijwilligerswerk bij Bitcoin, moeten we ook zeggen. Die developers moeten ook brood op de plank krijgen. Dus nou, hopelijk is het een mooie motivatie om dat kwantumprobleem te gaan oplossen. En dat gaan we natuurlijk blijven volgen. En als Bitcoin gekraakt wordt door een kwantumcomputer, dan komen wij natuurlijk met een spoeduitzending om alles te bespreken. Dan is er wel wat front aan de knikker, zullen we het maar zeggen. Goed, Raoul, wij gaan ook nog een podcast opnemen. Dat is een wat gezelliger verhaal, laat ik het zo zeggen. Wie hebben we te gast?
1: Ja, we spreken Lars Hering. Dat is de oprichter en fondsmanager van Block Central. En met hem gaan we het straks hebben over het actief beheren van een fonds. Vooral met de vraag natuurlijk, kun je de Bitcoin-koers verslaan? En ja, ik ben ook wel benieuwd of dat hem is gelukt of niet. En waar het dan aan ligt, is dat geluk of een hele goede strategie?
0: Ja, en inderdaad, je kan instappen vanaf een ton, meen ik. En ik word er heel zenuwachtig van als ik dan Bitcoin zou moeten verslaan met geld van anderen, want die cryptomarkt gaat nogal op en neer. Nou, we hebben het van Tim Stolten gehoord. Het is nu een beetje saai, maar achter de schermen natuurlijk allerlei bewegingen. En Lars Hering die is daar de hele dag mee bezig. Ook om de diamantjes in een zee met heel veel onzin te vinden. De cryptomarkt namelijk. Nou, prachtig gesprek. Dat gaan we zo meteen doen in deel B van deze podcast. Tot zover in ieder geval de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Raoul Wessenboom, content specialist bij Blocks en oprichter van CryptoTakkies. En wie meegaat naar de podcast, graag. Anders tot de volgende CryptoCast hier op BNR.
26: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Europa staat onder hoogspanning. Hoe houdt ons continent stand en worden we geen speelbal van Trump, Poetin en Xi? In Make Europe Great Again, de XL-versie, duiken Geert-Jan Haan, Michal van der Toorn en Stefan de Vries elke vrijdag in de belangrijkste onderwerpen voor alle Europeanen.
4: The Gradometer.
5: Ja, Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en welke gaat tergend langzaam? En dat vraag ik deze week aan Michal. Waar heb jij op gelet?
7: Ik heb op Solvinity gelet deze week. Onder andere de beheerder van DigiD. En we weten al een tijdje hadden techjournalisten en experts veel kritiek op de overname van Solvinity door de Amerikaanse investeerder of het Amerikaanse bedrijf Kendrel. Wat horen we deze week? Dat het kabinet Kendrel heeft verboden om Solvinity te kopen.
5: Ja, verbazend.
7: Nou, in ieder geval wel uniek. Ja. Want de staatssecretaris Willemijn Aerts heeft haar besluit genomen op advies van het bureau Toetsing Investeringen. En voor zover bekend is het uniek dat zij zich zo stellig tegen een overname keren. En dat komt misschien deels door de vele kritiek die erop is geweest. En onafhankelijk tech-expert Bert Hubert die heeft in het grote techshow van BNR ook nog wel een andere uitleg over hoe we deze zaak nou moeten duiden.
4: Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app en luister elke vrijdag naar een XL-versie van Make Europe Great Again.
8: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
9: BNR Business Beats.
8: Met de beste pop, funk en soul.
9: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
10: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
11: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op Ecasion.com.
12: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
13: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
27: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
28: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
27: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
29: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
30: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
31: Straks om 4 uur in de avondspits.
32: Ten onrechte betaalde heffingen zijn door de VS teruggestort op de rekening van Philips. Krijgen ook andere bedrijven geld terug. China gaat zelf geavanceerde chipmachines maken. Hoe lang nog voor alle chips Chinees zijn? En nieuwe problemen bij Boeing. Er zitten stoelen los in de 737. Dit en meer straks bij Mark Beekhuis en mij, Niels Heidhuis, in de BNR Avondspits, die je overal ter wereld kunt beluisteren in de BNR-app.
8: BNR Verkeer.
33: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 30 kilometer file in het land, onder andere op de A16 richting Rotterdam. Ze zijn aan de weg bezig bij de Moerdijkbrug en daarom sta je 10 minuten in de file. Ook een file door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. Dat is de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder doe je er 15 minuten langer over. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk. 3 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 202,1. De A15 en Nijmegen richting Gorkum bij 103,3. En de A37 Duitsland richting Hoogveen bij 32,0.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
34: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Er wordt gevreesd voor veel doden door de zware aardbeving in Japan. Er is onder meer een winkelcentrum ingestort waar op dat moment veel mensen waren. De beving met een kracht van 7,1 was in het zuiden van Japan. Tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Duizenden huishoudens zitten zonder stroom. De rechter heeft een man van 55 uit Rotterdam veroordeeld voor verkrachting. Het slachtoffer was een meisje van 7 dat kikkers aan het zoeken was in het Zuiderpark in Rotterdam. U heeft haar zorgeloze kijk op de wereld in één klap afgenomen, zei de rechter. De man kreeg 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Tegen een man uit Best die illegaal handelde in jonge hondjes eist justitie een werkstraf van 200 uur. Hij haalde de puppy's telkens met zijn auto bij een fokker in Bulgarije en verkocht ze dan via Marktplaats met valse hondenpaspoorten. Door de lange autoritten werden de hondjes vaak ziek en 5 overleden na de verkoop. Airbus is in 1 keer van Australië naar Frankrijk gevlogen. Het vliegtuig ging van Melbourne over het noorden van Canada en landde 24 uur later in Toulouse. Het had er toen 23.000 kilometer op zitten. Het was een test. Zo wil Qantas ook dit soort lange vluchten maken. Miljoenen mensen volgden het allemaal op Flightradar. En Madonna heeft een opvallende tekst op social media gezet. In het Nederlands, met een spelfout. Ze schrijft, ik heb iets waar ik over wil praten. Ze legt niet uit wat ze mee bedoelt. Sommige mensen denken dat ze komt optreden op de World Pride in Amsterdam. Maar de organisatie wil er niks over zeggen. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig met een paar stapelwolken bij 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 in het zuidoosten. En de komende dagen blijft het zonnig en wordt het met 30 tot 35 graden nog warmer. En dat was het ANP Nieuws.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10 voor 12 naar MKB Praat Mee.
6: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
14: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
16: In de BNR-app
15: heb je ook altijd en overal breaking news.
16: Download de BNR-app
15: en blijf scherp.
16: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
17: Ze werden ondervraagd, er waren dreigementen. Het was een onveilige situatie. Er liepen mensen met honkbalknuppels rond. Met andere woorden, de 3 mannen die daar ter verantwoording werden geroepen, die zaten niet in een goede positie.
18: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
19: Dankjewel Wouter.
18: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Christian, heb jij wel eens meegemaakt dat er een getuigenverklaring kwam, echt uit, als een soort duveltje uit een doosje, die jaren na dato een heel ander licht op de zaak waar jij in figureerde werd?
19: Nou, nu ik er even over nadenk. Kijk, jij weet, ik heb het passageproces gedaan, hè?
18: Zeker. En vond je dat een succes?
19: Nee, uiteindelijk was dat geen succes. Maar daarin, die cliënt die mijn kantoor genam, die kwam mee en ik bijstond, was Dino Sorel.
18: Ja, bekende naam.
19: En die werd vrijgesproken in eerste aanleg voor het opdrachtgeven voor moorden.
18: Ja.
19: En toen kwam lopend het hoge beroep, kwam er een nieuwe getuige.
18: Een nieuwe kroongetuige zelfs.
19: Een nieuwe kroongetuige, Fred Ros. En niet dat hij nou een heel ander licht op de zaak wierf.
18: Begint opeens een beetje zuur te kijken.
19: Nee, valt wel mee. Ik heb het wel verwerkt. Alleen, ja, de bewijsconstructie werd zeg maar wat
18: opgerekt.
19: Ja, die werd opgerekt. Die werd lelijker, belastender voor Dino Sorel. En dat heeft uiteindelijk ook geleid tot de levenslange gevangenisstraf. Ja. Dus ja, kijk, er kunnen dingen gebeuren in een strafzaak.
18: Ja.
19: Die je niet ziet aankomen. En die wel enorm verschil kunnen uitmaken.
18: Dat heb ik eigenlijk nooit gevraagd aan jou. Wat ging er door je heen toen jij opeens hoorde dat die nieuwe kroongetuige er was? Heb je toen even hardgrondig staan vloeken in de advocaat?
19: Ik kan daar een boek over schrijven wat er toen door me heen ging en wat er allemaal gebeurde. Maar ik denk vooral totale verbijstering. Maar ook wel meteen dat je energie voelt van oké, de zaak is veranderd. We moeten opnieuw aan de slag.
18: We gaan naar de zaak van deze week. Langs de A2 op een bouwplaats bij Loenersloot en Vinkeveen wordt in 2005 het lichaam van een man gevonden. Hij is verpakt in vuilniszakken. De man heeft 2 gebroken ribben, Ook zijn er gaten in zijn knieën geboord en zijn armen zijn op zijn rug gebonden. Het blijkt te gaan om de dan 41-jarige Paul Epskamp uit Schagen. Hij is slachtoffer geworden van een afrekening in het criminele milieu. Het draait allemaal om de diefstal van een partij hash. Daarna wordt Epskamp ontvoerd en op gruwelijke wijze door criminelen verhoord en gemarteld. Ab Hockeling uit Enkhuizen speelt volgens justitie een cruciale rol in de marteldood van Epskamp. En hij wordt in 2008 bij het Hof in Amsterdam veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf. Zelf houdt hij altijd vol onschuldig te zijn. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Niek Hendriksen uit Hoorn. Welkom, Niek.
0: Dankjewel.
18: Jij noemde jezelf in het voorgesprek een nostalgische rechtsromanticus. Wat bedoel je daarmee? Je begint gelijk te lachen.
0: Ja, dit klinkt heel erg candlelight.
18: Ja.
0: Maar wat ik daarmee bedoel is dat als je wat langer in de advocatuur zit, dat je bepaalde ontwikkelingen meemaakt en dat je soms wel met nostalgische gevoelens kan terugkijken op hoe het ooit geweest is. En deze zaak speelt in een tijd dat ik net nog geen advocaat was in 2005. Ik ben in 2006 beëdigd. En het is heel interessant vanuit hoesmatig interesse om daar dan op terug te kijken en te reflecteren.
18: Ah, dus zo bedoel je de nostalgie van de dagen van vroeger.
0: De dagen van vroeger.
19: Maar zie jij ook heb jij ook een last van juridische nostalgie? Dat je denkt, nou, het recht zag er vroeger toch anders uit en was mooier of anders of beter? Of...
0: Nou, dat denk ik soms wel eens. Ja. Maar dat kan ook ermee te maken hebben dat je toen minder ballast had. Dus minder het gevoel dat je meedroeg van, ik heb nog niks meegemaakt. En nu heb je zoveel meegemaakt dat je denkt, oh ja, maar toen ging het beter of toen ging het meer zoals ik had verwacht.
19: Ben je cynischer geworden in de afgelopen 20 jaar?
0: Nee, juist minder.
19: Minder?
0: Ik ben veel positiever over de rechtspraak, ja.
18: Oh, dan ben je volgens mij wel een beetje een uitzondering, Niek.
0: Nou, ik maak me er in ieder geval een stuk minder druk om.
18: Ja, ja.
19: Dat heb je geleerd in de loop der jaren.
0: Ja, ik vind het ook prima dat mensen tegenwoordig, als president van Amerika het internationale recht doodverklaren, dan denk ik, ja, dat is gewoon maandag.
18: Herken je dat een beetje, Chris? Dat je gewoon een beetje een pragmatische blik hebt op het recht.
19: Nou ja, het gaat in golven. Kijk, ik ben beëdigd in 2008, dus 2 jaar later als Niek.
18: Jullie zijn een beetje generatiegenoot.
19: Een beetje generatiegenoot. Kijk, je begint heel erg ambitieus en dat je de wereld kan veranderen. Daarna heb ik in ieder geval een periode van cynisme gehad. Nu zit ik in een periode van realisme en relativering. Misschien is dat wel vergelijkbaar. Dat je het allemaal iets minder zwaar opneemt. Omdat je gewoon weet, ja, dit is gewoon hoe het gaat.
18: Oh, ik herken dat wel. Ja, in mijn eigen carrière. Maar ik ben weer wat ouder dan jullie. En daarna komt gewoon weer knalhard cynisme, hoor. Dus dat is je voorloop.
19: Ja, ik zit nu weer
18: dat ik denk, ja,
0: het is wel heel deprimerend.
18: Alles wat je doet, het maakt niks uit. Het maakt niks uit. Niek, deze zaak, Paul Epskamp, ik kan me die zaak ook nog heel goed herinneren. Hoe is die bij jou terechtgekomen? Hoe raakte jij daarbij betrokken?
0: Toen ik advocaat werkte ik bij een advocaatkantoor in Hoorn.
18: Ja.
0: En mijn toenmalige patroon was de advocaat van Ab. En in die tijd leerde
18: van de verdachte.
0: Ja, exact. En in die tijd leerde ik Ab dus al kennen. Ging ik ook mee naar de gevangenis om besprekingen bij te wonen. Heb ik ook zittingen bijgewoond. Heb ik het dossier gelezen. Maar wel in dienst van mijn toenmalige patroon. Ik ben bij dat kantoor vrij snel weggegaan. Toen mijn carrière vervolgd in Amsterdam en bij andere kantoren. En toch bleef die zaak altijd wel bij me.
18: Waarom?
0: Nou, met name denk ik omdat het de eerste zaak was waar ik mee in aanraking kwam die dan een beetje voldoet aan je beeld als je net advocaat wordt van wat dan een spannende zaak is. Maar nooit gedacht dat ik die zaak ooit zelf zou behandelen.
18: Neem ons heel even mee. Dus je bent dan eigenlijk het advocatenvak nog een beetje aan het leren, zeg ik het dan zo goed?
0: Zeker.
18: En dan kom je in
0: heel erg goed.
18: Ja, dan kom je in zo'n zaak terecht. Dan kom je in een zaak die criminele afrekening lijkt. Iemand die is gemarteld. Iemand die in vuilniszakken langs de snelweg wordt gevonden. Ja, dat lijkt me voor een jonge advocaat
0: geweldig.
18: Geweldig.
19: Het klinkt heel raar, hè, voordat we weer allemaal klachtenbrieven krijgen. Het is een verschrikkelijk strapperfeit, voor de duidelijkheid. Maar als jonge advocaat, ik herken dat. Als je zeg maar in zo'n zaak mag gaan meedoen met je patroon.
18: Ja.
19: Ja, dat is waarom je het doet, hè.
18: En waar bestonden jouw werkzaamheden dan uit, Niek?
0: Ja, dan moet je toch denken aan een dossier bestuderen en daar iets van een mening over vormen. Terwijl je echt op dat moment van toeten nog blazen weet.
17: weet niet hoe het bij Chris zat, maar in mijn tijd als beginnend advocaat wist ik er nog heel weinig van, durf ik ruimtelijk toe te geven.
18: Kun je nog herinneren wat voor adviezen je daarover toen hebt gegeven? Weet je daar nog iets van?
17: Nee, ik heb het dossier samengevat, herinner ik mij nog. En dat is uiteindelijk wel bij mijn patroon beland. En gaandeweg het proces ben ik bij het kantoor weggegaan. Dus ik heb daar niet een heel duidelijke herinnering aan wat daar verder mee gebeurd is.
19: Had je toen wel al contacten met deze cliënt?
17: Zeker, ik ben in de PI Haarlem nog bij hem geweest, samen met mijn toenmalige patroon een aantal keer.
19: De PI Haarlem bestaat ook niet meer.
17: Nee, de PI Haarlem bestaat helaas niet meer. Nee.
18: Toestand.
17: Ja, zeker.
18: Dan ga je weg bij dat kantoor. Heb je die zaak toen destijds nog gevolgd?
17: Ja, heel erg. Het is ook wat dat betreft wel een vreemde zaak. Hè? Want uiteindelijk is hij veroordeeld tot een relatief lage straf bij de rechtbank.
18: Dan zou heeft hij gekregen?
17: In mijn herinnering is dat 4,5 jaar geweest. Dan zou je denken voor een feit waarbij iemand om het leven is gekomen, plus nog substantieel drugsfeit, al gaat het om softdrugs, laat maar zitten.
18: Ja.
17: Maar hij is echt afgevoerd uit die rechtszaal, stond in de media, roepend, ik ben onschuldig en ik ga doorprocederen, woorden in die orde van grootte. En dat heeft hij dus ook gedaan. Is in hoger beroep gegaan. Nou ja, de afloop weten jullie.
18: Wat is de afloop geweest voor de luisteraar?
17: Voor de luisteraar is hij daar veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf.
19: En waar is hij dan precies voor veroordeeld?
17: In beginsel gaat het dus inderdaad om wat in de inleiding al werd gezegd. Namelijk dat er grof geweld op Paul Epskamp is uitgeoefend. In een ondervragingsachtige setting. Dat was ten laste gelegd als zware mishandeling met voorbedachte raden. Dood en gevolgen hebbende.
18: Ja.
17: Daar is hij voor veroordeeld. Het ging ook over wederrechtelijke vrijheidsberoving. Dat is de ontvoering waar jij het over had. Viel daar wel het een en ander over te zeggen. Maar goed, laten we het vanuit gaan dat ook gespeeld heeft. In ieder geval op het moment dat hij eenmaal in Roosendaal was, waar een en ander zich dan zou hebben afgespeeld. Dus daar zie je dan de veroordeling op het medeplegen van die twee feiten. Die eenmaal in Roosendaal was, waar een en ander zich dan zou hebben afgespeeld. Dus daar zie je dan de

0: geduurd voor een succesvolle klacht bij het Europees Hof.
1: Mm-hmm. En waar staat die klacht op?
0: Die klacht die zag op het gegeven dat hij niet aanwezig kon zijn bij het Hof Amsterdam. Zijn naam is dus voor altijd verbonden aan het aanwezigheidsrecht van verdachten bij zittingen. Wordt ook best wel vaak geciteerd, dat arrest van het Europees Hof.
2: Heel even, het aanwezigheidsrecht. Wat is dat?
0: Nou, elke verdachte heeft het recht om zijn proces bij te wonen. Tegenwoordig zie je ook de route naar de verplichting om aanwezig te zijn bij het proces. Dat geldt niet voor alle verdachten, maar dat is er wel.
2: Mm-hmm.
0: Maar in deze tijd, waar we het nu over hebben, is dus het aanwezigheidsrecht heeft dan meer handen en voeten gekregen. Met name dus door het arrest van het Europees Hof dat Stijn Franke heeft bewerkstelligd.
2: Ja, ja, op die fiets.
1: Dus het Europees Hof heeft eigenlijk zeg maar, die hele strafzaak vernietigd. Althans die behandeling bij het Hof.
0: Ja, maar niet inhoudelijk. Dus dat is natuurlijk het gekke. Want uiteindelijk gaat het om een technisch aspect van de zaak. Je moet zorgen dat de verdachte, als je weet waar die is, aanwezig kan zijn bij zijn proces.
1: Ja.
0: Maar op zichzelf genomen heeft het Europees Hof niet gezegd dat onderzoek is onrechtmatig of jullie hebben dingen gedaan binnen dat onderzoek dat onrechtmatig is. Getuigen onder druk gezet, verdachten ondervraagd zonder dat er een advocaat bij was. Dat soort dingen zijn er allemaal niet.
1: Nee.
0: Het ging puur en alleen over dat hij bij de inhoudelijke behandeling bij het Hof in Amsterdam niet aanwezig was.
1: Wanneer was deze uitspraak van het Europees Hof? Weet je dat nog?
0: Ik denk 2017.
1: 2017, ja. En toen?
2: Ja, sorry. Hoe kwam het dat die zaak in 2021 dan weer bij jou terecht kwam?
0: Nou, eigenlijk daarvoor, want en dan komen we weer bij een technisch aspect van wat gebeurt er als het Europees Hof een klacht bij het Europees Hof gegrond verklaart.
2: Ja.
0: Dat is dat je eerst een procedure krijgt opnieuw bij de Hoge Raad.
2: Het gaat dus het hele trapje weer af.
0: Juist.
2: Dus, okay. Dus je gaat eerst het trapje, eerste aanleg, hoger beroep, cassatie, Europees. En dan ga je ook die rit ga je ook weer terug dan?
0: Ja.
2: Dus, zeg maar, dat wist ik helemaal niet.
0: Nee, dat wist ik op dat moment eerlijk gezegd ook niet. Maar de trap gaat dan inderdaad weer af. Dus je hebt de gegronde klacht bij het Europees Hof. Dan vraag je je af, wat moet je daarmee? Nou, dat is naar de Hoge Raad en daar een soort van stempel ophalen. Omdat de zaak dan weer verder moet worden behandeld in Nederland. Dat kan de Hoge Raad dan niet doen. Maar zonder die stempel van de Hoge Raad kom je niet verder.
1: Ja, je vraagt eigenlijk bij de Hoge Raad om herziening.
2: He, ja.
1: We hebben een aantal weken geleden hebben we hier Vince van der Brink gehad over herziening.
2: Ja.
1: Toen ging het over een novum, een nieuwe feitelijke omstandigheid. Maar een novum kan ook zijn een uitspraak van het Europees Hof.
2: Ja.
1: Waarbij ze zeggen, hey, er is een gegronde klacht. Dus je vraagt eigenlijk herziening bij de Hoge Raad.
0: Ja, het staat ook zo in de wet omschreven dat op het moment dat het Europees Hof een klacht gegrond verklaart, dat je als Hoge Raad gedwongen bent om daarvoor af te tekenen. Dus er is geen discretionaire bevoegdheid meer bij de Hoge Raad. Die kunnen niet zeggen, nou ja, oké, Europees Hof, alles leuk en aardig.
1: Maar dat gaan we niet doen.
0: Precies, nee. Dat gaat niet.
2: Aha. En dan?
0: Dan kom je dus terug bij een feitelijke instantie. En dan is de eerste vraag die je jezelf, denk ik, als advocaat moet stellen. Wat mag die feitelijke instantie nog? Want op zich, als je gewoon kijkt naar hoe het proces verlopen is, is er natuurlijk een inhoudelijke behandeling geweest.
2: Ja.
0: En is de reden voor een nieuw proces eigenlijk niets anders.
2: Dan dat hij er niet was.
0: Ja, hij was er niet. Maar ja, maakt dat dan dat je het hele proces overnieuw moet doen?
1: Ja.
0: Dat is wel de eerste vraag die ik mezelf heb gesteld in ieder geval. Het is ook niet zo dat dit zeg maar 100 keer per jaar zich voordoet en dat je dus even in de rechtspraak kan kijken, oh, dat ging zo toen. Je begint echt aan onontgonnen gebied. En de eerste vraag die dus bij het Hof Den Haag terecht kwam, want daar liep de procedure toen hij werd terugverwezen door de Hoge Raad. Wat gaan we eigenlijk doen?
2: Ja.
0: Is er nog ruimte om getuigen te horen? Kan ik onderzoekswensen indienen?
1: Maar hoe kwam deze app dan, zeg maar, toen de Hoge Raad had gezegd, we gaan het herzien, die zaak moet opnieuw behandeld worden door het Hof Den Haag. Hoe kwam die app dan bij jou terecht?
0: App is altijd wel enigszins in contact geweest vanaf, denk ik, 2015, 16 ergens. Gewoon omdat hij zich mij herinnerde en we het wel goed konden vinden. Dus hij belde af en toe. En dan spraken we gewoon eventjes, niet met het idee van ik ben geïnteresseerd om jouw zaak te gaan doen. Want procedures bij het Europees Hof, die ambitie heb ik niet en had ik toen zeker niet. Dus dat speelde niet.
2: Maar het is ook echt heel specialistisch werk natuurlijk.
0: Zeker.
2: En moet je vind echt voor in de wieg gelegd zijn ongeveer, denk ik.
0: Nou ja, en er ook verstand van hebben. Het gaat ook nogal ergens over.
1: Ja, precies. Ja. Ik doe het ook niet hoor.
0: Nee, precies. Nee. Ik bedoel, je moet ook een beetje soort je eigen grenzen soms kennen. Maar goed, we hadden dus af en toe gewoon gesprekjes. En hij kwam wel eens op de koffie. En dan praten we wat over het leven. En dat was eigenlijk de basis van ons contact. En hij zei altijd, nou, als ik die zaak bij het Europees Hof win, nou, dan gaan we het met jou doen hoor.
2: Wat voor man is hij?
0: Hij was, want hij is ondertussen overleden,

0: Maar goed, hij was in ieder geval een wat kleinige, toen ook al wat oude man met een hele zware stem die altijd aan het roken was. Maar ook een hele toch wel indrukwekkende man die echt imponerend overkwam.
1: Waarom kwam dat? Aura.
0: Ja, aura, zelfverzekerdheid, daar kon je heel strak aankijken. Ja, dat is een intrigerende man ook wat dat betreft.
1: Klinkt ook wel een beetje als een man van de gestampte pot dus.
0: Ja, als die gestampte pot in de onderwereld was toch?
1: Ja, nou ja, zo zeggen we dat, hè. Jongens van de gestampte pot, de penose. Ja. Een echte, en zoals we dat in het wereldje zeggen, een echte.
0: Ja, zeker. Hij kende ook natuurlijk wat kopstukken. Die komen ook in deze zaak naar voren.
1: Ja.
0: Charles Holzman, dat is een naam die natuurlijk in dit dossier zit.
1: Dat is een bekende hashhandelaar uit de vorige eeuw. Hè. Is ook alweer eentje uit het criminele verleden van Nederland.
0: Dat is ook het nostalgische aspect natuurlijk aan deze zaak. Hè. Het gaat, als je het leest, het dossier waar het over gaat, ook een beetje trip down memory lane. Naar net aan de oude garde die zo rond de jaren 90 een beetje uit de controle raakte. Werd vervangen door nieuwe opkomende misdaadssyndicaten. Dus dit zit precies op dat snijvlak. Van daardoor is het echt lezerswaardig en interessant.
1: Wat heeft hij jou verteld over wat er in 2005 is gebeurd? Want ik zei het dan net ook even tijdens de inleiding. Er was gedonder over een partij hash. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt, toch?
0: Ja, uiteraard ga ik niet vertellen wat hij tegen mij heeft gezegd.
1: Nee, oké.
2: Welk beeld rijst een beetje op uit het dossier?
1: Dankjewel, Chris.
0: Wat er in ieder geval uit het dossier oprijst is zijn volledige overtuiging in zijn eigen onschuld. Nogmaals, hij kreeg bij de rechtbank een straf waarvan je zou zeggen, nou, dit is misschien een goed moment om te denken, het is wel leuk geweest met z'n allen. Maar hij is onder het uitroepen en beleiden van zijn eigen onschuld die schrikkingszaal uitgevoerd en is altijd doorgegaan. En dat beeld rijst ook op uit het dossier.
1: Neem ons even mee naar dat dossier.
0: Het dossier komt inderdaad erop neer dat er op enig moment de partij hash was verdwenen. Die hash die was gestashed bij ene Jan.
1: Yeah.
0: Die had een loods ergens. Dat was in de omgeving van zijn huis. En als je kijkt naar de eigenaren van de partij, dan stonden die in contact met aan de ene kant een groep kopers, aan de andere kant een groep transporteurs. Nou, die groep transporteurs, daar zou mijn cliënt onderdeel van uit hebben gemaakt. Nou, die droegen verantwoordelijkheid voor de opslaglocatie van waar de drugs was weggenomen.
2: Ja, dus de eigenaren van een drugs hadden tegen jouw cliënt gezegd, hey, weet jij een goede stash? Hij heeft simpel gezegd, en jouw cliënt had een goede stash bij ene Jan.
0: Juist, hij stond voor die Jan in. En omdat daar nou juist die drugs zijn weggenomen, werd hij benaderd om ervoor te zorgen dat die drugs terug zouden komen. Op dat moment verbleef hij in Brazilië. Dus hij is toen hals over kop teruggevlogen naar Nederland om dit in orde te maken.
1: Ja, want het zou zijn, er was iets van 5000 kilo hash was daar naartoe gesmokkeld. En 2000 kilo hash, die was op enig moment footsie.
0: Ja,
2: dat is een behoorlijke partij.
1: Dat is je zal het op moeten roken. Dat is een heel hash is dat. Ja, dat is ook weer een stukje nostalgie. Ja, dat waren toen partijen. Nou, daar haalde je de voorpagina van de krant wel mee. Want toen had je nog niet die massale cocaïne smokkel. Dat waren echt de hashjongens. Dat waren de zwaarste criminelen van Nederland, zeg maar toen. Toch, als zeg ik het goed zo?
0: Nou ja, als dat jouw indruk is. Ja,
1: oké. Die neem ik dan even voor mezelf, voor mijn eigen. Toen had je natuurlijk ook ecstasyboeren en kookhandelaren.
2: Nee, maar hash was echt nog wel groot toen die tijd.
0: Ja, hash was zeker groot. Alleen, ik las toevallig gisteren iets in de krant dat bepaalde groeperingen nog grote partijen hash verplaatsen.
1: Ja, het is weer terug, hè? Dus in die zin maakt ook alles weer een rondje. Goed, even terug naar het verhaal. Jouw cliënt, Ab, die is op vakantie. Die krijgt een telefoontje. Yo, er is allemaal gedoe. We zijn 2000 kilo zijn we kwijt. Ga jij dat even oplossen?
0: Ja.
1: En toen?
0: En toen is hij dus gaan proberen om te achterhalen wat er gebeurd was. Nou, de eerste met wie hij natuurlijk in contact trad was degene die verantwoordelijk was voor de locatie, Dujan dus.
1: Ja. Nou, wat zei die?
0: Ja, dat hij geen idee had. Belangrijk aspect in de zaak is dat er een groot hek omheining om die loods zat.
1: Ja.
0: En dat degene die het gestolen heeft door dat hek is gegaan zonder het hek open te breken. Dat sprak niet in Jan zijn voordeel.
1: Dus die had de sleutels?
0: Die had sowieso de sleutels daarvan.
1: Ja.
0: Maar de vraag is dus, is hij dan verbonden met de personen die Joyce hebben weggehaald?
1: Ja.
0: Dat is wel een gedachte die kennelijk is opgekomen bij mensen die in dit dossier voorkomen.
1: Ja, ik heb ook even me in zitten lezen. De eigenaar van de stash, die heeft gezegd dat hij het hek had opengemaakt omdat de vuilcontainer van een of ander restaurant opgehaald moest worden, wat op dat terrein kennelijk was of zo.
0: Ja, dat heeft hij inderdaad gezegd. En daar is het voor hem bij gebleven.
1: Ja. Ja.
2: Maar jouw cliënt gaat verder op zoek.
0: Ja. En in dat dicht komt dus ook Epskamp naar voren.
1: Ja, want wat was zijn rol bij die smokkel?
0: Niet.
1: Oh.
0: Het punt was dat hij die partij zou hebben gezien in het kader van de mogelijke verkoop van die partij. Dus hij zou in ieder geval de testlocatie kennen. En er waren natuurlijk niet heel veel mensen die op de hoogte waren van daar ligt een hele grote partij verdovende middelen.
1: Ja.
0: En dat was zijn probleem. Hij is daar dus niet geweest omdat hij daar niet zou mogen zijn. Maar hij was wel een van de weinigen die op de hoogte was van de locatie.
1: Want ik begrijp dat die Paul Epskamp, dat was geen grote speler in het criminele milieu. Hè? Dat was meer eigenlijk een soort scharrelaar, rommelaar die af en toe er wel eens wat bij deed. Of is dat, klopt dat beeld met wat jij in het dossier hebt gelezen?
0: Nou ja, Charles Volsman stelde zich garant voor hem. Dus ik weet niet of je dan een kleine jongen bent.
1: Nee. Ja, nee, ja, goed.
2: Maar even voor de duidelijkheid, Nick, zodat iedereen het nog kan volgen. Kijk, jouw cliënt moet op zoek gaan naar degene die die partij gestolen heeft.
1: 2000 kilo, 5 miljoen euro was dat toen waard.
2: Hoe komt hij uit bij deze Epskamp dan? En wat doet hij dan vervolgens?
0: Hij weet dat Epskamp dus die partij heeft gezien. En hij staat onder zware druk. Want hij wordt verantwoordelijk gehouden omdat die testlocatie uit zijn koker komt. Hij wordt verantwoordelijk gehouden door de eigenaren. Hij moet dus met een oplossing komen. Of die oplossing nou klopt of niet. Anders is de oplossing dat hij wordt opgelost. En daar zit voor hem het probleem. Dus hij moet iets doen. En wat hij moet doen is dus proberen te achterhalen of die partij terug kan kopen. En in dat kader vinden er op een gegeven moment dus gesprekken plaats. Met onder andere Paul Epskamp, maar ook met Charles Volsman. Om binnen het milieu te achterhalen wat er nou met die partij is gebeurd.
1: Straks in Napleiten hoor je meer over de man die jarenlang onterecht in de gevangenis zat voor een marteldood.
3: Europa staat onder hoogspanning. Hoe houdt ons continent stand en worden we geen speelbal van Trump, Poetin en Xi? In Make Europe Great Again, de XL-versie, duiken Geert-Jan Haan, Michal van der Toorn en Stefan de Vries elke vrijdag in de belangrijkste onderwerpen voor alle Europeanen.
4: The Gradometer.
5: Ja, Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en welke gaat tergend langzaam? En dat vraag ik deze week aan Michal. Waar heb jij op gelet?
6: Ik heb op Solvinity gelet deze week. Onder andere de beheerder van DigiD. En we weten al een tijdje hadden techjournalisten en experts veel kritiek op de overname van Solvinity door de Amerikaanse investeerder of het Amerikaanse bedrijf Kendrel. Wat horen we deze week? Dat het kabinet Kendrel heeft verboden om Solvinity te kopen.
3: Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app. En luister elke vrijdag naar een XL-versie van Make Europe Great Again.
7: Ik open de vergadering.
8: Ja, voorzitter.
9: Ja, dank voorzitter.
7: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur. Of in je podcast-app.
10: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en vastgoed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
14: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
9: Straks om 4 uur in de avondspits.
15: Ten onrechte betaalde heffingen zijn door de VS teruggestort op de rekening van Philips. Krijgen ook andere bedrijven geld terug? China gaat zelf geavanceerde chipmachines maken. Hoe lang nog voor alle chips Chinees zijn? En nieuwe problemen bij Boeing. Er zitten stoelen los in de 737. Dit en meer straks bij Mark Beekhuis en mij, Niels Heidhuis, in de BNR Avondspits, die je overal ter wereld kunt beluisteren in de BNR-app.
16: BNR Verkeer.
17: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. 60 kilometer file in totaal, onder andere op de A16 richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. Door wegwerkzaamheden aan de brug, 15 minuten vertraging. En daarom sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht, tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder, doe je er 15 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Den Haag richting Amsterdam bij hectometerpaal 15,2. En de A28 richting Assen bij 153,4.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
19: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Er wordt gevreesd voor veel doden door de zware aardbeving in Japan. Er is onder meer een winkelcentrum ingestort waar op dat moment veel mensen waren. De beving met een kracht van 7,1 was in het zuiden van Japan. Tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Duizenden huishoudens zitten zonder stroom. De rechter heeft een man van 55 uit Rotterdam veroordeeld voor verkrachting. Het slachtoffer was een meisje van 7 dat kikkers aan het zoeken was in het Zuiderpark in Rotterdam. U heeft haar zorgeloze kijk op de wereld in één klap afgenomen, zei de rechter. De man kreeg 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Tegen een man uit Best die illegaal handelde in jonge hondjes eist justitie een werkstraf van 200 uur. Hij haalde de puppy's telkens met zijn auto bij een fokker in Bulgarije en verkocht ze dan via Marktplaats met valse hondenpaspoorten. Door de lange autoritten werden de hondjes vaak ziek en 5 overleden na de verkoop. Airbus is in 1 keer van Australië naar Frankrijk gevlogen. Het vliegtuig ging van Melbourne over het noorden van Canada en landde 24 uur later in Toulouse. Het had er toen 23.000 kilometer op zitten. Het was een test, zo wil Qantas ook dit soort lange vluchten maken. Miljoenen mensen volgden het allemaal op Flightradar. En Madonna heeft een opvallende tekst op social media gezet. In het Nederlands, met een spelfout. Ze schrijft, ik heb iets waar ik over wil praten. Ze legt niet uit wat ze mee bedoelt. Sommige mensen denken dat ze komt optreden op de World Pride in Amsterdam. Maar de organisatie wil er niks over zeggen. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig met een paar stapelwolken bij 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 in het zuidoosten. En de komende dagen blijft het zonnig en wordt het met 30 tot 35 graden nog warmer. En dat was het ANP Nieuws.
20: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op Ecasion.com.
21: Thomas van Zijl.
22: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het lobbypanel over lobbyen terwijl iedereen op vakantie is. En een gesprek met Mayra van Helvoort, directeur van de branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland, over de sluiting van het Twentekanaal en wat dat de sector kost. Je hoort het morgen om 11 uur in BNR Zaken doen.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
24: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
1: Je bent weer terug bij Napleiten met advocaat Nick Hendriksen.
2: Want je noemde een aantal keer de naam van Charles Wolfsman. Wat was zijn rol bij deze partij dan?
0: Nou, eigenlijk als een soort van persoon die door Epskamp erbij betrokken is, omdat hij werd aangesproken op het vermist raken van die partij en hij zocht rugdekking. En die rugdekking die verschafte Charles Wolfsman. En die is vervolgens ook bij besprekingen geweest met de vermoedelijke eigenaren om zo tot een oplossing te komen.
2: En als we even die eigenaren nog even kunnen duiden, wat voor types moeten we dan aan denken?
0: Dat ging om een in Marokko gevestigde vermeende handelaar in verdoofde middelen met een aantal betrokkenen die zich hier hadden gevestigd.
1: Ja. En dit is nou precies zo'n conflict in het criminele milieu. Hè? Chris, jij hebt ook van dit soort zaken gedaan. Er is een partij doop, die verdwijnt. mensen hebben, stellen zich voor elkaar garant. En eigenlijk krijg je een soort stapeling van partijen. Dus je ziet ook, mensen gaan gelijk rugdekking zoeken bij zwaardere criminelen. In dit geval dan dus ook onder andere Charles Wolfsman.
2: Ja.
1: De andere kant heeft geloof ik zijn heil ook gezocht bij een roemruchte motorclub. Toch? Zeg ik dat goed?
0: Ja, die roemruchte motorclub die komen ook in beeld als potentiële afnemer.
1: Ja, ja.
0: Dus die hadden misschien ook een wat concreter belang dan alleen rugdekking verschaffen.
1: Ja.
2: Het is één schimmenspel.
1: Nou ja, het is een schimmenspel met waarin dus een aantal bekende namen voorkomt. Wolfsman, de Hells Angels. En dan is eigenlijk heb je een soort onontwarbare kluwe in die onderwereld. En het draait allemaal om een partij hash van 5 miljoen euro.
0: Ja, en je verwacht eigenlijk dat omdat ze met elkaar in gesprek gaan, want dat is wat er gebeurt. Ze gaan gewoon netjes met elkaar praten om te kijken, kunnen we dit niet met z'n allen oplossen? Kunnen
1: even
0: we niet
1: om de tafel.
0: Ja, gewoon op een normale manier. En dat is, heeft ook plaatsgevonden. Dus je hoopt dan dat het daarbij blijft. Dit is niet een situatie die per se had hoeven te escaleren. Maar escaleert toch.
1: Ja.
0: En dat op een gegeven moment de eigenaren om wat voor reden ook in tijdsnood komen. Die ervaren tijdsdruk en die willen de zaak op de spit drijven en tot een conclusie komen. Dus mensen moeten antwoorden geven en anders gaan ze voor de bijl. En dat is eigenlijk de aanleiding tot het overlijden van Paul Uitskamp.
1: Is er enig zicht op wat er zeg maar in zijn laatste uren met hem is gebeurd?
0: Ja, wat er is gebeurd is dat er 3 personen waren die ter verantwoording werden geroepen door die eigenaren. Er vond een ontmoeting plaats bij de Witte Bergen.
1: Bekend
2: van een vakhotel.
1: Ja, langs de A1.
2: Bij Hilversum.
1: Ja.
0: Juist. En die personen die ter verantwoording werden geroepen, dat was mijn cliënt, Ab dus, als verantwoordelijke voor de stagelocatie. De eigenaar van de stagelocatie, Jan. En dus Uitskamp.
1: Ja.
0: Die 3 personen zijn vanaf die locatie meegevoerd naar Roosendaal. Naar een wat grimmig pand.
1: Gegijzeld eigenlijk.
0: Vriendelijk verzocht mee te gaan.
1: Oké.
2: Okay. Vriendelijk doch
1: dringend. Ja.
0: Ja. De keuze was misschien niet daar.
1: Ze konden niet geen nee zeggen, denk ik. Maar
0: het
1: goed,
0: werd wel gewoon gevraagd.
1: Ja.
0: Maar wel met de gedachte, goh, waar gaan we heen en wat gaat er gebeuren? Want het was wel duidelijk dat in ieder geval figuurlijk gezien de duimschroeven aangedraaid zouden worden.
2: En die partij moest gewoon terug.
0: Juist. Ja. En deze 3 werden wat dat betreft in de hot chair gezet. En moesten antwoorden gaan geven.
1: En is dat ook gebeurd?
0: Ja, en dat is een periode van dagen geweest.
1: Oh, ze zijn niet echt dagen in Roosendaal geweest?
0: Ja, dus het is niet een momentopname van het is 1 dag geweest. Ze zijn dagen in Roosendaal geweest waarbij de druk gaandeweg werd opgevoerd.
1: Heel even voor mijn beeld, konden ze tijdens die dagen ook naar huis of zijn ze daar onafgebroken geweest?
0: Voor Uitskamp gold dat die daar onafgebroken is geweest.
1: Ja.
0: Voor die andere gold dat gaandeweg de ondervragingen die plaatsvonden werd besloten dat de eigenaar van de stagelocatie, Jan, niet verantwoordelijk was voor het wegnemen van de partij. Waarom dat is geweest, weet ik natuurlijk niet. Maar die mocht op een gegeven moment vertrekken.
1: Ja, dus dan zit jouw cliënt daar nog met Uitskamp.
0: Ja. En op een gegeven moment werd mijn cliënt in een soort van onder toezichtstelling geplaatst. Met andere woorden, hij moest samen blijven met een van de vermeende eigenaren van die partij. En die zijn samen gebleven terwijl Uitskamp nog aanwezig was in Roosendaal.
1: Ja, ja.
0: Maar die mocht dus op een gegeven moment ook vertrekken.
1: Ja.
0: Onder toezicht van een van die eigenaren.
1: Ja.
0: En daarna is het geëscaleerd. In de zin dat bij Uitskamp steeds verder de duimschroeven werden aangedraaid. En uiteindelijk er ook fors geweld op hem is uitgeoefend.
1: Ja, het verhaal wat je altijd hoort over Paul Uitskamp is dat er gaten in zijn knie zijn geboord. Is dat ook gebeurd?
0: Ja.
1: Wauw. Ja. Verschrikkelijk voor die man.
0: Ja, het is een afschuwelijke manier om aan je einde te komen.
1: Ja. Uiteindelijk komt hij dus te overlijden.
0: Ja.
1: Is hij doodgemaakt door deze mensen? Of is dat op een andere manier gebeurd?
0: Je ziet dat eigenlijk terug aan het lastenlegging dat de geweldhandelingen niet de oorzaak van de dood zijn geweest.
1: Okay.
0: In de zin dat zware mishandeling met voorbedachte raden de dood ten gevolge hebbende, dat dat niet per se een voorzienbaar gevolg was. Hij is dus ook overleden aan een hartaanval.
1: Okay.
2: Ja, precies. Die zware mishandeling heeft plaatsgevonden. Ja. Hij heeft vervolgens een hartaanval gekregen. En daarna is hij overleden.
1: Even met mijn lekenbrein, dat vind ik best wel gek. Dus je zet eigenlijk iemand op de klapstoel. Die ga je verschrikkelijk onder handen nemen. Die krijgt een hartaanval. dan is dat toch gewoon eigenlijk dood door schuld, zou je dan bijna kunnen zeggen.
2: Doodslag, zou je
1: zeggen. Ja, doodslag,
2: ja.
1: Sorry.
2: Ja, maar daarvoor heb je opzet nodig, hè. Dus willens en wetens die dood willen veroorzaken. Dan wel dat je daarvoor het ernstige risico toeneemt. En waarschijnlijk waren de geweldshandelingen niet zodanig dat daar per definitie een grote kans op de dood uitvolgde.
0: En belangrijker, de geweldshandelingen waren gericht op een heel ander gevolg. Namelijk dat hij zou zeggen waar die partij was gebleven. Maar dus je hebt expliciet niet het opzet op de dood. Je hebt expliciet het opzet op iets anders. Precies. Namelijk dat iemand gaat praten.
2: Ja. En jouw cliënt was daar niet bij dat ernstige geweld.
0: Nee, dat is niet uit het dossier gebleken. Nee.
2: Maar goed, ik kan me zo voorstellen dat op een gegeven moment is hij overleden. Nou goed, wordt hij ergens in vuilniszakken, wordt hij teruggevonden.
0: Ja.
2: Jouw cliënt wordt daar wel voor aangehouden.
0: Zeker.
2: In eerste aanleg, hè, in 2006 al.
0: Ja, hij is daarvoor aangehouden geweest en volgens veroordeeld dus door de rechtbank. Samen met nog een... Er waren meer verdachten, voor de duidelijkheid. Hij is alleen de enige die er daadwerkelijk voor veroordeeld is. Ja. De anderen werden bij de rechtbank al vrijgesproken.
2: En wat was dan de argumentatie van de rechtbank en het Hof toenertijd om hem te veroordelen voor deze zware mishandeling, de dood tegen volgehebbende?
0: Nou, dat je kon merken uit het dossier dat hij dus op zoek was geweest naar degene die verantwoordelijk was voor het wegnemen van die partij.
2: Ja.
0: En daarnaast waren er getuigen die zeiden dat hij ervan geweten had. Er was zelfs een getuige die zei op enig moment dat hij opdracht zou hebben gegeven. En dat plaatste hem natuurlijk wel in een kwetsbare positie.
2: Geweten had van het geweld, bedoel je?
0: Geweten had van het geweld, maar ook dus dat hij daar opdracht toe zou hebben gegeven.
2: Ja.
0: Nou, en als je dat soort verklaringen tegen je hebt, dan kan je je voorstellen dat een rechtbank gaat denken, ja, die was naar hem op zoek. Er is geweld op die manier uitgeoefend. En er zijn getuigen uit jouw kring die jou daarvoor aanspreken, aanwijzen, zeggen: jij hebt dit gedaan.
2: Ja.
0: Jij wist ervan, je hebt opdracht gegeven en je hebt dat mij verteld.
2: Ja.
0: Het meest bizarre is, er was zelfs een getuige die zei: ik heb opnames waarop hij dit zegt. Is naar de politie gekomen met een telefoon en zegt: die opname staat hier op. Maar stond er niet op.
2: Ah. Oh. Maar dan neem jij die zaak over, of althans, jij gaat die zaak opnieuw behandelen in 2021. Jouw cliënt zegt: ik heb hier eigenlijk niks mee te maken, toch?
0: Klopt.
2: Wat is jouw strategie vervolgens? Wat ga jij doen?
0: Nou, wat ik zojuist al zei, uitzoeken of ik überhaupt nog de mogelijkheid had om bijvoorbeeld getuigen te gaan horen.
2: Ja.
0: Dus ik ben er ook redelijk open ingegaan naar het Hof, want ik ging ervan uit dat zij dat ook niet dagelijks aan de hand hadden. Om eens gewoon uit te vragen van: zien jullie daar ruimte voor? Want ik ben voornemens om onderzoekswens te gaan indienen. Daar kreeg ik in eerste instantie geen reactie op. Maar goed, zij moeten daar natuurlijk wel iets mee met die positie die ik innam. En uiteindelijk hebben zij toen besloten: nou ja, goed, je staat je natuurlijk vrij om het in te dienen. En dat dwingt ons dan wel om daar iets van te vinden.
2: Ja.
0: Want in principe gaan zij dan natuurlijk verder bij waar het Hof Amsterdam gebleven is toen het volgens het Europees Hof misging. Namelijk op het moment dat mijn klant er niet bij was. En dat betekent dus dat ze feitelijk verder gingen bij het startpunt.
2: Ja, gewoon een start van inhoudelijke behandeling en hoog beroep.
0: Ja, maar ook in die situatie, dat hebben we toevallig nog gezien in de zaak van Ali B. Kun je nog getuigenverzoeken doen.
2: Ja.
0: En dan geldt het noodzaakscriterium. Dat zal hier misschien aan orde zijn geweest. Ja. Ik hoor een belletje, maar dat betekent dat je de onderzoekswensen simpel gezegd strenger toetst.
1: Ja, ja.
0: Dus het moet echt duidelijk zijn dat er een groot belang bestaat bij het horen van een bepaalde getuige.
2: En wie ben je gaan horen en waarom?
0: Nou ja, onder andere dus de enige ooggetuige die had toegegeven dat hij daar geweest is. Dus Jan, de eigenaar van de stashlocatie. Want die was in Roosendaal, dus die kon een indruk geven van de situatie daar. En als mijn klant inderdaad daar als opdrachtgever zou hebben gezeten, dan mag je aannemen dat hij natuurlijk buiten schot bleef. Dus voor mij was hij een cruciale getuige. Die kon bevestigen wat de sfeer was, hoe de houding was ten opzichte van mijn klant.
1: Want wat hoopt hij met dat getuige voor te bereiken?
0: Aan te tonen dat mijn klant onschuldig was.
1: Ja, ja.
2: En wat bleek er uit dat getuige voor hem? Wat verklaarde die?
0: Dat ze alle drie onder druk werden gezet en ernstig streng werden toegesproken en bevraagd. En ook werden bedreigd met geweld. Waardoor je als beeld kreeg dat zij alle drie in beginsel in dezelfde uitgangssituatie zaten toen ze in Roosendaal aankwamen.
1: Ze konden geen kant op.
0: Ja, en ze werden ondervraagd. Er waren dreigementen. Het was een onveilige situatie. Er liepen mensen met honkbalknuppels rond. Met andere woorden, de drie mannen die daar ter verantwoording werden geroepen, die zaten niet in een goede positie. Maar dat gold dus ook voor mijn klant. En dat past natuurlijk niet bij het beeld dat je daadwerkelijk deelnemer bent aan geweldspleging tegen één van de drie. Dan wel daar opdracht toe hebt gegeven, terwijl je er zelf zit om verantwoording af te leggen.
2: Ja, helder.
1: Dus jij moest jij bent die Jan gaan horen, de eigenaar van de stash. Zijn bijnaam was geloof ik Jan Patat.
0: Ja.
1: En wat verklaarde deze Jan Patat?
0: Nou ja, in de kern is dat je inderdaad daar een sfeer had waarbij hij zich ernstig bedreigd voelde. Maar dat mijn klant in diezelfde situatie zat, waar hij dus ook ernstig bedreigd werd. En dat de feitelijke situatie was. Dus dat er helemaal geen aanleiding was voor de gedachte dat hij op wat voor manier dan ook betrokken was bij geweldspleging richting Epscom.
2: Weet je, daarbij is het van belang, Wout. Kijk, het gaat hier om medeplegen. Mm-hmm. En dat hebben we al vaak besproken in Napleit. Ik heb bij medeplegen moet er in eerste instantie ook sprake zijn van bewuste en nauwe samenwerking tussen de verschillende plegers, om het zo maar te zeggen. En dat val je eigenlijk in eerste instantie aan. Je zegt, er is helemaal geen samenwerking. Ik bedoel, mijn cliënt wordt...
1: Staat ook op de klapstoel.
2: Ja, die wordt gedwongen in deze situatie. En daarnaast moet je een substantiële bijdrage leveren aan het uiteindelijk strafbare feit. Dus een zwaar mishandeling, de dood tegen gevolgen hebbende. Maar ja, als jij daar gedwongen zit, en je bent er niet eens bij en je bent geen opdrachtgever, ja, hoe kan je dan een bijdrage leveren, behalve dat je in eerste instantie die man hebt gezocht, deze Epscom.
1: Ja, waarom wilde jouw cliënt zo graag zijn onschuld bewijzen? Hij was, je hebt hem net omschreven als een geharde jongen uit het criminele milieu.
2: Hij had al gezeten.
1: Je gaat hier een hele zaak oprakelen met mogelijk alle gevolgen van dien. Heb je daar enig idee, beeld bij waarom je dat wilde?
0: Ja, dat heeft hij ook zelf uitgelegd. Er is een interview met hem geweest vlak voor de inhoudelijke behandeling van het hoge beroep bij het Hof Den Haag. Dat is nog steeds terug te vinden bij RTV Noord-Holland. Dat
1: zetten we in de show notes.
0: En daarin geeft hij heel duidelijk aan wat zijn belang is. Namelijk om niet als verantwoordelijke voor de dood van een ander uiteindelijk zelf te sterven. Want het maakt wel uit of je drugs vervoert, waar die onherroepelijk voor is veroordeeld. Ja. Of dat je daadwerkelijk verantwoordelijk bent voor het nemen van een leven.
1: Ja.
0: En dat onderscheid was voor hem cruciaal. Dus hij zocht echt rehabilitatie.
1: Fascinerend. Ja. Hè? Dat fascinerend. Eigenlijk ook wel begrijpelijk.
2: Heel begrijpelijk.
1: Dat als je zegt, nou, ik heb dat echt niet gedaan, dat je daar een soort met van, dat je dat recht wil zetten.
2: Ja. Maar ik vraag me ook af, hè, na al die jaren, hè, dus in 2021, en deze verklaring komt van deze Jan Patat, hoe ging het Openbaar Ministerie er eigenlijk in staan? Die hadden natuurlijk eerder waar die voor een bewijsverklaring gegaan en een veroordeling.
0: Ja, dat werd niet anders. Nee, die zijn vol voor het handhaven van de bewijsverklaring gegaan. En dat had er natuurlijk ook mee te maken. Kijk, voor hun was er weinig veranderd. Kijk, de verklaringen op basis waarvan de cliënt oorspronkelijk werd veroordeeld, die lagen er nog steeds. De bouwstenen voor de veroordeling bij de rechtbank en het Hof waren niet veranderd. Het Europees Hof had niet gezegd, daar is iets fout gegaan in die bewijsverklaring. Dus op zich was er voor het Hof Den Haag niet een dwingende reden om er heel anders in te gaan zitten. En voor de advocaat-generaal van dienst ook niet.
1: Zo'n zaak, hè, die is dan. Je hebt altijd een ding dat als een zaak vers is, om het zomaar eens even te zeggen, dat er enorm veel spanning op staat. Want de belangen zijn groot. De
2: dynamieken omheen zijn.
1: Mensen zitten nog allemaal helemaal verwikkeld in dat criminele conflict waarover deze zaak draait. Ja, jij gaat 16 jaar na dato eigenlijk nog even zitten poeren en roeren. Merkte je dat er toen nog spanning op stond of was die spanning weg?
0: Een goede vraag. Ik ervaarde die spanning wel. Alleen niet in de zin van een zaak die heet van de naald is. Mm-hmm. Maar wel vanwege het belang dat erachter zat. En ook vanwege mijn emotionele betrokkenheid bij deze zaak. Niet zozeer dat ik er zelf bij betrokken ben, maar wel omdat het zo'n onderdeel, zo'n rode draad door mijn eigen leven als advocaat is geweest. Het eigenlijk altijd een zaak is geweest waar ik heel erg gefascineerd door ben geweest. En het is dan heel bijzonder dat je die zaak uiteindelijk mag bepleiten.
1: Ja.
2: Want hoe ging dat eigenlijk op zitting dan? Want je komt opnieuw bij het Hof Den Haag. Was je ook cliënt erbij of niet?
0: Nee, en dat is dus het uitzonderlijke aan de hele situatie. Dat degene die verantwoordelijk is voor de rechtspraak over het aanwezigheidsrecht, dat bewerkstelligd heeft met als resultaat dat uiteindelijk de zaak inhoudelijk wordt behandeld. En hij toen te ziek was
2: om van zijn aanwezigheidsrecht gebruik te maken.
0: Ja, en wij ook ervoor gekozen hebben om de zaak even goed maar door te zetten, omdat zijn gezondheid zodanig broos was dat we het risico liepen dat hij het überhaupt...
2: Hij was echt ernstig ziek.
0: Ja, hij is overleden.
2: Ja, hij had geen griepje of zo.
0: Nee. Het ging gewoon niet goed met hem. En uiteindelijk is hij dus ook overleden denk 2 jaar later of iets dergelijks. Ja. Maar goed, je zit dus ook in een situatie waarin je denkt, als het gebeurt nu, dan valt het hele proces natuurlijk letterlijk dood neer. Want met hem sterft het proces. Dus we moesten wel door, ongeacht dat hij niet aanwezig was. En dat is ook de reden waarom we toen met RTV Noord-Holland hebben gesproken. Heel bewust, zodat in ieder geval het Hof kennis kon nemen van wat nou zijn motieven waren, hoe hij erin zat. Dat ze hem in ieder geval live nog, nou niet live, maar in ieder geval nog konden zien op beeld, waarin hij uitlegt van, dit is mijn reden om nog dit te doen.
2: Ja, dus je hebt eigenlijk een interview met RTV Noord-Holland heb je gedaan. Althans jij, maar je cliënt. Hè, waarom met instemming voor jou, om hem een beetje voor het Hof tot leven te brengen eigenlijk.
0: Ja, en die beelden heb ik natuurlijk ook bij het Hof Den Haag onder de aandacht gebracht. Van, hè, ik wil dit graag op zitting tonen. Het was ook een fragment van 10 minuten of iets dergelijks. Zodat jullie in ieder geval een beeld hebben waarom we hier eigenlijk zijn.
2: Ja.
0: Hè, want het is juridisch misschien allemaal hartstikke interessant. Maar het gaat natuurlijk wel om een mens en zijn motieven waarom we hier bezig zijn met elkaar. Kijk, 16 jaar na dato.
1: Kijk, dat is interessant. Hè? En daar zie je dus ook dat een zaak ouder is.
2: Ja, veel
1: want
2: ouder.
1: Maar in eerste aanleg, dus als je dat zeg maar doet in 2006, dat een van de belangrijkste, eigenlijk de hoofdverdachte in de zaak, een interview geeft op tv.
2: Dat is ondenkbaar.
1: Dat is bijna ondenkbaar. En dan zie je dus dat met het verstrijken van de jaren, dat je dan toch denkt van nou, laten we het maar wel doen. Ook omdat er natuurlijk heel duidelijk een belang is voor jouw cliënt om mee te werken aan zo'n interview.
0: Ja, hij wilde dat zelf ook graag. Het initiatief ging ook van hem uit, moet ik er eerlijk bij zeggen. Ik sloeg er wel op aan, omdat op dat moment zijn gezondheid al tanende was. En je gewoonweg niet weet, ja, wat gaat er gebeuren in een proces? Hoe lang duurt het nog?
1: En heb je erover getwijfeld dat je denkt, moet ik hem dit nou wel laten doen of niet?
0: Nee. Nee. Iemand die zo overtuigd is van zijn eigen onschuld, die moet dat ook kunnen uitleggen en uitdragen. Ja, en die moet er ook het podium voor hebben.
2: Je had het net over je emotionele verbondenheid met de zaken. Gelooft hij ook in zijn onschuld? En zo ja, maakte dat verandering, zeg maar, of veranderde dat zeg maar iets in je opstelling als advocaat in deze zaak?
0: Ja, ik geloof in zijn onschuld. Nee, het maakte voor mij niet uit.
2: Maar ergens die verbinden wel, toch? Dat je denkt, ik wil deze binnentrekken voor deze man. Of had je dat helemaal niet? Zeker niet als hij stervende is.
0: Ik geloof heel erg in dat het recht zijn beloop heeft.
2: Ja.
0: En dat in een goed functionerende rechtsstaat deze uitkomst bij goede rechters min of meer gegeven was.
2: Ja.
0: Het in leven houden van die zaak, dat is veel meer te danken aan Stijn Franke dan aan mij. Want de kans dat een zaak bij het Europees Hof tot succes leidt
2: is minimaal.
0: Ja, precies.
1: Maar waarom verwijs je nu naar Stijn Franke dan?
0: Omdat ik het meer zijn prestatie vind dat die zaak überhaupt uiteindelijk nog levend was toen ik er iets mee te maken kreeg, dan dat mijn verdiensten zijn.
2: Ja.
0: Want de kans dat je een procedure bij het Europees Hof wint is nou heel veel advocaten niet gegeven, kan ik je vertellen.
1: Nee, van Stijn was er ook maar één.
0: Dat bedoel ik dus te zeggen.
1: Ja, en dan denk ik toch, dan gaat het hoger beroep. Dan ben je namens je cliënt, die er dus zelf niet bij kan zijn omdat hij te ziek is. Hoe was jouw contact dan? Belde je hem dan ook tijdens schorsingen van, hey, er is nu dit en dit en dit gebeurd? Of hoe ging dat?
0: Nee, hij heeft zijn lot wat dat betreft in mijn handen gelegd en erop vertrouwd dat ik datgene zou doen wat moest gebeuren.
2: Je hebt al een vrij korte behandeling waarschijnlijk op dat moment. Bij het
0: ja, bij de qua feiten natuurlijk zeker. Dus het was echt een kwestie van, ja, dit is het dossier, dat kennen we allemaal. En neem maar standpunten in natuurlijk. Ja. Nadat we dus de beelden hadden gekeken van RTV Noord-Holland.
2: Ja.
1: Wat was de eis van de AG?
0: Volgens mij 7 jaar.
1: Wat werd uiteindelijk de uitspraak?
0: Hij is veroordeeld toen tot 22 maanden. En dat had dus puur te maken met het verhandelen hebben van een grote partij hash. Maar vrijgesproken van het geweld, feit, ontvoering. Dus waar het hem om ging. Verantwoordelijkheid voor de dood van Paul Epskamp.
1: En ben je hem dat zelf gaan vertellen?
0: Het eerste wat ik heb gedaan is hem bellen, ja.
1: Hoe reageerde hij?
0: Volgens mij zei hij letterlijk, ik ben er stil van, jongen.
1: Ja.
2: Hoe voelde jij je erbij? Na al die jaren. En vanaf het begin van je carrière ben je met deze zaak bezig geweest. En dan na 16, 17 jaar trek je even een vrijspraak binnen voor deze man. Voor het belangrijkste feit. Zeg maar eerlijk, Niek. Ik zie je nadenken.
0: Ja, nou ja, omdat het heel gevaarlijk is, vind ik, voor advocaten om heel triomfantelijke gedachten te hebben als zoiets gebeurt.
2: Bevredigend kan ook.
0: Nou, ik was vooral heel erg gelukkig bij het feit dat als je vertrouwen in de rechtsstaat telt, dat de rechtsstaat op zo'n moment levert. En dus doet wat juist is voor mijn gevoel. Dus ik heb veel meer triomfantelijke gevoelens over het functioneren van onze rechtsstaat. Waarin rechters zijn die het aandurven om ondanks een veroordeling bij de rechtbank in Noord-Holland, een veroordeling bij het Hof in Amsterdam, een niet-cassatie bij de Hoge Raad, een terugverwijzing die gebaseerd is op aanwezigheidsrechten, zeggen ja, maar wij kijken anders naar deze zaak, omdat wij onafhankelijk zijn en een eigen blik hebben. Ja. En getriggerd worden door wat de advocaat zegt, maar uiteindelijk wel zelf die verantwoordelijkheid pakken. Want wat was er makkelijker geweest om te zeggen, nou, meneer heeft de kans gehad om aanwezig te zijn, we hebben een veroordeling bij het Hof Amsterdam, we sluiten ons daarbij aan. En dat was het. Ja. Dat was de meest logische uitkomst geweest. Maar wij hebben een rechtsstaat waar rechters in zitten die het aandurven om in zo'n situatie nog zelf een oordeel te vormen en te vellen. Dus ik heb meer respect voor hun.
2: Dan voor jezelf.
0: Nou, in dit, deze situatie wel voor wat ze doen, ja.
2: Ja. Nee, is toch mooi.
1: Nick Hendricks, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
0: Graag gedaan.
1: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast mijn co-host advocaat Christian Vloekstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. Die is te beluisteren op bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. We zijn ook te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
24: Technologie is overal. In je broekzak, op je hoofd. Het zit misschien wel in je lichaam. Wat voor impact heeft dat op de samenleving en wat betekent het voor jou? Dat bespreken Ben van den Burg en Mark Beekhuis samen met experts in De Technoloog.
4: Goed, wij hebben gast Hans Hensler. Welkom, goed dat je er bent.
5: Dankjewel.
4: Heel erg leuk. Je bent senior wetenschappelijk onderzoeker bij het Nederlands Forensisch Instituut en ook nog deeltijdlector Digital Forensics en e-discovery aan de Hogeschool in Leiden.
6: En waar gaan we het over hebben, Hans?
16: Large language models en zoeken in digitaal bereik.
6: Zoeken in digitaal, ja, precies. Digitaal zoeken, dat doe je natuurlijk al heel lang, digitaal zoeken. Maar het is belangrijk, want nu kan je veel makkelijker digitaal zoeken. Jij vindt nu alles.
16: Dat klopt, hè. Of we alles vinden, dat weten we niet. Maar je kunt wel makkelijker zoeken.
6: Ja, dan ben ik gelijk benieuwd van hoe dan makkelijker.
16: Ja, nou, ik ben al sinds de komst van ChatGPT eigenlijk gelijk aan de slag gegaan hoe dat kan. Maar het leuke is dat het zo hard gaat. Iedereen die nu met Google zoekt, dat weet jullie vast ook nog wel. Als je een jaar geleden met Google zocht, dan kreeg je nog steeds je resultaatlijst met een miljoen resultaten.
6: Allemaal.
16: En tegenwoordig krijg je bovenaan de AI-antwoorden.
6: Ja, ja.
16: Nou, dat is natuurlijk voor rechercheurs die zoeken in digitaal bewijs ook heerlijk, als je alvast het antwoord krijgt.
6: Ja, maar goed, jij ging gelijk zoeken met large language models, maar dan stopt je, welke data stopt je dan in een database, of wat had je dan in die database dat je dacht van, hey, dit haal ik er makkelijk uit.
16: Wat we in de database stoppen, zeg maar, de bronnen, bronmateriaal, ja? Dat bedoel je.
6: Ja?
16: Bij e-discovery, maar ook bij politie die data in beslag nemen van verdachten. Dan moet je denken aan telefoons, kunnen USB-sticks zijn, harde schijven, computers. Dat wordt in beslag genomen en rechercheurs moeten daarin zoeken omdat er een bepaalde verdenking is en dan kunnen ze bewijs vinden.
6: Ja, moet je daar helemaal gaan zoeken. Nu wil ik dus,
4: ja, dus laten we even bij het begin beginnen.
6: Dit was het begin. Daniel's terug.
4: Ja, ik klas er altijd in, maar de organisatie is terug.
16: Ja.
4: Nederlands Forensisch Instituut, je doet onderzoek, politieonderzoeken, et cetera, dat soort dingen. Er is gewoon de laatste 10, 15, 20 jaar dingen veranderd. Criminelen hebben ook heel veel digitaal bewijs, materiaal, et cetera, waar iets mee moet. Voorheen, de rechercheur moest in een kastje kijken en onder het bed. En dan had je het wel gehad, even spreekwoordelijk.
16: Ja.
4: En nu is er dus USB-stick, telefoon, cloud, et cetera. En daar moet je steeds meer in zoeken en daar maak jij een oplossing voor.
16: Precies.
24: Meer weten over de impact van technologie op onze samenleving? Luister De Technoloog dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk, dan ontvang je iedere donderdag een nieuwe aflevering.
21: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
25: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
3: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
5: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
3: Obli. Meer rust, meer rendement.
25: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
3: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
7: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
10: En we hebben elke week een ander werkmerk.
7: Deze week het werkmerk van BAM.
10: BNR at Work. Morgen om 3:30 op BNR. En natuurlijk ook als podcast voor aan het zwembad.
11: BAM, maak een ijsje!
12: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
26: Nu in de BNR-app.
27: Netbeheerder Enexis ontvangt een nieuwe Europese miljoenenlening. Importfraude met tellerstanden van auto's daalt fors door uitwisseling met Duitse data. En KNMI waarschuwt, droogtes worden veel waarschijnlijker door klimaatverandering. Deze verhalen meer vind je nu in de BNR-app.
1: En bij de ANWB vinden we Helene Geest. Helene, als je langs Moerdijk moet, dan heb je een beetje vertraging.
28: Ja, daar heb je eigenlijk al ruim een week vertraging. Want daar wordt aan de weg gewerkt. Op de A16 is dat, van Breda naar Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht. En dat kost je vanaf knooppunt Zonzeel 20 minuten. Daardoor ook vielen op de A17, Roosendaal-Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder ook een half uur extra reistijd. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Bij Den Hoorn. De vertraging is nu 10 minuten. En er is ook een ongeluk gebeurd op de N277 in Brabant tussen Kessel en Ravenstein. Daardoor is de weg in beide richtingen dicht tussen Helenaveen en Veulen. Flitsmeister meldt een aantal flitsers ook. Onder andere op de A2 Eindhoven-Maastricht bij 202,1. Op de A12 Utrecht-Den Haag bij 36,3. En op de A37 bij 32,0.
29: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In Amsterdam-Osdorp heeft de politie een straat afgezet en gebouwen ontruimd. Ook woningen en een verzorgingstehuis. Na een politieachtervolging crasht er een auto met daarin explosieven. Inzittenden zijn gevlucht en de politie is naar ze op zoek. In de straat staan ambulances klaar en boven de wijk cirkelt een politiehelikopter. Door de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen in een winkelcentrum. Een uur na de beving was er een explosie en stortte de tweede verdieping in. Waarschijnlijk zitten nog tientallen mensen vast. Er zijn meer gebouwen ingestort en tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een minderjarige jongen uit Bergen-op-Zoom heeft 2 weken geleden voor niks de politie gebeld toen hij was mishandeld door een man. Er waren geen agenten om hem te helpen. De jongen en zijn ouders probeerden later aangifte te doen en dat mislukte ook. Het verdient zeker niet de schoonheidsprijs, zegt de politie nu. De Amerikaanse creditcardmaatschappij Visa gaat reorganiseren. Zeker 2.500 mensen zijn daar de dupe van, want ze verliezen hun baan, schrijft persbureau Bloomberg. Het is nog niet duidelijk op welke plekken. De reorganisatie zou nodig zijn om concurrerend te blijven met andere financiële bedrijven. En keeper Timon Bellenreuter stapte 2 weken geleden over van Feyenoord naar VfL Wolfsburg. Maar zijn Duitse avontuur is in mineur begonnen. Hij raakte geblesseerd bij een vriendschappelijk potje tegen Olympique Lyon. Wolfsburg zegt dat Bellenreuter zeker een paar weken is uitgeschakeld. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig met enkele stapelwolken bij 24 graden in het noordwesten tot 30 in het zuidoosten. En de komende dagen blijft het zonnig en wordt het nog warmer, 30 tot 35 graden. En dat was het ANP nieuws.
27: De AEX staat 0,7% in de plus, 1089 punten. Grootste stijger is Unilever, 8% gaat het aandeel omhoog. En beleggers zijn duidelijk minder enthousiast over Philips. Een daling van bijna 8%. Dow Jones is zojuist 0,5% hoger geopend.
1: Een aantal Nederlandse bedrijven heeft de afgelopen maanden een terugbetaling ontvangen van de Amerikaanse overheid. Dat ging om onwettige importheffingen. Wat voor bedragen zou het ongeveer omgaan? Gaan we zo horen.
30: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
8: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
9: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
8: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
9: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
8: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
27: Fijn dat je luistert. Dit is het nieuws om mee thuis te komen. Of mee thuis te blijven, zeg ik deze vakantie maar even. President Zelensky is in de States voor de begrafenis van senator Lindsey Graham. Maar ook voor een ontmoeting met president Trump, dat is misschien wel belangrijker. Is de status van Zelensky opgewaardeerd nu het Oekraïnse leger erin slaagt om de Russen tot staan te brengen? In honderden Boeings zijn stoelen verkeerd gemonteerd, wat volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteit levensgevaarlijk is bij noodlandingen. We hebben het laatste nieuws over de aardbeving in Japan, maar we beginnen bij terugbetaalde importheffingen.
13: Philips heeft 168 miljoen euro ontvangen van de Amerikaanse overheid. Dat is een terugbetaling van onterecht betaalde importheffingen. En dat werd vandaag bekendgemaakt bij de publicatie van de kwartaalcijfers van Philips. De Amerikaanse overheid begon in mei met de terugbetalingen aan bedrijven die een verzoek daarvoor hadden ingediend, nadat het Amerikaanse Hoge Rechtshof de eerdere heffingen van Trump onwettig had verklaard. En Philips is het eerste grote Nederlandse bedrijf waarvan we nu weten hoe het gegaan is en dat ze geld hebben teruggekregen. Hoe zit het met al die andere Nederlandse bedrijven die zaken doen met de Amerikanen? Bij ons is Caspar Roerade, beleidsadviseur Mainports en International Supply Chains bij Evo Venedex. Goedemiddag. Hoor Caspar Roeren nog niet.
14: Ja, ik hoor wel iets.
13: Ja, ja, hij is er toch. Een goede middag.
14: Ja.
13: Ja, we weten dus nu van Philips dat die een flink bedrag hebben teruggekregen. 168 miljoen. Dat is misschien voor een concern van de omvang van Philips valt het mee, maar het is toch, het lijkt me een meevaller. Is er bekend of andere bedrijven ook inmiddels geld hebben teruggekregen van die heffingen?
14: Ja, we weten, de Amerikaanse douane moet op een bepaalde termijn updates geven over de situatie, hoe het staat met de terugbetalingen. En we weten dat er nu zo'n 120 miljard is geaccepteerd voor verwerking in het portaal. En zo'n 86 miljard is al grotendeels uitbetaald eigenlijk. En dan moet je het zien op een totaal van naar verwachting zo'n 166 miljard die terugbetaald zou moeten worden.
13: Maar niet allemaal naar Nederland, toch?
14: Nee, dus dit gaat om het totaal. Hè, het totaal aantal importeurs dat recht heeft op terugbetaling. Nou, dat zijn ook zo'n 330.000. Daarvan heeft ook verre van iedereen zich aangemeld in het portaal. Je kan je bedenken dat er heel veel ook kleinere bedrijven zijn die het te veel administratieve lasten vinden om dat proces in te gaan. Maar daar zitten ook een aantal natuurlijk uit de Nederlandse bedrijven in. Bedrijven met een vestiging in de Verenigde Staten. En dan komen ze in aanmerking op terugbetalingen.
27: Even voor de duidelijkheid, dit zijn dus bedrijven die eigenlijk ook importeur zijn in de Verenigde Staten. Dus dat gaat in het geval van Philips dan om een soort dochteronderneming of hoe je dat ook wil noemen. Want die heffingen worden toch ingesteld op de import. Dus je moet aan de Amerikaanse kant kijken. Zie ik dat goed?
14: Absoluut, ja, nee, klopt. De enige die wettelijk recht heeft op die terugbetalingen is de zogenaamde importer of record, die vermeld staat op het douane-aangifteformulier. En voor heel veel bedrijven tussen handels Europa en de VS zijn het wel dochterondernemingen of zusterbedrijven en dergelijke. Dus is het onderdeel van hetzelfde holdings als daar, net zoals met Philips het geval is. Maar inderdaad, zoals je zegt, exporteurs of Nederlandse leveranciers en dergelijke, die hebben geen recht op terugbetalingen.
13: Is er eigenlijk bekend welke bedrijven hier nou vooral mee te maken hebben? Van Philips weten we het nu, maar verder?
14: Nou ja, een hele brede groep aan bedrijven. We weten natuurlijk wel dat er een aantal uitzonderingen waren destijds op de heffingen voor met name farmaceutische bedrijven in de halfgeleidersectoren. Die hebben uitzonderingen. En er zijn ook nog heel veel heffingen waar natuurlijk geen terugbetalingen voor mogelijk zijn. We hebben nog een hele rits aan sectie 232 heffingen voor bijvoorbeeld staal en aluminium. Waar heffingen tot al 50% kunnen zijn. En daar die staan nog steeds op de boeken. En daar zijn geen terugbetalingen voor. Dus daar hebben nog steeds heel veel bedrijven last van. En,
0: maar het komt in alle sectoren voor eigenlijk, zegt u.
14: Ja, eigenlijk wel. Maar je zult zien dat bijvoorbeeld Philips is een bedrijf dat toch wel vrij duurdere, hoogwaardigere machines exporteert. En zij zullen logischerwijs dan ook zullen de heffingen een hoger prijskaartje hebben, zeg maar, dan voor
0: als je goedkope
14: bedrijven
0: producten,
14: die meer in de AGF zitten.
0: Als je goedkope producten exporteert, dan is natuurlijk een percentage van dat goedkopere bedrag is minder.
14: Exact, ja. Ja, precies. Vandaar dat ze best wel op een substantieel aandeel uitkomen. Ook omdat Noord-Amerika voor hun de grootste markt is. En ik denk voor de meeste bedrijven, Nederlandse bedrijven of die daar ook een vestiging hebben en dergelijke, gaat het eerder om honderdduizenden of enkele miljoenen aan terugbetalingen.
27: De economische gedachte van Trump, misschien ouderwets, maar was dat als je importheffingen invoert, dan worden die geïmporteerde producten duurder. Want normaal gesproken zal die importeur in elk geval een deel van die gestegen kosten doorberekenen aan de Amerikaanse consument. En daardoor worden in Amerika geproduceerde concurrerende producten goedkoper. Dat was natuurlijk het idee. Als nu vervolgens die bedrijven dat geld terugkrijgen, dan heeft het dus allemaal helemaal niet gewerkt.
14: Nee, deels is dat natuurlijk waar en is het gewoon voornamelijk duurder geworden. Ook omdat je kan wel willen produceren in de VS, maar vervolgens heb je nog onderdelen nodig die je wel vaak moet importeren. Mm. En daar liggen dan ook weer heffingen op, dus dat is dan ook weer duurder. Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook weer nieuwe heffingen, zeg maar, die in het verschiet zijn gesteld. Ook heffingen die vorige week zijn ingegaan en ook nog andere lopende onderzoeken. En wij als Evovenedex proberen eigenlijk gewoon om te helpen bij duiding en vroegtijdige signalering. En ook om een platform te geven voor die ondernemers om met name nu ook over dit complexe proces dat ze kennis met elkaar kunnen uitwisselen en eventuele vragen beantwoorden.
0: Ja, u zei net al, ondernemers die hebben dit via een portaal kunnen melden en dan doe je mee in een groot proces en dan krijg je nu van de Amerikanen geld terug, als je daar recht op hebt. Als je nu ineens in de auto zit en je denkt, oh, maar wacht, dit gaat ook over mij en kennelijk kan ik miljoenen terugkrijgen zoals Philips, ben je dan te laat? Of kan je dan alsnog naar dat portaal en je aanmelden?
14: In principe kun je nog steeds naar dat portaal toe. Dus dat is nog steeds open voor ook verschillende soorten douane-aangifte. Er zijn diverse fases al doorlopen. Dus in de eerste fase ging het voornamelijk om de jongste aangifte, als het ware, die nog niet definitief gemaakt zijn. En we zijn nu eigenlijk, dan gaan we naar fase 3 toe, waarin ook de definitief gemaakte aangifte van import van al een hele tijd geleden, zeg maar, in aanmerking kunnen komen op terugbetalingen. Dus voor iedereen die weet dat ze substantiële heffingen hebben betaald, vanwege wat voor constructies ze dan ook met hun bedrijf hebben, is het altijd zinvol om even daarin te duiken.
0: En u zei al, in totaal ligt er $160 miljard klaar. Dat moet ergens heen. Is er nou een getal te plakken op hoeveel daarvan in Nederland terug zou moeten komen?
14: Nee, dat is echt onmogelijk te zeggen. Ook omdat we natuurlijk te maken hebben met wat definiëren we als Nederlands. Hè? Er zijn heel veel Nederlandse exporteurs, zeg maar, die ook weer een Amerikaans moederbedrijf hebben of daar een Amerikaanse vestiging hebben zitten. Dus dat is onmogelijk te zeggen wat daar echt van terugkomt naar Nederland.
0: Dan moeten we het daarmee helaas doen. Dank Casper Roerade, beleidsadviseur Mainports en International Supply Chains bij Evovenedex.
29: BNR Nieuwsradio.
27: President Zelensky is zojuist aangekomen bij het Witte Huis voor een ontmoeting met Donald Trump. Zelensky is in Washington voor de uitvaart van senator Lindsey Graham. Bij ons buitenlandredacteur Luc de Klerk. Luc, weten we al iets over die ontmoeting? Hebben ze elkaar de hand geschud voor de camera's?
2: Nee, nog vrij weinig gezien. Alleen ander dan de persbureaus die melden dat hij binnen is. En het is ook achter gesloten deuren. Pers mag er niet nu bij zijn. Misschien met het verleden in gedachten ook dan maar beter. Dus nee, we weten nog niet wat er verder uit is gekomen.
0: Ja, maar is het te laat, want hij zou om 3:30
2: zijn. Ja, inderdaad, hij zou om 3:30 beginnen.
0: Fashionably late, of is dat iets wat bij...
2: Dit soort dingen lopen natuurlijk wel eens vaker uit. Dit soort ontmoetingen. Dus,
27: De arme man moet helemaal de Atlantische Oceaan over. Ja. wat hoopt Zelensky uit dit bezoek te halen? Hè? Want de relaties zijn natuurlijk wel eens wat gespannen geweest. Mijn vraag is zometeen ook, is die wat in 18 gestegen? Maar in elk geval, waar komt Zelensky halen?
2: Ja, in ieder geval twee belangrijke dingen. Patriots en sancties. Zelensky gaf deze week nog een interview aan Sky News. En daar begon hij toen ook meteen over luchtverdediging. Dus ja, Patriots. Iets wat Oekraïne natuurlijk al veel langer nodig heeft. Hebben door Europa wel geld om het te kopen. Maar ja, dan moet je dus uiteindelijk in Amerika zijn. Daar moet je dan voldoende raketten ook hebben. En dus heb je die Amerikaanse steun nodig. Trump heeft bij de NAVO-top een aantal weken geleden wel toezegging gedaan dat Oekraïne zelf Patriots mag maken. Maar ja, die heb je niet 1, 2, 3 gemaakt. Dat duurt ook weer een tijd voordat je die productielijn hebt staan. Dus Amerika moet de productie opvoeren. Alleen, ja, Zelensky ziet ook wel dat het voor Oekraïne een lastig verhaal is, omdat in het Midden-Oosten veel wordt verschoten. En ja, dat zal ook wel überhaupt een belangrijk punt in het gesprek zijn. Dat Oekraïne gewoon weer meer op de radar van Trump moet staan. En nou heeft Trump na Zelensky ook nog een ontmoeting met Netanyahu. Dus misschien is die Zelensky ook alweer vergeten en gaat zijn focus dan weer naar het Midden-Oosten.
27: Ja, ja. Hij zoekt vooral ook bescherming tegen die ballistische raketten. Hè? Die dingen die vanuit Rusland een grote boog maken en keihard naar Oekraïne komen.
2: Ja, want met drones kunnen ze al heel veel dingen wel tegenhouden, maar voor die heb je nog steeds die Patriots nodig. En ja, daar heb je Amerika voor nodig.
27: En sancties, hè? Want die Lindsey Graham was voorvechter van sancties tegen Rusland. Gaan die er komen? Wat kan Zelensky verwachten?
2: Ja, daarom is dit ook nog helemaal inderdaad interessant, omdat dit nu de uitvaart van Lindsey Graham is, die daar in het congres inderdaad een pleitbezorger voor was. En hij was ook nog vlak voordat hij overleed in Oekraïne, nu de uitvaart van Lindsey Graham is, die daar in het congres inderdaad een pleitbezorger voor was. En

0: aan Zelensky tijdens dit bezoek dan ook wel de taak om dat dan echt over de streep te trekken. En de verwachting is ook dat Zelensky vanavond nog de Senaat toe zal spreken. Dus daar zal hij dat natuurlijk dan ook weer op tafel leggen, die sancties.
1: Ja, je refereerde er eigenlijk al stilzwijgend aan. Begin vorig jaar kregen ze ruzie in de Oval Office. Ja. Is de relatie tussen de twee nu beter? Is Zelensky in achting gestegen?
0: Ja, ik denk het wel een beetje. Zelensky zegt zelf ook over dat het goed gaat nu, die relatie met Trump. Die top, de NAVO-top in Ankara was natuurlijk dus ook een goed voorbeeld. Toen Zelensky die licentie voor de Patriots kreeg. Trump zei toen zelf ook dat hij een goede relatie met Zelensky heeft. En we zijn natuurlijk ook al een stuk verder sinds die ontmoeting met die ruzie. Toen Trump zei, you don't have the cards. Het is natuurlijk al sinds die tijd wel al flink verbeterd. Niet lang daarna zaten ze toen nog ook bij een begrafenis van de paus toen tegenover elkaar in het Vaticaan. En Zelensky weet inmiddels denk ik ook wel beter hoe die met Trump om moet gaan. En het voordeel is ook dat Oekraïne er de laatste tijd relatief goed voor staat in de strijd met Rusland. Ze hebben nu misschien wel de kaarten. En ziet Trump dan ook.
2: Trump houdt ervan om gewoon de winnaar te steunen.
0: Precies, dat inderdaad. Dat Trump wil bij zich bij een winnaar aansluiten. En dan wil die Oekraïne misschien wel steunen als hij dat ziet. Dat ze aan de winnende hand zijn.
1: Dat kan hij dan zonder gezichtsverlies doen misschien. Gewoon zeggen van de kaarten liggen anders. Hoeft hij dat aan het Amerikaanse publiek niet uit te leggen?
0: Nou, dat is dus ook interessant. Omdat Zelensky vorige week nog bezoek had van Laura Loomer, een belangrijke MAGA-influencer die normaal altijd heel pro-Rusland was. En ze heeft zo'n 2 miljoen volgers op social media en wordt ook gezegd directe toegang tot Trump. De vraag is wel hoeveel impact zij precies heeft. Want zij heeft dus wel een flinke omslag gemaakt naar nu ineens een soort pro-Oekraïns standpunt. Of dat dan ook meteen bij Trump en andere MAGA-republikeinen zo omslaat. En Zelensky nam haar ook wel serieus. Ze nam ook echt de tijd om haar te ontvangen, met haar in gesprek te gaan. Dat is ook helemaal terug te kijken. En misschien ook wel slim, omdat je dan, zij heeft geen officiële functie, maar wel een groot bereik binnen die achterban. En Lindsey Graham is dan als pleitbezorger voor de Oekraïnse zaak weggevallen. Misschien wel fijn als in Washington een nieuw iemand opstaat. Al is het ook dan de vraag, wie influenced nou wie? Is Loomer dan van mening veranderd omdat Trump ook een beetje schuift? Of schuift de MAGA-beweging en misschien Trump ook wel, als iemand zoals Loomer ineens pro-Oekraïne wordt? Eigenlijk hoe dan ook, in ieder geval mogelijkheden dan voor Zelensky om daar weer op te kapitaliseren en steun bij de Amerikanen los te peuteren.
1: Dankjewel, Luc de Klerk. Wil je meer nieuws over Europa? Ga dan naar de podcast Make Europe Great Again. En straks op de radio om ongeveer 17:50 praten we verder over die ontmoeting Zelensky-Trump.
3: Mark Beekhuis, Niels Heidhuis,
4: BNR. Het zuidelijke Japanse eiland Kyushu is getroffen door een zware aardbeving. Er zijn meerdere gewonden gevallen, melden de autoriteiten.
1: Wat horen we hier? Weet je dat?
4: Hier horen wij zeer gedisciplineerde Japanse kantoormedewerkers die allemaal onder hun tafel gaan zitten en vervolgens een helm opzetten.
1: Zo.
4: En een klein stukje van een journaal.
1: Ja.
4: Ja, die uitlegt dat er bij een winkelcentrum ook iets heel erg misgegaan is. Daar is een hele verdieping ingestort, waardoor er 30 mensen voorlopig onbereikbaar zijn. Dat is is dat de voorzichtige formulering, dat durven we nog niet zeggen. Ja, de stroom in het gebied is uitgevallen, er zijn meerdere branden uitgebroken. Dat is ook wat bij dat winkelcentrum gebeurd is en daar is een ontploffing van gekomen. En er zouden dus mensen vastzitten onder puin in een winkelcentrum. We gaan erover praten met Rob Govers, geofysicus aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: 7,1 op de schaal van Richter. Dat, in Japan weet iedereen meteen waar je het over hebt dan, denk ik. Maar hoe zwaar is dat?
5: Nou, dat is zwaar. Ter vergelijking, ik denk dat ik het makkelijk uit kan leggen. Als je denkt aan de hoeveelheid energie die er vrijkomt, dat is ongeveer 30 keer de energie van de atoombom die op Hiroshima viel. Dus dat is een serieuze hoeveelheid energie. Gelukkig gaat het meeste deel van die energie gaat gewoon de aarde in. En die komt dus eigenlijk gewoon niet bij het aardoppervlak, maar het is ook niet niks wat er aan het aardoppervlak is. Van dit soort aardbevingen hebben we er ongeveer 20 per jaar. En het grootste gedeelte daarvan is in onbewoond gebied. Maar in dit geval is de pech dat het heel dicht bij een vrij grote stad was.
4: Ja, bij Kumamoto. En dan is het natuurlijk de vraag, want er breken overal branden uit. Is dat voor de hand liggend? Dat heeft niets met die aardbeving zelf te maken, toch?
5: Nee, ja. De aardbeving zorgt ervoor dat de grond trilt, heel erg hard trilt. De G-krachten die daarbij horen, die zijn dus vrij groot. De

0: Gebouwen kunnen daar niet tegen, maar ook leidingen kunnen daar niet tegen. En zo kan het vaak gebeuren dat bijvoorbeeld gasleidingen breken. En als er ook nog elektriciteitsleidingen in de buurt liggen, dan kunnen die twee bij elkaar komen. Het zijn allemaal indirecte gevolgen die je vaak hebt bij aardbevingen.
1: En er wordt inmiddels weer natuurlijk gewaarschuwd voor naschokken. Dat is eigenlijk standaard. Die zijn er ook al geweest, ja, precies. Valt er iets van te zeggen hoe heftig die zijn? Kunnen die heftiger zijn dan die 7,1? Of is het in de praktijk altijd minder?
0: Dat is een leuke vraag, want het is een kwestie van definitie. Want als er nog eentje zou zijn die er heftiger is, dan noemen we dat de hoofdschok. En dan waren degene die we tot nu toe hebben gehad, zouden de voorschokken zijn. Ja. Maar het is eigenlijk in de lijn van de verwachtingen dat dit gewoon de grote hoofdschok was. En dat hierna dus inderdaad naschokken zijn gebeurd. Dat klopt ook een beetje met de statistiek die we verwachten. Wat ik zie is dat er magnitude 7,1 was de hoofdschok. Nou, dan moet je aan 1 tot 1,2 magnitudepunten daaronder denken. Nou, en dat was inderdaad precies de magnitude van schok die daarna plaatsvond. Een heel eind verder naar het zuiden, gelukkig. Dus daar moeten mensen in Kumamoto weinig last van hebben gehad.
1: Oké. Japan gebruikt dus een andere schaal dan wij, hè? Want het was de hoogste op de Japanse schaal, deze aardbeving.
0: Ja.
1: En kan u in één zin vertellen wat het verschil is tussen onze en hun manier, is dat te doen?
2: Twee zinnen mag ook.
1: Twee zinnen, ja.
0: Het is een beetje een kwestie van definitie. Zij hebben in de praktijk hebben zij niet zoveel te maken met de schade door aardbevingen die veel sterker zijn die harder trillen dan magnitude van 7 of zo. En op andere plekken op de aarde kan dat wel gebeuren. Dus zodoende hebben zij hun eigen schaal gedefinieerd.
1: Het kan niet erger worden dan dit.
0: Vallen ze over ongeveer samen, hoor, voor deze situatie.
1: Ja, het komt in Japan natuurlijk heel vaak voor. Dat blijkt ook eigenlijk uit de vorige zin al wel, het vorige antwoord. Is nou het land voorbereid hierop? Want als je dan hoort dat er een heel winkelcentrum ingestort is, dan klinkt het alsof ze zich af en toe toch vergissen.
0: Ze zijn goed voorbereid, maar niet perfect. En dat is ook niet zo heel erg gek. Kijk, de nieuwste gebouwen zetten ze neer, ook gewoon met de meest courante richtlijnen. Maar er staan ook een heleboel oude gebouwen. Dat is ook een van de redenen waarom het leuk is om Japan te bezoeken. Omdat ze ook hele mooie oude gebouwen hebben. Die proberen ze dan wel te versterken. Maar ja, dat is toch allemaal niet helemaal perfect. En zo stort er dus toch een en ander in wat je liever niet had gehad, natuurlijk.
1: Ja, de echte oude gebouwen zijn natuurlijk van hout. Die zit je zo weer overeind. Dat is te vroeg uit de oude oplossing.
0: Ja, dat is waar. En eigenlijk, als je heel eerlijk bent, dan die houten gebouwen die kunnen nog een beetje staan swingen op de grond. En die storten niet zo makkelijk in als die stenen gebouwen. Die zijn veel te stevig, zou ik maar zeggen. Die breken eigenlijk alleen maar. Dus daarom hebben we nog veel van die oude gebouwen over.
1: Die blijven staan. Rob Govers, hartelijk dank. Geofysicus aan de Universiteit van Utrecht.
2: Nog even een bericht uit Nederland. De politie heeft in Amsterdam-West vanmiddag bij de Nierkerkenstraat de omgeving afgezet en gebouwen ontruimd nadat een auto crashte bij een politieachtervolging, waarvan wordt vermoed dat die vol zit met explosief materiaal. De politie heeft een straal van 100 meter, meerdere woningen en een verzorgingstehuis waar hulpbehoevende personen wonen ontruimd en de explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. Dan gaan we naar Boeing. De stoelen in bijna 500 Boeing-vliegtuigen zijn mogelijk verkeerd geïnstalleerd.
1: Houdt het dan nooit op, Deels?
2: Dat is voor Boeing wel zwaar, ja. Dat meldde de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA gisteravond. De installatiefout van de vliegtuigstoelen zou tot problemen kunnen leiden in het geval van een noodlanding. In de huidige vorm zou een noodlanding nog gevaarlijker zijn, omdat de stoelen dan los kunnen schieten. Is dit een klein probleempje voor de luchtvaart, voor het luchtvaartbedrijf, of kijken we naar een echte domper voor Boeing? Dat bespreken we met Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van de TU Delft. Joris, ja, die stoelen moeten dus allemaal onderzocht gaan worden. Waar zit het probleem precies?
3: Ja, dat klopt. Het zit op ieder stoelrijtje gaat het om de achterste bevestiging. Die zou niet helemaal goed vast kunnen zitten. En nu zegt de luchtvaartveiligheidsautoriteit in Amerika, ja, dat moet u allemaal even goed inspecteren en indien nodig opnieuw goed vastzetten.
2: Maar is dit een constructiefout of een menselijke fout van iemand die dingen met de hand aan moest draaien?
3: Dit is een menselijke fout. Die stoelsystemen die bestaan al heel lang. Die zijn als zich heel veilig. In het normale gebruik merk je daar helemaal niks van. Maar die zijn dus blijkbaar toch niet helemaal goed gemonteerd. Dus dat is een montagefout.
1: Ja, dat is toch wat er steeds misgaat bij Boeing. Dat de ontwerper misschien wel oké zijn, maar dat dus de vliegtuigen niet goed in elkaar geschroefd worden.
3: Nou ja, en wat je dan ook ziet is dat dan blijkbaar de kwaliteitscontrole daarop, want iemand doet altijd iets in de luchtvaart en wordt het altijd door iemand anders gecontroleerd. Ja, dat is blijkbaar ook niet goed gegaan. En dan zou je zelf nog kunnen zeggen van ja, misschien is het dan ook nog wel een ontwerpfout, want als het niet goed kan gaan, had je het misschien nog slimmer kunnen ontwerpen. Maar goed, dat is een heel
1: dat is een mooie filosofische vraag. Antwoord. Hadden we dit beter moeten ontwerpen, zodat je het niet fout niet vast kan schroeven?
2: Ja, nou, de vraag die ik er ook wel bij heb is, luchtvaartmaatschappijen hebben toch een zekere vrijheid in hoeveel stoelen ze daadwerkelijk in zo'n toestel plaatsen, want het staat op rails, hè? Ja. Dacht ik. Je kunt er ook een rij stoelen eruit halen omdat je bijvoorbeeld, ik weet niet wat, dozen wilt opstapelen, of is die vrijheid er niet?
3: Ja, die van voor naar achter in de cabine lopen de stoelrails. En die stoelen kun je op bepaalde afstanden, de meeste zijn die afstanden 1 inch. Dus iedere inch kun je een stoel neerzetten. En daar kun je ook mee schuiven. Dus als je mensen meer beenruimte wil bieden, ja, dan zet je ze die rij wat verder uit elkaar. En als je zegt van nou, ik wil meer geld verdienen, dan zet je ze wat dichter op elkaar. Dus daar kun je mee spelen. Maar het systeem blijft altijd hetzelfde.
2: Het systeem blijft hetzelfde, maar je zou je kunnen voorstellen dat dit een kwestie, als dit een kwestie is van aandraaien, dan kunnen luchtvaartmaatschappijen die deze Boeings in gebruik hebben het ook zelf doen. Ja, het is niet gewoon voor
3: ja, nee, maar die moeten dat ook zelf gaan doen. Want dit is gedaan via wat dan heet een Airworthiness Directive. Dat is een aanwijzing die betrekking heeft op luchtwaardigheid van vliegtuigen. Dus alle luchtvaartmaatschappijen die vliegtuigen in gebruik hebben, die moeten dit binnen een bepaalde tijd gaan inspecteren. En dan maken ze ook een schatting van, nou ja, als je dat helemaal goed en netjes wil doen, de monteur erbij, dan moet ook gecheckt worden. Dan praat je over maximaal een uurtje per stoelrij om het goed te doen.
2: Ja, overigens betekent dit dat de andere Boeings van buiten Amerika ook gecontroleerd moeten worden?
3: Ja, het systeem werkt eigenlijk als volgt. Er wordt iets geconstateerd ergens op de wereld. In dit geval is het dus Amerika geweest. Dan wordt daar melding van gemaakt door een luchtvaartmaatschappij. Dan gaat het onderzocht worden. En dan komt er zo'n Airworthiness Directive uit. En die moet dan uitgevoerd worden. En ja, in dit geval hebben die Amerikanen die Airworthiness Directive uitgegeven. Maar die zullen ook over de rest van de wereld gewoon overgenomen worden. In Europa is dat de Europese luchtvaartautoriteit EASA die dat dan gaat doen. Maar ook de Brazilianen en de Chinezen die zullen dat allemaal gewoon netjes overnemen.
1: Ja, je noemde 3 keer het woord Airworthiness Directive. Maar het betekent het ook dat de vliegtuigen niet luchtvaardig zijn, dus niet zouden mogen vliegen totdat het allemaal bekeken is?
3: Meestal is dat niet zo. Als er echt dingen moeten gebeuren voor de volgende vlucht, dan heeft men het vaak over een Nood Airworthiness Directive, een Emergency Airworthiness Directive. En daar is hier geen sprake van. In het normale gebruik merk je er ook niks van, maar je wil wel zeker weten gewoon dat dat goed zit.
1: Ja, je zult een goede, veilige noodlanding kunnen maken.
3: Ja, je wil eigenlijk helemaal geen noodlandingen maken, maar toch moet, dan wil je dat natuurlijk veilig doen. Dus ik neem aan dat de luchtvaartmaatschappijen dit gewoon aan het eind van de dag mee zullen nemen, of een van de komende dagen mee zullen nemen in het dagelijks onderhoud. En dat het gewoon vrij snel opgelost is. Wat ik mooi vind, is dat dit wel weer een mooie demonstratie is dat het systeem gewoon wel werkt. Er wordt ergens iets ontdekt, dat wordt gewoon netjes gemeld en men gaat het gewoon oplossen. En zo wordt luchtvaart iedere dag weer een beetje veiliger.
2: Dank, Joris Melkert van de TU Delft.
1: Grote bosbranden in Spanje en Frankrijk zorgen ervoor dat inmiddels honderdduizenden mensen geëvacueerd moesten worden. Moeten we ook in Nederland rekening houden met zulke scenario's? Daar gaan we het zo over hebben.
4: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
5: Europe is going in some bad directions.
6: Maar voor hoe lang nog?
7: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
8: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
9: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
7: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
10: Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. En als je dan ook nog gaat beleggen in crypto, dan maar beter bij de Giro. Hier heb je alles op één vertrouwde plek. En bovendien is er niks cryptisch aan onze transparante lage fees. Dus Ega, Ego, Diva, Donna, Bella, Bobo. Welkom in de wereld van crypto. Vanaf nu bij de Giro. De Giro. Everyone is an investor, baby.
11: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS 2-wet. En wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
13: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
14: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
15: Wie leest er eigenlijk energierapporten van 300 pagina's?
16: Nou, ik.
15: Vrijwillig?
16: Ja, zelfs de voetnoten.
15: In voetnoten vertaalt energiedeskundige Letitia Oeye de belangrijkste rapporten over energie en klimaat naar gewone mensentaal.
16: Zodat jij direct weet wat ertoe doet.
15: Voetnoten is een podcast van Energeia.
17: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
18: of over de grootste beursgang aller tijden.
17: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
18: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
17: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
19: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested. BNR
20: Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Het is niet heel erg druk op de weg. Er staat bij elkaar ruim 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is het oponthoud een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Die duren nog tot 3 augustus. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Een kwartier vertraging. En verder is er een weg dicht. Dat gaat om de N277 Kessel-Ravenstein. Die weg is in beide richtingen dicht. Tussen Helena Veen en Veulen door een ongeluk. Flitsers zijn er ook, een heleboel zelfs. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij 72,4. Op de A10 de Ring van Amsterdam bij 11,2. En verder staan ze op de A37 Duitse grens Hogeveen bij 32,0.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
22: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In Amsterdam-Osdorp heeft de politie een straat afgezet en gebouwen ontruimd. Ook woningen en een verzorgingstehuis. Na een politieachtervolging crasht er een auto met daarin misschien explosieven. De inzittenden zijn gevlucht en de politie is naar ze op zoek. In de straat staan ambulances klaar en boven de wijk cirkelt een politiehelikopter. Door de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen in een winkelcentrum. Een uur na de beving was er een explosie en stortte de tweede verdieping in. Waarschijnlijk zitten nog tientallen mensen vast. Er zijn meer gebouwen ingestort en tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een minderjarige jongen uit Bergen-op-Zoom heeft 2 weken geleden voor niks de politie gebeld toen hij was mishandeld door een man. Er waren geen agenten om hem te helpen. De jongen en zijn ouders probeerden later aangifte te doen en dat mislukte ook. Het verdient zeker niet de schoonheidsprijs, zegt de politie nu. De Amerikaanse creditcardmaatschappij Visa gaat reorganiseren. Zeker 2.500 mensen zijn daar de dupe van, want ze verliezen hun baan, schrijft persbureau Bloomberg. Het is nog niet duidelijk op welke plekken. De reorganisatie zou nodig zijn om concurrerend te blijven met andere financiële bedrijven. En keeper Timon Welleroyter stapte 2 weken geleden over van Feyenoord naar VfL Wolfsburg. Maar zijn Duitse avontuur is in mineur begonnen. Hij raakte geblesseerd bij een vriendschappelijk potje tegen Olympique Lyon. Wolfsburg zegt dat Welleroyter zeker een paar weken is uitgeschakeld. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig met enkele stapelwolken bij 24 graden in het noordwesten tot 30 in het zuidoosten. En de komende dagen blijft het zonnig en wordt het nog warmer, 30 tot 35 graden. En dat was het ANP Nieuws.
23: Het wordt morgen weer heel heet. En dat betekent onder andere ook dat er nog geen einde komt aan de droogte in ons land. En dat betekent weer iets voor de kans op bosbranden. Over die risico's gaan we het zo hebben.
24: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland.
0: De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
1: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Hallo, kent u ons al? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds, meer heterogeen, met een open en transparante aanpak. Verrijk de boord met Executive Search van nu. Ik ben Koen Hemmers van Executive People.
1: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
21: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
3: Ja, daar zijn we alweer. Je krijgt momenteel geen tijd om te... Om naar de wc te gaan, hè, tijdens de reclame.
23: Ze reclame verkocht, dat bedoel je te zeggen.
3: Zometeen bespreken we in onze zomerserie Hello, Goodbye... met iemand die een belangrijke stap vooruit of terug heeft gezet in zijn carrière. Vandaag ondernemer Henny van der Most. De man die als laatste kunstje een pretpark wilde bouwen in Rotterdam... maar failliet ging. Verder, Apple komt met een dienst voor mensen... die de producten van het bedrijf eigenlijk niet kunnen betalen. Maar eerst gaan we naar de bosbranden.
23: Een dag zonder bosbranden. Op het ogenblik is een dag niet geleefd in een nieuwsuitzending. Grote bosbranden in Spanje en Frankrijk blijven onverminderd doorgaan. We horen net ook uit Bordeaux-regio dat daar weer extra campings zijn ontruimd. Uit voorzorg, er is nog niks mis, maar het zegt iets over hoe ze het daar nog niet onder controle hebben. Maar ook in ons eigen land lopen de temperaturen op en is de natuur gewoon kurkdroog. En dat roept die vraag op. Gaan wij hier binnenkort ook grote bosbranden krijgen? Edwin Kok, landelijk coördinator natuurbrandbeheersing, die weet dat. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
23: Hoe zet je je schrap voor zoiets? Want ik neem aan dat jullie je voorbereiden op het ergste.
4: Ja, kijk, het voordeel van de brandweer in Nederland is dat we altijd voorbereid zijn. Ik bedoel, wij moeten naast voor natuurbranden ook uitrukken voor andere soorten branden en ongevallen en dergelijke. Dus de brandweer is er altijd. En wat we nu wel zien is dat door de droogtebranden in natuurgebieden veel sneller uit kunnen breiden. Dus we zullen dan ook vaak met extra materieel meteen uitrukken naar zo'n brand om hem ook klein te kunnen houden.
23: Ja, nou, ik kan me voorstellen dat het halve korps op vakantie is bij sommige vrijwillige brandweer.
4: Ja, absoluut. En wat we dus zien is dat die eerste uitdrukken, die eerste 6 mensen die we op het brandweervoertuig nodig hebben, dat die er vaak al is. Maar op het moment dat je dan echt moet gaan aflossen, en zeker bij natuurbranden weten we dat dat vaak langdurige incidenten zijn. Ja. Ja, dan moeten we goed gaan kijken waar de mensen dan nog vandaan kunnen komen.
23: Hoe waarschijnlijk is het nou dat het in een zomer als deze, laten we gewoon deze zomer nemen, een grote bosbrand in Nederland krijgen?
4: Nou, in Nederland hebben we het over het algemeen niet over bosbranden, maar over natuurbranden. Bij ons zijn de grootste branden vaak in de open terreinen, in de heidegebieden, in de duingebieden en dergelijke. Maar wat we zien is dat die droogte al een flinke tijd aan het opbouwen is. En hoe droger het is, hoe meer branden we vaak zien. Ja, heb je daar dan nog andere verkeerde weersomstandigheden bij, zoals een hele lage luchtvochtigheid of een harde wind, dan wordt het ook wel heel problematisch in Nederland, absoluut.
3: Ja, en we spraken met weerverteller Reinhard van der Born. En dat ging even over die dennenbossen in Frankrijk, die heel vatbaar zijn voor die branden. Die zijn ook keurig droog. Die bomen zelf zijn ook heel droog. Mm-hmm. Dat soort bomen staan ook veel op de Veluwe. Hè? Is dat nou een gebied dat u dan speciaal in de gaten houdt?
4: Nou, die bomen die staan niet specifiek op de Veluwe. Dat is in Nederland een veel voorkomende soort. Wat wij zien is dat die bomen echt een probleem kunnen op het moment dat ze zo droog zijn dat ze makkelijk gaan branden. Die bomen bevatten veel hars. Ja. Hars is olieachtig materiaal. Dat kan heel hard branden. Nou, dat zien we nu in Zuid-Europa gebeuren. En dan krijg je te maken met kroonvuur. Dat zijn hele intense branden die heel moeilijk te bestrijden zijn voor de brandweer. Hm. Nou, wij zien nog niet direct tekenen dat de bossen nu heel hard mee gaan branden. Maar ja, zolang die droogte doorzet, wordt dat probleem ook wel groter in de bossen, absoluut.
23: Hoe houdt u het eigenlijk allemaal in de gaten? Hangen er satellieten boven Nederland? Of drones of vliegtuigjes? Of zijn het gewoon ouderwetse uitkijktorens?
4: Nou, bijna allemaal niet. Er zijn een aantal regio's zoals in de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, waar daadwerkelijk weer een vliegtuig in de lucht in gaat om ook vanuit de lucht de branden in de gaten te houden, de mogelijke branden. Mm-hmm. Maar wij zien ook dat in Nederland best wel heel veel mensen in de natuur zijn. En dat is ook ontzettend fijn, omdat die mensen allemaal een mobieltje hebben. Mm-hmm. En we zien dat bijna altijd een natuurbrand binnen een aantal minuten al ontdekt wordt. En dat zorgt er dan ook voor dat de brandweer er heel snel kan zijn. En dat is natuurlijk wel wat anders dan in de afgelegen gebieden die we in Zuid-Europa ook zien.
23: Dus wat dat betreft is Nederland eigenlijk wel heel erg goed voorbereid op een brand, omdat wij overal waarnemers hebben en er vaak snel bij kunnen zijn.
4: Nou, we zien in ieder geval dat mensen heel snel de melding doen bij de brandweer. Dus dat helpt enorm. Dat doet er niks aan af dat bijvoorbeeld in die week in april dat we die hele grote branden hebben. Ja, die drie grootste branden die we gehad hebben zijn ook enkele minuten na het ontstaan al gemeld. En die zijn toch heel groot geworden. Dus om nou te zeggen dat we als land goed voorbereid zijn op dit soort branden, dat zou ik een stap te ver vinden. Maar we zijn er wel blij mee dat die branden altijd heel snel ontdekt worden.
23: Want waar zitten dan onze grootste kwetsbaarheden nu?
4: Nou, wat je ziet is dat het geen probleem is van alleen maar de brandweer die komt om een brand te blussen. Die uitdaging die hebben we in april gezien, dat eigenlijk op sommige momenten te groot is voor de brandweer. Dus je zal als maatschappij stappen moeten gaan zetten om dit risico terug te dringen. En dat betekent dus al dat je risicobeheersingsmaatregelen gaat treffen in natuurgebieden. Dus brandbare vegetatie afwisselen met minder brandbare vegetatie. Maar dat ook mensen die in natuurgebieden wonen, organisaties die daar zitten, campings en dergelijke, zelf maatregelen treffen om de impact van zo'n brand zo klein mogelijk te houden.
23: Ja, want uit Frankrijk hebben we geleerd dat de brandgangen daar niet breed genoeg waren. Of slecht onderhouden voor een groot stuk ook. Uit Amerika weet ik van eerdere natuurbranden daar, bosbranden waren dat, dat de afstand van bomen, de laatste bomen tot de gevel van de huizen, dat die veel te klein was. Ja. Onderhouden wij dat soort afstanden wel heel goed in Nederland?
4: Nee, en in Nederland hebben wij ook geen wetgeving op het gebied van natuurbrandrisico's. Dus wij noemen dat een gebiedsgerichte aanpak. Dan gaat er in overleg tussen verschillende partijen. Dat zijn dan altijd de natuurbeheerders, de brandweer of de veiligheidsregio en de gemeente. Die zijn in ieder geval aan tafel. Dan wordt er per gebied gekeken welke maatregelen kunnen we hier treffen om die risico's terug te dringen. En dat kan per gebied ook heel verschillend zijn. Dus in het ene gebied zou je ervoor kunnen kiezen om bijvoorbeeld de grondwaterstand te verhogen, waardoor er minder verdroging is. En in het andere gebied moet je bijvoorbeeld kijken of je een stuk naaldbos dat tegen een camping staat kan vervangen door loofbos. Of dat je op een camping de coniferenhagen die heel brandbaar zijn niet tussen de caravans inzet, maar dat je daar andere hagen neerzet die veel minder brandbaar zijn. Er zijn allerlei maatregelen denkbaar.
5: Sowieso prettiger kamperen als je niet tussen die manhoge hagen zit.
4: Ja, ook dat, ja.
5: Het is net alsof je al in je graf ligt als je daar
23: in de situatie. Dankjewel, Edwin Kok, landelijk coördinator natuurbrandbeheersing.
5: Tot 6:15 geen treinverkeer mogelijk op de HSL tussen Schiphol en Rotterdam. Want daar is een trein gestrand. Waar zijn de mensen op de weg gestrand, Helene Geest?
7: Ja, eigenlijk weer op dezelfde plek als waar ze de afgelopen anderhalve week stranden. En dat is namelijk bij Moerdijk. Daar is een rijstrook dicht op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. De vertraging op de A16 is 20 minuten. Op de A17 zelfs een half uur vertraging daardoor voor knappend Klaverpolder. Geflitst wordt er ook vanmiddag onder andere op de A2 bij 72,4. Op de A7 bij 168,1. En ook op de A44 bij 20,4.
21: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
8: Rotterdam is echt een stad die is altijd in beweging. Zit in ons DNA.
9: Ongeveer 1 op 6 van alle woningen die op de markt komt, is een voormalige huurwoning.
10: Het is inderdaad leuk dat we dit hebben gedaan. En het is eigenlijk niet eens heel verrassend dat mensen in dit geval voor zekerheid kiezen.
5: In de reeks Hello, Goodbye spreken we met voorzitters, directeuren, ondernemers die de afgelopen periode ergens zijn weggegaan of juist ergens zijn begonnen. Vandaag doen we dat met de Twentse ondernemer Henny van der Most. Die is eigenlijk gestopt tegen zijn zin. Hij bouwde pretparken in Duitsland, toverde in Almelo een oud ziekenhuis om tot all-inclusive paradijs Preston Palace. En toen kwam die ene kans om in Rotterdam een pretpark te bouwen in een oude afvalcentrale. Jaren later, dit jaar, 2026, viel definitief het doek voor dat droomproject Rivoli. En de financiële neergang lijkt nog niet ten einde.
25: Als het zo doorgaat, dan denk ik dat er niks overal. Helemaal niks, helemaal.
5: Al die avonturen.
25: Alles weg, niks meer. Mijn huis, alles.
5: We praten vandaag live met hem. Meneer van der Most, goedemiddag.
26: Goedemiddag.
5: Hoe gaat het met u?
26: Nou, omstandig en goed, maar.
5: Ja.
26: Ja.
5: Maar, ja.
26: Afwachten, hè.
5: Afwachten. Maar u heeft nog onderdak, want het was even in dat fragment bij Wilfred.
26: Ah, nee, ik heb nog onderdak, nee. Ja. Ze hebben nu... Van de Most Topholding is nu failliet verklaard.
5: Ja.
26: En dan, ze gaan steeds verder en dan komen ze bij mij privé terecht, zoals lijkt.
5: Ja, kan dat zomaar? Dat kan
26: zomaar, maar ik verzet me wel, maar ja.
5: Wanneer zou dat dan gebeuren? Want het is een BV, hè? Neem ik aan, die van de Most.
26: De graver is nu op vakantie, dus even afwachten nog allemaal.
5: Maar u heeft nog te eten en u heeft onderdak. Dus wat dat betreft nog niet onder de brug aan het slapen. Ja, u staat bekend inderdaad als een ondernemer die op afwijkende plekken pretparken wil beginnen, of in elk geval entertainment
3: behuizing. De Bonte Wever, daar begon het allemaal mee, hè, in Slagharen. Ja. Mooie naam ook, van dan is een oude weverij. De Bonte Wever. Dat was een succes, hè. Er volgden meer avonturen. Ja, sommige werden een succes, andere misschien niet. En nu dit park, ja, dat sleepte maar voort in Rotterdam. Hoeveel geld had u nou in dat park gestoken?
26: Ik heb dus een beetje 50 miljoen ingestapt, eigen vermogen.
3: Ja, eigen vermogen. Maar u had ook al heel veel eerdere ondernemingen of eerdere parken verkocht, hè, uw belang daarin.
26: Ja, nou, dat was allemaal eigen vermogen. Met dat geld heb ik Rivoli gebouwd.
3: Ja.
26: Ja, ik ben 76, dus ik denk, nou, dat wordt mijn laatste kunstje.
3: Ja.
26: En ik ga ervoor om iets moois te maken. Maar ja, helaas door de gemeente... Door de gemeente, ja, hoe moet ik zeggen?
3: Ja, door de gemeente wat? Dat ben ik wel benieuwd naar.
26: Nou ja, die wou de erfpacht niet verlengen.
3: Nee, dus er zit erfpacht op die grond.
26: En als je de erfpacht niet verlengt, krijg je ook geen geld. Want wie wil nog geld geven als je de erfpacht niet verlengd wordt?
3: Nee, want dan, mag je niks met die grond. Nee, dan is die grond eigenlijk niet meer van jou.
26: Nee.
3: Nee. Ja, dat is met erfpacht, hè? Dat is natuurlijk een risico dat je ook in Amsterdam loopt, bijvoorbeeld.
26: Ze hebben dan beloofd, ik bedoel, in december kreeg ik nog vergunningen. Daar hadden ze veel meer in moeten grijpen. Maar ze zijn gewoon gedraaid. Dus ze hebben gewoon gedraaid. Op een gegeven moment denken ze, we kunnen weer de woningbouw maken. Ja, als je zo'n park bouwt, dan kost veel tijd en werk.
3: Ja.
26: Ik heb alles ingestopt, al mijn energie en noem maar op, geld en.
3: Ja.
26: Ja, ik wil er echt iets moois van maken.
3: Maar het duurde wel lang voordat er wat stond, hè?
26: Ja, maar ja, je moet eerst slopen, vergunningen. Dus ja, het is een hele cyclus, hergebruik van materialen.
3: Ja.
26: Kijk, als je een theater bouwt en je bouwt er nieuw, dan teken je alles uit en dan bestel je en dan is het klaar. Maar ik moest allemaal met hergebruik, heb ik dit allemaal verwezeld. En dat duurt veel langer.
3: Op die plek is overigens wel een speelpark gekomen van ondernemer Wim Beelen. Die kent u goed, want u was ook bij die opening, hè?
26: Ja.
3: Dus er is
26: ik ken hem goed. Oh, ik ken hem niet zo goed. Maar...
3: Oh, nou ja.
26: Nee, ik ken hem niet goed.
3: Oh. Hoe is dat gegaan dan? U had u gevraagd om daarbij te zijn, om het lintje door te knippen?
26: Ja, ik belde op, kom je kijken? Nou, ik kom wel even kijken. Nou, toen belde hij op zaterdag. Kun je maandag openen, of dinsdag? Nou. Nou, ik denk, ik doe het.
3: Ja.
26: Ik bedoel, ik heb...
3: Nou, en dat is open, dat speelpark. Dat is dus geen pretpark, maar een speelpark. Dat is wat kleiner van schaal, neem ik aan.
26: Ja.
3: En dacht u toen niet, nou, dat had ik moeten doen.
26: Nou, het ergste is, ik had allemaal attracties staan. En de speeltuin moest ik nog aanleggen.
3: Ja.
26: En dan was het park klaar geweest. Ik had alles voor liggen, maar ja.
3: Ja, maar dat bedoel ik.
26: Helaas.
3: Misschien had u dan andersom moeten beginnen.
26: Ja, dat moet ook kunnen natuurlijk. Attracties zijn zware dingen. Er zijn dingen van 50, 60 of 100 ton per stuk. Dus die moet je eerst ter plekke zetten. En dan ga je eromheen entourage maken.
3: De rest ga je opvullen.
26: Ja.
3: Nou verwijt u het de gemeente. Hè? Die hebben aan de ene kant vergunningen verstrekt... en aan de andere kant de erfpacht niet verlengd... waardoor u niks kunt met die grond. Wat heeft u zelf mogelijk verkeerd gedaan als u... zelf reflecteert op uw eigen handelen. Wat trekt u dan voor conclusies?
26: Kun je allemaal achteraf zeggen. Ik bedoel, achteraf is gewoon moeten stoppen.
3: Ja.
26: Voor 6 jaar terug. Gewoon zeggen, jongens, klaar, ik stop ermee.
3: Mm-hmm. Maar waarom dan? Want had u dan het vingerspitsengevoel niet meer?
26: Van, had ik gemiddeld onder druk moeten zijn ja of nee. En dan had ik misschien... dan had ik 15 miljoen verloren. Dan had ik gezegd van, ik stop. Eerst erfpacht verlengen, anders stop ik even. Nou.
3: Ja, ik vraag het ook omdat andere ondernemers... Ja, die willen daar ook lering uit trekken, hè? Dus die willen weten wanneer moet je wel en niet doorgaan met een project.
26: Het merkt nu dat de politiek behoorlijk onbetrouwbaar is. Dat is een iets wat vastzet. Nou ja, dat merk je overal in heel Nederland.
3: Ja, dat hoor je vaak... Maar kunt u dat dan...
26: Radio, televisie, ik bedoel...
3: Ja, maar dat is makkelijk beweerd.
26: Wat er met die boeren gebeurt, is toch ook belachelijk.
3: Ja. Die zitten ook lang in onzekerheid. Ja.
26: Ook dat.
3: Ja.
5: Maar dat is niet overal het geval natuurlijk. De regels zijn in een aantal gevallen ook heel helder. Maar dan hebben mensen de regels misschien niet goed bestudeerd. Kijk, als je in zee gaat met een gemeente waar erfpacht geldt, dan weet je al. Dat weet een huizenkoper in Amsterdam bijvoorbeeld ook. Hè, dat als de erfpacht.
26: Dan wordt die verlengd. Ja, dan wordt
5: verlengd. In principe wordt dat verlengd, ja. Maar je weet wel, die grond is niet van mij.
26: Dat weet ik, maar dat is ook niet erg. Maar dan wordt de erfpacht gewoon verlengd. Of je kunt het kopen. Nou, ik wil het ook kopen. En dat wouden ze ook niet meer.
5: Nee. Nou,
26: nou
5: is dit een soort domper aan het eind van uw carrière, hè? Kunt u nog wel genieten van de successen die er daarvoor zijn geweest?
26: Ja. Ik ben trots op dat ik 2500 man werkgelegenheid geschept heb en dat ik niet gestolen heb. En ik heb niks verkeerds gedaan. Dus dat is mijn troost natuurlijk. Uh-huh. En als je iets verkeerds doet, je gaat dan alleen. Ander probleem, maar ja, ik heb niks verkeerd gedaan. Dus ja, nee. Ik zie het wel, ik laat het wel over me inkomen.
5: We krijgen niet over een jaar nog een bericht dat de Fiat ook nog aanklopt bij uw laatste huis.
26: Nee.
5: Nou, dat is dan inderdaad een zegen. Ik dank u wel en ik wens u een mooie pensioen dan, hè?
26: Ja, nou, dat heb ik niet.
5: Oh, dat heeft ze niet. Nee, maar wel vrij.
26: Ik had wel pensioen, of pensioen, ik ben AOW, heb ik.
5: Ja, AOW. Nou, mooi dat u nog even aan de lijn kwam bij BNR. Dank Henny van der Most, ondernemer, voormalig eigenaar van het pretpark Rivoli in oprichting.
23: Klanten van ING die alleen internetbankieren, die kunnen vanaf oktober niet meer online betalen met iDeal. Dat bericht komt van de NOS. Vanaf dan verandert iDeal in het Europese Wero. En ING zegt nu de techniek achter Wero niet te kunnen doorvoeren in die scanner.
5: Oh.
23: Die noodzakelijk is om bij de bank te kunnen internetbankieren. Dat is wel vrij lastig. Ja, dat werkt dan niet meer. Dus zeg maar, het is helemaal niet lastig eigenlijk. Het werkt dan niet.
5: Ja, natuurlijk is dat lastig. Ik wil iets betalen online. Ik scan dat ding en dan zegt hij, dat doen wij niet bij ING.
23: Nee, klanten van ING die met Wero willen blijven betalen, die moeten overstappen naar een andere bank of een app van een andere bank op zijn minst. ING zegt dat klanten met een scanner die dat kunnen en willen, die gaan ze stimuleren om de app te gaan gebruiken. Voor alle andere bankzaken blijft scanner wel actief, beloofd woordvoerder van ING. En toch is dat dan weer niet even eenvoudig, want ruim 2,5 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder die worstelen met digitaal betaalwerk, met de digitale betaalwereld. Dat bleek eerder uit onderzoek van de Nederlandse Bank.
6: Tech update.
23: Nou. We zitten al een beetje in de tech.
5: Daar zaten we al in, maar dit was wel breaking.
23: Dit is het nieuws wat net binnenkomt van een andere redactie. Aantal ransomware-aanvallen gaan we het over hebben. Dat is toegenomen en daarmee ook de risico's voor gedupeerden natuurlijk. Aangeschoven is Rozan Peters van de tech-redactie. Ha, Rozan.
11: Hi, Mark.
23: Ja, zijn er aantallen van het aantal ransomware aan? Want iedereen houdt dat toch stil?
11: Ja, nou ja, de autoriteit persoonsgegevens houdt het bij. Vorig jaar ging het volgens de cijfers om 136 ransomware-aanvallen in Nederland. En dat is een kleine toename, want het jaar daarvoor ging het nog om 127 ransomware-aanvallen. En dat blijkt dus uit het jaarlijkse rapport waar de autoriteit persoonsgegevens mee komt.
23: En het is eigenlijk een kleine toename.
11: Ja.
23: Dus halen we opgelucht adem?
11: Nou, dat ook weer niet. Want de toezichthouder ziet namelijk ook een andere trend. Er wordt namelijk steeds meer data gestolen bij zo'n ransomware-aanval. Wat maakt dat het risico van die aanvallen dus ook steeds groter wordt? Zoals bijvoorbeeld ook om het slachtoffer te worden van phishing-mailtjes bijvoorbeeld.
23: Oh ja, want elke dag krijg ik die.
11: Goed dat je er wel alert op bent, Mark, dat je ze herkent. De toezichthouder die ziet in de cijfers ook dat als criminelen je data je hebben versleuteld, die data in de helft van de gevallen dus ook gestolen wordt. En dat cybercriminelen in een kwart van de gevallen helemaal voorbij gaan eigenlijk aan het versleutelen van die data en het alleen willen stelen. Dus dat is wel een nieuwe trend. En dat zien we ook al in de praktijk.
23: Om zelf te gebruiken of te herverkopen aan iemand.
11: Ja, precies. Zoals bijvoorbeeld bij de Odido-hack. Als je dus niet aan hun eisen voldoet, dan knallen we die gegevens op het dark web. Dat is gewoon een nieuwe manier om natuurlijk geld te verdienen. De toezichthouder zou natuurlijk geen toezichthouder zijn als ze niet met suggesties zouden komen om weerbaarder te worden tegen die ransomware aanvallen. En ze zeggen dus ook, zorg dat je als bedrijf of als instituut in ieder geval een crisisplan klaar hebt liggen. Ook letterlijk, dus op papier voor als het misgaat. En test dat plan ook regelmatig.
23: Op papier ook, hè? Niet in je computer, precies, die gehackt kan zijn.
11: Want je kan niet altijd in je computer daarna. Dus inderdaad, leg het gewoon even in een laadje. Print hem een paar keer uit. En zorg natuurlijk ook gewoon voor een goed monitoringssysteem. Kost veel geld, maar als je wordt afgeperst, kost nog meer geld. En schakel direct deskundigen in. Het zijn een beetje de standaard tips. Maar het is altijd een moment om er even bij stil te staan. Dat het toeneemt en dat cybercriminelen ook... er elke keer weer anders mee omgaan.
23: Die passen zich natuurlijk aan hoe wij weer ons aanpassen aan hun. We moeten het hebben over Apple. Die hebben iets nieuws bedacht. Apple Upgrade. Klinkt als een verbetering. Zo op het eerste gehoord.
11: Inderdaad, Apple ziet het in ieder geval als upgrade, want zij hebben die naam bedacht. Met dit programma wordt het nog makkelijker om de Apple-producten te krijgen waar we zo van houden. Citeer ik even.
23: Ja,
11: want
23: uit de reclame.
11: Via Apple Upgrade kan je namelijk een iPhone of een Apple Watch of een MacBook of een iPad leasen. Dus dit moet dus voor nog meer mensen mogelijk maken om een Apple-product in je bezit te hebben. Ja.
23: Huurkoop, zeg maar. Ja, dat
5: is. Nou, is het huurkoop of eeuwige huur?
11: Nou, je kan het voor laat ik het zo zeggen. Het ligt eraan wat het is. Bijvoorbeeld een iPhone kan je dus vanaf $18 per maand leasen. En dan zeg je, ik wil hem een jaar of twee jaar leasen. En dan kan je hem of teruggeven. Of je betaalt het resterende bedrag.
5: Ja, maar dit is dus eigenlijk, want een iPhone is relatief duur.
11: Zeker.
5: Dit is dus eigenlijk voor mensen die het geld niet hebben om een iPhone te kopen.
11: Of je hebt gewoon zoiets van, ik wil geen grote uitgaven doen.
5: Nee.
11: Ik lease voor een jaar een iPhone, de nieuwste. En ik geef hem daarna gewoon weer terug en ik neem daarna weer de nieuwste.
5: Wat je met de auto ook doet.
23: Ja, gaan we het Apple Klarna noemen? Dat is eigenlijk waar Niels een beetje op hint.
5: Waar ik op hint is dat... dit is even conservatief beleggen voor beginners. Maar als je zo'n duur ding wil kopen... zeg ik ook tegen de luisterende tieners. Mm. Niemand.
23: die thuis
5: eerst het geld apart leggen. Hè, we sparen daarvoor. En dan kopen we een duur ding. Ja. En we gaan nu dure dingen kopen waar we dus eigenlijk het geld niet voor hebben. Dat is wat ik...
11: Absoluut. En dat is natuurlijk ook wel een beetje het verhaal. Apple doet het natuurlijk ook niet voor niks. Maar daar komen we zo op.
5: Oh.
11: Even leuk misschien om te weten. iPhone begint dus bij de $18 per maand. Apple Watch vanaf $12 per maand. Het klinkt natuurlijk wel aantrekkelijk zo. Ja. Maar goed, ik heb even een rekensommetje gemaakt. Als je inderdaad twee jaar een iPhone leased, dan heb je nog niet eens de helft betaald. Eigenlijk, van wat dat ding dus kost.
23: Oh, dus het is echt heel veel goedkoper.
11: Maar als je hem dus wil afkopen na een jaar of na twee jaar, dan moet je dus echt nog heel...
23: Ga je naar het volgende model door.
11: Ja, klopt.
23: Dus dan heb je half geld betaald.
11: Afkopen is een beetje dom. Ja, precies.
23: Ja.
11: Dit is natuurlijk alleen maar om het heel erg aantrekkelijk te maken. Want ook Apple, net als de hele sector, heeft problemen met de geheugenchips, waar een ernstig tekort aan is. Dus zij zeggen ook, Tim Cook, de CEO, zei recent nog, we moeten wel met die prijs omhoog. Want we willen het natuurlijk niet al te aantrekkelijk maken. En net kwam het nieuws nog binnen dat... vandaag voor het eerst door de grens van die $5 biljoen is gepasseerd.
5: Ja, Nvidia is gedaald in waarde en daardoor is Apple weer de grootste.
11: Precies, dus ik wil zeggen, zo slecht doen ze het nou ook weer niet.
23: Nee.
11: Maar het is toch wel weer een creatieve manier om nog meer mensen aan de Apple-producten te...
5: Zorgt misschien ook voor meer afval, hè? Want wat gebeurt er met die teruggegeven lease-telefoons?
23: Doorverkocht.
11: Ja.
5: Blijven die in de handel?
11: Of, dat is een leuke vraag voor later.
23: Of versnipperd. Ja, Apple is inderdaad, die wilde sommigen niet gerecycled hebben. Die versnipperde ze ogenblikkelijk.
11: Oh god.
5: Dat snipper ook
23: wel eens gehoord. Ja, precies.
5: Hier hoor ik.
23: Dankjewel, Rosanne Peters.
12: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
5: Door de droogte in heel Europa blijft de waterstand van rivieren dalen. Bij de Rijn in het westen van Duitsland dreigt zelfs voor volgende week een recordlaagte te worden aangetikt. En daardoor reizen de vrachttarieven voor de Europese binnenvaart de pan uit. Daar kun je iets bij voorstellen. Zometeen na het ANP-nieuws meer.
12: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
13: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
12: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, Gedreven resultaat. Lenklen. Lanclen.nl.
14: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
15: Thomas van Zijl.
16: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het lobbypanel over lobbyen terwijl iedereen op vakantie is. En een gesprek met Mayra van Helvoort, directeur van de branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland, over de sluiting van het Twentekanaal en wat dat de sector kost. Je hoort het morgen om 11 uur in BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
19: Nu in de BNR-app.
23: Zelensky is aangekomen op het Witte Huis en spreekt daar nu met Donald Trump. Het kabinet gaat het eerste deel van de eigen strategische voorraad aan olie en brandstoffen verkopen. En Elon Musk die spiegelt gebruikers van de nieuwe betaaldienst X-Money 6% rente voor. Deze verhalen en veel meer vind je nu in de BNR-app.
3: Als ik zou vragen, is het erg druk op de weg, Anne-Helene de Geest bij de ANWB, dan zou je toch zeggen...
7: Nee. Ja, het is niet heel erg druk op de weg. Er staat 50 kilometer file. Op een aantal plaatsen heb je wel veel vertraging, zoals op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Delft is de vertraging 3 kwartier na een eerdere aanrijding. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens, voor de Duitse grens 1 kwartier extra reistijd. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug is de vertraging 20 minuten. Er wordt er aan de weg gewerkt, de rechte rijstrook is dicht. En op diezelfde plek op de A17 bij Moerdijk is nu een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en daar is de weg nu helemaal dicht. Flitsmeister meldt ook een flink aantal flitsers, onder andere op de A6 Muiden-Lelystad bij 69,6. Op de A10 bij 11,2 en op de A32 Meppel-Heerenveen bij 29,2.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In Amsterdam-Osdorp is al uren een politieactie aan de gang. Na een politieachtervolging crashte een auto die bij een plofkraak in Duitsland is gebruikt. En er liggen misschien nog explosieven in. De straat is afgezet en eromheen zijn woningen en gebouwen ontruimd. Waaronder een verzorgingshuis. De inzittenden van de auto zijn gevlucht. Een nieuwe tegenslag voor binnenvaartschippers. Ze kunnen vanaf het weekend ook niet meer over de IJssel bij Deventer varen. Vanwege de lage waterstand gaan de sluizen daar niet meer open. Het Twentekanaal ging eerder ook al dicht. Schippers die in de haven van Deventer liggen moeten daar uiterlijk vrijdag weg zijn. Een spannende dag voor president Zelensky in Washington. Hij is daarom met president Trump over militaire steun te praten. Met de vorige ontmoeting nog vers in zijn geheugen. Ze kregen toen slaande ruzie. Zelensky gaat ook naar de uitvaart van senator Lindsey Graham, die een dag voor zijn overlijden nog in Kiev was. Door de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen in een winkelcentrum. Een uur na de beving was er een explosie en stortte de tweede verdieping in. Waarschijnlijk zitten nog tientallen mensen vast. Er zijn meer gebouwen ingestort en tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. De fans van de Beatles moeten opletten. Op de officiële website staat een klok die aftelt naar morgenmiddag 2 uur... met daarbij de melding dat spannend nieuws bekend wordt gemaakt. Een Brits muziekblad denkt het al te weten. Er komt een jubileumbox uit van het album Rubber Soul uit 1965. Dan het weer van Weer Online. Vrij zonnig met wat stapelwolken en vanavond blijft het nog een tijd zomers warm. Morgen veel zon en dan wordt het op grote schaal tropisch warm, 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
23: De AIX staat 1% in de plus en daarmee op 1200. 92 punten. De grootste stijger Unilever, 8,6% in de plus. En Philips, dat is dan weer de grootste daler. Die gaat 5,9% in de min. De Dow Jones ondertussen op 1,1% in het groen.
3: Ja, en ook weer verliezen voor ASML. En dat heeft alles te maken met het bericht van gisteren dat China zelf geavanceerde chipmachines gaat maken. Hoe lang nog voor China eigenlijk alle chips ter wereld maakt?
23: Dat is een goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Die gaan we zo stellen.
3: Laten we dat doen over een minuut of wat.
0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
15: Een tas van tienduizenden euro's, een wachtlijst waar je niet eens zomaar op mag, plus een aandeel dat al jaren alleen maar lijkt te stijgen. Hermès, bekend van de Birkin bag, is misschien wel het meest exclusieve merk ter wereld. Hoe dat bedrijf schaarste creëert en of zo'n tas een goede belegging is, dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2 uur op BNR of gewoon lekker nu als podcast.
20: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
21: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
23: Gaat richting 6 minuten over 5. Goed dat je luistert. Dit is de Avondspits. Ja, gisteren werden we een beetje overvallen door de Chinese aankondiging dat ze daar nu de concurrentie willen aangaan met ons ASML. Tot nu toe waanden we ons wel veilig met dat mooie westerse monopolie op chipmachinefabriek die wij hier hebben. Maar hoe lang houden we dat nog vol? En ik zeg, we werden overvallen, maar het stond ongetwijfeld ergens in een 5-jarenplan. Want het is China. En dan is de vraag, staat daar misschien nog meer in de volgende alinea's waar we ons dan ook al als trap voor kunnen zetten. Gaan we het allemaal zo over hebben. We gaan eerst naar de Rijn.
3: Nu er door heel Europa sprake is van grote droogte, zorgt dat naast bosbranden ook voor zorgelijk lage waterstanden in de grote rivieren zoals de Rijn. In Duitsland dreigt de waterstand van de Rijn nu zelfs tot een historisch dieptepunt te dalen. De Europese binnenvaart is daar de dupe van. Zo zijn er nu 4 tot 5 schepen nodig om het volume te verplaatsen dat normaal door 1 schip kan worden afgehandeld, waardoor de vrachttarieven ook nog eens enorm zijn gestegen. We praten erover met Emile de Barbasson. Hij is marktwatcher van de Europese binnenvaart voor Spot Barge. Meneer de Barbasson, de Europese binnenvaart wordt door die lage waterstand dus getroffen. Met name de Rijn, hè? Wat is daar concreet aan de hand?
24: Ja, dat klopt inderdaad. We zien gewoon dat de waterstanden heel laag zijn. We hebben echt een dieptepunt bereikt met knelpunt Kaup. Die staat nou rond de meter, 1,10 meter. En dat maakt het gewoon dat heel veel binnenvaartschepen niet meer naar boven kunnen varen.
3: Maar hoe ziet dat er concreet uit? Ze vertrekken in Rotterdam en dan tot waar kunnen ze dan varen? Of zie ik dat verkeerd?
24: Op dit moment kunnen ze nog gewoon richting Zwitserland varen op de Rijn. Maar waar ze vorig jaar om deze tijd vol afgeladen konden varen, dus konden ze 2.000-3.000 ton meenemen, is het op dit moment maar 200-300 ton. En dat zorgt er eigenlijk voor dat de vraag naar transport echt explosief is gestegen.
3: Ja, we horen trouwens wat geritsel op de lijn. Ik weet niet of het aan uw kant te regelen valt. Praat u goed in de toestel, dan kunnen we het gesprek voortzetten. Ja, we praten hier over economische schade of over economische kans?
24: Voor de binnenvaartondernemer natuurlijk een economische kans. Maar voor landelijk gezien is er een grote schadepost. Mm. 2018 was een soortgelijk jaar. Daar waren ook de waterstanden heel laag. En toen is er uit onderzoek gebleken dat totale economische schade voor Nederland en Duitsland rond de 5 miljard lagen. Dus ja, we verwachten wel dat ook deze lage waterstanden economisch effect zullen hebben.
3: Maar binnenvaartschippers kunnen nu hogere tarieven vragen, dat wel?
24: Ja.
3: Maar dat is dus voor degene die de vracht wil vervoeren erg vervelend.
24: Ja, zeker. Want uiteindelijk wordt het allemaal doorberekend aan de eindconsument.
3: Ja.
24: Normaal, op dit moment liggen de prijzen rond 200 euro per ton. Als je van Rotterdam naar Basel vaart. En vorig jaar lagen die prijzen rond de 28 euro per ton. Ja. Dus dat laat wel zien dat explosief aan het stijgen is.
3: Is er überhaupt voldoende capaciteit? Hè? Want je kan wel zeggen, in principe moet de lading over 5 schepen worden verdeeld. Maar die 5 schepen moeten er wel zijn.
24: Ja, klopt. Er wordt momenteel ook heel veel gebruik gemaakt van andere modaliteiten. Het is zeker dat er enkele leveranciers en voornamelijk raffinaderijen wel in de problemen kunnen komen als laag water lang aanhoudt.
3: Wow, raffinaderijen zelfs. Dus dan gaan dus brandstofgebruikende bedrijven en consumenten dat ook merken.
24: Ja, vooral de maakindustries zijn afhankelijk van de aanvoer en afvoer van producten.
3: Ik dank u wel.
24: De raffinaderij die heeft producten.
3: Marktwatcher Emiel de Barbansel.
19: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
23: ASML en andere chipbedrijven die staan ook vandaag nog weer rood op de beurs. De oorzaak: China gaat zelf geavanceerde chipmachines produceren. Zoals wij gewend waren dat ASML dat deed. En die machines die op de Chinese planning staan, die zijn nog niet zo goed als die van ASML. Maar hoe lang gaat dat nog duren? Daar gaan we het over hebben. Ik ga het vragen aan Jos Versteeg, analist bij Insinger Gillissen. En Theo Mevissen, China-econoom bij de Rabobank. Welkom allebei in de studio. Jos, als ik bij jou mag beginnen. 2 dagen achter elkaar dat de chipbedrijven in Nederland in ieder geval in het rood staan. Als ik nu naar ASMI kijk, min 5,4%. BC 4,2% in het rood. ASML Holding min 3,7%. Kortom, dat komt nog bovenop wat ze gisteren al verloren. De beleggers hebben heel veel vertrouwen in de Chinezen, denk ik dan. Hè, als ze hier ineens allemaal weglopen.
6: Nou, ik zou er niet te veel over zaniken, want die koers van BZ en ASML die staat nog allemaal 50% boven het begin van het jaar. Dus daar is het vooral een correctie op. Ik denk niet dat veel serieuze beleggers zich echt heel erg veel zorgen maken.
23: Nee? Nee. Dat ik zou denken, want het is wel vanaf het moment dat we het bericht uit China horen dat er een trigger was, dat iedereen dacht, laten we op de glijbaan naar beneden gaan.
6: Dat klopt, nee, maar vooral omdat ze zo ontzettend hard gestegen zijn in waarde. Dan de chipmarkt, ik volg het al een tijdje en het is altijd een hele wilde markt.
23: Als er iets gebeurt, wat zeg je? Het gaat alle kanten op.
6: Nou, Bitcoin, dat is misschien wel een tikje erger, maar het gaat altijd heel hard. En als het eventjes tegen zit, dan kan het ook heel hard naar beneden. Ik heb het nog een beetje opgezocht. In de afgelopen 5 jaar is het denk ik 3 keer voorgekomen dat ze 2 keer voorgekomen dat ze 30-40% zijn gedaald. En in de afgelopen 10 jaar echt komt het een beetje om de 3 jaar voor dat ze 20% of meer dalen. Dus is gebruikelijk bij ze.
23: Dat hoort er veel zorgen maken. Hoort er gewoon bij. Theo, dit kwam uit China, dit bericht. En wij waren een beetje verrast. Toch op de een of andere manier. Iedereen denkt dat ASML iets unieks doet wat verder niemand in de wereld kan. Chinezen denken van wel. Dit stond waarschijnlijk gewoon in een 5-jaren plan aangekondigd dat deze dag eruit zou komen, toch?
8: Nou, zo specifiek zijn ze niet in die plannen. Mm-hmm. Maar ik heb vaak de vraag gekregen, inderdaad, op presentaties en evenementen van moet Nederland niet ASML toestaan om toch die meest geavanceerde machines ook naar China te laten exporteren? Even los van het feit dat die druk natuurlijk vanuit Washington komt. Ja. Want als ze dat niet zouden doen, dan zou China die zelf die apparaten gaan bouwen. Die mensen kon ik geruststellen. Die heb ik geantwoord, daar zijn ze al mee bezig. daar zijn ze inderdaad natuurlijk al lang mee bezig.
23: Maar dan hadden we gewoon die machines van ASML naar China kunnen blijven sturen. Dat maakt niet uit, want de Chinezen waren er mee bezig. Ja, ze waren er toch al mee bezig.
8: Is wel het geval.
23: Het heeft ons niks gekost. Dat wil zeggen, het zijn niet helemaal de machines zoals ASML ze maakt. Hè? Het zijn andere...
6: Nee, absoluut niet. Nee, dit is een technologie die ASML in 2003 heeft ontwikkeld. En in 2006 kon je met die machines echt in hoog volume chips maken. Dus het is technologie van 25 jaar geleden.
23: En dat klinkt ineens heel ouderwets.
6: Dat klopt. Het is heel ouderwets, inderdaad.
23: Het is natuurlijk al heel lang.
6: Ja, nee, dus ze konden ook de machines die daarvoor gemaakt werden, Line, KRF, ze weten het allemaal, die konden ze al maken. Dus ze zijn steeds een stapje hoger gegaan.
23: Ja, maar gaat het wel steeds sneller in China?
6: Nou, die indruk heb ik nog niet echt, hoor. Kijk, weet je, er zit ook een heel groot verschil. Er is een hele vage bron, hè, die information. Daar is het uitgekomen, voor de rest weten we eigenlijk niks. En er zit een heel groot verschil tussen een machine opleveren, dat die er staat, en dat die misschien werkt, dat je één keer een chip erop kan maken, zeg maar. Of dat je in hoog volume moet produceren. En dat is echt een heel groot probleem. Dan moet je yield, dat ding moet een goede opbrengst hebben, dus weinig afval. Hij moet heel snel die chips erdoor kunnen voeren, want als hij niet snel genoeg is, dan verdien je hem nooit terug. Dus daar zit echt dat hoog volume. Dat is een heel ander verhaal dan die machine er eenmaal neerzetten.
23: Dan verdien je misschien niet terug, maar dan heb je wel die fantastische kwaliteit chips, of chipmachines, die we tot nu toe nog niet hebben.
6: Fantastische kwaliteit is het ook niet, hoor. Want deze lopen toch echt wel echt de meest hoogwaardige chips, die TSMC maakt, daar lopen ze echt nog ver op achter. En dat kunnen ze amper. Ik weet niet of het wat, zeg maar. Zij zitten hooguit op 7 nanometer. En bij TSMC gaan ze al onder de 2 nanometer. Dus dat zijn tussen toch een jaar of 5-6 technologisch verschil.
23: Oké, we gaan niet helemaal in de nanometers. Nee. Dat is veel te technisch voor je voor nu.
5: Net leuk worden.
23: Ja? Nou, Niels, leg jij het even uit.
5: Nou nee, maar dit is natuurlijk in die zin wel relevant. Dit geeft wel de graad van geavanceerdheid aan.
23: Ja. Ja. Nou, Niels, leg jij het even uit.
5: Nou nee, maar dit is natuurlijk in die zin wel relevant. Dat

0: Nee, nou, kijk, er is een groot verschil tussen semiconductors maken of auto's. Zeker. Maar inderdaad, China heeft wat dat betreft enorme vorderingen gemaakt. En zeker in de auto-industrie zijn het forse concurrenten.
1: Ja, en dat past ook in het plaatje van China. Hè. 2023, New Quality Productive Forces. Daar willen ze op gaan richten. Hè. Dus echt hoogwaardige technologische producten. En je ziet ook inderdaad dat daar nu vanuit de overheidswegen vele miljarden ook worden ingestoken in die sector.
2: Ja, je zei het staat niet expliciet in zo'n vijfjaren plan, maar nee. Het past wel in het plan voor totale werelddominantie, toch?
1: Nou, totale werelddominantie, dat heb ik nergens teruggelezen. Nee? Maar.
2: Oh, zo heb ik het altijd. Ja, ik
3: bij Chinese beschaving overal brengen, ja, zeker, toch?
2: Maar je bedoelt, het past wel in het plan dat ze in, 2030 bepaalde mijlpalen behaald willen hebben in 2035.
1: Zeker.
2: Hoe moeten wij nou inschatten hoe snel dat met de chips gaat? Want auto's is iets anders dan chips. Dat heb ik net van jullie geleerd, dat snap ik. Maar het tempo van die chipmachineontwikkeling, valt daar iets over te zeggen vanuit Nederland?
1: Heel lastig. Dan heb je echt een techneut. Dan zou ik iemand uit Veldhoven uitnodigen. Ja. Om daar
2: en dan mee onder de arm naar China om daar te kijken wat ze aan het doen zijn.
0: Ja, precies. Een van de dingen erbij is dat ze zouden uiteindelijk wel een redelijk functionerende machine kunnen krijgen die ook nog goed werkt. Hè, snel genoeg en een goede yield. Maar dus dan zouden ze nooit kunnen concurreren op de wereldmarkt. Dus ze zouden wel voor intern het een en ander kunnen maken. Maar om op de wereldmarkt te kunnen concurreren, dan heb je echt die machines van ASML nodig. Want die zijn veel productiever. Hmm. Want die immersie DUV die ze daarna kunnen maken, technologie van 25 jaar geleden, die machines verkoopt ASML nog steeds. Ja. Sterker nog, ze verkopen machines uit de jaren 80, I-Line. Die kunnen lang niet zo nauwkeurig werken, maar worden gemaakt voor powerchips.
2: Simpele chips nodig. Ja, dan heb je helemaal niet
0: voor de chips voor de wasmachines, de ruitenwissers, noem maar op, dat soort dingen. Hmm. En die machines die worden nog steeds gemaakt.
2: Ja, maar dat is dan
3: maar niet uniek door ASML.
0: Ja, ook. Nou, ja. En het mooie is, die machines zijn vaak nog weer helemaal doorgeontwikkeld. Zodat ze enorm efficiënt zijn. Dus daar kan China ook niet echt tegen concurreren.
2: Zou daar misschien toch de interne markt het hogere doel zijn? Dat het er niet per se gaat om. In Amerika ziet AI en dit soort chips als een militair wapen. Maar je kan ook gewoon zeggen, nee, ik wil gewoon de higher wasmachines. Dat die gewoon lekker goed draaien op chips die we gewoon zelf in eigen beheer maken.
3: Autonomie in China bedoel je?
2: Ja, ja.
1: Nou, het is met name inderdaad hè, dus dat China niet meer afhankelijk wil zijn van dit soort high-tech van het Westen. China ziet zich nu geconfronteerd met het exportverbod van de meest geavanceerde machines die ASML maakt. Ja. Dat betekent inderdaad dat zij mogelijk achterstand gaan oplopen in de race met artificial intelligence. Want daar heb je natuurlijk ook die meest geavanceerde chips voor nodig. En dat wil China natuurlijk voorkomen. En als zij dan op een gegeven moment zich geconfronteerd zien met een wereld die dus hun niet wil, hun eigenlijk wil onthouden van dit soort moderne chips, ja, dan gaan ze het zelf maar maken.
2: Ja, en uiteindelijk gaat het ze lukken, denk ik.
1: Ik
2: ben daar optimistischer over dan Jos. Jos denkt dat het moeilijk is.
0: Nou, er moet nog wel één ding, denk ik, wat heel belangrijk is en wat vaak over het hoofd wordt gezien. Bijvoorbeeld ASML, laten we de belangrijkste pakken, die heeft 20% omzet in China. En dat is, zit ook 20% in de orderportefeuille. Maar dat wil niet zeggen dat als China zijn eigen chips gaat maken, dat ze dan 20% van hun omzet verliezen. Want ongeveer de helft van de fabrieken die in China staat zijn buitenlanders. Het zijn buitenlandse fabrieken die voor de export produceren. Ja, en die gaan natuurlijk niet met Chinese slechte machines, minder goede machines werken. Die gaan dan uiteindelijk gewoon naar het buitenland, naar Korea of naar India. En daar gaan ze die chips produceren. Dus wat er werkelijk aan omzet gaat verloren, dat is veel minder dan die 20% die iedereen maar aanneemt wat de omzet in China is.
2: Maar het is natuurlijk ook een groeimarkt en ASML kan de vraag in zijn eentje niet eens bijhouden.
0: Nee, precies. Kijk, als je die DUV-machines, dus de oudere technologie, dan gaan ze dit jaar 30% capaciteit verhogen. Volgend jaar nog weer 30%. Dat is bij elkaar 70% verhoging van de productiecapaciteit. Dus ik denk als ze in China niet kwijt kunnen ze ergens anders wel kwijt. Ja.
3: En er zijn allemaal chips die je dus voor AI niet kunt gebruiken, die er uit die machines komen. Ja. Nee, daar zijn ze niet geavanceerd genoeg voor.
2: Nee. Hey, we hebben natuurlijk in Nederland gedoe gehad met Nexperia. Omdat er kennis weglekte. Dat is ook een chipbedrijf uit Nederland. Richting China. Bij Amplion begreep ik nu dat de hele Chinese top vervangen is door echte Nederlanders. Dat is natuurlijk ook een bedrijf wat uit die sector komt. In hoeverre gebruiken zij toch stiekem, of misschien wel open, gewoon kennis die eigenlijk van hier vandaan komt, meegenomen is naar China. En daar prachtige, mooie chipmachines oplevert.
1: Nou, voorheen was het natuurlijk sowieso het geval, hè, dat als je in China ging produceren, dat daar onderdeel van was dat je technologie moest gaan delen. Dus dat was sowieso het geval. Maar we kennen natuurlijk ook andere verhalen. Ook op het gebied van spionage of het stelen van bepaalde technologie.

0: Toen is er ooit in Californië zijn er twee Chinezen, meen ik, gearresteerd voor de diefstal van bepaalde software die ASML gebruikt. Dus ja, het antwoord is ja, dat gebeurt inderdaad op verschillende fronten.
1: Dus we dragen ook bij aan de vooruitgang van China hier in Nederland. Als ik het even vrolijk van voorleer.
0: Indirect wel, ja.
1: Dankjewel, Theo Meeuwissen, China-econoom bij de Rabobank. En Jos Versteeg, analist bij Insinger Gillissen. Dank.
2: Goedemiddag, dit is de Avondspits.
3: Een van de bekendste sterren van de nachthemel, de Betelgeuze, blijkt toch niet eenzaam door de ruimte te zweven. Het vakblad Astronomy and Astrophysics meldt dat naast de Betelgeuze er een andere ster zweeft, de Betelgeuze B.
1: En die ik weet helemaal misschien niet. Nu A? Of,
3: Die wordt dan nu A, omdat hij niet alleen blijft te zijn, blijkt te zijn. Het nieuws komt na decennia lang onderzoek naar die Betelgeuze. Wegens de bekendheid en goede zichtbaarheid is dat lichaam een populaire ster bij onderzoekers. Hoe je de Betelgeuze kunt herkennen en wat de impact van deze ontdekking is, horen we van Rob van den Berg van Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Dag Rob.
4: Ja, goedemiddag.
3: Goedemiddag, help me even uit de brand, want ik de grote beer, kleine beer, daar begin ik altijd mee. En dan blijkt er toch een lantaarnpaal in de weg te staan. De Betelgeuze, waar staat die? Hoe herkennen we die?
4: Ja, Betelgeuze, dat is een van de helderste sterren die je aan de nachthemel kan zien. En dat is de helderste ster van het sterrenbeeld Orion. Oh. Veel mensen herkennen dat sterrenbeeld ook nog wel. Maar Orion is een wintersterrenbeeld. Die staat nu 's avonds onder de horizon. Huh? En tussen, pak een beetje september en maart, april. Dan kun je 's avonds dat mooie sterrenbeeld zien.
3: Juist.
4: En daar staat een hele mooie, heldere rode ster in. En dat is Betelgeuze.
3: Rode ster? Echt rood?
4: Ja, kijk, de sterren zijn allemaal een beetje bleek qua kleur. Maar als je goed kijkt, dan zie je echt wel, je hebt wittere sterren. En deze is duidelijk meer richting het oranje-rood.
3: Oh, nou goed, hij maakt dus wel onderdeel uit van dat sterrenbeeld. Maar er werd lang gedacht dat hij alleen stond. Ja, waarin?
4: Ja, het is een hele grote heldere ster. Als je die met een telescoop bekijkt, dan zie je eigenlijk niks meer in de directe omgeving van die ster. Hij overstraalt alles.
3: Ah, ja.
4: Maar door bepaalde eigenschappen vermoeden astronomen wel van er moet eigenlijk nog wel een klein sterretje omheen draaien als een soort dubbelster.
3: En dat blijkt dus ook het geval.
4: Ja, dat blijkt inderdaad het geval. Uit berekeningen was dat eigenlijk het meest waarschijnlijke scenario. Maar omdat die Betelgeuze zo helder is, was daar gewoon niets te zien. Maar nu met hele speciale nieuwe technologieën, de allergrootste telescoop bijna die we hier op aarde hebben staan, is het toch gelukt om een foto te maken van Betelgeuze B.
1: Ja, maar Rob, je zegt, we vermoeden het al, maar je kan niks zien, want het overstraalt alles eromheen. Waarom vermoed je het dan überhaupt?
4: Ja, omdat Betelgeuze elke 400 dagen ongeveer steeds van helderheid verandert. Dan wordt hij een beetje helderder en dan wordt hij weer wat minder helder enzovoort. En het scenario wat erbij bedacht was van hij heeft waarschijnlijk een begeleidende ster. Die draait dan eens in de 400 dagen net voor Betelgeuze langs. Dat hij daardoor een heel klein beetje sterrenlicht tegenhoudt.
3: Oh.
4: En wij zien dat niet, maar astronomen met hun telescopen wel. En omdat niet duidelijk was of dat echt het geval was, is daar lang naar gezocht. En nu is dit dus inderdaad zichtbaar gemaakt.
1: Klein beetje een zonsverduisteringetje. Ja, maar ja, dan precies. Een sterrenverduisteringetje.
4: Ja, inderdaad.
3: Maar een ster is toch een zonnetje?
1: Ja, ook.
3: Ja,
4: ja, dat klopt. Ja, eigenlijk omgekeerd. Onze zon is een ster.
3: Ja, alleen. Ja, precies. Hij is dus niet helemaal alleen. Maar nou staat hij oorspronkelijke Betelgeuze dus op het punt om te ontploffen. Klopt dat?
4: Ja, dat klopt. Het is een zogenaamde oranje superreus. Hij is zo groot dat als hij op de plek van onze eigen zon zou staan, dan zou hij ongeveer het halve zonnestelsel, inclusief de aarde, opslokken.
3: Verschroeien of opslokken? Opslokken.
4: Ja, echt opslokken. Ja. Zo groot is hij. En hij is zo groot omdat hij eigenlijk aan het sterven is. Hij zit in het laatste stadium van zijn leven. En dat betekent dat hij eigenlijk elk moment kan veranderen in een supernova.
1: Maar elk moment, dat is niet iets van vandaag op morgen, of misschien ook wel.
4: Ja, dat zou zomaar kunnen, maar in astronomische termen is elk moment tussen nu en 10.000, 20.000 jaar. Maar in theorie zou het morgen kunnen gebeuren.
3: Het kan morgen gebeuren, ja. Dus net als bij een overstroming, hè? Het kan eens in de 10.000 jaar, maar het kan ook morgen zijn. Ja. Rob, hartelijk dank voor deze inzichten. Hij staat heel ver weg, hè. Er worden natuurlijk ook geen ruimtereisjes naartoe georganiseerd. Ik vind het wel een ontdekking, dit.
4: Is goed.
3: Dankjewel. Rob van den Berg, Sterrenwacht, Sonderborg in Utrecht.
1: Een flinke opsteker voor Philips. Dat krijgt 186 miljoen euro terug van de Amerikanen. En Amerikaanse heffingen, om precies te zijn. Evengoed, beleggers die trekken zich er niks van aan. En die zitten het aandeel gewoon 10% in de min. Wat speelt daar dan? Dat moeten we weten. Gaan we zo horen.
5: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
6: Europe is going in some bad directions.
7: Maar voor hoe lang nog?
8: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
9: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
10: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
8: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
11: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
12: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
13: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
11: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
14: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
15: 52 min 40.
16: 12 natuurlijk.
15: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
16: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
15: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
17: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd en ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
18: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
15: In 12 weken leren rekenen?
16: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
21: In de Friday Move gaat het over tv.
22: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
21: Politiek.
23: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
21: En ik ben er ook.
22: Dat is toch heerlijk.
21: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
24: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
25: BNR Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Van een echte spits is geen sprake, maar er is wel het een en ander aan de hand. Onder andere op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Benelux zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk en het kost je vanaf Delft ruim 20 minuten. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging door werkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Op de A17 is een ernstig ongeluk. Van Roosendaal naar Dordrecht bij Moerdijk. De weg is daar voorlopig dicht. Dat gaat waarschijnlijk tot midden in de nacht duren. Je kunt omrijden via de Haringvlietbrug over de A29 en de A59. En op de A22 Beverwijk-Velsen tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk ook 20 minuten vertraging door de afsluiting van de A9.
0: Flitsmeister meldt ook een flink aantal flitsers. Onder andere op de A2 bij 202,1. Op de A6 Joure-Emmeloord bij 302,4. En op de A28 Zwolle-Groningen bij 105,3.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In Amsterdam-Osdorp is al uren een politieactie aan de gang. Na een politieachtervolging crashte een auto die bij een plofkraak in Duitsland is gebruikt. En er liggen misschien nog explosieven in. De straat is afgezet en eromheen zijn woningen en gebouwen ontruimd. Waaronder een verzorgingshuis. De inzittenden van de auto zijn gevlucht. Een nieuwe tegenslag voor binnenvaartschippers. Ze kunnen vanaf het weekend ook niet meer over de IJssel bij Deventer varen. Vanwege de lage waterstand gaan de sluizen daar niet meer open. Het Twentekanaal ging eerder ook al dicht. Schippers die in de haven van Deventer liggen moeten daar uiterlijk vrijdag weg zijn. Een spannende dag voor president Zelensky in Washington. Hij is daarom met president Trump over militaire steun te praten. Met de vorige ontmoeting nog vers in zijn geheugen. Ze kregen toen slaande ruzie. Zelensky gaat ook naar de uitvaart van senator Lindsey Graham, die een dag voor zijn overlijden nog in Kiev was. Door de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen in een winkelcentrum. Een uur na de beving was er een explosie en stortte de tweede verdieping in. Waarschijnlijk zitten nog tientallen mensen vast. Er zijn meer gebouwen ingestort en tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. En fans van de Beatles moeten opletten. Op de officiële website staat een klok die aftelt naar morgenmiddag 2:00... met daarbij de melding dat spannend nieuws bekend wordt gemaakt. Een Brits muziekblad denkt het al te weten. Er komt een jubileumbox uit van het album Rubber Soul uit 1965. Dan het weer van Weer Online. Vrij zonnig met wat stapelwolken. En vanavond blijft het nog een tijd zomers warm. Morgen veel zon en dan wordt het op grote schaal tropisch warm. 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden iets koeler. En dat was ANP Nieuws.
3: Zometeen horen we wat er uit het gesprek Trump en Zelensky is gekomen. Althans, dat horen we. In elk geval een scherpe analyse van onder andere Bernard Hammelburg. En wat grote dalers en grote stijgers op de beurs. Dadelijk 2 minuten.
4: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
7: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
4: Stabiel rendement elke maand. JupiterCapital.nl.
26: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com. Behind every moment.
27: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
28: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
27: Ontdek hoe op rma.nl.
29: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
3: Trump, Zelensky en Netanyahu die gaan samen naar de begrafenis van de Amerikaanse senator Graham. Oh. En dan is natuurlijk de vraag, zegt dat iets over de relatie tussen Zelensky en Trump nu? Want die was wel eens heel erg slecht.
30: Ik vind het toch jammer dat je het niet als mop vertelt.
3: Ja, we hadden
30: ook een Israëli en Amerikaan gaan naar een begrafenis. Zegt de een tegen de ander.
3: Ja, maar we weten dus niet wat ze tegen elkaar gezegd hebben. Want ze zijn wel naar buiten gekomen inmiddels, geloof ik. Maar wat er naar buiten gekomen is, dat weten we nog niet. Even goed, is die relatie dus nu echt eindelijk definitief verbeterd? Of blijven we toch bij dagkoersen? Gaan we het zo over hebben. We gaan eerst naar de beurs.
30: Ja, over dagkoersen gesproken. De beursdag zit erop. AES kan elk moment echt sluiten. Wat een dag voor aandeelhouders van Philips. Die zagen de koers vandaag met dubbele cijfers naar beneden uitslaan na publicatie van de halfjaarscijfers. Wat is er aan de hand? Dat bespreken we met Milou Brandt van BNR Beurs. Milou, zeg het maar.
31: Ja.
30: Wat was er aan de hand? Hoe erg is het?
31: Nou, toch wel een keiharde afstraffing meteen vanochtend. Het aandeel ging ruim 10% naar beneden. En het waren niet eens zulke slechte cijfers. Er zat namelijk best wel veel goed nieuws in, waaronder dit mazzeltje.
5: En een meevaller voor Philips, elektronica-fabrikant, heeft een beter kwartaal achter de rug dan verwacht. En dat komt door de teruggave van 186 miljoen euro aan Amerikaanse importheffingen.
30: Ja.
31: Ja, kreeg heel veel geld dus terug door die onterechte heffingen. Roy Jacobs van Philips, die heeft daar flink achteraan gezeten. Dat zei hij hier ook vanochtend.
6: Wij waren heel proactief hierin. Letterlijk op dag 1 stonden we op de stoep met hele gedetailleerde claim. Om onze rechten zeg maar veilig te stellen. En we hebben dus ook bijna alles teruggekregen en staat ook op de rekening. Dus daar zijn we heel erg blij mee.
31: Hm. Ja, toch goed. Wel een opsteker. Ja, mooi dat dat gelukt is. Inderdaad, goed nieuws. En meer goed nieuws. De omzet ging vorig kwartaal omhoog. En Philips verhoogt voor de komende maanden de verwachting voor de marge. Ook die voor de winst. Maar ja, het aantal orders nam iets af. Komt er minder vraag in China, zegt Philips. Ook het aantal bestellingen vanuit de VS bleef ietsje achter. De verhoging van de omzetverwachting die bleef ook uit. Ja, en die meevaller, het is mooi natuurlijk, maar het is ook ja, eenmalig. Dus beleggers denken dan van ja, nou leuk, maar we zetten er verder niet al te veel
30: Maar goed, nu bij het sluiten van de handel is Philips niet eens meer de grootste daler. Dus ze hebben het toch iets goed gemaakt.
31: Ja, het is een beetje bijgetrokken inderdaad. Zelfs nu staat het op min 4,8. Dus dat lijkt misschien toch nog niet een hele zwarte dag te worden voor beleggers in Philips.
30: Nee, en daar was er veel waardering voor het aandeel Unilever. Of moet ik Unilever zeggen, zoals mijn economiedocent altijd zei.
31: Wat doe je het liefst?
30: Ik vind Unilever prettiger.
31: Dan doen we Unilever.
30: En er is veel Sif schuurmiddel en Dove zeep verkocht.
31: Vaseline. Het ging gesmeerd.
30: Wie gebruikt het niet?
31: Laten we het zo zeggen. En daar hebben we toch wel een wat vrolijker verhaal bij. Want zij kwamen dus ook met cijfers inderdaad. Zag de omzet harder groeien dan waarop was gerekend. Maar belangrijker nog, ze verkopen ook echt meer spullen. En het is niet alleen omdat ze die spullen duurder maken dat die omzet groeit. Maar de volumegroei van Unilever, dat komt uit op het hoogste niveau in 10 jaar tijd. Zijn ze daar ook niet gewend, beleggers in Unilever, om zoveel volumegroei te zien. En ze verkopen vooral meer in landen als India, China, Indonesië, Latijns-Amerika. Zo'n 60% van de omzet die komt daar vandaan. Waar ze dan weer niet groeien, dat is Europa. Daar nam dat zelfs een beetje af, de omzet. Mm-hmm. Maar nou ja, jarenlang keek je dus als Unilever-belegger tegen een matige groei aan. Nu dus die flinke volumegroei. Ik denk dat dat toch de reden is dat beleggers er erg enthousiast zijn.
30: Ja.
31: Die zetten het aandeel vandaag maar liefst 8,7% hoger.
30: Ja, en het afgesplitste aandeel Magnum, dat is toch afgesplitst van Unilever?
31: Ja, die zijn helemaal zelfstandig aan onze AEX genoteerd. Ja.
30: Magnum, zeg ik altijd. Nog even een nieuwtje over Bernard Arnault, de 77-jarige topman van LVMH. Hij gaat viraal.
31: Hij gaat viraal. En wel met zijn allereerste post op X ooit. Hij,
30: nu pas?
31: Ja, hij is er net toegetreden tot het platform. Het moet een keer gebeuren, ben je 77, ja. En hij reageert in die post op een kritisch stuk dat in Le Monde, de Franse krant, is verschenen over de familie Arnault en over het hele imperium. En ik zeg wel stuk, maar het is eigenlijk meer een zesdelige deep investigation long read. Dat is echt een doorwrocht stuk. De laatste koninklijke familie van Frankrijk, zo typeert de Franse krant die familie daarin. En het staat toch wel bol van de spanningen en intrige tussen alle erfgenamen. Want ja, iemand moet hem ooit een keer opvolgen ook natuurlijk. Dus ook nog die mogelijke opvolgers daar. Het gaat over de mediamacht van Arnault, zijn giften, zijn politieke invloed. Alle Franse presidenten die hij ooit zou hebben ingefluisterd.
30: Oh ja, hij staat op de foto met heel veel presidenten, hè?
31: Ja, allemaal Franse presidenten waar hij een soort van kort lijntje mee zou hebben. Ja. Al met al zetten ze gewoon de rijkste man van Frankrijk niet heel erg rooskleurig neer.
30: En laat maar raden, meneer herkent zich daar niet in. Klopt, geschetste beeld.
31: Dat klopt, maar hoe hij dat verwoordt, dat is me toch een heerlijk stukje tekst. Ik zal jullie even meenemen, het is eigenlijk te veel, maar ik zal een beeld schetsen. Arnault had het even tussen twee kopjes thee doorgelezen, schrijft hij. Hij laat weten dat de journalisten van Le Monde, dat hij ze erg dankbaar is voor hun 6 maanden lange onderzoek, gevleid door zoveel aandacht. En hij bekent schuld dat hij met die presidenten gepraat heeft. Voegt daaraan toe dat het ook niet alleen Franse presidenten waren. En hij gaat ook in op de familieintriges. Dus hij schrijft, de Arnaults discussiëren volgens Le Monde blijkbaar niet met elkaar, maar smeden snode plannen. Ze beraadslagen niet, maar voeren competitie. Nou ja, daar had de topman toch wel graag wat nuance gezien. Want zie maar eens met 5 sterke persoonlijkheden te werken en leven in hetzelfde huis en er geen Italiaanse opera van te maken, schrijft hij ook. Het is eigenlijk te veel om op te noemen hier. Echt een aanrader om even op te zoeken, te lezen. En het is nog een keertje wat anders dan inderdaad het management, dat herkent zich niet in het geschetste beeld.
30: Nee, precies. Ja. Maar heeft Le Monde daar niet gewoon ook wederhoor bij geplaatst bij het artikeltje? Weet je
31: nou, wat? Het grappige is dat Le Monde grotendeels in handen is van zijn schoonzoon.
30: Oh.
31: Dus er zal ongetwijfeld wel iets van uitwisseling plaats hebben gevonden.
30: Volgens mij is Lemonde wel voornamelijk in handen van een stichting, dacht ik.
31: Oké, voor een aanzienlijk deel dan?
30: Ja,
31: zal ik het zo vertalen? Ja, Frans, mijn Frans is een beetje weggezakt, denk ik. Maar zo krijg je die familie-intriges natuurlijk wel. Ja.
30: Ondanks de verliezen van de grote magger ASML en ook ASMI...
31: Gaan we toch in de plus eindigen. Ja. 1% in de plus. Sluit op 1092 punten. En misschien ook nog vermeldenswaardig is even dat Apple vandaag even door de grens van 5000 miljard aan beurswaarde heen is gegaan. En de enige die dat tot nu toe is gelukt is Nvidia. Daar staan ze nu dus ook boven.
30: Dankjewel. Meer om 6:30.
8: Bij de ANWB zit Helene de Geest. Helene, volgens mij is het ongeveer 2 keer zo druk als gisteren op de weg. Maar is het nog steeds keirustig.
9: Ja, het is heel rustig. Maar het is ook zelfs niet veel drukker dan gisteren. Alleen ongelukken veroorzaken veel vertraging. Onder andere op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux. Vanaf Delft is de vertraging 35 minuten, want bij knooppunt Benelux zijn 2 rijstroken dicht. En er is een heel ernstig ongeluk gebeurd op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht bij Moerdijk. Gisteren ook al trouwens. De weg blijft voorlopig dicht. Waarschijnlijk tot 2:30 vannacht, dus je kunt het beste omrijden daar via de Haring. Vlietbrug in de tussentijd. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A2 Maastricht-Eindhoven bij 176,0. Op de A6 Joure-Emmeloord bij 308,9. En op de A13 Den Haag-Rotterdam bij 16,6.
10: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
11: Rotterdam is echt een stad die is altijd in beweging. Zit in ons DNA.
12: Ongeveer 1 op 6 van alle woningen die op de markt komt, is een voormalige huurwoning.
13: Het is inderdaad leuk dat we dit hebben gedaan. En het is eigenlijk niet eens heel verrassend dat mensen in dit geval voor zekerheid kiezen. BNR.
8: President Zelensky is op bezoek in Washington voor de uitvaart van senator Lindsey Graham. Maar daarvoor heeft hij eerst even een ontmoeting gehad met president Trump. En de relatie tussen die twee is een flink stuk beter dan een jaar geleden.
14: You don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards.
30: Ja. Ja, dat is dus dat oude fragment, hè?
8: Dit is hoe het een jaar geleden was. Er is nog geen geluid van hoe ze net naar buiten gekomen zijn. Alleen dat Donald Trump te horen heeft gekregen van Zelensky, dat Zelensky heel graag wil dat er weer werk wordt gemaakt van vredesbesprekingen. Maar dat is één headline en dat is het hele bericht dat we daarvan hebben op dit ogenblik. Met persbureau Reuters meldt dat net. Mm-hmm. Die melden ook iets anders, namelijk dat er mogelijk vertraging zit in de Amerikaanse militaire steun aan Oekraïne. Die was onder Biden toegezegd. Wat krijgt Oekraïne eigenlijk nog van Amerika, is dan de vraag als het uitgesteld wordt. We zoeken contact met defensiespecialist Peter Weininga. Met een beetje geluk horen we die zo. We beginnen zeker met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
15: Goedemiddag.
8: Ja, zo'n eerste berichtje wat dan naar buiten komt van Zelensky. Die zegt, ik heb aangedrongen op meer inzet op vrede. Hoe hoor jij dat?
15: Ik denk dat dat een heel handige zin is om te gebruiken. Dat is wat anders dan ruzie krijgen over het machteloze mannetje. Zoals dat fragment dat je net liet horen. Het is echt andere taal. Zelensky staat er een stuk beter voor dan de vorige keer. Hè, dat weten we, daar hebben we het ook vaak over. En dat maakt wel indruk op Trump. Dus Trump heeft zich los van allerlei andere krachten, komen misschien ook nog wel even over te spreken, die hij ontmoet, hè, in zijn omgeving. Hij is ook gewoon onder de indruk van wat Zelensky voor elkaar krijgt aan zijn eigen verdediging, aan het lef dat hij heeft. Ik denk ook dat dingen als het reorganiseren van zijn kabinet, van dat soort dingen. Mm-hmm. Dat vindt Trump allemaal, dat is een echte kerel die dat doet, weet je wel. Ja. Zoiets, dat vindt hij allemaal prachtig. Dus ja. hij kijkt een beetje anders naar hem en dat is maar goed ook.
8: Ja, er gebeuren rare dingen in Washington. J.D. Vance heeft net senator Graham geprezen vanwege zijn inzet voor Oekraïne. Ja, ik dacht dat de hele regering van Trump eigenlijk van Oekraïne af wilde en Rusland mocht winnen.
15: Het viel mij ook op. Sterker nog, ik had op een van de schermen had ik die bijeenkomst live aanstaan. Bij die toen Vance daar over de kist heen gebogen, dat verhaal hield. En ik dacht ook, hoor ik dat nou wel goed? Ja. Maar toen kwam het BBC schreef het op, Reuters schreef het op. Dus ik heb het goed gehoord. Het klopt, hij zei inderdaad, het is fantastisch wat die Graham allemaal heeft gedaan op dat punt. Misschien is het ook wel een, ook wel weer verstandig van Vance, want ook die is erop uit om de, ik zal maar zeggen, de kou een beetje uit de lucht te halen. Ze hebben allemaal een beetje spijt van wat er vorig jaar is gebeurd. De Amerikanen hebben meer respect voor Oekraïne. En bovendien, alles wat er gebeurt, hè, daar komen we direct nog wel over te spreken, maar Zelensky kwam ook met een wensenlijstje, is altijd hetzelfde. Ja. Luchtafweer, luchtafweer en luchtafweer. Hij wil Patriot-raketten. Nou, dat is een heel probleem, want die dingen zijn zowat op, of die zijn er niet voldoende beschikbaar. Mm. Hij wil ook heel graag Tomahawk kruisraketten. Hetzelfde probleem, die krijg je ook zomaar niet. Hij maakt zelf, tegenwoordig maken ze ook hele goede raketten die een behoorlijke afstand halen. Maar hij komt dus vragen om dingen. En de deal, dat weet je nog uit de NAVO-top van vorig jaar in Den Haag. Mm-hmm. De deal is dat Amerika dat graag faciliteert, maar er wel voor betaald wil krijgen.
0: Ja, het dus bonnetje gaat naar Europa.
15: Bonnetje gaat naar Europa. Dus het gaat om grote bedragen. En die gaan wij afrekenen, vrees ik.
30: Wat is er voor nodig om Trump die Tomahawk, maar vooral ook die Patriots te laten geven of verkopen?
15: Ja, nou, ze moeten er in de eerste plaats zijn. Er is gewoon gebrek aan. Er zijn er in de oorlog in Iran veel te veel weggeschoten. En die Patriots, dat wapen bestaat volgens mij overigens al 50 jaar, hoor. Maar het is zeer effectief. Maar één zo'n raket kost, ik geloof, $3,5 miljoen of zo. Ja. En dat is bijna een jaar kost dat om zo'n ding te maken. En die gaan met bosjes tegelijk de lucht in zo'n conflict. En op een bepaald moment zijn ze gewoon op. En als je kijkt naar de bestellingen die lopen bij de fabrikant op dit moment, ja, dat is niet voldoende. Ja. En wat mij daarin verontrust, is wij zijn toch allemaal opgevoed in de wetenschap dat er een supermacht bestaat die in staat moet zijn om een wereldoorlog uit te vechten.
30: Ja.
15: Hè? Namelijk de Verenigde Staten. En na een ingreep van een paar maanden in Iran zijn ze al zowat door hun spullen heen. Dus ik vind dat een zeer verontrustend verhaal. Ja. Wat die Tomahawks betreft,
30: laat staan dat ze nog een oorlog op meerdere fronten zouden kunnen voeren.
15: Ja, dat was, of vroeger was dat de doctrine. Amerika moet altijd een oorlog kunnen voeren op twee fronten tegelijk. Twee verschillende oorlogen. En dat is in de geschiedenis ook gebeurd. Denk aan de Tweede Wereldoorlog, waren ook twee fronten. Ze hadden ook jarenlang in de Koude Oorlog hadden ze permanent hun vloot van B-52 bommenwerpers in de lucht. Dag en nacht vlogen die dingen. Ja. En ik meen dat onder het beleid van Powell, toen die minister van Defensie was, die dingen uiteindelijk zijn geland. Dus toen hebben ze besloten om daarmee te stoppen. En sindsdien is het allemaal een beetje achteruit gegaan. Zowel, denk ik, wat slagkracht betreft, als je het allemaal bij elkaar optelt. En ook de instelling, dus meerdere conflicten tegelijk. Ja, dat gaat niet meer zo goed.
30: Maar er wordt meer geld dan ooit aan Defensie uitgegeven,
15: zeker.
30: Toch?
15: Zeker.
30: Hoe kan
15: zeker
30: dat dan?
15: Nou, te groot land.
0: Ja. Nee, maar te veel geld kan er misschien wel een probleem zijn. Als het alles zo makkelijk gaat, lijkt het eraan.
15: Nee, maar het is volgens mij niet zozeer een kwestie van geld, maar gewoon van industriële capaciteit. Het moet ook gemaakt kunnen worden. Ja. Ja. En zoiets als die Tomahawk kruisraket, dat is een interessant wapen dat Zelensky dolgraag wil hebben. En waarvan ongetwijfeld ook nu Trump zal hebben gezegd, ja, dat begrijp ik. En we hebben daar ook wel een soort van afspraak over. Maar ook daar moeten we even aan de productie denken. Nou heeft inmiddels Oekraïne zelf een hele goede raket ontwikkeld, hoor. Dus ze kunnen er wel buiten.
0: Ja, maar ze hebben geen eigen antiraketsysteem, denk ik, hè?
15: Nee.
0: En daarvoor heb je de Amerikanen nodig.
15: Nee, ja, precies. Maar zitten aan die Tomahawk zitten ook nog wel andere problemen. Want die kun je eigenlijk alleen maar afschieten van een vliegtuigschip.
0: Ja.
15: Of een ander, in ieder geval een vaartuig. En er bestaat wel een soort van grondstation. Maar dat moet je hebben en installeren. Dat is niet zo 1, 2, 3. Maar ze hebben zelf iets ontwikkeld, dat heet de Flamingo. Dat is een heel succesvol wapen. Alleen, die gaat niet zo ver als een Tomahawk. Maar ze komen zelf ook wel al een eind. En dan komen we weer even terug bij Trump. Ik denk dat Trump op zijn manier zijn maag petje daarvoor afneemt.
8: Ja, en we moeten inderdaad even terug nog. Want Trump gaat met zijn grote vriend Netanyahu naar die begrafenis van Graham.
15: En Zelensky.
8: Zelensky mag mee. Ja. Ja. Is dat niet de definitieve overwinning dat hij Donald Trump heeft binnengehaald als grote vriend?
15: Ja, het is allemaal symboliek. En in dit geval ook wel hele belangrijke. Maar zoals
8: kan het morgen ook weer over zijn?
15: Dat kan. Mijn theorie is, Donald Trump denkt elke 6 minuten iets anders. Dus je weet het nooit helemaal zeker. Maar ja, het kan morgen weer over zijn. Maar ik denk dat dit wel een belangrijk symbool is. Die uitvaart van Zelensky is echt een heel groot verhaal. En alles wat er speelt in de discussie over wat buitenlandbeleid en geopolitiek nou precies moet zijn, dat zit eigenlijk in het overlijden van die man. Want die was wat buitenland betreft en geopolitiek betreft nog van de oude stempel. Dus dat was een vriend van Oost-Europa en zeker een vriend van Oekraïne. En ook een vriend van Israël. En ook dat is allemaal het beleid van toen. En dat schuift nu langzaam op naar een isolationistischer beleid. Dus Amerikanen, heel veel Amerikanen, Trump voorop, die zeggen, ja, wat hebben we eigenlijk te maken met al dat gedoe? En zelfs als die straat van Hormuz niet meer open gaat, ja, dat is voor onszelf helemaal niet zo erg. Dat is vervelend voor de Europeanen. Ja. Dus dat is een andere vorm van denken. Er is ondertussen, behalve liefde voor de Joodse staat, ook grote kritiek op Israël. Dat heeft ook allemaal zijn plaats gevonden in de nieuwe politiek. Maar Graham die vertegenwoordigt echt nog de oude stempel. En het is dus heel terecht dat ze daarover praten. En het is een interessante symboliek dat mensen zoals Netanyahu en Zelensky samen met Trump naar die herdenking gaan. Ik vind het wel apart.
30: Ja. Inmiddels heeft Reuters het eerste bericht van Zelensky op het Telegram-medium uitgewerkt en gezegd dat het een goede ontmoeting was met president Trump in de Oval Office. Gesproken over licenties voor het produceren van interceptors voor de Patriots. Ik denk dat dat een soort toetfout is.
15: Die deal was er al, hoor. Maar ja. ze mogen dus zelf een deel van dat soort spullen gaan maken. En de vraag is, gebeurt dat nou in Oekraïne zelf of misschien in Polen of zo? Dat is ietsje gemakkelijker. Dan kunnen de Amerikanen ook makkelijker helpen met het opzetten van zo'n faciliteit. Maar ze hebben een licentie. Ja. En dat wordt nu uitgewerkt. En op zichzelf, je hebt er niet meteen wat aan. Maar ook dit is symbolisch weer een hele stap.
30: We hebben ook gesproken over diplomatie. Het is belangrijk om stappen te zetten om dat diplomatieke proces te versnellen. To step up the diplomatic process. Nou, dat is het laatste wat we erover kunnen zeggen.
15: Ja, nou ja, ook dat heeft nog wel, denk ik, iets van een betekenis. Omdat Trump die ziet in dat de gesprekken die hij steeds probeert te hebben met Poetin hierover eigenlijk niks opleveren. En dat hij in de maling wordt genomen, daar komt het op neer. Dat heeft heel lang geduurd voordat dat tot hem doordrong. Maar nu begint het ook door de pressie van een mevrouw Loomer, een hele bekende influencer, zullen we maar zeggen, die ontzettend tekeer ging altijd tegen de hulp aan Oekraïne. En nu plotseling is omgekeerd en Trump ook beïnvloedt. Ja. Al die dingen spelen een rol. En zo verschuift langzaam het beeld, ook van Trump over Poetin. En dus ook Trump over Zelensky. Het beeld kantelt. En hij ziet dus dat die Oekraïners sterk zijn, de steun hebben van zeg maar de hele westerse wereld. Moreel, zowel als materieel, zowel als financieel. Dat wist hij natuurlijk allemaal al. Maar hij kijkt er nu toch iets anders naar.
8: Dan zouden we hier nog de hele middag over door kunnen praten, Bernard. Maar dat gaan we niet doen. Dankjewel, buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
2: BNR Nieuwsradio. De avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
30: Het Rijk moet duidelijkheid geven over de afsluiting van het Twentekanaal, want de economische gevolgen van die afsluiting zijn aanzienlijk voor de regio Twente. Dat schrijft het Twente Board in een brandbrief aan de minister van Infrastructuur, Vincent Karremans. Het kanaal is sinds zaterdag dicht voor scheepvaart en dat komt allemaal door die aanhoudende droogte. Aan de lijn is de voorzitter van de Twente Board, Ank Bijleveld. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
30: Ja, u wilt duidelijkheid. Wat kan de minister u geven?
4: Nou, we willen vooral duidelijkheid en voorspelbaarheid ook in de besluitvorming. Want er was maar een hele korte reactietermijn voordat het dichtging. En de economische gevolgen zijn echt groot in Twente. Dus we vragen ook aan het Rijk om te onderzoeken welke maatregelen eigenlijk mogelijk zijn om die economische schade te beperken. En dat gaat niet alleen dan om individuele bedrijven. Maar eigenlijk zie je dat de impact de hele logistieke, industriële en chemische ketens in Twente, maar ook wel daarbuiten raakt.
30: Maar vertelt u even het belang
4: in worden opgetreden, want zij hebben uiteindelijk dit besluit genomen om die sluis uiteindelijk dicht te doen, zou je kunnen zeggen, bij Eefde.
30: Bij Eefde is die sluis dicht. Want welke scheepvaart van waar naar waar met name gaat hier over?
4: Nou, het is de scheepvaart eigenlijk naar Twente. Hè, dus over het Twentekanaal. Daar zie je ook dat de economische effecten heel groot zijn. Kijk, u moet zich voorstellen dat één binnenvaartschip vervangt grofweg 100 vrachtwagens, als je er zo naar kijkt. Ja. En dat betekent dat mensen eigenlijk, ze hadden eigenlijk geen anticipatietermijn, de ondernemers hier. Dus ze moeten nu kijken waar kunnen we naartoe. Het is verlies aan omzet natuurlijk in het geheel. Maar er is ook niet zomaar iets vervangends te vinden. Dus er is al een enorm gebrek in het land aan vrachtwagenchauffeurs. Dan is het ook nog vakantieperiode. Dus het is echt wel heel ingewikkeld wat
30: natuurlijk,
4: er nu is,
30: maar die droogte is niet door de minister Karremans bedacht.
4: Nee, zeker niet. Maar het heeft ook niet alleen met de droogte te maken, maar ook wel uiteindelijk met de manier waarop er water gepompt wordt op extra gemalen. Dus dat is zeker niet zo dat het daar alleen mee te maken heeft. Dat zien we overal. Maar uiteindelijk moeten we dan wel voorspelbaar kunnen zijn.
30: Ja. En moeten we dus het is te snel gegaan, zegt u de eerste plaats. Dus we wisten te kort van die beslissing. En we pleiten ervoor dat water eigenlijk in het Twentekanaal wordt gepompt om scheepvaart mogelijk te maken.
4: Ja. Dat is ook een belangrijk punt. Dus dat zouden we ook graag willen onderzoeken. Of dat anders en beter kan. Mm-hmm. We zijn nu zelf natuurlijk bezig om de economische effecten in kaart te brengen nog verder. Mm-hmm. Maar het is ook heel belangrijk om met elkaar over hoe ga je dan weer naar voren kijken te praten. Omdat dat waarschijnlijk ook niet zomaar opgelost is. Dus we pleiten eigenlijk voor meer gezamenlijk naar een aanpak kijken.
30: Ja, en dreigen er dan ook financiële claims als dit zo niet wordt opgelost?
4: Nou, ik denk dat als we gewoon gezamenlijk eens kijken wat de effecten zijn en wat we gezamenlijk kunnen beperken, hè, dan zou dat al heel mooi zijn. Dus ik hoop wel dat het Rijk ook kijkt naar of er mogelijkheden zijn tot enige compensatie te komen.
30: Dank, Ank Bijleveld, voorzitter van de Twente Board.
7: Wie is de straat van Hormuz? In Oman hebben ze iets leuks bedacht. Daar hebben ze gedacht, misschien is het van ons allemaal. En dan gaan we het samen beheren. Heeft dat plan een kans van slagen? Gaan we zo horen.
16: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
17: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
18: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
16: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
19: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
20: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
21: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
30: Chris?
22: Ja?
30: Hoef jij niet te werken vandaag?
22: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
21: Dus, heb je nu
22: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
30: Oh, dat is goed geregeld.
23: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
24: Heeft u een momentje? Wij zijn Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Met onze transparante aanpak, een strak selectieproces en de unieke pekmeting zorgen wij voor een frisse wind door de boord. Want Executive Search mag wel wat eigentijdser, toch? Ik ben Nienke Fokma van Executive People.
25: Hallo,
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
6: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
9: En we hebben elke week een ander werkmerk.
6: Deze week het werkmerk van BAM.
9: BNR at Work. Morgen om 3:30 op BNR. En natuurlijk ook als podcast voor aan het zwembad.
10: Mag een ijsje.
25: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
26: Nu in de BNR-app.
30: Het kabinet moet voor het eind van het jaar een besluit nemen over de vergunningen voor Lelystad Airport. Apple doorbreekt de grens van $5 biljoen. Nederland blijft verknocht aan de caravan. De verkoop stijgt met 10%. Dan hebben we het als sleurenhut richting verkeersinformatie.
8: Zitten er veel sleurhutten in het verkeer vandaag bij de ANWB? Zit alleen de geest.
30: Is een ongeluk.
8: Altijd reuze mee? Of toch al her en der wat caravans.
30: Staat het nog altijd vast op de A17?
27: Ja, op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht staat het verkeer voorlopig nog vast bij Moerdijk, want de weg is daar helemaal dicht en blijft waarschijnlijk tot 2:30 vannacht dicht door een ernstig ongeluk. Je kunt daar het beste omrijden via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. Verder nog veel vertraging op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux, bij elkaar ruim een uur oponthoud door een eerder ongeluk. Op de A15 Europoort Rotterdam bij Hoogvliet, 40 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Op de A16 Breda Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 10 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Daar is de rechte rijstrook dicht. En op de A58 Eindhoven Tilburg bij Moergestel, 20 minuten vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. Flitsmeister meldt ook een aantal flitsers. Ze staan onder andere op de A2 Eindhoven-Maastricht bij 202,1. Op de A7 Duitse grens Groningen bij 226,0. En op de A37 Duitse grens Hogeveen bij 32,0.
26: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
28: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Op de A17 bij Moerdijk is een heftig ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. Daarbij is iemand om het leven gekomen. Ook raakten een onbekend aantal mensen gewond. De snelweg is in de richting Breda dicht en dat gaat waarschijnlijk uren duren. Het verkeer moet tot die tijd omrijden. Over een paar dagen kan er ook niet meer worden gevaren over de IJssel bij Deventer. Door de lage waterstand gaat de sluis daar vanaf zaterdag niet meer open. Het Twentekanaal was al dicht. Het is vooral een strop voor bedrijven die afhankelijk zijn van schepen. Ze moeten nu hun spullen vervoeren met vrachtwagens. Er wordt al uren gezocht naar de inzittenden van de auto die vanmiddag na een politieachtervolging crashte in Amsterdam-West. De BMW was gebruikt bij een plofkraak vannacht in Duitsland en de verdachten zijn gevlucht. Omdat er mogelijk nog explosieven in liggen, is alles in een straal van 100 meter ontruimd. Ook een verzorgingshuis. De Oekraïense president Zelensky en de Israëlische premier Netanyahu zijn in Washington. Zelensky wil militaire steun om aanvallen van Rusland af te staan. Het bezoek van Netanyahu gaat over de oorlog in Iran. Ze gaan met president Trump ook naar de uitvaart van senator Lindsey Graham, die Oekraïne altijd steunde. En bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zou maar 1 dode zijn gevallen. Dat is veel minder dan eerst werd gedacht. Gevreesd werd voor veel meer dodelijke slachtoffers, omdat in Kumamoto een winkelcentrum was ingestort. Wel zijn er tientallen gewonden en zitten bijna 50.000 huizen zonder stroom. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig en vanavond blijft het nog een tijd zomers warm. Morgen volop zon en dan wordt het 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het dan iets koeler. En dat was het ANP Nieuws.
8: De AIX is 1% in de plus gesloten. Komt het daarmee op bijna 1093 punten. Grootste stijger was Unilever, een plusje van 7,9%. Grootste daler ASM International, 5,3% in de min. En de Dow Jones, die staat 0,2% in de plus.
30: Anthony Fauci was de corona-adviseur van president Trump in diens eerste termijn in de coronaperiode uiteraard. En hij doet nu een boekje open over de president. Hij noemt hem onder andere een gek en een idioot. Daar hoor je meer over een minuutje op BNR.
0: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
0: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
4: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
11: In de BNR-app
10: heb je ook altijd en overal breaking news.
11: Download de BNR-app.
10: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
8: Vijf minuten over zes is het. Goed dat je luistert naar de Avondspits. Apple lanceert vandaag het nieuwe programma Apple Upgrade. En wat je daarmee kan, gaan we zo horen in de Tech Update met Rosanne Peters.
30: En we gaan natuurlijk ook naar Dr. Fauci. We kennen hem toch nog wel. Het was een beetje de Jaap van Dissel van Amerika.
8: Ja, maar populairder. Had ik het idee.
30: Populairder. Hij blijkt een dagboek bij te hebben gehouden vanaf dag 1 over zijn ontmoetingen met president Trump in de coronatijd. En die zijn toch wel onthullend. We gaan eerst naar de straat van Hormuz.
8: Oman heeft Iran een voorstel gedaan om de straat van Hormuz gezamenlijk te gaan beheren. Oman hoopt dat ook andere landen aan boord zullen komen bij deze missie, want de Golfstaat wil niet alleen met Iran in zee. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken die zou al met zijn Saoedische en zijn Omaanse collega's hebben gesproken over het plan. En een belangrijk onderdeel daarbij is een vrijwillige bijdrage van alle gebruikers van de straat.
30: Ja.
8: Dus dat is niet de heffing die Iran wilde of Amerika, maar toch geld betalen om er doorheen te mogen varen. We gaan erover praten. Met Alex Oudelfrink, hoogleraar internationaal recht van de Zee aan de Universiteit van Utrecht. Goedenavond.
12: Goedenavond.
8: Is dat gebruikelijk eigenlijk, dat je een stukje water hebt wat door verschillende landen samen beheerd wordt?
12: Ja, dat zie je natuurlijk wel vaker. Als je het dus dit soort straten hebt, dan is een voorbeeld de samenwerking tussen Indonesië, Maleisië en Singapore in de straat van Malakka.
8: Oké, dus er zijn gewoon praktische voorbeelden waar daar zie je dat het werkt. Dus
30: maar
8: het
30: wordt daar tol geheven of iets dergelijks in die straat?
12: Nee, er wordt geen tol geheven. Er wordt tussen die drie landen en staten die de straat gebruiken samengewerkt op verschillende vlakken. En staten kunnen dus een vrijwillige financiële bijdrage geven voor verschillende dingen die daar gerealiseerd worden.
30: Ja, dus vaarwegen, dat soort dingen.
12: Ja, dan moet je denken aan bijvoorbeeld maatregelen om vervuiling van het zeemilieu te voorkomen. Of ook bijvoorbeeld hulpmiddelen voor de scheepvaart. Dus bijvoorbeeld lichten en andere middelen die dus gewoon vaarroutes identificeren.
8: Ja, en nou wordt er gesproken over een vrijwillige bijdrage die iedereen dan verplicht vrijwillig moet gaan bijdragen. Tolheffen mag niet, weten we sinds een paar weken allemaal. Maar bestaat dat, een vrijwillige bijdrage die wel iedereen moet bijdragen?
12: Nou, niet iedereen moet bijdragen, maar het is dus zo dat je hebt ook het VN-zeedrechtsverdrag van de Verenigde Naties zaken recht van de zee. Dat geeft de basisregels voor samenwerking. En daar wordt ook aangegeven dat de staten die dus zeestraten gebruiken ook samenwerken met de staten die aan die zeestraat liggen. En het is natuurlijk logisch, zou je kunnen zeggen, dat die staten die zeestraat gebruiken, dat die ook bijdragen aan de kosten om die zeestraat gewoon zeg maar veilig te houden en ook te voorkomen dat er schade aan het milieu is. Want die staten die zeestraat gebruiken hebben natuurlijk ook voordeel bij dat gebruik. Dus dan is het misschien niet zo logisch dat alleen maar de kuststaten opdraaien voor de kosten.
8: Dat doen we bij Rotterdam toch niet anders? Daar betalen we het dan gewoon zelf voor?
12: Nou, volgens mij als je bijvoorbeeld gebruik maakt van loodsdiensten. En de haven van Rotterdam is natuurlijk een ander verhaal dan een internationale zeestraat. Maar ja, als je gewoon gebruik maakt van de diensten die in de haven van Rotterdam worden aangeboden, dan betaal je daar ook gewoon voor.
30: Ja, ja. Maar voor doorvaart,
12: dat is zelfs niet vrijwillig.
30: Nee. Dat is verplicht. Maar goed, dat is niet te vergelijken met het doorvaren in een straat, in een zeestraat, die weliswaar smal is, maar die wel tot de Vrije Zee behoort.
12: Ja, dat is niet helemaal juist, zou ik zeggen. Kijk, er zijn allerlei regels in een internationale zeestraat die niet gelden op de volle zee. Dus in die zin is er wel meer controle mogelijk door de kuststaat. Maar dus niet in de vorm van het heffen van tol voor het passeren. Maar deze samenwerking is dus wel ook voorzien dat je samenwerkt. Dan is dat logisch dat je dan de kosten deelt van die samenwerking.
30: Maar hoe anders is nou dit voorstel dan wat we eerder hoorden circuleren? Dat Iran zei, je moet je bijvoorbeeld verplicht verzekeren bij een Iraanse verzekeringsmaatschappij als je door die straat wil varen. En was van tolheffing, ook van Amerikaanse zijde overigens, ook nog sprake. Het betalen van een fee. Hoe anders is dit?
12: Nou kijk, dit gaat dus op basis van vrijwilligheid. En dit zal er met name gaan. Als je tenminste een straat van Malakka zie je dat gewoon samenwerking tussen de kuststaten en andere staten. En ook de Internationale Maritieme Organisatie, dat is de internationale organisatie van de VN die scheepvaart regelt. Die zijn erbij betrokken. En staten, ja, die geven ze ook vrij.

0: willige baas een bijdrage. En bijvoorbeeld het geld wat daarmee wordt opgehaald, wordt gewoon gebruikt bijvoorbeeld voor technische hulpmiddelen om de scheepvaart daar te faciliteren.
1: Ja. Zou dit een oplossing kunnen zijn voor het probleem daar?
0: Ik denk wat in ieder geval positief is, is dan denk ik dat je Iran ook betrekt bij regionale en ook samenwerking met andere staten. En dan zal het natuurlijk lastiger worden voor Iran om dan daarna weer eenzijdige dingen te gaan regelen. Ja. Dus in die zin zie ik het wel als iets positiefs, ja.
1: Mooi. Alex Zoudelverink, hoogleraar internationaal recht van de zee aan de Universiteit Utrecht.
2: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
3: Een idioot, gek, wanhopig. Zo omschrijft Anthony Fauci, voormalig topfunctionaris van de Amerikaanse regering, Donald Trump. Blijkt uit zijn dagboekfragmenten die openbaar zijn gemaakt door een Republikeinse senator. Fauci was tijdens de coronacrisis adviseur van de president over het coronabeleid. Daar praten we over met Jan Posma, correspondent in Amerika. Jan, welk beeld wordt er verder geschetst van Trump in dat dagboek, even afgezien van die woorden die hij dan kiest?
4: Ja, nou ja, daar zit wel het belangrijkste in eigenlijk. Dat zegt de persoonlijke frustratie van Fauci die hij heeft richting Trump. Het zijn ook zijn persoonlijke aantekeningen natuurlijk. Dit was niet de bedoeling dat dit in het openbaar zou komen. Hij baalde gewoon heel duidelijk van Trump. Hij legt heel goed uit dat Trump eigenlijk kiest voor wat hem politiek gezien goed uitkwam. Dus hij deed veel aan wensdenken, hoopte dat die pandemie zo weer weg zou gaan. Dacht vooral aan de economie. En ja, dat Fauci dit vond, dat wisten we eigenlijk al. Deze aantekeningen zijn ook de basis voor zijn boek. Maar dit is wel de ongefilterde versie. Hier merk je ook het gevoel en we zouden wat woorden wegpiepen, zeg maar, als je Fauci zo zou interviewen daarover.
1: Ja, waarom komt dit eigenlijk naar buiten als hij het voor zichzelf had willen houden?
4: Ja, morgen is een hoorzitting in de Senaat met Fauci. Er is een hele duidelijke criticus van Fauci. Rand Paul heet die man, een Republikeinse senator die dit dus naar buiten heeft gebracht. En dit is eigenlijk een manier om de boel op scherp te zetten. Dit is munitie voor die hoorzitting. Natuurlijk veel kritiek op Fauci, zoals dat in Nederland ook is. Naar aanleiding van de coronapandemie en de overheidsmaatregelen erop. Nou, dat is in Amerika ook zo, misschien nog wel sterker. En ja, Rand Paul die brengt dit naar buiten en zegt dan van ja, dit geeft aan dat Fauci bijvoorbeeld ook heel erg met zichzelf bezig was, met zijn eigen roem. Nou, het is maar net hoe je het leest, maar je ziet wel dat hij daar inderdaad veel over nadenkt, dat hij ineens een nationale bekendheid was geworden. En wat ook heel belangrijk is, ja, waar kwam dat virus nou precies vandaan? Komt dat nou, zoals sommige mensen hier in Amerika zeggen, uit een laboratorium bij Wuhan, waar Amerika aan meebetaald heeft? Was dat de bron of was het toch meer een natuurlijke oorzaak via die markt? Dat staat niet in deze dagboekfragmenten, maar dat is wel iets wat die Rand Paul dus hiermee eigenlijk wil aanzwengelen. Vandaar moeten we het over hebben.
1: Wordt een heel heftig verhoor dan als hij dat morgen krijgt, als dit daarvoor al eerst naar buiten gebracht moet worden.
4: Ja, precies. Dit is echt. En die verhoren, dat is vaak ook voor de bühne. Hè. Zowel de vragenstellers als de personen die ondervraagd worden, die willen ook hun boodschap overbrengen. En Rand Paul die brengt hier dus heel duidelijk. Hij geeft al heel duidelijk de insteek van het gesprek weer.
1: Ja, zegt dit iets over hoe Amerika omging met de coronacrisis ook? Iets wat we nog niet wisten. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen overleden, bijvoorbeeld in de regio New York alleen al.
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat eigenlijk er niet zo sterk in zit. Dit is echt, wat we in Nederland ook wel hebben gezien is dat er ook een politieke insteek aan zit. En dat iedereen zijn eigen problemen en zijn eigen dingen uit die crisis halen en zijn eigen aandachtspunten. En dat is wat hier eigenlijk ook gebeurt. In rechts-Amerika is Fauci, ook onder Trump-supporters, dat is echt de kop van Jut, de man die het allemaal gedaan heeft. Dus daar is eigenlijk dit lek ook heel erg op gericht om Fauci aan te vallen. Terwijl wat jij noemt, wat er bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen in de staat New York is gebeurd, waar veel mensen zijn overleden, daar gaat het dan niet over. Dus het is voor de bühne.
1: Ja, want ik kan me herinneren dat er op een gegeven moment tekort aan koelwagens waren om alle lijkkisten gekoeld te houden. Om maar even iets heel dramatisch uit die tijd terug te halen.
4: Nee, zeker.
1: Dit was een botsing tussen Fauci en Trump. Waarom heeft Trump eigenlijk Fauci nooit weggestuurd?
4: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk omdat Fauci uiteindelijk ook wel de persoon was die hier veel van wist. Die man die zat er toen al meer dan 40 jaar, viroloog. Hij heeft echt alles meegemaakt. Hij heeft al die tijd ook voor de overheid gewerkt. Hij was echt met afstand de belangrijkste adviseur voor de president, maar ook voor de Amerikaanse overheid. En ja, achteraf is het natuurlijk heel makkelijk zeggen, deze man heeft dit allemaal verkeerd gedaan. Wat ook wel een klein beetje uit die fragmenten blijkt, is dat Fauci wist het ook niet allemaal natuurlijk. Niemand wist wist het helemaal. Maar ik denk uiteindelijk dat Trump toch heeft gedacht, het is fijn om en een kop van Jut te hebben. Dat kan Fauci zijn. En tegelijkertijd, deze man heeft voor in totaal 7 presidenten. Ik denk uiteindelijk dat Trump toch heeft gedacht, het is fijn om en een kop van Jut te hebben. Dat kan Fauci zijn. En tegelijkertijd.

0: Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg is een ongeluk gebeurd, waardoor de linker rijstrook dicht is. En daar sta je ook een kwartier in de file. En de A17 Roosendaal-Dordrecht, die blijft tot vannacht 2:30 helemaal dicht bij Moerdijk door een heel ernstig ongeluk. Je kunt omrijden via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A6 Muiden-Lelystad bij 29,2, op de A15 bij 103,5 en op de A44 bij 20,4.
1: De avondspits.
2: Het zuidelijke eiland Kyushu is vandaag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn meerdere gewonden gevallen, melden de autoriteiten daar. Het geluid van schuddende gebouwen. En mensen die op een kantoor heel gedisciplineerd allemaal onder hun bureau gaan zitten om daar te schuilen.
3: Yonmoru Kumamoto no naibu niwa.
2: En een klein stukje van een journaal uit Japan, waarin wordt gemeld dat er een probleem is bij een winkelcentrum, waar namelijk een gasexplosie is geweest. Ja. Waarna er mensen vast kwamen te zitten. En het laatste nieuws wat we daarover horen is dat er mensen zijn overleden, ook in dat winkelcentrum. We spraken erover met Rob Govers eerder, geofysicus aan de Universiteit in Utrecht. En hij legt uit hoe zwaar dat nou eigenlijk is. 7,1 op de schaal van Richter.
4: Dat is zwaar. Ter vergelijking, ik denk dat ik het makkelijk uit kan leggen. Als je denkt aan de hoeveelheid energie die er vrijkomt, dat is ongeveer 30 keer de energie van de atoombom die op Hiroshima viel. Dus dat is een serieuze hoeveelheid energie. Gelukkig gaat het meeste deel van die energie gaat gewoon de aarde in. En die komt dus eigenlijk gewoon niet bij het aardoppervlak, maar het is ook niet niks wat er aan het aardoppervlak is. Van dit soort aardbevingen hebben we er ongeveer 20 per jaar. En het grootste gedeelte daarvan is in onbewoond gebied. Maar in dit geval is de pech dat het heel dicht bij een vrij grote stad was.
2: Ja, bij Kumamoto. En dan is het natuurlijk de vraag, want er breken overal branden uit. Is dat voor de hand liggend? Dat heeft niets met die aardbeving zelf te maken, toch?
4: Nee, ja. De aardbeving zorgt ervoor dat de grond trilt, heel erg hard trilt. De G-krachten die daarbij horen, die zijn dus vrij groot. De gebouwen kunnen daar niet tegen, maar ook leidingen kunnen daar niet tegen. En zo kan het vaak gebeuren dat bijvoorbeeld gasleidingen breken. En als er daar ook nog elektriciteitsleidingen in de buurt liggen, dan kunnen die twee bij elkaar komen. Het zijn allemaal indirecte gevolgen die je vaak hebt bij aardbevingen.
2: En er wordt inmiddels weer natuurlijk gewaarschuwd voor naschokken. Dat is eigenlijk standaard. Die zijn er ook al geweest, ja, precies. Valt er iets van te zeggen hoe heftig die zijn? Kunnen die heftiger zijn dan die 7,1? Of is het in de praktijk altijd minder?
4: Dat is een leuke vraag, want het is een kwestie van definitie. Want als er nog eentje zou zijn die er heftiger is, dan noemen we dat de hoofdschok. En dan waren degene die we tot nu toe hebben gehad, zouden de voorschokken zijn. Ja. Maar het is eigenlijk in de lijn van de verwachtingen dat dit gewoon de grote hoofdschok was. En dat hierna dus inderdaad naschokken zijn gebeurd. Dat klopt ook een beetje met de statistiek die we verwachten. Wat ik zie is dat er magnitude 7,1 was de hoofdschok. Nou, dan moet je aan 1 tot 1,2 magnitudepunten daaronder denken. Nou, en dat was inderdaad precies de magnitude van schok die daarna plaatsvond. Een heel eind verder naar het zuiden, gelukkig. Dus daar moeten mensen in Kumamoto weinig last van hebben gehad.
2: Ja, het komt in Japan natuurlijk heel vaak voor. Dat blijkt ook eigenlijk uit de vorige zin al wel, het vorige antwoord. Is nou het land voorbereid hierop? Want als je dan hoort dat er een heel winkelcentrum ingestort is, dan klinkt het alsof ze zich af en toe toch vergissen.
4: Ze zijn goed voorbereid, maar niet perfect. En dat is ook niet zo heel erg gek. Kijk, de nieuwste gebouwen zetten ze neer, ook gewoon met de meest courante richtlijnen. Maar er staan ook een heleboel oude gebouwen. Dat is ook een van de redenen waarom het leuk is om Japan te bezoeken, omdat ze ook hele mooie oude gebouwen hebben. Die proberen ze dan wel te versterken, maar ja, dat is toch allemaal niet helemaal perfect. En zo stort er dus toch een en het ander in wat je liever niet had gehad, natuurlijk.
2: Ja, de echte oude gebouwen. Oude gebouwen zijn natuurlijk van hout, die zit je zo weer overeind. Dat is te vroeg uit de oude oplossing.
4: Ja, dat is waar. En eigenlijk, als je heel eerlijk bent, dan die houten gebouwen die kunnen nog een beetje staan swingen op de grond. En die storten niet zo makkelijk in als die stenen gebouwen. Die zijn veel te stevig, zou ik maar zeggen. Die breken eigenlijk alleen maar. Dus daarom hebben we nog veel van die oude gebouwen over.
2: Dat zijn Rob Govers, geofysicus aan de Universiteit van Utrecht.
1: Tech Update.
5: Het aantal ransomware-aanvallen is toegenomen. Aanvallen waarbij data wordt buitgemaakt en geld wordt gevraagd om die terug te geven of vrij te geven.

0: Daarmee ook de risico's voor de gedupeerden zijn daarmee toegenomen. Daarover. Om daarover te praten, hier Rozan Peters in de Tech Update. Ja, om hoeveel ransomware aanvallen gaat het dan eigenlijk?
1: Nou ja, vorig jaar ging het volgens de cijfers om 136 ransomware aanvallen in Nederland. En dat is een kleine toename, want het jaar daarvoor ging het nog om 127 aanvallen. En dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van de autoriteit persoonsgegevens, die dat dus elk jaar naar buiten brengt.
0: Kleine toename, is dat dan een positieve conclusie?
1: Nou ja, dat ook weer niet, want de toezichthouder ziet ook een andere trend. Er wordt namelijk steeds meer data gestolen bij die aanvallen. Wat maakt dat het risico van die aanvallen ook steeds groter wordt. Zoals bijvoorbeeld om dan vervolgens een slachtoffer te worden van phishing. Van dat soort mailtjes bijvoorbeeld. Waar je dan
0: die gegevens worden misbruikt om mensen individueel te benaderen.
1: Als je op een gevaarlijk linkje klikt, inderdaad. Dus dan kunnen ze je natuurlijk nog beter targeten als ze die informatie hebben. De autoriteit persoonsgegevens ziet in de cijfers dat als criminelen je data hebben versleuteld, die data in de helft van de gevallen dus ook gestolen wordt. En in een kwart van de gevallen gaan die cybercriminelen eigenlijk helemaal voorbij aan dat versleutelen van die data. En gaat het echt alleen om het stelen ervan. En dat zien we ook wel regelmatig in de praktijk. Als je bijvoorbeeld denkt aan de Odido-hack. Daar ging het ook echt om het stelen van die data. En nou ja, daar werd toen werden die gegevens ook gelekt op het dark web. Mm-hmm. De toezichthouder zou geen toezichthouder zijn als ze niet met goede suggesties zouden komen om weerbaarder te worden tegen dit soort ransomware aanvallen. Zij zeggen eigenlijk vooral: zorg dat je een crisisplan klaar hebt liggen. Dus letterlijk op papier. Voor als het misgaat. Want ja, je kan natuurlijk niet altijd nog bij je digitale plannen. Dus dat lijkt me best wel een goede tip. Test dat plan ook regelmatig, zegt de autoriteit persoonsgegevens. En ja, natuurlijk zorg voor een goed monitoringsysteem, zodat als het gebeurt dat je er tijdig bij bent.
0: Apple lanceert het nieuwe programma Apple Upgrade. En dan gaat het niet om het updaten van je besturingssysteem. Wat bedoelen ze ermee?
1: Ja, met dit programma kan je Apple-producten leasen. En dat maakt het dan nog makkelijker om producten van Apple in bezit te hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om de iPhone, Apple Watch, MacBook of iPad.
0: Wil je leasen?
1: Ja, ja.
0: Dus dan betaal je per maand iets?
1: Ja, je zou dus bijvoorbeeld een nieuwe iPhone kunnen leasen vanaf $18 per maand. En dan kan je zeggen, nou, ik wil hem 1 jaar of 2 jaar. En dan zou je kunnen zeggen, nou, ik geef hem terug en ik ruil hem in voor weer een nieuwer model. Dus nou, bijvoorbeeld volgend jaar dan de iPhone 18. Het bevalt zo goed, ik wil helemaal geen nieuwe, ik koop hem af. Dat is eigenlijk een beetje.
0: Hou je hem en dan, precies,
1: betaal je de rest. Dat is dan nog wel een flink bedrag. Want ja, $18 per maand. Dan moet je best wel heel wat maanden betalen. Wil je zo richting die $1000 gaan. Het is natuurlijk voor Apple vooral een manier om mensen toch die Apple-producten te laten. Hebben. En natuurlijk,
0: juist voor een categorie die niet dat hele bedrag ineens heeft.
1: Ja, het is, ik ben wel benieuwd inderdaad welke publiek hier vooral op afkomt. Want inderdaad, je kan zeggen, dit gaat namelijk via Klarna, de betaling. Dus dat je zegt, inderdaad, ik heb eigenlijk dat geld niet, maar ik wil heel graag die nieuwste iPhone. Maar ja, je kan ook zeggen, ik wil gewoon lekker een jaar goedkoop in feite die iPhone gebruiken. En dan heb ik volgend jaar gewoon weer een nieuwe. Dan heb ik gewoon de allernieuwste. Dus het is voor verschillende doelgroepen. Maar ja, Apple die zegt, wij moeten die prijzen. Zij moeten de prijzen van hun producten omhoog gooien. En daarom komen ze dus met dit soort creatieve plannen om mensen dan toch aan die producten te krijgen. Hè. Want ja, als je ze dan ook misschien een jaar uitprobeert, denk je, oh, ik wil nooit meer terug. Stel, je komt van Android. Dat is natuurlijk een beetje het plan.
2: Dat zal niet vaak gebeuren.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Heel fijn dat jij dat ook zegt, Mark, als Android-gebruiker.
2: Ja, precies.
1: Maar goed, Apple heeft natuurlijk gewoon, net als in de hele sector, last van die geheugenchips. Er is gewoon een tekort aan. Die prijzen gaan daar omhoog. En dan ga je creatief aan de gang, denk ik.
0: Dankjewel, Rozan Peters.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Er staat weer een nieuwe aflevering klaar van BNR Doorgelicht. En deze week duiken Jim en Nina in de wereld van het luxe merk Hermès.
4: Een tas die ontstond in het vliegtuig. Actrice Jane Birkin die klaagde tegenover een Hermès-directeur dat er geen mooie tas bestond die geschikt was voor moeders. En vervolgens schetste ze haar ideale ontwerp op een spuugzakje. Decennia later is die tas het symbool geworden van een bedrijf dat gigantisch is in de luxe sector. De Birkin Bag van Hermès. En wat begon als toeval is inmiddels een precies gecalculeerd verdienmodel. Hermes maakt bewust te weinig tassen voor de vraag die er is. En juist dat tekort houdt de prijzen en de marges torenhoog. Dit zorgt ervoor dat Hermes een van de winstgevendste bedrijven in de luxe sector is. Want Hermes die verkoopt meer dan alleen die Birkin bag. Jaarlijks gaat er voor 17 miljard aan peperdure tassen, schoenen, kleding en parfums over de Hermes toonbank. Is dit model houdbaar zolang de vraag naar ultraluxe blijft groeien? En hoe kwetsbaar is een bedrijf dat zo afhankelijk is van haar huidige status?
2: Ja, dat zijn mooie vragen. Mm-hmm. Het antwoord vind je in de BNR-app. Morgen is ook BNR doorgelicht te luisteren op radio om 14:00 hier op BNR.
5: Deze week doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
0: Zometeen BNR Beurs met Jelle en Milou. Er gebeurde heel wat op de beurs. Grote schobbelingen, althans, aandelen die flink omlaag gingen. Maar ook die winst boekte Unilever onder andere. Hoe kwam dat allemaal? Dat hoor je zometeen. Even na het ANP-nieuws.
2: Morgen zijn we er weer om 4:00. Tot dan.
6: Ik open de vergadering.
7: Ja, voorzitter. Ja, dank voorzitter.
2: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 14:00 of in je podcast-app.
8: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag, morgen, volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
9: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd en ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
10: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
8: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
11: 52 min 40.
12: 12 natuurlijk.
11: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
12: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
11: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
13: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
11: In 12 weken leren rekenen?
12: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
14: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
15: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
16: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 12:50 in de Economische Stand van Nederland.
3: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
17: BNR Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht is helemaal dicht bij Moerdijk door een ongeluk met 3 vrachtwagens. Omrijden kan via de Haangvlietbrug over de A59 en de A29. Dit duurt nog tot in de nacht. Verder viel je voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Ongeveer 10 minuten vanaf knooppunt Ouddijk. En tot slot iets lokaler de N201 vanuit Hilversum naar Uithoorn. Bij Meidrecht is een gaslek. De weg is daar tijdelijk helemaal dicht.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
19: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Op de A17 bij Moerdijk is een heftig ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. Daarbij is iemand om het leven gekomen. Ook raakten een onbekend aantal mensen gewond. De snelweg is in de richting Breda dicht en dat gaat waarschijnlijk uren duren. Het verkeer moet tot die tijd omrijden. Over een paar dagen kan er ook niet meer worden gevaren over de IJssel bij Deventer. Door de lage waterstand gaat de sluis daar vanaf zaterdag niet meer open. Het Twentekanaal was al dicht. Het is vooral een strop voor bedrijven die afhankelijk zijn van schepen. Ze moeten nu hun spullen vervoeren met vrachtwagens. Er wordt al uren gezocht naar de inzittenden van de auto die vanmiddag na een politieachtervolging crashte in Amsterdam-West. De BMW was gebruikt bij een plofkraak vannacht in Duitsland en de verdachten zijn gevlucht. Omdat er mogelijk nog explosieven in liggen, is alles in een straal van 100 meter ontruimd. Ook een verzorgingshuis. De Oekraïense president Zelensky en de Israëlische premier Netanyahu zijn in Washington. Zelensky wil militaire steun om aanvallen van Rusland af te staan. Het bezoek van Netanyahu gaat over de oorlog in Iran. Ze gaan met president Trump ook naar de uitvaart van senator Lindsey Graham, die Oekraïne altijd steunde. En bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zou maar 1 dode zijn gevallen. Dat is veel minder dan eerst werd gedacht. Gevreesd werd voor veel meer dodelijke slachtoffers, omdat in Kumamoto een winkelcentrum was ingestort. Wel zijn er tientallen gewonden en zitten bijna 50.000 huizen zonder stroom. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig en vanavond blijft het nog een tijd zomers warm. Morgen volop zon en dan wordt het 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het dan iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
20: Straks BNR Beurs en daarin ruim baan voor Unilever, dat aandeelhouders verrast met iets wat ze jarenlang hebben moeten missen. Volumegroei.
21: En je hoort alles over Basic Fit, dat beleggers zo'n beetje alles geven wat ze maar kunnen wensen.
20: Ja, meer omzet, meer winst, de midkapper is in topvorm.
21: En Milou heeft een heel goed verhaal over de rijkste familie van Frankrijk.
20: Hou je vast en blijf luisteren, tot zo.
22: Alles wordt duurder, uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
23: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
24: Thomas van Zijl.
25: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het lobbypanel over lobbyen terwijl iedereen op vakantie is. En een gesprek met Mayra van Helvoort, directeur van de branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland, over de sluiting van het Twentekanaal en wat dat de sector kost. Je hoort het morgen om 11 uur in BNR Zaken doen.
26: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
27: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
28: Blijf scherp.
29: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt en Jelle Maasbach.
21: Dinsdag 28 juli, de dag dat we het willen hebben over Unilever. Dat doet iets dat aandeelhouders al een decennium niet meer gewend waren. Flinke omzetgroei.
30: Het bedrijf meldt dat het een flinke groeiversnelling heeft doorgemaakt vergeleken met vorig jaar. Komt vooral omdat er meer producten werden verkocht. Unilever moest het vooral hebben van opkomende markten zoals India, Indonesië en Latijns-Amerika.
21: Ja, flinke volumegroei om precies te zijn.
20: Ja, en hoor je ook alles over krachtpatser Basic Fit.
31: Basic Fit had meer omzet en meer winst in de eerste 6 maanden van het jaar. En daar stopt het niet, want Basic Fit verhoogt voor de 2e keer dit jaar de winstverwachting.
20: We duiken deze aflevering in het succes van de sportketen.
21: Je hoort ook meer over de cijfers van Philips. En we vertellen je over Elon Musk, die wil bankier worden.
20: De Amsterdamse beurs sloot 1,1% in de plus op 1093 punten. Grootste stijger is Unilever met 7,9%. En in de VS is het beeld gewenkt. We gaan de beursdag doornemen. En daarvoor is aangeschoven Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Welkom.
32: Dankjewel.
21: Goed dat je er bent. Normaal altijd aan de telefoon vanuit Breda.
32: Ja.
20: Eindelijk een gezicht.
21: In de studio.
32: Ja. Als weer eens tijd.
21: Ja, mooi man. Goed dat je er bent. En wij beginnen niet in Breda. Wij beginnen in Azië. Daar ging het in Zuid-Korea weer helemaal mis.
33: Absolutely wild moves when it comes to the South Korean index. The KOSPI has been paused for trading twice in the session so far. It's on track for its worst day since March. The KOSPI now down 10.4% as the chip worries continue.
21: Ja, het was weer hommelus, vooral doordat SK Hynix en Samsung onderuit gingen. Samsung ging bijna 13,5% naar beneden. SK Hynix sloot uiteindelijk 14,5% in de min. En dat alles trok de KOSPI met zo'n 11% onderuit. Dat komt omdat er en zorgen zijn of die bedrijven wel genoeg geheugenchips blijven verkopen of de waardering niet veel te hard is opgelopen. Maar er wordt daarnaast ook door particulieren enorm met hefbomen gespeeld. En eerder riep zelfs de president van het land nog op de toezichthouder en de beursuitbaten om in te grijpen en dat beleggers daarmee gingen stoppen.
20: Ja, heftige uitslagen tot gevolg. Dan LVMH, het Luxemburgium, dat zag een lichte stijging van de omzet in het tweede kwartaal, 3%. En daarmee zijn ze toch een lichtpuntje in de luxe sector. Niet dat een tijdje best moeilijk heeft.
0: The Iran war really continues to weigh on the consumer confidence and of course on demand for those luxury products. It's overall a pretty positive story for LVMH, despite some of that weakness. So the biggest unit, which is home to big labels like Louis Vuitton and Dior, posted sales growth for the first time in 2 years.
20: Ja, ze moeten het vooral hebben van welvarende Amerikanen. En leuk feitje, ja, daar zijn er dankzij groeispurts in AI en tech steeds meer van. Dus ja, dat is goed nieuws voor het luxe bedrijf. Wat ook helpt, is dat de nieuwe creatief directeur van Dior, de trouwjurk van Taylor Swift, mag ontwerpen. Is het allemaal genoeg om beleggers te overtuigen dat de magere tijden in luxe voorbij zijn? Nou, beleggers waren aanvankelijk redelijk positief met een plusje van 3%. Het zwakte ietsje af, waardoor de eindstand toch is 0,8% erbij voor LVMH.
21: Gaan we door naar Philips. Dat kwam ineens gisteravond met de kwartaalcijfers in plaats van vanochtend. Ze publiceerden dus per ongeluk te vroeg. CEO Roy Jakobs zegt dat ze nog aan het uitzoeken zijn waar het precies misging.
1: Wat er is gebeurd, onze cijfers waren tijdelijk te zien op het moment bij het voorbereiden van de volgende dag, eigenlijk van vandaag. Toen dat bekend werd bij ons, wilden we natuurlijk iedereen informeren. En toen zijn we gewoon met alle informatie meteen naar buiten gegaan. Dus dat is de korte situatie.
21: Ja, waren eigenlijk geen slechte kwartaalcijfers. Er zat best veel goed nieuws in, zoals deze.
2: En een meevaller voor Philips, elektronica-fabrikant, heeft een beter kwartaal achter de rug dan verwacht. En dat komt door het teruggraven van 186 miljoen euro aan Amerikaanse importheffingen.
21: Jawel, Philips kreeg bijna 190 miljoen euro terug van die onterechte Trump-heffingen, waar Jakobs flink achteraan zat, zegt hij tegen BNR.
1: Wij waren heel proactief hierin. Letterlijk op dag 1 stonden we op de stoep met hele gedetailleerde claim. Om onze rechten zeg maar veilig te stellen. En we hebben dus ook bijna alles teruggekregen en staat ook op de rekening. Dus daar zijn we heel erg blij mee.
21: Maar ik zei het dus al, er is meer goed nieuws. De omzet ging vorig kwartaal omhoog en Philips verhoogt voor de komende maanden ook de verwachting voor de marge. Maar dan, Stan, dan zou je denken, aandeel gaat omhoog. Aandeel ging 4,8% naar beneden. Keiharde afstraffing.
32: Ja, en waarom is dat? Intraday zelfs 11%.
21: Ja.
32: Nou ja, als je even daar doorheen kijkt, dan zag je dus inderdaad dat de orders gewoon daalden met een procent onderliggend. En dat kwam omdat er een paar grote contracten in Noord-Amerika werden uitgesteld. En dan zie je dus gewoon dat de beurs, je kan het allemaal heel mooi voorschotelen en communicatie. Zeg maar onder woorden brengen en zeggen hoe fantastisch je het hebt gedaan. Maar er wordt toch ook echt even gekeken inhoudelijk naar die cijfers. En dan zie je dus dat ja, met name die orderstroom, die vielen gewoon tegen.
21: Ja, dus wel terecht dat beleggers.
32: En dan is er dus angst eigenlijk niet eens zozeer voor het afgelopen kwartaal, maar met name wat gaat de komend kwartaal, komt dan ook nog wel zo'n groei uit de boeken gerold.
20: Ja, een kleine kans dat er dan nog een meevaller zit aan te komen. In ieder geval zo eentje. Kom ik nog even terug op LVMH, speciaal voor de luxe poes hier in de studio. De topman Bernard Arnault die plaatste namelijk zijn allereerste post op X ooit. En die ging meteen viraal. De post is een uitvoerige reactie, kan ik toch wel zeggen, op een kritisch stuk in Le Monde over de familie Arnault. Zeg gerust een zesdelige long read. Het is echt diepgaand onderzoek wat ze hebben gedaan. En de familie Arnault wordt daar getypeerd als de laatste koninklijke familie van Frankrijk. De Franse krant die schrijft over allerlei spanningen en intriges die er zouden spelen tussen alle erfgenamen en mogelijke opvolgers van het luxe imperium. En het stuk gaat over Arnault's mediamacht, de giften, zijn politieke invloed, alle Franse presidenten die hij ooit zou hebben ingefluisterd. Al met al ja, niet een al te rooskleurig verhaal over de rijkste man van Frankrijk. En dat laat Bernard niet zomaar passeren. In een ja, toch heerlijk stuk beschrijft hij hoe hij alles even ja, tussen twee kopjes thee door heeft gelezen. En laat weten dat de journalisten van Le Monde dat hij ze dankbaar is voor hun 6 maanden lange onderzoek en alle moeite en tijd die ze erin hebben gestoken. Hij bekent schuld dat hij met de Franse president heeft gepraat. Niet alleen de Fransen voegt hij daaraan toe. En over de familie schrijft hij: de Arnaults discussiëren volgens Le Monde blijkbaar niet met elkaar, maar smeden snode plannen. Ze beraadslagen niet, maar voeren competitie. Ja, en daar had de topman toch wel graag wat nuance in gezien. Want zie maar eens met 5 sterke persoonlijkheden te werken in hetzelfde huis en er geen Italiaanse opera van te maken. Nou, het is echt een aanrader om even op te spuren. Jij hebt het ook gelezen, Stan? Ja.
32: Ja.
20: Lees het. Het is nog eens wat anders dan: het management herkent zich niet in het geschetste beeld. Wat je toch meestal hoort. En fun fact nog, de Franse krant Le Monde is dus voor een deel in handen van zijn schoonzoon.
21: Oh.
20: Dus ja, zo krijg je die familie-intriges natuurlijk wel.
21: Dat zie ik Jared Kushner niet doen bij Donald Trump. Straks hebben we het trouwens over het paradepaardje van de midcap. Basic Fit is in topvorm.
20: Ja, en hoe anders is het bij Boeing? Dat heeft heel veel last van een order die het van het Witte Huis kreeg.
21: Eerst naar Unilever. Dat zag de omzet harder groeien dan waarop was gerekend. Maar belangrijker nog, ze verkopen ook echt meer spullen. Het is niet alleen omdat ze die spullen duurder maken dat die omzet groeit. De volumegroei van Unilever komt namelijk uit op het hoogste niveau in 10 jaar tijd. Unilever verkoopt vooral meer landen als India, China, Indonesië en Latijns-Amerika. Daar komt nu zo'n 60% van alle omzet vandaan. Waar ze dan weer niet groeien is Europa. Daar nam de omzet zelfs af. Ja, Stan, we hebben het de afgelopen jaren heel vaak met jou over Unilever gehad. Jarenlang keek als Unilever belegger toch wel tegen matige groei aan. Nu dus een flinke volumegroei. Is dat de reden dat beleggers dit aandeel bijna 8% hoger zetten?
32: Ja, dat is de kern. En dit is waar ook beleggers al jaren op zitten te wachten natuurlijk bij Unilever. Dan moet ik wel meteen een kanttekening bij plaatsen. Het is pas 1 kwartaal. Dus laten we hopen dat er sprake is van een trendbreuk in positieve zin. Maar inderdaad, je wil meer spullen verkopen, niet continue spullen, hogere prijzen, waardoor je ook zeg maar omzetgroei bewerkstelligt. Maar nu zag je echt duidelijk gewoon volumegroei. Van die bijna 6% groei was het overgrote merendeel kwam uit volumegroei. Prijzen waren met 0,2% geloof ik opgelopen. Ja, en dat is precies waar beleggers op zitten te wachten. Dat je inderdaad meer spulletjes aan de man brengt. Met name in de markten die jij nu net noemt. En met name ook in de sectoren, in de divisies. Waar de goede in zitten. Hè? Dus de personal, homecare en de beauty en de wellbeing.
21: Ja, want die voedingstak, daar gaan ze afscheid.
32: Ja, nou ja, dat was ook weer prachtig dat dat er nou zo mooi uitziet. Want je ziet dus duidelijk die groei in die divisies die we net noemen. Ja. En voeding was zelfs een lichte fractionele krimp, zag ik. Dus
21: dan gokken ze wel op het juiste paard, of de juiste paarden in dit geval.
32: Nou, dat is geen toeval natuurlijk. Daar hebben ze wel wat onderzoek naar gedaan. En dat is precies natuurlijk de opdracht die het management al jaren heeft gekregen. Hè, met natuurlijk Heinz Schumacher ook al. Ja. Van joh, zorg ervoor dat we ons focussen op onze powerbrands, zoals we dat dan noemen. Zeg, bijna 80% van omzet komt uit de echte grote merken. Dat je daar al je marketing spend op loslaat en dat je die groot in de markt zet in de markten die ertoe doen. Meer dan 60% van de omzet is inmiddels emerging markets. Ja. Daar zit de groei ook in. En voeding is prachtig, maar past daar niet zo goed bij. Net als dat Europa al jarenlang stabiel is, zeg maar, is ook niet echt een groeimarkt. En als jij een hoge waardering wil krijgen als bedrijf, dan zal je meer groei moeten laten zien. En dat laten we hopen dat dit daar het begin van is.
21: 60% komt dus vanuit die emerging markets. Ja. Zit daar nog groei in?
32: Ja, absoluut. En zeker als je kijkt, die sterke merken, en zeker in die personal en die homecare. En dat zie je ook wel, dat profiel bij andere bedrijven, waar ze natuurlijk steeds meer focus daarop gaan. Ze zijn niet de enige natuurlijk die dit spelletje kunnen. Maar het is wel een bekend spelletje in die zin tussen haakjes, dat je, wat ik net al zei, gewoon veel meer gaat focussen op je echte grote merken. Die groot gaat distribueren. Dat je ook daar al je marketing spend aan uitgeeft. En dat je die in de juiste landen, waar ook demografische groei is, goed in de markt positioneert. Daar komt de groei vandaan. En niet meer van voeding en niet meer uit Europa.
21: Ze zijn ook wel laat wakker geworden dan bij Unilever.
32: Nee, ze zijn niet laat wakker geworden. Ze hebben later de executie op gang gezet. Eigenlijk te laat. En dat is denk ik ook waarom Heinz Schumacher op een gegeven moment ook weer het veld mocht ruimen na een relatief korte periode. Want was het 2 jaar? En Alan Joop daarvoor, ook waar ze ook niet helemaal tevreden mee waren. Nelson Peltz zat natuurlijk al aan boord als activistische aandeelhouder. Ja. Die willen gewoon groei zien. En die zien dat in die verschillende divisies dat mogelijk is. Maar daar moest gewoon, sneller actie worden ondernomen. En dat is met die nieuwe CEO Fernandes. Dan moet ik wel zeggen, ik denk wel dat hij een beetje profiteert van wat zijn voorgangers zeg maar al hebben gedaan. Maar nu zie je dus inderdaad wat de Raad van Commissarissen en de beleggers eigenlijk al jarenlang willen.
21: Ze hebben dus heel veel sterke merken in huis. Moet je denken aan bijvoorbeeld een Dolph en een Vaseline.
32: Ja. Ja.
21: Gaan zij nog meer merken afstoten? Of zeg je, wat ze nu in huis hebben, dat is het. En daar gaan ze dus al die marketing power achter zetten.
32: Nee, nou ja, wat je hebt, dus inderdaad, als je kijkt per divisie, dan is personal care inderdaad Dove en Rexona en Axe. Dan heb je de home care, is meer de wasmiddelen, de Sif, de Persil, de Omo. Dan heb je de foods, wat nu natuurlijk weggaat, de Knorr, de Hellmann's en onze cultureel erfgoed Calvé pindakaas natuurlijk. Ja. En Magnum, nou, dat is al afgestoten. Ja. Maar met name die eerste namen, die merknamen, ja, dat zijn echt die power brands waar we het dan over hebben. Waar ze gewoon veel meer nog op in willen zetten. Waar ze voor willen zorgen dat daar de groei vandaan komt. En op jouw vraag, ik denk dat het zo is dat als het een relatief kleiner merk is en het past niet in het productpalet, ja, dan zullen ze daar zich strategisch op heroriënteren. Maar tegelijkertijd, als de groei mogelijk is en er zitten ook goede marges op, dan kunnen ze dat ook wel een beetje cultiveren. Dus ik denk ook dat je misschien nog wel wat gerichte aankopen gaat zien. Het echte snijden is grotendeels wel achter de rug hier.
21: We hebben het nog niet over Europa gehad. Hoe zorgwekkend is het dat de omzet hier daalt? Dat ze dat nog steeds niet
32: Is zorgwekkend. Ja. Dat is ook de reden waarom ze met name focussen natuurlijk op opkomende markten. Wat ik net al zei, 60% van de omzet. Daar zit de groei. En Europa is toch meer een beetje consolideren. Maar goed, dat geldt voor de concurrent ook. Dat zien we de biermarkt bijvoorbeeld ook al jaren hetzelfde.
21: Maar kan je dat stabiel houden of verwacht je dat de omzet hier blijft?
32: Ja, als jij ervoor zorgt dat de Europese bevolking op peil blijft, dan kunnen ze dat misschien stabiliseren inderdaad. Ja. Maar en voor de rest is het toch een beetje cannibaliseren met name. Om te kijken wat doet de concurrentie. En als er niet genoeg groei is, dan ook daar kiezen voor eventueel mogelijk een exit.
21: Ja, voor de komende tijd, de volumes groeien dus bij Unilever. Ja. Ondanks dat ze niet heel veel prijsverhogingen hebben doorgevoerd.
32: Nee, super, dat is precies wat je wil zien.
21: Ja, maar dan is er dus nog ruimte om nog een keer die prijzen te verhogen.
32: Ja, maar wat je...
21: Of kan dat niet?
32: Dat klopt. Maar wat je niet wil doen is meteen die volumegroei weer de nek omdraaien door de prijzen te gaan verhogen. Dus eigenlijk wat je wil zien is dat ze nu die prijzen relatief stabiel houden een tijdje. En dat daarmee de volumegroei nog even doorgaat. Hè, totdat je zeker weet dat iedereen... mensen zijn voor A-merken best wel producten of merktrouw. Mm-hmm. Op het moment dat ze allemaal verslaafd zijn tussen haakjes, dan is misschien het moment daar om de prijzen juist wat meer te verhogen. Als de volumegroei wat begint tegen te vallen. Dus dat is een heel fragiel evenwicht.
21: Ja.
32: En je probeert nu met name die volumegroei vast te houden.
21: Dat is wat je wel met sterke merken kan. Hè? Apple is misschien een beetje een slecht voorbeeld. Want je bent op een gegeven moment, dat heb ik ook, verslaafd aan je iPhone. En dan wil je er iets meer voor betalen. Gaat Unilever die kant dan ook op met een Rexona en een
32: Dolce? Met alle respect, Sanex is volgens mij niet van Unilever. Als Rexona te duur wordt, 2 euro per deodorant duurder is dan Sanex, dan stap ik gewoon over natuurlijk.
4: Ja, dus ik ben ook niet zo merk vast hoor.
32: Nee, dus dat is... dat klopt, alleen... branding is daar en marketing is dus heel erg belangrijk. Gewoon merknamen zijn belangrijk. Wat je ook wel ziet, en dat is Europa, om daar nog even terug te komen, is inderdaad dat de thuisproducten zeg maar, van de supermarkten, die krijgen meer tractie in Europa. En dat is natuurlijk wel echt een concurrentie voor Unilever.
4: Het verschil in kwaliteit wordt ook steeds kleiner. Je proeft ook bijna het verschil niet meer. In ieder geval met eten.
32: Nou, de huismerk pindakaas wel, maar inderdaad niet.
4: Oh ja?
21: Zeker.
32: Ja, ik proef wel verschil.
21: Ja, ik ook wel.
4: M&M's, daar is een groot verschil.
32: Ja, nee, maar even, smaak is dan weer iets anders dan inderdaad bijvoorbeeld een deodorant of een zalfje op je huid bij wijze van spreken te smeren. Dus, en dat zie je ook in jongere generaties die misschien toch wat meer kostenbewust zijn. Je moet eerst maar zorgen dat ze die aanmerken gaan kopen.
21: Tot slot, ben jij door vandaag enthousiaster geworden over het aandeel Unilever?
32: Oh, hele goede vraag, Jelle. Nee, ja, maar eindelijk zou ik bijna zeggen. Want Unilever was tot voor kort, de afgelopen 10 jaar was een soort obligatie. Weet je wel, dat aandeel, dat was altijd €50. Al 10 jaar plus. En dan was het, basis van de waardering was wat te hoog, was wat te laag. Maar het was altijd rond die €50. En je kreeg je dividendrendement van 3% of 4%. Ja, dat krijg je op een Nederlands staatspapier ook 10 jaar. Dus het was meer een overheidsobligatie. Je wil een aandeel waar je ook in het risicokapitaal deelneemt, wil je ook meer rendement zien natuurlijk. En dat is precies waarom aandeelhouders, grote aandeelhouders en de Raad van Commissarissen en zo daar zeer kritisch waren op het management van Unilever.
4: Het was een soort tankschip, maar het lijkt nu eindelijk een beetje gekeerd.
32: Ja, nogmaals, één kwartaal zwaluw maakt nog geen zomer. Maar laten we hopen dat die volumegroei ook het derde kwartaal en het vierde kwartaal doorzet.
5: BNR Beurs.
21: Unilever was met afstand het best presterende AX-aandeel. Gaan we door naar Basic Fit, dat de hit was op de midcap. Aandeel ging 6% omhoog.
4: Ja, er was in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst voor de sportketen. De omzet groeide met 18%, kwam uit op €800 miljoen. Vooral door een overname in Duitsland. De winst meer dan €23,5 miljoen. En dat was vorig jaar nog een verlies van bijna €8 miljoen.
21: En daar stopt het niet, want Basic Fit had nog veel meer leuks voor aandeelhouders. Het verhoogde de winstverwachting voor dit jaar, jawel. En dat is al de tweede keer dat ze dat in 2026 doen. Stan, is het omdat er meer mensen sporten of omdat de directie de kosten nog beter in de hand heeft? Wat is de reden dat ze die winst kunnen verhogen?
32: Dat is allebei. Kijk, je kan bij een sportclub kan je goed voorstellen, die hebben natuurlijk vrij veel vaste kosten, zeg maar. De huur, de apparaten die erin staan, het personeel. En op een gegeven moment heb je een soort break-even. En wat ik begreep is dat het aantal leden per club gemiddeld van zo'n 2800 naar bijna 3000 is gestegen.
21: Ja.
32: Ja, stel je voor dat je break-even op 2500 ligt voor zo'n club. Ja, ieder extra lid dat erbij komt, het gaat wel meteen naar de EBITDA toe, zeg maar. Dus is meteen winstgevend. Dus zowel je kosten worden dan relatief lager, als je winstgevendheid neemt meteen toe. Dus dat is, goed gedaan van Basic. Er zit een enorme operationele hefboom in. Die geldt wel twee kanten op, uiteraard.
21: Die directie die kreeg vroeger nog wel eens kritiek over de groeiplannen. Veel clubs openen in het buitenland. Nu zetten ze meer in op franchise. Ja. Beetje een McDonald's-model, maar dan gezonder. Is dat slimmer?
32: Ja, wel als je de kwaliteit tussen haakjes van basic fit is natuurlijk heel basic bewaakt. Maar als je inderdaad ervoor zorgt dat je formule zeg maar ook hetzelfde blijft en hetzelfde wordt uitgerold. Dan kan het inderdaad minder kapitaalsintensief zijn. Want groei, dat zei je net zelf ook al, kost veel geld. Het opzetten van die clubs, het overnemen van bedrijven, dat is enorm kapitaalsintensief. Maar je ziet het nu, en dat zie je wel vaker bij bedrijven die nog een markt aan het veroveren zijn. Eerst wordt er heel veel geïnvesteerd. AI-investeringen zijn nu natuurlijk een prachtig voorbeeld. Maar reken maar dat die rekening ergens een keer weggelegd gaat worden. Want er moet wel uiteindelijk aan verdiend worden. Je gaat niet al die investeringen voor niets doen. Ja. En dat zie je nu heel duidelijk bij Basic Fit ook. Dat langzaam maar zeker die knop omgaat van zwaar investeren, uitbreiden naar oké, nu kunnen we het ook winstgevend gaan opereren.
21: Ja, en er waren wat aandeelhouders die hadden er een beetje een hard hoofd in. Maar als je kijkt naar het afgelopen jaar, dat aandeel is gewoon met meer dan 25% gestegen. Dus ze doen toch kennelijk wat goeds waardoor ze die aandeelhouders kunnen overtuigen.
32: Nou, dit is wel wat je als fundamentele belegger inderdaad wil zien. Gewoon het bewijs dat geleverd wordt dat je gewoon winstgevend de tent kan draaien om, en structureel winstgevend. Mm-hmm. En het einde is in principe nog niet in zicht. Want volgens mij kunnen ze nog wel wat meer leden per club hebben. En ze zijn nog steeds ook aan het groeien. Ze doen natuurlijk wat overnames in Duitsland, wat Milou net al zei. Dus er zijn nog wel meer mogelijkheden.
4: Waar liggen die kansen dan volgens jou?
32: Nou ja, dus wat ik net zei, in Duitsland het openen van meer clubs, de franchise-formule, eigenlijk uiteindelijk. Wat nu ook relevant is, dat ze het geld dat ze zeg maar hebben, dat ze dat slim inzetten om zeg maar de groei verder uit te dragen. Maar zonder dat het meteen. Is gek om dat zo te zeggen, maar zonder dat het meteen heel veel extra geld kost ook. Dus je wil ook ervoor zorgen dat je tegelijkertijd die winstgevendheid niet in de wielen rijdt. En dus dat je zorgt dat je de clubs die gewoon winstgevend zijn, ook nog winstgevender maakt eigenlijk.
3: BNR Beurs.
21: We gaan weer door. Onze reis gaat nu naar Wall Street, naar de vrienden en vriendinnen daar. De Dow Jones staat 1,3% maar liefst in de plus. De S&P 500 wint 0,5%. De Nasdaq krijgt er 0,1% bij.
4: Toch weer helemaal groen dus. Ja. Zeg, en zoekt een van jullie nog een nieuwe bank?
21: Nee.
32: Bank in waar je op gaat zitten of een financiële instelling?
4: Financiële instellingbank.
32: Ik heb er zoveel, maar ik kan er altijd wel in bij. Ik ben wel van nieuwe bank.
21: Ik heb er zoveel. Heb je zoveel vermogen dat je moet spreiden? Dus dat beste tegen.
32: Ik wil ook een beetje kijken waar we de cliënten onder kunnen brengen. Natuurlijk. Ja, maar ik hou wel van nieuwe initiatieven. Ja.
4: Nou, dan moet je even luisteren. Want Elon Musk die wil met zijn platform X die plek maar wat graag innemen. Het zat er al een tijdje aan te komen. Maar nu is het zover. Musk lanceert X Money in de VS.
6: Wat krijg je dan allemaal? Nou, rente tot oplopend 6%.
7: Waar kan ik tekenen?
6: Ooit zo op terug. Okay. Een visa-kaart, een metalen visa-kaart met je X-username er dan nog eens op. 3% cashback. Iedere betaling zou je gratis geld uit een automaat kunnen halen. En dat geld kun je dan ook weer gebruiken om direct betalingen uit te voeren op X.
4: Ja, dus de bedoeling is dat je uiteindelijk helemaal geen bank meer nodig hebt eigenlijk. Gewoon met X verder gaat. Ja. Het is gratis, tenminste voor premium gebruikers van X. Dus ook weer niet zo gratis. Uiteindelijk werkt Musk toe naar een soort alles in één app. Hè. Je moet er de liefde kunnen vinden, maar ook een baan. Nog veel meer. Maar nu kunnen Amerikanen er dus alvast terecht voor hun geldzaken. En dat is natuurlijk niet helemaal nieuw terrein voor Musk. Die eerder al X.com runde en dat resulteerde uiteindelijk in PayPal. Go Musk, zou ik zeggen. Ik ben wel benieuwd hoe ze nou aan die belofte van 6% rente gaan voldoen.
21: Ja, maar dat heb ik met heel veel beloftes van hem. Ben ik ook benieuwd hoe die daar aan...
32: Het is in US dollars waarschijnlijk. Hè? Dan ligt de rente sowieso hoger.
4: Ja. Maar alsnog zeggen ze 10 keer zo hoog als andere banken. Beloven ze dus.
32: Ja, nou ja, daar moeten we even naar kijken. Laten we de jury still out.
4: We duiken erin.
21: Gaan we naar Boeing. Dat heeft een kwartaalverlies geleden. Even minder leuk nieuws van ruim $400 miljoen. Dat is ruim een dubbele van waarop was gerekend door analisten. En dat de vliegtuigbouwer meer verlies maakt, dat komt dan weer door een order van het Witte Huis, waar ze al heel lang mee bezig zijn.
8: No, I'm not happy with Boeing. It takes them a long time to do, you know, Air Force One. We gave that contract out a long time ago. It was a fixed price contract. And I'm not happy with the fact that it's taking so long.
21: Ja, ze bouwen al een tijdje aan 2 747's die dan weer dienst moeten doen als de Air Force One, dat vliegtuig voor Trump. Maar dat project is een hoofdpijndossier geworden voor Boeing. Het is alleen vertraagd, maar nu schrijven ze in een kwartaaltijd $280 miljoen af.
4: Ja, dan ben je niet blij. Hebben we ook nog Coca-Cola voor je? En dat bruist.
9: The company reporting second quarter earnings that beat on both the top and bottom lines. Coca-Cola raising its full year outlook, saying its World Cup sponsorship helped bolster demand.
4: Ja, dat hoofdsponsorschap heeft ze inderdaad wel een zetje gegeven. 6% meer omgezet door de frisdrankenboer. Ze rekenen nu op een omzetgroei in heel 2026 van minimaal 5%. Grote rivaal PepsiCo, ja, die meldde laatst nog dat consumenten wat zuiniger zijn geworden. Maar dat blijkt dus niet uit de cijfers van Coca-Cola. Dat staat vandaag maar liefst 5% in de plus.
21: En ik wil het nog hebben over een plan van Apple om jongeren verder in de schulden te duwen. Ze gaan namelijk een samenwerking aan met Klarna. Je weet wel, die dienst waarbij je op afbetaling spullen kan kopen. Nou, Apple-klanten kunnen binnenkort maandelijks een iPhone leasen.
33: The company is now launching a new leasing program today designed to make its next wave of hardware look more affordable. Apple Upgrade covers most Apple devices with iPhone leases starting at $17.99 a month. Now at the end of the 12 or 24 month term, customers can then return the device, start a new lease, or pay extra to keep it. Well, Klarna finances the program and takes the credit risk. This is for US customers.
21: Gaat dit Apple helpen, Stan? Hebben ze het nodig om meer iPhones aan de man te brengen?
32: Ja, die dingen zijn zo duur geworden dat je hem niet meer zomaar even aftikt natuurlijk. Dus ik kan me wel eens maar voorstellen dat je een soort van buy now pay later optie ook voor klanten genereert. Alles om het ecosysteem op peil te houden uiteraard. Dus zeker voor jongere generaties kan ik me voorstellen dat het een serieuze optie is om te overwegen om dat toch maar, zeg maar bij Apple te blijven. Ondanks dat ze weer, wat is het, 30% duurder geworden zijn, geloof ik. Ja, ik begrijp het wel. Ja.
21: En als het daar werkt, dan gaan ze het denk ik naar Europa uitrollen.
32: Ja, dat zal dan wel. Ja, dat lijkt me logisch. Ja.
21: Nog een ander nieuwtje over Apple. Dat ging trouwens aan het begin van de handel even door de 5 biljoen grens. Oftewel, ze waren toen meer dan 5000 miljard dollar waard. Alleen Nvidia lukte dat. Dat is toch wel een momentje.
32: Ja, zeker. Ja, en Alphabet moet er ook doorheen gaan een keer. Hè?
21: Ja, dat hebben ze al wel gehad.
4: We wachten het af. En dan kijken we nog even wat er morgen op de agenda staat. En het wordt niet alleen een mooie dag voor liefhebbers van de zon. Het wordt weer een mooie dag voor kwartaalcijferfetischisten. Er staat weer een heel rijtje klaar. Te beginnen met twee van de magnifieke zeven, Microsoft en Meta. Ook de moeite waard om in de gaten te houden zijn SK Hynix, Qualcomm en ARM. Zeker nu de chipsector een beetje onderuit is gegaan. Misschien dat mooie cijfers daar dat leed wat kunnen verzachten. Je moet er wel even geduld voor hebben, want die bedrijven die krijgen we allemaal pas na het Nederlandse avondeten. Gelukkig hoef je je overdag ook niet te vervelen met een hele stoet aan Europese zwaargewichten. Deutsche Bank, UBS, Airbus, Danone. In Nederland komen de halfjaarcijfers van het AEX-bedrijf IMCD. En kun je er nou echt geen genoeg van krijgen, dan kun je ook nog die van Starbucks en Robinhood bestuderen. Om 8:00 onze tijd knoopt de Fed er nog even een macro-strikje om met de bekendmaking van het rentebesluit. Spoiler, waarschijnlijk ongewijzigd. Maar ja, waar hint Bars op voor de rest van het jaar?
21: Spannend. Dit was de BNR Beurs van dinsdag 28 juli. Wij danken onze grote vriend Stan Westerterp van Bond Capital Partners, die gewoon een keer weer in de studio was.
32: Ja,
21: mooi man.
32: Dat ga ik vaker doen.
21: Ja, lijkt me leuk.
4: Ja. Leuk dat je er was. Ja. En ook dank aan jouw luisteraar natuurlijk. En zit je nou nog met prangende vragen, dan kun je die kwijt in de BNR-app. Wij zijn er morgen weer.
21: Tot morgen.
27: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
12: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen? Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
13: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
12: Voor precies die company info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
14: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
15: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
14: Dus we zijn nog niet verloren.
16: Want daarvoor luister je de grote techshow.
15: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
16: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
17: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.
0: nieuwsupdate van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De regio Twente heeft om financiële steun gevraagd vanwege de sluiting van het Twentekanaal. De sluiting heeft grote economische gevolgen. Bedrijven moeten hun spullen nu met vrachtwagens vervoeren, maar daar kan veel minder in dan in schepen. Minister Karremans heeft nog niet gereageerd op het verzoek. De mensen in Amsterdam-Osdorp die zijn geëvacueerd voor ontploffingsgevaar worden opgevangen in een buurthuis, meldt AT5. In hun buurt crashte een auto die was gebruikt bij een plofkraak en mogelijk liggen er nog explosieven in. De verdachten zijn gevlucht. Ook een verzorgingshuis is ontruimd en het Rode Kruis biedt hulp. Justitie is druk met het onderzoek naar de bekladding in twee dorpen bij Den Bosch, maar heeft nog niemand aangehouden. Vanwege de komst van minderjarige asielzoekers werd op meerdere huizen in Engelen en Bokhoven kwetsende teksten gekalkt. De politie bekijkt camerabeelden en surveilleert extra. Bij een zwaar ongeluk op de A17 bij Moerdijk zijn een dode en meerdere gewonden gevallen. Bij het ongeluk waren 3 vrachtwagens betrokken. Eentje vloog in brand. De weg is zeker nog de hele avond dicht. Zo groot is de ravage. Het verkeer moet omrijden via de Haringvlietbrug over de A59 en A29. En komt Madonna naar Pride Amsterdam? De organisatie wil er niks over zeggen, maar maakt het wel de geruchten aan. Pride heeft namelijk een bericht van Madonna gedeeld dat ze vandaag op social media zette. Het is geschreven in het Nederlands. Ik heb iets waarover ik wil praten, maar ze legt het verder niet uit. Dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Morgen schijnt de zon volop en het wordt dan 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het iets koeler. En dat was het ANP Nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het MKB-café. Lauren Verster.
18: Hallo en welkom in het MKB-café. Ik ben Lauren Verster en hier schuiven ondernemers aan die niet bang zijn om alles op het spel te zetten en tegen de stroom in te roeien. We praten vandaag over hun drijfveren, briljante zetten en natuurlijk flaters. Over ondernemer, vallen, opstaan en weer doorgaan. Vandaag aan tafel een ondernemer wiens leven compleet op zijn kop werd gezet door een ski-ongeluk. Menno Streefland liep in 2023 door een ongelukkig geval tijdens het skiën in Oostenrijk een dwarslesie op. En daarna gooide hij noodgedwongen het roer om en nu verkoopt hij met zijn bedrijf Spines rugbeschermers om te voorkomen dat meer mensen moeten doormaken wat hem is overkomen. Toch, Menno?
19: Dat welkom. Klopt. Dankjewel.
18: Hey, in 2023 skiën in Oostenrijk. Daar maak je de val die je leven compleet verandert. Wat herinner jij je nog van dat specifieke moment?
19: Ik herinner mij dat er in de verte iemand op de piste iets van een beweging maakte, waardoor ik dacht, daar moet ik omheen, met een veilige afstand. En terwijl ik probeerde om deze persoon heen te sturen, verloor ik eigenlijk mijn eigen balans. En daarmee ben ik aan de zijkant van de piste gevallen in een kuil. Gewoon eigenlijk van de berg af. Toen lag ik op mijn rug. Ben ik mijn vrienden gaan bellen. Die dachten eerst dat ik een grapje maakte. Maar helaas, jongens, dit keer niet. Stuur maar een helikopter. Die kwam vrij vlot. Binnen 2,5 uur na mijn val lag ik al in het ziekenhuis van Innsbruck onder het mes. Daar ben ik ook zeer erkentelijk voor. Want ja, het is natuurlijk een groot cadeau dat er zo'n team voor je klaarstaat. Dat iedereen, iemand die daar jaren voor gestudeerd heeft, ready is om mij te opereren. Toen begon het hele circus.
18: Even terug naar die specifieke val, want ik heb ook veel geskiet, ben ook vaak gevallen. Je valt, normaal doe je je ogen open, sta je weer op. Wat was er dit keer anders bij jou dan? Wat voelde jij op dat moment?
19: Ja, ik deed mijn ogen open en stond niet meer op, want dat was precies de situatie. Je wil een sit-up doen en je voelt op dat moment eigenlijk dat vanaf je navel, in mijn geval, dat de rest van het lichaam niet meer werkt. Dus je raakt een klein beetje in paniek.
18: Maar heb je heel veel pijn op zo'n moment?
19: Nee, niets, want je voelt het ook niet meer. Je voelt je onderlichaam niet.
18: Dus het is gewoon alsof je... Ik heb bijvoorbeeld een keizersnede gehad. Dan kan je hele onderkant vanaf je borst ongeveer niet meer bewegen. Het is zoiets. Je bent gewoon verlamd en je voelt daar niks.
19: Klopt. Bedoel je een ruggenprik?
18: Ja.
19: Ja, dus dat is inderdaad vergelijkbaar. Alleen dan komt het na een dag terug. En bij mij kwam het eerste begin van het gevoel kwam terug na een aantal weken.
18: Hey, de arts in het ziekenhuis waren in eerste instantie heel somber over jouw vooruitzicht. Ze zeiden, ja, je zult waarschijnlijk niet meer kunnen lopen. Hoe leef je verder met zo'n boodschap?
19: Nou ja, ik zat op dat moment gelukkig vol met morfine van de helikoptervlucht en van de arts die dat toen had gedaan. Ze hebben tegen mijn moeder gezegd, in een rolstoel kun je ook heel gelukkig worden.
3: Ja.
19: En nou ja, mijn moeder reageerde erop van, nou, dat zullen we nog wel eens even zien. En ik ook. En dat was eigenlijk pas de volgende dag. Dus ja, dat had verder niet echt een boodschap voor ons. Wij waren daar helemaal nog niet. Dus een arts kan dat wel zeggen, alleen op dat moment, ja, je wordt geopereerd en daarna mag je gaan revalideren. En ze dachten dat het compleet zou zijn. Dat houdt dus in een complete dwarslesie, dat je niets meer voelt, niets meer terugkrijgt, niets meer gaat voelen. Alleen, al vrij snel kreeg ik een spuit in mijn been, de tweede dag na het ongeluk. En toen zei ik tegen die arts of tegen die verpleegkundige, ik zei van ja, die spuit die is hartstikke koud. En toen waren zij enigszins verrast, want ik hoorde dat niet te kunnen voelen.
3: Oh ja.
19: En toen was al duidelijk dat het dus wel gevoel terugkwam.
5: Het MKB Café.
3: Hey, je startte je onderneming, want we gaan het natuurlijk vandaag over jouw onderneming hebben. Je startte je onderneming terwijl je nog net en volop aan het herstellen was. Wat ik las, want ik heb natuurlijk me ingelezen over jouw verhaal. Echt na maanden al. Waarom zo snel?
19: In het ziekenhuis na mijn ongeluk vroeg de arts, had je een rugbeschermer om? Nou, nee. Dus dat zaadje was al geplant. En het personeel in het ziekenhuis die zeiden van, ja, we krijgen heel veel skiënde toeristen binnen en die skiën allemaal zonder rugbescherming. En wij als Oostenrijkers doen dat al veel meer, maar de toeristen doen dat nog niet. En toen was er dus een soort van zaadje geplant. Daarnaast, de dwarslesie, in mijn hoofd was de dwarslesie oplosbaar. Dat bleek nog niet zo te zijn. Dus er is nog geen medicijn dat een dwarslesie volledig kan herstellen of kan terugdraaien. Die combinatie van factoren, dat heeft ergens al een zaadje geplant. En daarbij had ik in mijn studie bedrijfskunde hadden wij een vak. En dat ging over sociaal ondernemen. Onder andere de Postcode Loterij die doneert. Tony Chocoloni met de eerlijke prijs voor de boeren. Dat soort ondernemingen. Ik vond dat een van de leukste vakken tijdens mijn studie. En toen is er ergens al iets gaan broeien. En daarnaast heb ik sowieso een soort van liefde voor de Chinese websites met alle spulletjes die je kan vinden. En ik vind het heel leuk om daar te gaan zoeken. Mm-hmm. En toen ben ik fabrieken gaan zoeken in Guangzhou. En toen kwam ik al vrij snel bij een aantal fabrieken die skibrillen, skihelmen. Maar
3: dan zit je alweer helemaal in dat proces. Want jij zei in het begin van als er iets gebeurt, dan ga ik heel snel in de gevechtsmodus. En ga ik heel snel tot actie over. Ik herken het een beetje van mezelf. Maar ik kan me ook voorstellen dat hele snel gaan ondernemen, terwijl je nog aan het herstellen bent, je ook kan redden in die eerste maanden. Omdat je iets hebt om je tanden in te zetten.
19: Ja, ik zie het zeker ook als een coping. Maar zo snel is het. Zo snel als het nu lijkt, is het niet gegaan. Ik ben in januari 23 gevallen. Ik had in augustus 23 mijn eerste samples. Dus ik heb in de periode, zeg even, ik ben de eerste 3-4 maanden heb ik gewoon lekker op mijn gat gelegen en heb ik gerevalideerd. Maar dan, ja, je hebt tijd zat in zo'n ziekenhuisbed om na te denken.
3: Okay.
19: Dus samples gaan aanvragen. En de eerste echt goede samples kwamen binnen met het logo. Kwam een beetje juni, juli, augustus had ik ze thuis. Augustus 23. Toen had ik met mijn toenmalige werkgever revalidatie of het UWV. Het terugkomen naar werk had ik niet de wens om direct te starten. Want ik wilde ook gewoon terug naar mijn werkgever. Ik wilde weer gaan werken. En daar ben ik toen ook weer mee begonnen in juli. Dus juli, augustus ging ik weer een dagje naar mijn werk. Of 2 dagen per week. En dat begon weer te komen. Dus toen heb ik het eigenlijk ook losgelaten. Toen ben ik eigenlijk wel gaan vertellen dat mensen rugbescherming moesten dragen. Maar niet mijn merk. En toen over de winter bleef dat toch broeien. Dus de winter van 23
3: Er zit wel veel meer tijd tussen dan hoe ik het nu schets. Is eigenlijk van inderdaad, je ligt nog net niet een maand te revalideren en je bent je bedrijf al begonnen, maar zo is het niet gegaan.
19: Nee, het heeft de echte. Laten we zeggen dat ik 1,5 jaar na mijn ongeluk was alles live en stond alles klaar. En 1,5 jaar na mijn ongeluk ben ik begonnen met samples vragen. Maar het jaar daartussen ben ik eigenlijk bezig geweest met hoe wil ik dit inrichten. Hoe wil ik het bedrijfsmodel inrichten. Maar er zat een revalidatietraject tussen. En ik was gewoon nog in dienst van mijn toenmalig werkgever. Ja. Waardoor ik eigenlijk dat jaar ook heb gebruikt voor het idee, voor het sampleproces. Er zijn meerdere samples gekomen. En ik ben uiteindelijk in mei, juni 2024 naar China gevlogen. En toen wist ik het zeker. Dus zeg maar 1 jaar, 3 maanden na mijn ongeluk. Echt naar de fabriek.
3: Echt begonnen. Want ik denk dat veel mensen in jouw situatie zouden kiezen voor zekerheid. Van bijvoorbeeld een vaste baan. Maar jij bent het risico aangegaan. Je bent gewoon toch helemaal in die onderneming gesprongen.
19: Klopt. Het was ook echt het plan om, om iets te gaan toevoegen. Juist omdat de dwarslesie dus niet oplosbaar is. Het doel van de onderneming is echt die dwarslesie oplossen. Dus die 15 euro per product, die doneren wij. En die, we doneren niet een deel van de winst. We doneren gewoon echt per verkoop 15 euro. Want ik dacht,
3: is dat het doel van jouw onderneming?
19: Jazeker. Je kunt iets gaan verkopen. Eerst dacht ik ga hippe rollators verkopen. En een hippe rollator, dat kun je gaan verkopen. Maar mijn doelgroep, die skiet. Mijn doelgroep loopt niet met rollators. Mm-hmm. Mensen die zich met mij kunnen spiegelen, die skiën. En die zijn 30. Ik ben 30. Iedereen tussen de 15 en de 55, die gaat wintersporten. Die denkt, oké, ik moet opletten. Nou, dan heb je een veel grotere doelgroep dan de mensen die in Nederland met een rollator lopen. En ik vind het veel leuker om iets preventiefs te doen dan een hippe rollator met een pantenprinttasje, omdat dat niet bestaat.
3: Maar jouw doel is niet rijk worden met deze onderneming of een groot merk bouwen. Jouw doel is echt dat geld doneren aan onderzoek.
19: Echt geld doneren aan onderzoek. Het is wel zo dat om te kunnen bestaan, als ik afgelopen winter niet een BV had opgericht en niet iets had overgehouden, dan had ik afgelopen winter wat meer kunnen doneren, maar dan was ik nu klaar geweest.
3: Ja.
19: En het voordeel van nu kunnen doorbouwen met het donatiegeld is eigenlijk gewoon, dat zijn verkoopkosten. Want je sponsort geld aan onderzoek. Alleen daardoor zijn die mensen van die onderzoeksstichting, die willen mij ook helpen met bijvoorbeeld spines grootmaken in Oostenrijk. Dus de Oostenrijkse onderzoeksstichting van waar ik aan doneer, die helpen mij nu in Oostenrijk. Nou, dat is een heel groot cadeau gebleken, want daardoor krijg ik ook wat meer voet aan de grond als merk.
3: Ja.
19: En je kunt 1 jaar doneren en alles doneren. En dan ben je er daarna gewoon zelf waarschijnlijk ook wat sneller klaar mee, omdat je er niets aan overhoudt. En door nu zelf ook mezelf in dienst te hebben als directeur van mijn BV, en gewoon letterlijk te zeggen, wij verkopen ruggenbeschermers voor een eerlijke prijs. 15 euro per sale gaat naar dwarslesieonderzoek. Ja, dat is veel fijner, want daardoor kan ik mezelf dat ook nog 5 jaar doen, want ik heb die dwarslesie dus blijkbaar niet binnen 1 jaar opgelost.
6: Het NKB-café.
3: Menno, ik had wel verwacht dat jij een rugbeschermer mee zou nemen, want ik wil hem nu eigenlijk wel zien.
19: Dat klopt, maar omdat komende week alle rugbeschermers live gaan, dus de nieuwe modellen voor deze winter, heb ik bewust in verband met het aantal camera's hier in de studio dat niet gedurfd. Sorry daarvoor.
3: Wat paranoia. Denk je dat wij dat gaan uitzenden?
19: Nee, dat eigenlijk niet. En eigenlijk had ik hem, ik heb hem in de auto liggen voor jullie, maar ik dacht, ik neem hem niet mee de studio in, want je weet niet wat er hier in Amsterdam gebeurt, dat er dan misschien al een rugbeschermer ergens online staat.
3: Er komt een soort grote reveal en wij mogen dat nog niet weten, maar vertel dan even, hoe ziet zo'n rugbeschermer eruit? Is dat echt een hele oppervlakte van je rug wat het beschermt? Is het een soort belt? Hoe ziet het eruit?
19: In principe zijn rugbeschermers producten voor de paardensport, de motorsport, de wielersport, mountainbiken en dus de wintersport. En een rugbeschermer is een soort van schild op je rug.
3: Het is gewoon een helm op je rug?
19: Ja, een soort van. En als jij met de fiets op je hoofd valt, dan heb jij waarschijnlijk heb je last van je hoofd. Alleen als je een helm op had, heb je waarschijnlijk ook last van je hoofd, maar hopelijk wat minder.
3: Is je hoofd waarschijnlijk niet kapot?
19: Nee, dan heb je waarschijnlijk wel misschien een hersenschudding van de klap, maar niet ook de vleeswond van bij wijze van spreken de steen.
3: Ja.
19: En met een rugbeschermer op je rug tijdens de wintersport maak jij dezelfde klap, maar reduceer je hopelijk, dankzij de rugbeschermer, een aantal procenten van impact, omdat die de klap en de vouw in het lichaam vertraagt.
3: Maar is het een hard ding? Ik bedoel, kan ik er nog mee bukken? Kan ik er mijn rug nog mee bewegen? Of is het gewoon een soort hard stuk plastic? Wat is het?
19: Het is een soort van foam. En die verstijft bij impact. Dus er zit inderdaad, het is helemaal flexibel. Dus je kunt er gewoon mee, bewegen. Het is, je kunt er eigenlijk alles mee doen. Alleen,
3: het is een dun stukje. Het is best dik. Het is zeg maar 2 centimeter of zo.
19: 2 centimeter dik.
3: Okay.
19: En als je daar heel zachtjes mee beweegt, dan is het volledig flexibel. Maar als je op snelheid iets doet, dus als je met je vuist erop slaat of als er iets gebeurt, dan wordt die hard. Dus bij impact vertraagt de foam eigenlijk de impact.
3: Ja, ik heb natuurlijk ook gezocht naar reviews over jouw product. Daar gaan we het straks over hebben. Maar je hebt het nu over die impact. Ik heb ook iets gevonden van een meisje wat een botsing heeft gehad met een edelhert van 250 kilo. En die heeft een filmpje gemaakt van, dankzij de rugbeschermer heb ik geen dwarslesie. Daar gaan we het straks over hebben. Maar dit soort gevallen zijn het. Waar je het nu over hebt.
19: Zeker, we hebben afgelopen winter 12.000 rugbeschermers mogen verkopen. Dus 12.000 keer 15 is 180.000 euro aan het dwarslesieonderzoek mogen overmaken. En ik heb denk ik 20, 25 brieven gehad. Berichten, DM's, brieven, appjes van mensen die eigenlijk de rugbeschermer bedankten. of mij bedankte voor de rugbeschermer. Omdat het erger voorkomen heeft. Tijdens een val of een ongeluk of een ding. En dat vond ik heel bijzonder. Want misschien was het zonder ongeluk of zonder rugbeschermer ook wel niet zo geweest. Alleen ze hingen het op aan de rugbeschermer. En dat vind ik wel heel lief. Dat is wel een heel bijzonder om mee te maken. Die rugbeschermer heeft ongetwijfeld iets gedaan. Maar je weet niet hoeveel.
3: Hey, je hebt flink verkocht, dat heb je ons al verteld. In het eerste seizoen haalde je 1 miljoen euro omzet. Hoe is dat gelukt?
19: Ik ben live gegaan op LinkedIn op 28 augustus 2024. En dat was met een pre-order model. Ik had toen mijn bestelling al gedaan. En ik vroeg eigenlijk mensen, maak de rugbeschermer een ding. Ja. Maak de rugbeschermer bespreekbaar. Deel alsjeblieft mijn video met alle wintersporters die je kent. En we gaan samen maximaal doneren. En ik wil heel graag 10.000 wintersporters veilig de berg op komende winter. Tegen een eerlijke prijs met een transparant model.
3: Ja.
19: Nou, dat is echt mega, mega goed opgepakt. Superveel lieve mensen hebben het voor mij gedeeld, hebben het geliked, hebben gereageerd, waardoor dit in de algoritmes kwam. En toen hadden we op TikTok, Insta en op LinkedIn, hadden we in totaal in, laten we zeggen, 72 uur, hadden we 2,5-3 miljoen organische views. Dat was super. Hadden we in totaal in, laten we zeggen, 72 uur, hadden we 2,5-3 miljoen

0: mensen, waarom hebben ze jou gesupport? Want ze kenden jou niet.
1: Klopt. Ik durf te zeggen, mijn verhaal is helaas echt. Ik heb echt een dwarslesie. Ik heb er echt elke dag last van.
0: Ja, ze vinden je verhaal ook verdrietig. Ja, het is, ze willen je een hart onder de riem steken waarschijnlijk.
1: Nou, dat. Ik baal er gruwelijk van. Ik zou het morgen weer omdraaien. Als ik weer met mijn vrienden een potje mee kon hockeyen, dan ging ik dat morgen weer doen. Dan had heel Spines niet hoeven bestaan van mij. Maar nu ik dus die val heb gemaakt en andere mensen daar een klein beetje mee kan helpen en daardoor een vliegwiel kan genereren voor donatie, is dit wel een ideale coping voor mezelf om andere mensen bewust te maken van. Want als ze mij zien lopen, ja, doe alsjeblieft zo'n ding aan. Maar tegelijkertijd voor mij en iedereen met een dwarslesie zoveel mogelijk geld te doneren.
0: Ja, maar goed, die rugbeschermer die bestond al. Want ik heb een beetje gekeken. Er zijn verschillende varianten rugbeschermers op de markt. Jij zit een beetje in de middenprijsklasse volgens mij.
1: Ja, ik probeer.
0: Hoe legt dat eens uit? Hoe onderscheid je je?
1: Alle rugbeschermers in de markt zijn in principe motorgekeurd. Dus het is eigenlijk iets wat komt uit de motorsport al jaren. Maar of jij met, laten we zeggen met 80 op je motor van je motor valt, of dat jij met 70 of 60 met je skis op de berg van je skis valt, ja, dat is niet zo'n groot verschil. Dus het is snowboarders droegen al langer rugbescherming. Paardrijders dragen ook al veel meer rugbescherming.
0: Dat wist ik helemaal niet, joh.
1: Maar wintersporters in het algemeen, en als we het dan hebben over skiën en snowboarden, denk ik dat ongeveer 5% van de markt zo'n ding draagt. Dus er is gewoon nog geen gesprek. Wij zijn vrij arrogant met z'n allen als Nederlanders. Ons overkomt het niet. Er zijn nog steeds Nederlanders die zonder helm skiën. Maar wij gaan allemaal maar een weekje of twee keer een weekje per jaar skiën. En ons overkomt het niet, ja. Nou ja, het wordt steeds drukker op die pistes, dus ons overkomt het ook. En
0: jij richt je eigenlijk specifiek op die skier, wil je dat zeggen?
1: Alle wintersporters. Heel veel snowboarders gaan ook zonder.
0: Ja, dat bedoel ik, maar niet op de motorrijder bijvoorbeeld.
1: Nee, nog niet, want mijn verhaal is echt skiën.
0: Ja. Terwijl een motorrijder deze rugbescherming van jou ook zou kunnen dragen.
1: Zeker, er zijn heel veel motorrijders en paardrijders die ook over de zomer nu de rugbeschermer hebben gekocht. Dus dat gebeurt. Alleen mijn verhaal gaat over wintersport. En, ja.
0: En daar onderscheid je eigenlijk mee?
1: Nou ja, je initiële vraag was de prijs. Waarom ik een verkoopprijs in het middensegment heb gekozen. Ik haal direct vanaf de fabriek haal ik zelf het product. En ik ga zelf naar de fabriek toe om ook te laten zien dat iedereen in een rolstoel met een dwarslesie, je kunt best naar China. Dat is allemaal goed geregeld. In ieder land heb je gehandicapten. Je hebt niet
0: en dat
1: alleen.
0: Film je ook en dat zet je op je socials.
1: Precies. En dan kan ik dus laten zien dat ik daar ben en dat er leven is na je ongeluk. Dus dat vind ik voor mezelf heel leuk. Maar ook om gewoon te laten zien aan andere mensen in een rolstoel. Alleen de rugbescherming, die zijn overal, alle rugbeschermers, die kosten qua inkoopprijs hetzelfde. Die zitten allemaal ergens tussen, laten we zeggen, de 20 en de 40 euro. Neem even 30 euro. En al die andere merken, die gaan gewoon, kledingmerken, die gaan gewoon vaak 5 keer over de kop. Dus die gaan naar 150 euro. Maar ja, waarom heb je dat nodig? Ik denk dat als ik direct van de fabriek de massa kan pakken door mijn product in de markt te zetten voor een eerlijke prijs, waarbij gewoon transparant is wat de inkoopprijs is. Transparant is dat er 15 euro wordt gesponsord aan dwarslesieonderzoek. En transparant is waar de BTW naartoe gaat, wat de winkelier.
0: Wat kost die van jou? 80, 90?
1: Nu 98,50. Oh ja. Inclusief verzending.
0: Dat is ook 100 euro eigenlijk.
1: Ja, kleine, probeer echt onder die 100 euro te blijven. Ook in de winkels. Dus het is niet dat het op mijn website een andere. Afgelopen winter hadden we het alleen online. En dit jaar gaan we ook bij ongeveer 50 verkooplocaties.
0: Maar je kiest toch een gemiddelde prijs dan? Dus ik zag ook rugbeschermers van 70, 75 euro ertussen staan.
1: Dat zijn.
0: En ook van 150.
1: Ja, voor de vestjes. Dus je hebt rugbeschermers, dat zijn echt alleen schildjes op je rug. Die zijn vaak wat goedkoper. Dat zijn meer eigenlijk alleen een beschermer met bandjes om je middel en bandjes over je schouders. Dat zijn rugbeschermers. En ik kies echt voor de vestjes. Dus kijk je naar de vestjes, die gaan vaak 150, 200.
0: Oh, dan zit je aan de goedkope kant.
1: Ik zit aan de goedkope kant van de vestjes, omdat ik wil laten zien aan iedereen dat die vestjes gewoon het beste op je lichaam zitten. Dat je het vergeet dat je het draagt. Maar ik heb niet dat hele dunne beschermertje. Die zijn qua bescherming en qua impact zijn die net zo goed. Alleen die zien er veel minder uit als beschermer.
2: Het MKB-café.
0: Hey, we gaan even wat anders doen. We gaan naar de reviews kijken van jouw product. Ik heb wat opgezocht, zowel positief als negatief. Een heel bizar verhaal met een filmpje erbij van een vrouw die vertelt dat ze dankzij jouw rugbescherming een botsing met een edel hert van 250 kilo overleefde. Wat deed dat verhaal met jou? Ik dacht eerst dat dit is niet waar. Maar er staat een filmpje en alles bij.
1: Ik dacht ook, het is niet waar. Ik kreeg

0: een DM, volgens mij op TikTok, van een dame die...
1: aan het skiën was?
0: Ja, aan het skiën was en ergens op de piste volgens mij even pauzeerde. En ja, het is sowieso heel bijzonder, want ik heb jaren geskiet, eigenlijk vanaf mijn vierde, vijfde, en ik ben nog nooit een edelhert.
1: Ik wou net zeggen, ik heb nog nooit een edelhert gezien.
0: Nee. Dus zij is besprongen door een hert, een edelhert, ergens op de berg. Maar zij is van de achterkant eigenlijk geraakt. Door het hert geramd, ja. Zullen we maar zeggen. En deze dame stuurde mij een berichtje om me te bedanken. En ja, we hebben geen idee hoe de schade zou zijn geweest zonder rugbeschermer. Maar ze moest met een helikopter naar het ziekenhuis, geen dwarslesie. En ja, ik ben daar super blij mee dat zij dat heeft gedeeld met mij.
1: Ongelooflijk verhaal.
0: Ja.
1: Er is ook kritiek. Een andere klant schreef: mijn beschermer werd te laat geleverd, waardoor ik hem niet mee kon nemen op wintersport. Voor dit bedrag verwacht ik toch echt een betere service.
0: Ja, klopt. We hebben gewerkt met een pre-order model. Ik wist niet dat het zo storm zou lopen. Dus eigenlijk is het een mega luxe probleem. Maar ik baalde natuurlijk gruwelijk van dat iemand dat op de ochtend van zijn wintersport nog niet bezorgd heeft. We hadden deze winter een stuk of 10 leveringen. En die bleven dan bij de douane plakken. Of het duurde wel eens een dag langer. Dus we hadden dan een verwachte leverdatum die dan 1, 2, 3 dagen werd uitgesteld. We hebben dat pre-order model eruit. Dus we hebben nu voorraad voor de komende winter. Dus alles is, ligt nu in de warehouse. Dus nu kunnen we echt die betere levertijden garanderen. Achteraf had
1: maar
0: ik
1: je zegt nu beginnersfout.
0: Ja.
1: Ja, en dat is nu niet meer.
0: Nee, dat hebben we daarover
1: geleerd. Dus dat is eigenlijk wat je terug zou willen zeggen.
0: Ja, we hebben de meeste, iedereen die waar we niet op tijd konden leveren, hebben uiteraard geld terug overgemaakt en gezegd: koop hem lekker in skigebied. Dan betaal je misschien iets meer, maar dan heb je in elk geval een rugbeschermer. Koop hem van een ander merk, met alle liefde. Wij gingen gewoon te hard deze winter. Ik heb dat niet durven dromen en ik heb daar niet op kunnen inkopen.
1: Ja, ik snap het.
0: Ja.
1: Ja. Hey Menno, laatste vraag. Waar hoop je over 5 jaar te staan? Fysiek en natuurlijk met je bedrijf.
0: Fysiek hoop ik dat ik nog verder hersteld ben dan nu. Ik zit nu 2,5 jaar na mijn ongeluk. En je ziet mensen tot 8, 9 jaar op de socials zie je mensen verbeteren. Dus over 5 jaar zit ik op 7,5 jaar. Ik hoop dan dus weer een stuk verder te zijn dan nu. Eventueel met een medicijn wat mij daarbij helpt. Nog betere braces, nog betere hulp. De rollator hoop ik.
1: Kan je weer lopen?
0: Zeker.
1: Ja?
0: Okay. Ik kan nu ook lopen. Alleen ik kan nu 4, 5 meter lopen, dan val ik om. En ik hoop dat dat dan weer allemaal verbeterd en dat het ook functioneel wordt. Dat ik bijvoorbeeld een dag in Amsterdam door de stad kan wandelen zonder daar constant last van de dwarslesie te hebben. Mijn bedrijf Spines, ik hoop dat wij ieder jaar meer doneren. Dus we hebben sponsoren aan dwarslesieonderzoek. Afgelopen jaar hebben wij 180.000 euro gesponsord. Ik hoop komende winter misschien wel 500.000 te sponsoren. Ik hoop dat de rugbeschermers in 5 jaar tijd net zo mainstream worden als de helm met skiën.
1: Dankjewel, Menno Streefland van Spines.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.
3: De meest geruchtmakende strafprocessen door de ogen van de mensen die ze van dichtbij meemaakten. In de podcast Napleiten praten misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Vlokstra met advocaten en officieren van justitie over zaken die ze nooit zullen vergeten.
4: Maar zij doet die meldingen, gaat de politie naar hem toe en dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen.
5: Zeker.
4: Moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat te gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als: ik hoop dat de zijne ook brandt.
3: Wil je weten hoe dit afloopt? Luister Napleiten dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere vrijdag een nieuwe aflevering.
6: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
7: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
6: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
7: Stabiel rendement. Elke maand. JupiterCapital.nl.
6: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
2: De Nationale Autoshow.
5: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
2: Meindert en Wouter.
8: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
5: Bijna de helft.
8: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
2: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
8: Het kwartje valt nu pas.
9: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
10: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS 2-verplichtingen.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
13: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
14: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
13: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
15: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
13: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
16: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: BNR Verkeer.
19: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee bijzonderheden nog op de weg. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat een kleine 10 minuten oponthoud. En de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Die is nog altijd dicht tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Daar gebeurde vanmiddag een ongeluk met meerdere vrachtwagens. Oprijden kan via de HLV-brug over de A59 en de A29. En dit gaat tot vannacht 3:00 duren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
20: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. De regio Twente heeft om financiële steun gevraagd vanwege de sluiting van het Twentekanaal. De sluiting heeft grote economische gevolgen. Bedrijven moeten hun spullen nu met vrachtwagens vervoeren, maar daar kan veel minder in dan in schepen. Minister Karremans heeft nog niet gereageerd op het verzoek. De mensen in Amsterdam-Osdorp die zijn geëvacueerd voor ontploffingsgevaar worden opgevangen in een buurthuis, meldt AT5. In hun buurt crashte een auto die was gebruikt bij een plofkraak en mogelijk liggen er nog explosieven in. De verdachten zijn gevlucht. Ook een verzorgingshuis is ontruimd en het Rode Kruis biedt hulp. Justitie is druk met het onderzoek naar de bekladding in twee dorpen bij Den Bosch, maar heeft nog niemand aangehouden. Vanwege de komst van minderjarige asielzoekers werd op meerdere huizen in Engelen en Bokhoven kwetsende teksten gekocht. De politie bekijkt camerabeelden en surveilleert extra. Bij een zwaar ongeluk op de A17 bij Moerdijk zijn een dode en meerdere gewonden gevallen. Bij het ongeluk waren 3 vrachtwagens betrokken. Eentje vloog in brand. De weg is zeker nog de hele avond dicht. Zo groot is de ravage. Het verkeer moet omrijden via de Haringvlietbrug over de A59 en A29. En komt Madonna naar Pride Amsterdam? De organisatie wil er niks over zeggen, maar wakkert wel de geruchten aan. Pride heeft namelijk een bericht van Madonna gedeeld dat ze vandaag op social media zette. Het is geschreven in het Nederlands. Ik heb iets waarover ik wil praten, maar ze legt het verder niet uit. Dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Morgen schijnt de zon volop en het wordt dan 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het iets koeler. En dat was het ANP Nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
0: Duitsland als de zieke man van Europa, dat beeld kennen we al uit de eind jaren 90.
21: Is er besef in Duitsland dat er iets moet gebeuren?
0: Zeker.
21: Ja, waar zie je dat dan?
0: Nou, alle partijen kibbelen met elkaar. Dat is het probleem juist. Iedereen heeft een ander recept.
22: Onze overheidsfinanciën staan er niet structureel slechter voor dan in Duitsland.
0: Nee.
22: Dus ik vind dat altijd een... Daar hebben ze politieke keuzes gemaakt die gewoon valikant verkeerd zijn gevallen.
21: Friedrich Merz die heeft de verkiezingen gewonnen met een aantal duidelijke beloftes. En meer vrijheid voor bedrijven, minder belasting. Hanke, hoe gaat dat nu?
0: Nou, niet goed.
21: Oké.
0: Daar is het glas helemaal leeg.
21: Een roman van een paar jaar geleden. Hoch Deutschland, geschreven door Alexander Schimmelbusch, gaat over Victor. Een verveelde zakenbankier gespecialiseerd in fusies en overnames. En Victor schrijft op een dag met een peperdure fles wijn in de hand op een hotelkamer een radicaal plan voor Duitsland. Hij stelt een zakenkabinet voor. En belangrijker, een absoluut vermogensplafond van 25 miljoen euro voor iedere Duitser. De rest wordt 100% afgedragen aan een nieuw op te richten Duits staatsfonds dat uitsluitend investeert in onderwijs en innovatie. En tot zijn eigen schrik zorgt zijn toch wel cynische pamflet voor een politieke revolutie. De roman eindigt, spoiler alert voor iedereen, met de invoering van de Weltmark. Gezien het gezelschap in deze studio betwijfel ik dat we vandaag op een soortgelijke oplossing uitkomen. Maar over het probleem zijn we het wel eens met Victor. De Duitse economie wil maar geen gas geven. Duitsland is de economische motor van Europa, maar er blijft een beetje een sputterende schoemeldiesel. Of wordt het ooit toch nog een glanzende, geruisloze elektromotor? Kortom, kan Duitsland zich als baron van Münchhausen aan de eigen haren uit de modder trekken? Of zakken onze oosterburen verder weg als bijvoorbeeld rechtsradicale verkiezingswinsten het land onbestuurbaar maken? Nou, een duister groot plaatje. Welkom bij het grote plaatje. Bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong en macro-econoom en belegger Edin Mujagic. Heren, van harte welkom.
1: Dag Rens.
3: Dag Rens.
21: Han, jij hebt in Duitsland gewoond, hè?
1: Ja.
21: Heb jij een beetje een studie gemaakt van de Duitse economie?
1: Nou, dat sowieso. Maar wat mij ontzettend opviel was dat... Ik vond het heerlijk om in Duitsland te wonen. Alles goed georganiseerd. Maar als dingen misgingen, dan bleek het improvisatievermogen daar onder te lijden. Mm-hmm. Want dan werd de boel toch wel behoorlijk narrig allemaal. No. En ik kan me ook herinneren in dat plaatsje waar ik woonde. Dat was net over de grens bij Enschede. Er was zo'n ringweg en er was een soort groene zone. Maar als het stoplicht al lang op groen stond, dan dacht ik, oh jongens, gas geven. Maar dan gingen ze juist remmen in anticipatie op dat het rood zou worden.
21: En dus, dat vind jij een soort met van tekenend voor de Duitse psyche, begrijp ik.
1: Ja, voorzichtigheid eerst.
21: Ja, ja. En Edin, heb jij in Duitsland gewoond ooit?
3: Ik heb daar nooit gewoond. Ik kom er al sinds jaar en dag, heel vaak. Gisteren was ik er ook. Ik heb geskiet, niet op sneeuw, maar op de autobaan, namelijk gaten ontwijken. Dat is tegenwoordig ook een sport daar. En een van de zaken waar ik me afgelopen jaren heel vaak de vraag heb gesteld is, hoe kon het met dat land zo ver komen? Dat je dus echt, als je daar doorheen rijdt en je wilt dus en je ogen op de weg houden en wat ik gisteren ook geprobeerd heb, een eredivisiewedstrijd te kijken op je telefoon. Nou, dat gaat dus niet. Want
21: jij rijdt en kijkt tegelijkertijd voetbal.
3: Dat staat in mijn ogen, hoek, zeg maar.
21: Okay. Jongen.
3: Maar dan zie je alleen maar dat irritante rondje draaien.
21: Ja,
3: de bal. Geen verbinding.
21: Ja.
3: Geen verbinding.
21: Oh, okay.
3: Zodra je de Nederlandse grens over bent, kun je gewoon meekijken.
21: Ja. Ik schets een beetje een duister beeld van Duitsland. Han, is het terecht dat wij zeggen, de economie in Duitsland gaat gewoon helemaal niet goed?
1: Nou, dat is zeer terecht, want de Duitse economie is al een jaar of 7 per saldo niet gegroeid. De bevolking wel, dus het inkomen per hoofd van de bevolking daalt eigenlijk al. Dat gaat heel geleidelijk, maar dat is al 7 jaar zoiets. En als je dan gaat kijken naar de problemen die ze gedeeltelijk over zichzelf hebben afgeroepen, nou, dan is het nogal een lijst. Eigenlijk is het wat mij betreft al begonnen met de energiewende in 2011. Die heeft toen geleid tot hogere energiekosten. In 2015 hadden we Dieselgate, waar Duitse automobielbedrijven natuurlijk helemaal de fout in gingen. Vervolgens hebben ze zich met grote moeite aangepast. Op het gebied van elektrische auto's hebben ze enorm achtergelopen. Een ander probleem in Duitsland, denk ik, is dat ze zich heel sterk hebben gericht, lange tijd succesvol, op de Chinese markt, waar ze allerlei machines verkochten. Maar de Chinezen die hebben het nagemaakt en die zijn van klant concurrent geworden, mm-hmm, tegen veel lagere kosten. En nu de laatste jaren, als klap op de vuurpijl, ja, in 2022, sinds 2022 zijn onze energieprijzen, onze gasprijzen in Europa veel hoger dan in heel veel andere gebieden in de wereld. En dat heeft de chemische industrie in Europa onder enorme druk gezet. En die is in Duitsland belangrijk. De productie in de chemische industrie in Duitsland, hoewel die gasprijs weer gedeeltelijk naar beneden is gekomen,
22: Maar is die productie niet hersteld? En ligt nu nog altijd zo'n 30% lager dan voor die idioot hoge prijzen. Ja. Dus een aaneenschakeling van problemen.
4: Ja, Edith, wat willen wij weten? Van onze gast die hier staat te trappelen in ons, bij ons in de studio.
3: Wat ik in ieder geval wil weten is, hoe is het zover gekomen? Het is niet alsof dat land het niet van tevoren wist. Ik moet dan altijd denken bijvoorbeeld aan het jaar 2003 of 2004. Er is een prachtig boek destijds verschenen van Hans Werner Sinn. Is Deutschland nog te retten? Waarin die heel mooi aangaf wat de structurele problemen zijn. Dus niemand kan nu zeggen, wir haben es nicht gewusst.
22: Wel een omstreden persoon hoor, die Hans Werner Sinn.
3: Oh ja?
22: Ja, een vrij extreem.
3: Maar mij gaat het
22: extreme
3: over,
22: econoom, okay. Gezien.
3: Maar mij gaat het over de inhoud van dat boek.
22: Ja.
3: En dat staat als een huis. En ik denk dat het altijd goed is om voor ogen te houden, als macro-economen het over een economie hebben, er komen altijd heel snel de woorden conjunctureel en structureel. Duitsland heeft gewoon diepe structurele problemen. Ja. Het Duitse economische model was altijd, we kopen goedkoop gas uit Rusland, we laten door de leidingen naar onze fabrieken vloeien, dan maken we spullen op. Zodra er een stempel made in Germany op komt, zijn ze in China daar gek op. Dus het was niet aan te slepen. Arbeidskrachten waren er volop, zeker na de uitbreiding van de Europese Unie, naar Centraal- en Oost-Europa. En de invoering van de euro was een groot voordeel van Duitsland, want landen als Italië en Frankrijk konden niet meer devalueren en daarmee even
4: hun markt interessant maken.
3: Goed. En dat is nu allemaal op.
4: Oké, hij staat te trappelen, zei ik al. Precies. Hanko Jurgens, hij is historicus. Hij is onderzoeker van het Duitsland Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Hanko, van harte welkom, leuk je te zien.
6: Ja, dankjewel.
4: Als je dit zo hoort.
6: Ja, helemaal mee eens.
4: Oh ja.
6: Maar laten we niet vergeten dat we spreken over de derde economie in de wereld. 4,3 biljoen, hè, als ik het goed heb, bruto binnenlands product. Siemens gaat nog nooit zo goed. Vooral omdat ze zeg maar de techniek en AI en digital met elkaar weten te combineren. Mm-hmm. BMW heeft de omzet is gegroeid. Dat horen we nooit zo goed. Nee. SAP doet het ook heel erg goed. Dus ik ben het helemaal eens hoor. Dat er heel veel dingen niet zo goed gaan. Maar laten we niet vergeten dat we echt inderdaad spreken over de derde economie van de wereld.
4: Ja.
6: En dat is nou net voor mij in ieder geval de grote vraag. Hoe kan het dat wij inderdaad het gevoel hebben dat we, als we in Duitsland komen, moeten uitkijken waar we rijden. Dat we inderdaad, als we in de trein zitten, het internet het vaak begeeft. Dat we inderdaad horen van al die structurele problemen. Maar dat we ondertussen toch wel even een van de rijkste landen van de wereld hebben. Waar ook heel veel dingen wel goed gaan. Dat is het enige wat ik even wou zeggen. Ja, als
4: jij bent een type, het glas is half vol, begrijp ik.
6: Zeker, ja. Zeker. Ja. Hier, ja. Ja. Want waar het volgens mij om draait, is dat Duitsland heeft natuurlijk al zeg maar in de jaren 90 gekozen voor de maakindustrie. En die maakindustrie die is in een enorme transitiefase. En dat geldt met name voor de auto-industrie. En die transitiefase, die doet pijn.
4: Mm-hmm.
6: Dat weten we. En voor de auto-industrie doet het sowieso heel veel pijn. Want het maken van een dieselmotor heeft heel wat meer handen nodig dan het maken van een elektrische auto waar je even de accu erin plaatst, om het maar zo te zeggen. Dus in die transitiefase gaat er sowieso heel veel mis.
4: Is jouw argument van wat je hier ziet, verzwakte van de Duitse economie, is vooral een transitieprobleem en niet een structureel probleem?
6: Nou, nee. Zover wou ik niet gaan.
4: Okay.
6: Nee, want ik heb inderdaad toch een iets andere analyse, als ik eerlijk ben. Die zwakte van die Duitse economie komt voor een deel omdat die sterke economie onder Angela Merkel, zeg maar toen na de kredietcrisis China eigenlijk Duitsland uit de crisis investeerde, die is niet benut om de infrastructuur op te bouwen, zeg maar. En dan bedoel ik niet alleen wegen, bruggen enzovoort, maar ook scholen en de digitale infrastructuur. En bij de digitale infrastructuur hoort ook de bureaucratie. Dus de manier waarop.
4: En waarom is dat niet gebeurd?
6: Dat is, eigenlijk heel simpel. Een politiek probleem was natuurlijk dat de CDU had beloofd geen extra geld, geen cent te veel uit te geven.
3: Was dat geen hoogmoed?
6: Schuldenbremse. Dat is een soort vorm van hoogmoed, denk ik. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat het probleem van de CDU zie ik hier in Nederland ook wel bij het probleem van de VVD, om het maar zo te zeggen. Die eigenlijk ook niets willen uitgeven, terwijl we weten onze economieën in Nederland en Duitsland zijn in transitie en hebben heel veel, we hebben heel veel investeringen nodig.
22: Maar je kunt best wel je infrastructuur goed onderhouden en niet al te veel uitgeven. Dan moet je gewoon aan andere dingen minder uitgeven. Als je dus zegt, want we hebben in Nederland wat dat betreft, wat wegen betreft en wat digitale infrastructuur betreft, hebben we het allemaal behoorlijk
6: veel beter op orde. Ja.
22: Veel beter op orde.
6: Klopt.
22: Onze overheidsfinanciën staan er niet structureel slechter voor dan in Duitsland.
6: Nee.
22: Dus ik vind dat altijd een... Daar hebben ze politieke keuzes gemaakt die gewoon falikant verkeerd zijn gevallen.
6: Maar als ik zo vrij mag zijn, kijk, wij hebben natuurlijk het grote geluk dat Eindhoven booming is en dat ASML ons van het idee weghoudt dat onze chemische industrie natuurlijk ook in de crisis is. Onze staalindustrie ook in de crisis is. En dus het is een beetje van, ja, maar het is maar net hoe je er naar kijkt.
4: Nederland zijn eigenlijk ook in crisis, alleen we zien het niet door een heel goed stukje draaiende regio van Nederland.
6: Ja, plus dat er in Duitsland... Karl Rudolf Kort is een politicoloog die noemt dat een vorm van immerschlimmerismus is. Mensen die altijd zelf, zeg maar, de zwartkijkers in Duitsland zelf, zijn ook heel uitvoerig aanwezig. En waardoor dus dat beeld van het gaat niet goed, dat zie je steeds weer terugkomen. Ja, dat was natuurlijk Duitsland als de zieke man van Europa. Dat beeld kennen we al uit de eind jaren 90.
4: Ja. Toch zit ik nog heel even een beetje op jouw glas half vol. En ik heb het gevoel dat de heren hier Mujagic en de Jong wat meer half leeg zitten te kijken.
22: Nou ja, ik zou zeggen, bij een economie als Duitsland mag het glas wel iets meer dan half vol zijn. Ja, het mag wel driekwart vol zijn, zou ik zeggen.
4: Als het
22: mag
4: nou wat bijgeschonken
5: worden, ja. Nee.
7: Als het nou zo was, als het over investeringen in infrastructuur hebben, dan kijken we vrijwel altijd naar de overheid. De omvang van de Duitse overheid is gewoon 50% van die economie. Dus je kunt niet zeggen dat ze daar geld niet hebben uitgegeven. Ze hebben het wel uitgegeven. Ik weet niet waar ze het hebben aan uitgegeven. Maar ik weet zeker dat het niet uitgegeven is aan digitale infrastructuur en infrastructuur in het algemeen. Deze podcast, als we die voorbereiden, dan delen we een aantal dagen van tevoren een soort draaiboek. Dat gaat digitaal. Als dit in Duitsland was opgenomen, was het per fax gegaan, Rens.
6: Dat niet meer.
22: Nou, overdrijf je een beetje.
6: Daar heeft de COVID-crisis voor gezorgd.
22: Terug mag komen op iets wat Hanko net zei. Ja, BMW, de omzet vergroot en zo. Hè.
6: Dat licht, kan, heel licht.
22: Heel licht, maar dat kan best zo zijn. Ik heb de afgelopen dagen eventjes ook bijvoorbeeld naar de cijfers van Volkswagen gekeken.
6: Ja, dat is de andere kant natuurlijk.
22: Dat is de andere kant. Maar het punt is ook dat... Kijk, BMW is een internationaal concern. En Volkswagen ook. Dus die produceren overal in de wereld. Of op heel veel plekken in de wereld. Waar het natuurlijk voor de Duitse economie als zodanig om gaat, is de productie die in Duitsland plaatsvindt. En een aantal jaar geleden produceerden ze in Duitsland 6 miljoen auto's per jaar. Dat is nu nog maar 4 miljoen. Dat is even teruggezakt naar 3 miljoen. Nu is dat gestegen naar 4 miljoen. En dat is dan stabiel. Maar voor zover een concern als Volkswagen meer auto's bouwt, bouwen ze die buiten Duitsland. Dus... Ja, weet je, dat blijft er toch voor de Duitse economie als geheel wel een probleem.
6: Daar is eigenlijk ook, vind ik, iets heel interessants aan de hand. De verkoop van auto's in Europa was in de jaren 80, 90 veel hoger. En die is dus in Europa zelf heel erg gedaald. En dat heeft ermee te maken dat heel veel mensen in de stad zijn gaan wonen en daar geen auto nodig hebben. En dat de vergrijzing is voortgeschreden, met name in Duitsland zelf. En oudere mensen kopen nu helemaal minder auto's. Dat probleem heeft zich gestabiliseerd op dit moment, waardoor dus de verwachting is dat de productie ook in Europa zelf ook stabiliseert. Of dat zo is, weet ik niet. Het grote probleem van Volkswagen nu is natuurlijk de markt in China. Er zijn de Volkswagen Group China, die hadden zo'n 100.000 mensen. Die zijn er, dat is nu al gedaald volgens mij naar 80.000-85.000 mensen. Maar de markt in China, die is natuurlijk ingestort, zeg maar, omdat de Chinese auto's veel goedkoper zijn. Dus daar zit het grote probleem. Nog een ander punt is, stel voor dat het inderdaad existentiële problemen zijn. Dat zou het, die mogelijkheid is er natuurlijk heel nadrukkelijk.
22: Ja.
6: Dan hebben we een andere potentiële cliëntele. Namelijk door de NAVO-norm moeten overheden 5% aan defensie besteden. Nou, ja. Het is volgens mij helemaal niet zo moeilijk om een autofabriek om te kitten tot een panzerfabriek.
4: Ja. Oké, laten we die start nog even pakken. Want
22: zegt de historicus.
4: Ja. Die moeten verstand van hebben.
22: Ja, zeker. Ja.
4: Even toch heel even over dat China-probleem. Ja, ja, hè? Want ik aan de ene kant, dat schetste jij al, Han. Na de financiële crisis van 2007-2008 heeft China Duitsland recht uitgetrokken. Die auto's die gingen daar als warme broodjes over de toonbank. Punt is alleen wel dat de Chinezen dachten, nou, die auto's dat kunnen we misschien zelf ook wel. Alleen dan niet met een verbrandingsmotor, maar met een elektromotor. En ze zijn van klant, zijn ze concurrent geworden.
5: Maar dat is natuurlijk niet zomaar geweest. Het is niet alleen dat ze zeiden, kom maar op met jullie spul. Mm-hmm. Ze hebben gezegd, kom maar op, ga het ook hier maken. En we willen precies weten wat de technologie daarachter is. Ja.
6: En we hebben ook bedrijfsspionnen die dat...
5: Inderdaad, en dat was het moment waarop Duitsland misschien had moeten zeggen, ja, we hebben zo lang geïnvesteerd in het ontwikkelen van die technologie. Hoogmoed weer. Is het wel handig dat we dat zomaar weggeven aan de Chinezen?
4: Ja. En nu zie je volgens mij, de bondskanselier die is laatst naar China geweest. En wat moet je dan met China? Moet je proberen om inderdaad die handel open te houden, met de hoop dat je nog eens een beetje een afzetmarkt in China hebt die alleen maar opdracht? Of moet je gewoon veel meer grenzen gaan zetten? Van, joh, donder op met die Chinese
5: of je
4: producten.
5: Moet keuzes maken.
4: Want ik wil je niet meer.
6: Dat is het grote probleem in Europa. Voor Frankrijk is natuurlijk duidelijk dat er hogere tariefmuren moeten komen. En voor Duitsland duidelijk niet. Alleen al omdat er heel veel onderdelen uit China komen. Dus de hele economie, dat geldt trouwens voor Amerika natuurlijk ook. Die iPhone wordt grotendeels in China gemaakt. Dus die economie is enorm.
4: Maar dan worden ze dus eigenlijk gegijzeld door hun eigen supply chain?
6: Nee, want het is juist heel voordelig. Iedereen heeft er voordeel van.
4: Ja, en behalve
6: dat is de wet van de...
4: Maar je wordt dat is wel raar, maar behalve dat je dus... dus jij zegt, die Duitse autofabrikanten die moeten die onderdelen uit China hebben. Ja, daardoor zeker. Heb je dus een handelsverdrag nodig. Maar dat betekent dus ook dat die gehele auto's ook deze markt op kunnen komen. Waardoor dus de Duitse automakers gewoon sowieso geen business meer hebben. Of minder business.
22: Ja. Weet je, de complicatie is ook nog dat die Chinese markt is voor de Duitse automobielbedrijven heel belangrijk geweest. Toen ik voor het eerst in China kwam, jaren geleden, was de auto die het meest zag, was Volkswagen. En dan volgden Audi en BMW en Mercedes. En dan kwamen pas andere merken. Dat is nu natuurlijk allemaal heel anders. Wat mij toen al opviel was dat de Franse autobouwers, die hebben de hele Chinese markt gemist.
4: Ja.
22: Ook wel spectaculair slecht. maar goed, die zijn daar helemaal verdwenen. Ik zou zeggen, waar de hoop ligt voor die automobielbedrijven is eigenlijk de groei van de Indiase markt. Want we weten van auto's dat als het inkomen per hoofd van de bevolking een bepaald niveau bereikt, dan gaat opeens versneld iedereen auto's kopen. En India gaat de komende 30 jaar door die, dat noemen we een S-curve. En die automarkt in India, die nu nog maar 4 miljoen auto's per jaar is of zo, die gaat gewoon groeien naar 30 of zoiets. Ja. In 20 jaar tijd. En als de Duitse automobielbedrijven daar een fair share van kunnen krijgen, dan kunnen ze het wel overleven. Anders ben ik toch wel...
6: Ja, nou ja, als ik het goed begrijp is een van de grote problemen ook de echte hele dure elektrische auto's. De dure elektrische Porsche is eigenlijk volgens mij, daar kun je dus heel veel geld aan uitgeven. Maar de motor wordt er niet veel beter van. Dus waar het dan in zit, is dat je betere ventilatie hebt en misschien ook op het schermpje kan kijken en dat alles
5: naar de voetbalwedstrijd.
6: Naar voetbalwedstrijd. Dat alle luxe aanwezig is. Maar de motor wordt er niet. Dus er is niet echt een absolute reden meer om een hele dure Porsche te kopen. Dat is volgens mij echt in de toekomst een heel groot probleem.
4: Zien als we het hebben over oplossingen, moeten we eerst kijken naar het besef. Is er besef in Duitsland dat er iets moet gebeuren?
6: Zeker.
4: Ja, waar zie je dat dan?
6: Nou, alle partijen kibbelen met elkaar. Dat is het probleem juist. Iedereen heeft een ander recept. Dus er wordt nu heel hard gesproken over alles moet veranderen en alles moet snel. Maar Merz heeft allerlei CDU-recepten die eigenlijk wel doen denken aan dat boek van Hans-Werner Sinn. Ja. Die in mijn ogen een beetje ouderwets zijn. In die zin dat volgens mij de overheid nu veel proactiever moet zijn om die transitie, zeg maar, te kunnen stimuleren. En dus Merz is voor een kleinere overheid. Minder regelgeving, vooral in Europa. Wat apart is, want de regelgeving in Duitsland is volgens mij veruit het grootst. Daar mag wel wat minder. Mm-hmm. Terwijl natuurlijk de SPD, de kleinere coalitiepartner, die wil vooral dat de lagere inkomens beschermd worden. En dus op een hele andere manier hopen zij dus uit die crisis te komen. En dat is volgens mij ook het grote probleem. De politiek zit helemaal vast.
7: Edin? Nou ja, we hebben het nu hier over Volkswagen en BMW en bedrijven die inderdaad een soort visitekaartjes zijn van dat land. We hebben het over het besef nu dat er eindelijk is van er moet. We moeten heel veel zaken heel anders gaan doen. Ze zijn er nog niet over uit hoe precies anders, maar wel dat het anders moet. Nou, dat is in ieder geval goed nieuws. Maar ondertussen bouwt zich een ander nieuw probleem op. We hadden daar net heel even over het feit dat als gevolg van internationale afspraken de NAVO-norm omhoog gaat. Dus dan moet je echt heel veel extra geld gaan investeren in de defensieindustrie. Maar waar Duitsland straks echt heel veel geld voor nodig zal hebben, dat is het uitbetalen van pensioenen daar. Er zijn enorme beloftes gemaakt. Het probleem daar is eigenlijk nauwelijks groter voor te stellen. Ze hebben namelijk geen geld daarvoor.
6: Ja, dus het tweede probleem is dat er natuurlijk ook heel veel mensen zijn met heel weinig pensioen.
7: Inderdaad.
6: Die dus door moeten werken of
7: dus wat je dan
6: twee baantjes naast elkaar.
7: Je hebt te maken met vergrijzing. Je hebt te maken met een economie die al jarenlang eigenlijk niet groeit. Die als die straks gaat groeien, dat het 1% zal zijn. Nou, dat is niet echt dat je feest gaat vieren. Terwijl die pensioenrekening, na de beloftes die je afgelopen 40, 50 jaar hebt gedaan, die moet je nu gaan betalen. Je hebt geen geld. Je hebt ook geen motor die zorgt voor het geld. Ik vind het glas niet eens.
4: Ik wilde net zeggen, die Harco die komt niet op binnen. Het is heel nee, nou ja, het glas is, hij komt net terug uit Berlijn.
7: Hij is niet
4: vol. Vol. Heb je antidepressiva nodig?
6: Nee, ik blijf erbij dat we spreken over de derde economie in de wereld.
7: Ja, nu nog.
6: Ja.
4: Nou, laten we interessant. De tijd op de radio zit er alweer op. De rest van dit grote plaatje, onder andere de oplossingen. Hoe trekken we ons als een baron van Munchausen uit de modder hoor je zo meteen in de podcast. Dank hier aan Hanco Jurgens, onderzoeker en historicus aan het Duitsland Instituut van de UvA. Ook namens Edin Mujagić en Han de Jong. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot volgende week. Dag.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
1: Europa is van Picasso. India is van mij.
2: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
0: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
3: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
5: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt game-changing hoor.
4: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
6: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
4: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
8: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
9: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
10: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
11: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
10: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
12: BNR Verkeer.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen files meer, met nog wel een wegafsluiting. De A17 Roosendaal-Dordrecht is nog altijd dicht tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Daar gebeurde vanmiddag een ongeluk met meerdere vrachtwagens. Omrijden kan via de Haarlemmerbrug over de A59 en de A29. En let op, dit gaat tot vannacht 3 uur duren.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
15: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Voor Spanje geldt nu een geel reisadvies om de bosbranden daar, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het betekent dat je naar Spanje op vakantie kunt, maar dat je vooraf wel goed moet kijken of het op je bestemming veilig is. De grote natuurbrand bij Madrid is bijna onder controle en belangrijke wegen zijn daar weer open. Minister Karremans heeft nog niet gereageerd op het verzoek van de regio Twente. Die wil financiële hulp nu het Twentekanaal dicht is vanwege de droogte. Daardoor lijden bedrijven die van het vervoer van schepen afhankelijk zijn financiële schade. Ze maken extra kosten omdat ze goederen op een andere manier moeten vervoeren. De man die gisteren in Parijs 3 vrouwen aanviel is naar een psychiatrische afdeling gebracht. Hij zou al langere tijd in de war zijn en werd daar eerder al voor behandeld. De man ging de vrouwen te lijf met 2 grote keukenmessen. Het gebeurde bij de Sacré-Cœur. 2 raakten zwaar gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Lovende woorden van de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance bij een herdenking van de overleden senator Lindsey Graham. Vance zei dat Graham een krachtige beschermer was van Oekraïne, omdat hij altijd lobbyde voor meer militaire steun. Graham bracht ook bezoeken aan Oekraïne en was een dag voor zijn overlijden nog in Kiev. En bij het homo-monument in Amsterdam is de herdenking begonnen van de aanslag op de Pride in Berlijn. Vance is gevraagd om bloemen mee te nemen en kaarsjes aan te steken. Burgemeester Halsma is er ook, zout een toespraak. Bij de aanslag in Berlijn vielen dit weekend 1 dode en 29 gewonden. Dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Morgen schijnt de zon volop en het wordt dan 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het iets koeler. Ook de dagen erna is het zomers. En dat was het ANP-nieuws.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
17: Wat is de impact van de olieprijs op het rentebesluit van de Fed? En na de cijfers van Tesla en onder andere Alphabet is het later deze week de beurt aan Meta, Microsoft, Amazon, Apple. Gaan de AI-investeringen eindelijk renderen? Ik bespreek het met de leden van het beleggerspanel. Corné van Zijl is hier van Cardano en Reinder Wietsma van Centif. Fijn dat jullie er zijn. Jullie moeten je schrap zetten, denk ik, hè? Want deze week gaat er een hoop naar buiten komen. Er is al een hoop gepubliceerd. Waar kijk je vooral naar uit, Corné?
18: Capex. Het is allemaal over de investeringen. En capex wordt niet meer gewaardeerd. Dus hoe meer je investeert, hoe minder het gewaardeerd wordt door beleggers. En ik denk dat dat wel de rode draad is die we tot op heden hebben gezien. En iedereen vraagt zich ook wel een beetje af, gaan die investeringen wel genoeg geld opleveren? En dat zag je bij Tesla en dat zag je bij Google.
17: Maar verwacht je dan dat capex, dus die investeringen voor de lange termijn, dat bedrijven daar terughoudender in zullen zijn? Of zullen ze toch nog kunnen betogen dat je de infrastructuur nodig hebt om later te kunnen profiteren?
18: En je ziet vooral dat die budgetten nog verder omhoog gaan. En hoe verder ze omhoog gaan, hoe minder het gewaardeerd wordt door beleggers. Dus je ziet steeds meer vragen. Ook bijvoorbeeld zo'n Nvidia die deze dagen de geld uitloopt te delen alsof het niks is. En daar zie je toch wel beleggers wat vragen bij stellen. Van ja, het is wel leuk dat je 250 miljard aan OpenAI geeft om weer eigen chips te bestellen. Maar het is alsof je het casino geld geeft aan de gokkers om weer bij hun te gokken. En op een gegeven moment moet het er wel betaald worden. En daar zie je dus steeds meer vragen. Wat opvallend is dat je bijvoorbeeld de CDS, dus de kredietverzekeringen, dus als Nvidia failliet gaat, dat je daar de premies ook ziet oplopen. Zelfs voor Nvidia, voor een bedrijf waar het geld zo'n beetje uit de oren komt. En dat vind ik wel een heel tekenend
17: signaal. Maar waarom zouden we daar überhaupt de rekening mee houden met zo'n scenario dat Nvidia failliet gaat en wat je dan aan premies moet betalen?
18: Nou ja, omdat als je dat allemaal hebt uitstaan bij klanten die uiteindelijk niet kan betalen, heeft Nvidia wel een probleem. Nvidia gaat niet failliet, dus ik denk dat het een overbodige verzekering is. Maar je ziet wel dat de premies oplopen. Ergo, de markt zegt dat je er wat voorzichtiger moet zijn en prijst meer risico in.
17: Capex. En dan misschien ben ik nog een capex vergeten. Is dat ook waar jij vooral op gaat letten, Reinder?
13: Nou ja, het is natuurlijk heden dagen wel het variabele nummer waar we hard op bewegen. Je zag het ook bij Alphabet vorige week. De cijfers kwamen, niet echt een nabeursreactie. Je ziet dat ze die capex-budgetten weer met een 10 plus miljard opschroeven en er staat min 5 op het bord. Wat Corné zegt, zie je nu ook heel sterk de drum slaan in markten. Vannacht ook in Azië, echt forse koersuitslagen. Een negatieve kant in Azië, in geheugenchips en andere aandelen. Alles omdat men bezig is met uitvogelen wat dit voor lange termijn impact gaat hebben. En inderdaad, de Nvidia Circular met grote verzekeringen is nu wel echt een ding. In Alphabet-cijfers zag je de bewijs dat die capex ook wat oplevert met Google Cloud, dat dan 80% plus groeit.
17: 82, hè?
13: 82. Ah, ja. Nee, die twee maakt zeker veel verschil. Als je 80% groeit, is die twee erg belangrijk. Maar ding is natuurlijk dat ongeveer de helft van die groei komt van OpenAI en Anthropic. En dan is het natuurlijk de feedback, of in ieder geval, waar stopt dit? Die komen aan dat geld omdat ze equity ophalen. Onder andere van Alphabet zelf, maar ook van Nvidia en andere partijen.
17: Maar dit constateren we al inmiddels denk ik een jaar. Dat het geld is dat rondgepompt wordt richting je klanten om het maar draaiende te houden.
13: Exact. En in het begin is het natuurlijk ook niet zo heel gek dat gebeurt. Alleen op een gegeven moment worden die getallen steeds groter. En wordt het wel fijn ook als je een echt rendement ziet, of ziet dat andere klanten dat ook echt gaan overnemen, / dat de consument ook steeds meer bereid is om grotere bedragen te betalen voor AI.
17: Dus je wil die 82% toch nuanceren?
13: Nou, die is te nuanceren. In die zin 82% is fantastisch. En dat betekent nog steeds over 40% van andere getallen. Of 41% als je heel precies wil zijn. maar er zitten wat haken en ogen aan. Je ziet dat de markt maakt het al niet uit. En ineens de afgelopen 4 weken maakt het heel veel uit. En gisteren zag je dat ook weer terug. En dan zijn er gewoon echt extreem grote koersuitslagen in een hele korte tijd. Omdat de markt eerst maakt het niet uit. Kan allemaal niet op. En dan ineens is het wel een ding. En dat zie je nu breed terug. En kredietverzekeringen van Nvidia zijn wat op het topje van de ijsberg. Ik denk niet dat we daar ons gelijk zorgen moeten maken. Maar in de hele keten zie je dat er meer risico
17: in geprijsd wordt. Wat is dan het kantelpunt? Wanneer is die nervositeit toch een belangrijke rol gaan spelen?
19: Nou ja, in ieder geval in beurskoersen zie je dat de laatste maand ineens een rol spelen. Dan komt natuurlijk altijd veel samen. Eerst was, kon het niet op. Die capex-budgetten gingen omhoog. Prijzen van geheugenchips gingen omhoog. Marges gingen omhoog. Heel veel bedrijven melden ook overigens de beste cijfers die ze ooit gehad hebben. Want ja, die capex-budgetten resulteren bij de ASML's, de TSMC's, de BASIC's natuurlijk ook in fantastische resultaten. Alleen ja, de regeren is vooruitzien. En dat is dan nu ineens wat hot is. En ja, als niemand nerveus is, is er geen reden om nerveus te zijn. En als iedereen nerveus begint te worden, dan is iedereen ook nerveus. Dat is een beetje hoe markten werken. Dat is irritant, want je kan je vinger er ook nooit helemaal op leggen.
17: Nou, ik reken op Corné.
19: Dan ga ik nu naar Corné kijken.
18: Nee, maar dat is het narratief wat gewoon een rol speelt. En het verhaal achter heeft die koers omhoog gestuurd. En iedereen weet bijvoorbeeld bij al die semiconductors dat het dus belangrijk is dat ze veel meer gaan investeren. Het is hartstikke mooi dat Nvidia zoveel investeert. Het is hartstikke mooi dat TSMC en SK Hynix en Samsung zoveel investeren. Maar het is wel een super cyclische business. En normaal gesproken zie je dat bedrijven die heel veel investeren eigenlijk achterblijven qua rendement voor de beleggers. En dat is nou afgelopen jaar compleet omgeslagen. Maakt niet uit wat je deed als je maar investeerde. Zonder dat ze zich vragen stelden bij de winstgevendheid van al die investeringen. En dat begint nu weer een beetje te normaliseren.
17: Dus je moet ook kijken, beleggers in ieder geval, naar de cashflow. Daar maken ze zich ook zorgen om.
18: Ja, nou ja, dat is compleet
19: opgedroogd. Cashflow? Is die er?
18: Dat is er niet meer. Dat is compleet opgedroogd.
17: Nou ja, ik breng het toch maar even op. Omdat dat, neem ik aan, toch de Achilleshiel is.
18: Nou, ja. Op zich... Ja.
19: Sorry, nee, Corné gaat zijn gang.
18: Oké.
17: Op
18: zich geeft het niet dat je cashflow investeert. Als die, er zijn heel veel bedrijven. Amazon is één groot voorbeeld van decennia lang bijna geen cashflow hebben, maar alles herinvesteren. En dat heeft voor hun uitstekend gewerkt als die investeringen maar winstgevend zijn. Google is een mooi voorbeeld. Alphabet die had dus vorig kwartaal nog 25 miljard gewoon netto cashflow. Ja. En nu 5 miljard. Ja. Cash outflow, dus een draai van 30 miljard op kwartaalbasis.
17: En dat wordt niet meer gepruimd.
18: En dat wordt niet meer gepruimd, inderdaad. Dat betekent geen share buybacks meer. Dus dat is echt wel de nieuwe realiteit. En nogmaals, het maakt niet uit als je heel veel investeert en als je een hele lange tijd negatieve cashflow hebt. Als je maar A kan financieren en B, als er maar vooruitzichten zijn op winstgevendheid ervan.
17: Goed, Reinder. Nu jij.
19: Ik wilde precies hetzelfde zeggen. Nee, dit klopt natuurlijk. Kijk, en dat is natuurlijk die enorme omslag ook in winstgevendheid en free cashflow. Zie je ook in de split tussen semiconductors en de big tech ondernemingen. Vroeger was big tech al dat enorme. Nou, daar klotst het geld letterlijk tegen de plint. Je had dat tijd dat de balansen gewoon in Ierland maar voller en voller en voller liepen. En inmiddels draait dat zo hard om dat het ook gewoon onderliggend totaal andere bedrijven worden. En even nogmaals in herinnering, dat is ongeveer 40% van de S&P zijn die top 10 grote techbedrijven. Maar dat zijn meer utilities geworden. In de zin dat ze ontzettend veel spullen nodig hebben om hun omzet te genereren, die datacenters. Daar ook heel veel SPV financing, maar de special purpose vehicles, dus andere typen van schuld gaan gebruiken. Om het niet per se op hun eigen boek te hebben. Maar dat is de genie is out of the bottle, maar we weten niet helemaal wat het resultaat gaat zijn. Dus we weten gewoon niet, over 5 jaar gaan die datacenters en al die investeringen nou ook een mooi rendement opleveren. Sommige mensen, en zeker in die techwereld, en Jensen Huang en anderen, zijn ontzettend optimistisch over hoeveel AI gaat doen, hoeveel we het gaan gebruiken en vooral ook hoeveel we ervoor gaan betalen. Financiële markten swingen wat heen en weer, maar zijn de laatste tijd in ieder geval een stuk sceptischer.
18: Nog één puntje wat je ziet is dat heel veel van die bedrijven die AI gebruiken, hebben hun AI-budgetten compleet opgebrand in het eerste kwartaal en denken, oh, maar dat is toch wel heel erg duur. Ga maar eventjes voor die simpele taken, maar wat goedkopere modellen gebruiken. Dus je ziet aan de bedrijvenkant dat daar de opbrengst onder druk staat. Je ziet ook de zogenaamde LLM Token Price Index, die je dus gebruikt om voor al die AI-modellen te betalen. Die is van $2 naar $1.5 gedaald per miljoen kliks, of hoe tokens, ze het ook meten. Ja. Sorry?
19: Tokens.
18: Ja, tokens. Maar per...
19: Per eenheid, ja, oké. Ja.
18: In ieder geval is een flinke prijsdaling geweest. Wat aangeeft dat er toch wat veranderd is in de vraag- en aanbodverhouding.
17: We gaan naar deel 2 van dit panel.
14: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
17: De leden van het panel, beleggerspanel, zijn Corné van Zijl en Reinder Wietsma. Met natuurlijk aandacht voor jullie laatste transactie. Corné, wat heb jij op te biechten?
18: Ik heb mijn aandelen SBM verkocht. Oh. Ik was een lange tijd dat ik geen aandelen mocht handelen. Dus voordat ik die periode inging, heb ik toen heel veel aandelen SBM gekocht. En nou, nu mag ik weer handelen en de koers is verdrievoudigd. Dus, en ik dacht van ja, god, het is steeds meer olie gedreven. Het is nog prima bedrijf, free cashflow is eigenlijk aan het draaien ten gunste ervan. Het is typisch een bedrijf wat altijd zijn cashflow heel veel heeft geïnvesteerd. En ik denk, ja, het is toch wel olieprijsgevoelig. En ik dacht van ja, als die olie, die oorlog een keertje over is, dan heb je wel een oversupply-markt en zal de olieprijs wat onder druk zijn, dan moet je er vanaf.
17: En wanneer heb je dat dan gedacht? Want er zijn natuurlijk bijna dagelijks ontwikkelingen die erop wijzen dat die oorlog of binnenkort voorbij is of toch nog heel lang doorsuddert.
18: Voor de afkondiging van de vredesdeal. En nou ja, dat waren mooie prijzen. Op zich is dat een heel slecht iets. Hè. Je moet altijd met het momentum meebeleggen. Maar ik ben tegen deze beurswijsheid gewoon ingegaan.
17: Reinder.
19: Ja. Wij hebben een positie ingekocht in CME Group. Nou, een bekende naam in beleggersland. CME is de huishoudnaam als het gaat om futures, rente, derivaten, opties die je allemaal zou willen gebruiken om posities af te dekken, om in de oliemarkt te handelen. CME Group doet het al hartstikke lang. Ontzettend winstgevend, hoge marges, maar heeft toch best wel wat koersdruk gezien de laatste half jaar. Onder andere ook vanuit de alternatieve hoek. Hyperliquid is zo'n platform waar je met tokens en andere dingen dit ook allemaal kan afdekken. Wij hebben gezien dat dat werkt en dat je daar ook prima wat mee kan doen. Maar we denken niet dat dat voor professionele partijen een goed alternatief gaat zijn. Dus dat de futurehandel in eigenlijk alles wat je kan bedenken, van bitcoins tot pork bellies tot rentederivaten, nog heel lang bij CME zal zitten als een soort natuurlijk monopolie. Dus dat is een buy the dip geweest. En we hopen dat het nu stopt met dippen. Maar dat het een mooie toevoeging is aan ons portefeuille.
17: Over het natuurlijke monopolie gesproken. Hoe lang heeft ASML nog een monopoliepositie in handen? Er gaan berichten dat er een Chinees bedrijf is, gelieerd aan de staat, dat toch serieuze DUV-machines op de markt kan brengen. En de koers van ASML heeft erop gereageerd. Leverde gisteren toch wel behoorlijk wat in. Of rimpeling in de vijver, Corné?
18: De afgelopen 30 keer dat je met een dergelijk bericht had gekocht, verkocht, dan had je er achteraf spijt van gekregen. Deze 31ste keer zou wel eens een keer dat het wel gebeurt. Het is een ding waar altijd mensen naar kijken. De reden waarom ASML zulke supermarges maakt, is omdat ze gewoon een monopoliepositie hebben. En er wordt natuurlijk met man en macht gewerkt om die monopoliepositie onderuit te halen. Ja, lukt het wel of lukt het niet? Ik moet zeggen, mijn kennis is niet zodanig dat ik dat kan bepalen of het dit keer wel gaat gebeuren.
17: Want die DUV-machines, dat is niet de laatste generatie. We zijn alweer een slagje verder. We zijn al bij EUV en daar dan weer een uitbreiding op, meen ik. Dus ja. We zijn nog niet helemaal state-of-the-art in China in ieder geval.
19: Nee. Dit heeft niks met het monopolist zijn in de leading edges te maken. Dus in die EUV-markt, daar zijn ze heer en meester. En daar hebben we het ook helemaal niet over. Dit gaat in de markt waar ze ook nooit monopolist zijn geworden. Omdat Canon en Nikon altijd ook wel op de achtergrond weliswaar. Ik wil het geen significante percentages geven. Maar ook nog steeds een stukje van de markt hadden. Technologisch ook echt wel minder moeilijk dan EUV. En China wil, maar dat geldt voor alles, dus ook voor semiconductors, heel graag niet afhankelijk zijn van wat wij in het Westen aan het doen zijn. Absoluut 0,0 verrassing dat ze daar dus ook mee bezig zijn. Ze zeggen, we gaan dit jaar 10 machines, geloof ik dat het is, produceren of op de markt brengen. Dat is leuk, maar dan vervolgens nog steeds de vraag, wat is de yield? Dus als je die machines dan ook aanzet en gaat produceren van elke wafer die je doorheen brengt.
17: Komt het ook een beetje?
19: Hoeveel hou je ook nog over aan chips? Hoeveel chips werken er? Nou, dat is allemaal natuurlijk best wel complex. Dat zal heel lang duren. Ik denk meer als je naar de komende 10, 20 jaar kijkt, dat uiteindelijk China natuurlijk goed in staat zal zijn om voor minder geavanceerde chips uiteindelijk best een goede keten op gang te brengen om zelf die machines te maken.
17: Ook natuurlijk omdat er allemaal restricties gelden. Dan mag je niet gek op.
19: Zijn om voor minder geavanceerde chips uiteindelijk best een goede keten op gang te brengen om

0: onder ook nog aan handel plaatsvindt, volledig te benutten.
1: Kijk, tot 2028 heeft ASML gezegd dat de semi volgeboekt zijn. Dus ook al zou er iets Chinees op de markt komen, dan nog steeds doet dat niet veel in de cijfers. Als het gaat om gewoon echt een significant hoeveelheid kwalitatief hoogwaardige machines met goede yields, dan ben je gewoon nog een hele hoop jaren verder. Maar het zal niet mogen verbazen dat China dat uiteindelijk ook kan. Want uiteindelijk, als je de tijd hebt en je hebt slimme mensen, geld en willpower, dan kom je er natuurlijk ook. De natuurkunde is in China exact gelijk als hier in Nederland. Alleen.
0: Hoe zit het met Reinder Wietsma en natuurkunde? Je hebt mij net voor deze uitzending opgebiecht. Dat
1: scheikunde. Scheikunde. Ik denk namelijk het bij economie gehouden. Dat was voor mij een stuk makkelijker.
0: Maar dit is dus gewoon eigenlijk de 31ste keer dat we ons toch niet al te veel zorgen moeten maken op de korte termijn.
1: In de korte termijn ga je het niet de cijfers zien. In de lange termijn lijkt het me evident dat China dit heel graag wil. Maar dat geldt voor eigenlijk elke industrie waar ze afhankelijk zijn van ons. Dat ze daar graag vanaf willen.
0: Overigens, als we nu toch in China zijn, die chipmaker CXMT. Ik heb snel moeten bijleren deze week. Maar
2: iedereen.
0: Die hebben een vrij enerverend dagje gehad gisteren. Is dat iets wat de wereld op zijn kop zet?
2: Nou ja, niet voor gewone beleggers, want die kunnen er überhaupt niet in beleggen. Maar het valt onder de listings waar westerse beleggers niet in kunnen beleggen. Maar ook dat geldt weer. Ze willen zoveel mogelijk zelfstandig zijn. Ze willen zoveel mogelijk zelf die chips maken. En niet van Koreaanse of Taiwanese chipmakers afhankelijk zijn. En dus is het logisch dat je alle effort zet op het zelf maken van chips. En daar is dit een heel mooi voorbeeld van. Dus ik kan me wel voorstellen dat een gemiddelde Chinese belegger denkt, dus moeten we in deze chipmaker beleggen.
0: De snelheid van een komeet op weg naar meteen het waardevolste bedrijf van China.
2: Ja.
1: Mainland, ja. Ja.
2: Ja, dit is wel een beetje mooie discussie. Of het mainland of gewoon Chinees. Ik snap het verhaal erachter wel en ik snap waarom beleggers daar wel zo enthousiast over zijn. Maar wat we de laatste tijd gezien hebben, dat overenthousiasme is nou niet altijd de juiste basis om te beleggen. Dat hebben we geleerd en misschien moeten de gemiddelde Chinese belegger dat nog leren.
0: Is de olieprijs een reden om wel of niet in zaken te beleggen of dingen aan te houden of niet? Je gaf net aan, SWM Offshore heeft toch van alles te maken met hoe lang die oorlog nog duurt. De Federal Reserve moet ook een rentebesluit nemen, kenbaar maken ook deze week. Vorige week zorgde een Brent olieprijs van boven de $100 nog voor een nieuwe inflatievrees. Inmiddels is de olieprijs weer wat teruggevallen. Het schommelt in ieder geval, dat kunnen we wel stellen. Dus wat mag er dan verwacht worden van Kevin Warsh en zijn kornuiten? Reinder?
1: Het is ongemeen spannend. Als een normaliter voor Federal Reserve meetings is het eigenlijk altijd wel een 99 om 1 wat de uitslag gaat zijn. Als je nu kijkt naar de verwachting van de markt, dan hebben we het over 66-33%. Met dan de consensus is nu nog dat we deze vergadering woensdag eindigt die dan niks doen. De vergadering daarop dat we wel wat gaan doen. Dan zijn de odds omgekeerd. Dus als de Fed nu wel iets doet, dan is dat een verrassing. Meestal verrassingen op financiële markten zorgen voor beweging. Maar het is eigenlijk ongemeen spannend, omdat en de nieuwe Fed-president en een beetje nieuw beleid en een olieprijs die tegenwoordig een procent, het lijkt op een memory aandeel, maar 1% of 10% per dag heen en weer gaat. Omdat het een hele binaire uitkomst is die geprijsd moet worden.
0: Ja.
1: Dus het is bij relatief gezien best een bewegelijke vettijd ook.
0: En tast jullie ook al in het duister? Is het al stuur in de mist? Want dat hoort ook bij Kevin Warsh. Hij ging iets minder duidelijk van tevoren communiceren wat hij zou gaan doen. Erbij aan de spanning.
2: Daar zijn die verwachtingen, denk ik, een uitermate mooi voorbeeld van. Dat je 1/3 kans hebt dat ze gaan verhogen en 2/3 dat ze niet gaan verhogen. Dat is ongekend hoog. Wat Reinder zei, is normaal gesproken weet je het eigenlijk al van tevoren. Nou ja, juist dat oproepen van die mist is dit het gevolg van. Dus ik vind dat wel aardig. Dat maakt het tenminste wat spannender. Dan moeten beleggers zelf gaan nadenken.
0: Forward guidance van de afgelopen 20, 30 jaar.
2: Dat doen we niet meer aan.
0: Maar dat mis je dus ook niet echt.
2: Nou nee, ik vind het goed dat beleggers een beetje zelf erover nadenken van wat er nou wel of niet gaat gebeuren.
0: Maar waarom zou je het als centrale bank achterwege laten? Wat is de grote winst? Dat beleggers zelf gaan nadenken, maar dat zal toch niet zijn wat Kevin Warsh beoogt?
2: Nou ja, dat je er minder op afgerekend kan worden. Maar ook dat je de vrijheid hebt om veel meer dingen te doen dat je zelf wil. Dat zijn een paar dingen. Een negatieve kant is natuurlijk dat als er meer onzekerheid is, dat je dus ook een hogere onzekerheidspremie gaat inprijzen. Het zou in principe in theorie betekenen dat er een hogere rente zou komen.
0: Zuinige blik van Reinder Wietma.
1: Nee, ik ben het hier helemaal mee eens. Kijk, het ding met een centrale bank is dat ze de controle willen hebben. Dus je moet ze geloven. En als je van tevoren altijd al heel erg gaat insmeren wat het precies gaat worden over een x-periode, maar de dingen veranderen heel snel. Dus even die olieprijs nu is in een hele korte tijd ook weer 40% gestegen. Ja, als je al hebt ingemasseerd dat je

0: niks gaat doen, dan zit je eigenlijk ook een beetje klem in je eigen fuik. En dat maakt, omdat die volatiliteit in andere delen van de markt ook zo groot is, in dit geval dan vooral ook olie, gas, zit je gewoon wat meer klem als je jezelf ook heel erg gaat inboxen in, hé, we gaan deze keer niks doen. Dus die binaire uitkomst van we doen iets of we doen iets niet, en je doet het er maar mee, geeft je in die zin meer flexibiliteit en dus meer slagkracht en maakt dat je wat geloofwaardiger kan opereren. Als je dat dan toch vindt, moet je ervoor gaan.
1: Als je sec kijkt naar het mandaat van de Fed, dan heeft dat te maken met de arbeidsmarkt en het benutten van die arbeidsmarkt en natuurlijk prijsstabiliteit. Dan kom je uit op een inflatie van nu zo'n 4%. Dan zou je zeggen, daar past bij een renteverhoging.
2: Ja, inderdaad. Die 2% doelstelling hebben ze de afgelopen 5 jaar nog niet gehaald. En ook niet eens 1 maandje. Ze zijn er altijd boven gebleven. Het is leuk dat je zo'n doelstelling hebt. Maar op het moment dat je het altijd boven zit, dan gaat je geloofwaardigheid een beetje onderuit. Daar zie je. Kevin Warsh maakte wel wat opmerkingen daarover tijdens de vorige rentevergadering. Dat inflatie bestrijding toch wel een hele belangrijke factor is. En dat hadden een hoop beleggers niet verwacht. Ze dachten altijd, het is een puppet van Trump.
1: Ja, die wil renteverlaging.
2: En dat heeft hij afgelopen nacht ook weer gezegd. Ja.
0: Kapotte klok heeft altijd gelijk, 2 keer per dag gelijk. En Trump is wat dat betreft heel voorspelbaar.
2: Ja. Maar dus, ik denk dat beleggers ook meegevallen is, dat Kevin Warsh toch een wat meer eigen stem heeft dan iedereen van tevoren had gevreesd.
1: Ja, en gaat het huis flink verbouwen, hè? Want er komen allemaal werkgroepen. Er worden ook namen genoemd van mensen die werkgroepen moeten gaan leiden. Er moet worden gekeken naar hoe we inflatie eigenlijk meten. Arbeidsproductiviteit, de communicatie van de Fed moet tegen het licht gehouden worden. De balans van de Fed moet tegen het licht gehouden worden.
0: Ja.
1: Gaat er echt een grootscheepse verbouwing plaatsvinden?
0: Nou ja, het is in ieder geval een nieuw sheriff in town die wat nieuwe piketpaaltjes aan het slaan is. En er komen inderdaad mensen uit de academische wereld, maar ook wat bekendere namen uit de venture capital en andere takken van sport in Amerika komen zich nu in comité's verenigen. Uiteindelijk moet je ook maar zien wat er dan precies van al die comité's gaat komen. Want meestal worden die ook opgericht om dan gezellig te kletsen en dan hebben we een idee. En moet uiteindelijk dan ook allemaal maar vorm krijgen. Maar hij heeft inderdaad best een hawkish toon aangeslagen voor de president die hem benoemd heeft. Laat ik het zo formuleren.
1: En gezellig kletsen, heren. Wat is daar eigenlijk op tegen?
0: Helemaal niks.
2: Dat blijkt hier wel uit.
1: Precies. Dank voor het kletsen. Corné van Zijl van Cardano en Reinder Wietsma van Centif. En tot de volgende keer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
4: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
5: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Wie leest er eigenlijk energierapporten van 300 pagina's?
9: Nou, ik.
8: Vrijwillig?
9: Ja, zelfs de voetnoten.
8: In voetnoten vertaalt energiedeskundige Letitia Oeye de belangrijkste rapporten over energie en klimaat naar gewone mensentaal.
9: Zodat jij direct weet wat ertoe doet.
8: Voetnoten is een podcast van Energeia.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen vertraging of files meer op dit moment, maar wel nog een wegafsluiting. De A17 Roosendaal richting Dordrecht. Die is voorlopig nog dicht tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. En het heeft te maken met een eerder ernstig ongeluk vanmiddag waar diverse vrachtwagens bij betrokken waren. Omrijden kan nog altijd via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
13: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Voor Spanje geldt nu een geel reisadvies om de bosbranden daar, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het betekent dat je naar Spanje op vakantie kunt, maar dat je vooraf wel goed moet kijken of het op je bestemming veilig is. De grote natuurbrand bij Madrid is bijna onder controle en belangrijke wegen zijn daar weer open. Minister Karremans heeft nog niet gereageerd op het verzoek van de regio Twente. Die wil financiële hulp nu het Twentekanaal dicht is vanwege de droogte. Daardoor lijden bedrijven die van het vervoer van schepen afhankelijk zijn financiële schade. Ze maken extra kosten omdat ze goederen op een andere manier moeten vervoeren. De man die gisteren in Parijs 3 vrouwen aanviel is naar een psychiatrische afdeling gebracht. Hij zou al langere tijd in de war zijn en werd daar eerder al voor behandeld. De man ging de vrouwen te lijf met 2 grote keukenmessen. Het gebeurde bij de Sacré-Cœur. 2 raakten zwaar gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Lovende woorden van de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance bij een herdenking van de overleden senator Lindsey Graham. Vance zei dat Graham een krachtige beschermer was van Oekraïne, omdat hij altijd lobbyde voor meer militaire steun. Graham bracht ook bezoeken aan Oekraïne en was een dag voor zijn overlijden nog in Kiev. En bij het homo-monument in Amsterdam is de herdenking begonnen van de aanslag op de Pride in Berlijn. Vance is gevraagd om bloemen mee te nemen en kaarsjes aan te steken. Burgemeester Halsma is er ook, zout een toespraak. Bij de aanslag in Berlijn vielen dit weekend 1 dode en 29 gewonden. Dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Morgen schijnt de zon volop en het wordt dan 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het iets koeler. Ook de dagen erna is het zomers. En dat was het ANP Nieuws.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
14: 1 op de 7 Nederlandse bedrijven is een familiebedrijf, samen goed voor 595 miljard euro aan omzet. Maar achter dat succes schuilen vaak ook complexe vragen die uniek zijn voor familiebedrijven. Wie neemt het bedrijf straks over? En wat als de volgende generatie daar toevallig geen zin in heeft? Moet de deur open voor private equity of blijft die pot dicht? Ik vraag het allemaal aan Albert-Jan Thomas, directeur van FBNet, grote netwerkorganisatie voor familiebedrijven. Welkom.
15: Dankjewel.
14: Van die bijna 300.000 familiebedrijven in Nederland, wat is het eerste dat in je oppopt?
15: Nou, ik wil eerst even een correctie maken, want het is niet 1 op de 7. Het is 6 op de 10. Want als je het hebt over familiebedrijven, dan heb je het over bedrijven met werknemers. Die zorgen dus voor werkgelegenheid. En dan is 6 op de 10 bedrijven een familiebedrijf.
14: Nou, het is goed dat je dan begint met die correctie. Ja. Want jij hanteert dan ook deze definitie. Ja. Jullie zijn eerder dit jaar gekomen met een petitie richting Den Haag. Ja. De politiek met als eerste aanbeveling: kom met een duidelijke definitie van wat een familiebedrijf is. Ik dacht, zo moeilijk hoeft het toch niet te zijn?
15: Nee, het is denk ik ook niet zo moeilijk. Want de Europese Commissie heeft al in, ik geloof 2009... een definitie geformuleerd. En die wordt ook al veelvuldig gebruikt in diverse landen, zelfs in ons land, door het CBS. He, als het gaat om de statistieken voor familiebedrijven, die 60%. Dus ja, die is er eigenlijk al.
14: Maar dat moet dan worden vastgelegd in wet en regelgeving.
15: Precies.
14: Nou, moet ik zeggen, nu klap ik uit de school, maar we hadden eerder voorafgaand aan dit gesprek nog even een kort onderhoud met Koen Bender. En die vroeg aan jou bijvoorbeeld Heineken, beursgenoteerd bedrijf.
15: Ja.
14: Met een aannemelijk belang, aanzienlijk belang van de familie in dat bedrijf.
15: Ja.
14: Is dat een familiebedrijf?
15: Ja. Nou ja, in mijn optiek wel. Omdat zij als eigenaar toch uiteindelijk de zeggenschap hebben. En omdat ze ook actief zijn in het bestuur van de onderneming.
14: En maar je dat zou er ook over kunnen twisten. Want jij zegt in mijn optiek wel. Dat geeft aan dat er ook mensen zijn die er een andere mening op nahouden.
15: Zeker, ja. En maar dat zijn voor ons twee cruciale criteria. De familie, zoals ik het maar even noem. De familie zit aan tafel als het gaat om de belangrijke beslissingen. En in de meeste familiebedrijven betekent dat ze niet alleen eigenaar zijn, maar dat ze ook de DGA zijn, of de algemeen directeur.
14: Wat zou het veranderen als er inderdaad die definitie wordt gehanteerd, waar jullie dus toe oproepen, als Den Haag zegt, oké, vanaf nu noemen wij dit een familiebedrijf en al het andere niet?
15: Ja. Nou ja, kijk wat het verandert, want je hebt natuurlijk al meer een definiëring, bijvoorbeeld MKB en grootbedrijf. Nou, hetzelfde geldt voor familiebedrijf. Op het moment dat er een goede definitie is, kun je ook veel gerichter beleid maken. En kun je ook veel beter dat beleid en eventueel met allerlei wet- en regelgeving, of al dan niet met subsidies of fiscale facilitering, kun je dus heel goed afbakenen voor wie is het dan wel en voor wie is het dan niet.
14: Maar dat specifiek beleid voor familiebedrijven, want ik neem toch aan dat veel van jullie leden, MKB of grootbedrijf, ook lid zijn van een beroepsvereniging of een MKB Nederland of een VNO-NCW. Er wordt dus op alle mogelijke manieren aan belangenbehartiging gedaan.
15: Dat klopt. En de meeste brancheorganisaties, daar gaat het veel meer over het bedrijf. En dan is dat, die zijn actief in een bepaalde sector, ik noem maar wat, voedingsmiddelen of in de agrarische sector. Maar bij familiebedrijven is natuurlijk het cruciale onderscheid is dat de familie eigenaar is. En dat brengt andere vraagstukken met zich mee, onder andere rondom die continuïteit. En dat pleit ervoor dat er ook een apart beleid voor is.
14: Ja, er wordt ook zo af en toe onderzoek verricht over hoe het dan staat met die heikele kwesties rondom bijvoorbeeld opvolging.
15: Mm-hmm.
14: BDO heeft dat gedaan in samenwerking met de Universiteit van Maastricht. Dat is een uitgebreider onderzoek in het FD wat korter en bondiger opgeschreven met als belangrijke kop: opvolgers worden in het diepe gegooid. En de onderzoeker van BDO die zegt, het is toch gek dat een bedrijf dat bij uitstek zich zou moeten richten op de lange termijn zo onzorgvuldig omgaat met opvolging. Zou jij dezelfde kop hanteren?
15: Ik zou zeker niet dezelfde kop hanteren, maar dat daar nog verbeteringen mogelijk zijn bij heel veel familiebedrijven als het gaat om het voorbereiden van die volgende generatie. Om het organiseren van die bedrijfsvolging. Ja, dat is zeker het geval.
14: Ja, maar ik heb even gekeken naar jouw eigen site. Ik heb even gekeken naar de site van FBNet. Nou, allerhande publicaties die er zijn. Boeken over familiestatuten, good governance, opvolgingskwesties. Bibliotheken vol. En die onderzoeken van BDO en de Universiteit van Maastricht, die hebben ook een zeer sterk repeterend karakter. Dus waarom nemen die familiebedrijven dit dan toch nog onvoldoende serieus?
15: Nou, kijk, dat is een stelling waar ik het helemaal niet mee eens ben. Ik zit inmiddels 40 jaar in dit vakgebied. Dus ik heb het ook zien veranderen. En ja, als je 40 of 30 jaar geleden kijkt, werd er veel minder gedaan aan voorbereiding. En dat is wel heel erg veranderd. Maar ja, je zei het zelf al, er zijn 300.000 familiebedrijven in Nederland. En er zijn er die voorop lopen. En er zijn er die wat dat betreft achterlopen. Maar over het algemeen wordt er veel zorgvuldiger omgegaan met opvolging. Opvolgers zelf.
14: In dat onderzoek van BDO en de Universiteit van Maastricht gaat het om serieuze percentages van mensen die zeggen, natuurlijk heb ik al lang meegelopen in dat familiebedrijf, ik weet van de hoed en de rand. Operationeel sta ik mijn mannetje of mijn vrouwtje, maar voor de strategische beslissingen, waar het om gaat als ik het zo meteen voor het zeggen heb, ja, voel ik me niet zeker genoeg.
15: Nee, en dat onderzoek gaat met name in op de rol van een familielid als eigenaar. En daar zijn nog zeker veel stappen te zetten. Het bedrijf overnemen, in het diepe gegooid worden, is ook vaak een harde leerschool en een snelle leerschool. En als dat lukt, ja, dan heb je heel veel ervaring opgedaan. Maar het voorbereiden als eigenaar of als aandeelhouder van een bedrijf, ja, dat vereist ook andere competenties en andere kennis.
14: Maar dat zou je toch bij uitstek zorgvuldig moeten doen, als je weet, het betreft hier mijn eigen familie, het betreft hier een volgende generatie, mensen die dus al langer meelopen in dat bedrijf. Het zou misschien makkelijker moeten zijn in een familiebedrijf.
15: Ja, en dat zie ik dus ook steeds meer familiebedrijven doen. En onder andere ook door onze eigen activiteiten. Bijvoorbeeld, we hebben een masterclass voor toekomstige aandeelhouders, waar we juist dat doen. En we zien dan ook dat steeds meer families en steeds meer ondernemers ook hun kinderen toch vroeger betrekken. Ook bij dit soort vraagstukken.
14: Wat zou jij nog graag verbeterd willen zien dan? Want ik begrijp dat ik hier spreek met iemand voor wie het glas half vol is. Terwijl ik met nadruk probeer dat glas omver te stoten en te zeggen van, nou ja, er zit geen druppel meer in.
15: Nou ja, kijk, wat ik graag nog beter wil. Dan heb je het over de familiebedrijven zelf, hè? Ja? Niet over beleid en wet en regelgeving.
14: Nee, daar komen we zo op.
15: Nee, oké. Okay. Maar nog steeds de bewustwording van, ja, het overnemen van, het voortzetten van een familiebedrijf, gaat het om opvolging in de leiding. Maar het gaat ook over opvolging in eigendom. En opvolging en eigendom, wat ik net zei, als eigenaar moet je ook nog andere dingen in huis hebben. Nou, bijvoorbeeld inderdaad dat strategisch inzicht, voldoende financiële kennis, maar ook voldoende kennis van hoe is nou, zeg maar, de besluitvorming, de governance en de zeggenschap ingericht. En daar is nog een wereld te winnen.
14: Ik kan me ook wel voorstellen dat als je lid bent van FB.net, dat dat aangeeft dat je het serieus neemt en dat je familiebedrijven, en niet alleen je eigen bedrijf, maar een warm hart toedraagt. Ja. Maar dat zijn er dus heel veel in jouw definitie. 6 op de 10 bedrijven is een familiebedrijf. Ja. Terwijl lang niet, en ik snap dat het een groeiend netwerk is, maar lang niet al die bedrijven natuurlijk aangesloten zijn bij FB.net. Dus bereik je dan wel de bedrijven waar het wat minder goed op orde is?
15: Nou ja, kijk, wij zijn niet de enige die zich hiermee bezighoudt. Maar FB.net is natuurlijk wel een belangrijk netwerk.
14: Met en hoeveel leden?
15: Wij hebben nu 325 leden.
14: Nee, om het in perspectief te
15: laten. Ja, maar wij hebben vanaf het begin, vanaf de oprichting van FB.net, is er altijd gekozen voor rustige groei. En dat kenmerkt ook vaak familiebedrijven. Gewoon stap voor stap uitbreiden. En de kennis de ervaringskennis die bij onze leden wordt opgedaan, ja, die verspreiden we ook weer via, nou, je hebt het zelf hier op de website, via publicaties, het stimuleren van onderzoek. Maar we zien ook gelukkig in Nederland dat er steeds meer andere onderwijsinstellingen, dienstverleners zich bezighouden met familiebedrijven. Ja,
14: snap jij ook dat veel volgende generaties, want die gesprekken zullen ongetwijfeld gevoerd worden, ondanks dat jij een warm pleitbezorger bent van familiebedrijven en hun economische betekenis niet wil onderschatten, toch denken, weet je wat, geef mijn Porsche maar een fikkie, ik ben weg hier.
15: Ja, en dat gebeurt.
14: En waarom is dat?
15: Nou, ik denk dat het juist ook heel goed is dat als iemand, een zoon of een dochter besluit om een bedrijf over te nemen, moet je dat echt willen. Het is niet voldoende om te zeggen van, ja, ik doe dat uit loyaliteit of respect naar naar de vorige generatie. Of ja, ik kan het denk ik wel, maar heb ik er ook lol in. En gelukkig zie ik steeds meer dat zowel de overdragers als de opvolgers zeggen, het moet een eigen keuze zijn. En dan kun je er vol voor gaan. En als dat niet zo is, dan kies dan wat anders. Hè. Dus
14: of je zegt, we stellen een externe directeur aan, externe CEO aan, maar het eigendom blijft bij de familie.
15: Precies, en dat zie ik dus in toenemende mate gebeuren, met name in de middelgrote en grotere familiebedrijven. Scheiden van elkaar. Een familielid hoeft niet per se de leiding te hebben, maar we blijven wel eigenaar.
14: En dat is een welkome ontwikkeling?
15: Wat mij betreft wel.
14: En hoe zou je daar dan als externe CEO over moeten nadenken? Want ik heb ze afgelopen maanden toevallig een paar keer gesproken. De mensen die instapten in een familiebedrijf en ook nog wel eens een keertje hier op de radio gevraagd van, had je niet graag zelf toch ook wat aandelen willen hebben?
15: Ja.
14: Vaak toch wel.
15: Ja, en dat is een keuze. Hè. Dat hou ik families ook voor. Denk er goed over na. Hè. Als je iemand van buiten aantrekt, die moet je goed belonen. Nou, die wil je ook laten meedelen in het resultaat. En sommige families kiezen ervoor om dan ook, dan kunnen zij mede-aandeelhouder worden. En andere families zeggen, nee, wij blijven 100% die eigenaar. Maar we belonen ze op een andere manier, afhankelijk van het resultaat. Met winstdeling of dan chairmans of constructie.
14: Wat gebeurt er eigenlijk? Misschien zijn er toch ook legio voorbeelden van, met familieleden die, zoals je zelf al noemde, toch uit loyaliteit zeggen, nou, ik kan het ook niet maken. We spreken hier over misschien wel een 5e, 6e generatie. Ja. Ik begin er toch maar aan.
15: Ja.
14: Ontbrandt er dan nog een vuurtje of...
15: Nou, bij sommigen wel, want en zeker als ze op een gegeven moment ook weer nieuwe kansen zien, hè, en waarvan ze wel lukken, dat vind ik hartstikke leuk om daar me ook in vast te bijten. Maar ik heb ook toch best wel ondernemers meegemaakt die, ja, die als je snel terugkijkt, hadden ze misschien liever iets anders gedaan. Zo ontmoette ik ooit een 56-jarige ondernemer en die zei, ik noemde mezelf de opvolger in een korte broek. Ik zeg, hoezo dan? Ja, ik kwam een keer in de zomer, fietste ik, het was mooi weer, ik fietste naar de zaak in mijn korte broek. En ik kom daar en hing er aan het prikbord met ingang van, morgen is mijn zoon de opvolger. En hij was zelf niks verteld, maar hij had altijd de droom gehad om voor zichzelf te beginnen. En op zijn 56e zei hij, het bedrijf staat er goed voor, er is goed management, ik stop ermee en ik ga een eigen bedrijf beginnen. Nou, mooi toch?
14: Jij bestuurt je eigenlijk al een jaar of 40, in ieder geval 30 slag in de rond. Binnen die familiebedrijven is er wel eens aan jou getrokken om niet alleen af en toe langs te komen bij een familiebedrijf, maar om echt te gaan werken binnen een familiebedrijf.
15: Zeker. En toch heb ik het niet gedaan.
14: Waarom niet?
15: Nee, omdat ik het juist die... Ik spreek nu zoveel verschillende bedrijven. En wat ik zelf gewoon heel erg leuk vind, is als je die bedrijven kunt helpen en dat ze slagen maken.
14: Heb je er wel eens serieus over nagedacht?
15: Ik heb er één keer serieus over nagedacht, ja. En toen heb ik toch besloten om het niet te doen.
14: Vanwege dit?
15: Vanwege dit.
14: Of omdat je dacht, ik ben toch niet familie, dus...
15: Nee, dat was niet het issue, want ik had ook, ik heb ook in de loop der jaren wel gezien bij externe directeuren, van wanneer werkt het wel en wanneer werkt het niet. En ik zie ook best wel vaak bij families van waarom zullen die waarschijnlijk wel goed met een externe directeur kunnen werken en andere families...
14: Jij werd benaderd voor een directiefunctie precies, bij een bedrijf waarvan je dacht, die zijn helemaal niet toe aan een externe directeur.
15: Nee, bij mij was toch uiteindelijk meer mijn eigen keuze. Word ik daar uiteindelijk gelukkig van om in één bedrijf daar vol in te zetten? Of heb ik juist die diversiteit? Nou, en dat laatste was voor mij de doorslag.
14: We gaan naar wet en regelgeving, fiscaliteit, netjeschap in de vorm van een dilemma allereerst. Dus dat betekent kiezen, daarna nuanceren.
15: Okay.
10: Het dilemma.
14: De bedrijfsopvolgingsregeling is perfect zoals die is, of de borg moet nodig aangepast worden, is nooit helemaal klaar.
15: De tweede, hij is nog niet helemaal af.
14: Albert-Jan Thomassen is hier, directeur van FBNet. Het gaat over familiebedrijven. De BOR is al jarenlang een onderwerp van veel politieke debatten. Ligt ook al een tijdje op de snijtafel. Er is voor gelobbyd, tegen gelobbyd. Wat is eigenlijk op dit moment de situatie?
15: Nou, de situatie is op dit moment als volgt. Hè. In het coalitieakkoord staat dat de BOR belangrijk is voor de continuïteit van familiebedrijven en dat die niet verzoberd mag worden. Dus dat is natuurlijk heel goed dat de coalitie dat zegt. De afgelopen jaren zijn er verschillende aanpassingen, zoet en zuur moet ik zeggen. Een aantal waren echt wel verbeteringen, maakte de BOR doelmatiger en beter gericht op waar die voor bedoeld is. Maar er zat ook al wat zuur in. En dat waren dus erg versoberingen. Jammer. Hè?
14: En die versoberingen, die hebben op welke manier vorm gekregen?
15: Nou, onder andere, wat ontzettend vervelend is dat verhuurd vastgoed niet meer onder de BOR valt. En er zijn familiebedrijven die hebben als kernactiviteit het ontwikkelen en vervolgens ook verhuren en beheren en onderhouden van dat vastgoed. En met die rendementen gaan ze weer opnieuw investeren in vastgoedontwikkeling.
14: Maar daar raak je dus dan wel een relatief kleine groep mee?
15: Daar raak je een relatief kleine groep mee, maar in onze optiek vastgoed was blijkbaar besmet en dus werd dit even over één kamp geschoren. En daarmee hebben ze wel een aantal familiebedrijven heel hard in hun ziel geraakt.
14: En zijn die er nog?
15: En ze zijn er nog wel, maar ja...
14: Wat is het zoet? Want je zei het is plus en...
15: Nou, een zoet was onder andere dat uiteindelijk was er een grotere verzobering als het gaat om om het percentage wat vrijgesteld is om die door te voeren. Dat is niet gebeurd, dat is één. Twee, wat een hele meer administratieve issue werd, was de dienstbetrekkingseis, zoals dat heet. Je moest tenminste 3 jaar op de loonlijst staan, wilde je in aanmerking kunnen komen voor de BOR. Nou, juist in deze tijd, wat doen familiebedrijven anders, zie je dat opvolgers, die gaan eerst een aantal jaren buiten het eigen bedrijf werken. Dus die 3 jaar op de loonlijst staan is vaak gewoon niet realistisch of niet haalbaar. En dat die regel is afgeschaft, is wat ons betreft een hele goede verbetering geweest.
14: Je noemde net in een van je eerste zinnen dat die BOR wel doelmatiger is geworden.
15: Ja.
14: En zo ongeveer op het hoogtepunt van die politieke discussie kwam het CPB ook met een evaluatie van de Borg.
15: Ja.
14: Dat heb ik ook vaker aangehaald, maar ik ga het nu toch doen, want jij bent een representant van deze groep. En het CPB zei doeltreffend, maar niet doelmatig. En ik citeer, in de meeste gevallen is er namelijk voldoende privévermogen aanwezig om de erf- of schenkbelasting te voldoen. In die situaties krijgen de ontvangers een financieel voordeel dat niet nodig is. En in veel andere gevallen zou een betalingsregeling die het mogelijk maakt om de belastingen gespreid te betalen, ook volstaan. Je noemt net dat die Borg doelmatiger is geworden. Ja. Was je het in de kern dan wel eens met wat het CPB in 2023 presenteerde?
15: Nee, omdat ze eigenlijk het vermogen wat vast zit in de onderneming meetelde. Dat was één. En twee, de ontvanger moet die belasting betalen. En die is, die is jong, neemt aandelen over en heeft nog niet zoveel vermogen opgebouwd. En waar moet het dan vandaan komen? Uit het bedrijf. Nou, we hadden het begin van deze uitzending.
14: En dat tel je niet als privévermogen? Dat is bedrijfsvermogen?
15: Dat is bedrijfsvermogen, zeker. Op het moment dat het wordt uitgekeerd, dan wordt er netjes belasting over betaald en dan gaat het over naar het privévermogen. Maar ondernemingsvermogen zit vast.
14: Maar begrijp ik goed dat je zei, er moest al wat getweekt worden aan die Borg. Hij moest ook wel doelmatiger.
15: Zeker. En dat is denk ik ook best wel gebeurd. Hij was best op sommige aspecten was hij best wel ruim. Dus onder andere wat ook gebeurd is in die afgelopen jaren is dat welk deel van het vermogen komt in aanmerking voor de Borg. Dat is wel verder ingeperkt. Ja, en dat waren goede verbeteringen, denk ik.
14: Er is ook veel te doen geweest over de lobby en welke bedrijven zich daar ook sterk hebben gemaakt voor de positie van het familiebedrijf Van Oort. En nog veel nadrukkelijker genoemd Bavaria. Wat vind je van hoe dat is verlopen?
15: Nou ja, ik denk dat zij gewoon een heel terecht punt hadden. Hè? En dat zijn niet de enige twee, maar er zijn veel meer familiebedrijven.
14: Maar het amendement dat ging over 0,5% aandelenbezit, ja of nee als ondergrens, dat heeft zelfs in politiek jargon het Bavaria-amendement. Dus dat komt ergens vandaan.
15: Zeker, maar of je 0,5% aandeelhouder bent, maar samen als familie ben je 100% aandeelhouder. En dat vermogen zit bij elkaar. En dan kom ik ook weer terug op wat ik eerder zei. Dat vermogen is niet, dat kun je niet zomaar te gelden maken. Dus ook een heleboel kleine aandeelhouders samen staan wel voor de continuïteit van dat bedrijf.
14: Jawel, maar dat zijn, tenminste zo is dat ook gepresenteerd door mensen die toch wel op te merken hadden over die lobby. Dat zijn neven, nichten, nog verdere familie. Ja. Die feitelijk niet zo heel veel te maken hebben met de bedrijfsvoering. Daar misschien wel niet of nauwelijks interesse voor hebben. En toch nog hun geld opstrijken.
15: Ja, maar die nemen wel de verantwoordelijkheid.
14: Welke verantwoordelijkheid precies?
15: Verantwoordelijkheid als aandeelhouder. Dat die continuïteit van het bedrijf geborgd wordt. Dat is één. Dus dat is. En ze nemen tegelijkertijd ook het risico. Want als het misgaat, gaat het voor hun ook mis natuurlijk.
14: Dan 0,5% aandelenbezit is dan plotseling toch een fikse tegenvaller.
15: Nee, maar de familie samen heeft... Je kunt dat niet alleen op individueel niveau bekijken. Het is de familie die de eigenaar is van het bedrijf. En soms is dat één familielid en soms zijn dat 100 familieleden.
14: Toch heeft dat amendement, dat Bavaria-amendement, laatste keer dat ik het zo noem, heeft het niet gehaald. Omdat dat in de buurt zou komen van staatssteun.
15: Ja. Ja, ook daar kun je over twisten, zijn we het niet mee eens.
14: Er is over getwist, maar Nauto de Tiel heeft het onderzocht. Het ministerie heeft uiteindelijk toch bepaald dat dat niet verstandig is om dat zo in te brengen. En sterker nog, in die stukken staat, ik heb het gisteravond nog even nagekeken, het ministerie verwacht dat in een formeel goedkeuringstraject de Europese Commissie niet alleen naar deze wijziging gaat kijken, maar ook naar de bestaande delen van de regeling. En dat zou de hele Borg in gevaar brengen. Ja, dat klinkt nogal drastisch.
15: Maar zo drastisch is dat niet. Sterker nog, de Europese Commissie die heeft eind juni... hebben ze nog nieuwe aanbevelingen uitgebracht over bedrijfsoverdracht. En daarin zeggen ze juist, het gaat erom dat je die bedrijfsopvolging goed faciliteert, ook fiscaal. Ja. Maar doe dat inderdaad binnen de kaders van de staatssteunregels.
14: Ja, dus zonder die ondergrens van 0,5% aandelenbezit los te laten.
15: In de huidige Borg is dat nou eenmaal de ondergrens. Maar misschien moet er dus gekeken worden naar andere oplossingen. Om uiteindelijk, want het gaat wel om de continuïteit van die familiebedrijven. En nu is het zo dat een deel van de familiebedrijven geen gebruik kan maken van de Borg. En dat is natuurlijk ook niet goed.
14: We gaan nog eventjes naar andere financieringskwesties die ook te maken hebben met het familiebedrijf. Want ABN AMRO heeft recent een analyse uitgebracht over de familiebedrijven. En ze zeggen daar dat er misschien wel onvoldoende wordt geïnvesteerd in dingen die op de lange termijn wel degelijk van groot belang zijn. Zoals duurzaamheid. En, zegt de bank, zeg ik er met nadruk bij, dat komt ook vanwege de terughoudende financieringsstrategie. Meer focus op zeggenschap binnen de familie dan het aantrekken van extern kapitaal. Terwijl dat ook nodig is om je license to operate in de toekomst op orde te houden.
15: Ja.
14: Zie je daar een spanningsveld?
15: Daar zie ik geen spanningsveld. Maar het lijkt ook een beetje op de discussie die je aan het begin van de uitzending met Arnoud Boot had. Je moet je buffers ook hebben. En dat betekent dus soms dat je zegt van, joh, ik investeer wel in duurzaamheid. Alleen, ik doe dat misschien wat langzamer. Of ik doe het langer over. Of ik leg andere prioriteiten. Hè, waarmee ik wel die stappen kan zetten. Dan met andere, dan met andere keuzes die.
14: Maar zou een familiebedrijf toch, ook al snap ik dat het gaat om continuïteit, iets sneller moeten zeggen met geld van buiten, van een bank, of misschien zelfs wel private equity. Gaat het soms sneller?
15: Soms wel, maar het is ook meer risico. Want als het dan misgaat, dan heb je ook minder buffer om dat op te vangen. En dat is natuurlijk juist waarom die familiebedrijven het zo goed blijven doen. Is juist omdat ze, wat ook al wordt genoemd, dat neerwaarts risico goed weten te beperken. Doordat ze ook hun reserves aanhouden en zo hun weerstandsvermogen hebben. Ja, en dan duurt het soms wat langer voordat je bepaalde stappen zet.
14: Gaat het eigenlijk goed met familiebedrijven? Ja, zul je zeggen. Maar het gaat om een hele diverse groep. En je zegt juist omdat ze zo voorzichtig zijn en die risico's goed in kaart hebben, gaat het goed. Maar ja, waar blijkt uit dat het zo goed gaat dan?
15: Nou ja, wat ik net aangaf, niet voor niets bestaan familiebedrijven gemiddeld veel langer dan niet-familiebedrijven. Dus blijkbaar doen ze toch wel iets goeds. Dat ze het kunnen volhouden. En ook succesvol kunnen volhouden. Nou ja, en ook omdat ze, dat is een andere kenmerk natuurlijk. Ze weten ook, als wij ons niet aanpassen, dan zijn we er niet meer over nu en of binnen een generatie.
14: Hoe lang hou jij het nog vol?
15: Voorlopig vind ik het nog hartstikke leuk werk. Dus ik ga in ieder geval door tot mijn pensioen.
14: Ja. Zijn er zaken geweest in de afgelopen 30, 40 jaar waarvan je dacht, ja, maar ik had toch wel gehoopt dat we in 2026 daar wat verder zouden staan dan nu uit de praktijk blijkt?
15: Ja, dan is met name toch de aandacht voor familiebedrijven in het overheidsbeleid, het ondernemersbeleid. Innovatie, vernieuwing, het zit niet alleen bij starters en scale-ups, maar juist ook bij familiebedrijven. En wij noemen dat de grown-ups. Daar zit heel veel ervaring. En die mag meer gezien worden. Ook in het overheidsbeleid.
14: Albert-Jan Thomassen staat niet voor niks ook natuurlijk achter die petitie van eerder dit jaar richting de Haagse politiek. Directeur van FBNet, dank voor je komst.
15: Graag gedaan.
14: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Byron Bentley van BizAway, overgenomen namelijk Unique Global Alliance Travel, over zakelijk reizen na corona. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Napleiten.

0: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
0: Neem Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op in uw testament. En support Casper van Eijk en zijn team met hun onderzoek.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In Amsterdam-Osdorp hebben bomexperts explosieven uit de auto gehaald die vanmiddag crashte bij een politieachtervolging. Het gaat om een grote hoeveelheid, meldt RTL Nieuws. De auto was gebruikt bij een plofkraak. De verdachten zijn na de crash gevlucht. Arrestatieteams waren huizen binnengevallen, maar er is niemand opgepakt. In Ridderkerk is een flat van 16 verdiepingen ontruimd toen een koolmonoxidemelder afging. Dat is al eerder gebeurd daar. Het leidde er zelfs toe dat de gaskraan wekenlang werd dichtgedraaid. De bewoners worden opgevangen in een restaurant. Of ze later vanavond weer naar huis kunnen, is niet bekend. Bij het homo-monument in Amsterdam zijn de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Er waren duizenden mensen. Sommigen legden bloemen neer. Er waren toespraken van burgemeester Halsema en de voorzitter van het COC. Bij de aanslag in Berlijn vielen dit weekend een dode en 29 gewonden. Opletten voor wie naar Spanje gaat. Vanaf vandaag geldt een geel reisadvies, meldt Buitenlandse Zaken. Het heeft te maken met de vele bosbranden die kunnen leiden tot verstoringen, afgesloten wegen en slechte luchtkwaliteit. Reizen naar Spanje kan gewoon, met het advies om eerst te kijken of je bestemming veilig is. En FIFA-baas Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat de rechten van het WK voetbal moet beheren. En dat wil hij doen door aandelen te verkopen. De Europese voetbalbond UEFA is tegen. Voetbal raakt zijn ziel kwijt en wordt handelswaar, zegt een woordvoerder. Bij de plannen zou ook de familie van president Trump betrokken zijn. Dan het weer van Weer Online. Vanavond nog warm. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het iets koeler. Ook de dagen erna zomers. En dat was het ANP Nieuws.
4: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
5: Ze werden ondervraagd. Er waren dreigementen. Het was een onveilige situatie. Er liepen mensen met honkbalknuppels rond. Met andere woorden, de drie mannen die daar ter verantwoording werden geroepen, die zaten niet in een goede positie.
6: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
7: Dankjewel Wouter.
6: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Christian, heb jij wel eens meegemaakt dat er een getuigenverklaring kwam, echt uit, als een soort duveltje uit een doosje, die jaren na dato een heel ander licht op de zaak waar jij in figureerde werd?
7: Nou, nu ik er even over nadenk. Kijk, jij weet, ik heb het passageproces gedaan, hè?
6: Zeker. Dus en vond je dat een succes?
7: Nee, uiteindelijk was dat geen succes. Maar daarin, die cliënt die mijn kantoor genoemd, die kwam mee en ik bijstond, was Dino Sorel.
6: Ja, bekende naam.
7: En die werd vrijgesproken in eerste aanleg voor het opdrachtgeven voor moorden.
6: Ja.
7: En toen kwam lopend het hoge beroep, kwam er een nieuwe getuige.
6: Een nieuwe kroongetuige zelfs.
7: Een nieuwe kroongetuige, Fred Ros. En niet dat hij nou een heel ander licht op de zaak wierf.
6: Je begint opeens een beetje zuur te krijgen.
7: Nee, valt wel mee. Ik heb het wel verwerkt. Alleen, ja, de bewijsconstructie werd zeg maar wat
6: opgerekt.
7: Ja, die werd opgerekt. Die werd lelijker, belastender voor Dino Sorel. En dat heeft uiteindelijk ook geleid tot de levenslange gevangenisstraf. Ja. Dus ja, kijk, er kunnen dingen gebeuren in een strafzaak die je niet ziet aankomen. En die wel enorm verschil kunnen uitmaken.
6: Dat heb ik eigenlijk nooit gevraagd aan jou. Wat ging er door je heen toen jij opeens hoorde dat die nieuwe kroongetuige er was? Heb je toen even hardgrondig staan vloeken in de advocaat?
7: Ik kan daar een boek over schrijven wat er toen door me heen ging en wat er allemaal gebeurde. Maar ik denk vooral totale verbijstering. Maar ook wel meteen dat je energie voelt van oké, de zaak is veranderd. We moeten opnieuw aan de slag.
6: We gaan naar de zaak van deze week. Langs de A2 op een bouwplaats bij Loenersloot en Vinkeveen wordt in 2005 het lichaam van een man gevonden. Hij is verpakt in vuilniszakken. De man heeft 2 gebroken ribben. Ook zijn er gaten in zijn knieën geboord. En zijn armen zijn op zijn rug gebonden. Het blijkt te gaan om de dan 41-jarige Paul Epskamp uit Schagen. Hij is slachtoffer geworden van een afrekening in het criminele milieu. Het draait allemaal om de diefstal van een partij hash. Daarna wordt Epskamp ontvoerd en op gruwelijke wijze door criminelen verhoord en gemarteld. Ab Hokkeling uit Enkhuizen speelt volgens justitie een cruciale rol in de marteldood van Epskamp. En hij wordt in 2008 bij het Hof in Amsterdam veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf. Zelf houdt hij altijd vol onschuldig te zijn. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Niek Hendriksen uit Hoorn. Welkom, Niek.
8: Dankjewel.
6: Jij noemde jezelf in het voorgesprek een nostalgische rechtsromanticus. Wat bedoel je daarmee? Je begint gelijk te lachen.
8: Ja, dit klinkt heel erg candlelight.
6: Ja.
8: Maar wat ik daarmee bedoel is dat als je wat langer in de advocatuur zit, dat je bepaalde ontwikkelingen meemaakt en dat je soms wel met nostalgische gevoelens kan terugkijken op hoe het ooit geweest is. En deze zaak speelt in een tijd dat ik net nog geen advocaat was in 2005. Ik ben in 2006 beëdigd. En het is heel interessant vanuit hoesmatig interesse om daar dan op terug te kijken en te reflecteren.
6: Ah, dus zo bedoel je de nostalgie van de dagen van vroeger.
8: De dagen van vroeger.
7: Maar zie jij ook heb jij ook last van juridische nostalgie? Dat je denkt, nou, het recht zag er vroeger toch anders uit en was mooier of anders of beter? Of...
8: Nou, dat denk ik soms wel eens. Ja. Maar dat kan ook ermee te maken hebben dat je toen minder ballast had. Dus minder het gevoel met je meedroeg van, ik heb nog niks meegemaakt. En nu heb je zoveel meegemaakt dat je denkt, oh ja, maar toen ging het beter of toen ging het meer zoals ik had verwacht.
7: Ben je cynischer geworden in de afgelopen 20 jaar?
8: Nee, juist minder.
7: Minder?
8: Ik ben veel positiever over de rechtspraak, ja.
6: Oh, dan ben je volgens mij wel een beetje een uitzondering, Niek.
8: Nou, ik maak me er in ieder geval een stuk minder druk om.
6: Ja,
7: dat dus heb je geleerd in de loop der jaren.
8: Ja, ik vind het ook prima dat mensen tegenwoordig, als president van Amerika het internationale recht doodverklaren, dan denk ik, ja, dat is gewoon maandag.
6: Herken je dat een beetje, Chris? Dat je gewoon een beetje een pragmatische blik hebt op het recht.
7: Nou ja, het gaat in golven. Kijk, ik ben beëdigd in 2008, dus 2 jaar later als Niek.
6: Jullie zijn een beetje generatiegenoot.
7: Een beetje generatiegenoot. Kijk, je begint heel erg ambitieus en dat je de wereld kan veranderen. Daarna heb ik in ieder geval een periode van cynisme gehad. En nu zit ik in een periode van realisme en relativering. Misschien is dat wel vergelijkbaar. Dat je het allemaal iets minder zwaar opneemt. Omdat je gewoon weet, ja, dit is gewoon hoe het gaat.
6: Oh, ik herken dat wel. Ja, in mijn eigen carrière. Maar ik ben weer wat ouder dan jullie. En daarna komt gewoon weer knalhard cynisme, hoor. Dus dat is je voorloop.
7: Ja, daar zit je nu weer in.
6: Ik zit nu in dat ik denk, ja.
5: Het is wel heel deprimerend.
6: Alles wat je doet, het maakt niks uit. Het maakt niks uit. Niek, deze zaak, Paul Epskamp. Ik kan me die zaak ook nog heel goed herinneren. Hoe is die bij jou terechtgekomen? Hoe raakte jij daarbij betrokken?
8: Toen ik advocaat werkte ik bij een advocaatkantoor in Hoorn.
6: Ja.
8: En mijn toenmalige patroon was de advocaat van Ab. En in die tijd leerde
6: ik... Van de verdachte.
8: Ja, exact. En in die tijd leerde ik Ab dus al kennen. Ging ik ook mee naar de gevangenis om besprekingen bij te wonen. Heb ik ook zittingen bijgewoond. Heb ik het dossier gelezen. Maar wel in dienst van mijn toenmalige patroon. Ik ben bij dat kantoor vrij snel weggegaan. Heb toen mijn carrière vervolgd in Amsterdam en bij andere kantoren. En toch bleef die zaak altijd wel bij me.
6: Waarom?
8: Nou, met name denk ik omdat het de eerste zaak was waar ik mee in aanraking kwam, die dan een beetje voldoet aan je beeld als je net advocaat wordt van wat dan een spannende zaak is. Maar nooit gedacht dat ik die zaak ooit zelf zou behandelen.
9: Neem ons heel even mee. Dus je bent dan eigenlijk het advocatenvak nog een beetje aan het leren, zeg ik het dan zo goed?
8: Zeker.
9: En dan kom je in.
8: Heel erg goed.
9: Ja, dan kom je in zo'n zaak terecht. Dan kom je in een zaak die criminele afrekening lijkt. Iemand die is gemarteld. Iemand die in vuilniszak langs de snelweg wordt gevonden. Ja, dat lijkt me voor een jonge advocaat.
8: Geweldig.
9: Geweldig. Ik zit te lachen.
7: Nee, het klinkt heel raar, hè, voordat we weer allemaal klachtenbrieven krijgen. Het is een verschrikkelijk stappervaart, ja. Voor de duidelijkheid. Maar als jonge advocaat, ik herken dat. Als je zeg maar in zo'n zaak mag gaan meedoen met je patroon.
9: Ja.
7: Ja, dat is waarom je het doet, hè?
9: En waar bestonden jouw werkzaamheden dan uit, Niek?
8: Ja, dan moet je toch denken aan het dossier bestuderen. En ja, daar iets van een mening over vormen. Terwijl je echt op dat moment van toeten nog blazen weet. Ik weet niet hoe het bij Chris had, maar mijn tijd als beginnend advocaat wist ik er nog heel weinig van, durf ik ruidelijk toe te geven.
9: Kun je nog herinneren wat voor advies je daarover toen hebt gegeven? Weet je daar nog iets van?
8: Nee, ik heb het dossier samengevat, herinner ik mij nog. En dat is uiteindelijk wel bij mijn patroon beland. En gaandeweg het proces ben ik bij het kantoor weggegaan. Dus ik heb daar niet een heel duidelijke herinnering aan wat daar verder mee gebeurd is.
7: Had je toen wel al contacten met deze cliënt?
8: Zeker. Ik ben in de PI Haarlem nog bij hem geweest, samen met mijn toenmalige patroon een aantal keer.
7: De PI Haarlem bestaat ook niet meer.
8: Nee, de PI Haarlem bestaat helaas niet meer. Nee.
9: Toestand.
8: Ja, zeker.
9: Dan ga je weg bij dat kantoor. Heb je die zaak toen destijds nog gevolgd?
8: Ja, heel erg. Het is ook wat dat betreft wel een vreemde zaak, hè? Want uiteindelijk is hij veroordeeld tot een relatief lage straf bij de rechtbank.
9: Dan wat heeft hij gekregen?
8: In mijn herinnering is dat 4,5 jaar geweest. Dan zou je denken voor een feit waarbij iemand om het leven is gekomen, plus nog substantieel drugsfeit, al gaat het om softdrugs, laat maar zitten.
9: Ja.
8: Maar hij is echt afgevoerd uit die rechtszaal, stond in de media, roepend, ik ben onschuldig en ik ga doorprocederen. Woorden in die orde van grootte. En dat heeft hij dus ook gedaan. Is in hoger beroep gegaan. Nou ja, de afloop weten jullie.
9: Wat is de afloop geweest voor de luisteraar?
8: Voor de luisteraar is hij daar veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf.
7: En waar is hij dan precies voor veroordeeld?
8: In beginsel gaat het dus inderdaad om wat in de inleiding al werd gezegd. Namelijk dat er grof geweld op Paul Epskamp is uitgeoefend. In een ondervragingsachtige setting. Dat was ten laste gelegd als zware mishandeling met voorbedachte raden. Dood en gevolgen hebbende.
9: Ja.
8: Daar is hij voor veroordeeld. Het ging ook over wederrechtelijke vrijheidsberoving. Dat is de ontvoering waar jij het over had. Viel daar wel het een en ander over te zeggen. Maar goed, laten we het vanuit gaan, hè, dat ook gespeeld heeft. In ieder geval op het moment dat hij eenmaal in Roosendaal was, waar een en ander zich dan zou hebben afgespeeld. Dus daar zie je dan de veroordeling op het medeplegen van die twee feiten, plus dan nog het drugsfeit.
9: Ja. Dus hij is veroordeeld bij het Hof Amsterdam.
8: Ja.
9: Wat is er daarna nog gebeurd?
8: Nou, daarna is hij in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Bijzonder aspect aan de procedure bij het Hof in Amsterdam was dat hij daar niet bij aanwezig kon zijn, omdat hij toen voor een drugsfeit vast zat in Noorwegen.
9: Aha.
8: Cassatie bij de Hoge Raad heeft niks opgeleverd. Hij is toen naar het Europees Hof gegaan met Stijn Franken.
9: Ja.
8: Die procedure heeft heel lang geduurd voor een succesvolle klacht bij het Europees Hof.
7: Mm-hmm. En waar zat die klacht op?
8: Die klacht die zag op het gegeven dat hij niet aanwezig kon zijn bij het Hof Amsterdam. Zijn naam is dus voor altijd verbonden aan het aanwezigheidsrecht van verdachten bij zittingen. Wordt ook best wel vaak geciteerd, dat arrest van het Europees Hof.
9: Heel even, het aanwezigheidsrecht. Wat is dat?
8: Nou, elke verdachte heeft het recht om zijn proces bij te wonen. Tegenwoordig zie je ook de route naar de verplichting om aanwezig te zijn, ja, bij het proces. Dat geldt niet voor alle verdachten, maar dat is er wel.
9: Mm-hmm.
8: Maar in deze tijd, waar we het nu over hebben, is dus het aanwezigheidsrecht heeft dan meer handen en voeten gekregen. Met name dus door het arrest van het Europees Hof dat Stijn Franken heeft bewerkstelligd.
9: Ja, ja, op die fiets.
7: Dus het Europees Hof heeft eigenlijk, zeg maar, die hele strafzaak vernietigd. Althans, die behandeling bij het Hof.
8: Ja, maar niet inhoudelijk. Dus dat is natuurlijk het gekke. Want uiteindelijk gaat het om een technisch aspect van de zaak. Je moet zorgen dat de verdachte, als je weet waar die is, aanwezig kan zijn bij zijn proces.
7: Ja.
5: Maar op zichzelf genomen heeft het Europees Hof niet gezegd dat onderzoek is onrechtmatig of jullie hebben dingen gedaan binnen dat onderzoek dat onrechtmatig is. Getuigen onder druk gezet, verdachten ondervraagd zonder dat er een advocaat bij was. Dat soort dingen zijn er allemaal niet.
7: Nee.
5: Het ging puur en alleen over dat hij bij de inhoudelijke behandeling bij het Hof in Amsterdam niet aanwezig was.
7: Wanneer was deze uitspraak van het Europees Hof, weet je dat nog?
5: Ik denk 2017.
7: 2017, ja. En toen?
9: Ja, sorry. Hoe kwam het dat die zaak in 2021 dan weer bij jou terecht kwam?
5: Nou, eigenlijk daarvoor, want en dan komen we weer bij een technisch aspect van wat gebeurt er als het Europees Hof een klacht bij het Europees Hof gegrond verklaart.
9: Ja.
5: Dat is dat je eerst een procedure krijgt opnieuw bij de Hoge Raad.
9: Het gaat dus het hele trappetje weer af.
5: Juist.
9: Dus, dus je gaat eerst het trappetje, eerste aanleg, hoger beroep, cassatie, Europees. En dan ga je ook die rit ga je ook weer terug dan.
5: Ja.
9: Dus, oh. Zeg maar, dat wist ik helemaal niet.
5: Nee, dat wist ik op dat moment eerlijk gezegd ook niet. Maar de trap gaat dan inderdaad weer af. Dus je hebt de gegronde klacht bij het Europees Hof. Dan vraag je je af, wat moet je daarmee? Nou, dat is naar de Hoge Raad en daar een soort van stempel op halen. Omdat de zaak dan weer verder moet worden behandeld in Nederland. Dat kan de Hoge Raad dan niet doen. Maar zonder die stempel van de Hoge Raad kom je niet verder.
7: Ja, je vraagt eigenlijk bij de Hoge Raad om herziening. Hè? Ja. We hebben een aantal weken geleden hebben we hier Vince van der Brink gehad, hè, over herziening.
9: Ja.
7: Toen ging het over een novum, hè, een nieuwe feitelijke omstandigheid. Maar een novum kan ook zijn, hè, een uitspraak van het Europees Hof.
9: Ja.
7: Waarbij ze zeggen, hey, er is een gegronde klacht. Dus je vraagt eigenlijk herziening bij de Hoge Raad.
5: Ja, het staat ook zo in de wet omschreven dat op het moment dat het Europees Hof een klacht gegrond verklaart, dat je als Hoge Raad gedwongen bent om daarvoor af te tekenen. Dus er is geen discretionaire bevoegdheid meer bij de Hoge Raad. Die kunnen niet zeggen, nou ja, oké, Europees Hof, alles leuk en aardig.
7: Maar dat gaan we niet doen.
5: Precies, nee. Dat gaat niet.
9: Aha. En dan?
5: Dan kom je dus terug bij een feitelijke instantie. En dan is de eerste vraag die je jezelf, denk ik, als advocaat moet stellen. Wat mag die feitelijke instantie nog? Want op zich, als je gewoon kijkt naar hoe het proces verlopen is, is er natuurlijk een inhoudelijke behandeling geweest.
9: Ja.
5: En is de reden voor een nieuw proces eigenlijk niets anders
9: dan dat hij er niet was.
5: Ja, hij was er niet. Maar ja, maakt dat dan dat je het hele proces overnieuw moet doen?
7: Ja.
5: Dat is wel de eerste vraag die ik mezelf heb gesteld in ieder geval. Het is ook niet zo dat dit zeg maar 100 keer per jaar zich voordoet en dat je dus even in de rechtspraak kan kijken, oh, dat ging zo toen. Je begint echt aan onontgonnen gebied. En de eerste vraag die dus bij het Hof Den Haag terecht kwam, want daar liep de procedure toen hij werd terugverwezen door de Hoge Raad. Wat gaan we eigenlijk doen?
9: Ja.
5: Is er nog ruimte om getuigen te horen? Kan ik onderzoekswens indienen?
7: Maar hoe kwam deze app dan, zeg maar, toen de Hoge Raad had gezegd, we gaan het herzien, hè, die zaak moet opnieuw behandeld worden door het Hof Den Haag. Hoe kwam die app dan bij jou terecht?
5: App is altijd wel enigszins in contact geweest vanaf, denk ik, 2015, 16 ergens. Gewoon omdat hij zich mij herinnerde en we het wel goed konden vinden. Dus hij belde af en toe. En dan spraken we gewoon eventjes, niet met het idee van ik ben geïnteresseerd om jouw zaak te gaan doen. Want procedures bij het Europees Hof, die ambitie heb ik niet en had ik toen zeker niet. Dus dat speelde niet.
9: Ja, het is ook echt heel specialistisch werk natuurlijk.
5: Zeker.
9: En ik vind het voor in de wieg gelegd zijn ongeveer, denk ik.
5: Nou ja, en er ook verstand van hebben. Het gaat ook nogal ergens over.
7: Ja, precies. Ik doe het ook niet hoor.
9: Het werkt natuurlijk.
5: Zeker.
9: En moet je echt voor in de wieg gelegd zijn ongeveer, denk ik.
5: Nou ja, en er ook verstand van.

0: geval een wat kleinige, toen ook al wat oude man met een hele zware stem die altijd aan het roken was. Maar ook een hele toch wel indrukwekkende man die echt imponerend overkwam.
1: Waarom kwam dat? Aura.
0: Ja, aura, zelfverzekerdheid, daar kon je heel strak aankijken. Ja, dat is een intrigerende man ook wat dat betreft.
1: Klinkt ook wel een beetje als een man van de gestampte pot dus.
0: Ja, als die gestampte pot in de onderwereld was toch?
1: Ja, nou ja, zo zeggen we dat, hè. Jongens van de gestampte pot, de penose. Ja. Een echte, en zoals we dat in het wereldje zeggen, een echte.
0: Ja, zeker. Hij kende ook natuurlijk wat kopstukken. Die komen ook in deze zaak naar voren.
1: Ja.
0: Charles Holzman, dat is een naam die natuurlijk in dit dossier zit.
1: Dat is een bekende hashhandelaar uit vorige eeuw. Het is ook alweer eentje uit het criminele verleden van Nederland.
0: Dat is ook het nostalgische aspect natuurlijk aan deze zaak. Hè. Het gaat, als je het leest, het dossier waar het over gaat, ook een beetje trip down memory lane. Naar net aan de oude garde die zo rond de jaren 90 een beetje uit de controle raakte. Werd vervangen door nieuwe opkomende misdaadssyndicaten. Dus dit zit precies op dat snijvlak. Van daardoor is het echt lezerswaardig en interessant.
1: Wat heeft hij jou verteld over wat er in 2005 is gebeurd? Want ik zei het dan net ook even tijdens de inleiding. Er was gedonder over een partij hash. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt, toch?
0: Ja, uiteraard ga ik niet vertellen wat hij tegen mij heeft gezegd.
1: Nee, oké.
2: Welk beeld rijst een beetje op uit het dossier?
1: Dankjewel, Chris.
0: Wat er in ieder geval uit het dossier oprijst is zijn volledige overtuiging in zijn eigen onschuld. Nogmaals, hij kreeg bij de rechtbank een straf waarvan je zou zeggen, nou, dit is misschien een goed moment om te denken, het is wel leuk geweest met z'n allen. Maar hij is onder het uitroepen en beleiden van zijn eigen onschuld die zittingszaal uitgevoerd en is altijd doorgegaan. En dat beeld rijst ook op uit het dossier.
1: Neem ons even mee naar dat dossier.
0: Het dossier komt inderdaad erop neer dat er op enig moment partij hash was verdwenen. Die hash die was gestashed bij ene Jan.
1: Yeah.
0: Die had een loods ergens. Dat was in de omgeving van zijn huis. En als je kijkt naar de eigenaren van de partij, dan stonden die in contact met aan de ene kant een groep kopers, aan de andere kant een groep transporteurs. Nou, die groep transporteurs, daar zou mijn cliënt onderdeel van uit hebben gemaakt. Nou, die droegen verantwoordelijkheid voor de opslaglocatie van waar de drugs was weggenomen.
2: Ja, dus de eigenaren van de drugs hadden tegen jouw cliënt gezegd, hey, weet jij een goede stash? Even simpel gezegd. En jouw cliënt had een goede stash bij ene Jan.
0: Juist, hij stond voor die Jan in. En omdat daar nou juist die drugs zijn weggenomen, werd hij benaderd om ervoor te zorgen dat die drugs terug zouden komen. Op dat moment verbleef hij in Brazilië. Dus hij is toen hals over kop teruggevlogen naar Nederland om dit in orde te maken.
1: Ja, want het zou zijn, er was iets van 5000 kilo hash was daar naartoe gesmokkeld. En 2000 kilo hash, die was op enig moment footsie.
0: Ja,
2: dat is een behoorlijke partij.
1: Ja, je zal het op moeten roken. Dat is een heleboel hash, is dat. Ja, dat is ook weer een stukje nostalgie. Ja, dat waren toen partijen. Nou, daar haalde je de voorpagina van de krant wel mee. Want toen had je nog niet die massale cocaïne smokkel. Dat waren echt de hashjongens. Dat waren de zwaarste criminelen van Nederland, zeg maar toen. Toch, als zeg ik het goed zo?
0: Nou ja, als dat jouw indruk is.
1: Ja,
0: Oké.
1: Nou, die neem ik dan even voor mezelf, voor mijn eigen. Toen had je natuurlijk ook ecstasyboeren en kookhandelaren.
2: Nee, maar hash was echt nog wel groot toen die tijd.
0: Ja, hash was zeker groot. Alleen, ik las toevallig gisteren iets in de krant dat bepaalde groeperingen nog grote partijen hash verplaatsen.
1: Ja, het is weer terug, hè? Dus in die zin maakt ook alles weer een rondje. Goed, even terug naar het verhaal. Jouw cliënt, Ab, die is op vakantie. Die krijgt een telefoontje. Yo, er is allemaal gedoe. We zijn 2000 kilo zijn we kwijt. Ga jij dat even oplossen?
0: Ja.
1: En toen?
0: En toen is hij dus gaan proberen om te achterhalen wat er gebeurd was. Nou, de eerste met wie hij natuurlijk in contact trad was degene die verantwoordelijk was voor de locatie, Dujan dus.
1: Ja. Nou, wat zei die?
0: Ja, dat hij geen idee had. Belangrijk aspect in de zaak is dat er een groot hek omheining om die loods zat.
1: Ja.
0: En dat degene die het gestolen heeft door dat hek is gegaan zonder het hek open te breken. Dat sprak niet in Jan zijn voordeel.
1: Dus die had de sleutels?
0: die had sowieso de sleutels daarvan.
1: Ja.
0: Maar de vraag is dus.

0: Dus hoe is hij dan verbonden met de personen die die huis hebben weggehaald?
1: Ja.
0: Dat is wel een gedachte die kennelijk is opgekomen bij mensen die in dit dossier voorkomen.
1: Ja, ik heb ook even me in zitten lezen. De eigenaar van de stash, die heeft gezegd dat hij het hek had opengemaakt omdat de vuilcontainer van een van de restaurant opgehaald moest worden, wat op dat terrein kennelijk was of zo.
0: Ja, dat heeft hij inderdaad gezegd. En daar is het voor hem bij gebleven.
1: Ja. Ja.
2: Maar jouw cliënt gaat verder op zoek.
0: Ja. En in dat dicht komt dus ook Epskamp naar voren.
1: Ja. Want wat was zijn rol bij die smokkel?
0: Niet.
1: Oh.
0: Het punt was dat hij die partij zou hebben gezien in het kader van de mogelijke verkoop van die partij. Dus hij zou in ieder geval de testlocatie kennen. En er waren natuurlijk niet heel veel mensen die op de hoogte waren van daar ligt een hele grote partij verdovende middelen.
1: Ja.
0: En dat was zijn probleem. Hij is daar dus niet geweest omdat hij daar niet zou mogen zijn. Maar hij was wel een van de weinigen die op de hoogte was van de locatie.
1: Want ik begrijp dat die Paul Epskamp, dat was geen grote speler in het criminele milieu. Hè? Dat was meer eigenlijk een soort scharrelaar, rommelaar die af en toe er wel eens wat bij deed. Of is dat, klopt dat beeld met wat jij in het dossier hebt gelezen?
0: Nou ja, Charles Volsman stelde zich garant voor hem. Dus ik weet niet of je dan een kleine jongen bent.
1: Nee. Okay. Ja, nou ja, goed.
2: Maar even voor de duidelijkheid, Niek, zodat iedereen het nog kan volgen. Kijk, jouw cliënt moet op zoek gaan naar degene die die partij gestolen heeft.
1: 2000 kilo, 5 miljoen euro was dat toen waard.
2: Hoe komt hij uit bij deze Epskamp dan? En wat doet hij dan vervolgens?
0: Hij weet dat Epskamp dus die partij heeft gezien. En hij staat onder zware druk. Want hij wordt verantwoordelijk gehouden omdat die testlocatie uit zijn koker komt. Hij wordt verantwoordelijk gehouden door de eigenaren. Hij moet dus met een oplossing komen. Of die oplossing nou klopt of niet. Anders is de oplossing dat hij wordt opgelost. En daar zit voor hem het probleem. Dus hij moet iets doen. En wat hij moet doen is dus proberen te achterhalen of die partij terug kan kopen. En in dat kader vinden er op een gegeven moment dus gesprekken plaats. Met onder andere Paul Epskamp, maar ook met Charles Volsman. Om binnen het milieu te achterhalen wat er nou met die partij is gebeurd.
1: Straks in Napleiten hoor je meer over de man die jarenlang onterecht in de gevangenis zat voor een marteldood.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter,
2: ik
3: dank
4: u. Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 14:00 of in je podcast-app.
5: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
6: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
7: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
8: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
7: kozijnen. Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
10: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In Amsterdam-Osdorp hebben bomexperts explosieven uit de auto gehaald die vanmiddag crashte bij een politieachtervolging. Het gaat om een grote hoeveelheid, meldt RTL Nieuws. De auto was gebruikt bij een plofkraak. De verdachten zijn na de crash gevlucht. Arrestatieteams waren huizen binnengevallen, maar er is niemand opgepakt. In Ridderkerk is een flat van 16 verdiepingen ontruimd toen een koolmonoxide-melder afging. Dat is al eerder gebeurd daar. Het leidde er zelfs toe dat de gaskraan wekenlang werd dichtgedraaid. De bewoners worden opgevangen in een restaurant. Of ze later vanavond weer naar huis kunnen, is niet bekend. Bij het Homo-monument in Amsterdam zijn de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Er waren duizenden mensen. Sommigen legden bloemen neer. Er waren toespraken van burgemeester Halsema en de voorzitter van het COC. Bij de aanslag in Berlijn vielen dit weekend een dode en 29 gewonden. Opletten voor wie naar Spanje gaat. Vanaf vandaag geldt een geel reisadvies, meldt Buitenlandse Zaken. Het heeft te maken met de vele bosbranden die kunnen leiden tot verstoringen, afgesloten wegen en slechte luchtkwaliteit. Reizen naar Spanje kan gewoon, met het advies om eerst te kijken of je bestemming veilig is. En FIFA-baas Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat de rechten van het WK voetbal moet beheren. En dat wil hij doen door aandelen te verkopen. De Europese voetbalbond UEFA is tegen. Voetbal raakt zijn ziel kwijt en wordt handelswaar, zegt een woordvoerder. Bij de plannen zou ook de familie van president Trump betrokken zijn. Dan het weer van Weer Online. Vanavond nog warm. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het iets koeler. Ook de dagen erna zomers. En dat was het ANP-nieuws.
11: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
9: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
12: Je bent weer terug bij Napleiten met advocaat Nick Hendriksen.
13: Want je noemde een aantal keer de naam van Charles Wolfsman. Wat was zijn rol bij deze partij dan?
14: Nou, eigenlijk als een soort van persoon die door Epskamp erbij betrokken is, omdat hij werd aangesproken op het vermist raken van die partij en hij zocht rugdekking. En die rugdekking die verschafte Charles Wolfsman. En die is vervolgens ook bij besprekingen geweest met de vermoedelijke eigenaren om zo tot een oplossing te komen.
13: En als we even die eigenaren nog even kunnen duiden, wat voor types moeten we dan aan denken?
14: Dat ging om een in Marokko gevestigde vermeende handelaar in verdoofde middelen, met een aantal betrokkenen die zich hier hadden gevestigd.
12: Ja. En dit is nou precies zo'n conflict in het criminele milieu. Hè? Dit is, ik bedoel, Chris, jij hebt ook van dit soort zaken gedaan. Er is een partij doop, die verdwijnt. Mensen stellen zich voor elkaar garant. En eigenlijk krijg je een soort stapeling van partijen. Dus je ziet ook, mensen gaan gelijk rugdekking zoeken bij zwaardere criminelen. In dit geval dan dus ook onder andere Charles Wolfsman.
14: Ja.
12: De andere kant heeft geloof ik zijn heil ook gezocht bij een roemruchte motorclub, toch? Zeg ik dat goed?
14: Ja, die romruchte motorclub, die komen ook in beeld als potentiële afnemer.
12: Ja, ja.
14: Dus die hadden misschien ook een wat concreter belang dan alleen rugdekking verschaffen.
12: Ja.
13: Het is één schimmenspel.
12: Nou ja, het is een schimmenspel met waarin dus een aantal bekende namen voortkomt. Hè? Zwolsman, de Hells Angels. En dan is eigenlijk heb je een soort onontwarbare kluwe in die onderwereld. En het draait allemaal om een partij hash van 5 miljoen euro.
14: Ja, en je verwacht eigenlijk dat omdat ze met elkaar in gesprek gaan, want dat is wat er gebeurt. Ze gaan gewoon netjes met elkaar praten om te kijken, kunnen we dit niet met z'n allen oplossen? Kunnen
12: even
14: we niet...
12: om de tafel.
14: Ja, gewoon op een normale manier. En dat is, heeft ook plaatsgevonden. Dus je hoopt dan dat het daarbij blijft. Dit is niet een situatie die per se had hoeven te escaleren. Maar escaleert toch.
12: Ja.
14: En dat op een gegeven moment de eigenaren om wat voor reden ook in tijdsnood komen. Die ervaren tijdsdruk en die willen de zaak op de spits drijven en tot een conclusie komen. Dus mensen moeten antwoorden geven en anders gaan ze voor de bijl. En dat is eigenlijk de aanleiding tot het overlijden van Paul Epskamp.
12: Is er enig zicht op wat er zeg maar in zijn laatste uren met hem is gebeurd?
14: Ja, wat er is gebeurd is dat er 3 personen waren die ter verantwoording werden geroepen door die eigenaren. Er vond een ontmoeting plaats bij de Witte Bergen.
12: Bekend
13: van de Valk Hotel.
12: Ja, langs de A1.
13: Bij Hilversum.
12: Ja.
14: Juist. En die personen die ter verantwoording werden geroepen, dat was mijn cliënt, Ab dus, als verantwoordelijke voor de stagelocatie. De eigenaar van de stagelocatie, Jan. En dus Epskamp.
12: Ja.
14: Die 3 personen zijn vanaf die locatie meegevoerd naar Roosendaal. Naar een wat grimmig pand.
12: Gegijzeld eigenlijk.
14: Vriendelijk verzocht mee te gaan.
12: Oké.
13: Vriendelijk doch
12: dringend. Ja.
14: Ja. De keuze was misschien niet daar.
12: Ze konden niet geen nee zeggen, denk ik. Maar
14: het
12: goed,
14: werd wel gewoon gevraagd.
12: Ja.
14: Maar wel met de gedachte, goh, waar gaan we heen en wat gaat er gebeuren? Want het was wel duidelijk dat in ieder geval figuurlijk gezien de duimschroeven aangedraaid zouden worden.
13: En die partij moest gewoon terug.
14: Juist.
13: Ja.
14: En deze 3 werden wat dat betreft in de hot chair gezet. En moesten antwoorden gaan geven.
12: En is dat ook gebeurd?
14: Ja, en dat is een periode van dagen geweest.
12: Oh, ze zijn echt dagen in Roosendaal geweest?
14: Ja, dus het is niet een momentopname van het is 1 dag geweest. Er zijn dagen in Roosendaal geweest waarbij de druk gaandeweg werd opgevoerd.
12: Heel even voor mijn beeld, konden ze tijdens die dagen ook naar huis? Of zijn ze dagen onafgebroken geweest?
14: Voor Epskamp gold dat die daar onafgebroken is geweest.
12: Ja.
14: Voor die andere gold dat gaandeweg de ondervragingen die plaatsvonden, werd besloten dat de eigenaar van de stagelocatie, Jan, niet verantwoordelijk was voor het wegnemen van de partij. Waarom dat is geweest, weet ik natuurlijk niet. Maar die mocht op een gegeven moment vertrekken.
12: Ja, dus dan zit jouw cliënt daar nog met Epskamp.
14: Ja. En op een gegeven moment werd mijn cliënt in een soort van onder toezichtstelling geplaatst. Met andere woorden, hij moest samen blijven met een van de vermeende eigenaren van die partij. En die zijn samen gebleven terwijl Epskamp nog aanwezig was in Roosendaal.
12: Ja, ja.
14: Maar die mocht dus op een gegeven moment ook vertrekken.
12: Ja.
14: Onder toezicht van een van die eigenaren.
12: Ja.
14: En daarna is het geëscaleerd. In de zin dat bij Epskamp steeds verder de duimschroeven werden aangedraaid. En uiteindelijk er ook fors geweld op hem is uitgeoefend.
12: Ja, het verhaal wat je altijd hoort over Paul Epskamp is dat er gaten in zijn knie zijn geboord. Is dat ook gebeurd?
14: Ja.
12: Wauw.
14: Ja.
12: Verschrikkelijk voor die man.
14: Ja, het is een afschuwelijke manier om aan je einde te komen.
12: Ja. Uiteindelijk komt hij dus te overlijden.
14: Ja.
12: Is hij doodgemaakt door deze mensen? Of is dat op een andere manier gebeurd?
14: Je ziet dat eigenlijk terug aan het lastenlegging dat de geweldhandelingen niet de oorzaak van de dood zijn geweest.
12: Okay.
14: In de zin dat zware mishandeling met voorbedachte raden de dood ten gevolge hebbende, dat dat niet per se een voorzienbaar gevolg was. Hij is dus ook overleden aan een hartaanval.
12: Okay.
13: Ja, precies. Die zware mishandeling heeft plaatsgevonden. Ja. Hij heeft vervolgens een hartaanval gekregen. En daarna is hij overleden.
12: Even met mijn lekenbrein, dat vind ik best wel gek. Dus je zet eigenlijk iemand op de klapstoel. Die ga je verschrikkelijk onder handen nemen. Die krijgt een hartaanval. Dan is dat toch gewoon eigenlijk dood door schuld, zou je dan bijna kunnen zeggen.
13: Doodslag, zou je zeggen.
12: Ja, doodslag, sorry.
13: Ja, maar daarvoor heb je opzet nodig. Hè? Dus willens en wetens die dood willen veroorzaken. Dan wel dat je daarvoor het ernstige risico toeneemt. En waarschijnlijk waren de geweldshandelingen niet zodanig dat daar per definitie een grote kans op de dood uitvolgde.
14: En belangrijker, de geweldshandelingen waren gericht op een heel ander gevolg. Namelijk dat hij zou zeggen waar die partij was gebleven.
13: Maar
14: dus je hebt expliciet niet het opzet op de dood. Je hebt expliciet het opzet op iets anders. Precies. Namelijk dat iemand gaat praten verwachten.
13: Ja. En jouw cliënt was daar niet bij, bij dat ernstige geweld.
14: Nee, dat is niet uit het dossier gebleken. Nee.
13: Maar goed, ik kan me zo voorstellen dat op een gegeven moment is hij overleden. Nou goed, wordt hij ergens in vuilniszakken, wordt hij teruggevonden.
14: Ja.
13: Jouw cliënt wordt daar wel voor aangehouden.
14: Zeker.
13: In eerste aanleg, in 2006 al.
14: Ja, hij is daarvoor aangehouden geweest en volgens veroordeeld dus door de rechtbank. Samen met nog een. Er waren meer verdachten, voor de duidelijkheid. Hij is alleen de enige die er daadwerkelijk voor veroordeeld is. Ja. De anderen werden bij de rechtbank al vrijgesproken.
13: En wat was dan de argumentatie van de rechtbank en het Hof toenertijd om hem te veroordelen voor deze zware mishandeling, de dood en gevolgen hebbende?
14: Nou, dat je kon merken uit het dossier dat hij dus op zoek was geweest naar degene die verantwoordelijk was voor het wegnemen van die partij.
13: Ja.
14: En daarnaast waren er getuigen die zeiden dat hij ervan geweten had. Er was zelfs een getuige die zei op enig moment dat hij opdracht zou hebben gegeven. En dat plaatste hem natuurlijk wel in een kwetsbare positie.
13: Geweten had van het geweld, bedoel je?
14: Geweten had van het geweld, maar ook dus dat hij daar opdracht toe zou hebben gegeven.
13: Ja.
14: Nou, en als je dat soort verklaringen tegen je hebt, dan kan je je voorstellen dat een rechtbank gaat denken, ja, die was naar hem op zoek. Er is geweld op die manier uitgeoefend. En er zijn getuigen uit jouw kring die jou daarvoor aanspreken, aanwijzen, zeggen: jij hebt dit gedaan.
13: Ja.
14: Jij wist ervan, je hebt opdracht gegeven, je hebt dat mij verteld.
13: Ja.
14: Het meest bizarre is, er was zelfs een getuige die zei: ik heb opnames waarop hij dit zegt. Is naar de politie gekomen met een telefoon en zegt: die opname staat hier op. Maar stond er niet op.
13: Ah. Maar dan neem jij die zaak over, of althans, jij gaat die zaak opnieuw behandelen in 2021. Jouw cliënt zegt: ik heb hier eigenlijk niks mee te maken, toch?
14: Klopt.
13: Wat is jouw strategie vervolgens? Wat ga jij doen?
14: Nou, wat ik zojuist al zei, uitzoeken of ik überhaupt nog de mogelijkheid had om bijvoorbeeld getuigen te gaan horen.
13: Ja.
14: Dus ik ben er ook redelijk open ingegaan naar het Hof, want ik ging ervan uit dat zij dat ook niet dagelijks aan de hand hadden. Om eens gewoon uit te vragen van: zien u daar ruimte voor? Want ik ben voornemens om onderzoekswens te gaan indienen. Daar kreeg ik in eerste instantie geen reactie op. Maar goed, zij moeten daar natuurlijk wel iets mee met die positie die ik innam. En uiteindelijk hebben zij toen besloten: nou ja, goed, je staat je natuurlijk vrij om het in te dienen. En dat dwingt ons dan wel om daar iets van te vinden.
13: Ja.
14: Want in principe gaan zij dan natuurlijk verder bij waar het Hof Amsterdam gebleven is toen het volgens het Europees Hof misging. Namelijk op het moment dat mijn klant er niet bij was. En dat betekent dus dat ze feitelijk verder gingen bij het startpunt.
13: Ja, gewoon een start van inhoudelijke behandeling en hoger beroep.
14: Ja, maar ook in die situatie, dat hebben we toevallig nog gezien in de zaak van Ali B. Kun je nog getuigenverzoeken doen.
13: Ja.
14: En dan geldt het noodhuiscriterium. Dat zal hier misschien aan de orde zijn geweest. Ik hoor een belletje, maar dat betekent dat je de onderzoekswensen simpel gezegd strenger toetst.
13: Ja, ja.
14: Dus het moet echt duidelijk zijn dat er een groot belang bestaat bij het horen van een bepaalde getuige.
13: En wie ben je gaan horen en waarom?
14: Nou ja, onder andere dus de enige ooggetuige die had toegegeven dat hij daar geweest is. Dus Jan, de eigenaar van de testlocatie. Want die was in Roosendaal, dus die kon een indruk geven van de situatie daar. En als mijn klant inderdaad daar als opdrachtgever zou hebben gezeten, dan mag je aannemen dat hij natuurlijk buiten schot bleef. Ja. Dus voor mij was hij een cruciale getuige. Die kon bevestigen wat de sfeer was, hoe de houding was ten opzichte van mijn klant.
12: Want wat hoopt hij met dat getuige voor te bereiken?
14: Aan te tonen dat mijn klant onschuldig was.
12: Ja, ja.
13: En wat bleek er uit dat getuige voor hem? Wat verklaarde die?
14: Dat ze alle drie onder druk werden gezet en ernstig streng werden toegesproken en bevraagd. En ook werden bedreigd met geweld. Waardoor je als beeld kreeg dat zij alle drie in beginsel in dezelfde uitgangssituatie zaten toen ze in Roosendaal aankwamen.
12: Ze konden geen kant op.
14: Ja, en ze werden ondervraagd. Er waren dreigementen. Het was een onveilige situatie. Er liepen mensen met honkbalknuppels rond. Met andere woorden, de drie mannen die daar ter verantwoording werden geroepen, die zaten niet in een goede positie. Maar dat gold dus ook voor mijn klant. En dat past natuurlijk niet bij het beeld dat je daadwerkelijk deelnemer bent aan geweldspleging tegen één van de drie. Dan wel daar opdracht toe hebt gegeven, terwijl je er zelf zit om verantwoording af te leggen.
13: Ja, helder.
12: Dus jij moest jij bent die Jan gaan horen, de eigenaar van de stash. Zijn bijnaam was geloof ik Jan Patat.
14: Ja.
12: En wat verklaarde deze Jan Patat?
14: Nou ja, in de kern dus dat je inderdaad daar een sfeer had waarbij hij zich ernstig bedreigd voelde. Maar dat mijn klant in diezelfde situatie zat, waar hij dus ook ernstig bedreigd werd. En dat dat de feitelijke situatie was. Dus dat er helemaal geen aanleiding was voor de gedachte dat hij op wat voor manier dan ook betrokken was bij geweldspleging richting Epskamp.
13: Weet je, daarbij is het van belang, Wout. Kijk, het gaat hier om medeplegen. Mm-hmm. En dat hebben we al vaak besproken in Napleit. Bij medeplegen moet het in eerste instantie ook sprake zijn van bewuste en nauwe samenwerking tussen de verschillende plegers, om het zo maar te zeggen. En dat val je eigenlijk in eerste instantie aan. Je zegt, er is helemaal geen samenwerking. Ik bedoel, mijn cliënt wordt...
0: Staat ook op de klapstoel.
13: Ja, die wordt gedwongen in deze situatie. En daarnaast moet je een substantiële bijdrage leveren aan het uiteindelijk strafbare feit. Dus een zwaar mishandeling, de dood tegen volgen hebbende. Maar ja, als jij daar gedwongen zit... En je bent er niet eens bij en je bent geen opdrachtgever, ja, hoe kan je dan een bijdrage leveren, behalve dat je in eerste instantie die man hebt gezocht, deze Epskamp.
0: Ja, waarom wilde jouw cliënt zo graag zijn onschuld bewijzen? Hij was, je hebt hem net omschreven als een geharde jongen uit het criminele milieu.
13: Hij had al gezeten.
0: Je gaat hier een hele zaak oprakelen met mogelijk alle gevolgen van dien. Heb je daar enig idee, beeld bij waarom je dat wilde?
14: Ja, dat heeft hij ook zelf uitgelegd. Er is een interview met hem geweest vlak voor de inhoudelijke behandeling van het hoge beroep bij het Hof Den Haag. Dat is nog steeds terug te vinden bij RTV Noord-Holland.
0: Zetten we in de show notes.
14: En daarin geeft hij heel duidelijk aan wat zijn belang is. Namelijk om niet als verantwoordelijke voor de dood van een ander uiteindelijk zelf te sterven. Want het maakt wel uit of je drugs vervoert, waar die onherroepelijk voor is veroordeeld. Ja. Of dat je daadwerkelijk verantwoordelijk bent voor het nemen van een leven.
0: Ja.
14: En dat onderscheid was voor hem cruciaal. Dus hij zocht echt rehabilitatie.
0: Fascinerend. Ja. Hè? Fascinerend. Eigenlijk ook wel begrijpelijk.
13: Heel begrijpelijk.
0: Dat als je zegt, nou, ik heb dat echt niet gedaan. Dat je daar een soort moment van... Dat je dat recht wil zetten.
13: Ja. Maar ik vraag me ook af, na al die jaren. Hè, dus in 2021 en deze verklaring komt van deze Jan Patat. Hoe ging het Openbaar Ministerie er eigenlijk in staan? Want die hadden het natuurlijk eerder waar. Die voor een bewijsverklaring gegaan en een veroordeling.
14: Ja, dat werd niet anders. Nee, die zijn vol voor het handhaven van de bewijsverklaring gegaan. En dat had er natuurlijk ook mee te maken. Kijk, voor hun was er weinig veranderd. Kijk, de verklaringen op basis waarvan de cliënt oorspronkelijk werd veroordeeld, die lagen er nog steeds. De bouwstenen voor de veroordeling bij de rechtbank en het hof waren niet veranderd. Het Europees Hof had niet gezegd, daar is iets fout gegaan in die bewijsverklaring. Dus op zich was er voor het Hof Den Haag niet een dwingende reden om er heel anders in te gaan zitten. En voor de advocaat-generaal van dienst ook niet.
0: Zo'n zaak, hè, die is dan... Je hebt altijd een ding dat als een zaak vers is, om het zomaar eens even te zeggen, dat er enorm veel spanning op staat. Want de belangen zijn groot. De
13: dynamieken omheen zijn.
0: Mensen zitten nog allemaal helemaal verwikkeld in dat criminele conflict waarover deze zaak draait. Jij gaat 16 jaar na dato eigenlijk nog even zitten poeren en roeren. Merkte je dat er toen nog spanning op stond of was die spanning weg?
14: Een goede vraag. Ik ervaarde die spanning wel. Alleen niet in de zin van een zaak die heet van de naald is. Mm-hmm. Maar wel vanwege het belang dat erachter zat. En ook vanwege mijn emotionele betrokkenheid bij deze zaak. Niet zozeer dat ik er zelf bij betrokken ben. Maar wel omdat het zo'n onderdeel, zo'n rode draad door mijn eigen leven als advocaat is geweest. Het eigenlijk altijd een zaak is geweest waar ik heel erg gefascineerd door ben geweest. En het is dan heel bijzonder dat je die zaak uiteindelijk mag bepleiten.
0: Ja.
13: Want hoe ging dat eigenlijk op zitting dan? Want je komt opnieuw bij het Hof Den Haag. Was je ook cliënt erbij of niet?
14: Nee, en dat is dus het uitzonderlijke aan de hele situatie. Dat degene die verantwoordelijk is voor de rechtspraak over het aanwezigheidsrecht, dat bewerkstelligd heeft met als resultaat dat uiteindelijk de zaak inhoudelijk wordt behandeld. En hij toen te ziek was
13: om van zijn aanwezigheidsrecht gebruik te maken.
14: Ja, en wij ook ervoor gekozen hebben om de zaak even goed maar door te zetten, omdat zijn gezondheid zodanig broos was dat we het risico liepen dat hij het überhaupt...
13: Hij was echt ernstig ziek.
14: Ja, hij is overleden.
13: Hij had geen griepje of zo.
14: Nee. Het ging gewoon niet goed met hem. En uiteindelijk is hij dus ook overleden twee jaar later of iets dergelijks. Ja. Maar goed, je zit dus ook in een situatie waarin je denkt, als het gebeurt nu, dan valt het hele proces natuurlijk letterlijk dood neer. Want met hem sterft het proces. Dus we moesten wel door, ongeacht dat hij niet aanwezig was. En dat is ook de reden waarom we toen met RTV Noord-Holland hebben gesproken, heel bewust, zodat in ieder geval het Hof kennis kon nemen van wat nou zijn motieven waren, hoe hij erin zat. Dat ze hem in ieder geval live nog konden zien op beeld, waarin hij uitlegt van, dit is mijn reden om nog dit te doen.
13: Ja, dus je hebt eigenlijk een interview met RTV Noord-Holland heb je gedaan. Of althans jij maar je cliënt. Waarom met instemming voor jou om hem een beetje voor het hof tot leven te brengen eigenlijk.
14: Ja. Ja, en die beelden heb ik natuurlijk ook bij het Hof Den Haag onder de aandacht gebracht. Van, hè, ik wil dit graag op zitting tonen. Het was ook een fragment van 10 minuten of iets dergelijks. Zodat jullie in ieder geval een beeld hebben waarom we hier eigenlijk zijn.
13: Ja.
14: Hè, want het is juridisch misschien allemaal hartstikke interessant. Maar het gaat natuurlijk wel om een mens en zijn motieven waarom we hier bezig zijn met elkaar. Kijk, 16 jaar na dato.
0: Kijk, dat is interessant. Hè? En daar zie je dus ook dat een zaak ouder is.
13: Ja, veel ouder.
0: Maar in eerste aanleg, dus als je dat zeg maar doet in 2006, dat een van de belangrijkste, eigenlijk de hoofdverdachte in een zaak, een interview geeft op tv.
13: Dat is ondenkbaar.
0: Dat is bijna ondenkbaar. En dan zie je dus dat met het verstrijken van de jaren, dat je dan toch denkt van nou, laten we het maar wel doen. Ook omdat er natuurlijk heel duidelijk een belang is voor jouw cliënt om mee te werken aan zo'n interview.
14: Ja, hij wilde dat zelf ook graag. Het initiatief ging ook van hem uit, moet ik er eerlijk bij zeggen. Ik sloeg er wel op aan, omdat op dat moment zijn gezondheid al tanende was. En je gewoonweg niet weet, ja, wat gaat er gebeuren in een proces? Hoe lang duurt het nog?
0: En heb je erover getwijfeld dat je denkt, moet ik hem dit nou wel laten doen of niet?
14: Nee. Iemand die zo overtuigd is van zijn eigen onschuld, die moet dat ook kunnen uitleggen en uitdragen. Ja, en die moet er ook het podium voor hebben.
13: Je had het net over je emotionele verbondenheid met de zaken. Geloofde jij ook in zijn onschuld? En zo ja, maakte dat verandering, zeg maar, of veranderde dat zeg maar iets in je opstelling als advocaat in deze zaak?
14: Ja, ik geloof in zijn onschuld. Nee, het maakte voor mij niet uit. Ja.
13: Maar ergens die van binnen wel, toch? Dat je denkt, ik wil deze binnentrekken voor deze man. Of had je dat helemaal niet? Zeker niet als hij stervende is.
14: Ik geloof heel erg in dat het recht zijn beloop heeft. Ja. En dat in een goed functionerende rechtsstaat deze uitkomst bij goede rechters min of meer gegeven was.
13: Ja.
14: Het in leven houden van die zaak, dat is veel meer te danken aan Stijn Franke dan aan mij. Want de kans dat een zaak bij het Europees Hof tot succes leidt,
13: is minimaal.
14: Ja, precies.
0: Maar waarom verwijs je nu naar Stijn Franke dan?
14: Omdat ik het meer zijn prestatie vind dat die zaak überhaupt uiteindelijk nog levend was toen ik er iets mee te maken kreeg, dan dat mijn verdiensten zijn.
13: Ja.
14: Want de kans dat je een procedure bij het Europees Hof wint is nou heel veel advocaten niet gegeven, kan ik je vertellen.
0: Nee, van Stijn was er ook maar één.
14: Dat bedoel ik dus te zeggen.
0: Ja, en dan denk ik toch, dan gaat het hoger beroep. Dan ben je namens je cliënt die er dus zelf niet bij kan zijn omdat hij te ziek is. Hoe was jouw contact dan? Belde je hem dan ook tijdens schorsingen van hey, er is nu dit en dit en dit gebeurd? Of hoe ging dat?
14: Nee, hij heeft zijn lot wat dat betreft in mijn handen gelegd en erop vertrouwd dat ik datgene zou doen wat moest gebeuren.
13: Je hebt toch een vrij korte behandeling waarschijnlijk op dat moment?
14: Qua feiten natuurlijk zeker. Dus ja. Het was echt een kwestie van, ja, dit is het dossier, dat kennen we allemaal. En neem maar standpunten in natuurlijk. Ja. Nadat we dus de beelden hadden gekeken van RTV Noord-Holland.
0: Ja. Wat was de eis van de AG?
14: Volgens mij 7 jaar.
0: Wat werd uiteindelijk de uitspraak?
14: Hij is veroordeeld toen tot 22 maanden. En dat had dus puur te maken met het verhandelen hebben van een grote partij hash. Maar vrijgesproken van het geweld, feit, ontvoering. Dus waar het hem om ging. Verantwoordelijkheid voor de dood van Paul Epskamp.
0: En ben je hem dat zelf gaan vertellen?
14: Het eerste wat ik heb gedaan is hem bellen, ja.
0: Hoe reageerde hij?
14: Volgens mij zei hij letterlijk, ik ben er stil van, jongen.
0: Ja.
13: Ja. Hoe voelde jij je erbij? Na al die jaren. En vanaf het begin van je carrière ben je met deze zaak bezig geweest. En dan na 16, 17 jaar trek je even een vrijspraak binnen voor deze man. Voor het belangrijkste feit. Zeg maar eerlijk, Niek. Ik zie je nadenken.
14: Ja, nou ja, omdat het heel gevaarlijk is, vind ik, voor advocaten om heel triomfantelijke gedachten te hebben als zoiets gebeurt.
13: Bevredigend kan ook.
14: Nou, ik was vooral heel erg gelukkig bij het feit dat als je vertrouwen in de rechtsstaat telt, dat de rechtsstaat op zo'n moment levert. En dus doet wat juist is, voor mijn gevoel. Dus ik heb veel meer triomfantelijke gevoelens over het functioneren van onze rechtsstaat, waarin rechters zijn die het aandurven om ondanks een veroordeling bij de rechtbank in Noord-Holland, een veroordeling bij het Hof in Amsterdam, een niet-cassatie bij de Hoge Raad, een terugverwijzing die gebaseerd is op aanwezigheidsrecht, te zeggen, ja, maar wij kijken anders naar deze zaak, omdat wij onafhankelijk zijn en een eigen blik hebben. Ja. En getriggerd worden door wat de advocaat zegt, maar uiteindelijk wel zelf die verantwoordelijkheid pakken. Want wat was er makkelijker geweest om te zeggen, nou, meneer heeft de kans gehad om aanwezig te zijn, we hebben een veroordeling bij het Hof in Amsterdam, we sluiten ons daarbij aan. En dat was het.
13: Ja.
14: Dat was de meest logische uitkomst geweest. Maar wij hebben een rechtsstaat waar rechters in zitten die het aandurven om in zo'n situatie nog zelf een oordeel te vormen en te vellen. Dus ik heb meer respect voor hun.
13: Dan voor jezelf.
14: Nou, in dit, deze situatie wel voor wat ze doen, ja.
13: Ja. Nee, is toch mooi.
12: Nick Hendricks, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
14: Graag gedaan.
12: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast mijn co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. Die is te beluisteren op bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. We zijn ook te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
2: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
3: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
4: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
5: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
4: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Er was een enorme opkomst vanavond bij het Homo-monument in Amsterdam. Duizenden mensen herdachten de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. De herdenking begon met een minuut stilte en onder andere burgemeester Halsma hield een toespraak. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. In een gevangenis in Brabant is een steekpartij geweest. Daarbij raakte een gevangene gewond. Het gebeurde vrijdag al, maar is nu pas bekendgemaakt. De dader zat eerder gevangen in Roermond en daar zou hij ook iemand hebben neergestoken met een vork. De chauffeur die betrokken was bij de moord op Peter R. de Vries. Een flat in Ridderkerk wordt zo langzamerhand een probleemflat. Er is al een paar keer koolmonoxide gemeten. En vanavond was het weer raak. De brandweer sloot meteen het gas af. De bewoners werden in de tussentijd geëvacueerd. Twee hebben het giftige gas binnengekregen, maar zijn nu weer oké. De Israëlische premier Netanyahu is bij president Trump geweest. Ze hebben het waarschijnlijk gehad over de oorlog in Iran. Ze gaven na afloop geen persconferentie. Opvallend was dat Netanyahu via een zijingang van het Witte Huis naar binnen ging. Of dat iets zegt over de relatie tussen de twee is gissen. En een vrouw in het Noord-Hollandse Oostwoud is beschoten toen ze peddelend op een subboard zat. De kogel kwam uit een luchtbux en ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt NH Nieuws. De politie wist de schutter al snel te achterhalen en gaat uit van een ongeluk. Hij zou onzorgvuldig met het wapen zijn omgegaan. Dan het weer van Weer Online. Vannacht heldere periode en het kwik daalt naar 16 tot 20 graden. Morgen volop zon en dan wordt het op grote schaal tropisch warm met 30 tot 35 graden. Maar op de wallen en langs de stranden wat koeler. En dat was het ANP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
8: Sociale media beloofden ons dichter bij elkaar te brengen. Inmiddels krijgen ze vrijwel dagelijks een bak kritiek te verstouwen. Ultrakorte filmpjes, die houden kinderen aan hun telefoon gekluisterd. Algoritmes versterken complottheorieën. En malafide AI heeft vrij spel. En we hebben ook nog nepadvertenties die grootschalige oplichting makkelijk maken. En sociale media zoals TikTok, Snapchat, X, Facebook, Instagram. Misschien zijn het wel wolven in schaapskleren. En is dit dan het begin van het einde van sociale media? Ze liggen in ieder geval onder vuur. Dus daarover ga ik in gesprek deze week met vijf kopstukken in BNR's Big Five. Vandaag de gast ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Welkom.
9: Dankjewel.
8: We gaan het hebben over wat sociale media doen met de ontwikkeling van kinderen. Graag wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, een hoe groot deel, misschien heb jij daar zicht op, van de ouders is bewust bezig met het reguleren van schermtijd van hun kinderen?
9: Een heel groot deel maakt zich zorgen.
8: Ja?
9: Wat niet wil zeggen dat ze het ook reguleren.
8: Dat zijn twee dingen.
9: Ja. Ja. Ja. Dus ze grijpen wat mij betreft ook niet altijd voldoende in. Mm-hmm. Terwijl als je het er met ze over hebt, is er geen ouder die ik tegenkom en zei, nee, het is helemaal oké. Ze mogen. Dus dat zijn inderdaad twee verschillende dingen.
8: Ja, en dat reguleren is wel nodig, zegt de ontwikkelingspsycholoog. Ja,
9: zo is het.
8: Kinderen kunnen dat zelf niet.
9: Nee, kijk, reguleren is toch een deel van de opvoeding. Je zet ook niet een pot snoep voor kinderen op tafel en zegt, nou, ik ben even naar de markt.
8: Mm-hmm. Succes
9: ermee. Kijk, reguleer het zelf maar even. Pak maar gewoon wat je pakken, wat je lekker vindt, schatje. En ik zie je over 2 uur terug.
8: Ja.
9: Dan, als je dit aan ouders vertelt, zeg je, nee, maar dat is, hè? Dat doe je het als ouder toch niet? Nee, maar de social media is toch een soort brain candy, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Waarbij we wat we fysiek wel reguleren, dan psychisch eigenlijk onvoldoende reguleren. Mm-hmm. Omdat voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid jeugd eigenlijk op een belangrijk onderdeel van het menselijk bestaan meer weet, meer kennis heeft, dan de ouderen.
8: Puur van de techniek bedoel je? Ja, van de sociale media zelf, hoe het daarop werkt?
9: Ja, dus we zeggen wel, wij zijn, dus de wat oudere generaties zijn digital immigrants. Mm-hmm. Dus wij zijn in een gebied terechtgekomen waar wij alles hebben moeten leren. Mm-hmm. Maar die kinderen zijn digital natives. Dus die zijn in dat gebied geboren. Dus het is helemaal natuurlijk opgenomen in hun bestaan. Ze weten vaak ook meer. Daarom heeft begrenzen zonder medewerking weinig zin. Omdat ze altijd wel weer een manier vinden om eromheen te draaien. Terwijl wij denken, nou, dat hebben we goed gedaan. Maar omdat zij digital natives zijn, kijken ze me wat meewarig naar ons en zeggen, ach god, ja, denk je nou echt,
8: ze hebben er een slotje op gedaan.
9: Ja, ach, de ja. Lieverd. Dus, en daarom is het dus van belang dat je net ook wel twee dingen, dus dat je het inderdaad reguleert,
8: ja,
9: maar dat je dat ook het reguleren een beetje reguleert, zou je kunnen zeggen.
8: Het reguleren reguleert?
9: Ja, dus dat je het samen met je kind doet. Niet zeggen van, nou jongen, omdat er zo makkelijk fraude plaatsvindt, ja, vanuit je kind, die denkt van, ja, dat zal allemaal wel, maar ik vind mijn weg er heus wel, ja, wel mee. Totdat er natuurlijk, en daar gaat het deze week ook over, begrijp ik, totdat er natuurlijk wat striktere wet- en regelgeving komt. Mm-hmm. Want dan wordt het dus extern gereguleerd. Dan wordt het gewoon bij de wet gereguleerd. Iemand moet het reguleren.
8: Ja. En tot nu toe ligt dat bij de ouders, die verantwoordelijkheid?
9: En tot nu toe ligt dat volledig bij de ouders, want er is nog geen wet- en regelgeving, of nauwelijks op dat gebied. Net goed als snoepgebruik niet wordt gereguleerd. Nee. Omdat we denken, nou ja, daar heb je
8: eigen verantwoordelijkheid. Moeten, ja, ze kunnen. Ja.
9: Ja.
8: Tweede vraag zelf, 2 zoons, begin 20 volgens, ja, mij. Toen jij dus ze door die puberteit aan het loodsen was, ben je dan als ontwikkelingspsycholoog eigenlijk een strengere ouder als het gaat om bijvoorbeeld schermtijd, sociale media?
9: Ja, ik denk dat ik op sommige gebieden misschien wat strikter ben geweest. Maar bijvoorbeeld aan de andere kant ook wat losser op het gebied van opdoen van ervaringen. Dus ga de wereld in en ervaar wat je daar te ervaren hebt. En niet te angstig te zijn over wat daar allemaal in de grote boze buitenwereld gebeurt. Want we groeien natuurlijk op door het opdoen van ervaringen. Mm-hmm. Nou, dan moeten we die ervaringsmogelijkheden natuurlijk ook wel geven. Ze moeten het leven een beetje op kunnen vreten. Als wij niet toestaan dat onze kinderen het leven opvreten, dan vreet het leven uiteindelijk onze kinderen op.
8: Mooie beeldspraak.
9: Ja, kijk, we hebben een van de gelukkigste jeugd van de wereld.
8: Yeah.
9: We staan heel veel toe. We hebben. Maar we zijn ook heel beschermend.
8: Ja. Yeah. Ja.
9: Dus er zijn weinig hobbels die je zelf hoeft te nemen. Want als het op school niet gaat, dan gaat je vader of moeder wel boos naar school toe om het daar even te regelen.
8: Het wordt allemaal wel weggezwifferd.
9: Het wordt allemaal een beetje afgevlakt.
8: Ja. Maakt dat onze jeugd ook gelukkig eigenlijk? Toch?
9: Nou ja, omdat je dus weinig heuvels hebt. Omdat ze met dat een beetje, dat helikopterparenting, ja, wordt dan genoemd. Dus ik zorg ervoor dat jij geen nare ervaringen opdoet.
8: Mm-hmm.
9: Maar we hebben ook, dus we hebben de gelukkigste jeugd tussen 0 en 18. Maar we hebben ook tussen 18 en 30 ongeveer ter wereld de meeste mensen in therapie.
8: Ja, die moeten
9: dus zou het kunnen dat die hele gewatteerde opvoeding,
8: ja,
9: Waarin je dus eigenlijk dingen weinig zelf te overwinnen hebt, omdat alles voor je wordt weggenomen, dat tussen je 18 en je 35ste, of je 30ste, en je gaat de grote boze buitenwereld in,
8: blijkt die helemaal niet zo aardig te zijn.
9: Dan blijkt de grote boze buitenwereld van jou te verwachten dat je veerkracht hebt, dat je tegen een stootje kunt, dat je nadenkt voordat je iets doet en dat je dat niet aan je ouders hebt uitbesteed, omdat die echt wel ingrijpen op het moment dat het fout gaat. Dus je hoeft zelf helemaal geen kompas te hebben.
8: Ja.
9: Want als het niet goed is, dan krijg je het wel te horen. Dus we laten over het algemeen wat weinig de dingen fout gaan tussen 0 en 18. We zijn angstig, angstige ouders. Veelal, vind ik. Mm-hmm. Waardoor er een groot aanpassingsprobleem is als je werkelijk de grote boze buitenwereld ingaat. Ja.
8: Maakte dat ook, want je zei net eigenlijk, als ik het samenvat, offline was ik wat minder streng.
9: Ja. He,
8: ik liet ze ervaringen opdoen. Ga die wereld maar in, ga die ervaringen maar opdoen. Online was ik strenger.
9: Ja. Nou, dat zeg je heel goed. Er is net een paar maanden geleden een boek verschenen van Jonathan Haidt. Mm-hmm. Generatie angststoornis heet het. En daarin, je hoeft het boek, echt een goed boek, je hoeft het niet meer te lezen. Waarom niet? Ik ga je de conclusie nu geven. Dat is precies wat jij zegt. Yeah. Meer ervaringen offline en minder ervaringen online. Mm.
8: Want online is geen echte ervaring?
9: Ja, dus je hebt natuurlijk wel allerlei vaardigheden online. Mm-hmm. Maar die blijken niet overbrugbaar, transferable, naar de offline wereld.
8: Het is niet zo dat je daar bijvoorbeeld leert hoe sociale relaties in elkaar zitten.
9: Precies.
8: Want dat zou je denken.
9: Ja.
8: Je verhoudt je daar tot elkaar. Ja. En die maatschappelijke omgang met elkaar is iets dat je ook online kan leren.
9: Ja, maar er zijn dus online vaardigheden. Daar heb je ook online sociale vaardigheden. Maar die kun je niet één op één overbrengen naar de offline wereld.
8: Mm-hmm.
9: En dus moet je ervaringen opdoen in allebei die gebieden. Je kunt je afvragen of dat voldoende werkt. Met name ook omdat, en nu word ik even streng, omdat ouders zelf zo onwaarschijnlijk vaak en lang op hun telefoon lijken te zitten.
8: Ja, ik ben er ook
9: een grote klacht van kinderen.
8: Mm-hmm.
9: Is niet alleen, je moet het mij niet verbieden, want je doet het zelf ook. Wat een belangrijk onderdeel is, want kinderen leren veel al via modeling. Dat wil zeggen, dus daarom hebben mensen ook idolen. Of pubers hebben idolen, van hoe moet je nou het leven leven? En je hebt een paar modellen in je leven. Nou, je vader en je moeder zijn dat per definitie. En als je ziet dat zij heel veel op hun telefoon zitten, zelfs als jij met ze wil spelen, zitten ze nog op hun telefoon. Of ze zitten maar half in het spel, omdat ze toch elke 3 minuten ook even hun telefoon checken. Dan gaat daar natuurlijk een enorme boodschap vanuit. Van, daar gebeurt het echt. Wat daar gebeurt is eigenlijk leuker dan het spelletje dat wij nu spelen. Of de maaltijd die wij met elkaar hebben. Ja, wat verwacht je dan van kinderen?
8: Mm-hmm.
9: Die nemen dat natuurlijk over. Dus wij kunnen wel klagen over kinderen.
8: Maar zij doen het ook over ons.
9: Nou ja, zij doen het zeker over ons.
8: Ja.
9: En ook terecht. Hè. Dus je kunt beter, stel we nemen even een uur, dat je een half uur echt aanwezig bent in de relatie met je kind, en dan een half uur niet. Dan dat je een uur lang, en toch je kind is je eens vertellen, maar je kijkt ook even met een half oog hoe je aandelen het doen, of Taylor Swift weer iets heeft gedaan. Dus die werkelijke.
8: Dus dat beeld van die ouders die aan de rand van een speeltuin zitten,
9: juist die.
8: In die parken, waar dan zo'n kind aan schommelen is, en dan zitten zij allemaal op hun telefoon.
9: Ja. En weet je wat, waarom zeggen kinderen, ik weet niet of je dat bij je, papa kijk dan.
8: Ja. Dat zeggen ze. Ze zijn nu 9 bij mij, maar dat wordt nog steeds geroepen.
9: Juist. Want dat is wat de verbinding maakt.
8: Ja.
9: En dan kijken ze dus naar plezier mij nu schommelen of iets. En dan zien ze dus die ouder. Weet je wat er met jonge moeders gebeurt? Ja, ik durf het bijna niet vertellen. Die geven hun kind de borst.
8: Ja.
9: En die leggen hun telefoon op tafel. Ja. Want er gebeurt te weinig. Dus er is te weinig reuring. Van, mm-hmm. Dat kind krijgt de borst.
8: Ja.
9: En ik kijk een beetje voor me uit.
8: Verder dus
9: leg een telefoon op tafel.
8: Ja.
9: Terwijl die kinderen kijken naar hun moeder. Als ze gevoed worden.
8: Mm-hmm.
9: En moeders horen dan veelvuldig terug te kijken. Want dat is een enorme verbinding. Want kinderen zijn natuurlijk preverbaal. Dus die hebben nog geen taal. Dus die moeten de communicatie op een andere manier doen. Nou, dat is non-verbaal. Wat is een mooie non-verbaal? Wij kijken elkaar nu ook aan.
8: Ja, oogcontact.
9: Oogcontact. Maar die kinderen kijken naar hun moeder, maar die moeder kijkt weg naar een telefoon. En dat doet dus ook iets met de hechtingsontwikkeling. Want de hechting,
8: het begint daar al.
9: Ja. Ja, die begint al heel snel.
8: Ja.
9: En die eindigt ook al heel snel. He, dus er worden al heel grote consequenties getrokken door kinderen al voor hun 4e jaar. Van wat is de kwaliteit van relaties eigenlijk?
8: Hm.
9: Nou, als je in je hele jonge jaren steeds merkt dat mensen wegkijken. Kijk, wij ook, hè? Je zult het niet. Kijk, als ik praat, mag ik wegkijken.
8: Mm.
9: Dus ik kan nu, ik kijk even weg en dan denk ik,
8: omdat je aan het nadenken bent. Ik kijk nu even weg omdat ik even dacht, hoe zit ik in mijn tijd?
9: Ja. Maar
8: dus verbreek het
9: jij mag niet wegkijken.
8: Want?
9: Een luisteraar mag niet wegkijken.
8: Nee, wat ik nu wel deed en wat voor invloed heeft dat
9: nou,
8: dan?
9: Nou ja, dat kan even, omdat ik dan weet dat je even iets moet bezien. Maar als ik zo eventjes naar het plafond kijk,
8: ja?
9: Maar ik praat tegen jou en jij kijkt naar het plafond, dan trek ik daar allerlei conclusies uit van, oh, het is kennelijk interessant genoeg, ja? Ik ben niet belangrijk genoeg, ja? Je ziet me niet echt, er is kennelijk een plafond, is interessanter dan ik. Dus een kijker mag wegkijken, maar een luisteraar niet. Dat is een sociale vaardigheid die je al heel jong leert.
8: Ja.
9: Maar niet als je moeder wegkijkt op het moment
8: dat de borstvoeding,
9: dat de borstvoeding gegeven wordt.
8: Nee.
9: Dus dat is een intens hechtingsmoment.
8: Ja, maar al die ouders vervelen zich de blubber, Steven, daar aan die rand van die speeltuin. Want het schommelen heb je op een gegeven moment ook wel gezien. Dan denk je, nou, dan wil ik nu even die aandelen checken.
9: Maar dat is dus wat social media en de telefoon doet. Hè. Dus die geven ons een enorme impuls elke 10, 15, 20 seconden.
8: Ja.
9: Dat we weer eventjes iets leuks, iets nieuws, iets
8: dopamines.
9: Dopamine-shotje. En toch kun je je afvragen of er niet hogere doelen zijn. Namelijk dat we ons kind moeten introduceren in het bestaan.
8: Hm.
9: Nou, en daar hoort die sociale vaardigheid, die kwaliteit aan relatie. Hoort. Het gaat niet zo goed met onze jeugd en jongeren. Dus jongeren wel, maar het gaat. Weet je wat de grootste klacht is? Eenzaamheid.
8: Ja. Vooral meisjes, toch?
9: Wie doen dat?
8: Nou?
9: Niet zij, hoor.
8: Nee?
9: Nee.
8: Leeftijdsgenoten. Wij? Of zijn het de ouders? Het zijn de ouders.
9: Wij? Ja. Wij hebben een wereld gemaakt.
8: Waarin we het heel druk hebben.
9: Waarin we het heel druk hebben. Aan de rand van de zandbak. Geen papa kijkt dan.
8: Nee.
9: Meer. Dus dat hebben we nu even gehad. Er zijn ook positieve kanten.
8: Ja.
9: Van de social media. Want we hebben natuurlijk onze pluske. Kanten los van die minkanten. Af en toe een snoepje.
8: Heerlijk.
9: Heerlijk.
8: Ja.
9: Een hele pot snoep en reguleer het zelf, maar geen goed idee.
8: Nee.
10: Art Rooijakkers.
8: Vandaag de gast ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. We hebben het over sociale media en de ontwikkeling van jongeren. En nou, meteen is de verantwoordelijkheid van ouders ook op tafel gelegd. Even wat cijfers, Steven. 2026, kinderen van 0 tot 6 jaar besteden gemiddeld 102 minuten aan beeldschermen per dag.
9: Ja.
8: Vond ik veel, om eerlijk te zijn. 102 minuten, dat is bijna dus, hè? Dat is bijna 2 uur. Dat is iets meer dan anderhalf uur.
9: Ja.
8: Het blijkt uit de onderzoek Inemine, een mediaonderzoek van dit jaar, fors meer dan de landelijke richtlijn gezond scherm gebruikt. Ja. Er staan adviezen in, fors meer. Dus het begint al, ik wilde eigenlijk wat leeftijdsgroepen met je nalopen. Ja. Dit zijn dus de peuters en kleuters. Die hebben niet alleen ouders die op een scherm kijken. Nee, brengen zelf dus ook veel tijd voor. Ja, zeg je eigenlijk voor een scherm of achter een scherm? Dat weet ik dus nooit.
9: Nou, maar aan
8: met een scherm. Ja.
9: Ze liggen aan het infuus, aan het scherm.
8: Ja, maar die peuters en kleuters dus ook al.
9: Ja.
8: Ja.
9: Ja, terwijl de World Health Organization, en dat is natuurlijk niet zomaar een clubje die wat beweert, die zegt tussen 0 en 2 gewoon 0. Gewoon niet doen. Waarom niet? Omdat die hechting op gang moet komen.
8: Ja.
9: Je moet juist heel veel interactie hebben via dat modeling. Heel veel interactie hebben met je soortgenoten, om het zo maar even te zeggen.
8: Mm-hmm.
9: En we hebben het eerder over gehad dat je wordt opgebouwd uit je ervaringen. Nou, de ervaringen die je op je tablet opdoet zijn ongeveer net zo plat als die tablet zelf. Die zijn bijna gelaagd.
8: Mm-hmm.
9: Terwijl sociale vaardigheid is een heel gelaagd verhaal. We hebben het er al even over gehad. Alleen al wanneer kijk je weg, wanneer kijk je niet weg. Mm-hmm. Blijkt al gemodelleerd te worden door je interactie met andere mensen. Hoe veilig mensen zijn. Al dat soort dingen gebeurt via het contact. Het is niet voor niks dat wij daar 18 jaar voor uitgetrokken hebben met elkaar.
8: Mm-hmm.
9: Omdat dat een heel fijnmazig netwerk is eigenlijk, waarvan we nauwelijks merken hoe ingewikkeld dat is, totdat we merken dat het fout gaat en heel veel jongeren dus nu eenzaam door het leven gaan.
8: Ja. Maar betekent dit dan dat we deze generatie peuters en kleuters
9: dat is totdat we merken dat het fout gaat en heel veel jongeren dus nu eenzaam

0: en vrouwen... die hun werk ervan hebben gemaakt om te kijken hoe je peuters en kleuters zo lang mogelijk online kan houden. Mm-hmm. Daar is een wetenschap omheen ontstaan in Silicon Valley. Dus ze zetten 20 peuters bij een filmpje en dan kijken ze... Hey, wanneer gaan ze iets anders doen? En dus na 8 seconden, dan moet daar een nieuwe impuls komen. Want je moet dan...
1: Het vasthouden worden.
0: Ja. Dus dat zijn mensen, he, die hele Silicon Valley... Cocolemon is een paar jaar geleden verkocht. Dat is een dat er helemaal schattige filmpjes maakt. Is verkocht voor 3 miljard euro. 3 miljard dollar.
1: 3 miljard, 3 miljard
0: dollar.
1: Dat zijn en die filmpjes, die hele kleurrijke films... met de poppetjes die liedjes zingen.
0: Met grote ogen en ach, wat schattig, schattig. Ja. Het is een keiharde business. Ik had het laatst met een investeerder over. Die zei, als je 3 miljard investeert... dan doe je dat alleen als je verwachting is... dat je het minstens 3-voudig terugverdient. 9 miljard. Wie gaat dat betalen? Dat is allemaal schattigheidsgeld. Weet je wel? Dat is allemaal al wat leuk. 3 miljard... is dat verkocht. Het is een keiharde business. Weet je, er is een gebied in Amerika... waar ouders hun kinderen het minst op social media laten.
1: Silicon Valley.
0: Why?
1: Ja.
0: Why?
1: Ja.
0: Omdat die dus overdag al die programmaatjes en weten wat ze aan het doen zijn. Mm-hmm. En ik heb het opgezocht, zowel Bill Gates als nou, die andere twee, ben hun naam even kwijt, Steve Jobs.
1: En Mark Zuckerberg bedoel je?
0: Mark Zuckerberg. Ik heb opgezocht, je kan het opzoeken op internet, wat hun uitspraken zijn over hoe zij met hun kinderen met social media omgaan. Mm-hmm. Zij zeggen allemaal,
1: niet doen.
0: Niet of matig. Ja. Nee, zij zeggen niet, jij moet het doen. Die niet doen, ik doe het niet. Maar jij moet het natuurlijk doen.
1: Ja, uiteraard. Ja, ja. Dit is dus voor die peuters en kleuters net Cocomelon. Ja, daar hebben die van mij ook naar gekeken, bedenk ik me nu inderdaad. Nu hebben we kinderen van 4 tot 10. Komende leeftijdscategorie van mijn dochters. Dus ja. Ik ga nu extra goed opletten. Maximale schermtijd 1 tot 1,5 uur per dag wordt aanbevolen. Ja. Wat zie jij gebeuren bij kinderen van deze leeftijd en deze leeftijdsgroep?
0: Dat het over het algemeen meer is. Mm-hmm. En waarom ook? Omdat het ook een soort elektronische oppas is. Dus je hebt...
1: Precies, even koken.
0: Sorry?
1: Ik ben even aan het koken, dan kunnen ze...
0: Koken. Ja. Nee, maar dat niet alleen. Het kan ook zijn van... Ja, mijn zoon en mijn dochter hebben heel veel ruzie. Tot ik ze allebei aan een schermpje zet.
1: Ja.
0: Weet je wel? Dan zitten ze bijna...
1: Zombies zitten ze te kijken
0: naar
1: scherm.
0: Elkaar op een bank. Ja. Maar het is een verdovend middel.
1: Ja.
0: En dan heb ik een heel rustig middagje. En kijk, ik had thuis vroeger de 5:30 regel. Wat betekent dat? Tot 6:30 geen scherm. Nee. Waarom niet? 3:15 ging school uit. Het eerste wat je doet als je van school afkomt... is waarschijnlijk iets wat je een uur later nog steeds aan het doen bent. Mm-hmm. Dus als je dan een schermpje aanzet... dan is de kans vrij groot dat je dat een uur later nog aan het doen bent. Als er op dat moment wordt besloten... nee, dit is nog geen schermtijd... dan stop je een voetbal onder je arm en ga je naar buiten... en dan ga je ergens een potje voetbal. De kans is vrij groot dat je dat dan een uur later nog aan het doen bent. De payoff, want de relatie moet wel redelijk zijn... is om 5:30 heb je recht op schermtijd. Dus je hoeft het me ook niet meer te
1: dat
0: vragen.
1: Dat is dat snoepje, dat is die beloning.
0: Dat is precies. Ja. Dus tot 5:30 niet. En vanaf 5:30 hoef je niet... Want nu komen kinderen... Mag ik
1: eens kijken?
0: En dan hebben ze geen idee...
1: Wat het antwoord gaat zijn.
0: Van soms wel, soms niet. Dan ben je dus eigenlijk een onbetrouwbare ouder. Want het is maar net hoe jouw pet staat. Of het jou uitkomt.
1: Ja, want ik wil nu even op pad met jullie.
0: Ja.
1: Ik heb nu tijd voor een spelletje.
0: Precies. Ja. Nou, tot 5:30 niet. Na 5:30... hoef je het me niet meer te vragen. Ik vroeg het een tijdje geleden aan mijn zoon... welke huisregel, want we hebben natuurlijk allemaal zo onze huisregeltjes... welke regels zou je overnemen als je zelf kinderen krijgt? Tot mijn verbazing was het eerste antwoord, zei hij, de 5:30 regel.
1: Oh ja, ja.
0: Dus die voelde zelf ook wel van, oké, dus ja, dat je dan inderdaad een bal pakt en op pad gaat.
1: Ja.
0: Want... we worden groter onze ervaringen.
1: Ja, ja. Nou, dan gaan we nu naar de pubers toe. We schieten even door naar de volgende leeftijdscategorie. Dat is waar we ons volgens mij allemaal maatschappelijk gezien... het meeste zorgen om maken. Als het gaat om schermgebruik en pubers en sociale media. Ja. Die druk die dat oplevert. Ja. We zien berichten over de helft van de Nederlandse meisjes... die depressieve gevoelens heeft of klachten heeft. Ja. Dat zou hiermee te maken hebben. Als jij als ontwikkelingspsycholoog naar die groep kijkt, wat zie jij?
0: Ja, dan zie ik datzelfde. We weten dat veelvuldig gebruik de kans op bijvoorbeeld depressie verhoogt. Mm-hmm. Vergeet ook cyberpesten niet. Het is vroeger, als je werd op school gepest, ging je naar huis. En dan was het toch een veilige haven.
1: Je zat in je kamer alleen.
0: Je zat in je kamer, maar daar werd je niet meer geconfronteerd met pestgedrag. Mm-hmm. Maar via cyber.

0: cyberbullying, ook thuis, word je nog gepest. Via social media. Dus er is geen veilig eiland meer in je leven waarin je niet geconfronteerd wordt met dingen die, omdat we leren van, door onze ervaringen. En dat zijn hele negatieve ervaringen. Mm-hmm. Waar je zelfbeeld behoorlijk van aangetast raakt.
1: Omdat je nooit meer alleen bent in je veilige ruimte.
0: In je veilige ruimte. Hè? Dus dan was je wel alleen, maar je werd thuis was wel een soort plek waarin die invloed niet meer gold. Mm-hmm. En dat, die is nu grenzeloos. Mm-hmm. Dus aan de andere kant, als je bijvoorbeeld in een wat aparte groep zit, waarvan er weinig zijn, bijvoorbeeld in seksuele oriëntatie, is social media kan ook je redding zijn.
1: Want dus, je denkt misschien dat je gay bent, maar je woont in een dorp op de Bijbelberg.
0: Precies.
1: Ik noem maar iets.
0: En dan vind je daar je groep.
1: Ja.
0: Je kunt ook, want de pubers waar je het net over hebt, hè, je bent op zoek naar je identiteit.
1: Ja.
0: En dan moet je veel verschillende invloeden onderzoeken. En als jij dan op muzieksoorten komt waar je ouders je nooit meer hebben in kennis laten.
1: Ja, ja.
0: Of met sporten. Of met, dan kan het ook enorm voedend zijn, natuurlijk. Daarom, hè, dus een. En dat bedoel ik met de snoepjes.
1: Ja,
0: maar niet met de hele snoeppot.
1: Nee, twee dingen kunnen tegelijk waar zijn. Wat kun je doen als ouders om het scherm- en sociale mediagebruik van je kind te reguleren? Misschien is het wel geen goede term, maar ook reguleren, afspraken over te maken. Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont heeft daar hopelijk het antwoord zo. Dus blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big Five.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter, ik
4: elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
9: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Er was een enorme opkomst vanavond bij het Homo-monument in Amsterdam. Duizenden mensen herdachten de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. De herdenking begon met een minuut stilte en onder andere burgemeester Halsma hield een toespraak. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten tientallen mensen gewond. In een gevangenis in Brabant is een steekpartij geweest. Daarbij raakte een gevangene gewond. Het gebeurde vrijdag al, maar is nu pas bekendgemaakt. De dader zat eerder gevangen in Roermond en daar zou hij ook iemand hebben neergestoken met een vork. De chauffeur die betrokken was bij de moord op Peter R. de Vries. Een flat in Ridderkerk wordt zo langzamerhand een probleemflat. Er is al een paar keer koolmonoxide gemeten en vanavond was het weer raak. De brandweer sloot meteen het gas af. De bewoners werden in de tussentijd geëvacueerd. 2 hebben het giftige gas binnengekregen, maar zijn nu weer oké. De Israëlische premier Netanyahu is bij president Trump geweest. Ze hebben het waarschijnlijk gehad over de oorlog in Iran. Ze gaven na afloop geen persconferentie. Opvallend was dat Netanyahu via een zijingang van het Witte Huis naar binnen ging. Of dat iets zegt over de relatie tussen de twee is gissen. En een vrouw in het Noord-Hollandse Oostwoud is beschoten toen ze peddelend op een subboard zat. De kogel kwam uit een luchtbux en ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt NH Nieuws. De politie wist de schutter al snel te achterhalen en gaat uit van een ongeluk. Hij zou onzorgvuldig met het wapen zijn omgegaan. Dan het weer van Weer Online. Vannacht heldere periode en het kwik daalt naar 16 tot 20 graden. Morgen volop zon en dan wordt het op grote schaal tropisch warm met 30 tot 35 graden. Maar op de Wadden en langs de stranden wat koeler. En dat was het ANP Nieuws.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
10: Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van sociale media onder vuur. Later deze week, donderdag is dat, spreek met Tekla Reuten. Ze is actrice, maar ook oprichter van ouderinitiatief Smartphone Vrij Opgroeien. Ik spreek met haar over de groeiende beweging die smartphone bezit en sociale media uitstellen voor hun kinderen. Vandaag de gast ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Komend half uur wil ik graag nog 2 onderwerpen met je bespreken. De rol van die sociale mediabedrijven zelf. Ja, en hoe wij, ouders, scholen, overheden, het schermgebruik van kinderen proberen te reguleren. Ik wil eigenlijk beginnen met de kettingvraag. Want gisteren was Kim van Sparretak, mijn gast, Europarlementariër. Zat een kettingvraag voor je. Luister even mee.
11: Ja, hoi. Ik ben dus heel erg benieuwd. Gezien alle studies over wat schermen doen met kinderen. Heel veel sociale media zeggen, we gaan nu een kindvriendelijke versie maken van sociale media. Maar ik ben wel benieuwd. Denk jij dat dat nou een goed idee is? Of moeten we daar gewoon helemaal niet voor gaan?
10: Ja, dus het verhaal van Kim van Sparretak is ook in Silicon Valley geweest. Is die grote bedrijven zien dat er een tegenbeweging komt en willen nu eigenlijk een soort een wat kindvriendelijke versie gaan maken waar kinderen dan wel gewoon op kunnen.
12: Ja, eerst zien dan geloven. Ja. Want uiteindelijk, het is toch een beetje follow the money, hè, als je dit soort dingen. Er zijn natuurlijk ook mensen die vapes maken zonder dat ze willen dat hun eigen kind gaat vapen. Mm-hmm. He, dus die vinden die dingen uit voor andere kinderen, behalve voor die van hen zelf. En hier ook. Ik denk wel dat het een goede beweging is. Ik denk ook dat het niet doorgaat als er geen geld mee te verdienen zal blijken te zijn. Hm. Dus misschien moet je dan als ouder een abonnement nemen. Hè? Of moet het gesubsidieerd worden, zodat er inderdaad een veilige omgeving is waarin je je kinderen naartoe kan sturen. Net zo goed als dat vroeger eigenlijk de televisie was. Mm-hmm. He, er waren verschillende programma's, maar één ding wist je zeker: dat is allemaal leeftijdsadequaat. Mm-hmm. He, en dat heb je bij social media heb je dat natuurlijk niet. Als je pushje opzoekt als kind, ja, dan kan je zomaar op een pornosite terechtkomen. Ja. Dus dat een aparte divisie wordt. Maar ik ben ook cynicus genoeg om te denken: oké, maar hoe gaan de geldstromen dan lopen? Mm-hmm. Want geld en geweten zijn niet altijd even vriendelijk voor elkaar.
10: Nee, het ene verdwijnt als het andere verschijnt, ja. Toch? Ik zat nog na te denken, want we hadden het voor het nieuws hadden wij het over die pubers. En er is natuurlijk op veel middelbare scholen is een volgens mij allemaal trouwens, hebben ze nu het beleid geen smartphones meer in de klas.
12: Ja. Thuis of in de kluis?
10: Thuis of in de kluis, inderdaad. Alleen wat ik dan hoor van vrienden van mij die pubers hebben, ja, is dat ze bijvoorbeeld wel les hebben op laptops.
12: Ja.
10: En op die laptops kun je gewoon Insta zetten en TikTok. Dus terwijl je in de en WhatsApp. Dus terwijl je in de wiskundeles zit, kan het daarin gewoon doorgaan.
12: Ja.
10: Dus maakt toch nul verschil dan?
12: Nou ja, inderdaad. Ik zag laatst een plaatje van een school waarin ze achter in de klas een soort schuine spiegel hadden opgehangen. Zodat de leerkracht
10: kan zien
12: waar de leerlingen mee bezig zijn.
10: Ja.
12: En dan kun je ook al vragen, dat straalt wel heel veel wantrouwen uit. Maar goed, het is weer een teken van dat we zo aan het zoeken zijn naar, zonder het helemaal weg te willen halen, dat we daar toch een manier van omgang met elkaar moeten vinden. Nou, deze spiegel is er één. Of misschien daar ook dus een domein waar pubers dan op kunnen. En dat zal denk ik de komende 5 of 10 jaar zal dat moeten blijken. Eén ding weten we wel, we zijn te goed gelovig geweest in het begin. We hebben het gewoon
10: laten gebeuren.
12: De snoepfabriek hebben we vertrouwd. En je zegt, nou, die gaan natuurlijk geen snoepjes maken die echt slecht zijn voor kinderen. En dat blijkt niet het geval. Dus die maken die snoepjes wel degelijk.
10: En daar gaan ze ook niet in veranderen. Dus
12: en daar gaan ze ook niet in veranderen, tenzij ze er financieel niet al te veel verlies wordt geleden.
10: Mm-hmm. Ja. Is het ook niet zo, zit ik nu hardop met je te denken, dat elke generatie denkt dat de jeugd reddeloos verloren is. Hè? Want we hebben toen de rock'n'roll kwam, nou, daar gingen we. Hel en verdoemenis. Ja, toen de televisie zijn intrede deed, ook dat.
12: Ja.
10: Toen er commerciële televisie kwam, was ook dat het einde. Ja. Dus er is altijd wel iets waar wij ons als oudjes om druk kunnen maken als het gaat om de jongeren.
12: Ja.
10: Waarom ze deze keer verpest zullen zijn.
12: Sorry?
10: Waarom ze deze keer dan echt verpest zullen zijn.
12: Nou ja, omdat de oudjes, om maar even te, die waren toen wel steeds in de lead.
10: Mm-hmm.
12: He, dus, en nu is er een gebied ontstaan waar het toezicht niet aanwezig is.
10: Nee, dat digital natives versus digital immigrants, juist, wat je zei.
12: Ja. Dus het is, ik ben het helemaal met je eens. De oude Grieken dachten al,
10: Daar gaan we.
12: Ja. Jongens, met deze generatie, dat wordt nooit meer wat en we kunnen best beter inpakken. En ik heb ook zo'n lijstje met al die quotes van door de alle eeuwen heen. Maar dit is echt wel, door die technologische kant die eraan is gekomen, is er echt wel, wat ik eerst zei, van dat er voor het eerst in het bestaan dus een domein is waar de jongeren ons de baas zijn.
10: Mm-hmm. Ja, en dat zorgt ervoor dat we dus deze keer echt die controle kwijt dreigen te
12: dat
10: raken.
12: Dat we hun ervaringen reguleren.
10: Ja.
12: Dat niet meer goed lukt.
10: Nee. Dan zijn er initiatieven, ik noemde net Tekla Reuter al, van smartphonevrij opgroeien die er overmorgen komt. Dat soort initiatieven waarin ze dus eigenlijk hun best doen om een klas, wordt veel vanuit een klas gedaan, om te zorgen van, nou, als we nou met z'n allen proberen af te spreken dat er geen smartphone in de klas komt, die groepsdruk zorgt ervoor dat anderen dat dan ook niet doen. Mm-hmm. Hoe kijk je daarnaar, dat soort initiatieven?
12: Nou, we weten dat wanneer voel je je opgenomen in een groep? Dat wil helemaal niet zeggen dat je het hoeft te vinden met iedereen in die groep. Dus stel, wij zitten in een groep met 30 mensen, jij en ik. En die hele groep houdt van klassieke muziek.
10: Mm-hmm.
12: En wij met z'n tweeën van rock en roll.
10: Mm-hmm.
12: Voel ik me dan opgenomen in die groep? Nee. Want ik ben met Art. Ja. En wij zijn de rock'n'roll liefhebbers tegenover die 28 andere maloten.
10: Ja.
12: Oké, wat nou als er iemand bij komt? 3. Dan voelen we ons al wat meer. Ja. 4. Wat blijkt? Dat als je zo rond de 25-30% zit,
10: ja,
12: dat je je dan senang voelt. Dus als het je lukt in een klas om 30% van de kinderen geen telefoon te geven, ja, is die groep groot genoeg dat je je niet uitgestoten voelt door de rest van de klas.
10: Mm-hmm.
12: Als jij als enige geen smartphone hebt en alle andere 29 kinderen wel, dan begrijp je, ja, dat kan je bijna iemand niet aandoen. Maar wat nou als er 13 geen smartphone hebben?
10: Mm-hmm.
12: Dan denk je, ja, nou ja, goed, ja, dan is die groep groot genoeg om voldoende body te hebben in de volledige groep,
10: mm-hmm,
12: om niet zich verstoten te voelen.
10: Mm.
12: Nou, dus ik ga ook wel langs op scholen en dan hebben we het met die klassen over en dan probeer ik dus om 30% van de ouders mee te krijgen, bijvoorbeeld om af te spreken dat tot kerst van groep 8 geen smartphone. En dat is gewoon dan de deal. En dat kan je dus al afspreken als die kinderen 7 zijn. Dus wij maken met deze klas, want we gaan al die jaren trekken we met elkaar op. We hebben die discussie ook niet meer. Want deze groep van minstens 30% van de ouders, maar liever natuurlijk meer, hebben met elkaar afgesproken tot kerst niet. En met kerst kun je dan eventueel, voor die willen, want dan heb je nog vrij veel regulatiemogelijkheden. Mm-hmm. Je hebt nog één meester. Je gaat vaak nog naar huis. Op de middelbare school heb je 13 leerkrachten en ben je natuurlijk een beetje het uitzicht.
10: Als leerling bedoel je?
12: Als leerling,
10: of als
12: je
10: kind.
12: Ouders.
10: Ja.
12: Ja. He, dus
10: ja, is het zo? Dus tot en met groep 8 heb je nog zicht op je kind, en vanaf die brugglas wordt dat beduidend minder?
12: Dat wordt dat niet meer, nul natuurlijk, maar je weet niet meer wie elke leerkracht is. Je weet ook niet meer wie elke leerling is in de. Dus als je dan een soort dakpanconstructie maakt, nou, dan hebben we nog tot van kerst tot de zomervakantie
10: te wennen.
12: Kunnen we het reguleren, samen met school, samen met ouders, zodat je als je naar de brugklas gaat, dat je daar al een beetje geïntroduceerd bent.
10: Mm-hmm.
12: Maar laten we dat met elkaar afspreken, minstens 30% van deze klas, dat we tot kerst groep 8. We komen niet meer op terug elk jaar. Dat is gewoon wat we nu afspreken.
10: En dat probeer je in scholen af te spreken.
12: Ja.
10: Merk je daarin, want deze week heet dan sociale media onder vuur. Dat doe jij nu. Je bent al wel langer met dit thema bezig. Merk je dat het aan het kantelen is, dat sentiment, ja, ook bij ouders?
12: Ja. Ja, alleen de vraag is, sommige dingen moet je met elkaar regelen.
10: Ja.
12: He, dus net zo goed als snelheid op een snelweg.
10: Mm-hmm.
12: Kan je niet zeggen, nou, voor de ene geldt 120 en voor de ander geldt 110.
10: Nee
12: dat spreken we met elkaar af. En hier moeten we dus ook zoveel mogelijk met elkaar bedenken, hoe verhouden wij ons tot die krachten. En die worden nogal eens onderschat. Waar we het eerder over hadden, die enorme krachten die spelen om die kinderen zo lang mogelijk op dat schermpje te houden.
10: Ja. En dus op die manier kun je het verschil maken door het eigenlijk als groep af te spreken. Dus wat dat betreft, zeg je, zo'n initiatief als Smartphone Vrij Opgroeien, daar zit een logica in.
12: Zeker, dat vind ik geweldig.
8: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
10: Je luistert naar BNR's Big Five van sociale media onder vuur. Later deze week, vrijdag, spreek ik met Lokke Morel, tech-advocaat en hoogleraar internationaal ICT-recht aan de Tilburg University. Het gaat over de vraag of de huidige wetgeving volstaat om de macht van techbedrijven in te perken. Vandaag de gast ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. We hebben het over die introductie van de telefoon. Ik hoor jou zeggen, nou, halverwege groep 8 is misschien wel een logisch moment. Dan heb je daarna nog een half jaar met je kind om het te reguleren, samen met de leraar, een langzame introductie. En vanaf de middelbare school is het dan, hopen dat het meevalt?
12: Nou ja, dan heb je, ja, dan, en het is wel belangrijk om dan daarover in zoveel mogelijk in contact te blijven.
10: Ja, dan wordt dan gezegd, dan moet je aan je kind vragen, hoe was je dag online? Ik heb het wel eens geprobeerd bij pubers van vrienden. Nou, die denken echt dat ik op mijn achterhoofd gevallen ben.
12: Ja. Nee, maar je kunt wel je zorgen uitspreken. Kijk, er is de afgelopen 10 jaar echt wel iets gebeurd. Hè? Bijvoorbeeld online gokken,
10: mm-hmm,
12: is erbij gekomen. Er is echt
10: waar je zorgen om maakt, bedoel je?
12: Veel meer reden om je zorgen te maken. Ja. Dan 10 en zeker dan 15 jaar geleden.
10: Ja.
12: Het wordt zo steeds meer opgenomen in het bestaan, dat we ons daar ook wat meer tegen moeten verweren. En dan het liefst inderdaad een beetje georganiseerd. Ja. Tekla Reute bijvoorbeeld is daar een mooi voorbeeld van.
10: En het lastige is dat er online allerlei codes zijn bij pubers. He, die beroemde serie Adolescence zagen we het in.
12: Ja.
10: Je kan een hartje op iemands sociale media plaatsen. Maar de kleur van het hartje bepaalt al dan bijvoorbeeld wat je eigenlijk echt zegt.
12: Ja. Nou ja, en kijk, ook, en daar komt het weer met de offline wereld in contact. Dat als pubers zien dat iemand om 1:30... twee leerlingen uit dezelfde klas nog met elkaar aan het communiceren waren.
10: Altijd 's nachts.
12: Ja, dan stijgt je sociale status in de klas.
10: Oh?
12: Zo van, wauw, weet je wel. Jij hoeft er.
10: Je hoeft er niet naar bed.
12: Jij hoeft er niet naar bed. En jij hebt je ouders zover gekregen dat jij je telefoon mee naar bed mag nemen.
10: Cool.
12: En die gaat om 6:30 of 7:00 gaat de wekker. Die zijn niet uit bed te krijgen.
10: Nee.
12: Maar kinderen van die leeftijd, 13, 14, 15, 16, zijn natuurlijk al impulsief. Hè? Dus nu verzamel ik sociale punten. Zeer belangrijk op die leeftijd.
10: Dat is het allerbelangrijkste, toch? Je moet erbij horen.
12: Ja. En als ze dan zien dat jij vanaf 9:00 niet meer online bent geweest. Jij hebt je ouders niet onder controle. Want die nemen jouw telefoon, dus kennelijk nog geen. Je lijkt wel een kind.
10: Ja, je bent niet serieus te nemen.
12: Dus ook hier moet dan dat contact met die ouders. Hoewel het dan dus moeilijker is op een middelbare school dan op een basisschool. Van hoe gaan we bijvoorbeeld hier ook mee om? Want dit zul je dus zoveel mogelijk in gemeenschappelijkheid moeten zien te regelen. Ja,
10: dus waar jij voorheen vroeger met jouw zoons de 5:30 regel had.
12: Ja.
10: Moeten ouders van nu misschien de 9:00 regel wel hebben. Na 9:00 geen schermen meer.
12: Geen scherm meer. En we weten ook dat als je moeilijk in slaap komt. Als je net, sommigen althans. Dus dat is een hele goede regel.
10: Mm-hmm.
12: Om gewoon, als we gaan slapen, dan ga je ook echt slapen.
10: Ja. Hebben we eigenlijk een pechgeneratie gecreëerd? Want we zijn er nu bewust mee bezig. Met het smartphonevrij opgroeien. Ja. Geen telefoons in de klas. Maar er is een generatie doorheen geglipt. Ik denk de studenten van nu, zo'n beetje. Die de puberteit al verlaten hebben. Die totaal ongereguleerd op sociale media hebben mogen bivakeren. Zonder dat er ook maar iemand dacht, niet zo'n goed idee.
12: Ja, dat vind ik een goede observatie. Het zou me inderdaad niet verbazen als zij over 30 jaar tegen hun kleinkinderen vertellen. Ja, onze ouders hielden zich er helemaal niet mee bezig. En scholen, ook niet.
10: Nee.
12: Nu zien we bijvoorbeeld, dus de teugels worden wat aangehaald op die scholen. Dus we zien nu inderdaad dat de rem iets meer wordt ingetrapt.
10: Ja.
12: Maar goed, er wordt nogmaals zoveel geld in verdiend.
10: Mm-hmm.
12: Dat we dat niet aan de industrie zelf over kunnen laten.
10: Nee. Want er wordt, dat punt maak je al een paar keer, er wordt bewust ingespeeld op kwetsbaarheden van jonge gebruikers.
12: Ja.
10: Dopamine shot om de 7 seconden voor peuters en kleuters, om maar iets te noemen.
12: Ja.
10: Want er kan nou eenmaal geld mee verdiend worden.
12: Ja, precies.
10: En je kan niet van die bedrijven misschien gaan verwachten dat daar de verandering gaat plaatsvinden. Dat moet dus of van ons komen als ouders, als maatschappij, of van de overheid?
12: Nou ja, of je kunt niet van één van die bedrijven. Want dan zullen zij zeggen, ja kijk, of het moet helemaal gereguleerd worden, maar ik ga niet als enige bedrijf dat gas, voelt maar mijn gaspedaal afhalen.
10: Nee, want dan gaat mijn marge,
12: gaat
10: mijn winst. Ja.
12: Dus daar gaat me. En daarom moet het via wet en regelgeving gebeuren. Eén kant.
10: Mm-hmm.
12: En aan bewustwording van ouders, andere kant. Dus er moeten minder snoepjes in de pot.
10: Ja.
12: En tegelijkertijd moeten we ook de kwaliteit van de snoepjes reguleren.
10: Ja. Nou, er zijn ook, want je had het al over die groepen die elkaar makkelijker vinden. Er zijn ook natuurlijk, morgen heb ik Joe van Buurik te gast, onze tech-redacteur, houdt enorm van gamen.
12: Ja.
10: Dat deed hij al sinds zijn puberteit. Ja. Heeft daar eigenlijk zijn hele sociale netwerk ook gevonden. Heeft daar uiteindelijk zijn werkzame leven van weten te maken. Dus ik wil maar zeggen, er zijn mensen die er anders over denken dan waar wij elkaar hierin vinden de zorg. Hè?
12: Ja. Maar daar moet ik wel even een kritisch puntje maar plaatsen. Hè? Want je hebt natuurlijk inderdaad mensen die van gamen hun beroep zelfs maken. Mm. Maar dat legitimeert niet alle slachtoffers die het ook maakt, die hun beroep er niet van kunnen maken. Maar hun sociale vaardigheden zijn eigenlijk niet helemaal op orde. Ze worden in die trechter van het gamen getrokken. Mm-hmm. Waarin ze plotseling wel status hebben. Nachten door gamen. Die game zit ook zo in elkaar dat je, als je vroeger leerde schaken, voordat je je eerste potje won, was je echt wel 3 maanden verder. Mm-hmm. Terwijl nu ga je een nieuw spelletje doen. Is allemaal over nagedacht, hè?
10: De eerste ervaring.
12: Binnen 30 seconden heb je 800 punten.
10: Ja. Ja, succeservaring.
12: Heb je een succeservaring? Dat je denkt, hey, ik ben niet goed in.
10: Ja. En dan is er verder.
12: En gaan we verder. Daarom al die levels.
10: Die zijn
12: daar met name daarom geïmplementeerd.
10: Ja.
12: Dat je. Ik krijg nu dit erbij. Oh, ik heb nu meer dan 1000 punten.
10: Er is een tegengeluid.
12: Ja.
10: Je mag hem trouwens een kettingvraag stellen, Joe van Buurik. Onze techjournalist morgen, dus de gast in dit programma. Wat zou je van hem willen weten?
12: Nou, ik zou van hem willen weten, want hij verdiept zich dus heel erg in die techwereld. Wat voor hem als persoon een schokkende nieuwe ontwikkeling was. Zowel positief als negatief.
10: Als het gaat om sociale media?
12: Als het gaat over zijn vak.
10: Okay.
12: Dat hij iets hoorde, iets meemaakte, waar hij echt even van moest bijkomen.
10: Mm-hmm.
12: Maar als dit nu waar is, als dit nu ontwikkeld is, als dit, wauw, dat gaat dit of dit voor mij betekenen.
10: Morgen ga ik het vragen aan Joe van Buurik. Dan wil ik graag, want we gaan een beetje naar het einde van dit gesprek toe, maar ja, ik sta hier ook als mens, dus ik wil er heel even een particuliere therapiesessie van maken, als je me toestaat. Die 2 dochters van 9 van mij,
12: ja.
10: Hoe moet ik het nou voor de komende jaren aanpakken? Ze hebben geen smartphone,
12: nee.
10: Maar er komt een moment, komt er een vraag dat ze die willen. Jij zegt al halverwege groep 8, maar wat is eigenlijk de belangrijkste boodschap op dit terrein die jij aan ouders meegeeft, die ik in mijn oren moet knopen?
12: Ik denk dat het goed is om het stapje voor stapje te doen. Dus je geeft ze een smartphone.
10: Mm-hmm.
12: Dan vertel je waar wij het nu over hebben. Van vergis je niet dat mensen proberen jou zo lang mogelijk daarop te houden.
10: Mm-hmm.
12: Een van de dingen die ik daarom ga doen, is dat ik, althans de eerste periode, gaan wij af en toe zitten. Want dan wil ik zien wat jij op die smartphone doet.
10: Meekijken,
12: maar ook je geschiedenis bekijken. En dan komt er een moment waarop ik het steeds minder ga doen. En er komt ook een moment dat ik daarmee stop. En wanneer dat is, dat weet ik nog niet precies. Want dat zien we wel. Maar dat is de manier, net zo goed als ik je heb leren lopen, heb ik ook niet gewoon heel hard tegen je geroepen loop. Nee. Ik heb eerst je handjes vastgepakt.
10: Ja.
12: En alles waarvan wij willen dat kinderen dat reguleren, moeten we eerst co-reguleren.
10: Mm-hmm.
12: Moeten we eerst samen doen. Alles. En dat geldt hier ook. En dan gaan we kijken hoe het loopt. En hoe jullie dat ervaren. En hoe. Dus ergens moet natuurlijk die leap of faith worden genomen. Hè? Dus de sprong van vertrouwen.
10: Ik denk dat je het
12: van,
10: kan.
12: En nu laat ik het los.
10: Ja.
12: En dat moment gaat komen. En dat is een pad dat we samen af gaan lopen.
10: Ik vind het een mooi advies. Dankjewel. Steven Pont. Ik vond het een mooi gesprek met ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Dank voor de inzichten die je ons gaf vandaag.
12: Mooi, dank je.
10: Onze afleveringen van de Big Five zijn terug te luisteren. Kun je doen als podcast in onze eigen app. Er staan nog veel meer podcasts in. Bijvoorbeeld Napleiten. Kun je daarin ook horen. Kan ook je favoriete podcastkanaal doen als dat niet die BNR-app is. Je hoeft in ieder geval geen aflevering te missen. Zijn wij er morgen weer met Joe van Buurik dus. Techjournalist bij BNR en BNR's Big Five van sociale media onder vuur. Tot morgen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Lees het op bnr.nl. En blijf scherp.

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
3: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
4: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
3: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
4: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De mensen in de Amsterdamse wijk Osdorp kunnen terug naar huis. Vanmiddag knalde een auto met explosieven aan boord na een politieachtervolging tegen een gebouw aan. Die auto is nu weg. De inzittenden zouden betrokken zijn bij een plofkraak in het zuiden van Duitsland, maar zijn nog steeds niet gepakt. Op de grens van Brazilië en Argentinië is een Nederlandse man omgekomen bij een ongeluk met een boot. Hij voer met 7 anderen bij de Iguaçu-watervallen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, behalve dat de man is verdronken. 2 andere Nederlanders liggen in het ziekenhuis. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg nog meer campings ontruimd. De brandweer is bang dat een natuurbrand aan de kust bij Lacanau weer oplaait. Zo'n 4000 toeristen moesten hun biezen pakken. Bij Biscarros is de brand onder controle. Zo'n 15.000 mensen die waren geëvacueerd kunnen weer terug. In de gevangenis in Brabant is een steekpartij geweest. Daarbij raakte 1 gevangene gewond. Het gebeurde vrijdag al, maar is nu pas bekend. De dader zat eerder gevangen in Roermond. Daar zou hij ook iemand hebben neergestoken met een vork. De chauffeur die betrokken was bij de moord op Peter R. de Vries. En de Ecuadoraanse wielrenner Richard Carapaz heeft de proefronde van Surhuis ter Veen gewonnen. Hij bleef de deen Mats Pedersen en Bauke Mollema voor. Carapaz won gisteren ook al het criterium in Boxmeer en de weken daarvoor 2 etappes en de bolletjestrui in de Tour de France. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht heldere periode en het kwik daalt naar 16 tot 20 graden. Morgen volop zon en dan wordt het op grote schaal tropisch warm met 30 tot 35 graden, maar op de Wadden en langs de stranden wat koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
8: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
9: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de Amerikaanse Clarity Act. Want daar zou Donald Trump historische concessies voor hebben gedaan die zijn eigen cryptoactiviteiten raken. En de belangrijkste cryptobedrijven spannen zich samen om de dreiging van quantum computing bij Bitcoin te lijf te gaan. Dit is CryptoCast 440 en ik heb een co-host, Raoul Wessenboom.
10: Yes.
9: Goed dat je er bent. Content specialist bij Blocks en oprichter van Crypto Takkies. En wij gaan eens even het nieuws doornemen, Raoul, samen. Want we moeten het weer over die Clarity Act hebben, de Amerikaanse Clarity Act, een van de belangrijkste cryptowetten van dat land. Want het Witte Huis presenteerde afgelopen week een aangescherpte versie van de wet. Een onderdeel van die aanscherping is het ethiekpakket dat politici, hoge politici, verbiedt om cryptomunten te lanceren. En Donald Trump zou dan persoonlijk concessies hebben gedaan om dit ethiekpakket eens aan te scherpen. Raoul, even, de Clarity Act zegt misschien niet iedereen wat. Wat is die wet ook alweer?
10: Ja, ik zou toch wel willen zeggen dat als je dit radioprogramma beluistert, dan moet je de Clarity Act wel kennen.
9: Ja, als je maar vaker luistert, zeker. Ja.
10: Nog eventjes, voluit de Digital Asset Market Clarity Act. Dat is dus een Amerikaanse poging om eens en voor altijd vast te leggen wie in de VS de baas is over het toezicht als het gaat om crypto. En er is echt een hele lange periode geweest, nou, en dat weten wij beiden natuurlijk, waarin die 2 toezichthouders, de SEC, Securities and Exchange Commission, en de CFTC, de Commodities Futures Trading Commission, eigenlijk dat met elkaar moesten uitvechten. De SEC die gaat in essentie over effecten, en de CFTC over grondstoffen en derivaten. En de Clarity Act die moet dus nu eindelijk duidelijkheid gaan scheppen over wie gaat er over de digital assets, oftewel de cryptocurrencies.
9: Ja,
10: er moet dus eindelijk een soort van duidelijk gaan worden wat een grondstof is, wat een effect is, welke toezichthouder waar toezicht houdt, aan welke regels beurzen zich moeten houden, brokers, maar ook handelaren.
9: Ja.
10: En dan is het vooral, dat is iets wat we in 2023 een beetje voorbij zagen komen, dat ze zeiden, er is marktstructuur nodig. Dus in essentie is dit eigenlijk een wet die gaat over market structure.
9: Ja. En in Europa is dat best wel duidelijk, maar in de VS zijn er eigenlijk tientallen rechtszaken geweest omdat deze structuur niet duidelijk was. Het was niet duidelijk wat nou effecten waren. En de effectentoezichthouder ging wel gewoon handhaven, want er werden illegale effecten verhandeld, maar niemand wist wat er nou de effecten, de crypto-effecten waren. Eén grote rotzooi. Dus er komt nu een wet. Nou goed, daar zijn we dus over aan het praten. Er is dus een nieuwe versie van deze wet, van deze wettekst, want hij is nog steeds niet door het congres, terwijl de Republikeinen dat heel graag willen. Wat is er precies veranderd?
10: Ja, ik moest dit doornemen en toen zag ik potverdorie 616 pagina's. En die heb ik natuurlijk allemaal gelezen, Daniel. Maar dit kwam dus door op woensdag. En wat je aangeeft, ja, dat ethiekhoofdstuk, dat is toegevoegd, dat is het bijzondere stuk. En dat telt 6 artikelen. En dit heeft eigenlijk gezorgd voor die maandenlange vertraging van de wet. En dat is grappig, Elizabeth Warren, die was natuurlijk een voorvechter van dat ethiekstuk. Die plaatste op 13 juli ook nog eventjes een tweet. Without strong ethics guardrails, the Clarity Act will make it even easier for Donald Trump to continue to profit off his crypto ventures. Nou, ze heeft het eindelijk voor elkaar gekregen, samen met dat clubje Democraten.
9: Ja.
10: Want in dat hoofdstuk er komt echt een hoop voorbij. Denk bijvoorbeeld aan het verbod over het uitgeven en het sponsoren van crypto-gerelateerde projecten door de president, maar ook de vicepresident, de congresleden, federale rechters en natuurlijk ook andere hoge functionarissen. En dat is denk ik wel een belangrijk stuk,
9: ja.
10: Dat we dat ook meenemen. Maar ze hebben hier ook echtgenoten aan toegevoegd.
9: Dat is natuurlijk een regelrechte verwijzing naar Melania Trump, hè, die haar eigen memecoin heeft gelanceerd een tijdje terug.
10: Ja, precies. Dus ja. Dat vond ik wel een grappig stuk. Maar er staat ook in, ja, wie al crypto bezit voor het aantreden, ja, die krijgt dan een uitweg. Verkopen, onderbrengen in een gekwalificeerde blind trust, of allebei. En volgens de bestaande ethiekregels is dat, of geldt dat dus ook voor ambtenaren. En beurzen die mogen tokens die onder dat verbod vallen niet listen. Maar ja, het verbod gaat dus echt specifiek over het uitgeven en het sponsoren.
9: Ja.
10: En dus niet over het bezitten van digital assets. Nou, en dat was voor ons zoiets van, ja, maar dat is toch op dit moment het gevoeligste stuk ook.
9: Ja,
10: de tekst die zegt letterlijk de tekst zegt letterlijk echt niets wat je kunt vinden in die ethiekparagraaf die iets zegt over het verbieden van digital assets om die aan te houden als investering.
9: Ja.
10: Nou, en dan kijk je ook nog naar de handhaving en nou, die ligt volledig bij het ministerie van Justitie. Ja, er zijn gewoon een aantal dingetjes waarvan we denken, zit er toch ook wel wat gaten in?
9: Het is duidelijk een compromis geworden, deze tekst. De Democraten wilden heel graag dat deze er doorheen kwam, want eigenlijk, ja, Trump heeft natuurlijk allerlei crypto-activiteiten waar we het uitgebreid over gehad hebben. Eigen memecoin, verschillende bedrijven in deze wereld. Dat riekt natuurlijk naar belangenverstrengeling. Dat is raar. Nou, Democraten wilden het aanpakken. En die zeiden, joh, wij gaan niet voor die Clarity Act stemmen als dit ethiekpakket er niet in komt. Nou, nu hebben we een ethiekpakket erin geschreven. Gaan die Democraten dan nu overstag? Of?
10: Ja, nou, dat is een beetje een punt. Want ja, er zit nog wat belangrijks in. Want ja, we weten dus ook dat de zonen van Donald Trump, die hebben dus ook bedrijven in die crypto-industrie. Dat is eventjes belangrijk ook om mee te nemen. Maar gaan die Democraten dit nu steunen? Ja, ik heb het idee, nee. En nou, dat zie je ook aan de data. Eigenlijk in tegendeel, want 7 democratische senatoren, ja, die lieten best wel een beetje doorschemeren dat het concept gewoon tekortschiet als het gaat om ethiek. En dan moet je ook kijken naar de illegale geldstromen, maar bijvoorbeeld ook dat stuk van belangenverstrengeling, ja, wat je net aanhaalt. En ja, dat weegt best wel zwaar, want juist 2 democraten, waaronder dus Alsu Brooks en Gallego, ja, die stemden in mei, was het volgens mij, in de commissie, stemden ze voor. Nou, en die 2 stemmen die waren op dat moment echt het bewijs dat er een brug gebouwd werd. Maar ja, die staan dus nu weer aan de andere kant.
9: Ja.
10: Dus het is echt een beetje, ja, ze noemen het wel eens een shitshow.
9: Ja, precies. Nou, prachtig Amerikaans woord ook voor uitgekozen. 7 augustus moet die wet uiteindelijk uiterlijk door het Senaat worden behandeld. Anders gaat het dit jaar niet meer lukken met het reces. En dan straks krijgen we ook nog die tussentijdse verkiezingen. Leider van het Senaat, dat is John Thune, die is er zeker van dat het niet gaat lukken. Nou, minister van Financiën Scott Bessent zei dat een akkoord binnen handbereik was. Wie moeten we nou geloven? Waar staan we nu? Kan je dat?
10: Ja, ik ben een beetje dat gaan onderzoeken. En je ziet dat onderhandelaars in de sector en het congres, die hadden dus inderdaad die 7 augustus aangemerkt als de dag waarop het klaar moet zijn om nog een redelijke kans te maken op die invoering in 2026. Maar het is een beetje. Het is echt een beetje versplinterd. Want toen die gaf aan, I don't think we'll be able to get them done, voegde hij er ook nog aan toe dat het proces, dat hij dat wel graag zou willen starten. Maar goed, dat zomerreces, dat start dus op 7 augustus. En dan heb je een crypto-adviseur, en dat is Patrick Witt. Dat is de adviseur van het Witte Huis trouwens. En die gaf aan bij Coinbase dat hij ook zoiets had van, nou, ik vind het best kansrijk dat we dat redden. Maar er zijn ook gewoon andere geluiden die zeggen van, ja, nee, ik denk niet dat we dat gaan redden. En dan moeten we het richting september gaan trekken.
9: Ja, hoe schat jij de kansen in? Want die Republikeinen hebben haast. Nou, dat heeft alles te maken met de tussentijdse verkiezingen, de midterms die eraan gekomen, aankomen. Dan gaan er heel veel stemmers naar de stembus voor het congres, dus het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Ja, misschien verliezen ze dan wel meerderheden. Dat zou heel erg lastig worden dan om die wet nog aangenomen te krijgen. Hoe schat jij de kansen in dit jaar, Raoul? Want het is dus essentieel, die Republikeinen hebben haast. Denk je dat het gaat lukken?
10: Ja, persoonlijk vind ik het heel erg krap. En ik vind het dan ook altijd leuk om te kijken naar de data op voorspellingsmarkten. Dus ben nu, dit
9: waar mensen geld inzetten op dit soort onzin, zou ik maar willen zeggen.
10: Ja, het is geen onzin. Nee, maar het geeft je dus wel echt een goede richting van hoe het publiek daar ook naar kijkt. En in dit geval ben ik naar Polymarket gaan kijken. Nou, en daar zie je dat het publiek de kans inschat dat de wet doorgaat, ja, dat die is gedaald met 4%. Die stond eerst op 47%, staat nu op 43%. Ja. Volgens mij, als we de actuele data van nu gaan kijken, is die zelfs nog wat gedaald. Ja, is wel een momentopname van hoe mensen daarnaar kijken. Maar ze zetten daar wel geld op in. Dus ik blijf dat vooral kijken. Maar ik kijk ook naar 3 overige signalen. En dat is of Thune een soort van de vloertijd gaat inplannen voor 10 augustus. Want ook al haalt hij de eindbestemming niet, dan blijft september alsnog openstaan. Punt 2 is ook, buigt het Witte Huis op die handhaving? Mogen staten meedoen, ja of nee? Nou, dat is denk ik inhoudelijk, ja, echt wel een van de laatste geschilpunten. En ja, puntje 3. Also Brooks en Gallego, die zijn gewoon echt belangrijk.
9: Ja, dat zijn 2 van die essentiële democratische senatoren.
10: Ja, ja, als die weer terugkomen en zeggen van, nou, we willen toch die brug gaan smeden. En het kan ook zo zijn dat ze dat nu heel strategisch doen en eventjes dwars gaan liggen. Dan zeg ik nog van, nou, misschien is er dan een kans. Maar ja, in mijn optiek is 7 augustus echt, ja, dat is heel dichtbij.
9: Ja, ja, precies.
10: Dus
9: ja,
10: wat dat betreft onwaarschijnlijk.
9: Dit is politiek van de bovenste plank, zullen we dat maar zeggen. Want het is inmiddels een soort kindje van Trump geworden, die Clarity Act. Die wil hij heel graag er doorheen. En de democraten liggen, ja, misschien bewust ook wel een beetje dwars om Trump een beetje te stangen. Dus ja, hoe dit gaat aflopen, dat gaan we allemaal zien. Het is in ieder geval heel belangrijk voor de cryptosector. Dat is duidelijk. Dan hebben wij ook nog een prijsanalyse deze week. En dat gaan we deze week doen met Tim Stolter, portfolio manager bij Amdax en host van een nieuwe koers. Goedemiddag, Tim.
11: Hallo, Daniel.
9: Ja, we zitten midden in de zomervakantie. Veel mensen zijn op vakantie. Er wordt weinig gehandeld. We horen dat credo ook wel eens op de beurs. Dat je maar lekker terug moet komen in september als je weer een beetje zin hebt om te handelen. Zie jij dat achteroverleunen ook op de cryptomarkt?
11: Ja, de zomer is wel traditioneel een rustige periode. En dat zien we nu ook absoluut wel terug. Volatiliteit is erg laag, dus weinig prijsschommelingen. Maar je moet wel oppassen om daar iets te veel conclusies aan te verbinden. Ja, je zei het net al, het bekende adagium, sell in May and stay away, but remember to come back in September. Kijk. Klopt lang niet altijd. Afgelopen jaren waren de zomers inderdaad veelal zijwaarts of negatief. Maar ja, vorig jaar kreeg je juist in die maanden ineens een rendement van plus 20% voor Bitcoin. En ja, wat wel typisch is voor deze periode, lagere liquiditeit. Dan krijg je wel af en toe flinke prijsschommelingen. Dus het is niet per se dat die volatiliteit echt super laag wordt. Maar dat soort uitschieters herstellen zich over het algemeen ook wel weer vrij snel. Dus als de prijs dan snel omlaag schiet, dan schiet die ook weer ineens snel omhoog. En dan is er eigenlijk over de spanwijdte van een paar weken is er niet zo heel erg veel gebeurd. Dus ja, rustige periode, maar dat betekent niet per se dat de prijs alleen maar omlaag gaat.
9: Precies. En tegenwoordig kan je vanaf je strandstoel en vanaf de campingstoel gewoon ook prima een beetje Bitcoin kopen op je telefoon. Dus dat was niet zo moeilijk. Als we even naar de prijs van het moment kijken, $63.500 per Bitcoin. Ja, als je het zo een beetje uitzoomt en een beetje bekijkt, zou ik zeggen, het is mooi stabiel, steeds een klein beetje hoger. Kunnen we nou spreken van bodemvorming? Hebben we het ergste echt achter de rug?
11: Ja, ik ben hier echt heel bewust wat voorzichtig mee. Ik heb al eerder deze cyclus al iets te vroeg geroepen dat de bodem in was. Dat was in april en mei. Toen zag het er ook nogal goed uit. Zijn we richting de 80k geklommen. Iedereen weet wat er daarna gebeurde. Dus ik ben wel een beetje voorzichtig. Dat gezegd hebbende, het is wel opvallend dat we nu de vierde groene week op rij te pakken hebben. En dat is absoluut een mooi teken. Het plaatje ziet er sowieso een stuk gezonder uit dan in juni. We kwamen toen net uit een periode dat aandelen erg hard gingen en dat crypto achterbleef. En nu lijkt crypto zelfs voorzichtig beter te doen dan de kwakkelende aandelenmarkt. En dat is eigenlijk precies hoe je een gezonde bodemvorming wil zien. Geen euforische rebound, maar echt langzaam herstel waarin het vertrouwen terugkeert en wanneer je het ook beter doet dan andere markten. Dus al met al oogt het constructief, maar ik hou een slag om de arm tot we die $65.000 weer overtuigend achter ons laten.
9: Ja, precies. Ja, het narratief lijkt een beetje gedraaid. Hè? Dat het feestje op de AI-markt is wel een beetje afgelopen. Zo lijkt het voorlopig, zeg ik met veel slagen om de arm. En bij Bitcoin begint het allemaal juist een beetje terug te keren. Dat is positief nieuws. Dan nog even, er staat ook deze week een rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank op programma. Analisten houden rekening met 2 renteverhogingen dit jaar en morgen zou dat dan al kunnen gebeuren. Wat betekent dat voor crypto?
11: Ja, ik vind het besluit best wel bijzonder wat er aan zit te komen. Want ja, wat het zo bijzonder maakt is de onzekerheid. Normaal gesproken als we zo dicht op het besluit zitten, het is morgen al namelijk, dan zien we wel dat het vaak voor 95% al zeker is welke kant het opvalt. En nu hebben we een kans van 35% op een renteverhoging. En dus 65% op gewoon helemaal niks. Dus de markt weet het simpelweg niet. En de vraag zit hem dan vooral in of risicomarkten dit al hebben ingeprijsd. Bitcoin is wel echt een risicomarkt. We kunnen wel zeggen dat het inflatiehedge is, maar in de praktijk handelt het wel echt als risicomarkt. Dus net als met aandelen. Ja. Renteverhoging zou daarmee waarschijnlijk vrij negatief uitpakken. Maar wat me opvalt is dat de bitcoinprijs relatief stabiel is voor hoe groot die kans op een verhoging eigenlijk aan het worden is. En dat zou kunnen betekenen dat als de rente ongewijzigd blijft, wat met 65% nog steeds de grootste waarschijnlijkheid geniet, is dat Bitcoin ineens flink omhoog kan schieten, omdat het best wel positief zou zijn. Momenteel is het lastig in te schatten, omdat Warsh zijn kaart nogal strak tegen de borst houdt. Maar gegeven de verrassende lage inflatiecijfers van de afgelopen 2 weken, denk ik dat we nog best wel een hele positieve beweging kunnen zien deze week.
9: Kijk, nou, dat is toch weer een beetje goed nieuws voor de mensen die in de strandstoel achterover aan het leunen zijn en af en toe een beetje naar de Bitcoin of cryptomarkt kijken. Positief nieuws in ieder geval. Dankjewel, Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van Een Nieuwe Koers. Ja, Raoul, dan gaan wij nog eens even doorkletsen over het crypto nieuws van deze week, want het andere grote nieuwtje gaat over quantum computing. Ook geen onbelangrijk onderwerp, zullen we maar zeggen. Want belangrijke cryptobanken en bedrijven trekken miljoenen dollars uit om Bitcoin te beschermen tegen de potentiële dreiging van quantum computers. De introductie van die quantum computer of die technologie, moeten we maar zeggen, dat laat nog jaren op zich wachten. Maar wanneer dat gaat gebeuren, weten we niet helemaal. We weten alleen dat het een groot probleem gaat vormen voor Bitcoin. Namelijk dat de encryptie niet meer heel erg waardevol is. Kan jij eens uitleggen waarom is het noodzakelijk dat deze cryptobedrijven zich zo inzetten voor dit probleem in wording?
10: Ja, dit speelt al echt een hele tijd. En ik kan me nog herinneren dat ik in 2024 was ik naar Bitcoin Antwerp toe. En toen sprak Jameson Lopp al over dat dit probleem van quantum steeds urgenter wordt. En dat we daar echt aandacht aan moeten besteden. En waarom? Dat heeft te maken met dat dit probleem van quantum steeds urgenter wordt. En dat we daar echt aandacht aan moeten besteden.

0: geheime sleutel. En ja, dat is echt een heel groot risico.
1: Dus dan eigenlijk, als we het helemaal plat slaan, als ik jouw publieke sleutels heb, dus ik weet ongeveer waar jouw bitcoin staan. Jij hebt bijvoorbeeld een keer bitcoin naar mij overgemaakt van jouw adres. Heb ik jouw publieke sleutel. Dan kan ik met die publieke sleutel kan ik eigenlijk al jouw andere bitcoin ook
0: plunderen. Ja, en het probleem in, het is niet per se een probleem, maar als je dan kijkt naar de hele crypto-industrie, met name naar bitcoin, ja, die publieke adressen, die zijn gewoon beschikbaar. Ja, die zijn openlijk.
1: Inzichtelijk op de blockchain. Dat is onderdeel van hoe bitcoin in elkaar zit.
0: Exact. Nou, en dat maakt dus een groot risico, maar daarnaast is quantum eigenlijk een risico voor elke vorm van versleuteling op aarde, inclusief dus de grote banken. Dus vandaar ook dat ook die partijen hebben gezegd van we moeten met z'n allen hier naar kijken.
1: Ja, iedereen moet hier wat mee. Wat doen deze partijen nu om zich voor te bereiden? Want hoe bescherm je Bitcoin, een open protocol als Bitcoin, nou tegen quantum computing?
0: Ja, natuurlijk door samen te werken met z'n allen, want dat is ook waar dit netwerk voor staat. Ja. Maar dat begint natuurlijk door te kijken naar cryptografie. Dus je zou kunnen kijken naar spoor 1, en dat is gewoon nieuwe cryptografie ontwikkelen. En dan vervang je een soort van, of je vult de handtekeningen aan met varianten die ook quantum resistant zijn, zoals ze dat noemen. Dus die zijn een bestand tegen quantum aanvallen. Maar ja, dat werk dat is grotendeels ook al gedaan. En er zijn echt wel veel gestandardiseerde post-quantum algoritmes, zoals ze dat noemen. Ja, en dan heb je ook nog spoor 2. En dat is Bitcoin zelf aanpassen. Nou, en op 11 februari dit jaar, 2026, werd BIP 360 gepubliceerd en ook opgenomen in de officiële BIP repository.
1: Wat is een BIP?
0: Dat staat voor een Bitcoin Improvement Proposal. Dat is eigenlijk een verbetervoorstel voor het netwerk. En dit is dus een soort van nieuw adrestype dat vrijwel hetzelfde werkt als Taproot. Maar ja, het haalt één specifiek onderdeel weg dat een quantum computer ooit zou kunnen uitbuiten, als je een goede hebt. En dan volgde in april ook nog BIP 361. En die was wel een stuk ingrijpender. En dat was echt een plan om de kwetsbare munten te laten migreren of zelfs te bevriezen. Ja. En dit idee ontstond dus ook in, ik wil zeggen in 2024, nadat Jameson op aan had gegeven van, moeten we niet iets met die munten die al zo lang vaststaan?
1: Ja. Nou ja, voor de geïnteresseerden kan ik zeer, voor de technisch geïnteresseerden moet ik zeggen, CryptoCast 420 hebben we hier een hele aflevering over gemaakt met wat er dan allemaal gebeurt en hoeveel Bitcoin er precies kwetsbaar is. Maar goed, we hebben het dus over Q-Day, Quantum Day, een soort D-Day, maar dan voor quantum computers. We weten niet wanneer dat gaat zijn, want er wordt volop aan ontwikkeld, maar ja, niemand kan zeggen of dat over 5 of 10 of 15 of 50 jaar is. Hoeveel haast is hiermee gemoeid? Is dat duidelijk, Roel?
0: Ja, ik zou toch wel zeggen dat er wel haast mee gemoeid is. Want ja, je kan het maar beter nu aanpakken en ervoor zorgen dat je een plan hebt. Tot het moment dat je gaat wachten dat het nu moet en dat er een bepaalde mate van urgentie echt nodig is. Ja, dan ben je eigenlijk te laat. Want dan zou je wel eens overhaast beslissingen kunnen nemen. En Eddie Zervegan, dat is de CEO van Quantum Exchange, ja, die heeft daar ook iets over gezegd in een interview met Coindesk. Hij gaf ook aan dat we niet per se moeten kijken naar echt die ene datum, naar Q-Day. Ja. Nee, je hoeft een algoritme niet in één keer te kraken om effectief te zijn. Als het je 3, 6, 8, 9 maanden duurt om gegevens te ontsleutelen, dan is dat voor een dief ook gewoon prima.
1: Ja, en je kan er donder op zeggen dat als er voor het eerst ergens een keer bitcoin verdwijnen zonder dat iemand daar toestemming voor heeft gegeven, dan breekt de paniek los en is eigenlijk heel het vertrouwen in bitcoin al weg. Dus het lijkt me heel zinnig dat hier al over nagedacht wordt. Even kijken. We hebben dus een hele grote groep partijen die de handen ineens slaat om de bitcoin te beveiligen. Hij heeft daar ook geld voor over. Wat is dat voor club en wat gaan zij doen?
0: Ja, klopt. Er is een soort van Bitcoin Security Consortium opgezet. Ja. En dat gaat om 9 partijen in totaal die onder coördinatie van Mike Smith, en dat is de directeur van Brink, echt het voortouw willen nemen om dit op te lossen. Nou, het gaat om de partijen Galaxy, Strategy, BlackRock, Fidelity Digital Assets, Coinbase, Blockstream, Anchorage en ARK Invest.
1: Dit zijn allemaal partijen met heel veel geld en heel veel belang dat Bitcoin niet verdwijnt.
0: Ja, inderdaad, heel veel geld. Maar dan is er wel een belangrijk puntje. Want wat ze hebben gedaan is dat ze 15 miljoen, een soort van verdeeld hebben over 9 partijen, beschikbaar hebben gesteld om dit probleem op te lossen. Ja, dan denk ik, ja, ze hebben heel veel geld en dit gaat maar om 15 miljoen. Terwijl als ik kijk naar andere partijen, Microsoft, IBM, maar ook Google, die hebben echt in de afgelopen periode, ik moet het niet te groot maken en zeggen miljarden, maar meer dan een miljard hier tegenaan gesmeten om dit quantumstuk nu al op te tussen haakjes lossen. Ja. Die wil natuurlijk ook wat verkopen, laat het ook duidelijk

0: zijn. Maar goed, ik heb wel het idee dat dit consortium, dat echt zorgt voor een nieuwe visie op quantum. Want ja, je moet hiervoor wel een bepaalde horizon hebben. En ze hebben aangegeven dat ze ervoor willen zorgen dat ze in 2035 ervoor willen zorgen dat Bitcoin quantum-proof is.
1: Oeh. 9 jaar.
0: Ja.
1: Goed, 15 miljoen, ja, daar kan je een hoop developers van betalen. Maar aan de andere kant is het inderdaad ook weer niet zoveel geld. Dus het is allemaal vrijwilligerswerk bij Bitcoin, moeten we ook zeggen. Die developers moeten ook brood op de plank krijgen. Dus nou, hopelijk is het een mooie motivatie om dat kwantumprobleem te gaan oplossen. En dat gaan we natuurlijk blijven volgen. En als Bitcoin gekraakt wordt door een kwantumcomputer, dan komen wij natuurlijk met een spoeduitzending om alles te bespreken. Dan is er wel wat stront aan de knikker, zullen we het maar zeggen. Goed, Raoul, wij gaan ook nog een podcast opnemen. Dat is een wat gezelliger verhaal, laat ik het zo zeggen. Wie hebben we te gast?
0: Ja, we spreken Lars Hering. Dat is de oprichter en fondsmanager van Block Central. En met hem gaan we het straks hebben over het actief beheren van een fonds. Vooral met de vraag natuurlijk, kun je de Bitcoin-koers verslaan? En ja, ik ben ook wel benieuwd of dat hem is gelukt of niet. En waar het dan aan ligt, is dat geluk of een hele goede strategie?
1: Ja, en inderdaad, je kan instappen vanaf een ton, meen ik. En ik word er heel zenuwachtig van als ik dan Bitcoin zou moeten verslaan met geld van anderen, want die cryptomarkt gaat nogal op en neer. Nou, we hebben het van Tim Stolten gehoord. Het is nu een beetje saai, maar achter de schermen natuurlijk allerlei bewegingen. En Lars Hering die is daar de hele dag mee bezig. Ook om de diamantjes in een zee met heel veel onzin te vinden. De cryptomarkt namelijk. Nou, prachtig gesprek. Dat gaan we zo meteen doen in deel B van deze podcast. Tot zover in ieder geval de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Raoul Wessenboom, content specialist bij Blocks en oprichter van CryptoTakkies. En wie meegaat naar de podcast, graag. Anders tot de volgende CryptoCast hier op BNR.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
2: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
4: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
2: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
3: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
2: Gelukkig lees jij ze wel.
3: Ja, tot en met de voetnoten.
2: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
3: Zodat jij in 1 uurtje begrijpt wat er staat.
2: Voetnoten. Taaie rapporten.
3: Maar wel helder uitgelegd.
2: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De mensen in de Amsterdamse wijk Osdorp kunnen terug naar huis. Vanmiddag knalde een auto met explosieven aan boord na een politieachtervolging tegen een gebouw aan. Die auto is nu weg. De inzittenden zouden betrokken zijn bij een plofkraak in het zuiden van Duitsland, maar zijn nog steeds niet gepakt. Op de grens van Brazilië en Argentinië is een Nederlandse man omgekomen bij een ongeluk met een boot. Hij voer met 7 anderen bij de Iguaçu-watervallen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, behalve dat de man is verdronken. 2 andere Nederlanders liggen in het ziekenhuis. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg nog meer campings ontruimd. De brandweer is bang dat de natuurbrand aan de kust bij Lacanau weer oplaait. Zo'n 4000 toeristen moesten hun biezen pakken. Bij Biscarros is de brand onder controle. Zo'n 15.000 mensen die waren geëvacueerd kunnen weer terug. In een gevangenis in Brabant is een steekpartij geweest. Daarbij raakte 1 gevangene gewond. Het gebeurde vrijdag al, maar is nu pas bekend. De dader zat eerder gevangen in Roermond. Daar zou hij ook iemand hebben neergestoken met een vork. De chauffeur die betrokken was bij de moord op Peter R. de Vries. En de Ecuadoraanse wielrenner Richard Carapaz heeft de proefronde van Surhuis ter Veen gewonnen. Hij bleef alleen Mats Pedersen en Bauke Mollema voor. Carapaz won gisteren ook al het criterium in Boxmeer en de weken daarvoor 2 etappes en de bolletjestrui in de Tour de France. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht heldere periode en het kwik dan naar 16 tot 20 graden. Morgen volop zon en dan wordt het op grote schaal tropisch warm met 30 tot 35 graden. Maar op de Wadden en langs de stranden wat koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt en Jelle Maasbach.
7: Dinsdag 28 juli, de dag dat we het willen hebben over Unilever. Dat doet iets dat aandeelhouders al een decennium niet meer gewend waren. Flinke omzetgroei.
8: Het bedrijf meldt dat het een flinke groeiversnelling heeft doorgemaakt vergeleken met vorig jaar. Komt vooral omdat er meer producten werden verkocht. Unilever moest het vooral hebben van opkomende markten zoals India, Indonesië en Latijns-Amerika.
7: Ja, flinke volumegroei om precies te zijn.
9: Ja, en hoor je ook alles over krachtpatser Basic Fit.
10: Basic Fit had meer omzet en meer winst in de eerste 6 maanden van het jaar. En daar stopte niet, want Basic Fit verhoogt voor de 2e keer dit jaar de winstverwachting.
9: We duiken deze aflevering in het succes van de sportketen.
7: Je hoort ook meer over de cijfers van Philips en we vertellen je over Elon Musk, die wil bankier worden.
9: De Amsterdamse beurs sloot 1,1% in de plus op 1093 punten. Grootste stijger is Unilever met 7,9% en in de VS is het beeld gemengd. We gaan de beursdag doornemen en daarvoor is aangeschoven Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Welkom.
11: Dankjewel.
7: Goed dat je er bent. Normaal altijd aan de telefoon vanuit Breda.
11: Ja.
9: Eindelijk een gezicht.
7: In de studio.
11: Ja. Was weer eens tijd.
7: Ja, mooi man. Goed dat je er bent. En wij beginnen niet in Breda. Wij beginnen in Azië. Daar ging het in Zuid-Korea weer helemaal mis.
12: Absolutely wild moves when it comes to the South Korean index. The KOSPI has been paused for trading twice in the session so far. It's on track for its worst day since March. The KOSPI now down 10.4% as the chip worries continue.
7: Ja, het was weer hommelus, vooral doordat SK Hynix en Samsung onderuit gingen. Samsung ging bijna 13,5% naar beneden. SK Hynix sloot uiteindelijk 14,5% in de min. En dat alles trok de KOSPI met zo'n 11% onderuit. Dat komt omdat er en zorgen zijn of die bedrijven wel genoeg geheugenchips blijven verkopen of de waardering niet veel te hard is opgelopen. Maar er wordt daarnaast ook door particulieren enorm met hefbomen gespeeld. En eerder riep zelfs de president van het land nog op de toezichthouder en de beursuitbaten om in te grijpen en dat beleggers daarmee gingen stoppen.
9: Ja, heftige uitslagen tot gevolg. Dan LVMH, het Luxemburgium, dat zag een lichte stijging van de omzet in het tweede kwartaal, 3%. En daarmee zijn ze toch een lichtpuntje in de luxe sector die het al een tijdje best moeilijk heeft.
11: The Iran war really continues to weigh on the consumer confidence and of course on demand for those luxury products. It's overall a pretty positive story for LVMH, despite some of that weakness. So the biggest unit, which is home to big labels like Louis Vuitton and Dior, posted sales growth for the first time in 2 years.
9: Ja, ze moeten het vooral hebben van welvarende Amerikanen. En leuk feitje, ja, daar zijn er dankzij groeispurts in AI en tech steeds meer van. Dus ja, dat is goed nieuws voor het luxe bedrijf. Wat ook helpt, is dat de nieuwe creatief directeur van Dior, de trouwjurk van Taylor Swift, mag ontwerpen. Is het allemaal genoeg om beleggers te overtuigen dat de magere tijden in luxe voorbij zijn? Nou, beleggers waren aanvankelijk redelijk positief met een plusje van 3%. Zwakte ietsje af, waardoor de eindstand toch is 0,8% erbij voor LVMH.
7: Gaan we door naar Philips. Dat kwam ineens gisteravond met de kwartaalcijfers in plaats van vanochtend. Ze publiceerden dus per ongeluk te vroeg. CEO Roy Jakobs zegt dat ze nog aan het uitzoeken zijn waar het precies misging.
13: Wat er is gebeurd, onze cijfers waren tijdelijk te zien op het moment bij het voorbereiden van de volgende dag, eigenlijk van vandaag. Toen dat bekend werd bij ons, wilden we natuurlijk iedereen informeren. En toen zijn we gewoon met alle informatie meteen naar buiten gegaan. Dus dat is de korte situatie.
7: Ja, waren eigenlijk geen slechte kwartaalcijfers. Er zat best veel goed nieuws in, zoals deze.
14: En een meevaller voor Philips, elektronica-fabrikant, heeft een beter kwartaal achter de rug dan verwacht. En dat komt door de teruggraven van 186 miljoen euro aan Amerikaanse importheffingen.
7: Jawel, Philips kreeg bijna 190 miljoen euro terug van die onterechte Trump-heffingen, waar Jacobs flink achteraan zat, zegt hij tegen BNR.
13: Wij waren heel proactief hierin. Letterlijk op dag 1 stonden we op de stoep met hele gedetailleerde claim. Om onze rechten zeg maar veilig te stellen. En we hebben dus ook bijna alles teruggekregen en staat ook op de rekening. Dus daar zijn we heel erg blij mee.
7: Maar ik zei het dus al, er is meer goed nieuws. De omzet ging vorig kwartaal omhoog en Philips verhoogt voor de komende maanden ook de verwachting voor de marge. Maar dan, Stan, dan zou je denken, aandeel gaat omhoog. Aandeel ging 4,8% naar beneden. Keiharde afstraffing.
15: Ja, en waarom is dat? Intraday zelfs 11%.
7: Ja.
15: Nou ja, als je even daar doorheen kijkt, dan zag je dus inderdaad dat de orders gewoon daalden met een procent onderliggend. En dat kwam omdat er een paar grote contracten in Noord-Amerika werden uitgesteld. En dan zie je dus gewoon dat de beurs, je kan het allemaal heel mooi voorschotelen en communicatief, zeg maar, onder woorden brengen en zeggen hoe fantastisch je het hebt gedaan. Maar er wordt toch ook echt even gekeken inhoudelijk naar die cijfers. En dan zie je dus dat ja, met name die orderstroom, die vielen gewoon tegen.
7: Ja, dus wel terecht dat beleggers
15: en dan is er dus angst eigenlijk niet eens zozeer voor het afgelopen kwartaal, maar met name wat gaat de komend kwartaal, komt dan ook nog wel zo'n groei uit de boeken gerold.
9: Ja, een kleine kans dat er dan nog een meevaller zit aan te komen. In ieder geval zo eentje. Kom ik nog even terug op LVMH, speciaal voor de luxe poes hier in de studio. De topman Bernard Arnault die plaatste namelijk zijn allereerste post op X ooit. En die ging meteen viraal. De post is een uitvoerige reactie, kan ik toch wel zeggen, op een kritisch stuk in Le Monde over de familie Arnault. Zeg gerust een zesdelige long read. Het is echt diepgaand onderzoek wat ze hebben gedaan. En de familie Arnault wordt daar getypeerd als de laatste koninklijke familie van Frankrijk. De Franse krant die schrijft over allerlei spanningen en intriges die er zouden spelen tussen alle erfgenamen en mogelijke opvolgers van het luxe imperium. En het stuk gaat over Arnault's mediamacht, de giften, zijn politieke invloed, alle Franse presidenten die hij ooit zou hebben ingefluisterd. Al met al ja, niet een al te rooskleurig verhaal over de rijkste man van Frankrijk. En dat laat Bernard niet zomaar passeren. In een ja, toch heerlijk stuk beschrijft hij hoe hij alles even ja, tussen twee kopjes thee door heeft gelezen. Hij laat weten dat de journalisten van Le Monde dat hij ze dankbaar is voor hun 6 maanden lange onderzoek en alle moeite en tijd die ze erin hebben gestoken. Hij bekent schuld dat hij met de Franse president heeft gepraat. Niet alleen de Fransen voegt hij daaraan toe. En over de familie schrijft hij: de Arnaults discussiëren volgens Le Monde blijkbaar niet met elkaar, maar smeden snode plannen. Ze beraadslagen niet, maar voeren competitie. Ja, en daar had de topman toch wel graag wat nuance in gezien. Want zie maar eens met 5 sterke persoonlijkheden te werken in hetzelfde huis en er geen Italiaanse opera van te maken. Nou, het is echt een aanrader om even op te spuren. Jij hebt het ook gelezen, Stan? Ja.
15: Ja.
9: Lees het. Het is nog eens wat anders dan: het management herkent zich niet in het geschetste beeld. Want je toch meestal hoort. En fun fact nog, de Franse krant Le Monde is dus voor een deel in handen van zijn schoonzoon.
7: Oh.
9: Dus ja, zo krijg je die familie-intriges natuurlijk wel.
7: Dat zie ik Jared Kushner niet doen bij Donald Trump. Straks hebben we het trouwens over het paradepaardje van de midcap. Basic Fit is in topvorm.
9: Ja, en hoe anders is het bij Boeing? Dat heeft heel veel last van een order die het van het Witte Huis kreeg.
7: Eerst naar Unilever. Dat zag de omzet harder groeien dan waarop was gerekend. Maar belangrijker nog, ze verkopen ook echt meer spullen. Het is niet alleen omdat ze die spullen duurder maken dat die omzet groeit. De volumegroei van Unilever komt namelijk uit op het hoogste niveau in 10 jaar tijd. Unilever verkoopt vooral meer landen als India, China, Indonesië en Latijns-Amerika. Daar komt nu zo'n 60% van alle omzet vandaan. Waar ze dan weer niet groeien is Europa. Daar nam de omzet zelfs af. Ja, Stan, we hebben het de afgelopen jaren heel vaak met jou over Unilever gehad. Jarenlang keken ze Unilever-beleggers toch wel tegen matige groei aan. Nu dus een flinke volumegroei. Is dat de reden dat beleggers dit aandeel bijna 8% hoger zetten?
15: Ja, dat is de kern. En dit is waar ook beleggers al jaren op zitten te wachten natuurlijk bij Unilever. Dan moet ik wel meteen een kanttekening bij plaatsen. Het is pas 1 kwartaal. Dus laten we hopen dat er sprake is van een trendbreuk in positieve zin. Maar inderdaad, je wil meer spullen verkopen, niet continu je spullen hogere prijzen, waardoor je ook zeg maar omzetgroei bewerkstelligt. Maar nu zag je echt duidelijk gewoon volumegroei. Van die bijna 6% groei was het overgrote merendeel kwam uit volumegroei. Prijzen waren met 0,2% geloof ik opgelopen. Ja, en dat is precies waar beleggers op zitten te wachten. Dat je inderdaad meer spulletjes aan de man brengt. Met name in de markten die jij nu net noemt. En met name ook in de sectoren, in divisies. Waar de groeien in zitten. Hè? Dus de personal homecare en de beauty en de wellbeing.
7: Ja, want die voedingstak, daar gaan ze. Nee.
15: Ja, nou ja, dat was ook weer prachtig dat dat er nou zo mooi uitziet. Want je ziet dus duidelijk die groei in die divisies die we net noemen. Ja. En voeding was zelfs een lichte fractionele krimp, zag ik. Dus
7: dan gokken ze wel op het juiste paard. Of de juiste paarden in dit geval.
15: Nou, dat is geen toeval natuurlijk. Daar hebben ze wel wat onderzoek naar gedaan. En dat is precies natuurlijk de opdracht die het management al jaren heeft gekregen. Hè, met natuurlijk Heinz Schumacher ook al. Ja. Van joh, zorg ervoor dat we ons focussen op onze power brands, zoals we dat dan noemen. Zeg, bijna 80% van omzet komt uit de echte grote merken. Dat je daar al je marketing spend op loslaat en dat je die grote in de markt zet in de markt die er toe doen. Meer dan 60% van de omzet is inmiddels emerging markets. Ja. Daar zit de groei ook in. En voeding is prachtig, maar past daar niet zo goed bij. Net als dat Europa al jarenlang stabiel is, zeg maar, is ook niet echt een groeimarkt. En als jij een hoge waardering wil krijgen als bedrijf, dan zal je meer groei moeten laten zien. En dat laten we hopen dat dit daar het begin van is.
7: 60% komt dus vanuit de emerging markets. Ja. Zit daar nog groei in?
15: Ja, absoluut. En zeker als je kijkt, die sterke merken. En zeker in die personal en die homecare. En dat zie je ook wel, dat profiel bij andere bedrijven, waar ze natuurlijk steeds meer focus daarop gaan. Ze zijn niet de enige natuurlijk die dit spelletje kunnen. Maar het is wel een bekend spelletje in die zin tussen haakjes, dat je, wat ik net al zei, gewoon veel meer gaat focussen op je echte grote merken. Die groot gaat distribueren. Dat je ook daar al je marketing spend aan uitgeeft. En dat je die in de juiste landen, waar ook demografische groei is, goed in de markt positioneert. Daar komt de groei vandaan. En dan, niet meer van voeding en niet meer uit Europa.
7: Ze zijn ook wel laat wakker geworden dan bij Unilever.
15: Nee, ze zijn niet laat wakker geworden. Ze hebben later de executie op gang gezet. Eigenlijk te laat. En dat is denk ik ook waarom Heinz Schumacher op een gegeven moment ook weer het veld mocht ruimen na een relatief korte periode. Want was het 2 jaar? En Alan Jope daarvoor, ook waar ze ook niet helemaal tevreden mee waren. Nelson Peltz zat natuurlijk al aan boord als activistische aandeelhouder. Ja. Die willen gewoon groei zien. En die zien dat in die verschillende divisies dat mogelijk is. Maar daar moest gewoon, sneller actie worden ondernomen. En dat is met die nieuwe CEO Fernandes. Dan moet ik wel zeggen, ik denk wel dat hij een beetje profiteert van wat zijn voorgangers zeg maar al hebben gedaan. Maar nu zie je dus inderdaad wat de Raad van Commissarissen en de beleggers eigenlijk al jarenlang willen.
7: Ze hebben dus heel veel sterke merken in huis. Moet je denken aan bijvoorbeeld een Dolf en een Vaseline.
15: Ja. Ja.
7: Gaan zij nog meer merken afstoten? Of zeg je, wat ze nu in huis hebben, dat is het. En daar gaan ze dus al die marketing power achter zetten.
15: Nee, nou ja, wat je dus inderdaad, als je kijkt per divisie, dan is personal care inderdaad Dove en Rexona en Axe. Dan heb je de home care, is meer de wasmiddelen, de Cif, de Persil, de Omo. Dan heb je de foods, wat nu natuurlijk weggaat, de Knor, de Hellmann's en onze cultureel erfgoed Calvé pindakaas natuurlijk. Ja. En Magnum, nou, dat is al afgestoten. Ja. Maar met name die eerste namen, die merknamen, ja, dat zijn echt die power brands waar we het dan over hebben. Waar ze gewoon veel meer nog op in willen zetten. Waar ze voor willen zorgen dat daar de groei vandaan komt. En op jouw vraag, ik denk dat het zo is dat als het een relatief kleiner merk is en het past niet in het productpalet, ja, dan zullen ze daar zich strategisch op heroriënteren. Maar tegelijkertijd, als de groei mogelijk is en er zitten ook goede marges op, dan kunnen ze dat ook wel een beetje cultiveren. Dus ik denk ook dat je misschien nog wel wat gerichte aankopen gaat zien. Het echte snijden is grotendeels wel achter de rug hier.
7: We hebben het nog niet over Europa gehad. Hoe zorgwekkend is het dat de omzet hier daalt? Dat ze dat nog steeds niet horen.
15: Zorgwekkend. Dat is ook de reden waarom ze met name focussen natuurlijk op opkomende markten. Wat ik net al zei, 60% van de omzet. Daar zit de groei. En Europa is toch meer een beetje consolideren. Maar goed, dat geldt voor de concurrent ook. Dat zien we de biermarkt bijvoorbeeld ook al jaren hetzelfde.
7: Maar kun je dat stabiel houden of verwacht je dat de omzet hier blijft?
15: Als jij ervoor zorgt dat de Europese bevolking op peil blijft, dan kunnen ze dat misschien stabiliseren inderdaad. Ja. Maar en voor de rest is het toch een beetje cannibaliseren met name. Om te kijken, wat doet de concurrentie? En als er niet genoeg groei is, dan ook daar kiezen voor eventueel mogelijk een exit.
7: Ja, voor de komende tijd, de volumes groeien dus bij Unilever. Ja. Ondanks dat ze niet heel veel prijsverhogingen hebben doorgevoerd.
15: Nee, super, dat is precies wat je wil zien.
7: Ja, maar dan is er dus nog ruimte om nog een keer die prijzen te verhogen.
15: Ja, maar wat je...
7: Of kan dat niet?
15: Dat klopt. Maar wat je niet wil doen is meteen die volumegroei weer de nek omdraaien door de prijzen te gaan verhogen. Dus eigenlijk wat je wil zien is dat ze nu die prijzen relatief stabiel houden een tijdje. En dat daarmee de volumegroei nog even doorgaat. Hè, totdat je zeker weet dat iedereen... mensen zijn voor aanmerken best wel producten of merktrouw. Mm-hmm. Op het moment dat ze allemaal verslaafd zijn tussen haakjes, dan is misschien het moment daar om de prijzen juist wat meer te verhogen. Als de volumegroei wat begint tegen te vallen. Dus dat is een heel fragiel evenwicht.
7: Ja.
15: En je probeert nu met name die volumegroei vast te houden.
7: Dat is wat je wel met sterke merken kan. Hè? Apple is misschien een beetje een slecht voorbeeld. Want je bent op een gegeven moment, dat heb ik ook, verslaafd aan je iPhone. En dan wil je er iets meer voor betalen. Gaat Unilever die kant dan ook op met een Rexona en een
15: Met
7: Dolf?
15: Alle respect, het Sanix is volgens mij niet van Unilever. Als Rexona te duur wordt, €2 per deodorant duurder is dan Sanix, dan stap ik gewoon over natuurlijk.
16: Ja, dus ik ben ook niet zo merkvast hoor.
15: nee, dus dat is... dat klopt, alleen... branding is daar en marketing is dus heel erg belangrijk. Gewoon merknamen zijn belangrijk. Wat je ook wel ziet, en dat is Europa, om daar nog even terug te komen, is inderdaad dat de thuisproducten zeg maar, van de supermarkten, die krijgen meer tractie in Europa. En dat is natuurlijk wel echt een concurrentie voor Unilever.
16: Het verschil in kwaliteit wordt ook steeds kleiner. Je proeft ook bijna het verschil niet meer, in ieder geval met eten.
15: Nou, de huismerk pindakaas wel, maar inderdaad niet.
16: Oh ja?
15: Zeker. Ja, ik proef wel verschil.
7: Ja, ik ook wel.
16: M&M's, daar zit een groot verschil tussen.
15: Nee, maar even, smaak is dan weer iets anders dan inderdaad bijvoorbeeld een deodorant of een zalfje op je huid bij wijze van spreken te smeren. Dus, en dat zie je ook in jongere generaties die misschien toch wat meer kostenbewust zijn. Je moet eerst maar zorgen dat ze die aanmerken gaan kopen.
7: Tot slot, ben jij door vandaag enthousiaster geworden over het aandeel Unilever?
15: Oh, hele goede vraag, Jelle. Nee, ja, maar eindelijk zou ik bijna zeggen. Want Unilever was tot voor kort, de afgelopen 10 jaar was een soort obligatie. Weet je wel, dat aandeel, dat was altijd €50. Al 10 jaar plus. En dan was het, basis van de waardering was wat te hoog, was wat te laag. Maar het was altijd rond die €50. En je kreeg je dividendrendement van 3% of 4%. Ja, dat krijg je op een Nederlands staatspapier ook 10 jaar. Dus het was meer een overheidsobligatie. Je wil een aandeel waar je ook in het risicokapitaal deelneemt, wil je ook meer rendement zien natuurlijk. En dat is precies waarom aandeelhouders, grote aandeelhouders en de Raad van Commissarissen en zo daar zeer kritisch waren op het management van Unilever.
16: Het was een soort tankschip, maar het lijkt nu eindelijk een beetje gekeerd.
15: Ja, nogmaals, één kwartaal zwaluw maakt nog geen zomer. Maar laten we hopen dat die volumegroei ook het derde kwartaal en het vierde kwartaal doorzet.
4: BNR Beurs.
7: Unilever was met afstand het best presterende AX-aandeel. Gaan we door naar Basic-Fit, dat de hit was op de midcap. Aandeel ging 6% omhoog.
16: Ja, dat was in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst voor de sportketen. De omzet groeide met 18%, kwam uit op €800 miljoen. Vooral door een overname in Duitsland. De winst meer dan €23,5 miljoen. En dat was vorig jaar nog een verlies van bijna €8 miljoen.
7: En daar stopt het niet, want Basic-Fit had nog veel meer leuks voor aandeelhouders. Het verhoogde de winstverwachting voor dit jaar, jawel. En dat is al de tweede keer dat ze dat in 2026 doen. Stan, is het omdat er meer mensen sporten of omdat de directie de kosten nog beter in de hand heeft? Wat is de reden dat ze die winst weer kunnen verhogen?
15: Dat is allebei. Kijk, je kan bij een sportclub kan je goed voorstellen, die hebben natuurlijk vrij veel vaste kosten, zeg maar. De huur, de apparaten die erin staan, het personeel. En op een gegeven moment heb je een soort break-even. En wat ik begreep is dat het aantal leden per club gemiddeld van zo'n 2800 naar bijna 3000 is gestegen.
7: Ja.
15: Ja, stel je voor dat je break-even op 2500 ligt voor zo'n club. Ja, ieder extra lid dat erbij komt, gaat wel meteen naar de EBITDA toe, zeg maar. Dus is meteen winstgevend. Dus zowel je kosten worden dan relatief lager, als je winstgevendheid neemt meteen toe. Dus dat is, goed gedaan van Basic. Er zit een enorme operationele hefboom in. Die geldt wel twee kanten op, uiteraard.
7: Die directie die kreeg vroeger nog wel eens kritiek over de groeiplannen. Veel clubs openen in het buitenland. Nu zetten ze meer in op franchise. Ja. Beetje een McDonald's-model, maar dan gezonder. Is dat te stemmen?
15: Ja, wel als je de kwaliteit tussen haakjes van basic fit is natuurlijk heel basic bewaakt. Maar als je inderdaad ervoor zorgt dat je formule zeg maar ook hetzelfde blijft en hetzelfde wordt uitgerold, dan kan het inderdaad minder kapitaalsintensief zijn. Want groei, dat zei je net zelf ook al, kost veel geld. Het opzetten van die clubs, het overnemen van bedrijven, dat is enorm kapitaalsintensief. Maar je ziet het nu, en dat zie je wel vaker bij bedrijven die nog een markt aan het veroveren zijn. Eerst wordt er heel veel geïnvesteerd. AI-investeringen zijn nu natuurlijk een prachtig voorbeeld. Maar reken maar dat die rekening ergens een keer weggelegd gaat worden. Want er moet wel uiteindelijk aan verdiend worden. Je gaat niet al die investeringen voor niets doen. Ja. En dat zie je nu heel duidelijk bij Basic Fit ook. Dat langzaam maar zeker die knop omgaat van zwaar investeren, uitbreiden naar oké, nu kunnen we het ook winstgevend gaan opereren.
7: Ja, en er waren wat aandeelhouders die hadden er een beetje een hard hoofd in. Maar als je kijkt naar het afgelopen jaar, dat aandeel is gewoon met meer dan 25% gestegen. Dus ze doen toch kennelijk wat goeds, waardoor ze die aandeelhouders kunnen overtuigen.
15: Nou, dit is wel wat je als fundamentele belegger inderdaad wil zien. Gewoon het bewijs dat geleverd wordt dat je gewoon winstgevend de tent kan draaien om, en structureel winstgevend. Mm-hmm. En het einde is in principe nog niet in zicht. Want volgens mij kunnen ze nog wel wat meer leden per club hebben. En ze zijn nog steeds ook aan het groeien. Ze doen natuurlijk wat overnames in Duitsland, wat Milou net al zei. Dus er zijn nog wel meer mogelijkheden.
16: Waar liggen die kansen dan volgens jou?
15: Nou ja, dus wat ik net zei, in Duitsland het openen van meer clubs, de franchise-formule, eigenlijk uiteindelijk, wat nu ook relevant is, dat ze het geld dat ze zeg maar hebben, dat ze dat slim inzetten om zeg maar de groei verder uit te dragen. Maar zonder dat het meteen, het is gek om dat zo te zeggen, maar zonder dat het meteen heel veel extra geld kost ook. Dus je wil ook ervoor zorgen dat je tegelijkertijd die winstgevendheid niet in de wielen rijdt. En dus dat je zorgt dat je de clubs die gewoon winstgevend zijn ook nog winstgevender maakt eigenlijk.
4: BNR Beurs.
7: We gaan weer door. Onze reis gaat nu naar Wall Street, naar de vrienden en vriendinnen daar. De Dow Jones staat 1,3% maar liefst in de plus. De S&P 500 wint 0,5%. De Nasdaq krijgt er 0,1% bij.
16: Toch weer helemaal groen dus. Ja. Zeg, en zoekt een van jullie nog een nieuwe bank?
7: Nee.
15: Bank in waar je op gaat zitten of een financiële instellingbank?
16: Financiële instellingbank.
15: Ik heb er zoveel, maar ik kan er altijd wel in bij. Ik ben wel van nieuwe bank.
7: Ik heb er zoveel. Heb je zoveel vermogen dat je moet spreiden? Dus dat beste
15: tegen. Ik wil ook een beetje kijken waar we de cliënten onder kunnen brengen natuurlijk. Ja, maar ik hou wel van nieuwe initiatieven.
16: Nou, dan moet je even luisteren. Want Elon Musk die wil met zijn platform X die plek maar wat graag innemen. Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het zover. Musk lanceert X Money in de VS.
17: Wat krijg je dan allemaal? Nou, rente tot oplopend 6%.
18: Waar kan ik tekenen?
17: Kom ik zo op terug. Okay. Een visakaart, een metalen visakaart met je X-username er dan nog eens op. 3% cashback. Iedere betaling zou je gratis geld uit een automaat kunnen halen. En dat geld kun je dan ook weer gebruiken om direct betalingen uit te voeren op X.
16: Ja, dus de bedoeling is dat je uiteindelijk helemaal geen bank meer nodig hebt eigenlijk. Gewoon met X verder gaat. Ja. Het is gratis, tenminste voor premium gebruikers van X. Dus ook weer niet zo gratis. Uiteindelijk werkt Musk toe naar een soort alles in één app. Hè. Je moet er de liefde kunnen vinden, maar ook een baan, nog veel meer. Maar nu kunnen Amerikanen er dus alvast terecht voor hun geldzaken. En dat is natuurlijk niet helemaal nieuw terrein voor Musk. Die eerder al X.com runde en dat resulteerde uiteindelijk in PayPal. Go Musk, zou ik zeggen. Ik ben wel benieuwd hoe ze nou aan die belofte van 6% rente gaan voldoen.
7: Ja, maar dat heb ik met heel veel beloftes van hem. Ben ik ook benieuwd hoe die daaraan...
15: Het is in US dollars waarschijnlijk. Hè? Daar ligt de rente sowieso hoger.
16: Ja. Maar alsnog zeggen ze 10 keer zo hoog als andere banken. Beloven ze dus.
15: Ja, nou ja, daar moeten we even naar kijken. Laten we de jury still out.
16: We duiken erin.
7: Gaan we naar Boeing. Dat heeft een kwartaalverlies geleden. Even minder leuk nieuws van ruim $400 miljoen. Dat is ruim een dubbele van waarop was gerekend door analisten. En dat de vliegtuigbouwer meer verlies maakt, dat komt dan weer door een order van het Witte Huis, waar ze al heel lang mee bezig zijn.
19: No, I'm not happy with Boeing. It takes them a long time to do, you know, Air Force One. We gave that contract out a long time ago. It was a fixed price contract. And I'm not happy with the fact that it's taking so long.
7: Ja, ze bouwen al een tijdje aan twee 747's die dan weer dienst moeten doen als de Air Force One, dat vliegtuig voor Trump. Maar dat project is een hoofdpijndossier geworden voor Boeing. Het is al eens vertraagd, maar nu schrijven ze in een kwartaaltijd $280 miljoen af.
16: Ja, dan ben je niet blij. Hebben we ook nog Coca-Cola voor je? En dat bruist.
20: The company reporting second quarter earnings that beat on both the top and bottom lines. Coca-Cola raising its full year outlook, saying its World Cup sponsorship helped bolster demand.
16: Ja, dat hoofdsponsorschap heeft ze inderdaad wel een zetje gegeven. 6% meer omgezet door de frisdrankenboer. Ze rekenen nu op een omzetgroei in heel 2026 van minimaal 5%. Grote rivaal PepsiCo, ja, die meldde laatst nog dat consumenten wat zuiniger zijn geworden. Maar dat blijkt dus niet uit de cijfers van Coca-Cola. Dat staat vandaag maar liefst 5% in de plus.
7: En ik wil het nog hebben over een plan van Apple om jongeren verder in de schulden te duwen. Ze gaan namelijk een samenwerking aan met Klarna. Je weet wel, die dienst waarbij je op afbetaling spullen kan kopen. Nou, Apple-klanten kunnen binnenkort maandelijks een iPhone leasen.
18: The company is now launching a new leasing program today designed to make its next wave of hardware look more affordable. Apple Upgrade covers most Apple devices with iPhone leases starting at $17.99 a month. Now, at the end of the 12 or 24-month term, customers can then return the device, start a new lease, or pay extra to keep it. Well, Klarna finances the program and takes the credit risk. This is for U.S. customers.
7: Gaat dit Apple helpen, Stan? Hebben ze dat nodig om meer iPhones aan de man te brengen?
15: Ja, die dingen zijn zo duur geworden dat je hem niet meer zomaar even aftikt natuurlijk. Dus ik kan me wel eens maar voorstellen dat je een soort van buy now pay later optie ook voor klanten genereert. Alles om het ecosysteem op peil te houden uiteraard. Dus zeker voor jongere generaties kan ik me voorstellen dat het een serieuze optie is om te overwegen om dan toch maar zeg maar bij Apple te blijven. Ondanks dat ze weer, 30% duurder geworden zijn, geloof ik. Ja, ik begrijp het wel. Ja.
7: En als het daar werkt, dan gaan ze het denk ik naar Europa uitrollen.
15: Ja, dat zal dan wel. Ja, dat lijkt me logisch. Ja.
7: Nog een ander nieuwtje over Apple. Dat ging trouwens aan het begin van de handel even door de 5 biljoen grens. Oftewel, ze waren toen meer dan 5000 miljard dollar waard. Alleen Nvidia lukte dat. Dat is toch wel een momentje.
15: Ja, zeker. Ja, en Alphabet moet er ook doorheen gaan een keer. Hè?
7: Ja, dat hebben we zo al gehad.
16: We wachten het af. En dan kijken we nog even wat er morgen op de agenda staat. En het wordt niet alleen een mooie dag voor liefhebbers van de zon. Het wordt weer een mooie dag voor kwartaalcijferfetischisten. Er staat weer een heel rijtje klaar. Te beginnen met twee van de magnifieke zeven, Microsoft en Meta. Ook de moeite waard om in de gaten te houden zijn SK Hynix, Qualcomm en ARM. Zeker nu de chipsector een beetje onderuit is gegaan. Misschien dat mooie cijfers daar dat leed wat kunnen verzachten. Je moet er wel even geduld voor hebben, want die bedrijven die krijgen we allemaal pas na het Nederlandse avondeten. Gelukkig hoef je je overdag ook niet te vervelen met een hele stoet aan Europese zwaargewichten. Deutsche Bank, UBS, Airbus, Danone. In Nederland komen de halfjaarcijfers van het AEX-bedrijf IMCD. En kun je er nou echt geen genoeg van krijgen, dan kun je ook nog die van Starbucks en Robin Hood bestuderen. Om 8:00 onze tijd knoopt de Fed nog even een macro-strikje om met de bekendmaking van het rentebesluit. Spoiler, waarschijnlijk ongewijzigd. Maar ja, waar hint Wars op voor de rest van het jaar?
7: Spannend. Dit was de BNR Beurs van dinsdag 28 juli. Wij danken onze grote vriend Stan Westerterp van Bond Capital Partners, die gewoon een keer weer in de studio was.
15: Ja,
7: mooi man.
15: Dat ga ik vaker doen.
7: Ja, lijkt me leuk. Ja.
16: Leuk dat je er was. Ja. En ook dank aan jouw luisteraar natuurlijk. En zit je nou nog met prangende vragen, dan kun je die kwijt in de BNR-app. Wij zijn er morgen weer.
7: Tot morgen.
21: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: ID-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt. Ik pak je
2: vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
3: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
2: Vandaag is er en morgen weten we niet.
3: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
1: Voor precies die company info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bewoners van een flat in Ridderkerk kunnen terug naar huis. Die werd ontruimd nadat er koolmonoxide vrij was gekomen. Een paar maanden geleden was het daar ook al meerdere keren raak. Volgens de veiligheidsregio zit er ergens een gaslek. Tot dat is gedicht hebben de bewoners voorlopig geen gas. De Israëlische premier Netanyahu is bij president Trump geweest. Ze hebben het over de oorlog in Iran gehad. Ze gaven de afloop geen persconferentie. Opvallend was dat Netanyahu via een zijingang van het Witte Huis naar binnen ging. Of dat iets over de relatie tussen de twee zegt, is gissen. In een huis in Frankrijk werden 5 dode baby's gevonden in kartonnen dozen. En de politie denkt dat de moeder de baby's vermoord heeft. Er wordt nu onderzoek naar gedaan. De moeder zou een aandoening hebben, zwangerschapsontkenning. Je hebt dan nauwelijks in de gaten dat je in verwachting bent. En in Frankrijk zijn in amper 2 maanden tijd bijna 1000 mensen opgepakt voor kindermisbruik. Dat is meer dan 2 keer zoveel als normaal. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Lihanna begin juni. De regering riep toen op om zaken over kindermisbruik voorrang te geven op andere zaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere en zwoele nacht met minima rond 18 graden. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het iets koeler, er steekt daar 's middags een frisse westenwind op. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
6: Op een dag belden ze me op en zeiden ze, we moeten het nu echt een keer over mijn exit gaan hebben.
7: En dan 9 van de 10 keer het moment dat het over de zakelijke voorwaarden gaat, over geld, dan komt er toch wat frictie.
6: Natuurlijk zijn er echt wel emoties geweest, maar die hebben dan inderdaad meer te maken met zo'n onderliggend gevoel van, maar jij, ik wil niet dat jij mijn vrijheid beperkt.
8: Je gaat luisteren naar een verhaal over 2 compagnons. Samen bouwen ze een miljoenenbedrijf. Maar achter dat succes groeit ook iets anders. Verschillen in visie, in tempo, in wat je nog leuk vindt. En dan volgt het onvermijdelijke. Het gesprek over een exit. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast heet Nadia van der Vlies van Nonons. En wat zij precies doen, dat legt ze zelf even uit.
6: Nonons is een bedrijf dat mensen leert regie nemen over werk en leven. En dat doen we door leiderschapstrainingen te ontwikkelen. Maar we geven ook coachopleidingen en 1-op-1 coaching.
8: En de wortels van dit bedrijf liggen bij Anne, hè? Tot voor kort jouw compagnon.
6: Ja, precies. Anne heeft het bedrijf gestart 20 jaar geleden ongeveer. Begon ze met dit idee. En 15 jaar geleden begon ze echt. In eerste instantie met coachopleidingen. Omdat ze dacht, dat moet een stuk beter, praktischer en helderder kunnen. En dat kan beter dan de rest dat nu doet.
8: En hoe ben jij daar dan uiteindelijk ingerold?
6: Nou, ik zat in haar tweede opleidingsgroep. Want ik was al 15 jaar leidinggevende. En ik dacht, waarom krijg ik sommige mensen nou voor geen meter aan de praat? Dus ik dacht, als ik een coachopleiding ga volgen, dan leer ik dat. En dat leerde ik niet, want ik leerde echt coachen. En dat betekent dat de ander zelf moet willen voor je met diegene aan de slag kan. Maar ik raakte wel helemaal gegrepen door het coachvak en door wat Anne mij leerde. En we werden een beetje verliefd op elkaar en zo begonnen wij samen te werken.
7: En dat is behoorlijk gegroeid, toch? Kun je ons een beetje meenemen in de omvang van je bedrijf?
6: Nou, op dit moment doen we zo'n 6 miljoen omzet. Werken we met 30 vaste mensen en 25 freelancers in heel Nederland. Omdat we dus door het hele land trainingen maken.
8: En als je dan samen een bedrijf runt, dan is er altijd een soort van rolverdeling. Al dan niet gaat die vanzelf, al dan niet elkaar opgelegd. Hoe is dat, of hoe was dat bij jullie?
6: Nou, toen we begonnen had Anne een secretaresse. En dus waren we met z'n drieën, Chantal, Anne en ik. En toen is eigenlijk vrij automatisch de rolverdeling ontstaan. Dat Anne wordt elke dag wakker met een nieuw idee, een nieuw boek, een nieuwe theorie of een theorie die aangescherpt kan worden. En ik luister naar haar ideeën en ik denk dan, kan ik daar wat mee? Geloof ik erin? Zie ik er doelgroep in? Kan ik het vermarkten en verkopen? En dan ga ik dat doen. Dus in het begin deden we alles 50-50. En hoe langer we samenwerkten, hoe meer Anne echt op die productontwikkeling kon gaan zitten. En op het maken van nieuwe dingen en innovaties. En ik eigenlijk steeds meer de rest ging zorgen dat het er komt.
8: Je legt het uit alsof zij had 101 ideeën. En jij moest dan vervolgens gaan uitvogelen hoe jullie dat in de praktijk gingen brengen.
6: Nou, daar dacht ze ook over mee hoor. Ze is heel pragmatisch. Dus niet alleen een uitvinder, maar ook iemand die wel meedenkt over de uitvoering. Alleen, zij is heel snel weer terug naar de inhoud. En ik ben meer iemand die dan denkt, hoe betrek ik hier mensen bij? Hoe gaan we dit in een brochure gieten? Hoe kunnen we hier bedrijven voor enthousiasmeren? Dus dat vervolgstuk, dat vind ik heel leuk. En zij is dan met haar hoofd alweer aan het kijken of het idee nog een tikje beter kan.
8: Echt ook vanuit haar psychologische achtergrond natuurlijk. Ja. Dat ging op een gegeven moment een beetje schuren.
6: Nou ja, wat er ging schuren is dat Nonos een steeds groter bedrijf werd. Dus er moet meer vergaderd worden, meer overlegd. Er moet ook soms iets langer over iets worden nagedacht. En dat vond Anne bij vlagen wel vermoeiend worden. Want die denkt gewoon, ik heb iets verzonnen. Kan je het gewoon niet morgen gaan doen? En nu moet ik zeggen, nou, dan moeten we even met het MT bespreken. Moeten in de projectplanning, moeten kijken of er ruimte is op de site. En nou ja, in de agenda. En dat vond zij jammer. Maar ook kreeg ze een nieuwe passie. Namelijk relatiecoaching en liefdesstellen helpen. En daar wilde ze al haar tijd aan kunnen geven. En dat past niet helemaal binnen het Nonons portfolio. Omdat leiderschapsontwikkeling voelt echt als een heel andere tak van sport dan relatiecoaching. Dus toen besloten we uit elkaar te gaan.
8: Ja, en daar gaat deze aflevering ook over. David, even een vraag aan jou. Maak jij het regelmatig mee dat jij wordt ingeschakeld door twee compagnons, van wie één eruit wil stappen en de ander de aandelen wil overnemen?
7: Ik word echt heel regelmatig, ik denk minimaal één keer in de maand, misschien wel vaker gebeld, niet per se door twee compagnons, maar door een ondernemer die een issue heeft met een compagnon of met een investeerder. Dit gebeurt echt ongelooflijk veel.
8: En wat zijn dat dan voor vragen die je krijgt?
7: Nou, eigenlijk precies wat Nadia zegt. Dat heb ik zelf eerlijk gezegd ook zo ervaren. Je hebt gewoon een verschil in hoe je werkt, hoe je denkt, hoe je misschien ook je bedrijf wil runnen. En dat is eigenlijk best logisch, want het is een beetje een flauw cliché, maar het is echt net een huwelijk. Je werkt iedere dag samen, het is super intensief. Het is niet gek, vind ik, dat je als een compagnons een bepaalde houdbaarheid hebt. En ik heb op een gegeven moment tegen mijn compagnon gezegd, want het was best een lastig gesprek, die wilde graag door, maar ik wilde mijn eigen plan gaan uitvoeren. Van, ik zei, ik denk dat onze allerbeste tijd eerder achter ons ligt dan voor ons. En ik denk dat het voor mij in ieder geval plat slaat.
8: En hoe reageerde hij daarop?
7: Nou, in beginsel, ik heb hem overigens gebeld van tevoren, mag ik dit vertellen? We zijn nog steeds, het was een oud collega en een vriend en gelukkig nog steeds.
8: Rutger Prent, hè? Daar hebben we het over.
7: Ja, inderdaad, nou, je kent hem goed. In beginsel was dat heel erg lastig, omdat hij zoiets had, wij kunnen samen verder. En wat jij wil gaan doen met fusies en overnames, waar deze podcast ook over gaat, dat kunnen we ook samen doen in de context van wat we met GoFast Forward deden, namelijk ondernemers helpen schalen. Alleen ik wilde meer vrijheid, dus dat waren lastige gesprekken. Maar uiteindelijk deze zin planten wel het zaadje van, ja, misschien is dat wel een punt. En hebben we gewoon iets moois gedaan waar we trots op kunnen zijn, maar moeten we nu onze eigen weg gaan.
8: En dan toch nog even die telefoontjes die jij ongeveer eens in de maand krijgt.
7: Ja.
8: Die gaan dan over, dan vragen ondernemers jou om advies.
7: Ja, nou, dat is zo'n context van, joh, het lang niet, helemaal niet vaak ruzie of zo, maar meer van, ik merk dat de dynamiek wat verandert. Kunnen we daar eens over sparren? En dat zijn vaak hele lastige trajecten.
8: Bij jullie, je gaf het al aan, Nadia, begon dat gaandeweg ook een beetje te schuren. Dan komt er wellicht ook zo'n moment waarop je weet, hey, dit lukt misschien niet meer samen. Waren er specifieke momenten waarop dat besef bij jou binnenkwam?
6: Nou, een paar jaar geleden heeft Anne een keer gezegd dat ze sommige aspecten van haar werk niet meer zo leuk vond. En dat had ze daarvoor wel eens gezegd, maar dat had ik eigenlijk allemaal vakkundig genegeerd. Dus een paar jaar geleden zaten we in een gesprek en toen dacht ik ineens, shit, ze meent het echt serieus. Maar
8: Want wat zei ze toen?
6: Nou, toen gaf ze aan dat ze best wel veel zaken vermoeiend en spannend vond aan de grootte van ons bedrijf. En dat had ik daarvoor gewoon niet zo serieus genomen.
8: De operaties, sales, ja, marketing.
6: Maar ook dingen moeten afstemmen en wat meer rekening houden met een groter bedrijf waar dingen door grotere processen en systemen heen moeten. Maar op een dag belde ze me op en zei ze: we moeten het nu echt een keer over mijn exit gaan hebben. En toen was het wel duidelijk dat zij al besloten had eigenlijk van dit moeten we anders gaan doen.
8: Ja, daar is geen woord Spaans aan. Dan weet je ongeveer wel hoe laat het is.
6: Ja, behalve dat ik nog wel een 2 weken in een soort ontkenningsstand heb rondgelopen. We gingen dit aan 2 collega's vertellen en toen liep ik naar buiten en zei ik, maar ze gaat niet echt weg. Ze gaat gewoon iets meer afstand nemen. En toen pakte ze me vast op de gang en zei ze, lieverd, ik ga wel echt eruit. Toen dacht ik, heb ik toch nog een beetje recht gebreid in mijn hoofd die boodschap waarvan jij zei, er zit geen Spaans tussen. Mijn hoofd had er blijkbaar toch iets zachtere versie van gemaakt.
7: Het klinkt als heel hecht, hè? Is het echt ook een vriendschap? Zie je dat zo?
6: Nou ja, wij zijn wel echt. Ik zie het wel echt als een vriendschap die is ontstaan. Dat waren wij niet. Zij was mijn opleider en ik cursist en we gingen samenwerken en dat beviel goed. Maar ja, in de loop der jaren, wat jij net ook al zei, je spreekt elkaar elke dag. We weten zoveel van elkaar. En dan zitten wij natuurlijk ook in een vakgebied van persoonlijke ontwikkeling. Dus wij weten ook echt,
8: je kent jezelf bewust, door en door.
6: Ja, we kennen ook onszelf door en door. Maar zijn ook gewend om altijd op zoek te gaan naar nieuwsgierige vragen als je iemand niet begrijpt. Dus als je even strijd hebt of je bent het niet eens, om meer vragen te stellen dan te gaan zenden. Dus we zijn heel erg gewend om elkaar op te zoeken en meer van elkaar te willen weten. Dus in de loop der jaren voelt dat zeker als een vriendschap.
8: Ja. En nu ken jij David ook een beetje. We hadden het net over David die dan af en toe wordt gebeld door ondernemers. Hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen?
7: Ik ben betrokken bij Scale Up Company. En daar zijn we destijds mee gefuseerd. Dus ik heb daar nog een rol en ben een heel klein aandeelhouder. En Nadia is nog steeds klant van Scale Up Company. Ah, okay. Dus op evenementen kom ik haar dan tegen.
8: Toen heb jij David ook om advies gevraagd?
6: Nou, eigenlijk heel beperkt. Ik heb 1 keer gebeld en gezegd, hoe moeten we dit doen? En toen gaf David wat tips en daar hebben we niet helemaal naar geluisterd.
8: Want wat vertelde jij haar, David? Nou,
7: mag je zelf vertellen.
8: Ja?
6: Nou, Anne en ik hadden bedacht dat we het zonder adviseurs wilden doen.
8: Oh.
6: Omdat we vrienden willen blijven. Dus ons voornaamste doel was uit elkaar gaan op een manier dat we elkaar de rest van ons leven kunnen blijven zien. En dat we allebei ons goed voelen bij de deal. En onze ervaring is wel dat als je allebei je laat adviseren, dat je sneller tegenover elkaar komt te staan. Dus dat wilden wij absoluut niet.
8: Is dat zo, David? Want ik kan me juist voorstellen dat als je het over lastige dingen gaat hebben, dat zeg jij ook regelmatig, dan laat je dat over aan je adviseur.
7: Ja, maar ik ben het hier ook wel mee eens. Omdat het hangt ook heel erg af van de adviseurs, maar ook van de karakters van de mensen zelf. Er ligt het risico natuurlijk dat je, dat je juist verder van elkaar komt te staan. Omdat je adviseur zegt, let daarop, let daarop, let daarop. Dus als je er zelf uit komt komen, is dat natuurlijk heel prettig. Maar wat ik toen tegen Nadia heb gezegd, kijk, die materie is nieuw. Wat ga je doen met nog uit te keren dividenden die in het bedrijf zitten? Stel, er zit nog 4 ton geld in wat je als dividend kunt uitkeren en de aandelenverhouding verandert. Wat doe je daar dan mee? Of wat doe je met winstlopend boekjaar? Dus je ontkomt er niet aan om alvast na te denken over dat soort rekensommetjes. En dat was mijn advies, van laat daar even naar kijken dat je een zogenaamde cash and debt free berekening maakt van je bedrijf.
8: En toen zei jij cash and debt free berekening?
6: Ja, dat zei ik.
8: Er ging meteen een lichtje branden?
6: Nee, totaal niet. Nee, totaal niet. En ik krijg een totale error, omdat ik denk van wat een moeilijk ingewikkelde woorden. Dus ik heb wel iets aan de accountant daarover gevraagd, maar daarna heb ik het ook laten liggen.
8: Want David, wat betekent het?
7: Ja, in het kort betekent het dat je een soort rekensom maakt waarbij je de bezittingen, de cash van het bedrijf enerzijds verrekent met de schulden die er zijn. Dit is even de meest simplistische uitleg. Zodat je daar tot een, dat heet aandeelhouderswaarde komt. He, want even voor het voorbeeld, stel je vindt je bedrijf 2 miljoen waard als bedrijf, de machinekamer, maar je hebt 1 miljoen schuld bij de bank. Dan is je bedrijf dus per saldo 1 miljoen waard. En waarom ik het nuttig vind om hier voorafgaand aan zo'n traject naar te kijken is omdat ik voer het liefst onderhandelingen in 1 keer over alles. Dus stel je komt eerst tot een deal en je moet vervolgens die som nog maken, kom je mogelijk weer tegenover elkaar te staan. Dus daarom zou ik het liever vooraf doen.
6: Nou, en zo ging het een beetje. Ja. Want ik heb die berekening niet laten maken, omdat ik dacht, we hebben helemaal geen schuld, dat zal allemaal wel meevallen. Dus Anne en ik hebben een deal gemaakt. En toen bleek inderdaad vlak voor we tot de closing kwamen dat we nog een berekening te maken hadden. En dat is uiteindelijk goed afgelopen, maar ik had misschien toch iets beter moeten luisteren.

0: Het komt dus wel eens voor. Ondernemers die een exit-traject ingaan zonder adviseur. Nadia en haar compagnon kiezen hiervoor omdat ze hun vriendschap koste wat kost willen behouden. Oké, maar hoe ga je dan vervolgens verder? Hoe begin je zo'n proces en de gesprekken die je voert? Waar gaan die eigenlijk over?
1: Over een soort van, wat voor bedrag heb jij in je hoofd? Wat wil je nog wel doen? Waar wil je niet meer mee bemoeien? Wat wil jij zelf kunnen doen? Maar ook, wat doen we met het intellectueel eigendom van bijvoorbeeld onze boeken, lesmaterialen, methodieken?
0: Geaccrediteerd waren die?
1: Geaccrediteerde coachopleidingen. Dus dat is echt wat waard. Maar ook bijna alles wat wij maken is verzonnen door Anne. Dus heel veel boeken zijn door haar geschreven. Heel veel methodieken, modellen zijn door haar verzonnen. Maar ja, het zijn gesprekken geweest. Soms waren ze heel emotioneel en soms heel moeilijk. En soms waren ze heel hard en zakelijk. En dat is eigenlijk het hele jaar door een beetje alle kanten opgegaan.
0: Maar ik vraag me dan toch af, hoe doe je dat? Want je hebt geen adviseur.
1: Nee.
0: Ga je dan elke week donderdagochtend om 10 uur... van 10 tot 12 in de agenda plannen om met elkaar het over dingen te hebben?
1: Nou, gelukkig hoefde het niet zo vaak. Anne woont bij mij in de straat, dus ik fietste dan naar haar toe.
0: Compagnons, vriendinnen en ook nog buurtbewoners.
1: Ja, dat is toeval, maar dat is een lang verhaal.
2: Ik weet het meer om het goed te regelen.
1: Maar nee, het was niet zo frequent. Ik denk dat we een keer of 4, 5 bij elkaar zijn geweest. En dan, soms moesten we daarna even bijkomen. Soms moesten we een paar dagen later even bellen of appen om het weer goed te maken. Maar
0: even dan tot terug, want hoe bepaal je dan zo'n agenda? Je gaat bij elkaar zitten, je zet een kop koffie, je drinkt een kop thee. En dan, wie begint het gesprek? Waar ga je het over hebben?
1: Ja, nou, we hebben het in het begin over de financiële deal gehad en daarna over de andere randvoorwaarden, zoals het gebruik nog van materialen, van pand, van wat we gingen doen met de boeken, maar ook ons beide concurrentiebedingen, hoe zich dat tot elkaar verhield, wat kon zij nog doen, wat kon ik nog doen, hoe gaan we in de toekomst samenwerken. Dus eigenlijk kwam er gewoon steeds weer een nieuw onderwerp bij. Als we er eentje af hadden, dan konden we het nu over de volgende gaan hebben. En op een gegeven moment is de accountant natuurlijk een samenwerkingsovereenkomst gaan maken. En dan komen er ook weer een paar vragen naar boven van, heb je daar al over nagedacht? Heb je daar al iets over besloten? Dus zo ging het eigenlijk stap voor stap.
0: En dat allemaal zonder adviseur. Kom jij dat in de praktijk vaak tegen, David?
2: Ja, ik zie dat natuurlijk wel vaker. En het heeft eigenlijk altijd een beetje een vergelijkbare proces in mijn ervaring. Het begint ermee dat die situatie ontstaat, hè, dat je mogelijk uit elkaar wil of een van de twee. En dan wordt er eigenlijk 9 van de 10 keer altijd meteen gezegd, maar daar komen wij wel uit. Want we gaan jaren terug en we zijn vrienden en we zijn professioneel, geen probleem. En dan 9 van de 10 keer het moment dat het over de zakelijke voorwaarden gaat, over geld, dan komt er toch wat frictie. Eigenlijk altijd. En dan wordt het toch ineens spannend. En dan kan het heel erg lastig zijn om nog tot elkaar te komen. Dus als dit goed is gelukt, het is bijna nooit zo dat dit heel makkelijk is, want er komen veel emoties bij kijken. Maar dan mag je heel blij zijn met die afloop, want veel ondernemers, compagnons, struikelen hierover.
1: Ja, ik denk dan dat het geheim echt is dat wij altijd elkaars kant van de zaak bekijken. Dus als Anne boos werd of verdrietig, dan kon ik daarvan schrikken. En dat deed ook wel met mijn emoties. Maar daarna gaan we altijd bedenken van, ja, hoe zit jij in elkaar? Hoe zit ik in elkaar? Wat weet ik van jou? Hoe is dit bedoeld? Wat waren jouw intenties? Want heel vaak is natuurlijk wat je zegt niet precies wat je bedoelt, of niet waar je het over moet hebben. En we hebben elkaar gewoon steeds weer opgezocht en steeds weer geprobeerd elkaar beter te begrijpen waarom je in bepaalde dingen wat harder bent of waarom je op bepaalde strepen wel blijft staan.
0: Maar dan toch die emotionele momenten. Waar gaat het dan over? Is dat de waardebepaling? Is dat, wat is een geaccrediteerde cursus waard?
1: Ja, eigenlijk niet eens daarover. Ik denk bijvoorbeeld, we kregen het over het concurrentiebeding. En dan gingen de emoties meer over dat je allebei vrijheid wil hebben en je niet beknot wil worden, maar je ook je eigen kant wil beschermen.
0: Ja, even dus concurrentiebeding, David.
2: Ja, dat is een bepaling waarin je afspreekt dat je gedurende een bepaalde periode niet exact deze werkzaamheden kunt uitvoeren.
0: Bij een andere werkgever, of zelf.
2: Of zelf, maar waarschijnlijk in deze context, ja.
0: Ook belangrijk natuurlijk. En hoe gingen jullie daar dan mee om? Ik bedoel, is er iemand wel eens met slaande deuren weggegaan?
1: Nou, niet met slaande deuren, maar we hebben wel eens
0: met tranen?
1: Ja. En ook wel eens boos. Ja. Ik sla niet met deuren, maar natuurlijk zijn er deuren, maar we hebben wel eens
0: met tranen.
1: Ja. En ook wel eens boos. Ja. Ik sla niet met deuren.

0: reageren. Een beetje het idee hebt van, maar begrijp je niet dat ik vrijheid wil? En als je dus langer doorpraat en vraagt, wat bedoel je dan precies? Waar ben je dan bang voor? Wat zou je graag willen doen? Wat zie je jezelf over een paar jaar doen? Waar zouden we ruzie over kunnen krijgen? Dan kwamen wij telkens gelukkig weer op hetzelfde pad uit. Dus dan vonden we elkaar weer. En soms ter plekke en soms een paar dagen later. Want soms moet je zelf ook iets even laten bezinken.
1: De tijd even het werk laten doen.
2: In sommige gevallen, dat is wel ook mijn persoonlijke ervaring, het is net alsof de een het soms uitmaakt met de ander. Dus het vertrekpunt van gesprekken kan zijn dat iemand zich heel erg afgewezen voelt en dat super klote vindt.
1: Wel eens meegemaakt?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, ik zie veel betekenend kijken.
1: Ja, ik ook. Ach, mag. Dat is, ja. Goed, daar gaan we het niet over hebben.
2: Precies omgekeerd dan.
1: Ja precies. Ja. Zij wilde niet verder.
0: Nee, maar dit is wel wat David aanhaalt heel terecht. Onder Anne en mijn scheiding zitten ook onze eigen oude blauwe plekken en pijnen. En ik heb ook een thema me in de steek gelaten voelen. Dus zij laat mij niet echt in de steek. Maar als er in sommige gesprekken emoties mee gaan spelen, kan ik me wel ineens in de steek gelaten voelen. En zij weet dat van mij. En zij wil mij heel graag niet in de steek laten. Daarom heeft ze denk ik ook misschien ook nogal gerekt, dit besluit. Dus
1: dit gaat dus ook over oud zeer.
0: Maar ook dingen waar zij helemaal geen bal mee te maken heeft. Als in, zeg maar, dat ik daar een blauwe plek op heb, daar kan zij niks aan doen. Dat is allemaal van voor haar tijd. Maar het is dus wel heel goed, in ons geval, als je heel veel van elkaar weet en je kent elkaar echt heel goed en je bent bereid echt naar te kijken van wat zit daar nou achter, dan kan je elkaar begrijpen, ook als je een beetje kinderachtig reageert.
1: Ondertussen, terwijl jullie met elkaar in gesprek zijn over een overname van de aandelen, moet de business ook gewoon nog gerund worden.
0: Ja, dat vond ik echt heel lijp. Want dan kwam ik soort van had ik soort van mijn tranen gedroogd van een heel lastig gesprek. En dan zat ik 2 minuten later in een call over. Voelde natuurlijk als iets heel arbitrairs, was waarschijnlijk voor mijn collega's belangrijk. Ja. Dan dacht ik wel, voelde ik me echt een groot gespleten persoonlijkheid. Van ik zat net nog. En dan moet ik nu weer hier zitten. Ja, dat was bij vlagen wel heel moeilijk. Wat dat betreft kan je beter, wat jij zegt, elke week misschien op vrijdagmiddag aan het eind van de dag afspreken. Maar wij hadden het. Ja, het moest gewoon af en toe tussendoor.
2: Hoe lang heeft het geduurd?
0: Ja, gevoelsmatig lang. Maar volgens mij zijn we in januari begonnen met praten. En waren we na 3 meetings, waren we eigenlijk in maart op 90% wel klaar.
1: Het is toch bizar dat je dat met elkaar kunt doen zonder adviseurs in zo'n korte periode.
2: Zij zijn, denk ik, ook professionals. Natuurlijk, en misschien, maar dat is misschien een beetje een gevaarlijke uitspraak. Misschien dat vrouwen hier.
1: Ja,
2: soms
1: dat zat ik ook aan te denken, namelijk.
2: Gewoon beter in zijn dan mannen en ook misschien minder last hebben.
1: Van een ego.
2: Ja.
0: Nou, ik denk dat wij ook wel eens eerder over ons geheim, ook toen we het bedrijf samen runden, hebben gezegd, wij zijn egoloos. Dus het maakt ons niet uit wie er op de cover van een boek staat, wie er op een podium staat, wie de credits krijgt. Wij hebben altijd gewoon onwijs veel lol in ons bedrijf. Anne weet supergoed waar ik goed in ben. Ik weet heel goed waar je haar het beste kan laten shinen. En wij hebben het altijd gewoon heel leuk gevonden als de ander shined. En nooit het gevoel gehad van we moeten concurreren. Of ik wil een bepaalde taak. Of ik wil daar met mijn naam op. Dat maakt ons gewoon allebei geen bal uit.
1: Nee.
0: En ik heb wel het idee dat dat ego-stuk natuurlijk in heel veel ruzies meespeelt. Of het nou op een scheiding is of een zakelijk scheiding.
1: Ja, David, zo kan het dus ook.
2: Ja, nee, ik vind het eigenlijk tekstboek. En ik denk heel verstandig om in dit geval het zonder adviseurs.
1: En de relatie inmiddels, want hoe lang? Dit is allemaal redelijk recent gebeurd.
0: Ja, heel recent.
1: En
0: maar we gingen
1: jullie komen
0: week
1: nog steeds bij elkaar op verjaardagen?
0: We gaan uit eten met onze mannen en dan kunnen we tot 2 uur 's nachts in de bar huilen, lachen en heel, met heel veel plezier en vooral dankbaarheid terugkijken op die 10 jaar samen.
1: Dit is toch echt wel heel bijzonder, David.
2: Ja, dit is misschien niet een volledige uitzondering, maar ik denk dat dit vaker anders gaat dan zoals het hier ging. Dus dat is eigenlijk heel erg leuk om te horen.
1: Want kom jij dus ook situaties tegen waarbij zo'n traject is afgerond en de compagnons elkaar toch niet meer zo aardig vinden als eerst, ja?
2: Ja, heel vaak.
1: Heel vaak zelfs.
2: Ja, dat gebeurt gewoon heel vaak, ja. Ja, echt regelmatig.
1: Ja, maar wat kunnen we hier dan nog van opsteken? Ik bedoel, wat moet je vooral wel en wat moet je vooral niet doen om dat te voorkomen?
2: Nou, kijk, stel dat je wel een adviseur of een mediator nodig hebt. Dat is soms zo, als de gesprekken niet zo soepel gaan of je dat gewoon niet zo goed kunt zoals deze dames dat wel kunnen. Dan is mijn advies wel eens geweest om 1 adviseur te laten optreden namens allebei. Dat heb ik zelf ook wel eens gedaan. Dan heb je niet dat adviseurs elkaar willen gaan outsmart en je steeds verder uit elkaar komt te gaan. Je hebt een klankbord waarmee je kunt zeggen, joh, dit is even in vertrouwen tussen ons, maar neem dat mee in je gesprekken met mijn compagnon. En ik kan iemand de puzzel samen met jullie en voor jullie leggen. En dat vind ik, denk ik, handiger dan als je allebei met een adviseur aankomt.
1: Dus één adviseur gebruiken?
2: Ja, één iemand die namens beide...
1: Een soort mediator eigenlijk?
2: Ja, eigenlijk ben je dan een soort mediator.
1: Heb je dat wel eens gedaan?
2: Ja, dat heb ik best wel een paar keer gedaan, ja.
1: En duurde dat soort...

0: trajecten dan langer of korter dan wat Nadia net zegt? Maand of drie?
1: Nou, maand of drie is best wel... laten we zeggen, ik heb dit in mijn leven, laten we zeggen, 5 keer gedaan. En ik denk dat dat 3 keer binnen de 3 maanden was en 2 keer misschien net iets langer. Maar dat zijn geen jarenlange trajecten.
0: Nee, het is over het algemeen misschien net in die zin, omdat je ook dus geen boekenonderzoek hoeft te doen. Cijfermatig iets simpeler.
1: Vind ik wel, ja. Ja.
0: Wat is jouw tip uiteindelijk, nu jij dit helemaal hebt afgerond?
2: Ja, ik denk eigenlijk wat wij mensen in de trainingen die wij geven ook leren. Je moet jezelf gewoon goed kennen en bereid zijn naar jezelf te kijken. En soms denken, waarom reageerde ik zo heftig of zo kinderachtig? Wat zit daaronder? En heel erg bereid zijn om de ander echt te willen begrijpen. Dus niet met je boze, kritische blik naar de ander te kijken, maar met een milde, nieuwsgierige blik. En echt te bedenken, ja, wat maakt dat jij hier heftig op reageert, of dat jij dit punt heel principieel belangrijk vindt. Zodat je kan steeds kiest om die verbinding weer op te zoeken.
0: En dat zei Nadia van der Vlies over toch wel de deal van haar leven. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bewoners van een flat in Ridderkerk kunnen terug naar huis. Die werd ontruimd nadat er koolmonoxide vrij was gekomen. Een paar maanden geleden was het daar ook al meerdere keren raak. Volgens de veiligheidsregio zit er ergens een gaslek. Tot dat is gedicht hebben de bewoners voorlopig geen gas. De Israëlische premier Netanyahu is bij president Trump geweest. Ze hebben het over de oorlog in Iran gehad. Ze gaven na afloop geen persconferentie. Opvallend was dat Netanyahu via een zijingang van het Witte Huis naar binnen ging. Of dat iets over de relatie tussen de twee zegt, is gissen. In een huis in Frankrijk werden 5 dode baby's gevonden in kartonnen dozen. En de politie denkt dat de moeder de baby's vermoord heeft. Er wordt nu onderzoek naar gedaan. De moeder zou een aandoening hebben, zwangerschapsontkenning. Je hebt dan nauwelijks in de gaten dat je in verwachting bent. En in Frankrijk zijn in amper 2 maanden tijd bijna 1000 mensen opgepakt voor kindermisbruik. Dat is meer dan 2 keer zoveel als normaal. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Lihanna begin juni. De regering riep toen op om zaken over kindermisbruik voorrang te geven op andere zaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere en zwoele nacht met minima rond 18 graden. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het iets koeler, er steekt daar 's middags een frisse westenwind op. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
2: Duitsland als de zieke man van Europa, dat beeld kennen we al uit de eind jaren 90.
0: Is er besef in Duitsland dat er iets moet gebeuren?
2: Zeker.
0: Ja? Waar zie je dat dan?
2: Nou, alle partijen kibbelen met elkaar. Dat is het probleem juist. Iedereen heeft een ander recept.
6: Onze overheidsfinanciën staan er niet structureel slechter voor dan in Duitsland.
2: Nee.
6: Dus ik vind dat altijd een... Daar hebben ze politieke keuzes gemaakt die gewoon valikant verkeerd zijn gevallen.
0: Friedrich Merz die heeft de verkiezingen gewonnen met een aantal duidelijke beloftes. En meer vrijheid voor bedrijven, minder belasting. Hanke, hoe gaat dat nu?
2: Nou, niet goed.
0: Oké.
2: Daar is het glas helemaal leeg.
0: Een roman van een paar jaar geleden. Hoch Deutschland, geschreven door Alexander Schimmelbusch, gaat over Victor. Een verveelde zakenbankier gespecialiseerd in fusies en overnames. En Victor schrijft op een dag met een peperdure fles wijn in de hand op een hotelkamer een radicaal plan voor Duitsland. Hij stelt een zakenkabinet voor. En belangrijker, een absoluut vermogensplafond van 25 miljoen euro voor iedere Duitser. De rest wordt 100% afgedragen aan een nieuw op te richten Duits staatsfonds dat uitsluitend investeert in onderwijs en innovatie. En tot zijn eigen schrik zorgt zijn toch wel cynische pamflet voor een politieke revolutie. De roman eindigt, spoiler alert voor iedereen, met de invoering van de Weltmark. Gezien het gezelschap in deze studio betwijfel ik dat we vandaag op een soortgelijke oplossing uitkomen. Maar over het probleem zijn we het wel eens met Victor. De Duitse economie wil maar geen gas geven. Duitsland is de economische motor van Europa, maar er blijft een beetje een sputterende schoemeldiesel. Of wordt het ooit toch nog een glanzende, geruisloze elektromotor? Kortom, kan Duitsland zich als baron van Münchhausen aan de eigen haren uit de modder trekken? Of zakken onze oosterburen verder weg als bijvoorbeeld rechtsradicale verkiezingswinsten het land onbestuurbaar maken? Nou, een duister groot plaatje. Welkom bij het grote plaatje. Bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong en macro-econoom en belegger Edin Mujagic. Heren, van harte welkom.
7: Dag Rens.
8: Dag Rens.
0: Han, jij hebt in Duitsland gewoond, hè?
6: Ja.
0: Heb jij een beetje een studie gemaakt van de Duitse economie?
6: Nou, dat sowieso. Maar wat mij ontzettend opviel was dat Ik vond het heerlijk om in Duitsland te wonen. Alles goed georganiseerd. Maar als dingen misgingen, dan bleek het improvisatievermogen daar onder te lijden. Mm-hmm. Want dan werd de boel toch wel behoorlijk narrig allemaal. No. En ik kan me ook herinneren in dat plaatsje waar ik woonde, was net over de grens bij Enschede. Er was zo'n ringweg en er was een soort groene zone. Maar als het stoplicht al lang op groen stond, dan dacht ik, oh jongens, gas geven. Maar dan gingen ze juist remmen in anticipatie op dat het rood zou worden.
7: En dus, dat vind jij een soort met van tekenend voor de Duitse psyche, begrijp ik.
6: Ja, voorzichtigheid eerst.
7: Ja, ja. En Edin, heb jij in Duitsland gewoond ooit?
8: Ik heb daar nooit gewoond. Ik kom er al sinds jaar en dag, heel vaak. Gisteren was ik er ook. Ik heb geskiet. Niet op sneeuw, maar op de autobaan, namelijk gaten ontwijken. Dat is tegenwoordig ook een sport daar. En een van de zaken waar ik me echt afgelopen jaren heel vaak de vraag heb gesteld is, hoe kon het met dat land zo ver komen? Dat je dus echt, als je daar doorheen rijdt en je wilt dus en je ogen op de weg houden en, wat ik gisteren ook geprobeerd heb, een eredivisiewedstrijd te kijken op je telefoon. Nou, dat gaat dus niet. Want dan
7: jij
8: zie je
7: rijdt en kijkt tegelijkertijd voetbal.
8: Ja, dat staat in mijn ogen, hoe zeg maar.
6: Okay. Jongen.
8: Maar dan zie je alleen maar dat irritante rondje draaien.
7: Ja,
8: de bal. Geen verbinding.
7: Ja.
8: Geen verbinding.
6: Oh, okay.
8: Zodra je de Nederlandse grens over bent, kun je gewoon meekijken.
7: Ja. Ik schets een beetje een duister beeld van Duitsland. Han, is het terecht dat wij zeggen, de economie in Duitsland gaat gewoon helemaal niet goed?
6: Nou, dat is zeer terecht, want de Duitse economie is al een jaar of 7 per saldo niet gegroeid. De bevolking wel, dus het inkomen per hoofd van de bevolking daalt eigenlijk al. Dat gaat heel geleidelijk, maar dat is al 7 jaar zo, zoiets. En als je dan gaat kijken naar de problemen die ze gedeeltelijk over zichzelf hebben afgeroepen, nou, dan is het nogal een lijst. Eigenlijk is het wat mij betreft al begonnen met de energiewende in 2011. Die heeft toen geleid tot hogere energiekosten. In 2015 hadden we Dieselgate, waar Duitse automobielbedrijven natuurlijk helemaal de fout in gingen. Vervolgens hebben ze zich met grote moeite aangepast. Op het gebied van elektrische auto's hebben ze enorm achtergelopen. Een ander probleem in Duitsland, denk ik, is dat ze zich heel sterk hebben gericht, lange tijd succesvol, op de Chinese markt, waar ze allerlei machines verkochten. Maar de Chinezen die hebben het nagemaakt en die zijn van klant concurrent geworden, mm-hmm, tegen veel lagere kosten. En nu de laatste jaren, als klap op de vuurpijl, ja, in 2022, sinds 2022 zijn onze energieprijzen, onze gasprijzen in Europa veel hoger dan in heel veel andere gebieden in de wereld. En dat heeft de chemische industrie in Europa onder enorme druk gezet. En die is in Duitsland belangrijk. De productie in de chemische industrie in Duitsland, hoewel die gasprijs weer gedeeltelijk naar beneden is gekomen, maar is die productie niet hersteld en ligt nu nog altijd zo'n 30% lager dan voor die idioot hoge prijzen. Ja. Dus een aaneenschakeling van problemen.
7: Ja, Edin, wat willen wij weten? Van onze gast die hier staat te trappelen in ons, bij ons in de studio.
8: Wat ik in ieder geval wil weten is, hoe is het zo ver gekomen? Het is niet alsof dat land het niet van tevoren wist. Ik moet dan altijd denken bijvoorbeeld aan het jaar 2003 of 2004. Er is een prachtig boek destijds verschenen van Hans Werner Sinn, Is Deutschland noch zu retten? Waarin die heel mooi aangaf wat de structurele problemen zijn. Dus niemand kan nu zeggen, wir haben es nicht gewusst.
6: Wel een omstreden persoon, hoor, die Hans Werner Sinn.
7: Oh ja?
6: Ja, een vrij extreem.
8: Maar mij gaat het
6: extreme
8: over,
6: econoom, okay, gezien.
8: Maar mij gaat het over de inhoud van dat boek.
7: Ja.
8: En dat staat als een huis. En ik denk dat het altijd goed is om voor ogen te houden, als macro-economen het over een economie hebben, er komen altijd heel snel de woorden conjunctureel en structureel. Duitsland heeft gewoon diepe structurele problemen. Ja. Het Duitse economische model was altijd, we kopen goedkoop gas uit Rusland, we laten door de leidingen naar onze fabrieken vloeien, dan maken we spullen op. Zodra er een stempel made in Germany opkomt, zijn ze in China daar gek op. Dus het was niet aan te slepen. Arbeidskrachten waren er volop, zeker na de uitbreiding van de Europese Unie, naar Centraal- en Oost-Europa. En de invoering van de euro was een groot voordeel van Duitsland, want landen als Italië en Frankrijk konden niet meer devalueren en daarmee even zichzelf
7: hun markt interessant maken.
8: Goed. En dat is nu allemaal op.
7: Oké, hij staat te trappelen, zei ik al. Precies. Hanko Jurgens, hij is historicus. Hij is onderzoeker van het Duitsland Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Hanko, van harte welkom. Leuk je te zien.
2: Ja, dankjewel.
7: Als je dit zo hoort,
2: Ja, helemaal mee eens.
6: Oh ja.
2: Maar laten we niet vergeten dat we spreken over de derde economie in de wereld. 4,3 biljoen, hè, als ik het goed heb, bruto binnenlands product. Siemens gaat nog nooit zo goed. Vooral omdat ze zeg maar, de techniek en AI en digital met elkaar weten te combineren. Mm-hmm. BMW heeft de omzet is gegroeid. Dat horen we nooit zo goed. Nee. SAP doet het ook heel erg goed. Dus ik ben het helemaal eens hoor. Dat er heel veel dingen niet zo goed gaan. Maar laten we niet vergeten dat we echt inderdaad spreken over de derde economie van de wereld.
6: Ja.
2: En dat is nou net voor mij in ieder geval de grote vraag. Hoe kan het dat wij inderdaad het gevoel hebben dat we, als we in Duitsland komen, moeten uitkijken waar we rijden. Dat we inderdaad, als we in de trein zitten, het internet het vaak begeeft. Dat we inderdaad horen van al die structurele problemen. Maar dat we het ondertussen toch wel even een van de rijkste landen van de wereld hebben. Waar ook heel veel dingen wel goed gaan. Dat is het enige wat ik even wou zeggen. Ja, als
6: jij bent een type, het glas is half vol, begrijp ik.
2: Zeker, ja. Zeker, ja. Hier. Ja. Ja, ja. Want waar het volgens mij om draait, is dat Duitsland heeft natuurlijk al zeg maar in de jaren 90 gekozen voor de maakindustrie. En die maakindustrie die is in een enorme transitiefase. En dat geldt met name voor de auto-industrie. En die transitiefase, die doet pijn. Mm-hmm. Dat weten we. En voor de auto-industrie doet het sowieso heel veel pijn. Want het maken van een dieselmotor heeft heel wat meer handen nodig dan het maken van een elektrische auto waar je even de accu erin plaatst, om het maar zo te zeggen. Dus in die transitiefase gaat er sowieso heel veel mis.
6: Maar eigenlijk is jouw argument van wat je hier ziet, verzwakte van de Duitse economie, is vooral een transitieprobleem en niet een structureel probleem.
2: Nou, nee. Zover wou ik niet gaan.
6: Okay.
2: Nee, want ik heb inderdaad toch een iets andere analyse, als ik eerlijk ben. Die zwakte van die Duitse economie komt voor een deel omdat die sterke economie onder Angela Merkel, zeg maar toen na de kredietcrisis China eigenlijk Duitsland uit de crisis investeerde, die is niet benut om de infrastructuur op te bouwen, zeg maar. En dan bedoel ik niet alleen wegen, bruggen enzovoort, maar ook scholen en de digitale infrastructuur. En bij de digitale infrastructuur hoort ook de bureaucratie. Dus de manier waarop.
6: En waarom is dat niet gebeurd?
2: Dat is, eigenlijk heel simpel. Een politiek probleem was natuurlijk dat de CDU had beloofd geen extra geld, geen cent te veel uit te geven.
8: Was dat geen hoogmoed?
2: Schuldenbremse. Dat is een soort vorm van hoogmoed, denk ik. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat het probleem van de CDU zie ik hier in Nederland ook wel bij het probleem van de VVD, om het maar zo te zeggen. Die eigenlijk ook niets willen uitgeven, terwijl we weten onze economieën in Nederland en Duitsland zijn in transitie en hebben heel veel investeringen nodig.
6: Maar je kunt best wel je infrastructuur goed onderhouden en niet al te veel uitgeven. Dan moet je gewoon aan andere dingen minder uitgeven. Als je dus zegt, want we hebben in Nederland wat dat betreft, wat wegen betreft en wat digitale infrastructuur betreft, hebben we het allemaal behoorlijk
2: veel beter op orde. Ja.
6: Veel beter op orde.
2: Klopt.
6: Onze overheidsfinanciën staan er niet structureel slechter voor dan in Duitsland.
2: Nee.
6: Dus ik vind dat altijd een. Politieke keuzes gemaakt die gewoon valikant verkeerd zijn gevallen.
2: Maar als ik zo vrij mag zijn, kijk, wij hebben natuurlijk het grote geluk dat Eindhoven booming is en dat ASML ons van het idee weghoudt dat onze chemische industrie natuurlijk ook in de crisis is.
6: Ja,
2: en onze staalindustrie ook in de crisis is. En dus het is een beetje van, ja, maar het is maar net hoe je er naar kijkt.
6: In Nederland zijn we eigenlijk ook in crisis, alleen we zien het niet door een heel goed stukje draaiende regio van Nederland.
2: Ja, plus dat er in Duitsland, Karl Rudolf Kort is een politicoloog, die noemt dat een vorm van immerslimmerismus is. Mensen die altijd zelf, zeg maar de zwartkijkers in Duitsland zelf, zijn ook heel uitvoerig aanwezig. Waardoor dus dat beeld van het gaat niet goed, dat zie je steeds weer terugkomen.
6: Ja,
2: dat was natuurlijk Duitsland als de zieke man van Europa. Dat beeld kennen we al uit de eind jaren 90.
6: Ja. Toch zit ik nog heel even een beetje op jouw glas half vol en
9: Ik heb het gevoel dat de heren hier moeilijk iets in de Jong wat meer half leeg zitten te kijken.
6: Nou ja, ik zou zeggen, bij een economie als Duitsland mag het glas wel iets meer dan half vol zijn. Ja, het mag wel driekwart vol zijn, ja, zou kijk, ik zeggen.
2: Als het
6: mag
2: nou wat bijgeschonken worden, ja. Nee.
8: Als het nou zo was, als we het over investeringen in infrastructuur hebben, dan kijken we vrijwel altijd naar de overheid. De omvang van de Duitse overheid is gewoon 50% van die economie. Dus je kunt niet zeggen dat ze daar geld niet hebben uitgegeven. Ze hebben het wel uitgegeven. Ik weet niet waar ze het hebben aan uitgegeven. Maar ik weet zeker dat het niet uitgegeven is aan digitale infrastructuur en infrastructuur in het algemeen. Deze podcast, als we die voorbereiden, dan delen we een aantal dagen van tevoren een soort draaiboek. Dat gaat digitaal. Als dit in Duitsland was opgenomen, was het per fax gegaan, Rens.
2: Dat niet meer.
6: Hoe overdrijf je een beetje?
2: Daar heeft de COVID-crisis voor gezorgd.
6: Als terug mag komen op iets wat Hanko net zei. Ja, BMW, de omzet vergroot en zo. Hè.
2: Dat licht,
6: kan,
2: heel licht.
6: Heel licht, maar dat kan best zo zijn. Ik heb de afgelopen dagen eventjes ook bijvoorbeeld naar de cijfers van Volkswagen gekeken.
2: Ja, dat is de andere kant natuurlijk.
6: Dat is de andere kant, maar het punt is ook dat... Kijk, BMW is een internationaal concern. En Volkswagen ook. Dus die produceren overal in de wereld. Of op heel veel plekken in de wereld. Waar het natuurlijk voor de Duitse economie als zodanig om gaat, is de productie die in Duitsland plaatsvindt. En een aantal jaar geleden produceerden ze in Duitsland 6 miljoen auto's per jaar. Dat is nu nog maar 4 miljoen. Dat is even teruggezakt naar 3 miljoen. Nu is dat gestegen naar 4 miljoen. En dat is dan stabiel. Maar voor zover een concern als Volkswagen meer auto's bouwt, bouwen ze die buiten Duitsland. Dus... Ja, weet je, dat blijft toch voor de Duitse economie als geheel wel een probleem.
2: Daar is eigenlijk ook, vind ik, iets heel interessants aan de hand. De verkoop van auto's in Europa was in de jaren 80, 90 veel hoger. En die is dus in Europa zelf heel erg gedaald. En dat heeft ermee te maken dat heel veel mensen in de stad zijn gaan wonen. En daar geen auto nodig hebben. En dat de vergrijzing is voortgeschreden, met name in Duitsland zelf. En oudere mensen kopen nu helemaal minder auto's. Dat probleem heeft zich gestabiliseerd op dit moment, waardoor dus de verwachting is dat de productie ook in Europa zelf ook stabiliseert. Of dat zo is, weet ik niet. Het grote probleem van Volkswagen nu is natuurlijk de markt in China. Er zijn de Volkswagen Group China, die had zo'n 100.000 mensen. Die zijn er, dat is nu al gedaald volgens mij naar 80.000, 85.000 mensen. Maar de markt in China, die is natuurlijk ingestort, zeg maar, omdat de Chinese auto's veel goedkoper zijn. Dus daar zit het grote probleem. Nog een ander punt is, stel voor dat het inderdaad existentiële problemen zijn. Dat zou het, die mogelijkheid is er natuurlijk heel nadrukkelijk.
6: Ja.
2: Dan hebben we een andere potentiële cliëntele. Namelijk, door de NAVO-norm moeten overheden 5% aan defensie besteden. Nou, het is volgens mij helemaal niet zo moeilijk om een autofabriek om te kitten tot een panzerfabriek.
9: Ja. Oké, laten we die straks nog even pakken. Want
6: zegt de historicus.
9: Ja. Die moeten verstand van hebben.
6: Ja, zeker. Ja.
9: Even toch heel even over dat China-probleem. Ja, want ik, aan de ene kant, dat schetste jij al, Han. Na de financiële crisis van 2007-2008 heeft China Duitsland recht uitgetrokken. Die auto's die gingen daar als warme broodjes over de toonbank. Punt is alleen wel dat de Chinezen gedachten, nou, die auto's dat kunnen we misschien zelf ook wel. Alleen dan niet met een verbrandingsmotor, maar met een elektromotor. En ze zijn van klant, zijn ze concurrent geworden.
8: Maar dat is natuurlijk niet zomaar geweest. Het is niet alleen dat ze zeiden, kom maar op met jullie spul. Ze hebben gezegd, kom maar op, ga het ook hier maken. En we willen precies weten wat de technologie daarachter is.
2: Ja. En we hebben ook bedrijfsspionnen die dat...
8: Inderdaad, en dat was het moment waarop Duitsland misschien had moeten zeggen, ja, we hebben zo lang geïnvesteerd in het ontwikkelen van die technologie. Hoogmoed weer. Is het wel handig dat we dat zomaar weggeven aan de Chinezen?
9: Ja. En nu zie je volgens mij, de bondskanselier die is laatst naar China geweest. En wat moet je dan met China? Moet je proberen om inderdaad die handel open te houden, met de hoop dat je nog eens een beetje een afzetmarkt in China hebt die alleen maar opdracht? Of moet je gewoon veel meer grenzen gaan zetten? Van, joh, donder op met die Chinese producten.
8: Keuzes maken.
9: Want ik wil je niet meer.
2: Dat is het grote probleem in Europa. Voor Frankrijk is natuurlijk duidelijk dat er hogere tariefmuren moeten komen. En voor Duitsland duidelijk niet. Alleen al omdat er heel veel onderdelen uit China komen. Dus de hele economie, dat geldt trouwens voor Amerika natuurlijk ook. Die iPhone wordt grotendeels in China gemaakt. Dus die economie is enorm.
9: Maar dan worden zij dus eigenlijk gegijzeld door hun eigen supply chain?
2: Nee, want het is juist heel voordelig. Iedereen heeft er voordeel van.
9: Ja, behalve
2: dat is de wet van de,
9: maar je wordt, dat is wel waar, maar behalve dat je dus, dus jij zegt die Duitse autofabrikanten die moeten die onderdelen uit China hebben. Ja, daardoor zeker. Heb je dus een handelsverdrag nodig, maar dat betekent dus ook dat die gehele auto's ook deze markt op kunnen komen, waardoor dus de Duitse automakers gewoon sowieso geen business meer hebben. Of minder business.
6: Ja, weet je, de complicatie is ook nog dat die Chinese markt is voor de Duitse automobielbedrijven heel belangrijk geweest. Toen ik voor het eerst in China kwam, jaren geleden, was de auto die het meest zag, was Volkswagen. En dan volgden Audi en BMW en Mercedes. En dan kwamen pas andere merken. Dat is

0: natuurlijk allemaal heel anders. Maar wat mij toen al opviel was dat de Franse autobouwers, die hebben de hele Chinese markt gemist.
1: Ja.
0: Ook wel spectaculair slecht. maar goed, die zijn daar helemaal verdwenen. Ik zou zeggen, waar de hoop ligt voor die automobielbedrijven is eigenlijk de groei van de Indiase markt. Want we weten van auto's dat als het inkomen per hoofd van de bevolking een bepaald niveau bereikt, dan gaat opeens versneld iedereen auto's kopen. En India gaat de komende 30 jaar door die, dat noemen we een S-curve. En die automarkt in India, die nu nog maar 4 miljoen auto's per jaar is of zo, die gaat gewoon groeien naar 30 of zoiets. Ja. In 20 jaar tijd. En als de Duitse automobielbedrijven daar een fair share van kunnen krijgen, dan kunnen ze het wel overleven. Anders ben ik toch wel.
2: Ja, nou ja, als ik het goed begrijp, is een van de grote problemen ook de echte hele dure elektrische auto's. De dure elektrische Porsche is eigenlijk volgens mij, daar kun je dus heel veel geld aan uitgeven. Maar de motor wordt er niet veel beter van. Dus waar het dan in zit, is dat je betere ventilatie hebt en misschien ook op het schermpje kan kijken en dat alles
3: naar de voetbalwedstrijd.
2: dat alle luxe aanwezig is. Maar de motor wordt er niet. Dus er is niet echt een absolute reden meer om een hele dure Porsche te kopen. Dat is volgens mij echt in de toekomst een heel groot probleem.
1: Zien als we het hebben over oplossingen, moeten we eerst kijken naar het besef. Is er besef in Duitsland dat er iets moet gebeuren?
2: Zeker.
1: Ja, waar zie je dat dan?
2: Nou, alle partijen kibbelen met elkaar. Dat is het probleem juist. Iedereen heeft een ander recept. Dus er wordt nu heel hard gesproken over alles moet veranderen. En alles moet snel. Maar Merz heeft allerlei CDU-recepten die eigenlijk wel doen denken aan dat boek van Hans-Werner Sinn. Ja. Die in mijn ogen een beetje ouderwets zijn. In die zin dat volgens mij de overheid nu veel proactiever moet zijn om die transitie, zeg maar, te kunnen stimuleren. En dus Merz is voor een kleinere overheid. Minder regelgeving, vooral in Europa. Wat apart is, want de regelgeving in Duitsland is volgens mij veruit het grootst. Daar mag wel wat minder. Mm-hmm. Terwijl natuurlijk de SPD, de kleinere coalitiepartner, die wil vooral dat de lagere inkomens beschermd worden. En dus op een hele andere manier hopen zij dus uit die crisis te komen. En dat is volgens mij ook het grote probleem. De politiek zit helemaal vast.
1: Edin?
3: Nou ja, we hebben het nu hier over Volkswagen en BMW en bedrijven die inderdaad een soort visitekaartje zijn van dat land. We hebben het over het besef nu dat er eindelijk is van er moet. We moeten heel veel zaken heel anders gaan doen. Ze zijn er nog niet over uit hoe precies anders, maar wel dat het anders moet. Nou, dat is in ieder geval goed nieuws. Maar ondertussen bouwt zich een ander nieuw probleem op. We hadden daar net heel even over het feit dat als gevolg van internationale afspraken de NAVO-norm omhoog gaat. Dus dan moet je echt heel veel extra geld gaan investeren in defensieindustrie. Maar waar Duitsland straks heel veel geld voor nodig zal hebben, dat is het uitbetalen van pensioenen daar. Er zijn enorme beloftes gemaakt. Het probleem daar is eigenlijk nauwelijks groter voor te stellen. Ze hebben namelijk geen geld daarvoor.
2: Ja, dus het tweede probleem is dat er natuurlijk ook heel veel mensen zijn met heel weinig pensioen.
3: Inderdaad.
2: Die dus door moeten werken of
3: wat je dan
2: baantjes naast elkaar.
3: Je hebt te maken met vergrijzing. Je hebt te maken met een economie die al jarenlang eigenlijk niet groeit. Die als die straks gaat groeien, dat het 1% zal zijn. Nou, dat is niet echt dat je feest gaat vieren. Terwijl die pensioenrekening, na de beloftes die je afgelopen 40, 50 jaar hebt gedaan, die moet je nu gaan betalen. Je hebt geen geld. Je hebt ook geen motor die zorgt voor het geld. Ik vind het glas niet eens vol.
1: Ik wilde net zeggen, die Hanko die komt niet op binnen. Het is heel idee. Nou ja, het glas is, hij komt net terug uit Berlijn.
3: Hij is niet
1: eens half vol. Heb je al antidepressiva nodig?
2: Nee, ik blijf erbij dat we spreken over de derde economie in de wereld.
3: Ja, nu nog.
1: Ja. Nou, laten we interessant. De tijd op de radio zit er alweer op. De rest van dit grote plaatje, onder andere de oplossingen. Hoe trekken we ons als een baron van Munchausen uit de modder, hoor je zo meteen in de podcast. Dank hier aan Hanko Jurgens, onderzoeker en historicus aan het Duitsland Instituut van de UvA. Ook namens Edin Mujagić en Han de Jong. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot volgende week. Dag.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Beekbergen, vlakbij Apeldoorn, is een zorgcentrum ontruimd omdat er een felle brand woedt. In het zorgcentrum wonen jongeren met psychische problemen. Meerdere mensen zouden volgens de lokale omroep rook hebben ingeademd. Het vuur is tot in Zutphen te zien, de oorzaak van de brand is nog niet bekend. In de Japanse regio Kumamoto zijn 2 mensen op het leven gekomen na een explosie in een winkelcentrum. Het gebied werd eerder op de dag getroffen door een zware aardbeving, waardoor een deel van het gebouw al was ingestort. Ook zitten meerdere mensen in Japan nog vast in hun huis. Ook in Arnhem is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Daar kwamen een paar honderd mensen op af. In Amsterdam was een grote herdenking bij het Homo-monument, die werd door duizenden mensen bijgewoond. Morgenavond staat er nog een herdenking gepland in Utrecht. En de schaatsbaan in het Canadese Calgary is gered van de sloop, melden Canadese media. De overheid steekt tientallen miljoenen in de renovatie van de verouderde ijsbaan. Die was gebouwd voor de winterspelen van 1988. De baan staat bekend als een van de snelste ter wereld. Doordat hij op hoogte ligt, zijn er veel wereldrecords gereden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere en zwoele nacht met minima rond 18 graden. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het iets koeler, er steekt daar 's middags een frisse westenwind op. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
7: Ze werden ondervraagd, er waren dreigementen. Het was een onveilige situatie. Er liepen mensen met honkbalknuppels rond. Met andere woorden, de 3 mannen die daar ter verantwoording werden geroepen, die zaten niet in een goede positie.
8: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
9: Dankjewel Wouter.
8: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Christian, heb jij wel eens meegemaakt dat er een getuigenverklaring kwam, echt uit, als een soort duveltje uit een doosje, die jaren na dato een heel ander licht op de zaak waar jij in figureerde werpt?
9: Nu ik er even over nadenk. Kijk, jij weet, ik heb het passageproces gedaan. Hè?
8: Zeker. En vond je dat een succes?
9: Nee, uiteindelijk was dat geen succes. Maar daarin, die cliënt die mijn kantoor genoemd, Nico Meijer en ik bijstonden, was Dino Sorel.
8: Ja, bekende naam.
9: En die werd vrijgesproken in eerste aanleg voor het opdrachtgeven voor moorden.
8: Ja.
9: En toen kwam lopend het hoge beroep, kwam er een nieuwe getuige.
8: Een nieuwe kroongetuige zelfs.
9: Een nieuwe kroongetuige, Fred Ros. En niet dat hij nou een heel ander licht op de zaak wierf.
8: Je begint opeens een beetje zuur te kijken.
9: Nee, valt wel mee. Ik heb het wel verwerkt. Alleen, ja, de bewijsconstructie werd zeg maar wat
8: opgerekt.
9: Ja, die werd opgerekt. Die werd lelijker, belastender voor Dino Sorel. En dat heeft uiteindelijk ook geleid tot de levenslange gevangenisstraf. Ja. Dus ja, kijk, er kunnen dingen gebeuren in een strafzaak.
8: Ja.
9: Die je niet ziet aankomen. En die wel enorm verschil kunnen uitmaken.
8: Dat heb ik eigenlijk nooit gevraagd aan jou. Wat ging er door je heen toen jij opeens hoorde dat die nieuwe kroongetuige er was? Heb je toen even hardgrondig staan vloeken in de advocaat?
9: Ik kan daar een boek over schrijven wat er toen door me heen ging en wat er allemaal gebeurde. Maar ik denk vooral totale verbijstering. Maar ook wel meteen dat je energie voelt van oké, de zaak is veranderd.
8: Bring it on.
9: We moeten opnieuw aan de slag.
8: We gaan naar de zaak van deze week. Langs de A2 op een bouwplaats bij Loenersloot en Vinkeveen wordt in 2005 het lichaam van een man gevonden. Hij is verpakt in vuilniszakken. De man heeft 2 gebroken ribben. Ook zijn er gaten in zijn knieën geboord. En zijn armen zijn op zijn rug gebonden. Het blijkt te gaan om de dan 41-jarige Paul Epskamp uit Schagen. Hij is slachtoffer geworden van een afrekening in het criminele milieu. Het draait allemaal om de diefstal van een partij hash. Daarna wordt Epskamp ontvoerd en op gruwelijke wijze door criminelen verhoord en gemarteld. Ab Hockeling uit Enkhuizen speelt volgens justitie een cruciale rol in de marteldood van Epskamp. En hij wordt in 2008 bij het Hof in Amsterdam veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf. Zelf houdt hij altijd vol onschuldig te zijn. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Nick Hendriksen uit Hoorn. Welkom, Nick.
10: Dankjewel.
8: Jij noemde jezelf in het voorgesprek een nostalgische rechtsromanticus. Wat bedoel je daarmee? Je begint gelijk te lachen.
10: Ja, dit klinkt heel erg candlelight.
8: Ja.
10: Maar wat ik daarmee bedoel is dat als je wat langer in de advocatuur zit, dat je bepaalde ontwikkelingen meemaakt en dat je soms wel met nostalgische gevoelens kan terugkijken op hoe het ooit geweest is. En deze zaak speelt in een tijd dat ik net nog geen advocaat was in 2005. Ik ben in 2006 beëdigd. En het is heel interessant vanuit hoesmatig interesse om daar dan op terug te kijken en te reflecteren.
8: Ah, dus zo bedoel je de nostalgie van de dagen van vroeger.
10: De dagen van vroeger.
9: Maar zie jij ook heb jij ook een last van juridische nostalgie? Dat je denkt, nou, het recht zag er vroeger toch anders uit en was mooier of anders of beter? Of...
10: Nou, dat denk ik soms wel eens. Ja. Maar dat kan ook ermee te maken hebben dat je toen minder ballast had. Dus minder het gevoel met je meedroeg van, ik heb nog niks meegemaakt. En nu heb je zoveel meegemaakt dat je denkt, oh ja, maar toen ging het beter of toen ging het meer zoals ik had verwacht.
9: Ben je cynischer geworden in de afgelopen 20 jaar?
10: Nee,
9: eigenlijk?
10: Juist minder.
9: Minder?
10: Ik ben veel positiever over de rechtspraak, ja.
8: Oh, dan ben je volgens mij wel een beetje een uitzondering, Nick.
10: Nou, ik maak me er in ieder geval een stuk minder druk om.
9: Ja. Dat heb je geleerd in de loop der jaren.
10: Ja, ik vind het ook prima dat mensen tegenwoordig, als president van Amerika het internationale recht doodverklaren, dan denk ik, ja, dat is gewoon maandag.
8: Herken je dat een beetje, Chris? Dat je gewoon een beetje een pragmatische blik hebt op het recht.
9: Nou ja, het gaat in golven. Kijk, ik ben beëdigd in 2008, dus 2 jaar later als Nick.
8: Jullie zijn een beetje generatiegenoot.
9: Een beetje generatiegenoot. Kijk, je begint heel erg ambitieus en dat je de wereld kan veranderen. Daarna heb ik in ieder geval een periode van cynisme gehad. En nu zit ik in een periode van realisme en relativering. Misschien is dat wel vergelijkbaar. Dat je het allemaal iets minder zwaar opneemt. Omdat je gewoon weet, ja, dit is gewoon hoe het gaat.
8: Oh, ik herken dat wel. Ja, in mijn eigen carrière. Maar ik ben weer wat ouder dan jullie. En daarna komt gewoon weer knalhard cynisme, hoor. Dus dat is je voorloop.
9: Ja, daar zit je nu
8: ik zit nu weer dat ik denk, ja.
10: Het is wel heel deprimerend.
8: Alles wat je doet, het maakt niks uit. Het maakt niks uit. Nick, deze zaak, Paul Epskamp. Ik kan me die zaak ook nog heel goed herinneren. Hoe is die bij jou terechtgekomen? Hoe raakte jij daarbij betrokken?
10: Toen ik advocaat werkte ik bij een advocaatkantoor in Hoorn. Ja. En mijn toenmalige patroon was de advocaat van Ab. En in die tijd leerde
8: Van de verdachte.
10: Ja, exact. En in die tijd leerde ik Ab dus al kennen. Ging ik ook mee naar de gevangenis om besprekingen bij te wonen. Heb ik ook zittingen bijgewoond. Heb ik het dossier gelezen. Maar wel in dienst van mijn toenmalige patroon. Ik ben bij dat kantoor vrij snel weggegaan. Heb toen mijn carrière vervolgd in Amsterdam en bij andere kantoren. En toch bleef die zaak altijd wel bij me.
8: Heb Waarom? Ook in de...
10: Nou, met name denk ik omdat het de eerste zaak was waar ik mee in aanraking kwam die dan een beetje voldoet aan je beeld als je net advocaat wordt van wat dan een spannende zaak is. Maar nooit gedacht dat ik die zaak ooit zelf zou behandelen.
8: Neem ons heel even mee. Dus je bent dan eigenlijk het advocatenvak nog een beetje aan het leren, zeg ik het dan zo goed?
10: Zeker.
8: En dan kom je in
10: heel erg goed.
8: Ja, dan kom je in zo'n zaak terecht. Dan kom je in een zaak die criminele afrekening lijkt. Iemand die is gemarteld. Iemand die in vuilniszakken langs de snelweg wordt gevonden. Ja, dat lijkt me voor een jonge advocaat
10: geweldig.
8: Geweldig. Ik zit te lachen.
9: Nee, het klinkt heel raar, hè, voordat we weer allemaal klachtenbrieven krijgen. Het is een verschrikkelijk strapper feit, voor de duidelijkheid. Maar als jonge advocaat, ik herken dat. Als je zeg maar in zo'n zaak mag gaan meedoen met je patroon.
8: Ja,
9: dat is waarom je het doet, hè?
8: En waar bestonden jouw werkzaamheden dan uit, Nick?
10: Ja, dan moet je toch denken aan een dossier bestuderen. En daar iets van een mening over vormen. Terwijl je echt op dat moment van toeten nog blazen weet. Ik weet niet hoe het bij Chris zat, maar in mijn tijd als beginnend advocaat wist ik er nog heel weinig van, durf ik ruimtelijk toe te geven.
8: Kan je nog herinneren wat voor adviezen je daarover toen hebt gegeven? Weet je daar nog iets van?
10: Nee, ik heb het dossier samengevat, herinner ik mij nog. En dat is uiteindelijk wel bij mijn patroon beland. En gaandeweg het proces ben ik bij het kantoor weggegaan. Dus ik heb daar niet een heel duidelijke herinnering aan wat daar verder mee gebeurd is.
9: Had je toen wel al contacten met deze cliënt?
10: Zeker, ik ben in de PI Haarlem nog bij hem geweest, samen met mijn toenmalige patroon een aantal keer.
9: De PI Haarlem bestaat ook niet meer.
10: Nee, de PI Haarlem bestaat helaas niet meer. Nee.
11: Toestand.
10: Ja. Ja, zeker.
11: Dan ga je weg bij dat kantoor. Heb je die zaak toen destijds nog gevolgd?
10: Ja, heel erg. Het is ook wat dat betreft wel een vreemde zaak. Hè? Want uiteindelijk is hij veroordeeld tot een relatief lage straf bij de rechtbank.
11: Dan ja, wat heeft hij gekregen?
10: In mijn herinnering is dat 4,5 jaar geweest. Dan zou je denken voor een feit waarbij iemand om het leven is gekomen, plus nog substantieel drugsfeit, al gaat het om softdrugs, laat maar zitten.
11: Ja.
10: Maar hij is echt afgevoerd uit die rechtszaal, stond in de media, roepend, ik ben onschuldig en ik ga doorprocederen, worden in die orde van grootte. En dat heeft hij dus ook gedaan. Is in hoger beroep gegaan. Nou, de afloop weten jullie.
11: Wat is de afloop geweest voor de luisteraar?
10: Voor de luisteraar is hij daar veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf.
9: En waar is hij dan precies voor veroordeeld?
10: In beginsel gaat het dus inderdaad om wat in de inleiding al werd gezegd. Namelijk dat er grof geweld op Paul Epskamp is uitgeoefend. In een ondervragingsachtige setting. Dat was ten laste gelegd als zware mishandeling met voorbedachte raden. Dood en gevolgen hebbende.
11: Ja.
10: Daar is hij voor veroordeeld. Het ging ook over wederrechtelijke vrijheidsberoving. Dat is de ontvoering waar jij het over had. Oh, viel daar wel het een en ander over te zeggen. Maar goed, laten we het vanuit gaan dat ook gespeeld heeft. In ieder geval op het moment dat hij eenmaal in Roosendaal was, waar een en ander zich dan zou hebben afgespeeld. Dus daar zie je dan de veroordeling op het medeplegen van die twee feiten, plus dan nog het drugsfeit.
11: Ja. Dus hij is veroordeeld bij het Hof Amsterdam.
10: Ja.
11: Wat is er daarna nog gebeurd?
10: Nou, daarna is hij in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Bijzonder aspect aan de procedure bij het Hof in Amsterdam was dat hij daar niet bij aanwezig kon zijn, omdat hij toen voor een drugsfeit vast zat in Noorwegen.
11: Aha.
10: Cassatie bij de Hoge Raad heeft niks opgeleverd. Hij is toen naar het Europees Hof gegaan met Stijn Franken.
11: Ja.
10: Die procedure heeft heel lang geduurd voor een succesvolle klacht bij het Europees Hof.
9: Mm-hmm. En waar zat die klacht op?
10: Die klacht die zag op het gegeven dat hij niet aanwezig kon zijn bij het Hof Amsterdam. Zijn naam is dus voor altijd verbonden aan het aanwezigheidsrecht van verdachten bij zittingen. Wordt ook best wel vaak geciteerd, dat arrest van het Europees Hof.
11: Heel even, het aanwezigheidsrecht. Wat is dat?
10: Nou, elke verdachte heeft het recht om zijn proces bij te wonen. Tegenwoordig zie je ook de route naar de verplichting om aanwezig te zijn bij het proces. Dat geldt niet voor alle verdachten, maar dat is er wel.
11: Mm-hmm.
10: Maar in deze tijd, waar we het nu over hebben, is dus het aanwezigheidsrecht heeft dan meer handen en voeten gekregen. Met name dus door het arrest van het Europees Hof dat Stijn Franken heeft bewerkstelligd.
11: Ja, ja, op die fiets.
9: Dus het Europees Hof heeft eigenlijk zeg maar, die hele strafzaak vernietigd. Ofthans die behandeling bij het Hof.
10: Ja, maar niet inhoudelijk. Dus dat is natuurlijk het gekke. Want uiteindelijk gaat het om een technisch aspect van de zaak. Je moet zorgen dat de verdachte, als je weet waar die is, aanwezig kan zijn bij zijn proces.
9: Ja.
10: Maar op zichzelf genomen heeft het Europees Hof niet gezegd dat onderzoek is onrechtmatig of jullie hebben dingen gedaan binnen dat onderzoek dat onrechtmatig is. Getuigen onder druk gezet, verdachten ondervraagd zonder dat er een advocaat bij was. Dat soort dingen zijn er allemaal niet.
9: Nee.
10: Het ging puur en alleen over dat hij bij de inhoudelijke behandeling bij het Hof in Amsterdam niet aanwezig was.
9: Wanneer was deze uitspraak van het Europees Hof? Weet je dat nog?
10: Ik denk 2017.
9: 2017, ja. En toen?
11: Ja, sorry. Hoe kwam het dat die zaak in 2021 dan weer bij jou terecht kwam?
10: Nou, eigenlijk daarvoor, want en dan komen we weer bij een technisch aspect van wat gebeurt er als het Europees Hof een klacht bij het Europees Hof gegrond verklaart.
11: Ja.
10: Dat is dat je eerst een procedure krijgt opnieuw bij de Hoge Raad.
11: Het gaat dus het hele trapje weer af.
10: Juist.
11: Dus, okay. Dus je gaat eerst het trapje, eerste aanleg, hoger beroep, cassatie, Europees. En dan ga je ook die rit ga je ook weer terug dan?
10: Ja.
11: Dus, zeg maar, dat zodra, wist ik helemaal niet.
10: Nee, dat wist ik op dat moment eerlijk gezegd ook niet. Maar de trap gaat dan inderdaad weer af. Dus je hebt de gegronde klacht bij het Europees Hof. Dan vraag je je af, wat moet je daarmee? Nou, dat is naar de Hoge Raad en daar een soort van stempel op halen. Omdat de zaak dan weer verder moet worden behandeld in Nederland. Dat kan de Hoge Raad dan niet doen. Maar zonder die stempel van de Hoge Raad kom je niet verder.
9: Ja, je vraagt eigenlijk bij de Hoge Raad om herziening. He, ja. We hebben een aantal weken geleden hebben we hier Vince van der Brink gehad, he, over herziening.
11: Ja.
9: Toen ging het over een novum, he, een nieuwe feitelijke omstandigheid. Maar een novum kan ook zijn, he, een uitspraak van het Europees Hof.
11: Ja.
9: Waarbij ze zeggen, hey, er is een gegronde klacht. Dus je vraagt eigenlijk herziening bij de Hoge Raad.
10: Ja, het staat ook zo in de wet omschreven dat op het moment dat het Europees Hof een klacht gegrond verklaart, dat je als Hoge Raad gedwongen bent om daarvoor af te tekenen. Dus er is geen discretionaire bevoegdheid meer bij de Hoge Raad. Die kunnen niet zeggen, nou ja, oké, Europees Hof, alles leuk en aardig.
9: Maar dat gaan we niet doen.
10: Precies, nee. Dat gaat niet.
11: Aha. En dan?
10: Dan kom je dus terug bij een feitelijke instantie. En dan is de eerste vraag die je zelf, denk ik, als advocaat moet stellen. Wat mag die feitelijke instantie nog? Want op zich, als je gewoon kijkt naar hoe het proces verlopen is, is er natuurlijk een inhoudelijke behandeling geweest.
11: Ja.
10: En is de reden voor een nieuw proces eigenlijk niets anders
11: dan dat hij er niet was.
10: Ja, hij was er niet. Maar ja, maakt dat dan dat je het hele proces overnieuw moet doen?
9: Ja.
10: Dat is wel de eerste vraag die ik mezelf heb gesteld in ieder geval. Het is ook niet zo dat dit zeg maar 100 keer per jaar zich voordoet en dat je dus even in de rechtspraak kan kijken, oh, dat ging zo toen. Je begint echt aan onontgonnen gebied. En de eerste vraag die dus bij het Hof Den Haag terecht kwam, want daar liep de procedure toen hij werd terugverwezen door de Hoge Raad. Wat gaan we eigenlijk doen?
11: Ja.
10: Is er nog ruimte om getuigen te horen? Kan ik onderzoekswensen indienen?
9: Maar hoe kwam deze app dan, zeg maar, toen de Hoge Raad had gezegd, we gaan het herzien, hè, die zaak moet opnieuw behandeld worden door het Hof Den Haag. Hoe kwam die app dan bij jou terecht?
10: App is altijd wel enigszins in contact geweest vanaf, denk ik, nou, 2015, 16 ergens. Gewoon omdat hij zich mij herinnerde en we het wel goed konden vinden. Dus hij belde af en toe. En dan spraken we gewoon eventjes, niet met het idee van, ik ben geïnteresseerd om jouw zaak te gaan doen. Want procedures bij het Europees Hof, die ambitie heb ik niet. En had ik toen zeker niet. Dus dat speelde niet.
11: Ja, het is ook echt heel specialistisch werk natuurlijk.
10: Zeker.
11: En moet je vind echt voor in de wieg gelegd zijn ongeveer, denk ik.
10: Nou ja, en er ook verstand van hebben. Het gaat ook nogal ergens over.
9: Ja, precies. Ja. Ik doe het ook niet hoor.
10: Nee, precies. Nee. Ik bedoel, je moet ook een beetje soort je eigen grenzen soms kennen. Maar goed, we hadden dus af en toe gewoon gesprekjes. En hij kwam wel eens op de koffie. En dan praten we wat over het leven. En dat was eigenlijk de basis van ons contact. En hij zei altijd, nou, als ik die zaak bij het Europees Hof win, nou, dan gaan we het met jou doen hoor.
11: Wat voor man is hij?
10: Hij was, want hij is ondertussen overleden. Maar goed, hij was in ieder geval een wat kleinige, toen ook al wat ouwige man met een hele zware stem die altijd aan het roken was. Maar ook een hele, toch wel indrukwekkende man. Die echt imponerend overkwam.
11: Waardoor kwam dat? Aura.
10: Ja, aura. Zelfverzekerdheid. Daar kon je heel strak aankijken. Ja, dat is een intrigerende man ook wat dat betreft.
11: Klinkt ook wel een beetje als een man van de gestampte pot dus.
10: Ja, als die gestampte pot in de onderwereld was. Toch?
11: Ja, nou ja, zo zeggen we dat. Hè? Jongens van de gestampte pot, de penose. Ja. Een echte, en zoals ze dat in het wereldje zeggen, een echte.
10: Ja, zeker. Hij kende ook natuurlijk wat kopstukken. Die komen ook in deze zaak naar voren.
11: Ja.
10: Charles Volsman, dat is een naam die natuurlijk in dit dossier zit.
11: Dat is een bekende hashhandelaar uit de vorige eeuw. Hè. Het is ook alweer eentje uit het criminele verleden van Nederland.
10: Dat is ook het nostalgische aspect natuurlijk aan deze zaak. Hè. Het gaat, als je het leest, het dossier waar het over gaat, ook een beetje trip down memory lane. Naar net aan de oude garde die zo rond de jaren 90 een beetje uit de controle raakte. Werd vervangen door nieuwe opkomende misdaadssyndicaten. Dus dit zit precies op dat snijvlak. Van daardoor is het echt lezenswaardig en interessant.
11: Wat heeft hij jou verteld over wat er in 2005 is gebeurd? Want ik zei het dan net ook even tijdens de inleiding, er was gedonder over een partij hash. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt, toch?
10: Ja, uiteraard ga ik niet vertellen wat hij tegen mij heeft gezegd.
11: Nee, oké.
9: Maar welk beeld rijst een beetje op uit het dossier?
11: Dankjewel, Chris.
10: Wat er in ieder geval uit het dossier oprijst, is zijn volledige overtuiging in zijn eigen onschuld. Nogmaals, hij kreeg bij de rechtbank een straf waarvan je zou zeggen, nou, dit is misschien een goed moment om te denken, het is wel leuk geweest met z'n allen. Maar hij is onder het uitroepen en beleiden van zijn eigen onschuld die zittingszaal uitgevoerd en is altijd doorgegaan. En dat beeld rijst ook op uit het dossier.
11: Neem ons even mee naar dat dossier.
10: Het dossier komt inderdaad erop neer dat er op enig moment de partij hash was verdwenen. Die hars die was gestashed bij ene Jan.
11: Yeah.
10: Die had een, was verdwenen. Die hars die was gestashed bij ene Jan.

0: jouw cliënt gezegd, hey, weet jij een goede stash? Hij heeft simpel gezegd, en jouw cliënt had een goede stash bij ene Jan.
1: Juist, hij stond voor die Jan in. En omdat daar nou juist die drugs zijn weggenomen, werd hij benaderd om ervoor te zorgen dat die drugs terug zouden komen. Op dat moment verbleef hij in Brazilië. Dus hij is toen hals over kop teruggevlogen naar Nederland om dit in orde te maken.
2: Ja, want het zou zijn, er was iets van 5000 kilo hash was daar naartoe gesmokkeld. En 2000 kilo hash, die was op enig moment footsie.
1: Ja,
0: en dat is een behoorlijke partij.
2: Ja, je zal het op moeten roken. Dat is een heleboel hash, is dat. Ja, dat is ook weer een stukje nostalgie. Ja, dat waren toen partijen. Nou, daar haalde je de voorpagina van de krant wel mee. Want toen had je nog niet die massale cocaïne smokkel. Dat waren echt de hashjongens. Dat waren de zwaarste criminelen van Nederland, zeg maar toen. Toch, als zeg ik het goed zo?
1: Nou ja, als dat jouw indruk is. Ja,
2: Okay. Nou, die neem ik dan even voor mezelf, voor mijn eigen. Toen had je natuurlijk ook ecstasyboeren en kookhandelaren.
0: Nee, maar hash was echt nog wel groot toen die tijd.
1: Ja. Ja, hash was zeker groot. Alleen, ik las toevallig gisteren iets in de krant dat bepaalde groeperingen nog grote partijen hash verplaatsen.
2: Ja, het is weer terug, hè? Dus in die zin maakt ook alles weer een rondje. Goed, even terug naar het verhaal. Jouw cliënt, Ab, die is op vakantie. Die krijgt een telefoontje. Yo, er is allemaal gedoe. We zijn 2000 kilo zijn we kwijt. Ga jij dat even oplossen?
1: Ja.
2: En toen?
1: En toen is hij dus gaan proberen om te achterhalen wat er gebeurd was. Nou, de eerste met wie hij natuurlijk in contact trad was degene die verantwoordelijk was voor de locatie, Dujan dus.
2: Ja. Nou, wat zei die?
1: Ja, dat hij geen idee had. Belangrijk aspect in de zaak is dat er een groot hek omheining om die loods zat.
2: Ja.
1: En dat degene die het gestolen heeft door dat hek is gegaan zonder het hek open te breken. Dat sprak niet in Jan zijn voordeel.
2: Dus die had de sleutels?
1: Die had sowieso de sleutels daarvan.
2: Ja.
1: Maar de vraag is dus, hoe is hij dan verbonden met de personen die Jan hebben weggehaald?
2: Ja.
1: Dat is wel een gedachte die kennelijk is opgekomen bij mensen die in dit dossier voorkomen.
2: Ja, ik heb ook even mijn inzicht te lezen. De eigenaar van de stash, die heeft gezegd dat hij het hek had opengemaakt omdat de vuilcontainer van een of ander restaurant opgehaald moest worden, wat op dat terrein kennelijk was of zo.
1: Ja, dat heeft hij inderdaad gezegd. En daar is het voor hem bij gebleven.
2: Ja. Ja.
0: Maar jouw cliënt gaat verder op zoek.
1: Ja. En in dat licht komt dus ook Epskamp naar voren.
2: Ja. Want wat was zijn rol bij die smokkel?
1: Niet.
2: Oh.
1: Het punt was dat hij die partij zou hebben gezien in het kader van de mogelijke verkoop van die partij. Dus hij zou in ieder geval de testlocatie kennen. En er waren natuurlijk niet heel veel mensen die op de hoogte waren van daar ligt een hele grote partij verdovende middelen.
2: Ja.
1: En dat was zijn probleem. Hij is daar dus niet geweest omdat hij daar niet zou mogen zijn. Maar hij was wel een van de weinigen die op de hoogte was van de locatie.
2: Want ik begrijp dat die Paul Epskamp, dat was geen grote speler in het criminele milieu. Hè? Dat was meer eigenlijk een soort scharrelaar, rommelaar, die af en toe er wel eens wat bij deed. Of is dat, klopt dat beeld met wat jij in het dossier hebt gelezen?
1: Nou, Charles Volsman stelde zich garant voor hem. Dus ik weet niet of je dan een kleine jongen bent.
2: Nee. Okay. Ja, goed.
0: Maar even voor de duidelijkheid, Niek, dat iedereen het nog kan volgen. Kijk, jouw cliënt moet op zoek gaan naar degene die die partij gestolen heeft.
2: 2000 kilo, 5 miljoen euro was dat toen waard.
0: Hoe komt hij uit bij deze Epskamp dan? En wat doet hij dan vervolgens?
1: Hij weet dat Epskamp dus die partij heeft gezien. En hij staat onder zware druk. Want hij wordt verantwoordelijk gehouden omdat die testlocatie uit zijn koker komt. Hij wordt verantwoordelijk gehouden door de eigenaren. Hij moet dus met een oplossing komen. Of die oplossing nou klopt of niet. Anders is de oplossing dat hij wordt opgelost. En daar zit voor hem het probleem. Dus hij moet iets doen. En wat hij moet doen is dus proberen te achterhalen of die partij terug kan komen. En in dat kader vinden er op een gegeven moment dus gesprekken plaats. Met onder andere Paul Epskamp, maar ook met Charles Volsman. Om binnen het milieu te achterhalen wat er nou met die partij is gebeurd.
2: Straks in Napleiten hoor je meer over de man die jarenlang onterecht in de gevangenis zat voor een marteldood.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Beekbergen, vlakbij Apeldoorn, is een zorgcentrum ontruimd omdat er een felle brand woedt. In het zorgcentrum wonen jongeren met psychische problemen. Meerdere mensen zouden volgens de lokale omroep rook hebben ingeademd. Het vuur is tot in Zutphen te zien, de oorzaak van de brand is toch niet bekend. In de Japanse regio Kumamoto zijn 2 mensen om het leven gekomen na een explosie in een winkelcentrum. Het gebied werd eerder op de dag getroffen door een zware aardbeving, waardoor een deel van het gebouw al was ingestort. Ook zitten meerdere mensen in Japan nog vast in hun huis. Ook in Arnhem is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Daar kwamen een paar honderd mensen op af. In Amsterdam was een grote herdenking bij het Homo-monument, die werd door duizenden mensen bijgewoond. Morgenavond staat er nog een herdenking gepland in Utrecht. En de schaatsbaan in het Canadese Calgary is gered van de sloop, melden Canadese media. De overheid steekt tientallen miljoenen in de renovatie van de verouderde ijsbaan. Die was gebouwd voor de winterspelen van 1988. De baan staat bekend als een van de snelste ter wereld. Doordat hij op hoogte ligt, zijn er veel wereldrecords gereden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere en zwoele nacht met minima rond 18 graden. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het iets koeler, er steekt daar 's middags een frisse westenwind op. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
5: Je bent weer terug bij Napleiten met advocaat Nick Hendriksen.
6: Want je noemde een aantal keer de naam van Charles Wolfsman. Wat was zijn rol bij deze partij dan?
7: Nou, eigenlijk als een soort van persoon die door Epskamp erbij betrokken is. Omdat hij werd aangesproken op het vermist raken van die partij. En hij zocht rugdekking. En die rugdekking die verschafte Charles Wolfsman. En die is vervolgens ook bij besprekingen geweest met de vermoedelijke eigenaren om zo tot een oplossing te komen.
6: En als we even die eigenaren nog even kunnen duiden, wat voor types moeten we dan aan denken?
7: Dat ging om een in Marokko gevestigde vermeende handelaar in verdoofde middelen. Met een aantal betrokkenen die zich hier hadden gevestigd.
5: Ja. En dit is nou precies zo'n conflict in het criminele milieu. Hè? Dit is, ik bedoel, Chris, jij hebt ook van dit soort zaken gedaan. Er is een partij doop, die verdwijnt. Mensen stellen zich voor elkaar garant. En eigenlijk krijg je een soort stapeling van partijen. Dus je ziet ook, mensen gaan gelijk rugdekking zoeken bij zwaardere criminelen. In dit geval dan dus ook onder andere Charles Wolfsman.
6: Ja.
5: De andere kant heeft geloof ik zijn heil ook gezocht bij een roemruchte motorclub, toch? Zeg ik dat goed?
7: Ja, die roemruchte motorclub die komen ook in beeld als potentiële afnemer.
5: Ja, ja.
7: Dus die hadden misschien ook een wat concreter belang dan alleen rugdekking verschaffen.
5: Ja.
6: Het is één schimmenspel.
5: Nou ja, het is een schimmenspel met waarin dus een aantal bekende namen voortkomt. Hè? Wolfsman, de Hells Angels. En dan is eigenlijk heb je een soort onontwarbare kluwe in die onderwereld. En het draait allemaal om een partij hash van 5 miljoen euro.
7: Ja, en je verwacht eigenlijk dat omdat ze met elkaar in gesprek gaan, want dat is wat er gebeurt. Ze gaan gewoon netjes met elkaar praten, ja, om te kijken, kunnen we dit niet met z'n allen oplossen? Kunnen
5: even
7: we niet
5: om de tafel.
7: Ja, gewoon op een normale manier. En dat heeft ook plaatsgevonden. Dus je hoopt dan dat het daarbij blijft. Dit, ja, is niet een situatie die per se had hoeven te escaleren, maar escaleert toch.
5: Ja.
7: En dat op een gegeven moment de eigenaren om wat voor reden ook in tijdsnood komen. Die ervaren tijdsdruk en die willen de zaak op de spits drijven en tot een conclusie komen. Dus mensen moeten antwoorden geven en anders gaan ze voor de bijl. En ja, dat is eigenlijk de aanleiding tot het overlijden van Paul Epskamp.
5: Is er enig zicht op wat er zeg maar in zijn laatste uren met hem is gebeurd?
7: Ja, wat er is gebeurd is dat er 3 personen waren die ter verantwoording werden geroepen door die eigenaren. Er vond een ontmoeting plaats bij de Witte Bergen.
5: Bekend
6: van de Valk Hotel.
5: Ja, langs de A1.
6: Bij Hilversum.
5: Ja.
7: Juist. En die personen die ter verantwoording werden geroepen, dat was mijn cliënt, Ab dus, als verantwoordelijke voor de steslocatie. De eigenaar van de steslocatie, Jan. En dus Epskamp.
5: Ja.
7: Die drie personen zijn vanaf die locatie meegevoerd naar Roosendaal. Naar een wat grimmig pand.
5: Gegijzeld eigenlijk.
7: Vriendelijk verzocht mee te gaan.
5: Oké.
6: Okay. Vriendelijk doch
5: dringend. Ja.
7: Ja. De keuze was misschien niet daar.
5: Ze konden maar niet geen nee zeggen, denk ik. Maar
7: het
5: goed,
7: werd ja. wel gewoon gevraagd.
5: Ja.
7: Maar wel met de gedachte, goh, waar gaan we heen en wat gaat er gebeuren? Want ja. het was wel duidelijk dat in ieder geval figuurlijk gezien de duimschroeven aangedraaid zouden worden.
6: En ja. die partij moest gewoon terug.
7: Juist. Ja. En deze drie werden wat dat betreft in de hot chair gezet. Ja. En moesten antwoorden gaan geven.
5: En is dat ook gebeurd?
7: Ja, en dat is een periode van dagen geweest.
5: Oh, dus ze zijn niet echt dagen in Roosendaal geweest?
7: Ja, dus het is niet een momentopname van het is één dag geweest. Ze zijn dagen in Roosendaal geweest waarbij de druk gaandeweg werd opgevoerd.
5: Heel even voor mijn beeld, konden ze tijdens die dagen ook naar huis? Of zijn ze dagen onafgebroken geweest?
7: Voor Efkamp gold dat die daar onafgebroken is geweest.
5: Ja.
7: Voor die andere gold dat gaandeweg de ondervragingen die plaatsvonden werd besloten dat de eigenaar van de sterkste locatie, Jan, niet verantwoordelijk was voor het wegnemen van de partij. Waarom dat is geweest, weet ik natuurlijk niet. Maar die mocht op een gegeven moment vertrekken.
5: Ja, dus dan zit jouw cliënt daar nog met Efkamp.
7: Ja. En op een gegeven moment werd mijn cliënt in een soort van onder toezichtstelling geplaatst. Met andere woorden, hij moest samen blijven met een van de vermeende eigenaren van die partij. En die zijn samen gebleven terwijl Efkamp nog aanwezig was in Roosendaal.
5: Ja, ja.
7: Maar die mocht dus op een gegeven moment ook vertrekken.
5: Ja.
7: Onder toezicht van een van die eigenaren.
5: Ja.
7: En daarna is het geëscaleerd. In de zin dat bij Efkamp steeds verder de duimschroeven werden aangedraaid. En uiteindelijk er ook fors geweld op hem is uitgeoefend.
5: Ja, het verhaal wat je altijd hoort over Paul Efkamp is dat er gaten in zijn knie zijn geboord. Is dat ook gebeurd?
7: Ja.
5: Wauw.
7: Ja.
5: Verschrikkelijk voor die man.
7: Ja, het is een afschuwelijke manier om aan je einde te komen.
5: Ja. Uiteindelijk komt hij dus te overlijden.
7: Ja.
5: Is hij doodgemaakt door deze mens? Of is dat op een andere manier gebeurd?
7: Je ziet dat eigenlijk terug aan het ten laste leggen dat de geweldhandelingen niet de oorzaak van de dood zijn geweest.
5: Oké. Okay.
7: In de zin dat zware mishandeling met voorbedachte raden de dood ten gevolge hebbende, dat dat niet per se een voorzienbaar gevolg was. Hij is dus ook overleden aan een hartaanval.
5: Oké.
6: Okay. Ja, precies. Die zware mishandeling heeft plaatsgevonden. Ja. Hij heeft vervolgens een hartaanval gekregen. En daarna is hij overleden.
5: Even met mijn lekenbrein, dat vind ik best wel gek. Dus je zet eigenlijk iemand op de klapstoel. Die ga je verschrikkelijk onder handen nemen. Die krijgt een hartaanval. Dan is dat toch gewoon eigenlijk dood door schuld, zou je dan bijna kunnen zeggen.
6: Doodslag, zou je
5: ja,
6: zeggen.
5: Ja, doodslag,
6: ja.
5: Sorry.
6: Ja, maar daarvoor heb je opzet nodig. Hè. Dus willens en wetens die dood willen veroorzaken. Dan wel dat je daarvoor het ernstige risico toeneemt. En waarschijnlijk waren de geweldshandelingen niet zodanig dat daar per definitie een grote kans op
7: en
6: dood
7: uitvolgde. En belangrijker, de geweldshandelingen waren gericht op een heel ander gevolg. Namelijk dat hij zou zeggen waar die partij was gebleven. Maar dus je hebt expliciet niet het opzet op de dood. Je hebt expliciet het opzet op iets anders. Precies. Namelijk dat iemand gaat praten.
6: Ja, en jouw cliënt was daar niet bij, bij dat ernstige geweld.
7: Nee, dat is niet uit het dossier gebleken. Nee.
6: Maar goed, ik kan me zo voorstellen dat op een gegeven moment is hij overleden. Nou goed, wordt hij ergens in vuilniszakken, wordt hij teruggevonden.
7: Ja.
6: Jouw cliënt wordt daar wel voor aangehouden.
7: Zeker.
6: In eerste aanleg, in 2006 al.
7: Ja, hij is daarvoor aangehouden geweest en vervolgens veroordeeld dus door de rechtbank. Samen met nog er waren meer verdachten voor de duidelijkheid. Hij is alleen de enige die er daadwerkelijk voor veroordeeld is. Ja. De anderen werden bij de rechtbank al vrijgesproken.
6: En wat was dan de argumentatie van de rechtbank en het Hof toenertijd om hem te veroordelen voor deze zware mishandeling, de dood ten gevolge hebbende?
7: Nou, dat je kon merken uit het dossier dat hij dus op zoek was geweest naar degene die verantwoordelijk was voor het wegnemen van die partij.
6: Ja.
7: En daarnaast waren er getuigen die zeiden dat hij ervan geweten had. Er was zelfs een getuige die zei op enig moment dat hij opdracht zou hebben gegeven. En dat plaatste hem natuurlijk wel in een kwetsbare positie.
6: Geweten had van het geweld, bedoel je?
7: Geweten had van het geweld, maar ook dus dat hij daar opdracht toe zou hebben gegeven.
6: Ja.
7: Nou, en als je dat soort verklaringen tegen je hebt, dan kan je je voorstellen dat een rechtbank gaat denken, ja, die was naar hem op zoek. Er is geweld op die manier uitgeoefend. En er zijn getuigen uit jouw kring die jou daarvoor aanspreken, aanwijzen, zeggen: jij hebt dit gedaan.
6: Ja.
7: Jij wist ervan, je hebt opdracht gegeven en je hebt dat mij verteld.
6: Ja.
7: Het meest bizarre is: er was zelfs een getuige die zei: ik heb opnames waarop hij dit zegt. Is naar de politie gekomen met een telefoon en zegt: die opname staat hierop. Maar stond er niet op.
5: Ah.
6: Maar dan neem jij die zaak over. Of dan jij gaat die zaak opnieuw behandelen in 2021. Jouw cliënt zegt, ik heb hier eigenlijk niks mee te maken. Toch?
7: Klopt.
6: Wat is jouw strategie vervolgens? Wat ga jij doen?
7: Nou, wat ik zojuist al zei. Uitzoeken of ik überhaupt nog de mogelijkheid had om bijvoorbeeld getuigen te gaan horen.
6: Ja.
7: Dus ik ben er ook redelijk open ingegaan naar het Hof. Want ik ging ervan uit dat zij dat ook niet dagelijks aan de hand hadden. Om eens gewoon uit te vragen van, zien jullie daar ruimte voor? Want ik ben voornemens om onderzoekswens te gaan indienen. Daar kreeg ik in eerste instantie geen reactie op. Maar goed, zij moeten daar natuurlijk wel iets mee met die positie die ik innam. En uiteindelijk hebben zij toen besloten, nou ja, goed, je staat je natuurlijk vrij om het in te dienen. En dat dwingt ons dan wel om daar iets van te vinden.
6: Ja.
7: Want in principe gaan zij dan natuurlijk verder bij waar het Hof Amsterdam gebleven is toen het volgens het Europees Hof misging. Namelijk op het moment dat mijn klant er niet bij was. En dat betekent dus dat ze feitelijk verder gingen bij het startpunt.
6: Ja, gewoon start van inhoudelijke behandeling in hoog beroep.
7: Ja, maar ook in die situatie, dat hebben we toevallig nog gezien in de zaak van Ali B. Kun je nog getuigenverzoeken doen.
6: Ja.
7: En dan geldt het noodhuiscriterium. Dat zal hier misschien aan de orde zijn geweest. Ik hoor een belletje, maar dat betekent dat je de onderzoekswensen simpel gezegd strenger toetst.
5: Ja, ja.
7: Dus het moet echt duidelijk zijn dat er een groot belang bestaat bij het horen van een bepaalde getuige.
6: En wie ben je gaan horen en waarom?
7: Nou ja, onder andere dus de enige ooggetuige die had toegegeven dat hij daar geweest is. Dus Jan, de eigenaar van de testlocatie. Want die was in Roosendaal, dus die kon een indruk geven van de situatie daar. En als mijn klant inderdaad daar als opdrachtgever zou hebben gezeten, dan mag je aannemen dat hij natuurlijk buiten schot bleef. Dus voor mij was hij een cruciale getuige. Die kon bevestigen wat de sfeer was, hoe de houding was ten opzichte van mijn klant.
5: Want wat hoopt hij met dat getuigenvoor te bereiken?
7: Aan te tonen dat mijn klant onschuldig was.
5: Ja, ja.
6: En wat bleek er uit het getuigenvoor? Wat verklaarde die?
7: Dat ze alle drie onder druk werden gezet en ernstig streng werden toegesproken en bevraagd. En ook werden bedreigd met geweld. Waardoor je als beeld kreeg dat zij alle drie in beginsel in dezelfde uitgangssituatie zaten toen ze in Roosendaal aankwamen.
5: Ze konden geen kant op.
7: Ja, en ze werden ondervraagd. Er waren dreigementen. Het was een onveilige situatie. Er liepen mensen met honkbalknuppels rond. Met andere woorden, de drie mannen die daar ter verantwoording werden geroepen, die zaten niet in een goede positie. Maar dat gold dus ook voor mijn klant. En dat past natuurlijk niet bij het beeld dat je daadwerkelijk deelnemer bent aan geweldspleging tegen één van de drie. Dan wel daar opdracht toe hebt gegeven, terwijl je er zelf zit om om verantwoording af te leggen.
6: Ja, helder.
5: Dus jij moest jij bent die Jan gaan horen, de eigenaar van de stash. Zijn bijnaam was geloof ik Jan Patat.
7: Ja.
5: En wat verklaarde deze Jan Patat?
7: Nou ja, in de kern is dat je inderdaad daar een sfeer had waarbij hij zich ernstig bedreigd voelde. Maar dat mijn klant in diezelfde situatie zat, waar die dus ook ernstig bedreigd werd. En dat dat de feitelijke situatie was. Dus dat er helemaal geen aanleiding was voor de gedachte dat hij op wat voor manier dan ook betrokken was bij geweldspleging richting Epskamp.
6: Weet je, daarbij is van belang, Wout. Kijk, het gaat hier om medeplegen. Mm-hmm. En dat hebben we al vaak besproken in Napleit. Ik heb bij medeplegen moet het in eerste instantie ook sprake zijn van bewuste en nauwe samenwerking tussen de verschillende plegers, om het zo maar te zeggen. En dat val je eigenlijk in eerste instantie aan. Je zegt, er is helemaal geen samenwerking. Ik bedoel, mijn cliënt wordt...
5: Staat ook op de klapstoel.
6: Ja, die wordt gedwongen in deze situatie. En daarnaast moet je een substantiële bijdrage leveren aan het uiteindelijk strafbare feit. Zo zwaar mishandeling de dood tegen volgen hebbende. Maar ja, als jij daar gedwongen zit, en je bent er niet eens bij en je bent geen opdrachtgever, ja, hoe kan je dan een bijdrage leveren, behalve dat je in eerste instantie die man hebt gezocht, deze Epskamp.
5: Ja, waarom wilde jouw cliënt zo graag zijn onschuld bewijzen? Hij was, je hebt hem net omschreven als een geharde jongen uit het criminele milieu.
6: Hij had al gezeten.
5: Je gaat hier een hele zaak oprakelen met mogelijk alle gevolgen van dien. Heb je daar enig idee, beeld bij waarom je dat wilde?
7: Ja, dat heeft hij ook zelf uitgelegd. Er is een interview met hem geweest vlak voor de inhoudelijke behandeling van het hoge beroep bij het Hof Den Haag. Dat is nog steeds terug te vinden bij RTV Noord-Holland.
5: Zetten we in de show notes.
7: En daarin geeft hij heel duidelijk aan wat zijn belang is. Namelijk om niet als verantwoordelijke voor de dood van een ander uiteindelijk zelf te sterven. Want het maakt wel uit of je drugs vervoert, waar hij onherroepelijk voor is veroordeeld. Ja. Of dat je daadwerkelijk verantwoordelijk bent voor het nemen van een leven.
5: Ja.
7: En dat onderscheid was voor hem cruciaal. Dus hij zocht echt rehabilitatie.
5: Fascinerend, hè? Dat je dan fascinerend, eigenlijk ook wel begrijpelijk.
6: Heel begrijpelijk.
5: Dat als je zegt, ik heb dat echt niet gedaan, dat je daar een soort van dat je dat recht wil zetten.
6: Ja. Maar ik vraag me ook af, hè, na al die jaren. Hè, dus in 2021 in deze verklaring komt van deze Jan Patat. Hoe ging het Openbaar Ministerie er eigenlijk in staan? Die hadden natuurlijk eerder, waren die voor een bewijsverklaring gegaan en een veroordeling.
7: Nou, dat werd niet anders.
6: Dat werd niet anders.
7: Nee, die zijn vol voor het handhaven van de bewijsverklaring gegaan. En dat had er natuurlijk ook mee te maken. Kijk, voor hun was er weinig veranderd. Kijk, de verklaringen op basis waarvan de cliënt oorspronkelijk werd veroordeeld, die lagen er nog steeds. De bouwstenen voor de veroordeling bij de rechtbank en het Hof waren niet veranderd. Het Europees Hof had niet gezegd, daar is iets fout gegaan in die bewijsverklaring. Dus op zich was er voor het Hof Den Haag niet een dwingende reden om er heel anders in te gaan zitten. En voor de advocaat-generaal van dienst ook niet.
5: Zo'n zaak, hè, die is dan. Dat, kijk, je hebt altijd een ding dat als een zaak vers is, om het zomaar eens even te zeggen, dat er enorm veel spanning op staat. Want de belangen zijn groot. De
6: dynamieken omheen zijn.
5: Mensen zitten nog allemaal helemaal verwikkeld in dat criminele conflict waarover deze zaak draait. Ja, jij gaat 16 jaar na dato eigenlijk nog even zitten poeren en roeren. Merkte je dat er toen nog spanning op stond of was die spanning weg?
7: Een goede vraag. Ik ervaarde die spanning wel. Alleen niet in de zin van een zaak die heet van de naald is. Mm-hmm. Maar wel vanwege het belang dat erachter zat. En ook vanwege mijn emotionele betrokkenheid bij deze zaak. Niet zozeer dat ik er zelf bij betrokken ben, maar wel omdat het zo'n onderdeel, zo'n rode draad door mijn eigen leven als advocaat is geweest. Het eigenlijk altijd een zaak is geweest waar ik heel erg gefascineerd door ben geweest. En het is dan heel bijzonder dat je die zaak uiteindelijk mag bepleiten.
5: Ja.
6: Want hoe ging dat eigenlijk op zitting dan? Want je komt opnieuw bij het Hof Den Haag. Was jouw cliënt erbij of niet?
7: Nee, en dat is dus het uitzonderlijke aan de hele situatie. Dat degene die verantwoordelijk is voor de rechtspraak over het aanwezigheidsrecht, dat bewerkstelligd heeft met als resultaat dat uiteindelijk de zaak inhoudelijk wordt behandeld. En hij toen te ziek was
6: om van zijn aanwezigheidsrecht gebruik te maken.
7: Ja, en wij ook ervoor gekozen hebben om de zaak even goed maar door te zetten, omdat zijn gezondheid zodanig broos was dat we het risico liepen dat hij het überhaupt.
6: Hij was echt ernstig ziek.
7: Ja, hij is overleden.
6: Ja, hij had geen griepje of zo.
7: Nee. Het ging gewoon niet goed met hem. En uiteindelijk is hij dus ook overleden een aantal. Ja, dat denk 2 jaar later of iets dergelijks. Ja, ja. Maar goed, je zit dus ook in een situatie waarin je denkt, als het gebeurt nu, dan valt het hele proces natuurlijk letterlijk dood neer. Want met hem sterft het proces. Dus we moesten wel door, ongeacht dat hij niet aanwezig was. En dat is ook de reden waarom we toen met RTV Noord-Holland hebben gesproken, heel bewust, zodat in ieder geval het Hof kennis kon nemen van wat nou zijn motieven waren, hoe hij erin zat. Dat ze hem in ieder geval live nog konden zien op beeld, waarin hij uitlegt van, dit is mijn reden om nog dit te doen.
6: Ja, dus je hebt eigenlijk een interview met RTV Noord-Holland heb je gedaan, of althans jij maar je cliënt, hè, waarom met instemming voor jou, om hem een beetje voor het Hof tot leven te brengen eigenlijk.
7: Ja. Ja, en die beelden heb ik natuurlijk ook bij het Hof Den Haag onder de aandacht gebracht. Van, hè, ik wil dit graag op zitting tonen. Het was ook een fragment van 10 minuten of iets dergelijks. Zodat jullie in ieder geval een beeld hebben waarom we hier eigenlijk zijn.
6: Ja.
7: Hè, want het is juridisch misschien allemaal hartstikke interessant. Maar het gaat natuurlijk wel om een mens en zijn motieven waarom we hier bezig zijn met elkaar. Kijk, 16 jaar na dato.
5: Kijk, dat is interessant. Hè? En daar zie je dus ook dat een zaak ouder is.
6: Ja, veel ouder.
5: Maar in eerste aanleg, dus als je dat zeg maar doet in 2006, dat een van de belangrijkste, eigenlijk de hoofdverdachte in de zaak, een interview geeft op tv.
6: Dat is ondenkbaar.
5: Dat is bijna ondenkbaar. En dan zie je dus dat met het verstrijken van de jaren, dat je dan toch denkt van nou, laten we het maar wel doen. Ook omdat er natuurlijk heel duidelijk een belang is voor jouw cliënt om mee te werken aan zo'n interview.
7: Ja, hij wilde het zelf ook graag. Het initiatief ging ook van hem uit, moet ik er eerlijk bij zeggen. Ik sloeg er wel op aan, omdat op dat moment zijn gezondheid al tanende was. En je gewoonweg niet weet, ja, wat gaat er gebeuren in een proces? Hoe lang duurt het nog?
5: En heb je erover getwijfeld dat je denkt, moet ik hem dit nou wel laten doen of niet?
7: Nee. Nee. Nee. Nee. Iemand die zo overtuigd is van zijn eigen onschuld, die moet dat ook kunnen uitleggen en uitdragen. Ja, en die moet er ook het podium voor hebben.
6: Je had het net over je emotionele verbondenheid met de zaken. Geloofde jij ook in zijn onschuld? En zo ja, maakte dat verandering, zeg maar, of veranderde dat zeg maar iets in je opstelling als advocaat in deze zaak?
7: Ja, ik geloof in zijn onschuld. Nee, het maakte voor mij niet uit. Ja.
6: Maar ergens die van binnen wel, toch? Dat je denkt, ik wil deze binnentrekken voor deze man. Of had je dat helemaal niet? Zeker niet als hij stervende is.
7: Ik geloof heel erg in dat het recht zijn beloop heeft. Ja. En dat in een goed functionerende rechtsstaat deze uitkomst bij goede rechters min of meer gegeven was.
6: Ja.
7: Het in leven houden van die zaak, dat is veel meer te danken aan Stijn Franke dan aan mij. Want de kans dat een zaak bij het Europees Hof tot succes leidt...
6: is minimaal. Ja,
7: ja, precies.
8: Maar waarom verwijs je nu naar Stijn Franke dan?
7: Omdat ik het meer zijn prestatie vind dat die zaak überhaupt uiteindelijk nog levend was toen ik er iets mee te maken krijg. Dan dat dat mijn verdiensten zijn.
8: Ja.
7: Want de kans dat je een procedure bij het Europees Hof wint is nou heel veel advocaten niet gegeven, kan ik je vertellen.
8: Nee, van Stijn was er ook maar één.
7: Dat bedoel ik dus te zeggen.
8: Ja, en dan denk ik toch, dan gaat het hoger beroep. Dan ben je namens je cliënt die er dus zelf niet bij kan zijn omdat hij te ziek is. Hoe was jouw contact dan? Belde je hem dan ook tijdens schorsingen van... hey, er is nu dit en dit en dit gebeurd? Of hoe ging dat?
7: Nee, hij heeft zijn lot wat dat betreft in mijn handen gelegd... en erop vertrouwd dat ik datgene zou doen wat moest gebeuren.
6: Je hebt al een vrij korte behandeling waarschijnlijk op dat moment. Bij het
7: ja, bij de qua feiten natuurlijk zeker. Dus het was echt een kwestie van... ja, dit is het dossier, dat kennen we allemaal. En neem maar standpunten in natuurlijk. Ja. Nadat we dus de beelden hadden gekeken van RTV Noord-Holland.
8: Ja. Wat was de eis van de AG?
7: Volgens mij 7 jaar.
8: Wat werd uiteindelijk de uitspraak?
7: Hij is veroordeeld toen tot 22 maanden. En dat had dus puur te maken met het verhandelen hebben van een grote partij hash.
6: En daar had maar hij... vrijgesproken van...
7: Maar vrijgesproken van het geweld, feit, ontvoering. Dus waar het hem om ging. Verantwoordelijkheid voor de dood. Van Paul Epskamp.
8: En ben je hem dat zelf gaan vertellen?
7: Het eerste wat ik heb gedaan is hem bellen, ja.
8: Hoe reageerde hij?
7: Volgens mij zei hij letterlijk... ik ben er stil van, jongen.
8: Ja.
6: Ja. Hoe voelde jij je erbij? Na al die jaren. Hè, vanaf het begin van je carrière... ben je met deze zaak bezig geweest. En dan na... 16, 17 jaar, trek je even een vrijspraak binnen voor deze man. Voor het belangrijkste feit. Zeg maar eerlijk, Niek. Ik zie je nadenken.
7: Ja, nou ja, omdat het heel gevaarlijk is, vind ik, voor advocaten... om heel triomfantelijke gedachten te hebben als zoiets gebeurt.
6: Bevredigend kan ook.
7: Nou, ik was vooral heel erg gelukkig bij het feit... dat als je vertrouwen in de rechtsstaat telt... dat de rechtsstaat op zo'n moment levert. En dus doet wat juist is voor mijn gevoel. Dus ik heb veel meer triomfantelijke gevoelens over het functioneren van onze rechtsstaat. Waarin rechters zijn die het aandurven om ondanks een veroordeling bij de rechtbank in Noord-Holland. Een veroordeling bij het Hof in Amsterdam. Een niet-cassatie bij de Hoge Raad. Een terugverwijzing die gebaseerd is op aanwezigheidsrechten. Zeggen ja, maar wij kijken anders naar deze zaak. Omdat wij onafhankelijk zijn en een eigen blik hebben. Ja. En getriggerd worden door wat de advocaat zegt. Maar uiteindelijk wel zelf die verantwoordelijkheid pakken. Want dat was er makkelijker geweest om te zeggen. Nou, meneer heeft de kans gehad om aanwezig te zijn. We hebben een veroordeling bij het Hof Amsterdam. We sluiten ons daarbij aan. En dat was het.
6: Ja.
7: Dat was de meest logische uitkomst geweest. Maar wij hebben een rechtsstaat waar rechters in zitten. Die het aandurven om in zo'n situatie nog zelf een oordeel te vormen en te vellen. Dus ik heb meer respect voor hun.
6: Dan voor jezelf.
7: Nou, in deze situatie wel voor wat ze doen, ja.
6: Nee, het is toch mooi.
8: Niek Hendricks, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
7: Graag gedaan.
8: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lamas. Naast mijn co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. Die is te beluisteren op bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. We zijn ook te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.

Het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. BNR Nieuwsradio. Lees het op bnr.nl. En blijf scherp.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In het Gelderse Beekbergen woedt een zeer grote brand in een zorgcentrum. Een deel van het pand is ingestort. De bewoners, jongeren met psychische problemen, zijn geëvacueerd. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Op een camping in de buurt zijn 185 kinderen geëvacueerd vanwege de rook. Een Amerikaanse jongen van 16 moet levenslang de cel in omdat hij op zijn school 4 mensen dood heeft geschoten 2 jaar geleden. Hij had het moordwapen voor kerst gekregen van zijn vader, die ook terecht staat. Zo greep hij niet in toen de tiener een altaar had gemaakt waarin andere schoolschutters werden aanbeden. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse militaire doelen in het Midden-Oosten, zegt het Amerikaanse leger. De Amerikanen hebben alle raketten onderschept. Volgens Amerikaanse media zou een basis in Jordanië een van de doelwitten zijn geweest. En in het Zeeuwse Vrouwenpolder is een jongen van 12 vermist, meldt de regionale omroep. Hij spreekt Frans en rijdt op een e-bike. De politie heeft de hele avond naar hem gezocht. Daarbij is onder meer een helikopter ingezet. Mensen die de jongen zien, wordt opgeroepen om 112 te bellen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere en zwoele nacht met minimaal rond de graad of 18. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het iets koeler en er steekt daar 's middags een frisse westenwind op. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
5: Wat is de impact van de olieprijs op het rentebesluit van de Fed? En na de cijfers van Tesla en onder andere Alphabet is het later deze week de beurt aan Meta, Microsoft, Amazon, Apple. Gaan de AI-investeringen eindelijk renderen? Ik bespreek het met de leden van het beleggerspanel. Corné van Zijl is hier van Cardano en Reinder Wietsma van Centif. Fijn dat jullie er zijn. Jullie moeten je schrap zetten, denk ik, hè? Want deze week gaat er een hoop naar buiten komen. Er is al een hoop gepubliceerd. Waar kijk je vooral naar uit, Corné?
6: Capex. Het is allemaal over de investeringen. En Capex wordt niet meer gewaardeerd. Dus hoe meer je investeert, hoe minder het gewaardeerd wordt door beleggers. En ik denk dat dat wel de rode draad is die we tot op heden hebben gezien. En iedereen vraagt zich ook wel een beetje af, gaan die investeringen wel genoeg geld opleveren? En dat zag je bij Tesla en dat zag je bij Google.
5: Maar verwacht je dan dat Capex, dus die investeringen voor de lange termijn, dat bedrijven daar terughoudender in zullen zijn? Of zullen ze toch nog kunnen betogen dat je de infrastructuur nodig hebt om later te kunnen profiteren?
6: En je ziet vooral dat die budgetten nog verder omhoog gaan. En hoe verder ze omhoog gaan, hoe minder het gewaardeerd wordt door beleggers. Dus je ziet steeds meer vragen. Ook bijvoorbeeld zo'n Nvidia die deze dagen de geld uitloopt te delen alsof het niks is. En daar zie je toch wel beleggers wat vragen bij stellen. Van ja, het is wel leuk dat je 250 miljard aan OpenAI geeft om weer eigen chips te bestellen. Maar het is alsof je het casino geld geeft aan de gokkers om weer bij hun te gokken. En op een gegeven moment moet het er wel betaald worden. En daar zie je dus steeds meer vragen. Wat opvallend is dat je bijvoorbeeld de CDS, dus de kredietverzekeringen, dus als Nvidia failliet gaat, dat je daar de premies ook ziet oplopen. Zelfs voor Nvidia, voor een bedrijf waar het geld zo'n beetje uit de oren komt. En dat vind ik wel een heel tekenend signaal.
5: Maar waarom zouden we daar überhaupt de rekening mee houden met zo'n scenario dat Nvidia failliet gaat en wat je dan aan premies moet betalen?
6: Nou ja, omdat als je dat allemaal hebt uitstaan bij klanten die uiteindelijk niet kan betalen, heeft Nvidia wel een probleem. Nvidia gaat niet failliet, dus ik denk dat het een overbodige verzekering is. Maar je ziet wel dat de premies oplopen. Ergo, de markt zegt dat je er wat voorzichtiger moet zijn en prijst meer risico in.
5: Capex. En dan misschien ben ik nog een capex vergeten. Is dat ook waar jij vooral op gaat letten, Reinder?
7: Nou ja, het is natuurlijk hele dagen wel het variabele nummer waar we hard op bewegen. Je zag het ook bij Alphabet vorige week. De cijfers kwamen, niet echt een nabeursreactie. Je ziet dat ze die capex-budgetten weer met een 10 plus miljard opschroeven en er staat min 5 op het bord. Wat Corné zegt, zie je nu ook heel sterk de drum slaan in markten. Vannacht ook in Azië, echt forse koersuitslagen. Aan de negatieve kant in Azië, in geheugenchips en andere aandelen. Alles omdat men bezig is met uitvogelen wat dit voor lange termijn